pakweg 20 minuten rest er nog in deze eerste helft. Komt er een tweede topkans aan voor Atletico? Nee, niet op die manier. Er was ook voorafgaand buitenspel. Er is gewoon lang gewacht geweest met vlaggen en fluit. Positie van Simeone.

Meteen de vragende blik van Guerena Barena richting ref. En je signaleert toch de fout. Ja, hier zit een herkansing om Arezzo toch te versturen. Maar voor het nu een moeilijkere verhaal. Dat is goed opgelost. Human, ja, het is een overtreding. Ja. In het gezichtsveld van de scheids was daar geen twijfel mogelijk. Bozoener Ruiz de Galarreta. Dat is een van de mannen die transfervrij is in juni. Hij is er wel 33. Bertice is er al 36 dus. Dat zijn de mannen einde contract bij Atletico Club. Vandaag in de basis.

Ja, het was een duidelijke haakfout. Irina Barina had het misschien niet verwacht. Proberen op de been te blijven, dat was onmogelijk. Lee Kang-in hing erin. Ja, het was eigenlijk te kort, de afstand. Het was geen respectabele afstand om de vrije trap te nemen, maar de scheids deed er niet moeilijk over. Dus signaleerde hij die overtreding ook niet.

Marios. Lee. Veel ruimte bij Baena. Llorente. Ah. Daarover moeten ze waken bij Athletic Club, want die ruimte kunnen ze zich niet permitteren. Het levert ook een corner op voor Atletico. Ook Atletico kiest niet voor de hoekschop kort. Baena, komt ie. Ja, het was bewust laag gehouden. Simeone probeerde er iets mee aan te vangen met de deviatie. De kans voor Baena, dat was het tweede hele warme moment. Los van die bal. Binnenkant paal. Die echt op een haar na. In die eerste 5 minuten van de match

de 0-1 deed vermijden. Wow, die plaatsbal. Het is nog maar de eerste doelpoging van Loepen. Hij achtte bij deze het moment rijp. Het scheelde nog wel wat. Maar even Unai Simon die daar aan het twijfelen ging. Hoe moest daar uitkijken? Nico Williams dat hij in zijn gigantische versnelling niet tegen Oblak aanbotste. Dat zou wel zijn binnengekomen. Ik leed daar net een beetje weg. Wel een paar glijpartijen geweest. Nu daarnet ook de Rutschitje. Simeone. Dat zat wat tegen. De balcontrole van Bayos. Dat is goed, strak. De eerste paas kreeg geen vervolg. Bleef bij een probeersel. Ja, ik weet niet of dit onside was. Maar we gaan even de actie volgen. Oeh, dat is een duw van Loepen. En daarom ook die vingerwijzing en het fluitsignaal. Het was in de onderrug van Yeray Alvarez. Loepen vond het flauw, gaf hij mee. Te flauw lachje.

Oh, dit is linkerboel. Maar dan moest hij snel genoeg zijn. En het is ook niet helemaal bedrijfszeker weggewerkt. En dus zit een race er nog eens tussen. Ja, dat al moeilijk genoeg vandaag. Dat er ook nog bij, zal hij denken. Geren en Barena, die hoopt er nog een omgekeerde richting te krijgen uit de vlag van de assistent. Niet dus. Zo'n dikke 10 minuten nog in de eerste helft met de goede pas van Barena, de opener voor Simeone. De aflegger is logisch voor Lee. Juma. Lopen. Ja, spelen maar. Was iets te makkelijk uit evenwicht geraakt. Om er een vrije trap voor te krijgen. Intussen weer op rechts. Met Simeone. Ja, het is een dik pak bij elkaar. En de scheids moest zich uit de voeten maken. Anders zou hij stoorzender zijn. Lopen. Ja, er is ruimte nu. In de box. Daar weggekopt door Bergice. Ja, het was niet helemaal gekeerd. Maar het gevaar is nu geweken. En is daar meteen ruimte voor de tegenaanval. Wat we vaak zien in dit soort wedstrijd. Dan is het de keuze maken na intensief verdedigend werk. Hoe snel je aan de overkant wil geraken, want je wil ook genoeg pionnen mee hebben die nog de energie over hebben. En dan is het toch vaak temporiseren.

ze zoekt even naar rust aan de bal. Oeh. Gaat hij geel krijgen? Omdat het niet zijn eerste overtreding is. In de duik ook al wat geanticipeerd. Vond de Zuid-Koreaan. Om echt te zeggen dat dit geel nodig is. Het was een overtreding. Zijn eerste was zwaarder daar straks. Maar bon, de eerste man het boekje in.

keurig werk van Simeone eerst. Lee nog eens met de krul. Eentje die afwijkt en die een corner oplevert. En hij zocht met een plaatsbal eerder de verste hoek, zoals dat met succes gebeurde tegen Malaga. Ook door zijn rush richting centrum eerst. Dit is Grimaldo. Moet even wachten. Nee, dat levert te weinig op, die corner. Met gewoon een doeltrap als resultaat.

Straks tijdens de rust krijgt u een glimp te zien van MVP. Waar Durosimi van Racing Genk aan bod komt. De volledige versie daarvan kunt u sowieso in de app bekijken.

slotfase van de eerste helft waar de bezoekers toch meer komen aandringen. Ze hebben hun weg naar voren ingezet. Newman. Williams moet mee komen verdedigen. Dit was een onorthodox duel. Intussen Simeone. Barrios de bal afgesnoept. Door Guerin Barena. Een paar opties voor de tweede helft. U weet dat Alvarez daarbij is bij die opties. David ook. Die er nog niet lang is natuurlijk. Lookman. Ja, het leek goed doorzien, maar er komt een nieuwe kans. Dat zit wat tegen voor Atletico. Want de deviatie Pardoes in de armen van de doelman biedt dus perspectieven op zo'n tegenaanval. Ja, ik denk dat het een overtreding was omdat hij hem net te lang vasthield. Hij kan het proberen te verbloemen, maar er is ook een assistent die mee oordeelt. Iñaki Williams is ontgoocheld dat hij er vanaf komt zonder gele kaart, was duidelijk. Poubil. Het was duidelijk. Voor Simeone was het ook helemaal duidelijk. Maar goed, zo'n snelle tegenaanval is dus nu wel een gelegenheid om met z'n allen de oversteek te maken. De vrije trap komt.

Hij had dat net al even aangehaald. Het is niet zo dat gestalte in deze match de bovenhand haalt. Met Laporte, 1,91. Iñaki Williams ook. De doelman. Simon, maar dat is ja andere koek natuurlijk. En bij Atletico is bij de basis alleen Kubi. De grens van 1,90 meter voorbij. Hier hoofd tegen hoofd. Dat dan toch even een tik. Want dat was met een stevige vaart tegen elkaar aan. Ik denk dat Jongen er weinig last van heeft. En hij in volle adrenaline wil. En dit was de aanleiding voor de vrije trap. Ja, het was hoe dan ook een overtreding na dit kapwerk. En dan mag hij blij zijn dat hij er zonder kaart afkomt. Vanaf komt. De batterijen moeten nog een minuut of drie worden opgeladen. Dat is opmerkelijk dat die extra tijd nu al meegegeven wordt terwijl er nog verzorging bezig is.

0: Ja, kwaad opzet was hier niet mee gemoeid, uiteraard niet. Maar die Rai Alvarez moet nog even naar de kant. Het kan dus zijn dat we niet naar 48, maar naar 49 minuten toe gaan. Voor de rust zijn intrede doet. Onbedoeld, dus even de man meer situatie voor Atletico. Llorente. Simeone.
1: Ja.
0: Wel even appel voor Hens. Scheids hoeft daar niet op in te gaan als de bal nu gewoon voor Unai Simon is. En die probeerde net wat langer te wachten. Net omdat ze er graag Alvarez weer bij hebben. Ja, zo is het. Voor een seconde of 10. Hij gaat ook tot het uiterste natuurlijk. Neemt daar alle seconden mee. En gaat dan expres de bal buiten trappen. Ja. Ja. Ja. En dan de tegenreactie van de ref. Die het nog niet echt gunde. Maar dan het echt nog strikter tot een seconde deed. Ja. Dat zijn de nieuwe regels. Maar het is te belangrijk om niet te slordig en onprofessioneel met die man meer of man minder situatie om te gaan. Als de strijd zo gelijk is. Ja, ze wisten het niet goed. Wat is nu het verdict? Hoekschop of doeltrap? Het is een corner geworden. De vraag is hoe bepalend is dat nog, deze keus. 3-3, geen enkele hoekschop kort. Deze mag zeker en vast nog komen. En wie weet gaan we nog een volledige minuut door. Williams bijna. En nu is het gewoon een doeltrap. Ik weet niet of hij er een extra minuut gaat bijdoen. Dit was de aanleiding voor de corner. Nou, dat denk ik wel. Het gaat nog tegen de rug aan. Of de linkerbovenarm van Unai Simon. Dan was dit nog linkerboel. Hij had ook nog op die manier in eigen doel kunnen belanden natuurlijk. Ja, Alvarez wil dat zeggen dat hij misschien toch er minder goed aan toe is dan gedacht. En is dat een reden om nu nog in de eerste helft een vervanging te gaan doen? Dat denk ik nu ook niet. Uit voorzorg zou het best wel kunnen dat hij sowieso in de kleedkamer blijft. Paredes is een mogelijke vervanger. En om het cru te zeggen, er is misschien nog een half minuutje te gaan. In deze extra tijd van de eerste helft. Dus gaat hij dat ook stipt proberen toe te passen.

puntjesmaat. Keren we terug in het Estadio San Mamés. Bij Athletic Club de Bilbao voor het vervolg van deze mooie affiche tegen Atletico. De stand bij de rust is 0-0. Met wel een behoorlijke intensiteit, zoals voorspeld door waarnemers, maar ook door de eigen trainers. We zagen op het einde van de eerste helft een hoofdblessure bij Yeray Alvarez, die verzorging nodig had. Een minuutje aan de kant moest, er dan weer bij kwam. Anderhalve minuut later weer ging liggen, alsof hij toch te veel hinder en naweeën ondervond van die klap, hoofd tegen hoofd. Moest weer met verzorging naar de kant. Er was toen nog een halve minuut over. In de extra tijd intussen werd Paredes naar de opwarmingsvlakte gestuurd. Het is iets om in de gaten te houden of dat een keuze is nu van Edin Terzic om de centrale defensie te gaan wijzigen bij Athletic Club. Dat lijkt op zich haast een zekerheid, omdat het gewoon ook uit voorzorg kan zijn natuurlijk. Je weet maar nooit. Voorts hebben we bij de bezoekers dus de aanpak met geen echte diepe spits. Wel met Lookman, met Alex Baena. En met Lee natuurlijk als offensieve pionnenimpulsen. Met Simeone en Barrios ook nog, die daarbij voor de circulatie zorgen. Maar op de bank bij Atletico zit vandaag ook de Argentijn Julian Alvarez. Ook Cuti Romero, de andere Argentijn. Maar dat is dan niet als aanvallende troef. Wel de Canadese Jonathan David, die meteen aan de selectie was toegevoegd. Je hebt ook nog de namen als Lenormand, als Coquet. De Amerikaan Johnny Cardozo bijvoorbeeld. Die potentiële invallers zijn.

En bij de thuisploeg zijn natuurlijk vooral regio people. Bij uitbreiding ook Spanjaarden. En Louis Jean is een Fransman die op de bank zit. Er is nog een Mexicaanse goalie, Padilla. En Sanadi. Ter afwisseling. Maar bijvoorbeeld ook Berenguer. Gauregisar. Zijn mogelijke invallers. Cruzeta. Zit ook op zijn kans te wachten. Hij stond daar met het shirt van Gauregisar.

0: dat alles dus voor de openingsmatch op zaterdag na de nederlaag van Real Madrid. En voor de thuismatch van Rayo Vallecano tegen Racing Santander. Om 9 uur vanavond dus ook nog Villarreal tegen Deportivo La Coruña.
1: Habla con Robert, que mantenga todo.

Wat komt er nog van de voeten van Williams Junior in steun van het diepste Iñaki Williams? Ja, dit was eigenlijk de logica zelf. Paredes die dan toch zou komen voor Yrai Alvarez. Op basis van die hoofdblessure. Hopelijk niks ernstigs. Bij Atletico was er duidelijk geen aanleiding voor een snelle wissel.

aftrap is voor de bezoekers. Die hadden de kant gekozen na de TOS. Dus mogen die de tweede helft beginnen. Barrios. Nee, die kaats was minder. Onderschepping. Met nu Sanzet tegen de hiel van Williams Junior aan. Voetballen maar. De bal is tussen de lijnen gebleven. En dus is er plots ruimte in de openingsminuut van de tweede helft. Iñaki Williams. Ja, kan de actie maken. Oeh, daar is de openingsgoal. Al na iets meer dan 30 seconden. Dan is het wel belangrijk dat die bal daar tussen de lijnen is gebleven. En is het cruciaal gebleken. De Williamsjes. In het tennis zijn de zussen uitgeschakeld. Maar hier bij Athletic Club. Net dan net nog in beeld. Wat kunnen de voeten nog? Het is niet de voet of de rechter geworden van Williams Junior. Het zat ook wat mee. Daar was er al iets gebeurd dat nog moest gecheckt worden. De opening op rechts voor Iñaki Williams. Williams Junior houdt zich paraat. Maar die bal wijkt af en is daardoor een perfecte voorzet voor het hoofd van Williams Junior. Het zit echt wel mee. En dan is het niet evident voor Oblak om daarop te reageren. Hij probeert nog te pareren, maar de klus is geklaard. Uiteraard gebeurt er nog een check. Dat gaat hierover. Is die helemaal over de zijlijn geweest? Dat is op dit beeld echt niet te bewijzen. Het oordeel toen was. Ja, het oordeel toen was van de assistent voetballen maar. En de vraag is: is er een camerastandpunt, een beeld dat het tegenovergestelde zegt? In alle andere gevallen is het gewoon 1 tegen 0. Er is geen enkel bewijs van het tegendeel. Vandaar. Ja, toch even spannend. Je kreeg sowieso het idee dat was daar heel erg nipt. Met het hoofd. Intussen. Snelle balherovering. En daar is de 2-0. Jawel. Atletico is binnen de 15 seconden een tweede keer geklopt. Het hek is van de Dam en San Mamés ontploft. Nee, daar word je niet rustig van, toch? Diego Simeone. Hoe gigantisch fout loopt het zo kort na de rust. Navarro is de doelpuntenmaker. Nog eens bekijken wat daar bij de aftrap van Atletico fout loopt. Het hele snelle balverlies. Dan eerst Williams Junior. Dan Iñaki Williams. Meegeven, de kap, de plaatsbal. En het is gebeurd. Hopen al een seconde of 7. Zoiets moet dat geweest zijn. Dodelijk. Efficiënt. Navarro. 2 tegen 0. Ja, kinderlijk. Dat balverlies. Zo pijnlijk voor Atletico. En de ongeslagen reeks hangt aan een zijde draadje. Er is nog wel 3 kwartier te gaan. Niet eens 2 minuten geleden was het nog vraag, is het wel 1-0? Het is plots ontploft. Zoals het ook andersom had gekund in de eerste helft al na 4 minuten. Door die doelpoging binnenkant paal van Lee Kang-in. Had net zo goed anders kunnen uitdraaien. En Diego Simeone, die geen enkele behoefte voelde om verse krachten te brengen, staat 4 minuten later 2-0 in het krijt. Want er was niks of niet zoveel aan de hand op basis van die eerste helft. En toch, dit verhaal is helemaal anders. Bon, er is nog veel tijd. En Llorente diep gestuurd.
De tackle zorgt daar nog voor een extra adrenaline stoot, maar ook voor een corner voor Atletico. Daar de man met de hoofdblessure. Die de dubbele voorsprong dus niet meer kan op het veld beleven. Alvarez. Er waren er een paar die elkaar daar blokkeerden. Alsof het standbeelden tegen elkaar gekleefd zijn. Doeltrap, Atletico Club.

Het mag allemaal wat sneller, zegt José Luis Muner Montero. Het uitvoetballen ging op zich goed tot aan de middenlijn. Nou was het feestje voorbij.

haast wel veelbelovend voor die tweede helft. Want Atletico moet nu nog een versnelling hoger. De intensiteit was er al. Maar er is veel goed te maken. Dat is goed voor Loepen. Hij verslikt zich in zijn eerste dribbel. Probeert een herkansing te versieren, maar het is gewoon sterk werk van Navarro. De doelpuntenmaker. Maker van de tweede goal. Nu is er ruimte bij Loepen. Die had Simeone niet gevonden. Die pas had gekund, hoor. Dat zat ook mee, maar even de hand. Dus hens en vrije trap voor Atletico. En Yuri Berchiche gebaart weer van kromme naas. Maar dit was duidelijk met de hand. Of toch met de onderarm. Baena stond ook in de buurt. Dan was dit geen goede vrije trap van Grimaldo. Ja, het zit ook helemaal mee natuurlijk. Door de deviatie is het perfect op het hoofd geschilderd van een inlopende Williams junior. Maar dit was gewoon goed gedaan. Eén tijdsbeweging die kap. Met rechts voor links. En Navarro scoort de vijfde goal die Atletico voor elkaar krijgt in competitieverband. Hij had ook al gescoord uit bij Celta. Loepen, die tackle op de bal was voortreffelijk. Ook niet zonder gevaar, maar

Grimaldo. Alex Baena. Gewoon simpelweg door Navarro weggezet. Die had vleugels gekregen, maar Atletico recupereert. Die kaats was te diep voor Loepen. Dan rest hij maar één zaak. Als die bal over de zijlijn krijgen, zodanig dat er geen doeltrap zou volgen. Daar komt een trio aan met Koke, maar ook met Julian Alvarez.

Ja, na die 2-0 achterstand is Atletico wel gaan aandringen. Niet zal aan huishoge kansen zijn geraakt. Maar ze persen er wel alles uit en er is nog best veel meer dan een half uur te gaan. Dus

Alex Baena. En Simeone die daar wel voor ging. Afvallende bal, nu ook vaak voor Atletico. Het is echt een periode van druk met Grimaldo. Dat was misschien ook de beste keuze van Laporte om daar een corner weg te staan. Daar koos hij toch voor. Is het nu al een moment voor de drievoudige wissel? Nee, het was een hoekschop kort zowaar. Ter verrassing. Het verklaart de keuze voor haast maken. Loepen. Ja, gaat hij groeien in de wedstrijd of krijgt hij de kans niet meer? Jongen. Unai Simon met een belangrijke ingreep. Twee rivalen wachten op. Ah, wat een heerlijk loopduel. Navarro. Goed. Tot bij Iñaki Williams. Dat was de infiltratie van Sunset. Zonder vervolg. En Oblak kreeg niet de ruimte en de tijd. Nu moet het wel even wachten. Nu kan de drievoudige wissel wel komen, denk ik. Of zijn het er vier? Ja hoor. En het hoeft niet meer voor Loepman. Ook niet voor Human. Ja, fantastisch. De haast die ze moeten maken. Kangin Lee heeft ook plaats gemaakt. Nou, merkelijk. Die viervoudige wissel. En Ortiz was de eerste. Arnau.

Gauré Richard. Dat is de manier waarop Athletic Club reageert. Die gaan ze brengen. Het was even moeilijk inschatten waar die bal juist belandde. Hansko was meegereisd. Het was niet hij die hem als laatste raakte. Wel, Romero liet zich dus meteen kennen. Ruiz de Galarreta. Ruit plaats voor Gauré Guichard. Die wordt stevig verwelkomd. Nou, hij heeft toch samen met William Junior de grootste marktwaarde bij Athletic Club. Officieel. Maar dat is zonder vraag en aanbod op 30 à 40 miljoen euro geschat. Dus twee wisselbeurten gebruikt, dat die club. Oeh, die controle. Grimaldo, als die perfect was geweest. Ja, er zijn veel warme momenten geweest hoor, na de 2-0 achterstand. Waar Atletico voor gezorgd heeft. Dus tegen deze rotvaart is het laatste woord vooral niet verteld. Het is misschien soms wat overhaast. Maar er zijn ook vier verse krachten. En één ding is al zeker, er zullen geen drie wisselbeurten zijn bij Atletico. Daardoor. Ja, er is bij momenten toch nog een fluitconcert met Julian Alvarez aan de bal. Maar dat is in thuiswedstrijd nog wel een ander thema. Toch geweest tegen Villarreal. Hoe dat verder verloopt zien we dan misschien tegen Osasuna. Dat is pas op woensdag 16 september. Dit was Hens, zo leek me. Ja toch, van Sanzet. Dit was ook geel waard, want het was een bewuste. Hij ontsnapt eraan. Dus de enige geregistreerde gele kaart was voor de nu al vervangen Lee. 48.000 en meer dan 400 mensen zijn erbij in San Mamés. Voor misschien wel de eerste drie punten in eigen huis op speeldag 4. Romero. Ja, balverlies. Levert mogelijkheden op de tegenaanval met... Wauw, William Junior er losjes overheen. Gaat daar voor eigen succes. Dat was niet het beste idee. Afleggen had gekund, gaat zich nu excuseren. Maar ze waren met z'n drieën mee. En gewoon een simpele afspeelbal. Dat was een veel betere optie geweest. Ja, tenzij je natuurlijk vol in het kruis mikt. Dan had hij zeker recht van spreken, want zijn voorbereiding was goed, pure snelheid. Ai, ai. Wat een kans. Dat zou de adem toch helemaal afsnijden bij Atletico. En dat is nu anders. Anders. Alvarez haakt af. Ja, geef hem dan maar. Dat is goed. Voor Koke, weer Alvarez. Arnaud Ortiz zoekt zijn weg. Koke. Is er ruimte? Nee, Unai Simon heeft dat gezien. En kan dat perfect inschatten. Spelen maar door het balvoordeel. Wil niet vergeten dat er een pion uitgeschakeld was. Dus begin er dan maar aan. Met nu 10 spelers achter de bal van Atletico.
Dus veel balvoordeel was er ook niet.

Yannick Louis-Jean is een 22-jarige Fransman. De invalbeurt van Berenguer hoeft natuurlijk ook niet te verbazen. Iñaki Williams ruimt plaats en geeft de band door.

Ja, Williams Junior. Hij voelde ongetwijfeld aan dat na driekwart van de wedstrijd zijn wedstrijd erop zou zitten. Hij had al gescoord met het hoofd. Dat maakte waarschijnlijk de keuze in zijn hoofd er eentje om voor eigen succes te gaan. Maar het was echt niet het beste idee. Er was veel meer kans dat het nu 3-0 stond als hij die bal had afgelegd. En de vraag is nu hoeveel impact dat nog heeft. 5-4-1, duidelijk het troef wat Edin Terzic nu beoogt. En die one is bij momenten sunset. Unai Simon nog een keertje getest. Dat loste hij klemvast op. Het kwam ook mooi zijn kant uit.

Ja, die inspanning was nodig van Hansko. Hij was wel wakker. Kijk, hier gaat het over. Hij is er mooi voorbij. Maar kijk eens, de ruimte die er is voor Sunset. Nee toch? En heeft hij gekeken? Ja, hij wou absoluut voor eigen succes gaan, oké. Dat heeft ook kans op slagen, maar ik weet niet of Athletic Club zich dat straks nog gaat beklagen. Ja, dat zijn twee ploegmaats die eigenlijk ruimte maakten voor Sunset en zijn positie. Bon, de 2-0 staat. Het is wel zo, Atletico heeft al elke wedstrijd minstens 2 goals gemaakt. Vorige speeldag zelfs 3 in Sevilla. Dus men wezen gewaarschuwd.

0: Dat is mooi.
1: Arnaud Oertjes probeerde die mee te grissen, maar is er niet helemaal uitgekomen.

een goede palaanname. Goh, dit is een belangrijke redding van Unai Simon. Want ja, dit was een eerste keer Julian Alvarez. Aanname met rechts, wegdraaien. En dan afwerken met links. Oké, er was niet gek veel ruimte. Kreeg hij niet in de hoek geplaatst, anders was het bingo. Ja, deze had hij misschien niet gezien. Hansko en zijn positie. Ik denk dat hij terugkeerde naar het buitenspel. Alvarez. Niet, komt de vlag nog. Nu hoeft het niet meer. William Junior, sterk. Het was Iñaki die naar de kant ging en niet William Junior. Dus het is geen verband met die doelpoging daar. Wat ik daarnet wel even verkeerdelijk dacht. Hij had zich wel bezeerd na dat contact. Is er dan verzorging nodig? Of gaan we gewoon naar de cooling break? Dan is het ook opgelost. Hydration. Een zinderende openingsfase van de tweede helft, dat hebben we gehad met... Ja, na die 0-0, na de eerste helft, toch wat onverwacht. Twee goals die elkaar in rotvaart hebben opgevolgd. Eerst Williams Junior met het hoofd. Na een voorzet die afweek en daardoor perfect kwam. En dan na de aftrap het razendsnelle balverlies bij Atletico. En na de Williams was er een afvang om het af te werken. Hij legt nog eens uit waarom je die 5-4-1 wil zetten en hoe dat een succes moet worden. Navarro mag al rusten en genieten, maar moet nog wel ruim 20 minuten wachten om te weten of zijn doelpunt straks helemaal cruciaal zal zijn. Ja, dat heb je dan, dat het eigenlijk niet zo bedoeld is, maar dat het perfect afloopt. Hij heeft de goal niet eens gezien. Maar hij deelt natuurlijk mee in de ontlading. Ah, dit is goed. Die aanname met rechts. Want het is minder dan 10% kans om zo'n gelegenheid af te werken. Dus chic gedaan. Hij is op dit moment de topschutter van Athletic Club met 2 doelpunten. Pubil is zeker aan het flirten met geel. Daar had hij alles opgeteld, wel al zeker en vast recht op. Prima versnelling. Nu houdt hij wel af, reglementair. En Louis Jean was de razendsnelle pion. Die wil de bal niet teruggeven. Dat is ook zijn job niet. Om dat te verhinderen. Maak dat je weg bent. Zegt de ref.

0: zetten. Zal de laatste verse kracht worden voor Athletic Club.
1: Nou, gaat hij toch naar de kant.
0: En denk dat Johnny Cardoso nog klaar staat. Als laatste invaller bij Atletico. Dan hebben we die show gehad.

bij Athletic Club. Na toch 5 à 10 wervelende minuten van Atletico na die 2-0 achterstand. Gewoon al als reactie. Maar goed, dat ging tegen een rotvaart. Het was onmogelijk vol te houden. En al zeker niet met verfijning. Maar goed, intussen is er toch al die doelpoging van Julian Alvarez geweest. Mooi weggedraaid.

Het was een echte strijd om de bal. Koke vraagt. Dat is Basel. Maar die pas is nog wel goed voor Llorente. Oeh, hij raakt het niet lekker. En dan moest hij uitkijken als de terreinovergang van gras naar mat overging. Want hij was daar echt op volle snelheid. En dreigde daar even te blijven haken.

Koke, Grimaldo, Alvarez en Romero. Alvarez niet zonder moeite, maar hij is er wel overheen. Twee tegenstanders voorbij. Ja, dat had geen gevaar. Hij wou het een keertje anders doen, Grimaldo. Die bal niet breed leggen, maar gewoon voorzetten.

Atletico Club begint zich comfortabel te voelen. En deze crosspas is nog geweldig. Valt de beslissing? Nee. Er is niemand om die echt in doel te werken. Berenguer met de inspanning. Maar de tijd begint gigantisch in het voordeel te tikken. Van de thuisploeg. Louis Jean. De verstelling is een Fransman waard, zullen ze denken.

minuut 46 en minuut 48. Als je weet dat het 2 minuten duurde om die eerste goal te checken, dan moet dat toch wel gigantisch snel gegaan zijn. Na de aftrap. Een seconde tellen. Barrios probeert. Daar kon Alvarez net niet bij. Atletico Club zoekt ook wel een manier om die bal in de rangen te houden, maar door dat opzitten is het nooit een lang leven beschoren. Rustig uit het luchtruim geplukt door Romero. Heel even Johnny Cardozo, die werd gehinderd. Atletico probeert. Het was geen comfortabele bal voor Grimaldo, zo kan hij natuurlijk ook geen goede voorzet versturen. Hij zet zich wel in die positie om dat aan te kunnen. Maar de aarde is dat wel heel los, net voorbij de zijlijn. Hij bleef er bijna in struikelen. Grimaldo. Even bal bezitten en bal herovering. Gaat nog eens spurten. Louis Jean. Na deze inspanning zit hij kapot. Kan niet anders. Louis Jean nog. Scoort goede punten wel. Probeert hij nog voor te krijgen. Komt er nog een poging uit de tweede lijn. Een hobbelend schot. Geen probleem voor Oblak. Maar toch nog even de handen op elkaar. Met nog een dikke 5 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. En dan afwachten wat die extra tijd geeft. Maar nee, de versnellingen van Louis Jean. Daar zaten ze op te wachten. Dit moest haast uit stand gebeuren. Met de linker die daar nog overheen krijgen. Niet evident, die voorzitter.

als u de MVP mee wil beslissen, dan kan u uw stem door te scannen. Dit was een van zijn vorige inspanningen. Het was goed, maar niet perfect.

Goeie keus. Zo wegdraaien. Van Sunset. Na twee nederlagen thuis tegen Sevilla, ook wel door toedoen van een rode kaart na 11 minuten voor Berchiche. En uit bij Barça zit er een reeksje van twee zegens op een rij aan te komen voor Atletico Club. Na de uitzege bij Celta 0-2. Nu een 2-0 voorsprong tegen Atletico en de tijd speelt in het voordeel. Op 9 wordt dan 6 op 12. En wat Atletico betreft 7 op 9 wordt dan 7 op 12. Dat verschil is plots een pak kleiner. Ja, wie heeft nog de inspiratie bij Atletico om een achterstand van 2 goals om te buigen? Die tijd is er eigenlijk al. Een minuut of 40 geweest. Zonder succes.

Ja, dit mag nog. Llorente pikt die goed mee. Llorente, er was eigenlijk nog niemand gevolgd. Ja, het was geen buitenspel. Dus misschien zat er wel iets in.

Het hoefde vooral niet overhaast voor Berdychiev. Het is niet dat ze niet meer jagen bij Atletico, maar het hoofd is bij meerdere spelers gebogen. De kans op de beslissing, die is nu helemaal compleet. En het is misschien ook wel verdienstelijk voor Sunset. Want het is niet zo'n evidente match natuurlijk. En de rol die hij moest vervullen na de 2-1 voorsprong ook niet. Maar hij heeft nog een paar goede dingen kunnen doen voor het team. En vlak voor het ingaan van de extra tijd is de zaak beklonken. De absolute zekerheid op de eerste thuisoverwinning van het seizoen voor Athletic Club de Bilbao. Met 3 verschillende doelpuntenmakers. Er zijn momenten waar het een beetje mee zat. Maar net als je voelt de hoofden bij Atletico gaan naar beneden. Is er nog dit? Geen sprake van buitenspel. En dan de herkansing door deze wegwerkactie die er komt voor Sunset. Dat werkt hij behoorlijk zuiver in 1 tijd binnen. Prima geplaatst. Een beetje tegenvoets voor Oblak. Er staat geen VAR-interventie de 3-0 in de weg, me dunkt. En zo wordt zaterdag 5 september een feestje voor de fans van Bilbao.

zou het nog wat veranderen aan de trofee van MVP. Barrios afgehouden. De scheids die duel met toch een behoorlijke intensiteit. Oké, daar hadden een kaart of twee meer kunnen vallen. Voorlopig heeft kunnen afwerken met maar één keer geel. Een dansend San Mamés in de extra tijd hebben we daarnet gekregen. Grimaldo, nog voor Julian Alvarez.

Dat zat nog mee. Onder meer Berenguer was in die actie betrokken. Sanchez probeerde nog een beslissende pas te versturen. Een tegenreactie nog met Argentijn Alvarez. Barrios. Koke. Johnny Cardozo. Het is nu stapvoets. Cardozo.

Grimaldo. Denk gewoon via het lichaam in corner. Niet via een arm los van het lichaam. Er was ook geen protest bij Atletico. Dat dus nog een dikke minuut heeft voor een mini-weerwoord. Oké, met deze corner. Unai Simon komt. Hij wil het graag op een clean sheet houden vandaag. Dat zou de tweede op een rij zijn na de uitmatch in Celta. Nou, dat is nog mooi. Deze opener in de rug van de defensie. Hansko was zich mee gaan mengen daar vooraan. Dit was misschien nog een poging van Arnau Ortiz of om er spectaculair omheen te geraken dan wel de corner af te dwingen. Ja, wat een vreugde. Hij natuurlijk ook opgelucht dat na die kans op de 3-0, toen hij voor eigen succes ging, er geen paniekmoment meer kwam. En zo is hij misschien wel de MVP. En mee de architect van deze thuiszege, de eerste, doet zichtbaar deugd voor Athletic Club de Bilbao. Dat nu nog een thuismatch heeft volgende week op zaterdag om 6:30 de aftrap tegen Elche. En 4 dagen later naar Levante trekt. Ja. Hij was belangrijk bij de eerste 2 goals. William Junior. We hebben daarna nog een smakelijke invalbeurt gezien. Van Louis Jean. Met zijn versnellingen, dat zeker ook. En Atletico, dat qua resultaten zeker ook aardig aan het seizoen was begonnen. Is nu even in de remmen door ook maar de eerste nederlaag van het seizoen. Maar dat was wel de 6e tegengoal. En het geeft alles bij elkaar een balans van 7-12. En Julian Alvarez. Terzic oogde gemotiveerd. Hij keek echt uit naar deze clash. En ik denk dat hij ook wel merkt dat hij kan inslijpen wat hij wil. Ondanks die 2 moeilijke resultaten om te starten aan het kampioenschap. De weg is natuurlijk heel lang. En daar waar het programma voor Atletico Club al even overlopen is. Wacht over 4 dagen voor Atletico. Een hele belangrijke uitwedstrijd in de Champions League. Het is meteen uit Liverpool. Dat is natuurlijk gigantisch gepeperd. En op 9 september alvast al een stevige clash. Wat het competitieverhaal betreft. Dat is ook weer 4 dagen later. Dus op zondag. 13 september een uitwedstrijd bij Real Sociedad. Stevig weekje. Om daarna op woensdag, midweek dus, en dan zijn we midden september, thuis Osasuna te ontvangen.

0: We hebben al een Fransman, een Mexicaan. Als doelman. Marokko, Marokkaan met Sanadi.
1: Ik denk dat het moeilijk is om een namens te terminar el partido. La primera parte lo hemos intentado, hemos tenido un par de ocasiones. Luego en la segunda pues no hemos entrado bien, se han sido dos goles en nada. Y pues bueno, luego ya con el marcador así, pues lo hemos intentado hasta el final, pero bueno, no ha podido ser.
2: ¿Faltó acierto y suerte en esa primera parte porque generaste muchas ocasiones? ¿Qué faltó en la segunda?
1: Bueno, haberlo gestionado un poco mejor. No sabría decirte, la verdad. Yo creo que los dos goles nos han tocado mucho porque han sido en un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, ya a olvidar el partido, a pensar en lo que viene y a seguir.
2: Dos goles muy seguidos que nos hicieron mucho daño. Obviamente, ¿reclamabais que quizá en el primer gol hubiese salido el balón de Sanzet?
1: Sí, eso ha parecido, pero bueno, si no la pita del árbitro, pues será que no ha sido fuera.
2: Gracias, Pablo. Suerte en lo que viene.
1: Gracias.
2: Las palabras de Pablo Barrios.
0: Ja, Barrios kreeg ook de vraag. Ja, hij mocht eerst zijn gedacht zeggen natuurlijk. Maar ja, we hebben nog geprobeerd. Het einde was lastig, zei hij. We hebben een paar kleine kansjes gekregen. Hij kreeg natuurlijk ook de vraag naar wat daar is fout gelopen bij het tweede doelpunt. Iedereen heeft het gezien dat het razendsnel balverlies is geweest natuurlijk. En absoluut vermijdbaar. Maar het kalf was dus daardoor verdronken. Er was ook wat pech gemoeid met het eerste doelpunt. Met die afgeweken bal, dat zat dan ook tegen natuurlijk. En, niet vergeten, maar dat is intussen 2 uur geleden, was er die bal binnenkant paal ijzona over de doellijn ook van Lee Kang-in. En er had een hele vroege 0-1 voorsprong kunnen inzitten ook. Dat was na een minuut of 4. En dat was misschien het moment waarbij Atletico er het dichtst bij is geweest. Ik overloop even het programma van Atletico in Champions League verband. Er zijn uitmatchen bij Liverpool, Stuttgart, PSV en Bode Glimt. Even wachten.
3: Bueno, creo que nos sabe muy bien. Al final venimos de una victoria fuera de casa. Teníamos muchas ganas de puntuar aquí en San Mamés, de mostrar a la gente el estilo de juego que ha propuesto el míster. Estamos muy contentos con él y la verdad es que muy contentos con los 3 puntos.
2: Nico, con la cabeza, ¿eh? Con la cabeza del gol.
3: Sí.
2: No sé si es importante para ti volver a marcar en este inicio de temporada.
3: Obviamente, siempre es importante para un delantero meter goles. Este año quiero hacerlo bien, intentar marcar los suficientes goles para ayudar al equipo. Y bueno, muy contento y espero que no sea el último de cabeza.
2: En la primera parte el rival os generó bastantes ocasiones, pero ¿qué pasó en el descanso? Porque vaya vuelta del vestuario.
3: Bueno, al final es lo que tiene este míster, ¿no? Nos ha metido la segunda parte en el descanso y nos ha dado una charla, nos ha dicho un par de indicaciones, lo hemos solucionado en el campo y al final creo que es espectacular el míster que tenemos y se ha visto reflejado en el campo.
2: No es mucho tiempo, pero se está viendo que el míster ha encajado perfectamente en este grupo.
3: ¿Qué decir? Al final es un gran míster. Desde el primer momento que he llegado aquí pues nos ha inculcado muchas cosas nuevas. Sí que es verdad que estamos en época de asimilar muchas cosas y nuevos conceptos, pero creo que estamos cogiendo a la perfección esto y estamos viendo el mejor Atleti.
2: Gracias, Nico, MVP.
3: Muchas gracias.
2: Seguir peleando. Las palabras de Nico Williams.
0: Ja, komt het beste Atletic eraan onder Edin Terzic? Dat is de vraag ook, hè? Maar hij is natuurlijk, wat hij moest zeggen, blij met de eerste zege voor eigen volk. Daar gaat het om die mensen plezier te doen. En ja, hij heeft gescoord met het hoofd. Dat werd met een knipoog gezegd. Het was lachwekkend. Ik heb het ook gezegd tijdens de rust, wat kan hij met de voeten nog doen, maar hij scoorde 4 minuten later met het hoofd. Fijn dat u keek, Atletico 3, Atletico 0. Tot de volgende!

0: Welkom terug op Wambour. Een choreografie. Het is nog niet een volledige tifo. Die werd nogthans wel aangekondigd. Want op 3 september is Charleroi, de stad Charleroi, 350 jaar oud geworden. Er zal hier al wel langer wat volk hebben rondgelopen, denk ik. Maar nog geen voetbal natuurlijk in de 17e eeuw. Maar wel een sfeertje dat ze niet zo gewend zijn. Ze hebben 4 keer op rij gewonnen. Ooit deden ze het onder Karim Bellossi nog beter starten vanaf dag 1. En het heel goed doen. Zegens aan elkaar rijgen. Toen eindigde de teller op 18 op 18. Nu 12 op 12. Het zal niet gemakkelijk worden, Tim, om er 15 op 15 van te maken.
1: Nee, zeker niet. Maar daarna zijn er natuurlijk nog mogelijkheden om die nog iets verder te gaan trekken. Maar dan hebben ze daarna wedstrijd tegen Standaard altijd geladen. Maar ja, dit moet je gewoon wedstrijd per wedstrijd. Het is cliché natuurlijk. Maar eentje aan zo'n reeks bezig bent, dan kan je niet te ver vooruit kijken. En dan moet je gewoon dat momentum gewoon proberen vast te houden. En dat neem je mee voor de rest van het seizoen. Want ja, je bent goed gestart. En dan ga je ook geen grote terugval meer kennen, denk ik.
0: Nee, maar er is ook wel de geschiedenis. Daar houden we soms te vaak rekening mee. Maar in dit geval is er wel een statistiek. Die staat als een huis. Hè. Sinds Union terug is op het hoogste niveau, wordt dit ontmoeting nummer 13. En op het rapport van de vorige 12 van dat dozijn staan 10 Union zegens en 2 gelijke spelen. Dus Charleroi nog geen enkele keer kunnen winnen van de Brusselaars sinds ze weer in 1A zijn komen piepen.
1: Ja, dat is wel straf. Straffe statistiek toont natuurlijk ook aan hoe sterk Union wel is. Ook op verplaatsing. Dus ja, ik kijk eigenlijk wel uit naar de wedstrijd. Want ik denk dat we toch een goede partij te zien zullen krijgen.
0: Ja, en Charleroi, ik heb ze hier tegen Mechelen ook echt heel mooi voetbal op de mat zien brengen. Mechelen was misschien geen goede waardemeter, want dat was het slechtste Mechelen misschien van de voorbije seizoenen onder Fred van der Biest. Dus ze zullen misschien nog beter voor de dag moeten komen tegen het elftal van David Huber, dat een beetje slap was gestart. Zoekende was, zeker ook in die Europese wedstrijd, misschien net iets te veel achterin prijs gaf. Iedereen dacht toen, ja, vertrek van Burgess, dat is het. Hè. Daar moeten we het antwoord zoeken. Maar er is nu wel stabiliteit, want die RV Koffie staat tussen de palen. En sindsdien slikken ze geen doelpunt meer.
1: Nee, inderdaad. Dus het heeft altijd een beetje tijd nodig om iets terug op het veld te creëren natuurlijk. Hè. Nieuwjaar is altijd moeilijk. Dus bij Union doen ze dat meestal wel goed. Maar ze zijn natuurlijk ook wel wat kwaliteit kwijtgespeeld terug. Dus het is niet simpel om dat op 1, 2, 3 altijd maar heel snel te gaan vervangen.
0: Ze komen het veld op, begeleid door Nicolas Laforge. Ik zag daar ook Letelier, de vierde scheidsrechter voor vandaag. Charleroi niet in hun nieuwe derde uitrusting die ze gisteren hebben voorgesteld. Wel mooi, een beetje goud. Maar goud lijkt veel op geel en blauw van de bezoekende ploeg. En daar dus de bevestiging, 1666. Dan is Charleroi als stad onder de doopvont gehouden. Ze hebben niet alleen een tifo, maar ook wat vuurpijlen meegesmokkeld in het stadion. En dat lijkt me toch zeer gevaarlijk. Voor de brandveiligheid kunnen we alleen afraden aan iedereen. En zo komt er ook een enorme rookontwikkeling. Het zou dus best kunnen, Tim, dat aftrap een klein beetje met vertraging zal zijn.
1: Ja, er is toch wel een beetje wind. Dus hopelijk waait het snel weg. Maar ja, het is niet bevorderlijk natuurlijk.
0: Ja, maar hij staat zo dicht op elkaar. Je hebt daar die doeken. Zijn die brandwerend?
1: Ja, ik hoop het wel. Ja.
0: Het is echt niet de slimste keuze gebleken. Nog eens een laatste blik werpen op de 22 starters. Hier misschien achterin het trio. Silla zal eerder centraal spelen. En Chris Falouzi vertrekt wellicht op links met McAllister als captain. De man die wel moet oppassen, want die Argentijn staat er wel onbekend dat hij af en toe geel pakt. Maar dit seizoen is het elke wedstrijd eentje. Hij heeft er 7 gespeeld, 7 gele kaarten in de Pro League. Zit hij aan 4 stuks, dat betekent vandaag geel en mist de volgende match.
1: Ja, klopt. Hij doet er goed aan door dit seizoen. Het is natuurlijk een speler die altijd op het randje speelt. Op de limiet, dat is natuurlijk ook zijn kwaliteit. En als je dat gaat afnemen, dan heb je niet meer dezelfde speler. Dus ja, dat is wel iets wat je er moet gaan bijnemen.
0: Missen wel dat type verdediger die graag een punt wil maken in sliding tackles, maar niet meer weg te denken. Hij weet ook hoe het voelt om te scoren tegen Union. Dat deed hij vorig seizoen. Maar dat gebeurde wel in een nederlaag. Hij hoopt vandaag hetzelfde te kunnen doen, maar dan wel met de 3 punten te gaan lopen. Quentin Pirard is de man die niet te veel ziet op dit moment op de beelden door de rookontwikkeling vanuit Tubeken. En RV Koffie dus met het teken van de clean sheet koning op de rug.
2: Hey, lega, wat laten ze eraan? Hey, everybody, hey. Listen, lega, enjoy this moment, huh? I tell you every time, enjoy this moment. You don't understand how short football is, huh? Enjoy this moment. This game doesn't come every day, huh? You do something good, that's why you see the fans are here and fill up the stadium, huh? Do something good. Nobody's gonna ask something you cannot do, huh? Everybody know your role, everybody know what to do, and we're gonna win this game.
3: Let's go, let's go, let's go.
0: De woorden van Oussou. Ja, clichés uiteraard, maar één ding wil ik er toch uitpikken. Ja. Gewoon iedereen doen wat hij kan doen. Niet dingen proberen te doen die niet tot je kwaliteiten behoren. Dat is ook een beetje de boodschap.
1: Ja, absoluut. Ja, je voelt dat er hier iets leeft. Dan mag je ook niet echt meegaan in de emotie. Dus hij wijst inderdaad iedereen op zijn taken. Als je dat doet, ja, dan ben je al in eind ver. Dus ja, wel terecht aangehaald.
0: David Hubert. Met Bart Meert naast hem in de dugout. De officieuze aftrap die hebben we gekregen. De rok is een klein beetje om de oren verdwenen. En ik denk dat we toch nog redelijk tijdig van start kunnen gaan. Mario Conin. De Witte Broodsweek, ja, die zijn nog altijd volop bezig.
1: Ik wilde vorige week zelf de assist geven op Kortrijk, stond zelfs op het veld. Ja. Dus ja, toont aan dat die man toch ook met heel veel passie aan het coachen is. En ja, doet het natuurlijk fantastisch qua resultaat.
0: Hans Cornelis deed het eigenlijk ook fantastisch als interimaris. Toen hij overnam van Rick de Mil. En dan was er een wedstrijd in de beker tegen Union. En dat was het begin van het einde voor Hans Cornelis. We hopen voor Conin dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Een eerste overtreding aan de middenstrook van de Per Zorgan. En dan zien we Silla centraal en de Tsjechische verdediger Kruis Faluzi links. En McAllister op rechts. Floruts, best voor het zijn 1. De Zweed die 2 duels op het WK speelde, bereikt op links. Jeremy Smit, de voorzet van Smit, was wat vroeg genomen. Recuperatie van de Per. Chris Faluzi. Minuut bezig. Balbezit voortdurend voor de bezoekers. Een hapering van Florits en nu eventueel Charleroi dat de oversteek kan maken. Maar Mbemba keert op zijn passen terug. En ziet dat terug tot bij Conin.
1: Ja, hele goede pressing voorwaarts meteen hè, van Union. Na dat balverlies, er was wel wat ruimte, maar ze gingen allemaal voorwaarts.
0: Als dit hens van Silla. Protest van Scheidler levert niks op. Laforge laat gewoon verder spelen. Nu fluit hij ook niet voor een overtreding op Khalifi. Een beetje chaotisch begin achterin. Een mooie passeerbeweging van Freddy Mbemba. Weg bij McAllister, maar dan is hij te gehaast. Had gewoon verder door kunnen lopen.
1: Ja, absoluut. Had meer tijd. De actie op zich was fantastisch, maar dan veel te overhaast. Die bal die gespeeld. Van inderdaad nog een paar meters genomen hebben.
0: De man die dus het wegvallen van Antoine Bernier moet opvangen. Bernier verkeerde in echt goede vorm. Hij heeft een stap voorwaarts gezet in de loop van vorig seizoen. Goede wisselwerking ook met Patrick Flukke. Zin in. Zorg aan het wieltje mislukt. Geleverd bij Khalif. Dan ging het weer te snel voor Oussou. Onder druk gezet, dat doen ze inderdaad bij Union. Redelijk goed van meet af aan. En dat behoort ook wel een beetje tot hun DNA. Zeneli. Komt eruit gezeten door Boukamir. Geen overtreding. En van de jongste van de twee Boukamirs. De broer is verhuisd naar La Louvière. Khalifi scenario moest doen. Oh nee, zomaar in de verkeerde voeten. In die van Zorgan. Het kaatsen van Floruts. En dan is er misschien nog een mogelijkheid voor Zeneli. Was niet voor hem bedoeld, maar als derde man raakte hij nog bijna in de buurt van een 1-tegen-1 situatie met Koné.
1: Ja, het was toch stevig inkomen van Oussou. Maar hij zit er heel kort bij, dus daar heeft hij het voordeel. Dan laat de scheidsrechter begaan, maar toch een gevaarlijke fase daar.
0: Min Boukamir. Nou, Zita is vertrokken en dat heeft Boukamir gezien. Patrice net op tijd. Heel even contact, maar te weinig om er een overtreding in te zien op Louis Patrice. Die wel dat had gehoopt. In het voetbal. Jérôme. Die is de secondant van Felice Mazou geworden. Was dat bij Oud-Heveren de Leuven en nu ook bij de Pandas van Eupen. Waar Mazou tegenwoordig actief is. Weggetrapt Smit. Centraal van de Per leidt balverlies. En Zita. Romsaas en Van de Kerkhof. Echt wel nog meer charmeert dan Bernier. Zeker dit seizoen gewoon op zijn elan lijkt verder te gaan. Flukken tot bij Romsaas, die verlengt. Hier is Scheidler. Scheidler meteen trappen. Ook daar de overhaasting. Misschien nog wat langer die bal bijhouden. Dan kan Romsaas eventueel aansluiten. Maar dan zijn we misschien wel heel erg streng. Jondic, Latoussou, zomaar die bal aannemen. Silla wint nu het duel. Van Scheidler, maar dan laat hij hem eigenlijk nog liggen. En ook achterin bij Union zouden ze gebaat zijn bij iets meer overleg. Dat is het ook wel de verdienste in dit geval van Scheidler, die even afgekeken heeft bij de aanvallers van Union. Meteen druk gaan zetten. Scheidler verlengt met het achterhoofd. Daar was Oussou en dan weggehaald door McAllister. Oussou blijft liggen. Contact gevoeld op het achterhoofd. Maar Laforge heeft dat niet gezien. Anders moet hij het spel stilleggen, want een hoofdblessure. Dat staat toch in het scheidsrechtersrulboek. We voetballen gewoon ver. Cheikh Keita. Ook zijn doelpuntje meegepikt op assist van Romsaas op vrije trap tegen de VK. Misschien allemaal toch iets te gemakkelijk. Scheidler, uitstekend. Tot bij Romsaas. Romsaas, de overtreding van Chris Falouzi. Laat zich verrassen, hapt.
1: Ja, geel.
0: Dan over het been. Meteen geel, dat is niet leuk. Dat is vroeg in de wedstrijd voor een centrale verdediger, maar jij begrijpt het oordeel van de ref.
1: Absoluut. Ik ging net zeggen, dit is een foutje. Als het in de tweede helft gebeurt, krijg je altijd geel. Maar de scheidsrechter is consequent. Het was een gevaarlijke actie. Is te laat, dus ja, terechte kaart.
0: Gehaald als middenvelder Chris Falouzi, maar speelt voornamelijk als een van de drie centrale verdedigers de jongste wedstrijden. Ja, Scheidler won een aantal duels op rij. Bij Silla. Die nogthans iets meer lengte lijkt te hebben dan Scheidler. Het zijn alle twee torens, maar Silla net iets groter. 1,96 meter Massiré Silla. En een tweemansmuurtje slechts voor RV Koffie. Patrick Flukke is een uitstekende vrije trapnemer. De Duitser heeft een goede linkspot. En de voorzet bereikt wel een ploeggenoot, Cheikh Keita. Maar die kon niet echt het vizier goed africhten.
1: Ja, goede indraaiende bal. Zoals Flukke dat kan. Zat misschien net iets te weinig snelheid op. Of echt gevaarlijk.
0: Ik vond wel dat Koffie enorm veel ruimte links liet. Ja. Oké, de hoek was scherp. Weinigen zouden het rechtstreeks proberen. Maar hij daagde Flukke door zijn positie eigenlijk wel uit om het toch te proberen.
1: Ja, toch mentaal spelletje. En hij weet ook dat hij er natuurlijk nog op tijd zal zijn. Want die explosiviteit heeft hij wel.
0: Nou, het is echt een acrobatische keeper, Koffie. weggekopt Patrice Boukamir. Uitgezeten door Florent. Die bal is te kort. Onderschepping van
1: Patrice. Dat is ook geel.
0: Ja. En hij gaat er veel moeten trekken als hij elke keer dergelijke dingen rechtlijnig wil beoordelen. Dan krijgen we misschien wel een kaartenfestival. Na 8 minuten de tweede gele kaart. En ziet daar de eerste zebra in het boekje.
1: Ja, hij schatte daar de situatie volledig verkeerd in. Dacht dat hij veel meer tijd had. Maar Patrice anticipeerde heel goed. Ja, dan had hij al een treitje. Dus ja, 2 terechte kaarten volgens mij.

0: Marluzzi. Tretje de ziekenhuisbal voor Guillermo. Een pasje langs het lijntje was wel proper. Zenedi, Zorgan tikte matte ver voor zich uit. En de overtreding op Van de Kerkhof, niet gezien door de lijnrechter. De voetballer verder. Union in balbezit. Jondic en Florens liepen elkaar een beetje voor de voeten. Charleroi-speler blijft nog altijd liggen. En ik denk dat Van de Kerkhof echt wel door Zorgan werd geraakt. En Zorgan beseft, het is een landgenoot, een collega die ik ken van bij de nationale ploeg. Zal ik dan maar de bal even stilleggen en aan fair play denk. Maar de herhaling moet even wel uitsluitsel brengen of het een overtreding was of niet. Nou, hij wijst naar de enkel. Ik zie niet meteen bloedsporen, maar er was wellicht wel contact tussen de twee Algerijnen. Zo'n typische fase, een bal te ver voor zich uitduwen. En dat dan willen herstellen. Het oog ontglipt van lijn en scheidsrechter. Kijken. Ja, raakt hem wel degelijk. Okay, het is niet meer dan een overtreding.
1: Ja, het is zo'n kort hard contact. Dus ja, komt zeker en vast wel aan. Het is geen komedie daar.
0: En Charleroi daardoor wel met een mannetje minder. Diepe bal voor Patrice. Die is net niet snel genoeg. Coné anticipeerde ook. En hij moet dus 60 seconden aan de zijkant blijven. Eigenlijk oneerlijk als hij terecht na het contact is blijven liggen. Hij zal echt wel pijn hebben gedaan.
1: Ja, verzorging heeft hij ook niet gehad.
0: Nee,
1: dus.
0: Nee. Er zitten toch nog een klein beetje gaten in die regelgeving, vind ik.
1: Maar ik vind het wel fantastisch. Ik moet zeggen, het spel gaat er toch meer en meer op vooruit. Je ziet veel minder van die fases dat ze blijven liggen. Dus voor mij toch echt wel een meerwaarde.
0: Zeker bij de wissels kan ik het heel goed begrijpen dat ze daar korte metten mee wilden maken. Zorgan. Samenspel met Biondic. Zorgan. En uiteindelijk probeert hij toch nog te trappen.
1: Oh,
0: hij is de flater van Coné. Adam Zorgan excuseert zich bij de harde kern van zijn voormalige ploeg. Het is echt een flash doelpunt. Hij leek de bal te gaan verspelen. Met een gelukje kreeg je hem weer voor zijn linker. En dan Mohamed Coné. Die toch een klein beetje en dan drukken we ons zachtjes uit in de fout gaat.
1: Ja, die bal week nog af. Het was geen makkelijke bal om te verwerken, maar ja, dit is een zware fout uiteraard. Hier zien we het. Hij zet de actie zelf op. 1-2'tje, dan probeert hij daar centraal te spelen. Dan wijkt de bal daar dan. Ja.
0: Hij geeft hem wel richting Jeremy Smit. Stond hij op dat moment geen buitenspel?
1: Ja, ik denk nee, absoluut niet.
0: Nee?
1: Nee. Ja, de bal komt van de tegenstander ook.
0: Ja, er is een tegenstander die ertussen zit, maar het is wel een gelepeld balletje. Coné, die hoopt vurig dat hij nog gered wordt.
1: Ja, dat
0: een video assistant referee.
1: Buiten spelpositie stond, ja, oké. Ja, dat gaan we inderdaad checken nu.
0: En dan kunnen we dat doen, misschien wel gewoon van het bord vegen. Ze zijn de lijn aan het trekken, geeft Letelier bij Hubert aan.
1: Het is goal.
0: Maar de bevestiging, geen buitenspel en dus blijft de 0-1 overeind. Een vreemde goal, bizar tot stand gekomen. Boter op het hoofd bij de Ivoriaanse keeper van Sporting Charleroi. Echt een verschrikkelijk scenario, 12 minuten ver. En moeten achtervolgen. En ook bij Charleroi kennen ze die statistiek dat RV Koffie nog niet gepasseerd is in 3 wedstrijden. En ik wilde eigenlijk net voor het doelpunt tot stand kwam beginnen vertellen dat middenveld bij Union buiten in de eerste minuut, 2 minuten, niet te veel meer in het stuk voorkwam. Dat Van de Perre en Zorgan moeilijk bereikt werden. Maar ja, dan krijg je dit. McAllister. en te verre inworp. Chardin probeert af te leggen met het hoofd. Sila, no nonsense. Fotograaf. Die kan nog aan zijn techniek werken. Van de Kerkhof. De bots verkeerd ingeschat door Romsaas. De speelbal daar van Oesu. We zagen de bal een paar keer botsen. Niet het perfecte veld. Sila moet dit doen. Doet dit uitstekend met Scheidler eigend in de nek. Goeie dieptepas wel.
1: Ja, geen makkelijke bal om te verwerken hoor. Goed gedaan van Sila inderdaad.
0: Bij Charleroi durven ze ook wel stationen overslagen. Hè? Meer de ploeg van de verticaliteit. Ook al hebben ze met Flukken en normaal gezien Bernier niet de echt grote aanvallers, maar met Scheidler uiteraard wel.
1: Ja, daar spelen ze echt op in bij Charleroi. Want het feit dat die jongens echt een goed seizoen aan het draaien zijn, Bernier, Flukken, Romsaas, is gewoon dankzij de aanwezigheid van Schneider natuurlijk.
0: Ja, ze kunnen heel vaak ook gewoon hopen dat hij toch zijn duel wint. Ja. En dat er dan een spurtje getrokken kan worden richting de vrijgekomen bal. Het is echt een spel van de tweede bal. Dat is eigenlijk het moderne voetbal misschien wel in het volledige plaatje. Centraal veel ruimte voor Boukami. Die kiest goed voor Van de Kerkhof. Om Tsarnois een correct antwoord. Wel een moment van dreiging. Doelpoging leek het me, of was het een voorzet van de Kerkhof, strandde in de rug van Chris Valise. Zo een hoekschop voor Patrick Flukken, dat wordt een inswinger met zijn linker. Scheidler, Oesu, ook Romsaas is geen kleintje. Check, Keita, dat zijn de kandidaten, een gedragen bal. Ja, het is verrassend dat ze daar richting een Zita gingen. Flukke krijgt een herkansing. Nu een natuurlijkere voorzet. En geen probleem voor Koffi. Die wil Floruts lanceren. Koné, kijk hoe hoog die staat. Koné. Nou, heel veel vertrouwen zal hij op dit moment niet voelen na het tegendoelpunt. Maar dit kon hij niet anders oplossen, denk ik.
1: Ja, het was nodig dat hij daar inderdaad uitkwam, want de bal was op zich heel goed getrapt van Koffi. Kan hij echt wel.
0: Twee Champions League ploegen tegen elkaar. Twee teams die Club Brugge ook tegenkomt, Inter en Napoli. Een topper in de Serie A. Kevin De Bruyne in actie zien. Dat is altijd een goed idee. Keita onder druk gezet door Zorgan. Weer die dieptepas richting Scheidler. Sila had niet echt het gevoel dat er nog iemand volgde. Had Mbemba niet verwacht, maar dit deed hij niet onaardig. Wel het balverlies van Patrice door het goede storen van Khalifi. Geen Camara meer, geen Titraoui meer. Maar ze zijn er wel in geslaagd. Ja, het vertrek van dat duo goed op te vangen voorlopig. Mannen die ook een stap voorwaarts hebben gezet in vergelijking met vorig seizoen. Jonge mannen ook. Khalifi en Boukamir.
1: Ja, en ook consistent. We hebben eigenlijk alle wedstrijden al naast elkaar gespeeld. Dus daar zit wel muziek in.
0: Isfalouzi. Dat is een onmogelijke pas richting Zeneli. Biondic wel nog met een goede borstaflegger. Best wordt Zeneli. Dus iemand met vista en technisch vermogen. Op korte tijd zijn meerwaarde echt al wel getoond. Wordt opnieuw gezocht door Koffi. Mooi hoe Union hier uitverdedigt. Zanelli dan te opzichtig. Floruts diep willen sturen. Floruts komt hier misschien nog in balbezit. Boukami hier net op tijd. Jondic, je bent er nooit mee klaar. Ja, het duurde 60 seconden natuurlijk. Nu waren we vroeger in. Na dat hij was blijven liggen. En dan is hij degene die misschien wel ontbreekt.
1: Ja, het is,
0: maar dan nog
1: het is
0: mag
1: Fluke,
0: het doelpunt niet vallen. Hè, dus.
1: Ja, uiteraard mag het niet vallen, maar het is inderdaad Fluke die zijn positie daar een beetje moet gaan invullen. Dat is natuurlijk geen rechtsback.
0: Het is extra zuur dat die van de Kerkhof dan aan de zijkant gezet werd, terwijl er wel een overtreding op hem gemaakt werd.
1: Ja, inderdaad.
0: De hoofdverantwoordelijke is niet Laforge voor de tegentreffer, maar wel degelijk Mohamed Koné. Is Jalousie. Oeh, dat is volledig naast de bal, Oussou. Dan is er het contact met Biondic, maar de Duitser kan dat wel hebben. Van de Kerkhof biedt zich aan. Komt Silla op zijn weg tegen. Die kan nog net, ik zeg de hoekschop voorkomen. Maar leek een beetje weg te glijden. En zo iets te simpel een tweede corner voor de Carolos.
1: Ja, zet op zich wel goed in de wedstrijd, Silla. Al een paar goede tussenkomsten. Heel kort op de man.
0: Weer een hoekschop, weer een stilliggende bal. Een echte topkans. Ja, daar wachten we nog op voor de Zebras. Weggehaald door McAllister. Fluk raakte met die bal niet voorbij de eerste paal. Mooi van Boukamir Florits in de wind gezet. De voorzet is dan een pakje minder. Het ontzetten achterin door Patrice eigenlijk ook. Binnengehouden door Guilherme. Die wordt niet meteen aangevallen. Guilherme trekt dan niet te slim naar het centrum, waar eigenlijk drie mannen in het wit en zwart op hem stonden te wachten. Beter, denk ik, de kortste weg naar de achterlijn volgen. De Braziliaan zit er nu al tussen.

0: Khalifi. Toch over de grond. Freddy en Bemba. Romsdaas. Van de Kerkhof de voorzet. Duurde te lang, dus simpel verdedigen voor Jeremy Smit. Romsdaas moet toch iets meer ballen beginnen opeisen. Zijn rol van regisseur. Die heeft hij nog niet kunnen oppakken. Bij wedstrijden deed hij dat wel. Voorzet van op links van Nzita. Half weggehaald door Chris Falouzi. Wel de ingooi voor Union, maar Charleroi kan proberen Union wel op de eigen helft dicht te zetten. Vlug een beetje misnoegd dat Smit dit overlaat. Chris Falouzi, maar Laforge is aan het tellen. En net binnen de toegelaten tijd toch het spel ervat. Botsing tussen Oussou en Biondic. Het gaat nog veelvuldig gebeuren, denk ik. Een spits die van bodychecks houdt. Theo Biondic. Zorgan. Vakkundig gedaan. De ruimte bij Besmoortse Nelly. Die had Smit iets sneller uit de startblokken willen zien vertrekken. En zo is het iets te statisch bij moment. Buiten de goal na 12 minuten. We zijn 11 minuten verder. Gebeurt er niet te veel. Ziekenhuisbal McAllister. De Perre kon het niet oplossen. En ziet dat tot bij Romsdaas. Romsdaas tegengehouden door Patrice. Van de Kerkhof zoekt het op links bij Mbemba. Maar die bal is getelefoneerd. Makkelijk verdedigen voor McAllister. Floruts staat er alleen voor. Te veel afval in het spel.
1: Een slordige fase. En ook die flankwissels zijn echt niet goed bij Charleroi momenteel. Die ballen zijn echt veel te lang onderweg. Waardoor ze makkelijk kunnen anticiperen. Dat was niet de eerste keer nu. Dus daar moet er echt wel aan gewerkt worden. Die moeten veel strakker getrapt worden.
0: Dat deed Plukken wel uitstekend. Geen kruispas, maar wel een flankwissel over de grond. Boukamir en Zita. Weg bij Van de Perre. Buitenkant schoenplukken afgelegd. En dan Scheidler die tegengehouden wordt.
1: Veel ruimte.
0: Begin er maar aan, Biondic. Raakt wel nog bijna in de buurt van Koné. Die is uit zijn doelvlak. Nou, als dat meevalt, als die bal strakker in de voeten van Florens terechtkomt. Komt Koné misschien een tweede keer in grote problemen. Romsdaas tussen die twee medemaats in. Dan toch trappen. Goed trappen hoor, buitenkant paal. Kevin van de Kerkhof die maakte er iets van. Want eigenlijk was het een mislukte laterale bal van zijn Noorse ploeggenoot. De rechtsachter van Charleroi. Die heeft de smaak echt wel te pakken dit seizoen. Dat was dicht bij nummer 3. En dicht bij de gelijkmaker.
1: Ja, voor hetzelfde geld heeft Romsdaas er een ongewilde assist bij. Eigenlijk een slechte inspeelpaas inderdaad. Maar Van de Kerkhof maakt er nog iets goed van. Trapt heel strak. Jammer genoeg voor hem tegen de buitenkant van de paal.
0: Hij heeft al gescoord tegen Oud-Heverlee Leuven, tegen Mechelen. Mocht hij zijn binnengegaan, was het al een evenaring van zijn aantal stuks van vorig seizoen. In het seizoen waar hij tot zebra van de campagne werd verkozen. Oussou en Biondic krijgen een lange uitleg van Laforge. Maar dat is wel dat type scheidsrechter. Die houdt wel eens van een debatmoment. Floots vastgehouden, maar geen overtreding. Het balbezit blijft wel voor de unionisten. Van de Perre. Niet te veel aan een bal. En Bemba. Khalifi. Echt applaus buiten het beeld van Conin. Jacob Romsdaas. En ziet daar een aantal keer goed komen infiltreren. Weggehaald door Zorgan. Boukamir recupereert. Zoekt de 1-2. Met Scheidler. Maar in de combinatie beide ploegen mogen het niveau echt wel opkrikken. Constant

0: gemaakt, waardoor de concentratie misschien een beetje weg was bij Union. En er ineens heel veel ruimte was. Maar dan lossen ze het echt wel heel goed op. Op 2-3 passen staat Mbemba helemaal alleen voor doel. En maakt het nog eens goed af ook.
1: En toch weer het belang van Van de Kerkhof voor dit elftal.
0: Ja, kijk, daar was het geen fout. En dan gaat het heel snel. Hij legt een pan klaar voor de voet van Mbemba.
1: Ja, Louis Patrice was wel in geen velden nog wegen te bespeuren. Silla dacht nog even aan buitenspel, maar daar kon geen sprake van zijn. En zijn tweede voor Charleroi. Het is geen gekende naam, we denken dan. Het is een zomeraanwinst, maar nee. Werd al aangetrokken in 2025. Ze zijn hem in Versailles gaan halen. In de derde klasse in Frankrijk. En leende hem prompt uit aan een tweede klasse, aan Guingamp. Maar nu dus vol zijn kans aan het krijgen. En ja, beschimpt dat vertrouwen niet. Scoorde tegen Leuven en nu ook tegen Union. De eerste keer dat Koffie dus als keeper van Union Saint-Gilloise een bal uit zijn netten moet halen. Het heeft meer dan 3 wedstrijden geduurd. Meteen naar Jeremy Smit Koffie met een gebaar van ja, je moet toch wel iets geconcentreerder zijn, iets meer opletten. Uiteindelijk was het wel Van de Kerkhof die op zijn positie opdook en compleet alleen stond. Maar aan de overzijde viel Patrice misschien ook wel een klein beetje iets te verwijten. Daar is Kevin Van de Kerkhof, goed geanticipeerd. Nu moet hij wel oppassen, want het kan even 2 tegen 1 worden op de linkse flank. Maar Zaneli wil Van de Kerkhof liever poorten. Goede voorzet, had hij in gedachten. Kwam er niet uit. Jondic druk zetten op Keita. Goed tot bij Romsaas. Die krijgt hem dan niet tot bij Flukken. Romsaas gehaald als de opvolger van Daan Heijmans. Als je hem zo ziet bewegen, je kijkt naar dat kapsel. Het lijkt zijn tweelingbroer.
0: Ja, klopt.
1: Heijmans ook wel enige tijd nodig had om zijn stempel te drukken hier op Montbourg in het Zwarte Land. Sorry, gaan. Floruts stopt bij Guilherme. Mario Conin weer met de handen op elkaar voor defensieve inspanningen van zijn mannen. André Crisfaluzzi. Die raakt heel erg ver, moet ik zeggen. Het was niet dat hij een verre aanloop nam. Je ziet daar goed op beide doelpunten maken. En Mbemba. Maar een jongen houdt nog veel volk achter de bal. Khalifi Boukamir. Ja, die vallen positiever op dan hun collega middenvelders bij Union. Zorgan en Van der Perre. Steken zich minder weg. Lijken voetballen net iets sterker. Nou, je ziet al, leek daar de bal kwijt te spelen. Maar had dan ook door dat hij lastig moest gaan doen bij Patrice. Maar had hem zorg aan. Bedoeld voor Biondic. En Zita was de verkeerde kant uit. Zo lost het op voor zijn ploeggenoten. Scheidler zag wel in een ooghoek dat Flukken wat ruimte genoot, maar raakte hem meer met de scheenbeschermer. Ook wel onder druk, viel uiteraard niet zo mee. Ja, ze zijn wel aan elkaar gewaagd, de twee teams. Raoul Floruts, uitgeweken naar de Patrice-positie. Die Floruts en Zita laat zich ringeloren. De redding van Conné was nodig. Toch te nonchalant verdedigen van Mardoché en Zita.
0: Ja, absoluut.
1: En een nieuwe redding van Conné op een schicht van Crisfaluzzi, de

0: Pech die het mocht proberen van op een meter of 20. Twee keer kort na elkaar de Unionisten op zoek naar een nieuwe voorsprong.
1: Ja, dat zal vertrouwen geven voor Kone. Eerst een goede tussenkomst hier op het schot aan Floric. En dan hier in tweede fase ook nog eens. Geen druk op de bal. Die heeft alle tijd om mij te gaan halen. Fantastisch trap hoor. Heel strak. Vol op de wreef. Een goede tussenkomst terug van Kone.
0: Die dan ook zijn naam hoort gescandeerd worden door de eigen spionkop. Dat mindere optreden bij de openingstreffer is zo vergeten. De hoekschop gaat compleet de mist in. Dan denk ik altijd aan een Madrileense derby. Doble tokken. Twee keer de bal geraakt. Een penalty die dan...
1: Ja. Die terecht afgekeurd werd.
0: En dan hebben ze die regel wel veranderd. Hè?
1: Ja.
0: Maar dat zijn vijgen na paas. Julian Alvarez. De man die naar Barcelona wou, maar bij Atletico is gebleven. Atletico speelt trouwens zonder Alvarez in de basis tegelijkertijd met dit duel tegen Atletico Club.
1: Ja, de bal moet daar gelegd worden aan de cornervlag.
0: Omdat het iets onreglementairs is en dus een vrije trap moet volgen. Ook een hoekschop mag je niet twee keer raken.
1: Ja, hij leidt hier gewoon weg inderdaad. Het ziet er snullig uit, maar heeft natuurlijk wel fantastische technische kwaliteiten. Jammer voor de jongen.

0: Bemba ten doordraaien was de bedoeling. Callister krijgt een fout mee.
1: Ja, slim van McAllister, voelt dat hij daar onder druk staat. Hij gaat heel gewillig naar de grond.
0: Tot 2031 bijgetekend. Kevin McAllister. Hij gaf ook zijn ongefilterde mening wel over het feit dat hij toch liever ergens anders in een top 5 competitie zijn kans gegaan was.
1: Het was toch mooi dat, dat die jongens dat ook durven vertellen.
0: Ja, inderdaad.
1: Totaal oké.
0: Zich niet verstoppen. En dat doen de mannen van de podcast van Ongefilterd ook nooit. Elke maandag kaarten zijn daar. Dan kan je dat bekijken op de app. En een dagje later verschijnt dat ook op YouTube onder meer.

0: goed gekaatst door Ramsaas en Bemba. Tikte hem in de loop van Scheidler. Bjomdic gaat er nog achteraan. En dan weg van de bal. Weer dezelfde Kemphanen die elkaar al enkele keren omver hebben gelopen. Oussou en Bjomdic.
1: Ja, Oussou had totaal geen oog meer voor de bal. Zag dat Bjomdic terug druk ging zetten. En zet daar een stevig blokje.

0: gaan nu even de diepste. Die druk gaat zetten. Nee, Union lijkt toch minder sterk te zijn voorlopig dan in hun vorige twee opdrachten. In die Brusselse derby en tegen Sint-Truiden. Hakje is wel goed van Biondic. Zorgan. Dan Keita die hem afweert met de borst of de buik. Een hoekschop voor de Unionisten. Nu moet Zeneli wel zien dat hij niet wegglijdt. Zou het lager geweest zijn aan de buik. En daardoor Keita die een klein beetje naar adem hapt. Omdat de kroonjuwelen getroffen werden.
1: Ik denk dat je gelijk kan hebben, Michael. We gaan het zien.
0: Oh ja, nou. Oh ja. Zien we niet graag, Tim.
1: Ja, we horen net tot hier.
0: Het klokkenspel maakt kabaal. En dat doet de 12e man ook van Charleroi. Zeneli, zijn vorige corner ging complete mist in. Het is de derde keer, goede keer. Keita geeft hem zomaar weer terug aan de hoekschoptrapper. Zeneli bereikt nu wel Patrice. Kopte hem denk ik met de bovenkant van de rug. En dus alle kracht verdwenen uit die poging.
1: Nou, ook moeilijk om daar echt kracht op te gaan zetten. Het was een beetje een gelepelde bal met weinig snelheid op.
0: Ja, Fiu Durosinmi. Die kreeg het gezelschap van Thijs deze week. Hij is de MVP of the week volgens onze redactie. Nigeriaanse aanvaller van Jestorp. Goed van Biondic. Ja, buitenspel van Zeneli. Ja, Nusso is wel vaak bij de kleine akkefietjes betrokken.
1: Ik denk niet dat het buitenspel was, want Zita was dan nog blijven hangen aan de andere kant.
0: Nu weer ja, een standje toch van Laforge. Hij heeft natuurlijk de aanvoerdersband. Mag zich wel wat permitteren op verbaal vlak.
1: Ja, hier ook al een paar keer met de vierde scheidsrechter in discussie geweest. Hij laat zich opmerken.
0: Galifi. Dossier en Zita en Bemba. Ja, die trekt zijn streng wel, moet ik zeggen. In die rechtstreekse duels met McAllister. Argentijn heeft het bij momenten wel lastig. Met de bewegingen, de ingevingen van Mbemba.
1: Ja, die bal was niet buiten, ja. Goed gezien van McAllister.
0: Daar gaat Biondic. Ja, en Boussou heeft daar toch ook zijn werk mee. Voorlopig houdt hij hem goed beteugeld. Nou, dit valt mee voor Zita. Uiteindelijk gleed hij onderuit. En dan ging hij een beetje zelf op die bal liggen. Lijkt me eerder Hens dan een overtreding van Louis Patrice.

0: spelen. En Romsaas heerlijk gedaan. Dubbelpas. Romsaas, oh, fantastisch. Fantastische goal. Afgewerkt door Patrick Flukke. Heerlijk gecombineerd. Ik zou zeggen een competitieleider waard. Dit is hoe je het eigenlijk op voorhand uittekent. Hoe je ervan droomt als coach en ook als supporter, denk ik. Geweldige goal.
1: Dit is rechtstreeks van de tekentafel. Als coach kan je niets liever hebben dan zo'n doelpunt te scoren. Fantastisch gedaan. Hele mooie combinatie en ook snelheid in de actie, Michael. Van het moment dat ze daar centraal aan de bal kwamen, ging het heel snel. Hier één tijd Romsaas. 1-2 met Schleider. En dan legt hij hem fantastisch breed. En dan is het voor Flukke zaak om hem met zijn rechter daar binnen te duwen. Heel mooi doelpunt van Sporting Charleroi.
0: Ja, Jacob Romsaas, zo anoniem, zo verlegen in zijn eerste seizoen bij de Zebras. Ontpopt zich toch steeds meer als iemand die het verschil ook kan maken voor Charleroi. De VAR is wel aan het checken of er geen offside mee gemoeid was. Oh, het zou jammer zijn.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Nee, de bevestiging. En de voorsprong voor de Carolos. Een Union dat twee doelpunten slikt. Een Koffie dat dus al twee keer geklopt is geweest. En een geweldige collectieve goal van het elftal van Conin. Florits, altijd oppassen als je net hebt gescoord. Op Florits wil het met een hakje doen, zoals Romsaas. Hij heeft dus Napoleon als middelste naam, Romsaas. Het was echt wel keizerlijk hoe hij daar de 1-2 opzette met Scheidler. Was dit een overtreding van Nzita?
1: Ja, jawel. Ik speel de bal, zegt hij. Sila. Sorry. Keita. Maar ik denk dat er inderdaad meer batteries bij zat.
0: Flukke die even zegt tegen de scheidsrechter. Je gaat toch aangeven dat er niet snel een vrije trap genomen mag worden voor ik fluit. Best voor het Seneli. Achter de bal. Zou er wel 7 duels meer gewonnen dan de tegenpartij. Dat zal David Hubert hoegenaamd niet zinnen. Nog 2 minuten in de eerste helft die, ondanks redelijk veel slordigheden in bepaalde fases, toch genietbaar is. En ja, die laatste goal was dan wel het absolute topmoment. De vrije trap van Besport Zaneli weggehaald. Hier is Sorgan en daar is de gelijkmaker. Zijn tweede. En weer excuseert hij zich. Ja, hoe lang stond die 2 op het bord? Een dikke minuut. En dan hebben we weer die padstelling. Hij legt hem wel mooi in het benedenhoekje, moet ik zeggen.
1: Heel goed gedaan. Ja, dan denk je dat je met een goed gevoel de rust in gaat. Dan krijg je dit meteen. Maar inderdaad, Michael, fantastisch hoe hij daar rustig blijft aan de rand van de 16. Velen zouden daar veel sneller gaan handelen. Hij neemt die bal eigenlijk heel goed aan. En trapt hem dan mooi in de hoek binnen. Ja, we zijn toch verwend over de kwaliteit van doelpunten. Eens kijken naar buitenspel. Nee. En hier controle, heel rustig. Ja, mooi gedaan hoor. Controleert. Mooi doelpunt.
0: Corner pocket, niet te houden voor die Vriaanse keeper.
1: Ja, ook moeilijker staan natuurlijk heel veel mensen voor zijn neus nog. Zit hem misschien net niet op tijd vertrekken, dat hij dan ook net te laat is.
0: 4 goals. In 1 helft. En dat kunnen er misschien ook 5 worden. Romsaas, weer goed gedaan. Ik zou die overladen met complimenten, want ik denk dat dat wel het type voetballer is dat daardoor kan groeien. Het is de oud Carolo die ervoor zorgt dat Union toch zijn zegje meedoet met Charleroi. aanvallers voorin. Bij Union toch niet erg opgevallen. Bjondic hard gewerkt. Florets misschien te veel ballen kwijtgespeeld. Van der Perre doet dat nu ook. Niet gefloten voor een overtreding. Khalifi. Je ziet daar... Ballen tussen de palen wel voor de unionisten, voor de Brusselaars. Maar het enthousiasme en de creativiteit ligt toch net iets hoger bij Charleroi.
1: Ja, vind ik ook wel. Union heeft het echt wel moeilijk om voet aan de grond te krijgen. De pressing beide zit wel goed, maar ja, ze krijgen weinig ruimte om echt te gaan voetballen bij Union.
0: Gehaald Sila, maar de bal blijft wel in de gevarenzone liggen. Mbemba trappen opnieuw tegen Sila. En dan Boukamir, die ziet zijn poging geblokt worden, maar de dreiging nog niet afgelopen voor de Brusselaars. Was het een overtreding op Flukken? Laforge, die vond van niet, of die keek de andere kant uit.
1: Ja, het was slecht, maar Flukken wou natuurlijk heel graag een vrije trap op die positie. Maar ik denk dat de scheidsrechter het hier goed beoordeelt.
0: Dat is wel een fout. Ja. Dit kan hij niet negeren.
1: En geel, hè?
0: Ja. Gemeen was het niet, maar wel vol op die hakken terechtgekomen van Mbemba. Nu dus Patrice ook op de bon gezet. 3 minuten toegevoegde tijd. Daar zijn er dus al zometeen 2 van achter de rug. Krijgen we nog een doelpunt. Schijnbeweging van Romsdals en Flukken haalt niks uit. Het schot van Khalifi wordt nog een voorzet bijna. Het is wel Keita, maar die stond voorbij de laatste verdediger.

0: gaat over het moment, ja, met Romsaas.
1: En dus zit de eerste helft erop in het Stade du Pays de Charleroi. Een 2-2 tussenstand. Nou ja, een leuke eerste helft. We hebben 4 goals gekregen. Je hebt het gevoel dat Union beter kan. En dat Charleroi maar misschien toch liever met een voorsprong naar die kleedkamer was getrokken.
2: Ja, absoluut. Er zit zeker nog rek op bij Union. Ze brengen nog niet het niveau dat we van Union gewoon zijn. Maar ja, ze mogen wel gelukkig zijn dat ze toch met een gelijkspel de kleedkamer intrekken.
1: Doelpuntenmakers waren Zorgan en Bemba plukken. En opnieuw Zorgan. Heerlijk veel stof tot napraten wel. Er gebeurde wel wat, waaronder één grandioos mooie goal. Eentje die toch al kandidaat mooiste. Zeker van de speeldag is, maar misschien zelfs van het seizoen tot dusver. Die goal van plukken, die was er echt één om in te kaderen. We gaan zo meteen eens naar beneden, naar onze interview, naar François Sirio. Die zou Patrice en Scheidler bij zich hebben staan. We weten niet in welke volgorde, dus hij mag ons verrassen.
3: Aurélien Scheidler, avant de parler du match, est-ce qu'on peut parler de ses buts quand même? Parce qu'on ne voit pas souvent ça en Belgique, vos 2 buts.
4: Ouais, voilà, c'est sûr. On fait une bonne première mi-temps. On marque 2 jolis buts. Donc voilà, maintenant il faut rester concentré, prendre le temps de repos, écouter les consignes du coach et repartir encore plus fort.
3: Vous avez aussi encaissé 2 buts. Selon vous, à quoi cela est dû?
4: Ouais, voilà, on sait que c'est une erreur individuelle sur le premier, mais on lui en veut pas du tout. Voilà, on va continuer à l'encourager. Et le deuxième, c'est une phase arrêtée. Voilà, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on peut être un peu plus agressif. Mais voilà, on va corriger ça en la mi-temps pour revenir plus fort.
3: Merci Aurélien. On va enchaîner en Wegandor, mettre Louis-Patrice. Louis, qu'est-ce qu'on préfère retenir? Que c'est 2-2 et que l'Union reste dans la partie, ou que c'est sans doute la mi-temps la plus compliquée de l'Union en championnat jusqu'à présent?
5: Ouais, c'est vrai qu'on affronte une bonne équipe, donc on est un peu en difficulté, mais voilà, comme tu dis, c'est 2-2, donc tout recommence à zéro pour la deuxième mi-temps. À nous de montrer qu'on peut être meilleur.
3: Qu'est-ce qu'il faudra faire mieux? Parce que qu'est-ce qui cloche pour le moment?
5: Un peu tout, je pense. L'organisation défensive, ils sont souvent seuls. On l'a vu sur les deux goals, c'est des très belles combinaisons, mais c'est à nous de mieux faire pour être mieux en place et pour éviter ça.
3: Merci Louis, bonne deuxième.
1: Louis-Patrice legde de vinger op de wonden. Gaf toe dat het echt wel moeizaam voetballen was. En dat er achterin dat die defensieve organisatie duidelijk niet op punt staat. En dat ze dat echt wel moeten bijschaven richting tweede helft. Scheidler had het over de 2 mooie goals die ze hebben gescoord. Maar ze hebben ook 2 doelpunten geïncasseerd. Waarvan de eerste een individuele fout was. Zij en de tweede was ook jammer. Maar ze gaan er dan alles aan doen om opnieuw de 3 punten te pakken. Ja, ik moet zeggen, die defensie van Union wordt vaak geroemd, wordt vaak over gesproken van dat zijn no-nonsense mannen die weten wel van aanpakken. Maar vandaag Romsaas, Scheidler en op links en Bemba op rechts plukken, die hadden echt wel de nodige ruimte. Dus het klopt wel wat Patrice te vertellen had. We gaan er nu uit voor een korte break en dan krijgt u de hoogtepunten in stats. Welkom opnieuw op Manboer. We willen nu nog de hoogtepunten van de eerste helft, die dus 4 goals voortbracht, tonen. Het was eigenlijk wel een aangename eerste helft om te volgen. 2-2 dus. De leider in de competitie is voorlopig op weg naar een eerste puntenverlies. Maar misschien kunnen ze gewoon doordoen op hun elan, want ze waren misschien wel de betere ploeg.
2: Ja, klopt. Begon wel met het foutje van Koné bij Charleroi. Goed doorzetten van Zorgan. Die probeerde daar Smit te bereiken. Wilde dan de bal voortrekken. Die wijkt nog even af op Oussou. En daardoor is Koné heel verrast. Maar moet daar absoluut beter gaan doen. Hier zien we het nog eens. Ja, hij wil die bal klemmen.
1: Het is via zijn eigen dijbeen. Hè. Ja. Hij klemt hem niet en dan krijg je een flipperkastfase.
2: Ja. Moet zijn lichaamspositie daar toch wel iets anders gaan zetten. Maar de reactie van Charleroi, die kwam er. Mooie actie. Het is eerst het schot van de Kerkhof nog. Aan de buitenkant van de paal. Eigenlijk een slechte inspeelpaas van Romsaas. Die
1: zou nadien nog wel een mooie actie.
2: Ja, inderdaad. Ja. En hier de volgende fase. Hier is het goed doorzetten van Oussou. Geen overtreding, maar de actie gaat door. En dan komt de bal via Van de Kerkhof tot bij Mbemba, die hem mooi binnenlegt. goed geopend daar, Sjoan Sleider. Dan is er heel veel ruimte. Patrice is te laat om te reageren. Maar fases in één tijd, daar gaat het om. Heel snel kunnen schakelen daarvoor en dan kan je de tegenstander uit verband spelen. En dat was hier absoluut het geval. En dan ja, het fantastische doorsteekpaasje van Sleider naar Romsaas. Eerst fantastisch met de hiel. En Flukke die hem dan binnen te kijk, dit is heel mooi. Sila is daarom ook helemaal verrast. Weet niet meer waar Romsaas zich bevindt. Kijk, en dan speelt hij mooi door en legt hij een pan klaar voor de voet van Flukke. Moet hem wel nog binnen trappen met zijn rechter, zijn mindere voet. Maar was geen probleem voor Flukke. En dan op slag van de rust nog de reactie van Union. Afvallende bal in de voeten van Zorgan, die hem rustig neerlegt. En dan Hoed in de hoek schuift.
1: Dat was echt vrijwel meteen na de 2-1 dat de 2-2 op dat bord verscheen.
2: Nou, kijk hier ook nog eens Koné. Ik moet even kijken. Kijk zo'n beetje tussen een bos van benen van spelers. Maar heeft geen reactie meer in petto.
1: De wedstrijdstatistieken tot dusver. Kijk naar de expected goals. Ja, die liggen wel echt veel hoger bij Sporting Charleroi dan bij Union. Union dat dus via hun middenvelder, via Zorgan, een toonbeeld was van efficiëntie. Nou ja, het benieuwt me wel. Wat de tweede helft nog gaat brengen, krijgen we winnaar of verliest. Charleroi is een perfecte appel. Dat komen we straks allemaal te weten. Welkom terug, voetballiefhebbers. Welkom opnieuw bij de Zone. De spelers zitten nog in de tunnel. Op het veld staan drie wagens. En dan denk ik, ja, is dat wel slim? Want dit veld krijgt wel eens vaak kritiek. Dat het, als de herfst echt bezig is, het al heel zwaar geworden is. Voor de aftrap stonden die wagens op de middencirkel. En nu staan ze er net wat onder. Ze zullen straks wel vertrekken, anders kunnen we niet voetballen. Ja, Tim, de Franstalige collega's die waren nog een paar keer aan het terugkijken naar dat moment met Van de Kerkhof, die daar geraakt werd door Zorgan. Bij de eerste goal was hij daardoor niet aanwezig, stond Charleroi met een mannetje minder. Maar ja, het blijft wel een blunder van de doelman, of je nu met 11 of 12 staat. Ja, het is vooral de doelman toch die daar in de fout gaat.
2: Ja, zeker en vast. Je kan natuurlijk wel zeggen van oké, daar mis je dan je echte rechtsback, die misschien defensief nog iets meer verdedigend gaat denken, uiteraard. En kom die voorzetter misschien niet gekomen zijn, ja, dat weten we nooit natuurlijk. Maar ik vond het was wel een contact, maar ik vond het licht om daar fout voor te gaan feiten.
1: En dus moest hij 60 seconden aan de kant blijven. Kevin van de Kerkhof. Van de Kerkhof die wel weer een assist afleverde. Waarbij Chris Falouzi misschien niet geheel vrij uitging. Want hij verloor daar het duel van Oussou. Had dan gedacht dat er gefloten werd. Dat gebeurde niet. En dan werd er achterin ook wel niet goed gereageerd bij de Union-verdedigers. En Patrice had het erover iedereen dat beter moet met die defensieve organisatie. Dat ze daar normaal gezien een sterk punt van maken. Geen wissels, heb ik de indruk. Nee, dezelfde 22.
2: Nou, ik vind wel dat Patrice daar volledig gelijk had. Het is een beetje on-unions, zal ik maar zeggen, om op dat deel van het veld zoveel ruimte te gaan weggeven. Meestal is het echt wel goed gesloten. Er zit iedereen kort erbij. Maar nu kon Charleroi er toch een paar keer heel makkelijk doorvoetballen. En ja, ook twee keer scoren.
1: Sila speelt de bal, maar Scheidler weet niet van ophouden. Sila echt wel tureluurs gedraaid door Romsaas. Bij de tweede Carlo goal. Maar dat was zo goed uitgevoerd dat ik daar minder problemen mee heb dan bij het wegkijken en het niet reageren van de Union-defensie bij de eerste treffer.

0: Kerkhoff. Fluke zorgt ervoor dat ze naar de andere kant kunnen. En ziet dat. Galifi blijft lang dribbelen. Ik kan hier aan de schouder vastgehouden door Floorts. Geen goede wedstrijd aan het spelen is, vind ik, Rauw Floorts.
1: Nee, inderdaad. Ik moet zeggen, het is toch ook typisch een beetje Charleroi dat ze daar op die verdedigende middenvelderpositie echt van die goede voetballers vinden. We hebben die Trouwie gehad. En nu die twee jongens, ja, doen het ook echt heel goed.
0: Ja, ze gaan ook een controlerende goed. Middenvelder die uitstekende voeten heeft. Dus voilà. Ja. Nu hebben ze hier ook lang hebben rondlopen. Maar ze zijn ook piepjong. En dan vind ik het wel straf dat Koning gewoon zegt... we gaan heel het seizoen het vertrouwen in Boukamir en Khalifi leggen. 21 is Yassine Khalifi, Boukamir is er 19. Camille van der Perre is ook nog piepjong. Dus het gebeurt wel vaak, ook bij teams die dus meedingen voor de hoofdvogel.
1: Ja, het is gewoon kapitaal voor de club ook. Een grote meerwaarde kunnen op creëren op die jongens.
0: Sila levert Pardoes in. En dat doet Romsaas ook. Beseft dat hij dan achter Floorts aan moet, maar laat Oostenrijker wel vertrekken. Zorgam. Patrice, de derde man die meekomt. Keita sloot goed bij. En dus een ingooi voor Louis Patrice. Probeert de achterlijn te bereiken. Een hoekschop nu. Begin tweede helft. Meteen een corner voor Union Saint-Gilloise. Dat nog altijd Kevin Rodriguez mist. Zeneli met de handen hoog alsof hij onder schot gehouden wordt. Dat is het signaal dus naar de manschappen in en rond de 16. Welke hoekschopvariant ze boven gaan halen. Het is iets ingestudeerd. Hier is Van der Perre. Camille van der Perre, wat een goal. Ja, wat krijgen we hier allemaal op Manboer. De schoonheid spat er vanaf bij de doelpunten. Maar dit, ja, hij scoorde nog nooit in de competitie. Eén keer in de beker tegen Dender. Maar deze kan wel tellen.
1: Oh, wat een goal. Fantastisch binnengetrapt. Ja, mooie variant. Ruimte op de rand van de 16 meter. Maar dan moet je hem ook nog zo binnentrappen. Dit is heel mooi gedaan. En dit draait ook mooi weg van de doelman.
0: 58 duels. Eerste doelpunt op het hoogste niveau in ons land. En er dan zo eentje afleveren. Die telt voor 5 eigenlijk.
1: Dat binnenkomen. Heerlijk.
0: De Kempenaar met een geweldige 2-3.
1: Ja, kijk, wordt mooie ruimte gemaakt. En dan fantastisch binnengetrapt. Kijk, hier draait hij mooi weg. Ja, voor een doelman heel moeilijk ook. Het is gewoon, ja, perfect. Op de perfectie na. Het trapt. Opa. Heerlijk.
0: 2-3 in het voordeel dus van de Brusselaars. Overtreding op Biondic. Ja, een doelpunt waar hij denk ik nog heel de avond lang op zijn smartphone op de app van de Zona gaat terugkijken. Kan
1: terecht,
0: van de Perre.
1: Terecht. Ja, zo zie je, zonder eigenlijk echt fantastisch te gaan spelen, sta je dan toch 2-3 voor.
0: Ja, de expected goals lagen veel hoger voor de Zebras dan voor de Brusselaars. Ze maken er wel het beste van de weinige kansen die ze dus afdwingen. Mooi van McAllister, zorg aan. McAllister bleef in balbezit. Bemba had even een arm gezien van Patrice. Patrice wordt bijna gevonden met die ingooi. En dan is daar een redding nodig van Condé. Ze stonden allemaal naar Patrice te kijken bij Charleroi. Maar waren de gevolgde man uit het oog verloren. Best voor Zeneli. Bijna stond het 2-4. was toch Zenelli, hè?
1: Ja, het was Zenelli, ja. Ja, de wedstrijd kon hier gewoon zomaar in een beslissende plooi gelegd worden. Op 5 minuten tijd. Ja, inderdaad, iedereen was te veel bezig met Patrice. En dan kwam Zenelli heel goed ingelopen. Ja, moet hij daar niet binnen, Michael?
0: Je zou denken van wel, hè? Ja. Als je tot op, wat is het, 1,5 meter van de keeper komt opduiken.
1: Misschien was die bal net iets te hoog om echt goed te kunnen afwerken. Moeten we nog even gaan bekijken in de herhaling.
0: Mignon tapt wel uit een ander vaatje dan voor de rust. Probeert ook wat beter te combineren. Ah, je wegglijden van Mbemba. Nou, gefloten van Sekeita trouwens. Gefloten voor een klein foutje dan. Goed, moet even tot bij de ref komen. Even aan de pols gaan trekken. En dan ging Keita inderdaad onderuit.

0: Je raakte daar even bij de handen in dat Luc duelletje. En dat is een overtreding van Zorgan langs achteren. Altijd gevaarlijk. En Bemba geraakt. Dat vond ze.
1: Raakt me niet aan.
0: Ja. Die wil geen knuffel van Floorts. Wil het niet zo liefdevol oplossen.
1: Ja, Bemba is blijkbaar toch stevig geraakt. Krijgt nu verzorging. Zien we nog de fase. Goed snel ingeworpen door McAllister. En dan, ja, Zenelie kan er misschien toch wel iets meer mee doen.
0: En dit is nog eens de goal van Van der Perre.
1: Ah, die kunnen ze niet genoeg tonen.
0: We hebben het nu niet gezien, maar Rob Schoof zit op de bank. En die is wel linksvoetig weliswaar, maar dit is ook wel de manier waarop Rob tegen ballen trapt.
1: Ja, inderdaad.
0: Als Van der Perre dit kan, moet hij het ook gewoon vaker proberen. Hier de overtreding nog eens. Ja, ja. Ik denk dat hij vooral slecht neerkomt. Het is een fout, zeker, van Adem Zorgan. Hij komt niet vol met de noppen ergens terecht.
1: Ja, het ziet eruit dat het einde wedstrijd wordt voor een Bemba. Die heeft echt heel veel pijn. Hier gaan we het nog eens zien. Ja, het is toch met zijn stuts.
0: Toch aan de zijkant
1: boven,
0: van de...
1: Boven de kuit, ja.
0: En dus moet een Bemba naar de kant. Wordt hij gewisseld? Of gaat hij toch nog proberen voor te doen? Dat lijkt me het idee. Maar als je zo ligt te hinken...
1: De wonderspuit veel.
0: De wonderspuitbus in de hoop dat ze weer snel met 11 tegen 11 kunnen. Anders is het misschien tijd voor Nawata. Zenelie. Adem Zorgan. Patrice, dubbele dekking op Louis Patrice. Kijk, daar zit er tussen. De ingooi is wel voor de Brusselaars, voor de bezoekers. Oeh, Floorts. Draait naar zijn linker. Oeh, tegen de lat. Ja, bijna 2-4. We zijn al een paar keer dicht bij die 2-4 geweest. Deze leek erg op de goal van Van der Perre. Maar dan getrapt met het andere been door de Oostenrijker Floorts. Ook die verdiende misschien meer dan... Meteen te spatten op het aluminium.
1: Maar de kwaliteit die ze nu brengen, Union, is een wereld van verschil bij de eerste helft. Veel balvaster, veel meer kwaliteit en controle op de helft van de tegenstander. Ja, het resulteert toch meteen tot grote kansen.
0: Nou, we zijn nog maar 10 minuten bezig in helft 2. Moeilijke bal voor Zorgan, maar die houdt hem wel binnen. McAllister, Patrice, Floorts neemt er over. Zoekt naar assistentie centraal. Kijk daar, laatste aangeraakte, denk ik, in de hoekschop. Ah.
1: Nee, correct.
0: Correct, woord. Ja. Nog eens het schot van Raoul Floorts. Die mag iets te gemakkelijk wel naar zijn geliefkoosde been draaien.
1: Oh, wat een pegel ook. Goed opengedraaid, ruimte maakt voor zichzelf. En dan een fantastische trap terug.
0: Ik verleng met het hoofd, maar ingeleverd. Union is voorlopig op weg naar een overwinning. En dan blijft die statistiek ook overeind. Van het onderlinge duel 6. De oude dame weer op het hoogste niveau voetbalt. Het virtuele klassement. De Unionisten met 13 punten. Met 15 komen daarmee alleen aan de leiding. Springen over Charleroi, over Gent en over Club Brugge. Een trio met 12 punten. Maar bon, we zijn nog niet zeker dat dat allemaal zo gaat uitdraaien. De Charleroi defensie is al wel serieus op de proef gesteld in de tweede helft. Waardoor ze eigenlijk ook niet echt aan aanvallen hebben kunnen beginnen. Zuidler, Romsaas. Klein foutje van Van der Perre. Van de Kerkhof naar de buitenkant. Flukke. Ah, mooi het samenspel, maar de Algerijnse vleugelback tikt hem dan te ver voor zich uit. Recuperatie, Kalief. Nou, je ziet dat werd wel vastgehouden. Maar dat lastig doen, dat rendeert wel. Vrij trap, Patrick Flukken. Kloffie nam de tijd om zijn eenmansmuurtje op te stellen. Moet nu ingrijpen.
1: Waar met de bal?
0: Daar ging Keita nog naartoe. Geweldig getrapt door Flukken. Moeilijk te verdedigen.
1: Ja, dit zijn voor verdedigingen horrorballen, zal ik zeggen. Wegdraaiend in de rug van de verdediging en dan inlopende mensen.
0: Dat is niet echt een kans, omdat er echt niemand besluit. Maar wel een moment waar Charleroi is in de buurt kwam van een gelijkmaker.
1: Ja, daar heb je niet veel nodig. Als er maar iemand die bal schampt, dan verdwijnt hij een doel.
0: Dat is ook de eerste keer na rust dat ze is opdoken in het 16 meter gebied van Koff. Van de Kerkhof op wandel, tegengehouden, geen overtreding. Ja, toch wel. Forge gaat mee in het verhaal van Kevin van de Kerkhof.
2: Ja, komt er net niet aan, kijk. Het scheelt echt niet veel. Goed diagonaal ingelopen.
0: Koffie die er dan nog naartoe springt. Keeperszicht, de Burkinees. Zeer overtuigd dat die bal niet binnen ging eindigen. De brug van Enzita, de voorzet, is ook niet onaardig. Van de Kerkhof, en daar was Oussou van aan de kleine rechthoek. De 3-3 leek in de maak.
1: Grote kans. Ja, deze moet er eigenlijk altijd in.
0: Het geeft de burger wel moed in Charleroi.
1: Ja, ze zijn er weer aan het komen nu. Goed het duel aangegaan van Chedler. Van de Kerkhof brengt hem dan voor. En ja, Oussou is natuurlijk geen spits. Maar moet daar toch beter doen. Dit is een reuze kans.
0: Grandic verlengd. Weggehaald met het hoofd door Enzita. Patrice dacht Floruts te lanceren. Dit is een overtreding van Raoul Floruts. Hij heeft een paar foutjes al gemaakt in de tweede helft. Hij zal een paar keer ook verhaal gaan halen bij Laforge. Voorlopig nog geen geel onder de neus gekregen. Dan ziet daar slordig. Zorgan, rustig gebleven. Zeneli. Er is redelijk veel volk mee in het geel en blauw. Zeneli tot bij Biondic. Die dacht aan meteen trappen in plaats van de gevolgde man te zoeken.
1: Ja, het was moeilijk. Hij was natuurlijk naar een loopactie naar de buitenkant aan het ondernemen. Hier zien we het. Het was heel moeilijk om die bal nog bij het Zeneli te krijgen. Dus koos voor het schot en haalt er eigenlijk het maximum uit.
0: Colassin maakt zich klaar om in te vallen bij de Zebras. Ze gaan ook Tristan Rowe laten debuteren. Maar eerst de hoekschop voor de Unionisten. Hoekschop nummer 5. Zeneli kiest nu voor de tweede zone. Ze krijgen hem uiteindelijk wel weg achterin bij Les Zebres. Daar is Zeneli opnieuw. Tegen de rug aan van Scheidler. Romsaas twijfelt. En dan was dit gevaarlijk spel van Besport Zeneli bij Freddy Mbemba. Misschien dat Mbemba zo meteen gewisseld wordt. Daarnet ook geraakt in die tackle achterin. Het kuitbeen door Zorgan. Nu kwam hij even in aanraking met voedsel van Zeneli. En dan Zorgan die... over de rooi gaat, omdat Mbemba misschien iets te fel tekeer ging. Je ziet dat is de diplomaat de kalmte bewaren. Ze blijven nu al even het aan elkaar uitleggen. Freddy Mbemba en Adam Zorgan. Hij heeft dan twee keer niet gejuicht bij zijn doelpunt, Zorgan. Maar nu krijgt hij toch een fluitconcert en boegeroep over zich heen van zijn oude supporterschare. Het is Boukamir die naar de kant gaat voor Ro. En Mbemba, zoals voorspeld, zijn namiddag zit erop. Ro overgenomen enkele dagen geleden van Aston Villa op huurbasis. Vorig seizoen was hij actief in de Franse tweede klasse bij Annecy. Speelde daar 30 duels. Hij offert dus een middenvelder op. Dat zal dan betekenen dat ze anders gaan spelen. Romsaas naast Kalini, Khalifi liever in het middenveld. Ro gaat gewoon zijn rechtsbackpositie oppakken van de Kerkhoffer voor. Colassin. Van wat we nu zien, misschien een tweede spits.
1: Ja, het zal eigenlijk eerder 1-1 voor de verdediging worden. En dan Flukke en Romsaas een beetje in de pockets. En Van de Kerkhof die schuift een rijtje hoger in de positie van Flukke.
0: En Colassin gewoon op de positie van Mbemba dan.
1: Ja.
0: Zal sowieso wel de neiging hebben om ook in de spitspositie...
1: Ja, klopt. Een beetje ruimte maken ook voor een Zita. Ik denk dat ze met de hoge backs misschien wel iets willen gaan creëren.
0: Flukke. Kijkt daar terug tot bij Mohamed Koné. Die trapt hem richting David Dubijn. Zat in de WK-selectie van de Oranje Olifanten, maar... was daar tweede of derde keuze, dus heeft geen minuten gemaakt met die voorkust. Van de Perre, Zorgan. Het is niet dat dat middenveld van Union gedomineerd heeft, maar de doelpunten komen wel van dat middenveld van de Unionisten. Twee keer Zorgan, één keer Van de Perre. Elke donderdag. Quinten Jordis op de hoogte gebracht wordt van frappante statistieken. Een goede vooruitblik ook richting het weekend. Allemaal te checken in de app van de Zon. McAllister van plan om hem ver te droppen. Nog 25 minuten te gaan. En 6 minuten na de laatste kans, die was voor Charleroi, voor Oussou. Dat was uiteindelijk de Charleroi aanvoerder die kon wegkoppen. Het paaltje van Charleroi was risicovol. Colassin en Zita, het hoge druk zetten, doen ze wel weer uitstekend bij de bezoekers. Daar gaat Biondic er nog achteraan. Die stond helemaal geen buitenspel. Scheidler. Chris Falouzi tegenover Van de Kerkhof. Die wacht op de overlap. Die komt er ook van Rowe. Zo'n hoekschop via de mee opgerukte Engelse vleugelback. Hoekschop nummer 3. De Noor Romsaas achter de bal. Colassin gaat daar in de buurt van Koffie postvatten. Het kruipt nu weg en hij wordt gezocht. Die bal schiet nog verraderlijk door. En ik denk dat ze gewoon het opnieuw mogen proberen. Hoekschop nummer 4.

0: Hugo komt hem kort vragen, maar keert snel op zijn passen terug. Hier komt de bal van Romsaas. Veel te ver, veel te hoog. Wel opgeraapt door Nzita. Ah, mooi. Meters maken durfde hij niet. Nzita vrijgespeeld door Khalifi. Nu moet hij een goede voorzet afleveren over de grond in de voeten van Besford Seneli. De Zweed uitstekend tot bij Patrice, maar die komt dan met zijn stappen niet uit. Recuperatie Romsaas. Zo ontstaan er wel gaten. En Van der Kerkhof heeft baat bij betere coaching. Floruts vertrok nog op de eigen helft. Biondic is mee. Floruts kiest voor Zeneli, maar die raakt niet voorbij. Sheikh Keita, daar zat meer in. Zorgan ook helemaal mee naar voren gelopen. Fikse inspanning zonder dat hij gezocht werd. Geen overtreding McAllister bij Romsaas. De organisatie is toch een beetje weg. Floruts over de grond. Samenspel op de korte ruimte. Zorgan gevonden. Zorgan meteen trappen in de korte hoek. Geen hoekschop kon hij. Hield hem nog op de doellijn stil. Op de achterlijn stil. En bij Charleroi lijken ze redelijk veel energie al te hebben verbruikt.
1: Ja, ze gaan moeten opletten met die counters nu. Je zag hoeveel ruimte er was voor Union. Er werd nu niet fantastisch goed uitgespeeld. Maar ze hebben wel de kwaliteit om dat te gaan doen. Dus ik zou ze toch aanraden om daar voorzichtig mee te zijn. Maar Charleroi is wel terug in de wedstrijd gekomen. Na het dominante kwartier van Union.
0: De Unionisten bieden zich er ook... Nieuwe spelers aan, twee wissels op komst. Khalifi, pas. Wow, de voorzet tussen de benen van zijn rechtstreeks opponent. Wegwerpgebaar van de scheidsrechter. Hij vond het geen overtreding van Silla. Maar Seidler blijft wel liggen in de 16.
1: Ja, te slim van Charlet. Die wist op voorhand al van, kijk, als ik voor de man kom, dan ga ik meteen neer. Dat zag je aankomen. Nu is het kijken, is er contact natuurlijk.
0: Raakt hem heel even. Zijkant, ja, schoent dit.
1: Zo. Ja, er is een klein beetje contact. Ja.
0: Clearing obvious error van Laforge. Moet Quentin Pirard hem naar het scherm sturen.
1: Hij
0: moet Charleroi een penalty krijgen.
1: Ik zou het niet doen. Het is voor mij net iets te licht.
0: Als er twijfel bestaat, dan kan je maar beter bij de beslissing op het veld blijven. Ja. En dat doen ze ook. Wel een hoekschop. De hoekschop van Flukken. Weggekopt door Bosdoener Silla. Zita met een wild schot. Ook Charleroi gaat een wissel doorvoeren. Bajong staat klaar om in te vallen. Bojang liever. Adama Bojang, de Gambiaan, die Reims huurt. Een Sporting Charleroi. Floruts naar de kant. En ook Patrice wordt gewisseld bij de opponent van Charleroi. Denzel de Roeve komt op de positie van Patrice. En de Roemeense international Olaru komt dus in de plaats van Floruts. Flukken is degene die het gelag moet betalen. Die vervangen wordt door Adama Bojang. Zeneli, een eerste keer Olaru. De Roeve, was dat geen aanvallende overtreding? Nee, verder voetballen. En zal de Roeve nog steeds. En dan weggehaald. Afgelegd door Bojang. Van de Kerkhof. De Perre probeert dat gat te dichten. Dat doet hij goed. En recupereert ook. Eerst het schaduwen en dan ook heroveren. Die voetbalt nu echt op een wolk, he, door die geweldige goal. Is voorlopig nog altijd de matchwinnaar. Camille van de Perre. Goed inspelen van Chris Falouze. Maru en Jeremy Smit, die we nog niet hebben moeten vermelden, denk ik, na de pauze. Het is toch vaak over rechts gegaan bij Union. We zitten bijna aan het laatste kwartier. Jeremy Smit na de vrije trap van Zorgan. Die biedt zich opnieuw aan. Wordt gevonden, Zorgan. En dan bijna Biondic. Ik denk dat hij een beetje in de grond trapte, Adam Zorgan.
1: Ja, krachtse schot inderdaad.
0: Sila en Scheidler. Beide van je een kleintje vervaard.
1: Maar goeie duels.
0: Hier mag de scheidsrechter verder laten spelen.
1: Ja, absoluut. Stevig langs beide kanten.
0: Per McAllister. Oh ja, dan moet er nu wel gefloten worden en dat doet hij uiteindelijk wel. Contact was niet te zwaar. Maar Argentijn weet wel hoe hij een vrije trap meekrijgt.
1: Hier zien we nog eens heel goed duel van beide. Er wordt een treitje getrokken hier en daar, dus laten spelen.
0: Van de Per richting Zaneli in de rug van Khalifi. Keita hoeft niet in te grijpen. Kan Charleroi de eerste seizoensnederlaag afwenden? Het record van Bellocine lijkt wel veilig gesteld te zijn. Onder Karim Bellocine ooit dus de eerste 6 matchen van het seizoen gewonnen. Scheidler krijgt nu de fout tegen. Weer een soortgelijk duel.
1: Ik denk dat er nu een handje of een kleine elleboog bij zat.
0: Ja. Ja, even zich breed maken en op de neus terechtgekomen van Massiré Sila. Opgeleid bij Dian Bars. Of Dian Bar. Geen idee hoe dat je dat uitspreekt. Maar Gent heeft daar ook de huidige Senegalezen gehaald. Of daar hebben die jongens een verleden. Daar zijn die grootgebracht. Away days, dat is een nieuw concept. Dat gaan we straks even uitleggen. De lage voorzet en daar was Scheidler. De redding van Koffie. Dus dan gaat het weer snel de andere kant uit. Nu wordt er een veldduel uitgevochten tussen Keita en Biondic. En daarna nog een duelletje, maar het schijnt er.

0: Maar een vrije trap voor een Charleroi dat toch nog naast zich zal zoeken naar een puntenverdeling. Romsaas last van de laaghangende zon. Krijgen we opnieuw een gelijke stand op het bord. De vrije trap is goed genomen. Was het Van de Kerkhof met zijn mindere voet? Of hier met rechts tegenaan, toch met rechts. Ook hij denk ik wat last van het zonnetje. Als een bal zo hoog uit de lucht komt vallen.
1: En ook al veel gegeven, heeft wel redelijk wat afstand afgelegd. Dus die vermoeidheid die zal er ook wel gaan beginnen insluipen.
0: Nou, minder wedstrijden in de benen, die van Charleroi dan die van Union. Proper hoe McAllister daar de bal ging roven. Even van kant gewisseld met Chris Falouzi. Dat lossen ze snel weer op. McAllister voelt zich iets meer als een vis in het water op zijn rechterzijde. Nee, die geen buitenspel van Biondic. Goed aangespeeld door Zorgan. De Roeve is mee. Maar het gaat naar de linkerkant. Moussou laat hem dan wel liggen voor Guillerme. Guillerme Smit. En die bal gaat in hoekschop.
1: Ja, lang geleden wel. Heel goed terug in balbezit. Smit. Die eerste paas die werd door Biondic was net te vroeg gespeeld. Kijk. Waardoor Moussou erbij kon. Maar dan... heel goed doorgezet terug van Guillerme. Dan zijn er eigenlijk weinig aanspeelmogelijkheden.
0: Maar Union dat nog eens kwam snuffelen, Tim, dat was toch eventjes.
1: Ja, ja.
0: De hoekschop die erop volgt. Met Besfort Zeneli die hem gaat trappen. Gevoelvol. Dan gaat de bal op het dak van het doel en mag hij een nieuwe corner nemen.
1: Biondic mist daar de bal. Kijk, ja. Hij trekt zijn hoofd een beetje in.
0: Even strelen en het is bingo, denk ik. De eerste wissels.
1: Dat was de laatste feit. Hij gaat er ook uit. Biondic.
0: En ook de man die de hoekschop wou nemen, Zeneli, wordt naar de kant gehaald. Havenaar. Nicky Havenaar, de Nederlands-Japanse boom. Boomlange vent. Komt erin. En ook Ilan Urtevan. De vleugelspits die overgenomen werd van Kortrijk. Opgeleid werd bij Moucron. De hoekschop. Silla bijna. Ook die hier wat onderdoor. Schot dan van Chris Falouzi. Silla opnieuw. Corner werd getrapt. Door... Olaru. Deze Zeneli is onderweg naar de dugout. Ze krijgen de bal achterin moeilijk weg bij Charleroi. Drie corners na elkaar. Goeie tussenkomst van Bojang. Een spits die mee komt verdedigen en dat goed deed. Rowe staat er wel helemaal alleen voor. Het lijkt mission impossible. Dus moet hij terugkeren. Het balverlies van Romsaas, Urtevan. En zorg aan no-look balletje voor Ilan Urtevan. Die houdt hem netjes binnen. Ik weet dat de klok nu in het voordeel van Union wegtikt. Urtevan, de roef. Urtevan veel te school gebruikt, moet ik zeggen. Hij staat er lang op. Khalifi doet dat ook graag. Komt er knap uit. Kan echt bekoren hoor. Kan stemmen op de Jupiler Man of the Match. Wie volgens jou de absolute uitblinker is via de app van de Jupiler Pro League.

0: Misschien komt hij uit het winnende kamp. Of wie weet, als er nog een gelijkmaker volgt, toch een zebra die trofee weer naar huis mag nemen. Het zou ook kunnen dat het een zebra is die een nederlaag heeft geleden. Dat ook gezien onder meer in de slag om Vlaanderen, waar Van Aken verloor met club tegen Gent, maar wel de MVP was, de Jupiler Man of the Match. De Callister in de spagaat. We geven zorg aan voor Van de Perre. Die hoopte die bal nog richting Olaru te krijgen, maar dat was eigenlijk geen optie.
1: Zorgan al een paar keer contact met de bank. Lijkt mij aan te geven dat hij gewisseld wil worden.
0: Nog 8 minuten te gaan. Hij loopt middenveld een beetje te chokken nu, Zorgan. Dan heeft hij altijd wel een beetje die nonchalance in zijn loopbewegingen. McAllister. Even als diepste man. Oh, lichaamspijns die er mocht wijzen. De Roeve ontsnapt. De Roeve, daar was een heerlijke voorzet voor Olaru. Maar die kon er net niet naartoe, al glijdend. Chris Falouzi was ook nog mee.
1: Ja, goed bij het kantje voet daar. Dan met gelukje kan de Roeve de bal meenemen. Neemt hem goed mee. Maar zijn paas is net iets te hard. Olaru kan er net niet bij.
0: Schoofs komt erin. Dat zal dan wel voor Zorgan, die moe gestreden is, zijn. Eens kijken hoe het publiek erop reageert. Verdeeld, hè? We horen her en der boegeroep, her en der applaus. Hij heeft 2 keer gescoord tegen zijn oude team. Adem Zorgan. De mensen achter ons zijn de minst beleefde. Zorgan is eigenlijk over het algemeen zeer lief, zeer beleefd geweest.
2: Ja.
0: Schoofs krijgt nog een 10-tal minuten. Schoten ligt het redelijk in evenwicht. De bal schiet nog door. Maar McAllister is paraat. Die gooi is voor Charleroi met Colassin. Die laat het toch over aan Nzita. Ook Nzita zit tegen krampen aan. Dan denk ik, ja, doe het toch snel zelf. En zo tikken die seconden weer genadeloos weg. Keita. Rowe toch naar Van de Kerkhof. Adama Bojang. Wat als Oussou rustiger blijft. Voorzet van Van de Kerkhof. Over iedereen heen opgeraapt door Nzita. Ziet dat toch de voorzet, Koffie. Ja, oeh, de hondel. Nee. Havenaar, gehinderd door de zon, leek hem gewoon in eigen doel te deponeren. Union snapt.
1: Ja, ongelooflijk wat er daar gebeurt. Leek heel bewust te gaan koppen daar.
0: Complete verkeerde kant uit. Oké, zijn broer Mike Havenaar was spits. Misschien even een persoonsverwisseling in de familie. Havenaar ging... helemaal fout. Het mag echt van geluk spreken dat het tegen de lat was en niet binnen. En hier een Fos Keuven van de Kerkhof. Bal gaat niet achter. Scheidler over het doel van Koffie. De bizarre fase aan het eind van deze wedstrijd.
1: Hier gaan we het nog eens zien. Je ziet dat hij de ruimte voor zichzelf probeert te zoeken. Vindt hij dan ook wel helemaal aan de achterlijn. En dan wil je, ja, het is ongelooflijk raar. Het doet een beetje tegen naar de zon.
0: Ja, het is echt de zon, denk ik. Want het is niet dat hij zwaar geduwd werd.
1: Nee.
0: Ondertussen is Nzita gewisseld. En dan krijgen we het debuut van de Japanner Gaku Nawata. Gelukje dat duel gewonnen. De bal van Olaru tekort. Roemeen moet beter kunnen. In die Europese wedstrijden. En ook in de Supercup in de basis. De man die ze bij FCSB gaan halen zijn. Chitao Bucharest mogen we toch nog altijd wel zeggen. Een beetje naar het achterplan wel weggedrongen. De zon hindert ook Van de Kerkhof. En eigenlijk ook Smit die er half onderdoor gaat. En dan posten de Scheidler tegen Havenaar. Recuperatie van de Perre. Smit meegeven met Olaru. Iets te vroeg richting Hurtevon. Dat is heel erg diep voor Nawata. Houdt hem wel goed binnen. De kwieke Japanner die zit natuurlijk nog fris. Nawata, oh. Die zou veel in zijn mars hebben als we Mario Konen moeten geloven. Zit van op rechts van Romsaas. En dan Koffie. In slow motion naar die bal toe.
1: Nou, daar weet hij wel raad mee. Raad over een slotoffensief van Charleroi. Wegdraaiende voorzet. Maar te zwak gekopt om Koffie daar in verlegenheid te brengen.
0: Hurtevon. Staat er helemaal alleen voor. Naar de cornervlak. Oeh, Romsaas. Dummy gaat de mist in. Chris Falouzi, hier is Smit. Schoofs wil hem, maar Smit gaat voor eigen succes. Hurtevon, nee. Maar Rob Schoofs met boze blik en de vragende woorden richting Guillermo Smit. Recuperatie De Roeven. Met een gelukje blijft Denzel De Roeven in balbezit. Dat is een overtreding op McAllister. Die dan doet alsof hij helemaal vermoord is. Dat is het ook niet het geval. Chris Falouzi leidt balverlies en McAllister meteen weer rechtgekropen. Rowe weet dat Van de Kerkhof komt. Het gaat naar Colassin. Sillard tussen. Ja, dat valt mee hoor. Slim dat hij gaat liggen.
1: Ja, raakte waarschijnlijk heel licht. En dan gaat Silla slim naar de grond. Anders moet je natuurlijk een corner toestaan.
0: De vierde scheidsrechter buiten het beeld. De hele tijd in gesprek met David Hubert. Coach van Union. Lijkt op weg naar de leiderspositie. Eentje die de coach van Charleroi, Mario Konen, dus lange tijd beet had. Het is vandaag trouwens de 50ste wedstrijd voor Hubert als coach van Union. Rob Schoofs die speelt tegen Lommel op de volgende speeldag, zijn 50ste match voor de Unionisten. En Charleroi, daar kunnen we nu toch al helemaal zeker van zijn in de laatste minuut van de tweede helft. Is dat perfecte rapport, dat vlekkeloze parcours wel kwijt. Er zit er nog een punt in tegen de vice-kampioen van vorig jaar. Romsaas richting Colassin. Silla, no nonsense. Maar die bal komt snel terug natuurlijk vanuit het publiek. Bojang. Spanning is voelbaar. Is te snijden. Er is ons al ingefluisterd dat er 4 minuten bijgeteld worden. Khalifi, Ro Willem. Khalifi biedt zich opnieuw aan. Nu de bevestiging, 4 minuten... Bedraagt Le Temps additionnel. Oh, Yassin Khalifi. En een goede voorzet ook. Weggehaald door Silla. Nawata. Krijgt geen krul in zijn poging. Naku Nawata. De huurling. Van Gamba Osaka is een belofte international van Japan.
1: Ja, moeilijke controle in eerste instantie. Doet het wel goed. Maar krijgt, zoals je zegt, Michael geen krul in zijn schot.
0: Schieten Silla in duikvlucht. Olaru en Smit. Schoofs. Chris Falouzi. Oh, die heeft nog energie over. En dan had hij Schoofs wel voelen komen. Dat is niet onaardig geprobeerd. En de Tsjech die nu zijn natuurlijke positie speelt vanuit het middenveld. De 12e man gaat er nog eens achter staan. En terecht, want Charleroi op basis van de hele wedstrijd verdient wel een punt. Scheidler kan hem niet geweldig goed richting het doel verwerken. Goeie uitrap en goede controle. Koffie tot bij Urtevan. Daar gaat Olaru. Vaardig. Hij gaat eigenlijk de bos verkeerd in, maar met een slimmigheid gaat hij er toch nog mee aan de haal. Van de Perre. Smith. Jeremy Smith nog steeds. Schoofs is de enige die mis. Oh, heerlijke coquetta-beweging. Op de korte ruimte. Je man ter plekke laten. Dat is zo moeilijk. Havenaar anticipeert goed. Nog 2 minuten. Kan dat genoeg zijn voor een 3-3? Romsas, Proper, Colassin. Net hetzelfde. Romsas van de Kerkhof laat hem botsen. Brengt hem uiteindelijk toch voor. McAllister kopt weg. Hier is Rowe. En dan een hand in het gezicht van Olaru. Het Charleroi-publiek vond daar niks mis mee.
2: Ja, hij wachtte daar te lang op de bal. En dan moet hij inderdaad een fout maken. Olaru iets sneller op de bal. En dan een handje in het gezicht. Ja, kostbare tijd die verloren gaat nu.
0: De leiderspositie. Binnen handbereik. De zege binnen handbereik. De unionisten flikken het toch weer. Elke keer als er een Mercato ook passeert. In het tussenseizoen. Veel namen die natuurlijk verdwijnen en veranderen. De alternatieven. Dan ben je altijd geneigd te denken, Tim. Ze gaan het toch niet weer flikken. Er zal ooit wel eens kwaliteitsverlies zijn. Maar op basis van de eerste 5 wedstrijden doen ze toch gewoon weer mee voor het allerhoogste.
2: Ja, maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het toch niet is zoals de voorbije jaren. Momenteel, het kan uiteraard nog, er zit nog marge op. Hè.
0: Ze zijn al sinds een stijgende lijn.
2: Ja, zeker, zeker. Maar vandaag ook, de tweede helft, hebben ze eigenlijk 15 minuten echt wel de wedstrijd onder controle gehad en in handen genomen. En dat was genoeg voor de 2-3.
0: De laatste seconde tikken weg. Het mag nog, de bal van Coné. Van Laforge. McAllister wint het luchtduel. En nu zit het erop. Het is afgelopen. Op Montbourg verliest Charleroi met 2-3 tegen Union Saint-Gilloise. En ze verliezen meteen ook hun vlekkeloos rapport. De leider is het team uit Brussel. Zij hebben nu 13 punten, 1 punt meer dan Charleroi dat hard geknokt heeft. Dat misschien wel recht had op een punt tegen een Union dat ze momenten eruit pikte. Het zijn de middenvelders van de Unionisten die het verschil hebben gemaakt. 2 keer Zorgan tegen zijn ex-team. En een geweldige goal van Kevin van de Perre. Was de apotheose was het laatste dat we kregen qua doelpunten. Maar eigenlijk hadden we misschien nog meer goals kunnen krijgen. Op het moment met Havenaar, Tim, die bijna zijn eigen doelman verschalkt. Maar de Unionisten gaan met 3 punten aan de haal. En deden dat dankzij een ex-Carlo. De andere ex-Carlo, Koffie, die kreeg net nog gezangen, positieve gezangen van de fans van Charleroi. Het is mooi dat dat kan.
2: Een mooie uitslag geweest zijn. Maar in de tweede helft zag je dat de vermoeidheid er toch wel in zat. Veel gegeven, veel gelopen. En de frisheid voor het doel was eigenlijk weg om het derde doelpunt nog te maken. En dat Union wel kort na rust. Dat was echt heel sterk, vond ik. En als apotheose die fantastische pegel van de Perre.
0: Zijn allereerste in onze eerste klas. Zijn tweede nog maar voor Union. Kan het doelpunt tegen Dender in de Crocky Cup niet meer voor de geest halen. Maar ik ga er toch vanuit dat deze net iets mooier afgewerkt was. Deze van Camille van de Perre. Konen doet de nabespreking met de hele groep op het veld. En Courtevan wordt ook meteen bijgespijkerd door David Hubert. Hij is nog jong. Hierna nog drie leuke wedstrijden, waarvan twee simultaan natuurlijk. Dus KV Mechelen tegen KVC Westerlo om 17:45 en dan een doubleheader om 20:45. STVV tegen La Raal, tegen La Louvière. En Standard Liège tegen Antwerpen. Dat zal met uitsupporters zijn. Die hebben toch de toestemming uiteindelijk gekregen. Ook al wou de burgemeester daar eerst niet van weten. Maar die mogen wel een away day beleven, de fans van de Great Old. Die away days dat u daarnet zag, misschien moeten we dat nog kort toelichten. Dat is een nieuw concept. Een tour doorheen België, waarbij de zone alle supportersverenigingen van de clubs uit de Pro League zal bezoeken. Voor elke club zijn de supporters het diegenen die bepalen waar die away day zal plaatsvinden. Je kan het allemaal wel terugvinden op de app en op onze social media kanaal. Muzio, die wil ook nog iets vertellen tegen het assistent scheidsrechter.
2: Ja, de assistent inderdaad. Laforge is al naar binnen.
0: Waarover gaat dat dan, denk ik?
2: Nou, geen idee.
0: En is dat dan ook het beeld dat je wil creëren? Dat je nog je zegje als voorzitter wil gaan doen met iemand die de wedstrijdleiding mee in handen had? Het is niet de eerste keer dat we dit van Muzio zien, herinner u. De manier waarop ze uitgeschakeld werden in die voorronde van de Champions League. Toen stond hij ook dicht bij de scheidsrechter. Het is een beeld dat we van de nogthans zeer amabele voorzitter van Union de voorbije jaren niet te veel hebben gezien. Paul Lovlin staat aan de lijn. De meegereisde fans worden bedankt voor hun inspanningen. Union aan de leiding in 1A. Maar Gent heeft natuurlijk ook nog wel een nabeurt. Er is om 17:45 dus een wedstrijd tussen Mechelen en Westerlo. Dus de televisiekijkers die moeten gewoon op hetzelfde kanaal toekijken. En zij die nog de nabespreking willen volgen van dit duel, die moeten op de app verder kijken als u nog altijd of naar de app overschakelen.

0: Goedenavond en welkom bij de live radio-uitzending van Willem II tegen Excelsior. Mijn naam is Tony van Nooijen en naast mij zit Olivier. Olivier, welkom.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is het met jou? Tijd geleden dat ik jou weer gezien heb.
1: Ja, de eerste van dit seizoen die we samen gaan doen. Met mij is het goed, Tony. Lekkere zaterdagavond.
0: Zaterdagnacht.
1: Zin in.
0: Goed.
1: Ja, nou ja, avondwedstrijden hebben we ook altijd een mooi sfeertje. En ook op de Kingside zit de sfeer er al goed in. En ja, belangrijke wedstrijd. Ik heb er zin in.
0: Ik heb ook wel zin in om daar gelijk op aan te haken. De transferwindow, de transfer deadline. Kent hem wel, iedereen heeft hem gehoord. Dramas Dagblad podcast. Kovense Kant, Kattenrug Media. Noem al die podcasts maar op. Wat vind jij van de afgelopen transfers die wij gemaakt hebben? Of die er gemaakt zijn, volgens zo moet ik zeggen.
1: Ja, ik denk dat iedereen best wel positief is. Hè, omdat... Je hebt toch een bepaald verwachtingspatroon. Er moest natuurlijk veel gebeuren. En er is veel gebeurd. Ik denk dat je Freek... iedereen die geeft hem complimenten terecht.
0: Schijnt hij in de keuken ingewerkt, hè Freek?
1: Ja, ik heb de foto's allemaal gezien. En alle dingen. Maar het is natuurlijk wel... Ja, we gaan hopen dat het ook allemaal goed gaat uitpakken. Maar dat is eigenlijk ook weer aan de speler zelf. Aan de trainer, aan de selectie. Ja. Die gaan eigenlijk het vervolg nu bepalen. Maar je hebt wel, er staat een heel nieuw team.
0: Praktisch wel, ja. Als ik daar even op in kan en mag haken, als we over team gesproken. In principe de nieuwe aanwinst, hè, die definitief zijn. Vince Tam, maar goed, hè, die was natuurlijk al. Slorry, Feyenoord was er al. Gurbus, Heerenveen was er al. En dan komt hij, Mats Lemmens. Weet je waar die vandaan komt?
1: Ja, België.
0: RWDM, ja. Brussel inderdaad. Staat gelijk basis, links centraal verdediger, kunnen we wel zeggen.
1: Ja.
0: Kasper Bogaert, ook van AZ. Heerde Ter Avest was er ook al. Bogaert natuurlijk ook. Ter Avest van Oxford United. Kelvin Twicht, ook wel door Radio Tricolores genoemd als de Messias. van de Eagles. Tony Villena van Panathinaikos. Thijs Muller, talent van FC Eindhoven, die daar schijnt uitgeleerd te zijn. Maxime de Lange, de keeper die erin staat, hè, van Cercle. Die
1: vandaag in de basis staat, ja.
0: Je staat inderdaad in de basis, was ook daar basisspeler bij Cercle. Vito van Krooi van NEC, ook al een gewaardeerde eredivisienaam, hè, die we allemaal wel kennen. Dan hebben we nog Maxime Dekker van AZ en Chiro Obi van Manchester United. Laten we daar eens even bij stilstaan. Chiro Obi, verhalen gehoord?
1: Ja, je kunt allemaal een hoop dingen zien en een hoop compilaties maken en doelpunten, statistieken. Ik hoop dat we vandaag gewoon al in ieder geval een kwartiertje gaan zien.
0: Hij weet in ieder geval zeg maar hoe je moet scoren, laten we daar zeggen. Hij heeft er wel een paar in liggen.
1: Ja, ik ben dan toch benieuwd hoe zo'n jongen nou de komende afgelopen week... hoe die in Tilburg dan is geland. Hè? Want hij is natuurlijk niet zo heel lang nog hier. En wat zou zijn indruk van zijn stad zijn? Waar zou hij überhaupt wonen? Zou hij nog in een hotel zitten? Want je hebt nog geen woning. Je hebt nog geen woning op dit moment. Hij kan zomaar vanavond de held worden. Zo is het ook wat jij zegt. Als hij vanavond eentje maakt die wint... Dan is hij...
0: Brengen ze hem naar huis, denk ik. Dan krijgt hij de eerste... Staat hij bovenaan mijn woningaanbod, zeg maar.
1: Ja.
0: En zijn keuken wordt gezet.
1: Ja, zeker. En als hij vanavond rood krijgt, dan... is de voetbalwereld ook, hè?
0: Ja, er werd natuurlijk al heel vaak... Ook de Brabants Dagblad podcast... werd ik heel vaak de vergelijking gemaakt met Alexander Isak.
1: Ja.
0: Ja, je weet hoe dat is afgelopen. Ja, daar ging natuurlijk gruwelijk. Ja, dat kunnen we zeggen. Maar even terug naar de wedstrijd. Willem II tegen Excelsior. Ja, we staan 15 en 4 doelpunten voor. 10 tegen. Excelsior staat de 9e plek. 7 doelpunten voor en 3 tegen. Doen we denken, solide team, goede verdediging. Zij hebben dan wel gewonnen van Cambuur met 4-0. Dat zijn het gros van de doelpunten. Uit de PSV verloren en thuis van Sparta gewonnen.
1: Ja.
0: Ja, wij gelijk tegen Heerenveen. Jij was erbij tegen Heerenveen.
1: Ja. Twicht. Twicht was echt wereldspeler. Speler van de wedstrijd. Een hele mooie assist. Ter Aven speelde goed. Maar met name de instelling van de spelers was... Ja, ik was ook bij, namelijk uit bij Go Ahead. En je zag echt wel, ook daar wel een goede eerste helft. Maar thuis tegen Heerenveen zag je echt wel een bevlogen Willem II.
0: De eerste helft vond ik nou wel een beetje aftasten. Hè? Maar de tweede helft vond ik ze wel echt... Ik denk, nou jezus man.
1: Ja, maar je moet in de Eredivisie ook weinig weggeven. En dat was natuurlijk wel de fout in de eerste twee wedstrijden. Dat er wel echt... Tegen NEC is het natuurlijk ook een goede ploeg. Maar tegen NEC en Go Ahead waren wel fases waarbij je echt gewoon... Ja, een soort van vrije doorgang had. En tegen Heerenveen heb je minder weggegeven. Dus dat hoort er ook bij.
0: Ja, natuurlijk keek het altijd zeggen de doelpunt die toen vielen. Nou goed, daar zullen we het maar niet over hebben. De ontbrekende spelers, nou, bij ons mogen ze duidelijk zijn natuurlijk. Hè. Thomas Didion Heudel, die is er nog steeds niet bij. Hetzelfde geldt voor Lachkar, Schuurman. Ja, en degene die ik niet noemde, die doe ik zeker niet tekort. Maar
1: ja, kijk. Hoogma.
0: Hoogma, oh, excuus, inderdaad, Hoogma.
1: Die, dus die zit ook niet eens op de bank. Hè. Dus dat was de wissel. Die speelde de eerste helft tegen Heerenveen wel.
0: Ja.
1: Die werd in de rust werd die gewisseld. Toen was mij niet helemaal duidelijk wat er nou aan de hand was. En vandaag is hij dus niet blij met lichte knieproblemen. En daarom staat hij ook niet in de basis. Hè? Want De Lange is nieuw in de basis ten opzichte van Heerenveen. En Lemmens. Lemmens speelde toen de tweede helft ook.
0: Hey, maar wel een Belgische connectie. Die bestaan elkaar. Dat scheelt, hè? Daar hebben wij daar geen last van. Twee Belgen.
1: Ja.
0: Is goed. Ja, kijk je dan naar Excelsior, de ontbrekende spelers. Irakli Goyan. Of tenminste, daar moet je voor opletten. Had ik opgeschreven. Hè? Dat is wel een goede speler, hè? Ja, Sliti, technisch vaardige speler. Naujoks, wou ik zeggen. Die is er niet bij Excelsior.
1: Nee.
0: Dat vond ik vorig jaar wel een goeie, hoor.
1: En dit jaar ook al twee doelpunten. Dus clubtopscorer van Excelsior.
0: Ja, op zich. Ja, ik wil zeggen, is niet heel moeilijk. Maar toch, inderdaad. Moet ze er maar in liggen. Die is er niet bij. Hetzelfde geldt voor ons voor Vito van Krooi. En ik weet dat die jongens van Radio Tricolore, om ze nog maar een keer te noemen, die hebben een paar podcasts gepleit dat Vito van Krooi moest komen. Nou is hij er. En nou speelt hij niet. Ja.
1: Ja, het is natuurlijk met een aantal oudere spelers die nu gehaald zijn, is een beetje onbekend hoe fit ze nou precies zijn. En Van Krooi hoort daar natuurlijk wel bij.
0: Ja.
1: Travis kon natuurlijk bijvoorbeeld ook niet meteen spelen. En speelde eigenlijk tegen Heerenveen. Ja, was ook volgens mij een beetje twijfel. Kan hij nou de hele wedstrijd spelen? Uiteindelijk heeft hij dat net niet helemaal gedaan.
0: Ik vind dat toch niet zo.
1: En Vilena zat de vorige keer bijvoorbeeld ook niet eens op de bank. Dus ik weet ook totaal vandaag niet hoeveel minuten kan hij überhaupt maken.
0: Ik vind dat zoiets. Kunnen die wedstrijd fit? Ik bedoel, die gasten bij ons maakt niks doen. Die trainen, die kunnen in principe twee keer per dag trainen. Yeah. Ja, zowel rustig op een slow pace als op een iets sterkere fase. Yeah. Kijk, speel je reserve eerste klasse of speel je de eerste klasse tegen hoofdklasse? Vooruit, hè, dan werk je natuurlijk daarnaast nog. Hoofdklasse misschien ook wel of derde divisie, maar vooruit.
1: Ja.
0: Dan kun je toch een nieuwe wedstrijd fit. Het enige wat je hoeft te doen, en doen ze misschien te kort mee. Ja, daar. Ja, dat zou toch wel iets fitter kunnen zijn, die mannen.
1: Nee, alleen we hebben natuurlijk ook die Obi. Die is 18. Zijn belastbaarheid is natuurlijk mega. Kijk, die kun je gewoon, als hij niet fit is, dan laat je hem twee dagen rennen en dan is hij fit. Want die kan eigenlijk niet snel geblesseerd raken.
0: Nee, inderdaad.
1: Yes. Ja.
0: Overigens, over de dag vandaag. Het is natuurlijk vandaag Flag Day. Heb je dat meegekregen in de stad?
1: Ja, ik ben er zelf niet geweest, maar ik wist wel dat er veel activiteiten rondom deze wedstrijd waren. En Kingside vol met vlaggen. En het was natuurlijk wel weer lekker weer voor een biertje buiten.
0: Zo, en Kingside vol met vlaggen inderdaad. Niet te zuin, het lijkt hier net Duitsland wel over vlaggen gesproken. Als je kijkt naar Duitsland, naar die wedstrijden. Als je daar zit, zie je niks.
1: Ja, dat gaat de hele wedstrijd door, hè.
0: Maar inderdaad, daar zie je daar de hele dag door. Vind ik leuk overigens, hè. Ik bedoel, ik vind het fantastisch dat ze dat doen. Dat meen ik serieus. Maar dit is wel mooi, hè. Iedereen natuurlijk een rood, wit, blauwe vlag. Maar ook een paar grotere. Zouden we nog een spandoek krijgen? We zijn net iets te veel in vooral.
1: Nee, ik denk het niet. En ook heel opvallend eigenlijk dat Excelsior ook vlaggen mee heeft genomen. Een beetje in hetzelfde thema.
0: Ja, die hebben er vier.
1: die hebben ook, maar die hebben rood-zwart natuurlijk.
0: Ja, dat zwart, dat zie je niet, hè. Nou ja, goed. Ik moet zeggen, ik heb er wel zin in. En
1: verder eigenlijk ook als ik nog naar de opstelling kijk van Excelsior. Er valt natuurlijk niet superveel op bij mij. Ja, ook een gehuurde speler van Feyenoord, net als wij. Maar dan aan de buitenkant is Sliti. En ik vind toch Van Gassel ook wel goed spelen. Is niet de beste keeper van de Eredivisie. Maar voor Excelsior altijd... is hij zijn gewicht in goud waard, zoals ze dat zeggen.
0: Is hij wel echt gewoon een degelijke keeper. Maar over keepers gesproken, daar wou ik dan wel even met jou over hebben.
1: Ja.
0: Die lange stap goal.
1: Ja, De lange, ja.
0: De lange, die lange. Hij is niet de lange.
1: Maxime de lange.
0: Hij is niet de langste.
1: Nee.
0: Maar waar ging jij ervan dat hij op goal staat en niet de Leeuw?
1: Ja.
0: Ik zou ook altijd lang op goal zetten, maar...
1: Wat vind ik daarvan? Ergens wel logisch dat als je zo'n keeper haalt met zo'n cv... Dat hij een kans maakt om die basisplek te krijgen. De Leeuw heeft het wel heel goed gedaan.
0: Hij heeft echt... Nou, alleen heel eerlijk, die was echt gewoon goed. Die was echt goed.
1: Ja, die was zeker goed. Maar het is een moeilijk ding, want je staat nu wel zijn... Als hij de lange als gaat spelen, staat hij wel... de ontwikkeling van je eigen keeper in de weg. En dat zou heel jammer zijn. Maar van de andere kant... eigenlijk is handhaving nu het allerbelangrijkste. En dan kun je zo'n buitenkantje niet laten lopen. Dat is het, denk ik.
0: Ja, dat. En je kunt zo'n jongen ook breken gelijk. Hè? Moet zeggen, hij twee wedstrijden heeft gruwelijk gevoetbald. Maar echt goed, hè? Goed gekiept.
1: Ja, terwijl de spelers nu het veld op gaan komen. Oh, ik had wel die shirts van Excelsior of niet zo verwacht. De twee speelden natuurlijk in het traditionele thuistenue. Excelsior speelt in het rood-zwart shirt.
0: In
1: dezelfde baan eigenlijk. Nou ja, omdat ik vind dat toch best wel dat rode...
0: Dit lijkt op elkaar, wil jij zeggen.
1: Ja, het zwarte steekt keihard af. Maar ik vind dat het overwegend rode zit in beide shirts. Vind ik, en ook die baan zo. Kijk, clubs hebben tegenwoordig drie shirts vaak, hè?
0: Oh, daar ben ik het mee. Maar ik moet wel dit... als je op het veld staat, hè, daar zie je wel. Hoor. Maar kijk, de Kingside zo.
1: Ik heb het over de Skyts en de VAR en zo. Ja, mooi de vlaggen.
0: Vind ik heel mooi dit. Leuke sfeer, actie weer, flag. Ik vraag me af hoe dat gedurende de wedstrijd gaat gebeuren.
1: Die gaan daar komen naar beneden. Spelers schudden elkaar de hand. De wedstrijd staat onder leiding van Robin Henskens. Geassisteerd door Marco Ribbing, Kevin Bodden. En vier officials Jorg Ordelmans.
0: Kennen ze?
1: Nee.
0: Ik ook niet. Wil niks zeggen natuurlijk, hè. Hey, we starten wel op de helft waar bij de Kingside. Dat betekent dus dat wij de tweede helft die kant
1: hebben. We hebben al toch al gehad.
0: We gaan daar staan.
1: En Ter Avest ook, die gaat nu een tof doen. Dus de aanvoerder, omdat Hoogma er ook niet bij is.
0: Ter Avest, oud captain. Ja, ik ben wel blij met Ter Avest, hoor.
1: Ja, die speelt
0: lekker voetbal.
1: Staat heel hoog, hè.
0: Oxford United gezeten. Die overigens vandaag even Leicester City oprollen. Dat terzijde. Had erbij kunnen zitten. Maar dat is niet. Hij zit hier.
1: Nee, hij zit hier beter, hè.
0: Zou Van Aalst... Oh. Nee, dat is jammer. Wij gaan de eerste helft richting de Kingside. Dat is jammer. Zou die dat weten? Die Zweedse captain. Wiedel. Van Excelsior.
1: En ondertussen gaat dan ook Carsten Leeuw dan even een flesje water brengen voor de keeper. Misschien nog een beetje spul aan de paal doen of zo.
0: Bloed aan de paal.
1: Ja, iets
0: dat
1: van
0: zijn hand schoenen. Hier, dan krijg je wel gelijk applaus. Of de Leeuw of de lange. Hij is net,
1: Nou, wat jij zei, hij is niet de langste. Nee,
0: zit hier.
1: Maar de Leeuw is ook niet de langste.
0: Nou, ik was van een week bij het trainen. Mijn lengte.
1: Ja, maar jij bent natuurlijk wel het beste langer. Maar Van Gassel, jij bent ook groter dan Van Gassel. Ja, dat is ook een klein keepertje eigenlijk.
0: Ja, maar ja. Dat zegt niet altijd iets, maar als ik zou moeten kiezen, dan kies ik altijd voor een lange keeper.
1: Maar Twicht staat in ieder geval bij de aftrap. Willem II gaat dus wel aftrappen, want ze hebben de TOS verloren op de plek. En iedereen staat klaar om te beginnen. Scheidsrechter, kijk nog even. Het is eigenlijk ook precies 9 uur.
0: Oh, mooi is dat, hè.
1: En dan...
0: Ja, ik heb nog een minuut op mijn klokje. Dus aan de goalse kant richting de Korvers kant gaan wij.
1: Ja.
0: Oh, er wordt afgefloten, maar we starten te vroeg of niet. Maar de aftrap die mag doorgaan. Gelijk de bal op de Lange. Lange bal naar voren. Zoeken naar Slory, niet gevonden. Weggekopt door Wiedel. Dan is het Willem II die bal in de scrimmage wel in bezit houdt. Of neemt Excelsior over. Excelsior neemt over. Maar Stam paast hem heel terug richting de Lange. Die ook opvallend wel weer gelijk de lange bal zoekt. Olivier. En het is Excelsior die hem kan wegkoppen.
1: Ja, hoge bal. Ter Avest wint aan het duel. Kopt hem wel recht in de voeten bij Jansen. Jansen krijgt hem dan bij linksbuiten. Thorsteinsson. Die wordt een beetje vastgehouden. En dan krijgt Excelsior op de middenlijn aan de linkerkant de vrije trap. Die is nu al genomen. Bal gaat naar de rechter centrale verdediger. Dat is rechtsback Rick Meijsen. Die dribbelt op. Geeft hem mee. aan Erik da Silva Moreira. Die geeft hem aan Sluti. Die schiet. Eerst schot van de wedstrijd. Net naast het doel. In de verre hoek.
0: Niet veel, Olivier. Dat scheelde niet heel veel.
1: Nee, keeper zit er nog wel vrij aardig bij. Het schot mist uiteindelijk net een beetje te veel snelheid. Maar eerste kans van de wedstrijd is de status genoteerd. Was voor Excelsior.
0: Ja, inderdaad. En het leek vanaf onze zicht. Wij zagen wel dat hij naast ging. Maar er was geen 2 meter die naast ging. Nee. Stuivertje, keeper had er wel bij gezeten. Hoekschop nu het rood van het kidsvak. Ik kan niet goed zien wie hem neemt, maar wordt nu wel 1 hand in de lucht ingestoken door de speler van Excelsior. Wordt kort genomen daar. Het is de kaats, komt de bal op de tweede instantie wel er terug in. Bij de tweede paal blijft die bal een beetje hangen daar. Gaat er eentje liggen van Excelsior, maakt niet uit. Haan geeft hem dan vervolgens mee aan Slory. Die is natuurlijk pijlsnel. Verliest daar het duel, maar dan heerlijk daar die bal teruggewonnen door Twicht. Maar we mogen hem toch niet ingooien. Ik dacht dat deze eigenlijk vroeg was. Het is een inworp door da Silva Moreira. Mijn administratie staat niet goed. Hij staat een beetje rechtshalf.
1: Mijn administratie klopt ook niet, nee.
0: Ligt niet aan ons dus.
1: Nee, nee.
0: Gelukkig.
1: Maar centraal achterin is het dan Jan Plug. Dat is echt een goede voetbalnaam, hè, die hij heeft.
0: Waarom verzin ik Plug? Ja.
1: Plug die...
0: Ze houden wel alles dicht achterin.
1: Nee, ja, Excelsior speelt ook een soort van driemans verdediging. En dan eigenlijk iedereen ervoor lijkt wel. In ieder geval in de opbouw nu. Gaat de bal weer terug naar
0: 3-5-2.
1: Rick Meijsen. Rick Meijsen, bal naar de linkerkant, naar Plug. Plug vindt op links Torstein stond. Die komen er voorzet. Oh, die staat helemaal vrij in de 16. Sorry, Torstein stond. Dribbelt er nu weer uit. Goed verdedigd daardoor Willem II. Bal gaat weer even terug, maar Excelsior blijft in balbezit. Dan is het op het middenveld. Jegorjan. Jegorjan krijgt hem bij Torstensson. Komt met een voorzet. Bal geblokt. Geen corner. Travis maakt er wel een inworp van. Willem II staat even onder druk, Tony.
0: Ja, de rood van Vak H wordt dan ingegooid. Bal gaat wel terug. Willem II zet gelijk druk met Haan richting de aanvoerder van Excelsior. De Zweed in Rotterdamse dienst. Slory jaagt door. Dan kan Chouan ook niet achterblijven. Die houdt hem daar goed tegen, Chouan. Neemt hem over van Slory. Ja, daar is hij sterk in. Hup, 1 man naar de grond van Excelsior. Chouan gaat voorbij alsof het hardlopen is. Bal voor. En dan is het een inworp voor Willem II. Ter hoogte van de kleine De Gout die daar staat. Daar is Chouan wel heel sterk in. Aanvallend opkomen. Gooit hem ook sneller richting Twicht. Twicht speelt daarin op zijn maatje Bogaert naast hem. Twicht als dirigent stuurt de bal nu naar de rechterkant. Jurbus neemt er dan aan. Lekker technische voetballer. Gaat hij zijn man omspelen? Waarschijnlijk wel. Er is 1 man voorbij. Geeft hem dan aan. Nou, niet aan Haan, maar Excelsior kan hem wegwerken. 2 man van Willem II bij de bal. Wordt ook gewonnen, maar vervolgens een beetje een scrimmage. Is daar een hensbal? Ja, zegt de scheidsrechter. Hensbal. Vrije trap Willem II net op de helft van Excelsior. Het is even puzzel ook voor mijn administratie. Want het is op papier een 4-3-3. Maar kijken we hier, dan is het een 3-5-2. Even zoeken, Oli.
1: Ja, zeker, zeker. Willem II nog in balbezit. Twicht op de middenlijn. Speelt hem breed naar Stam. Stam gaat bal gaat naar rechts. Naar Kubus. Neemt de bal onder de voet aan. Maar staat wel echt goed gedekt. Dus speelt maar weer terug. Twicht krijgt dan weer in de middencirkel de bal. Snel naar links. Naar Lemmens. Die dus zijn basisdebuut maakt. Lemmens speelt hem in op Slory. Slory bal weer terug naar Lemmens. Excelsior zakt in ter hoogte van de middenlijn. Bal gaat naar rechts. Naar Finn Stam. Travis neemt hem aan, maar staat wel weer onder druk. Ja, het is heel weinig ruimte daar om te voetballen.
0: Ja, zij staan vrij kort. De linies staan ver kort op elkaar. Er zit zeker wel 1 meter of 20 tussen de 16 en de eerste linie van Excelsior vervolgens. Dus het is of die bal eroverheen gooien of precies er doorheen voetballen. Bal nu bij onze doelman. Die stuurt weer gelijk naar voren toe richting Haan. 2 man van Excelsior lopen elkaar in de weg. En dan een niet zo'n beste paas richting Garden. En dan is Willem II weer een bal. Zit nu met Vinkstand. De helft van Willem II, terug van vak G. Dribbelt op richting de cirkel. Beetje zoeken. Nou, kijk naast hem. Lemmens staat daar vrij. Lemmens toch terug. Wil niet naar voren of durft niet naar voren. Maar via Vinkstand. Stam kijken. Terug naar Lemmens. 3 man op lijn achterin bij Willem II. Lemmens de meest centrale. Wacht tot daar Jegorjan, de Georgier, eraan komt. De bal terug naar de rechterkant. Zoeken van Willem II, ter Aves, terug naar Stam. Ter Aves staat wel hoog van de verdedigers. En dan gaat Excelsior druk zetten met Jegorjan. Richting De Lange. Lemmens nu in balbezit. Chouaon nu aan de linkerkant. Wordt druk gezet. De bal gaat naar voren, inhoop. En dan gaat ook iemand van Excelsior naar de grond. En dat is Sliti.
1: Ja.
0: Schoten ze hem nou centraal, zeg maar, bij Sliti?
1: Ja, in de onderbuik. Ja, dan weet jij wel waar het pijn doet, hè?
0: Ja, zo hard was dat schot niet, maar hij ging wel gelijk gestrekt.
1: Ja, dus op een gevoelige plek. Hij staat dan wel zo op, maar zo gekromd.
0: Alles via links dan, hè? Hij kan nou toch niet rennen.
1: Ja, en dat loopt nou wel weer rustiger pijn uit. Inworp is genomen, is naar Lemmens. Lemmens terug naar de Lange. De Lange kiest voor een korte bal op Stam. Stam kiest dan maar voor een lange bal richting Haan. Haan kopt hem niet goed door. Gaat de bal naar Garen. Stam gaat het wel flink aan.
0: Ja, dat snap ik.
1: En is geen overtreding. Sliet die bal naar links. Naar Torsteinsson. Torsteinsson veel ruimte hoor. Ja. Daar op links. Komt dan wel naar binnen met rechts. Kan tikkie terug. Naar Hartjes. Hartjes bal richting tweede paal. Naar Garen. Sliet die kopt hem dan door. Sorry, naar Da Silva de Moreira. Ziet hij, kijkt nog steeds dat hij last heeft, maar ja. Excelsior krijgt in ieder geval een inworp.
0: Nou, hij kon net alweer rennen, het zal wel meevallen, anders gaat hij er maar af. Hij is er maar in gehoord, die op papier mijn rechtsback is natuurlijk. Rug nummer 3, verre inworp, want het eerste van Willem II, dat is Slorry. En die staat tussen de 5 meter en de 16. Dus ik denk dat we een verre inworp krijgen. Maar die kunnen we ook wegkoppen. De inworp komt, gaat heel ver. Wordt er verlengd, blijft er gevaarlijk stil liggen. Schot op goal, nee toch niet. Is het Slorry die hem dan halfweg werkt richting Meissen. Bal aan de rechterkant bij Da Silva. Oeh, die speelt Slorry door zijn benen. Maar we zeggen, we hebben hem nog. Maar Excelsior gaat ermee vandoor. Bal wel terug uit richting Plug. Plug speelt de bal ver naar links. Los staat Jansen. Jansen kijkt verder naar links. Daar is Rio Goyan. Zoekt zijn mannetje op. Gaat er buiten omheen. Voorzet komt. Er raakt niemand hem aan. En dan is het daar Garden die scoort 0-1.
1: Ja. Die staat er helemaal vrij bij de eerste paal.
0: Maar daar vroeg ik me dus ook af. Hoe komt hij daar zo vrij staan? Want het was aan de linkse kant dat Jagoya naar zijn man opzocht. En als ik dan kijk waar Garden staat. Die loopt zomaar weg. En schiet. En dan valt hij erin.
1: Ja, een paar keer al. Dat Excelsior heel makkelijk erin voetbalde. En Wim 2 toch niet echt zeker achterin op dit moment.
0: Ja, maar nou... Ja. Ja, ik ben er eigenlijk meer van verrast.
1: Nou, jij zegt onhard te zeggen, we geven grote kans. Bij die inworp was toch ook al een bal in één keer in de 16 op een hele gevaarlijke plek.
0: Ja, die gast die gooit ook gewoon 36 meter het veld in. Die is wel ook wel knap, maar goed, ja, je moet er maar staan als spits zijn. En hij staat er en hij scoort. Wordt er wel gekeken of het geen buitenspel is? Nee, toch niet. Hij fluit inderdaad, maar hij deed nog wel even wachten, even, want ik hoor nog iets. Maar we gaan verder. Lange bal naar voren weer, richting Haan. Die wint daar het duel niet, gaat het duel ook niet echt aan. Dus vervolgens een scrimmage via Van Aalsten, daar kunnen we mee naar voren komen. Maar er staat uiteindelijk Jansen, de linksback van Excelsior, die overneemt. Lange bal naar voren, richting Stam. Stam kopt hem niet naar Van Aalst. Maar dan is hij nog wel bij Ter Aves. Ter Aves speelt dan alweer naar voren toe. Ik vind dat wij vaak die lange bal spelen, Olivier.
1: Ja, nu Ter Aves.
0: Nu al op.
1: Ja, bal richting Haan. Die wordt niet gewonnen. Hoge bal van Excelsior weer door. Garden maakt dan een overtreding. Dan legt Bogaert hem snel neer. Er staan er twee spelers voor de neus van Bogaert die hem tegen willen houden.
0: Hij schiet dan tegen hem aan. Want Jagoyan heeft daar helemaal niks te zoeken. Ik zou hem gewoon... Ik had hem mee
1: hij
0: tegen
1: kwam van heel ver af, ja. Maar nee, ja, binnen twee ook nog niet zeker, nee. Dat, die goede start die we tegen Heerenveen hadden, die is nu nog niet te zien.
0: Nou, maar als de
1: scheidsrechter nou doen? Hens geeft ze allebei een berisping. En het spel gaat nu verder. Bal naar links, naar Chuweon. Chuweon terug naar Bogaert. Maar die staat daar wel mooi vooruit. Bogaert zoekt ook contact met Slorry. Slorry gevonden. Slorry dreigt buitenom. Buitenom gaat dan binnendoor terug naar... Twicht die staat vrij verdedigend nog. Twicht zoekt, vindt dan Chuweon. Chuweon één keer door naar Slorry, die heeft ruimte nu. Ruimte voor een voorzet misschien. Komt die bal met rechts? Ja, tweede paal. Nee, over Haan heen. Wordt die opgevangen door Garden. Die verliest van Lemmens, maar Torsteinsson neemt over. Torsteinsson krijgt hem op links bij Hartjes. En dan neemt ik zelfs het weer over.
0: Ja, Van Aalst wil wel. Zet toch gelijk druk aan de rechterkant. Gürbüz ook. Terug naar Van Aalst. Houdt hij binnen? Nee, helaas net niet. Dus Excelsior mag gaan gooien. Om nou te zeggen, Olivier dat ze echt domineren, vind ik ook wel weer meevallen. Maar ja, luister, ze scoren wel helaas. En vrij vroeg al. Het is 10 minuten nu op de klok. Stand 0-1. Inworp Excelsior. Gooi hem in richting Ter Avest. Ter Avest krijgt hem wel bij een ploeggenoot. En is Twicht. Geeft hem aan de bal. Twicht met het vizier naar voren toe. Twicht nog steeds. Bal tussendoor. Breed gelegd. Haan. Jan heeft de lat. Op de lat en in de tweede instantie ook in de duwfout. Oei, oei, oei. Van Aals legt hem daar perfect breed op Haan.
1: Ja, maar er zat nog een been aan volgens mij, voordat hij hem binnen schiet.
0: Gruwelijke steekbal. Had hij hem zelf moeten schieten? Nee, natuurlijk niet. En Haan schiet hem in, maar daar zat het been tussen. En volgens mij was het het been van Da Silva. Ja, hey, Excelsior oogt ook kwetsbaar, Olivier.
1: Dat is ook zeker waar.
0: Dus ook niet dat we hier tegen Ajax PSV staan te voetballen. Hè? Ik bedoel, het is Excelsior. Maar goed, Zij staan voor, ze hebben gescoord.
1: En jammer dat de scheidsrechter daarvoor fluit voor dat lichte duwtje. Ik kon niet helemaal zien wat er aan de hand was. Ja, maar kans was daarna dus weg.
0: Oh. Kijk, buitenspel. Handje omhoog betekent buitenspel. Welke bal het is, weet ik niet. Maar daar komen we nog niet achter. Lange bal naar voren toe. Dit is wel een duw op Twicht. Mag door. Twicht in balbezit. Helemaal vrij. Van Aalst nu. Van Aalst kijkt niet heel goed en wilde Slorry wegsturen. Maar daar stond ook iemand van Excelsior. En dat was Da Silva Moreira. Die nu weer in balbezit is.
1: De Silva Moreira aan de rechterkant speelt terug naar Van Gassel. Van Gassel staat wat onder druk. Willem II heeft weer een moed gevonden. Lange bal naar voren. Ter Avers moet dat duel winnen. Doet dat ook goed. Legt hem neer voor Bogaert. Bogaert gaat dan dribbelen. Maar hij draait goed weg bij Hartjes. Speelt hem dan breed naar Gurbius. Gurbius terug naar Ter Avers. Ter Avers speelt in naar Twicht. Twicht die weer echt wel goed staat te spelen. Twicht gaat zelf op avontuur. Komt dan weer een voorzet richting de tweede paal. Verdedigd door Excelsior. Maar die hebben in de tweede instantie ook de bal. Goeie actie van Willem II weer. En nu kan Excelsior eruit met Jegoyan. Die staat wel onder druk van Ter Aves. Die tikt de bal net niet goed aan. De bal terug naar Van Gassel. Die kiest voor de lange bal. En dan moet Stam die bal opvangen. Het tempo zit hoog in de wedstrijd, Tony.
0: Ja, dat moet ik wel zeggen. Want we gaan van links naar rechts. En geldt het ook voor ons, zeg maar. Maar goed, ik moet zeggen, even over die actie van Twicht. Hij tapt daar even de andere kant. Was gelijk twee man kwijt. En daar kwam ook een goede kans uit. Nu Slorry in balbezit wordt ingespeeld. Gevaarlijk, want hij neemt hem niet heel goed aan. Lemmens moet die paas wel geven. Speelt er nu naar zijn landgenoot, De Lange. Die kiest wederom voor een lange bal richting Haan. Haan gaat daar het duel aan. Hij krijgt hem niet gewonnen. Bogaert vangt namens Willem II op. Geeft hem aan Tjuon. Tjuon zegt, hier Twicht wil je hem hebben. Hij zegt, nee, even rustig aan. Tjuon nog steeds in balbezit. Bogaert nu. Terug naar Tjuon, op de helft van Willem II. Dribbelen wel richting de middenlijn. Dan moet Slorry verder meters maken, zodat hij ruimte maakt voor Bogaert. Bogaert, Slorry nu terug. En dan kan Van Aalst naar links doorlopen, wordt dat gezien. Ja, maar deze steekbal is ook goed. Hij is net te scherp op Haan. Paasje van Casper Bogaert. Er zit toch wel voetbal in, Olivier.
1: Ja, zeker. Bogaert is ook gewoon beter gaan voetballen sinds Twicht daar staat. Lange bal nu van Gassel. Weggekopt door zijn Stam. Maar wel bij Jegoyan in de voeten. Jegoyan heel gevaarlijk nu. Iedereen van Willem 2 achteruit. Jegoyan 20 meter geeft hem op links. Torsteinsson. Torsteinsson weer aan het rechterbeen naar de binnenkant. Speelt hem terug op Hartjes, dacht ik. Hartjes breed. Naar Meijsen. Meijsen helemaal naar rechts. Naar Slity. Die neemt het niet goed aan. Verliest daar nog wat tijd. Slity tegenover Slorry. Slity vindt Jegoyan. En Slorry verdedigt daar goed mee. Wordt dan vastgehouden en verdient de vrije trap.
0: Ja, vrije trappen voordeel, Olivier. Ik had hier misschien toch liever voordeel gehad. Want dan was het 3 van Excelsior tegen 2 van ons. Met Gurbius en Haan. Krijgt toch de vrije trap. Misschien ook even rust pakken. Maar hij is al snel genomen door Lemmens. Kaats met Boga. Terug in balbezit bij Lemmens. Stam. Stam speelt hem verder naar rechts, staat er Aves. Daar komt Van Aals komt aanbieden. Die kan hem op Gurbius geven. En dat gaat niet goed. Dit zijn toch wel de kleine dingetjes, Olivier. Het is geen KKD meer, hè? Hier word je op afgestraft.
1: Ja. Ja.
0: Al is het een ingooi, maar je wordt op afgestraft.
1: Ingooi van Excelsior dan. Terug naar Plug. Plugt weer op keeper Van Gassel. Van Gassel staat weer onder druk van Van Aals, die natuurlijk graag rent. Lange bal wordt gewonnen door Ter Aves. Dan Twicht met een hele mooie hak. Maar dan staat Van Aalst nog buiten spel. Komt duel dan tussen Ter Aves. Die raakt zijn tegenstander. Maar het spel mag verder. Stam wint dan het duel. Stam steekt de middenlijn over. Zoekt breed. Nee, gaat dan toch terug naar Twicht. Twicht vangt die bal op. Geeft hem op Bogaert in de middencirkel. Op links naar Tjuajon. Tjuajon, Slorry. Slorry dreigt. Maar Excelsior staat er met 3 man op. Die bal weer terug naar Lemmens. Lemmens op de middenlijn. Dribbelt in, maar komt dan 2-3 spelers tegen. Dan maar weer naar Tjuajon. Tjuajon chipt hem naar de snelle Slorry. Slorry 1 keer neemt hem mee. Oeh, Moreira de Silva zit er goed bij. Dan goede bal dan van Bogaert. Bogaert, bal breed op Twicht. Twicht 30 meter, speelt hem in. Naar Gurbius, die draait weg naar de tegenstander toe. En daardoor is hij de bal kwijt. We moeten Willem II opletten dat het niet een kant tegen krijgt. Maar weer goed verdedigd door Ter Aves. Die staat ook goed te spelen, hoor. Bal gaat weer terug naar De Lange. En het tempo zit erin, hoor. Het serene van Excelsior danst mee alsof het een danswedstrijd is. Maar Willem II heeft uit balbezit. Lange bal van Stam, die is wel heel hard, hoor. Gurbius, zo snel is hij niet. En die gaat dus in de handen bij Van Gassel.
0: Ja, dan is het ook te ver de bal centraal. Als we even kijken naar de statistieken, Olivier. Kijk je puur alleen naar de statistiek. 3 doelpogingen Excelsior, waarvan 1 schot op goal. En dus ook de grote kans. En wij hebben nog niks. Zo voelt het niet. Maar wij hebben dan wel weer 6% balbezit. Excelsior een balbezit. Nu ter hoogte van de cirkel. Eigen helft. 3 op lijn gaat weer gebeuren. Met Meijsen als meest rechtse. Die dribbelt in. Komt voorlopig nog niemand tegen. Kan verder indribbelen. Ziet dan aan de rechterkant dat Silva Moreira staan. Voorzet komt. Stam rustig op zijn borst aangenomen. nu ziet wel twee dingen kan uitverdedigen. Chuol nu ver achterin. Moet met de lange bal komen. Doet dat ook richting Haan. En oh, daar gaat Van Aals gaat daar liggen. Bogaard kan opvangen namens Willem II. Richting Stam. Allemaal op de eigen 16. Ter Avers naar rechts. Als Gubis een vooractie maakt, dan krijgt hij hem. Gubis krijgt hem. Wordt er omvergeduwd door de scheids. Maar dan is het Ter Avers die... is die gast ook snel. Die dan de bal nog probeert te veroveren. Maar Excelsior is met Hartjes daar ook snel genoeg bij. En kan nu verder gaan voetballen. Bal meer aan de rechterkant. Meissen. Kijk naar voren. Is het Chuon die daar goed voor zijn man komt. Waardoor ze allebei de bal niet raken. En dan mag Lemmens de bal gaan meenemen. Met nummer 83. Dat is een geboortejaar. Zo. Nee, is hij net oud hoor.
1: Ja, dat zal wel, hij zal er zeker voor gekozen hebben. Misschien speelde hij bij RWDM ook mee. Lemmens nu met de lange bal, maar die gaat eigenlijk nergens heen. Haan kan er nog heen. Nee, die verliest het wel.
0: Krijgt daar een tik in zijn gezicht.
1: Twicht krijgt daar een tikkie, maar scheidsrechter laat doorspelen. Sliet hij dan? Sliet hij kijken of het nog wel iets wordt? Sliet hij de 16 in? Speelt hem terug naar Jegorjan. Jegorjan gaat schieten.
0: Goeie redding, hoor.
1: Keeper met een hand achter. En dan gaat nu de speler kijken. Oh, dan gaat natuurlijk... Ter Avest even praten.
0: Ja, trainer boos.
1: Is het Twicht die daar op de grond ligt? Dat kon je niet eens zien. Maar die werd wel duidelijk in zijn gezicht geraakt, hoor.
0: Hier komen, zegt hij ook. Is daar iemand van Excelsior? Die zegt ook, kom jongens. En we moeten toch wachten tot de scheids kijkt. Want het is heel sportief daar van Plug. Die zegt, jongens, kom nou. Blijkt misschien toch nog mee te vallen. Maar die vierde man, ja, ik blijf het zeggen. Het is niet dat hij het is, hè. Maar je kunt maar net zo'n Pardoes daar neerzetten. Die doet ook helemaal niks.
1: Nee, maar ja, op het middenveld gewoon een handje in het gezicht van iemand. Als je gewoon heel makkelijk hiervoor fluit, is het gewoon geen gedoe meer.
0: Is toch
1: gewoon een overtreding. Kijk, het is geen penalty als je het in de 16 doet. Maar dit zijn van die lichte overtredingen. Meteen fluiten is het gezeik weg.
0: Ja, maar eerst maar eens een hoekschop bij het hoofd van Vakko. Wordt genomen door Excelsior. Twee handen gaan de lucht in. Hoekschop komt bij de eerste paal. Haan die kan wegwerken met zijn links. Bal blijft nog wel binnen. Slorry die kan er achteraan sprinten. Of is die net... Ja, is net uit. Ja, ik vind dat ook bijzonder. Hij tikt hem toch in zijn gezicht.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat heeft hij dan misschien allemaal niet precies gezien. Maar het is wel... Ja, je gezicht raak je niet zomaar. Hè. Je kunt je arm op heel veel andere plekken houden.
0: Ja, nee. Ik schopte hem ook niet per ongeluk. Maar ja, ik had toch wel die bal die kant op. Ja, goed. Hier gaan wij de discussie niet van winnen, helaas. Als wij het op het veld maar doen. Maar het is nog steeds 0-1. 19e minuut. Ze scoren al vrij vroeg, Excelsior. En ze mogen nu ook ingooien. Doen dat nu ook. De bal gaat terug uit. En verder terug uit. Dus richting Wiedel. Wiedel naar Plug. Plug van links. Staat Jansen daarnaast hem. Man naar voren toe. Ter Avest komt wel voor zijn man. Niet voor zijn man. Maar het is Jegorjan die wel terug in moet zakken. Nu richting de doelman. Haan gaat erachteraan. Die ziet daar wel heil in. De bal verder naar rechts toe. Naar de Silva Moreira. Speelt hem goed langs. Iedereen al en alles af. Goed verdedigd het ook door Lemmens. Sterk dit, maar dan is Slorry te laat met terugverdedigen. Dat zie ik vaker gebeuren. We mogen overnemen nu met Chuon. Die kan het hele veld oversteken. Linkerkant is niemand bij hem. Komt met een voorzet. Oh, redelijk goed, maar paniek weggewerkt. Hoekschop voor Willem II, ter hoogte van het uitvak. Ik moet wel zeggen, Slorry verdedigde weer niet goed mee, hè?
1: Ja, maar hij deed nou net op de eerste helft deed hij wel beter zijn best.
0: Ah, oh, dat is fijn, dit is zijn best, hè? Daar wordt hij voor betaald, denk ik, of niet? Godsamme. Ik snap het, je bent aanvaller en mee verdedigen is allemaal niet leuk. Maar daardoor hebben zij wel een mannetje extra op het moment dat we de bal verliezen.
1: Goed. Ja, corner van Willem 2 staat voor het uitvak. Is het, ik kan niet helemaal goed zien wie er nou bij staat. Volgens mij Twicht, hè?
0: Kelvin, ja.
1: Ja, die gaat hem dus. Dus wordt een uitdraaiende bal. Staan drie man buiten de 16 van Willem 2. Komt die bal richting de eerste paal, weggekopt door Wiedel. Komt dan terecht bij Ter Avest. Staat dan onder druk. Ter Avest krijgt hem nog een keer bij Twicht. Twicht kan hem nee. Hij brengt hem niet in. Geeft hem op Gurbus. Gurbus staat met de rug naar het doel. Geeft hem op Twicht.
0: Eens.
1: Twicht kapt er heel makkelijk langs. En dan is het volgens mij een overtreding, wil
0: hij.
1: Maar
0: houdt hem dat vast of niet?
1: De scheidsrechter gaat er niet mee. Dus gaat de bal van Excelsior richting De Lange. De Lange speelt hem naar Van Aals. Van Aals, ja, dan gaat Willem II toch weer even de organisatie op orde brengen. En even rustig opbouwen. Staat Excelsior weer heel hoog, hoor. Zetten ze Willem 2 daardoor een beetje onder druk. Want je hebt eigenlijk gewoon bijna geen ruimte om te voetballen. Komt Bogaert de bal dan maar halen. Geeft hem mee op Stam. Stam vindt Gurbus. Gurbus moet dan op avontuur gaan. Krijgt een duwtje.
0: Oh,
1: geen
0: nou fluit hij dan wel. Ja,
1: ja dit zijn van die lichte overtredingen.
0: Ja, maar net ook. Dat is wel een shirt van Twicht. Snap ik. Die wil ik ook best hebben. Maar dat hoogt niet, zeg maar. Nu de bal bij Chuon. Die speelt op Slorry. Gaat zelf door. Slorry gaat dan naar binnen door. Eén man voorbij. Zoekt Jegorjan op. Maar dan toch naar Stam. Willem 2 met iedereen behalve de keeper op deel van Excelsior. Ter Aves nu. Zoek je naar Van Aals? Nee, toch niet. Gubens aan de rechterkant. Zat tegen de zijlijn geplakt. Maakt een actie naar binnen toe. Chipt hem dan richting Haan. Die kopt hem richting de goal. En dan is het Van Gassel. Ja, ik blijf er toch een degelijke keeper vinden. Ja, dat is gewoon prima. Ja, deze die had jij nog wel gehouden, die bal. Die was niet zo spannend.
1: Ja, ik kan een beetje keeper misschien. Maar...
0: Ja, misschien wel. Nou, het is bij wel reserve keepers hebben.
1: Hoge bal van Gassel. Komt dan op het hoofd bij Lemmens. Wordt ook een beetje vastgehouden, maar te weinig voor een overtreding. Inworp voor Excelsior. Rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Willem 2. Wordt dan genomen richting Wiedel. Wiedel helemaal terug naar Van Gassel. Willem 2 schuift ook wel snel op. Heeft een beetje hetzelfde plan. Ook heel hoog staan. Heeft natuurlijk nu ook wel vrij snelle verdedigers. Op links daar krijgt Plug de bal nu. Plug neemt de tijd. Speelt hem naar de rechterkant, naar Meissen. Meissen dribbelt wat op. Speelt hem weer terug naar Jan Plug. Jan Plug gaat de middenlijn over.
0: Ja.
1: Dat linkerbeen speelt hij in op Jansen. Jansen weer terug naar Kasper Wiedel. Wiedel speelt hem in op Jegorjan.

0: kunt voetballen. Maar daar is Ter Aves natuurlijk wel goed in. Nu de bal bij de Silva Moreira. Speelt hem dan terug naar Van Gassel. Haan die kijkt wel. Maar ja, dit kan natuurlijk daar niet gaan jagen. Staat Willem II wel vrij ver uit elkaar. Hè? Want wij staan bijna op hun 16. En met onze kont staan we onder onze cirkel. Wordt nu Wiedeling speelt. Terug naar Van Gassel. Dan gaat Haan toch wel jagen. Van Gassel is natuurlijk links. Speelt hem dan verder naar links. Naar Plug. Kan een stukje opdribbelen. En daar ziet hij vervolgens Hartjes vrij staan. Die gaat niet verder naar voren. Gubus deed goed mee. Van Aals nu dichter bij de bal namens Willem II bij Plug. Nog wel op de helft van Excelsior. Hij gaat de bal terug naar Wiedel. Drie op lijn achterin van Excelsior. Jegoyan als verbindende speler net daarvoor. Geeft hem dan een Meijsen. Meijsen wil wel naar rechts toe. Gaat niet naar rechts. Jegoyan die draait dan naar links. En dan zit vervolgens Plug. Plug stuurt daar aan de linkerkant. Stuurt die Torstensson weg. Kan naar binnen toe. Maar kan hem dan vervolgens niet kwijt. Ze moet dan weer een actie maken. Gaat hij nu buitenom? Ja, gaat buitenom. Komt daar de voorzet? Nee, hij kapt hem weer af. Dus dan moet hij nog verder terug. Chipt hem dan heel raar naar Raymond op de 16. Bogaard kan wegkoppen. Maar Excelsior nog wel een bal bezit met Meijsen. Meijsen nu naar voren. Speelt daar Slitty in. Slitty die chipt hem dan vervolgens naar onze doelman. Komt daar goed uit. Garden loopt wel tegen hem aan. Maar mag geen naam hebben. Willem II toch wel iets meer onder druk dan dat wij hun onder druk zetten.
1: Ja, inworp nu richting Lemmens. Lemmens terug naar De Lange. Die nog niet heel veel te doen heeft gehad eigenlijk. Moeilijk nu indruk te maken van hem. Goede bal nu wel op Haan. Haan krijgt hem bij Gürbüz. Gürbüz moet dan duel aangaan met Wiedel. Wiedel ramt hem hoog en hard naar voren. Die bal gaat dan direct uit. Maar het gevaar van Excelsior is ook weg. De bal inworp voor Willem II. Dus achterin naar Stam. Stam breed naar Lemmens. Lemmens heeft wat ruimte. Maar daar komt daarna Garden op bezoek. En die zorgt ervoor dat Lemmens terug gaat naar De Lange. De Lange speelt weer in op Lemmens. Lemmens kan niet zoveel. Er staat maar een lange bal richting Van Aalst. Maar dan wint Wiedel dat duel weer makkelijk. En die kopt hem terug naar Van Gassel. Ja, Willem II heeft moeite om er doorheen te voetballen of een goede lange bal te spelen.
0: Nou ja, die lange ballen, ik snap het deels, hè, maar onze keeper heeft alleen maar lange ballen gegeven. Ik zou iets meer voetballend willen zien. Nu een slechte paas van Excelsior. Willem II een bal bezit met Twicht. Speelt hem op Bogaert en die heeft wat ruimte. Jegoyan zit achter hem aan. Gaat de bal verder naar links. Naar Slory die mooie ruimte geven. Chouon komt er overheen. Slory gaat naar binnen toe. Slory gaat nog verder. Geeft hem op Gürbüz. Gürbüz ziet daar Chouon ontstaan. Nee, krijgt hem niet. Chipt hem dan naar Van Aals. Die verlengt hem en is Haan bijna daar in balbezit. Ter Avest, randje 16, terug op Twicht. Terug Ter Avest richting de zijlijn. Ter Avest nu naar Gürbüz. Gürbüz met zijn gezicht naar de goal toe. Kan er een actie maken. Is één man voorbij. Is, twee man, drie man voorbij. Dat was er net één te veel, de vierde. Maar hij gaat er wel als een klein iemand daar heel technisch iedereen voorbij. Twicht nu in balbezit. Dus kaatsen met Gürbüz. Twicht nu weer met zijn rug naar de zijlijn. Stam nu. Stam speelt hem dan verder naar links. Lemmens. Lemmens dribbelt iets in. Geeft hem dan toch aan Chouon. Chouon op Slory. Dan staat Lemmens links buiten. Die moet daar weg. Want dan heeft Slory geen ruimte. Kaats dan toch de bal. Goed verlengd daar. En Slory gaat om zijn man heen. Sterk. Maar sterk is ook de Silva Moreira. En die krijgt daar een vrije trap.
1: Hij raakt ook de bal.
0: Die krijgt een vrije trap. Olivier. Omdat hij een sliding maakt. Maar hij raakt de bal.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja, wel goed verdedigd hoor van de Silva Moreira. Ja, maar ik vond dat dit geen overtreding is. En ik snap ook de teleurstelling ook. Sorry, slaat hard op het gras. En ik snap die teleurstelling.
0: Ja, natuurlijk.
1: De bal wordt ook helemaal niet op de goede plek neergelegd. Scheidsrechter laat
0: allemaal gewoon gebeuren. Nee, want dat was bij de zijlijn. En deze is bij punt 16.
1: Ja, dit is wel zo ver vanaf.
0: Kijk, ik snap dat je als scheidsrechter iets wil proberen. Maar jij gaat zo geen Europese wedstrijden krijgen, vriend. Maar goed. Lange bal dan allemaal naar voren toe. Die vangen we op met, even kijken, met Twicht. Twicht kopt hem naar voren, staat niemand. En dan zijn we hem alweer kwijt. Dat is ook zonde. En niemand hem coacht dat die tijd heeft. Nou ja, dus Excelsior die nou weer mag gaan doen, Olivier. Kijk wat eruit komt.
1: Van Gassel met een lange bal naar voren weer. Garen gaat daar richting die bal. Oeh, Stam verliest hem net. Dan Ter Aves, die wint heel goed aan de bal. Maakt ook geen overtreding. Dan probeert Twicht hem direct te verlengen naar Van Aals. Maar die bal komt niet goed aan. Duel daar tussen Hartjes en Gürbüz. Gewonnen door Excelsior. Lange bal van Plug. Maar dan staat Torstensson buiten spel. Goede aanname van Stam. Stam wil gelijk naar voren. Maar ja, dat lukte net niet. Twicht wilde hem ook, maar stand durven toch niet aan.
0: Ik snap dat wel, hoor.
1: Ja, dat zijn wel de momenten. Je moet weg zoveel mogelijk toch daar naar de bal krijgen. Krijgt nu de bal in de middencirkel. Vindt heel goed daar Haan. Haan staat eigenlijk ook vrij ver van zijn tegenstander af. Kan hem dan aannemen, maar staat er met de rug naar het doel. Bal gaat naar de linkerkant, naar Slory. Slory, schuimbeweging, bal terug naar Chouillon. Chouillon naar

0: Lemmens. En dan is wel dat wat we vaker zien, dat Willem II nu moeite heeft om er doorheen te komen. Ja, goede bal dan van Twicht weer op Slorry. Slorry wel niet meteen opengedraaid. Speelt hem terug naar Twicht. Twicht naar Chouaillon. Chouaillon, bal wel ver van zijn voeten af. Verdient wel een inworp.
1: Nou, dat mag ook geluk hebben eigenlijk. Hè?
0: Dat was een gelukje, ja.
1: Het zou zomaar zijn dat hij hem daar kwijtraakt. En dan hadden we een counter tegen. Maar dat is dus niet. Stam nu op eigen helft, cirkel. Er komt Garden, komt even kijken. Stam stuurt daar die bal maar naar voren. Maar bal kwijt. Torstensson neemt hem over. Vervolgens is hij hem zelf ook al kwijt. En Gurgus, bal hoog in de lucht. Scrimmage, Stam komt hoog, wint. En rustig aanname. Maar hij speelt hem dan zo op de Goyan in. Die draait de drukte in. Geen overtreding. Scheidsrechter ziet natuurlijk anders. Ik vind dit ook wel heel makkelijk, hè. Jagoyan staat exact op de middenlijn. Draait tegen twee Willem II spelers aan. Daar kunnen niet dwars doorheen nog steeds. Ga je liggen, krijg je vrije trap mee. Is dat slim? Of is het gewoon te makkelijk van de scheids?
0: Ja, nou ja, een beetje van beide, hè.
1: We zullen het niet weten. Maar ja.
0: Ja, dus Excelsior toch wel, vind ik wel, de sterkste van de twee, hoor. Ze hebben toch veel controle en heel veel duels op het middenveld worden gewoon gewonnen. En ze hebben uiteindelijk nog niet zo heel veel kansen tegen gehad. Ja, behalve die bal plat van Haan. Bal op links nu voor Excelsior. Oeh, slechte aanname wel daar van Jansen. Jansen krijgt hem bij Torstensson. Torstensson terug naar Plug. Plug zoekt dan weer naar Jansen. Die is op snelheid, maar die bal is wel heel hard. Jansen kan hem net binnenhouden. Komt er een kans aan? Nee, goede sliding daar van... Ik kan niet helemaal zien wie het was.
1: Is dat Gurgus die daar helemaal mee
0: zit? Ja, Gurgus, ja, heel goed te zien. Die geeft wel een corner weg. Zitten we in de 30e minuut. De stand is nog 0-1 voor Excelsior. En dan krijgen we een corner voor Kidsvak.
1: Ja, en ik vind nog steeds, hè, wij zijn niet kansloos deze wedstrijd.
0: Nee, daar ben ik met je eens.
1: Zij zijn sterker, we hebben meer de bal bij. Zij zien het doel beter. Ja, ben ik ook mee eens. Twee handen gaan de lucht in. Hoekschop wordt nu getrapt. Komt er gevaarlijk in het midden. Keeper zit half. Slorry let goed op. Kan hem wegwerken. Willem II wel met de rug tegen de muur nu. Dan is het een hartje die kan opvangen namens Excelsior. Geeft hem dan terug op degene die de corner nam. Dat is Jagoyan. Gaat de actie aan. Driedubbele schaar. Maar hij fopt daar ons niet mee. En via dezelfde Jagoyan is het een achterbal. Maar terwijl hij hem daar mee had kunnen geven links. Dan had ze een voorzet kunnen geven. Maar ik ga niet alles verkouden. Zou wel zijn, hè. Dat ik het die Jagoyan moest vallen. Ja, goed trap. Maar de lange neemt hem niet. Dus krijg je geen lange bal.
0: Ja, of in tweede instantie. Want Excelsior zet heel hoog terug. De lange krijgt de bal. Speelt hem terug naar Lemmens. Lemmens met wat ruimte. Maar goed, moet dan toch lang gaan. De hoge bal. Oeh, die wordt goed doorzien door Excelsior. Die komt nu wel winnen, maar die kopt hem wel uit.
1: Of las Van Aals die bal verkeerd. Ik denk het tweede. Want die was veel verder weg dan waar de bal kwam. Dus had hij niet goed ingeschat. Maar goed, we hebben hem. Chouaillon mag gooien. De hoogte van de dugout van Excelsior. Ja, maar waar gooi je naartoe? Naar Haan. Je moet zich maar sterk maken. Haan. Daar is het de Silva die hier hoog komt. Het is een beetje iedereen door elkaar. En via Chouaillon is het een inworp voor Excelsior. Laat hem over aan de Silva Moreira. Moet hem daar snel aan op Jagoyan. Rechtsbuiten staat Lemmens. Die zag de Lemmens daar het duel hard aan wilde gaan. Maar Jagoyan wel slim. Chipte hem tegen hem aan. Inworp weer voor Meissen. Die hebben we eerder gezien, die inworp.
0: Ja, die heeft daar ook een handdoekje liggen. Slim, hè? Dus die maakt eerst een handen droog, dan de bal droog.
1: Ja, dat mag niet van een scheidsrechter opschieten. Ik zou die handdoek weghalen. Maar goed, hij gooit in. Heel ver gooit hij wederom in. Het wordt de bal verlengd, maar dan wil hem twee spelers. Dan is het vervolgens Twicht die daar wegwerkt. Van Aals duel aan wil gaan. Maar Willem II nu een bal bezit met dezelfde Van Aals. Krijgt daar een duw. Die Goyan kan opvangen namens Excelsior. Excelsior wel in de aanval nog steeds. Zoeken het gezicht naar voren. Bal even terug via Hartjes. Hartjes is de laatste op het veld van Excelsior. Staan vrij hoog ook bij ons bij de helft. De Goyan ziet er aan de linkerkant Torstensson, de IJslander. Draait dan naar binnen toe. Terug naar De Goyan. De Goyan zoekt dan aan de andere kant. Een beetje slechte paas. Komt niet goed uit Chouaillon. Goed er tegenaan geschopt. Waardoor de bal heel hoog komt in een scrimmage. Goed teruggekopt dit. Was een bewuste. Ja, dat moet haast wel, hè. Goed teruggekopt op. Waardoor De Lange kan overnemen en uit kan rollen.
0: De Lange op Stam. Stam op Ter Aves. Ter Aves langs de lijn. Maar dan staat Gurgus niet. Dus Excelsior kan opruimen. Dan doorgekopt op het middenveld tot Twicht. Maar in de voeten bij Excelsior. Die gaan aan de linkerkant dan vandoor. Is het Jansen. Jansen krijgt hem bij Torstensson. Maar die staat nog wel heel ver van het vijandelijke doel. Gaat de bal terug naar... even kijken. Meissen. Meissen bal naar de rechterkant. Dat is Silva Moreira. Dan goed verdedigd door Slorry die een inworp van maakt.
1: Ja. Gaat hij dan weer gooien, Meissen daar?
0: Ja, als hij weer de tijd voor gaat nemen, ja, pakt hij een schone bal. Nou, hij gaat in ieder geval dit keer niet een droog maken.
1: Als je dat meisje daar bent, hè, de ballendame.
0: Ja, dan moet je een flesje water over die bal.
1: ik zou het even.
0: Meisje gooit ver in, maar dit keer niet zo ver. Doorgekopt door Slorry en dan verdient wel een corner. Hij gaat tegen een tegenstander over de achterlijn.
1: Normaal gesproken durf ik die hoekschoppen wel. Maar dit is al hoekschop nummer 3. En is wederom bij vak O. Ja, ik zou echt daar, als ik daar dat mesje ben, daar gewoon even een bidon meenemen. En die bal zijn nat maken met zijn handdoek. Hey, je moet slim zijn, hè? Hoekschop 1 hand gaat de lucht in. Dus druk in het 16 meter gebied van Willem 2. Twee man voor de neus van onze doelman. Twee handen de lucht in nu van de hoekschopnemer. Komt daar gevaarlijk in het midden. Onze keeper zit helemaal mis en het is daar 0-2. Keeper kwam niet uit. Het is daar 0-2. En volgens mij is het daar Meijsen die hem scoorde. Ik kon het niet heel goed zien. 0-2. Ja, ik moet zeggen, ja.
0: Ja, het is een hele harde klap, Tony. Ja, je staat gewoon niet goed te verdedigen met die corner. Dat kun je wel zeggen.
1: Ik wil de schuld niet aan de keeper geven.
0: Nee.
1: Maar ik kijk hem wel aan.
0: Dat hij uit moet komen. Of ik vind dat je zijn duel dan in de 5 ook niet zo mag verliezen.
1: Ik zou eerlijk denken, keeper, jij wordt er een klein beetje gefopt, want je komt een meter stapje van de lijn af.
0: Ja, ik zie het nou ook in de herhaling. Wij kunnen een klein stukje van tv zien. Maar
1: ja, hij komt daar een klein stukje van de lijn af.
0: Als je komt, dan moet je ervoor gaan. Ja, dat klopt.
1: En het is daar inderdaad een meisje die je naar binnen kopte. Maar we mogen het opnieuw proberen. Goed, keeper moet ook wennen, hè, jongen. Dus we gaan weer door. Lange bal van de Lange, onze duelman. Gaat gelijk naar Bidel. Dus balverlies voor Willem 2. Maar Van Aalst kan overnemen nu op Haan. Haan die laat maar Gurbus. En daar ligt Van Aalst volgens mij ligt dan nog op de grond. Zegt Gurbus dat het ter Aves zegt daar. Jongens, let nou eens op. Dat is al de zoveelste keer. Heb ik niet heel goed gezien, dus kan er ook niks van zeggen. Maar de scheids wuift het vakkundig weg. Plaats, ter Aves. Ja, hij zal het niet voor niks zeggen, Olivier, hoor.
0: Nee, ja, ik zou het wel een beetje onder druk zetten, ja, want het allemaal, hij laat normaal veel doorgaan. Nou, vrij trap is genomen, is dat wel meteen onder druk. Moet dan wel helemaal terug naar de keeper. En die Lange staat dan weer onder druk. Komt er een lange bal, dan gaat Haan daar wel heen. Maar ja, dit is wel makkelijk te verdedigen. Slorry schuift de bal dan af.
1: Ja, nou, ze duwen hem gewoon aan de grond. Inderdaad, scheidsrechter, we krijgen een vrije trap. Ja, het is,
0: snel genomen door Chouillon. Ja, en dan rolde de bal nog. Ja, oh, ja, dat is wel, het was wel zo.
1: Ja, ik heb er ook slappen van, hè.
0: Ja, het is, we hebben nog 10 minuten tot rust. En het is heel belangrijk dat Willem 2 eigenlijk de aansluitingstreffer nog gaat maken. Ja. Voor rust.
1: Ja.
0: Bal van Twicht naar Slorry. Die stond vrij, maar er staat dan 2 man voor. Breed naar Twicht. Twicht terug naar Slorry. Dan staat hij 1-1. Slorry komt met een voorzet. Ja, die is goed. Wordt weggekopt door Excelsior. Opgevangen door Gurbus. Staat dan wel tegenover een tegenstander. Tegenover de Hartjes. Gurbus chipt hem langs. Komt dan met een actie. Komt dan met een voorzet. Maar die bal gaat over de achterlijn.
1: Ik wil zeggen, doet hij nou vrij dit?
0: Ja, maar was uit balans en daardoor geen goede voorzet.
1: Nou, die van Slorry vond ik anders wel aardig, hoor. Hij stond 1-1, ging daar lekker naar binnen. Goede voorzet, werd wel weggekopt. Nou, Van Gassen neemt ook zijn tijd. Zijn mooie gemak. Scheidsrechter telt af. 5. 4. 3. 2. 1. Op de laatste seconde schiet hij hem dan toch. Vind ik jammer. Maar de bal gaat naar voren toe. Wij winnen hem daar met Lemmens. Vervolgens is het Meijsje die namens Excelsior wint. En die geeft hem aan de ploeggenoot. Willem 2 wel gelijk druk op die bal. Maar Excelsior speelt de bal terug. Terug Bidel. Van Bidel gaan we naar plug. Gaan we verder naar links. Dan staat Jansen. En dan gaat de bal naar voren toe. En krijgen ze hem wel bij een medespeler. Slimme actie daar. Stam wordt daar gefopt. Stam, nee, net niet. En daar gaat onze doelman liggen. Of viel hij nou achterover?
0: Ja, Stam werd daar gefopt. Stam werd daar gewoon vastgehouden.
1: Ja, ook. Maar waar ging onze doelman nou doen? Ja, ik ga het even op de beelden bekijken. Want Stam die werd daar wel gefopt. Inderdaad, shirt half uitgetrokken. En onze doelman die wou naar achter lopen. Maar die valt naar achteren. Ja, ik weet niet. Dit is zijn eerste wedstrijd. Ik moet hem nog zien. Maar hij staat wel op het vizier, zeg maar.
0: Jij houdt hem nog heel. Corner blijft er staan voor Excelsior. Ja. Indraaide bal van Jegoyan, denk ik. Dan weer gevaarlijk natuurlijk. Er wordt dat vastgehouden. Bal wordt nu gelukkig weggekopt. opgevangen door Excelsior. Hartjes, bal naar de linkerkant. Dan Jegorjan weer. Komt dan met een lage voorzet. Bal doorgetikt. Choyon komt er al goed weg. Ja. Kan Slory die bal opvangen? Ja, wordt een beetje geduwd. Door Sliti. Weer die twee Feyenoorders eigenlijk tegenover elkaar. Slory gaat er dan langs. Wordt dan vastgehouden. Zet zijn lichaam erin. Wil hem terugkrijgen. Maar dan zit Silva Moreira erbij. Die gaat dan al aan de wandel. Wil hem bij een medespeler krijgen. Maar dan kan Choyon opruimen. En die geeft hij. Nee, hij gaat via een tegenstander op de zijlijn. En dan is het inworp voor hem 2.
1: Nou, twee Feyenoorders tegen elkaar. Wij hadden wel de betere. Alleen hij dacht even dat Choyon op zijn af zat, zeg maar. Ja, werd hij daar vastgehouden of niet? Nou, dat zullen we niet weten.
0: Ja, Slory oogt een beetje geïrriteerd door dat hij steeds een beetje lichte overtredingen tegenkrijgt. En dan zelf wordt afgefloten. Inworp van Willem II langs de lijn. De Silva van Moreira wint het duel. Dan komt Bogaat hem naar Gubis. Goede controle met een hakje. Oeh, wil hij daar aankrijgen? Veel te moeilijk. En dan gaat de hardste vandoor. Die heeft dan heel veel ruimte. 3-3. Nee, er komen genoeg Willem II's terug. Maar gaat dezelfde 16 in. Oh nee, 1-1. Schiet hij hem op de keeper. Grote kans voor Excelsior om de wedstrijd eigenlijk gewoon definitief te beslissen. Ja, maar de keeper redt deze bal. En er gaat weer een corner voor het kitvak komen voor Excelsior.
1: Ja, en op zij zijn wel gevaarlijk met hoekschoppen, moet ik zeggen.
0: Ja,
1: want het is druk bij de keeper. Ja, kom wel, kom niet, blijf staan. Maar je verdedigers moeten natuurlijk ook winnen. Heeft Excelsior met Meissen wel een hele sterke verdediger daarin staan. Bal kort genomen naar Hartjes, terug naar Jegorjan. Maakt daar een actie, 26 scharen. Probeert er omheen te gaan, chipt hem er wel langs. En Willem II krijgt hem wel niet weg. Achterbal. Hey, ik moet wel zeggen, zij zijn gevaarlijk, allemaal hoekschoppen.
0: Ja. Ja, of Willem II staat niet helemaal goed te verdedigen met hoekschoppen.
1: Sluit ik ook niet uit. En ik moet die trainer daar van Excelsior, ik moet zeggen, hou ik wel van. Er zit wel pit in bij die trainer. Moet ik ook iets positiefs zeggen over die jongen? Dat vind ik wel...
0: Ruben Nel.
1: Hij doet het goed. Ik bedoel, hij jaagt de spelers op. Hè. Iedereen gaat mee naar voren. Coach lekker. Beetje Peter Maas effect, zeg maar. Maar goed, lange bal van onze doelman. Gaat richting Haan. Die kan hem daar niet winnen van Meissen. Scheelt er 2,5 kop. Excelsior nog wel een bal bezit. En spelen dan net zo over de lijn heen. Dus wij mogen niet gooien. Ter Avest gooit hem snel in. Ter Avest op Twicht. Twicht krijgt daar een beuk. Maar het mag doorgaan met de scheidsrechter. Jegorjan kan overnemen. De linkerkant ruimte vrij. Jegorjan gaat zelf. Twee Willem II is op zijn hielen. Nog steeds Jegorjan. En die levert hem daar kinderlijk in. Bij Bogaert. Bogaert stuurt Haan weg. Maar Excelsior heeft dan nog een verdediger staan in de naam van Wiedel. Klopt hem over de zijlijn. Choyon mag gaan gooien. Dan hebben we nog zeker 5 minuten op de klok. Kaatst met Twicht. Oh, bijna een verkeerde aanname door Choyon. God, het zal toch ook weer die...
0: Jegorjan zat er ook wel heel snel op, hè?
1: Ja, maar goed, het is geen muur, hè, waar je tegen speelt. Die aanname moet dood liggen. Verwacht ik gewoon. Waar wachten we nou op?
0: Dat er een ballenjongen in het veld stond. Want er was een bal, twee ballen in het veld. Ah. En helemaal aan de andere kant van het veld.
1: Die had ik niet gezien. Maar ja, goed, Stam nu achterin. Kapt daar hartjes uit zijn tegenstander. Goeie bal, peert hem dan naar voren toe en... Zonder idee schiet Stam hem naar voren. Daar zien we niet heel vaak van. Excelsior kan wederom overnemen. En Sliti aan de rechterkant van het veld. Daar staat Jegorjan. Die zegt sneller spelen. Maar die krijgt hem dit keer niet. Meissen gaat verder naar links toe. Daar staat Hartjes. Hartjes kan hem ook verder naar links spelen. Dus daar Jansen. Terug naar Hartjes. Excelsior domineert nu wel onze helft.
0: Ja, nou, ik had het net over aansluitingsterfers. Maar daar lijkt het helemaal niet op. Excelsior heeft het balbezit en wint gewoon heel veel duels. En Willem II heeft moeite om er doorheen te komen. Jegorjan aan de rechterkant. Slim balletje naar Da Silva Moreira. Die probeert Choyon te foppen, maar lukt niet. Choyon ramt hem dan maar naar voren. Dan moet Haan erachteraan. Die zet ook een volle sprint in. Maar Wiedel is als eerste bij de bal. Speelt hem naar Van Gassel. Van Aalst is er natuurlijk ook bij. Maar voor de verre rest is het natuurlijk Excelsior een overtal. En speelt het eigenlijk makkelijk uit. Bal weer naar Wiedel. Die rustig aanneemt. Vindt dan op het middenveld Jegorjan. Een goede bal naar links, hoor. En zo moet Willem II weer naar achteren. Krijgen we ook een lichtfluitconcert van een deel van het publiek van Willem II.
1: Snap jij dat ook? Als wij met 2 man druk zetten, misschien moet de rest meegaan, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar dat zijn toch een aantal mensen die druk achterin voeren bij Willem II. Die gaan er nog niet de verdedigingsstelling uit. Nu Rick Meissen de bal, allemaal voor de middenlijn. Ja, en Excelsior hoeft natuurlijk ook niet zoveel meer. Die kiezen nu even ook voor het balbezit. Jan Plug speelt hem naar Torsteinston. Die speelt hem terug weer naar Plug. En Willem II staat heel laag. Komt de bal nu aan de rechterkant. Bij Da Silva Moreira neemt hem op de borst aan. Zet die sterk, hoor. Dan zet Slory een duw. Dat lukt de eerste keer niet. Tweede keer wel speelt hij naar het Garden. Helemaal vrij in de 16.
1: Hij
0: maar gelukkig
1: speelt
0: hij... Gelukkig speelt hij hem zelf de 16 uit. Komt er een voorzitter van Jagoyan. Die wordt geblokt. Dan is het, even kijken, Garden weer die bal naar de zijkant speelt. Maar dat was even Slory Wall duel. Maar hij leverde hem gewoon in bij de spits van de tegenstander.
1: Ik wil zeggen, hij chest hem daar aardig aan de zijlijn. Hè? Dan denk je, nou, lekker man. Maar dan verdedigt hij hem uit, dwars wat midden richting de spits van Excelsior. Dat is denk ik net iets minder. Maar goed, Excelsior nog in balbezit nu met Slit. Die gaat daar Slory voorbij. Slory is daar gezien. Overtreding, zegt de grensrechter van Lemmens. Goed, daar zijn de meningen over verdeeld hier. Ik denk dat Slory direct in de kleedkamer achterblijft. Dat vermoeden heb ik.
0: Ja, voor Tony.
1: Dat denk ik niet.
0: Wie denk je dat hij erin komt dan?
1: Ja, dat kijkt natuurlijk nog
0: of,
1: twee minuten.
0: Of Obi. Nou, we gaan het taak wel in de rust even hebben. Eerst pakken we deze vrije trap nog even mee. Dan wil ik het taak wel even weten.
1: Het moet natuurlijk afgeteld worden, afgemeten worden. Die over een half minuut zijn we nog niet verder.
0: Gevaarlijke vrije trap in ieder geval. Slory is de eenmannige, eenkoppige muur. Dan heb je Willem II verdediging die op de 15 meter zich ophaalt.
1: Allemaal achter
0: elkaar, hè? Wordt een indraaiende voorzet met een linksbenige speler. Kan niet helemaal zien wie hem neemt. Komt die bal bij de eerste paal. Wordt weggekopt, maar niet helemaal weg. Tweede instantie wel. Kan Willem II eruit komen? Nee, het is een
1: overtreding
0: gemaakt op een Willem II. En dan ligt het spel weer even stil.
1: Die had ik niet gezien, die overtreding. Ik weet niet, misschien leunen, hangen, zeg maar, te erg. Dat weet ik niet. Ik had het niet goed kunnen zien. Maar we mogen inderdaad vrij trap nemen. Nog net op de cirkel van de 16 meter. Dat is natuurlijk de Lange die hem mag gaan trappen. Peert hem gelijk naar voren toe richting Haan. Haan die komt daar wederom niet bij. Het is Twicht die daar goed overneemt. En in een scrimmage verliezen we de bal. Tjoe om, maar dan komt de Lange. Wat komt de Lange daar doen? Wat komt de Lange daar in godsnaam doen? En die schiet hem daar eigenlijk het publiek in. En die trainer die wil meehelpen met voetballen. Maar is die trainer... Oké, ik was net positief over hem, dan ben ik een beetje beu. Dan gaat hij meehelpen in het veld.
0: Nou,
1: maar waar komt de Lange daar in godsnaam doen?
0: Ja, hij kwast de vers een doel uit, ja. Klopt.
1: Nou ja, dat had in principe niet gehoeven, hè?
0: Nee, omdat Tjoe Jonde stond er gewoon bij.
1: Oh ja, die staat op het vizier. Maar goed, die krijgt nou weer de bal van Vergassel. Mag je het overnieuw doen? Ja, ik snap, als je komt, dan moet je blijven gaan. Die snap ik. Maar goed, laten we zeggen dat hij het ritme nog mist hier. Hè?
0: Ja, en natuurlijk staat voor de eerste keer voor zijn verdediging. En,
1: ja, dat deed hij bij Cercle ook niet, hè? Maar goed. Deze kan en deze dan. Slory in de linkerkant van het veld. Eén tegenstander voorbij, Sliet. Die komt dan Silva Moreira tegen. Bal terug richting Bogaert. Bogaert richting Stam. Allemaal op de helft van Excelsior. Stam nu. Die speelt hem terug naar Lemmens. We krijgen één minuut blessuretijd. Lemmens speelt hem dan weer naar Slory toe. Slory kan naar de actie aangaan, maar heeft al dubbele dekking. Slory naar Bogaert. Bogaert denk ik naar Stam. Eerst weer naar Lemmens. Lemmens kan hem indribbelen. Terug naar Bogaert. En dan zijn we eigenlijk het voordeel wel kwijt. Twicht nu in balbezit. Twicht wil daar wegdraaien. Gevaarlijk, jongen. Ja, maar krijgt een overtreding mee. Slim. Speelt hem dan heel snel in naar Van Aalst. Die heeft wat ruimte Van Aalst. Geeft hem dan naar links op Slory. Slory 1 tegen 1 actie. Kan er omheen gaan. Gaat er omheen. Balletje voor met links. Hoekschop dan voor Willem 2. De hoogte van het schrobbelervak. Pak P. Ja, zit hier dan iets in? Ja, hier moeten we het dan maar mee doen.
0: Ja, we hebben nog 15 seconden. Dus ik hoop wel dat die corner genomen mag worden. Ja, daar lijkt het wel op. Twicht gaat die bal nemen. Ja, zit hier iets in. We gaan het zien.
1: Kan gewoon, hè? Kan gewoon in. Zou het kunnen, kunnen wij het ook. Twicht inderdaad, één hand de lucht in, dan draait die bal in. Want hij is rechts, de bal komt dicht bij de 5 meter. Wordt wel weggebokst door Van Gassel. Scheidsrechter, fluit dan vervolgens af. Van Slory speelt de bal terug. Ja, dat dacht ik wel. Als je naar terug had geschoten richting de 16, had ik het nog iets kunnen zien. Fluitconcert,
0: ja.
1: Hoor ik.
0: Ja, ik snap dat ook wel een beetje met 2-0 achterstand. Ook al is het ook meer denk ik vanwege de stand dan alleen vanwege het spel. Het spel is natuurlijk ook niet om over naar huis toe te schrijven. Maar het is, wat jij net al zei, ik denk dat, Excelsior niet zoveel beter is dan dat het 2-0 had moeten staan.
1: Nee, Excelsior, je ziet ze wel vaak ons redelijk onder druk zetten. Hè, waar ik liever zie dat wij doen. Maar zij krijgen het wel voor elkaar. En op een of andere manier gaat het ons iets minder af. Ja, ik mag het niet weer zeggen, maar ik hoop dat die doelman zijn plek nog vindt bij ons. Want hij maakt een indruk, hè, bij die bal. Hè, bij die 2-0 kwam hij dan wel. Ja. Hij zette een stap naar voren. Maar ging ook weer terug en dat zat niet helemaal lekker. En dan heel bijzonder hoe dat hij hier uitkwam.
0: En wie denkt dat er gewisseld wordt?
1: Ik denk dat Slory eraf gaat.
0: Ja, maar je hebt geen buitenspeler op de bank. Daarom zei ik Vilena. Ja, kijk, Obi is volgens mij
1: van Aalst misschien wel naar buiten.
0: Ja.
1: En ik wil, nou, Obi is misschien dan nog, ja, die wil ik toch wel zien. Chido Obi. Want voor ja, de rest heb je... Maar... Ja, hebben ze niet echt op de bank zitten.
0: Je hebt geen buitenspeler, nogmaals. Dus je gaat op een gegeven moment... Ik wil eigenlijk vrijheid ook nog misschien wel zien. Dus misschien gaat Haan er wel een keer uit.
1: Dat denk ik niet. Misschien schakelen over naar een 4-3-3.
0: Of Haan naar 10. Heeft hij in de KKD wel eens ooit gespeeld?
1: Ja, dan gaat Van Aals naar buiten. En dan zit ook Obi in de punt.
0: Ja, bijvoorbeeld dat. Ja. Nou, we gaan even nog eens over nadenken. En we hopen in ieder geval van een betere tweede helft. Tot zo.
1: Ja, ja. Oh, Ajax krijgt even een nederlaag op de broek van PSV. Zo.
0: Ja. PSV natuurlijk wel een goed teampje.
1: Ja.
0: Iemand, een maatje van mij, die komt uit Nijmegen.
1: Ja.
0: En die zei, als NEC en Ajax vandaag verliezen, dan ga ik hockeyen. En nou stuurt iemand in de app inschrijfformulier om te hockeyen.
1: Ja. Hey, krijgen wij wissels? Is de vraag.
0: Ja, ik zie niemand lopen, dus ik denk het niet. Je ziet normaal een wissel dat nu.
1: Ja. Eens. Ja, je weet het niet, hè. Ik bedoel, het kan nog steeds, Olivier. Kijk, bij ons twee komt er wel weer het geld op. Waarom heeft Tony Vilena dan geen shirt aan? Of geen trainingscheck?
0: Ja, erin. Ja, ja. Maar Slory staat er ook nog in. Dus Gürbüz, denk ik. Ja.
1: Gürbüz eraf. En Tony Vilena gewoon erin. Rug nummer 52. Weet je waar er vandaan komt?
0: Nee.
1: Ik het goed zeggen, en als ik het goed heb, is dat de leeftijd waarop zijn moeder is overleden.
0: Zo.
1: Tony Vilena gaat hier even verschil maken, denk ik. Oh, als hij toch even twee binnen maait, hè?
0: Dus waarom geen drie?
1: Nu.
0: Ja, dus rug nummer 50 gaat eruit.
1: 50 eraf voor 52. We gaan erop vooruit. Vilena. 5-2. Ik zeg altijd maar in zal in de neem. Oh, en ga eens even kijken. Lemmens gaat er ook van af. En daar komt Maxime Dekker voor in de plek. Niet per se aan zien komen. Krijgen wel wissels, maar die niet wissels die wij verwacht hadden. Dan gaat Van Aalst toch naar de buitenspeler. Is hier? Dat zei het hoor. Aalst gaat dan wel naar buiten toe. Vilena gaat daarachter spelen. Dus even kijken waar is Twicht. Of is hij? Twicht staat natuurlijk net voor de verdediging dan. Gaat Vilena op 10 dan?
0: Ja, dat zou wel lekker zijn als hij daar gaat spelen. Hij heeft daar eigenlijk vroeger niet zo heel veel gespeeld. Hè? Bij Feyenoord speelde hij altijd op 6 of 8. Maar we hebben natuurlijk op 6 of 8 nu ook een ingespeeld duo staan.
1: Ja.
0: Goyan gaat in ieder geval de aftrap nemen. Staat de scheidsrechter nog even te bellen. Met wat iedereen wel...
1: Misijst.
0: En met de VAR dat ze wel contact is. En dan gaan we beginnen voor de tweede helft. Dan gaan we zien of Willem II nog een kans heeft.
1: Tweede helft
0: om er iets van
1: 0-0.
0: Te maken.
1: Ja, tweede helft gewoon 0-0. Hè? Ja. Ja, je moet toch iets proberen.
0: Als de tweede helft gelijk is, verliezen ze de wedstrijd, hè?
1: Dat wou ik zeggen. Maar goed, we zijn maar weer begonnen. En Excelsior mag aftrappen. Doe dat richting de Kingside. Lange bal naar voren toe. Het is gelijk Dekker die zich daar laat gelden. Die komt wel wint. Tjewon vervolgens. Ik zat even. Ik moest even nadenken dat Pim Tony Vilena even omriep. Ja, het publiek snapt al dat hij daar warm van wordt. Eerst komt duel, wint hij alvast. Krijgt er gelijk juich van de tribune. Tjewon, die wint daar het duel. Gelijk twee man weg. Geeft hem op Vilena. Vilena geeft hem goed mee daarop Van Aalst. Weer gejuich van de tribunes af. Van Aalst moet dan wel terug uit. Snapt dat ook wel. Dekker nu. Dekker kan naar Stam toe. De helft van Willem II nog. Stam slaat daar ter Awest over. Dus gaat gelijk naar Slorry. publiek gelooft er ook gelijk weer in. Wij ook nog steeds. Praat ook namens jou, Olivier.
0: Ja, wij ook. Story dus aan de rechterkant, hè? Dus vanaast aan de linkerkant, ja. Nu Twicht. Twicht draait open. Speelt hem op Bogaard. Slechte bal, hoor. Die kan er niet bij. Dan is het Torsteinsson. Die gaat tegenover twee man dribbelen. Bogaard gaat goed dat duel terug aan. Excelsior blijft wel een bal bezitten. Speelt de bal helemaal terug naar Jan Plug. Jan Plug breed naar Wiedel. En dan gaat Willem II hoog druk zetten. Met z'n allen. Nou, lange bal van Excelsior. Er staan eigenlijk drie man van Willem II te verdedigen. Maar toch komt je Goyan erbij. Tweede instantie is het dan Maxime Dekker. Die dus net in is gevallen die het duel wint. Dan krijgt Vilena daar een tikkie. Hij gaat naar de grond, maar geen overtreding. En hij wint wel het duel. Hoge bal richting Hamer. Die kan daar niet bij. Wiedel aan de bal. Maar die speelt hem over de zijlijn. Willem II in ieder geval in, Mop.
1: Nou, er zit muziek in inderdaad. Hè. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik had het wel gehoopt. Maar ik had niet gedacht dat Vilena al zou invallen meteen. Maar laat maar komen. Krijgt nu de bal van Joon. Terug op Vilena. Joon. Dan gaat hij volgens naar Dekker. 0-2-3 op lijn achterin. Twicht, meest centrale man. Krijgt nu ook de bal van Dekker. Het gelijk het vizier naar voren toe. Ja, je neemt een paar meter mee. Twicht geeft hem dan naar rechts op Slory. Staat daar redelijk vrij. Maar komt er heel snel ook zijn tegenstander tegen. Bal terug uit naar Stam. Stam mag naar voren toe. Twicht vraagt hem. Twicht krijgt Mief Bogaert. Heel slim tikkie. Teraan West aan de rechterkant van de 16. Verstapt zich enigszins. Je krijgt de bal wel voor. Tweede instantie is het Slory. Maakt maar een actie, jongen. Geeft hij die bal terug op Teraan West. Teraan West moet weer even terug naar Stam. Stam denkt aan een voorzet. Die bal gaat over alles en iedereen heen. Komt daardoor ook uit bij Chua On, die hem kan opvangen. Chua On met een voorzet. Ver achterin, tweede paal. Haan kopt hem daar terug op Vilena. Net niet. Dus Excelsior die moet wegwerken. Hey, dit wil ik de hele tweede helft zien. Zullen we het daarmee eens zijn?
0: Zeker, helemaal eens. En ook Vilena, die balbehandeling is goed, hoor, als je hem ziet.
1: Hij heeft niet zoveel minuten in de benen.
0: Kijk, als je ziet hoe snel hij de bal aanneemt en hoe makkelijk hij hem bij een tegenstander. Hoe snel hij ziet hoe aan een tegenstander dan vrij staat.
1: Ja, dat ben ik
0: gaat daar een driehoekje ook. Vilena geeft op Van Aals. Dan is het op links. Is het Choyon terug naar Twicht. Druk nu van Excelsior. Van Torsteinsson die dat alleen doet. Dus vindt het twee voetbal te makkelijk onderuit. Maxime Dekker speelt hem op links naar Choyon. Choyon draait goed open. Krijgt hem bij Bogaert. Bogaert naar Van Aals. Chuayon, het schuift nog niet heel hard op. Bal gaat dan naar rechts, naar Teravest. Maar Excelsior staat heel, heel compact. Vilena krijgt daar in het centrum de bal. Gaat hem op links spelen naar Chuayon. Maar komt er niet doorheen. Krijgt er dan die paas daarna steeds niet. Dus moet dan maar weer terug naar Dekker op eigen helft. En dan gaat Stam proberen.
1: Ja, komt wel, Olivier. Geduld is een schone zaak ook hier. En Teravest speelt nog naar Bogaert. Bogaert net iets te hard voor Slory. Die wil hem eigenlijk in de voet hebben. Maar speelt hem langs Slory af. Waardoor Excelsior nu mag gaan gooien. Ver op eigen helft wel. Kijken hoeveel meter zij daar nog weer vanaf snoepen om naar voren te lopen. Het is in ieder geval Jansen die mag gooien. Gooit in naar Sliti. Of naar het is Garden. Het is toch een ingooi voor Excelsior. Die zag ik niet helemaal aankomen. Maar dan mag Jansen nog een keer gooien. Doet het ook. Bal terug uit. Slory die gelijk druk zet. Bal naar voren toe. Garden die geeft daar wel een duw. Stam veel sterker natuurlijk. Maar Stam wel een beetje slordig daar.
0: Ja. Ja. Ja. Verliest dan bal iets te makkelijk, ja. We moeten maar medespeler koppen en niet uit.
1: Dat is wel een gemak, zeg maar. Dat is toch het idee. Maar goed. Nou, hij heeft heel wat credits opgebouwd, hè?
0: Ja, speelt zeker niet slecht, hoor.
1: Nee, dat is ook niet zo. Nu Van Gassel speelt daar wel zijn rechtscentrale verdediger in. Dat is Meijsen, die dus al gescoord heeft, hè. De 0-2 in de eerste helft. Dus volgens Excelsior die via de rechterkant gaat opbouwen. Maar Willem II wint er daar. Vilena nu in bal. We zitten gelijk vizier naar voren toe. Geeft naar Bogaert. Bogaert zwaait. Gaat schieten. Bogaert. Nee. Geeft hem naar Slory. Slory met een actie naar binnen toe. Draait dan weer terug om zijn as. Naar buiten om. Gelijk drie man van Excelsior daar. Krijgt hij er heel goed voor. Van Gassel. Sterk. Degelijk. Vangt hem daar gewoon. Niemand in de buurt. Toch? Nee.
0: Ja, het is jammer dat er niemand in de buurt staat. Dat is alles net iets te lang onderweg, hè.
1: Maar ook Vilena gelijk die bal naar voren. Bogaert zwaait met een half handje. Krijgt hem meteen. Goed hoor, dit. Van Gassel nu in balbezit eigen 16. Krijgt bezoek van Haan. Waardoor de bal nu naar voren gaat. Naar Dekker en naar Stam. Niemand van Willem II die valt daar de bal aan. Waardoor Garden hem kan koppen. Dat is toch een goede keuze geweest. Of toch niet. Meijsen nu in balbezit. Weet niet heel goed wat hij moet doen. Dan maar terug uit. Baggert verder terug uit bij Excelsior. Weer verder drie op lijn achterin. Meest links is de nummer 15 Jansen. Die krijgt nu bezoek van Teravest. Bal naar voren en krijgt Bogaert een gele kaart. En ik heb daar niet gezien waarom.
0: Nee.
1: Houdt hij daar tegen?
0: Ja, er ligt een speler van Excelsior op de grond. Wij kijken allebei even op het scherm. Maar Ja, jammer dit. Zo'n gele kaart.
1: Ja, was ik net buiten beeld, hè? Ook buiten het scherm.
0: Maar scheidsrechter had blijkbaar goed gezien of iemand anders was heel resoluut met die gele kaart.
1: Ja, dan had hij daar wel gezien. Ja, wat dat betreft, hij zat er wel bovenop met zijn kaart, ja. Het zal wel waar zijn. Wij konden het allemaal niet zien. Maar geel dus voor Casper Bogaert. Xerso neemt de vrije trap. Met Plug speelt hem terug naar Wiedel. De Zweed in dienst van Rotterdam dus. Wel verder naar rechts Meijsen. Meijsen chipt hem over de verdediging van Willem 2-1. Stam kan hem daar rusten. Tegen koppen naar Chouwon. Gaat als een man voorbij. Is goed. Is één man voorbij. En toen was het veld iets te smal. Maar ja, tuurlijk klagen wij daar aan de zijlijn. Jammer. Ja, ik had hem dan toch wel even gegund dat hij daar die bal nog binnenhield. Maar ja. Oh, Hens.
0: Ja. Dit scheidsrechtertje.
1: Nou, ik moet even zeggen wat er gebeurt. Want hij wou ingooien. Toch weer niet. Vangt zijn bal weer op. Volgens mij Hens.
0: Ja, als je hem helemaal los hebt gehad, is het Hens. Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Sluit niet uit dat hij hem losliet. Maar straks komt treurig uit dit. Lange bal van Gassel nu. Naar Jagoyan. Bovenbeentje aannemen. Rustig, hè. Doet hij goed, hoor. Technische voetballer, die Jagoyan. Ziet daar aan de linkerkant ook iemand vrijstaan. En dat is de IJslander. Torsteinsson legt hem terug op Jansen. Op de helft van Willem 2 zijn we inmiddels. Jansen loopt verder door. Torsteinsson krijgt nu de bal weer. Bal nog verder achteruit. Dat is daarbij Plug. Plug gaat verder door naar Wiedel. Verder naar rechts. We schuiven zo op naar Meijsen. Meijsen kort balletje naar voren toe en is daar de bal kwijt. Verlena kan daar overnemen. En dan is het zoeken voor Bogert waar hij naartoe moet. Dus Vin Stam geworden. Stam naar Ter Avest. De aanvoerder van Willem 2. Ter Avest terug naar Stam. Levert hem in bij Vilena. En die zoekt gelijk de bal naar voren toe. Goeie bal dit op Slory. Neemt hem daar aan. Maar zijn tegenstander zit er ook tussen. En in tweede instantie heeft Slory. En daar wordt hij onder de voeten gelopen door Jansen. Ja. Hey, hier zit toch een goede paas van Vilena.
0: Ja, maar die wel ook wel graag toch wel terug, zich terugtrekt om zich aan te bieden.
1: Ja, om het spel te verdelen. Hij en Twicht.
0: Ja, hij is eigenlijk wel een man die dat ook echt goed kan. Hè?
1: Kijk, Vilena die bepaalt gewoon wat Twicht doet in principe. Hè? Dat is mooi.
0: Ja, Vilena en Twicht staan dus allebei bij de vrije trap. Is nog wel heel ver van het doel, hoor.
1: Oh,
0: bal gaat snel naar Slory. Slory moet dan wel voorzetten. Bal gaat de 16 in. Wordt er weggekopt door Wiedel. Opgevangen door Stam. Die kan dus niet meer koppen. Brengt hem zelf terug. Nee, speelt hem in de voeten. Bij Chouillon. Chouillon dreigt. Kapt nog een keer terug. Moet hem natuurlijk voor zijn linker hebben. Komt er een voorzet. Maar dat wist de tegenstanders ook. Dus Meijsen blokt daar die bal. Krijgt Willem 2 een inworp.
1: Ja, het duurt dan weer net te lang. En ik snap dat hij die voorzet wil geven. Hè? Want assistjes die kunnen veel op zijn naam komen dit seizoen. Gooit hem daarin op Vilena. Die staat nu weer aan de linkerkant. Vilena speelt hem terug in naar Dekker. Dekker, dan maar naar Vilena. Nee, we gaan naar Stam toe. Die heeft best wel wat ruimte. Stam. Die geeft een lange bal, een beetje moeilijk over de hele naar links. Naar Chouwon. Chouwon geeft dan de bal volgens voor. Aankomt voor zijn man. Maar via een scrimmage de bal de lucht in. Slory kan hem opvangen. Slory in tweede instantie ook niet. Bal paniek weggewerkt door Excelsior. Stam wint daar het duel. Haan moet daar het duel aan gaan met zijn tegenstander. Verliest daar het duel. Bogert in tweede instantie. Bogert van Aalst. Van Aalst is hem dan helaas kwijt aan Meijsen. Meijsen wordt gevloerd door Vilena. Ja, dat, slimme overtreding dit. Ja, ik moet zeggen, de 10 minuten die Vilena erin staat, laat hij wel zien en dat hij er is. Twee, en dat hij het zeker niet verleerd is.
0: Nee, je zou toch, zeggen dat hij toch vrij veel ritme heeft als je hem zo ziet spelen.
1: Ja, dat zou je zeggen. Maar we weten allemaal dat hij heel lang niet heel veel minuten heeft gemaakt. Maar Excelsior nu met Jagoyan. Ja, dat is toch de gevaarlijkste bij Excelsior. Aan de rechterkant. En hij gaat daar mis tussen Garden en rug nummer 7 en Sliti. Ga zo door Excelsior. Maar nog niet echt een kans voor ons, Olivier.
0: Nee, bal gaat terug naar keeper De Lange. De Lange breed naar Stam. Die is met misschien ruimte nu voor Willem 2. Aan de rechterkant krijgt hij de Aafs die bal. Wel een beetje een moeilijke bal. Geeft hij ook hem terug op Twicht. Maar nu gaat het over links. Dekker. Dekker ziet niemand eigenlijk vrij staan. Dribbelt wat naar voren. Maar heeft twee man voor zich. Ja, dus dan gaat de bal weer terug.
1: Ja, dat ziet de trainer. Hè? Die is ook niet helemaal. Die wil naar voren toe.
0: De bal gaat nu naar rechts voor Willem 2. Naar Stam. Stam vindt Bogaert. Die draait daar goed weg bij Jagoyan. Speelt hem in naar Ter Avest. Ter Avest. Goeie bal naar Slory. Slory gaat voorzetten. Komt die bal bij de tweede paal. En die wordt gekopt en Aalst. En die wordt dan net nog aangeraakt, denk ik. En dan is het de corner.
1: Van Aalst is ook niet de koppen van huis uit. Maar hij kreeg hem ook in één keer wel. Dat twee man hem, dat die bal ging langs twee man af. Goeie voorzet tot Slory. Gaat iedereen voorbij. En Van Aalst kreeg hem eigenlijk op het laatste moment. Maar... Zoals je kon nog wegwerken. Twicht gaat de hoekschop nemen. De bal draait dan uit. De hoogte van vak O. Ja, een doelpuntje zou lekker zijn nu. Eén hand gaat de lucht in. Nou, Bogaert komt maar binnen. Of Dekker. Op het moment verrek eigenlijk wie het is. Oh, bal komt maar wordt afgefloten. Ja, waarom eigenlijk? Omdat Van Aalst aan het duwen trekken is. Vlak bij de doelman, denk ik. Niet meer doen. Ja, ja, je moet de keeper wel zijn zicht blokkeren. Hè? Haan staat er natuurlijk ook bij. Mag dan de hoekschop nu genomen worden, scheids? Ja, dat mag nu wel. Duurt even. Vasthouden iedereen. Bal komt nu bij de eerste paal. Verlengd! Oh, en ik zag hem al binnenvliegen, Haan. Kopt hem daar heel goed. Net niet op goal. Nou, het scheelt niet veel, maar nee, we zijn er weer.
0: Hij kopt hem eigenlijk richting de tweede paal. Maar gaat dan net naast het doel. Wordt ook door niemand aangeraakt. Waardoor het gewoon een uittrap is.
1: Vijf. Ja, telt hij nou af, scheids of niet? Scheidsrechter, tellen we af. Ja, 5, 4, 3. Ja, verrassen is natuurlijk niet gek. Dus die schieten dan maar naar voren toe. Richting Vilena tussen twee man. Krijgt daar de overtreding mee. Ja, dat is toch ook wel slim, hè? Ja, je kunt zeggen wat je wil. Hij is niet de grootste, maar dan gaat hij daar maar liggen. Krijg je wel een vrije trap mee.
0: Ja, dat doet goed. Ja. Dit is een beetje die vernuftigheid die wij misten in de eerste helft. Hè. We krijgen veel overtredingen tegen, maar dat is ook een beetje hoe je dat de scheidsrechter bespeelt. Vilena gelijk lang richting Ter Aves. Die wint hem daar. Komt hem goed richting Slory. Slory met dat ruimte gaat naar de buitenkant langs. Komt met een voorzet over de grond. Dan staat Wiedel en die schiet hem over de zijlijn. Maar veel ruimte daar aan de rechterkant. Slory gaat nu weer gooien. Gooit hem snel terug richting Twicht. Twicht terug naar Stam.
1: Ja.
0: Wel nu iedereen van Excelsior weer terug. Dekker onder druk. Speelt hem naar Twicht. Twicht in één keer naar Ter Aves. Die bal is niet goed. Dan moet Willem II snel druk zetten. Komt er een lange bal van Excelsior. Stam kan dat dichtlopen. Moet winnen van Hartjes. Doet dat goed. Gaat terug naar De Lange.
1: Ja, De Lange op zijn beurt peert hem aan naar voren toe. Dan staat Haan, die wordt daar omver geduwd. Mag van de scheidsrechter doorgaan. Ter Aves kan dan net het duel nu winnen. Excelsior speelt de bal terug, maar wel gelijk in paniek. En Yegoyan, ja goed hoor dit. Die speelt hem rustig richting zijn doelman. Die heeft daar de bal. En dan is het wachten tot er iemand aankomt. Haan zal wel moeten komen. Haan die is ook in Duracell. Die is op een gegeven moment ook moe natuurlijk. Bal naar links toe. Naar Jansen speelt hem dan terug. En Slory die gaat wel jagen. Bal weer terug naar Jansen op de rechterkant van het veld. Met de bal naar voren toe. Een beetje niet zo'n heel slim duwtje van Bogaert. Als ik dat eerlijk mag zeggen. Maar hij maakt door.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk ook geel, hè?
1: Is een overtreding, hè? Misschien geel, maar...
0: Ja, Willem 2 in balbezit. Maxime Dekker, eigen helft. Staat ook niemand van Willem 2 warm te lopen. Dan Vilena met een diepe bal op Choyon. Kan hij hem binnenhouden? Nee, die bal is denk ik net te hard.
1: Ja, oeh, nat, hè, dat veld.
0: Ja, hij had dus een teruggetrokken bal. Alsof hij een beetje aan het biljart is. Maar daar zie je dus wel dat hij nog niet helemaal
1: wedstrijd
0: mee heeft.
1: Dat vind ik mooi. Stegeman loopt richting die bank. Die knikt een keer, zeg maar. Zo van, ja, kom maar. Vind ik mooi.
0: Ja.
1: Verheid.
0: Ja. Ja. Dus, het is 59e minuut pas. Lange bal nu van Vergassel, die weer de tijd neemt. Duel tussen Vilena, die wint hem dit keer. Da Silva Moreira, hoge bal naar voren. Stam kopt hem weer terug. Maar eigenlijk weer precies terug naar Moreira, Da Silva Moreira. Dan Twicht, Vilena in de kleine ruimte. Heel makkelijk naar Chouayon, terug naar Dekker. En Dekker terug naar keeper De Lange. De Lange in één keer naar Ter Aves. Excelsior zet nu druk. Dan komt er een lange bal van Willem II. Dan legt Haan die bal goed neer bij Bogaert. Wel allemaal nog op eigen helft.
1: Zo, doei.
0: Goeie kapbeweging daar van Vilena. Die wordt wat vastgehouden door Yegoyan. Speelt hem weer naar Slory. Slory gaat dan aan de wandel. Maar dat moet hij niet doen, want hij staat dubbel gedekt. En dan gaat hij naar Stam.
1: Ja, goed dit hoor. Willem II bijt iets meer van zich af. In de tweede helft. Excelsior eigenlijk nog niet gezien. Zien we graag. Vilena nu in balbezit. Dribbelt de cirkel uit. Wel op de helft van Excelsior. Geeft hem een Slory in de rechterkant. Drie man van Excelsior tegen twee van ons. En dan maakt hij een schijnbeweging tegenstander kwijt. Maar ook bal kwijt. Bal terug naar Van Gassel. Moeilijke bal dit. Lang naar voren toe. Vilena die vangt hem daarop. Kopt hem richting Twicht. Twicht kan naar Bogaert, maar geeft hem aan Vilena. Is wel een baas ook in het veld. Geeft hem nu dan Van Aalst. Hop, stapt over de bal heen. Helemaal vrij. Dekker draait over zijn as heen. Zijn we aan de linkerkant. Nu bij Chouon. Kalk tegen zijn enkels aan. Willem 2 krijgt hem wel 4, 5, 6 keer naar dezelfde kleur. Twicht nu. Twicht. Lage bal. Goed naar Bogaert. Die geeft hem aan Chouon. Staat aan de linkerkant helemaal vrij. Dan met zijn buitenkant links krijgt hij hem niet bij dezelfde kleur. Maar hij zet wel weer gelijk druk. Want hij was hem dus verloren. Excelsior die voetbalt er ook goed uit. Yegoyan nu. Yegoyan speelt daar Garden in. Helemaal vrij. Kan makkelijk omdraaien. Maar wordt niet gecoacht. Maar krijgt hem wel bij Yegoyan. Dat is toch gevaarlijk nu. 3 tegen 2 van Excelsior. 3 van Willem 2. Krijgt hij hem daar bij Torsteinsson. Draait om zich heen. In de 16 Willem 2. De tweede lijn. Garden schiet. Ja. Kom maar hier, Verheid. Kom er maar in, jongen, zegt de trainer. Zo klonk het dan, hè? Het zal niet op zijn Brabant zijn, denk ik.
0: Ja, maar voor wie dan? Gaat hij dan nu al met twee spitsen spelen,
1: ja, en ik denk dat Slory eraf gaat. Maar dat, ja, goed, dat dacht ik in de rust al.
0: Ja, en dan gaat Bogaert ook naar rechts.
1: Eén ding is zeker, Verheid gaat erin komen.
0: Ja, maar Obi staat er ook al bij nou. Willem II trapt uit. Bogaert met de hak richting Van Aalst. Van Aalst op Tjoyon. Tjoyon, hoge bal richting Vilena. Die is op snelheid. Maar de bal schiet door. Vilena wordt wat vastgehouden. Komt met een voorzet. Oh, die staat bij de eerste paas dat Excelsior daar goed te dekken. En Excelsior houdt de bal met in bezit met Jegorjan. Kan nu zelf ook gaan counteren. Jammer, dat is een mogelijkheid voor Willem II. Duel dan op het middenveld verloren door Willem II. Gaat Excelsior er vandoor. Sprint naar de linkerkant. 3-3. Nee, Ter Aves is als eerste bij de bal. En maait dan de speler ook lekker mee met de bal.
1: Hou ik van.
0: Daar houdt hij van, Tony.
1: Zeker.
0: Van Nooijen.
1: Zeker, ja, dat is ook lekker. Zeker op een natte veld. Even laten zien dat je er bent. Maar Excelsior wel de bal. En Verheid staat inmiddels klaar om in te vallen. Maar eerst moet de bal uit. Jegorjan, die namens Excelsior op de helft van Willem II. Zoeken naar voren. Bal terug naar Meijsen. Terug naar Jegorjan. Ja, Excelsior heeft niet precies zin om daar te gaan voetballen. En lokken Willem II eigenlijk zo wat naar voren toe. Jegorjan zwaait een keer van ja, gaat er iets doen. Oh, er gaat iemand liggen van Excelsior. Rechts, ja, dan moet hij hem uitspelen. Dus dat sliet hij daar.
0: En er staat nummer 21, staat al klaar om in te vallen. Dat is Iliano Silva Timas.
1: Oh,
0: en,
1: goeie naam.
0: Lekker, dat even een kans. Ja.
1: En Bogaert gaat eraf.
0: Ja, dat dacht ik dus ook een beetje met die gele kaart.
1: Dat zei jij niet.
0: Ja, ja.
1: Eerlijk in zijn? Jij zei het.
0: Maar het is wel even lekker, want Haan wordt ook een beetje door die sterke Wiedel,
1: ja,
0: Plug, Meijsen wordt verliest veel duels. En nou heb je even de stormram eerste klas. Die zet je niet meer aan de kant, hè?
1: Ja, dat wordt lastig.
0: Dus nu gaan die lange ballen beter werken.
1: Dat denk ik ook, want hij heeft nog zeker een half uur om te spelen. Thomas Verheid, zal hij het dan weer kunnen doen? Hij mag als eerste gaan jagen van Gassel. En hij zegt tegen Slory, kom maar mee, jongen. Hè? We gaan samen jagen. Nou, lange bal van Gassel, die komt. Draait wel ver af naar links. Hij laat hem eerst stuiteren daar, Twicht. Twicht krijgt de man vervolgens niet bij een ploeggenoot. Niet bij Ter Aves. Sterk bij Torsteinsson. En ze allebei liggen. Torsteinsson heeft nog wel de bal. Slory gaat meehelpen. En dan is het slim van Twicht. Sliding. Maar kon ik niet goed zien. Ik denk dat we nou wissels krijgen van Excelsior. En dan inderdaad komt Silva Timas komt erin. En ook Daniel van Vianen. Maar wie gaat eraf? Dat is de vraag. Terug nummer 2 gaat eraf. Dat is Erik da Silva Moreira. Die gaat eraf voor Silva Timas. Even kijken. Timas. Terug nummer 6. En dan, wie gaat er nog meer in? De laatste heb ik gemist. Ik was aan het schrijven.
0: Het,
1: Sliti natuurlijk gaat er dan af.
0: Vianen.
1: Ja.
0: En Silva Timas. Nou, inwoner van Excelsior. Laat Twicht die bal slim lopen. En dan krijgt Willem II een inworp. Ter Aves gaat hem nemen. Ter Aves gooit in naar Twicht. Twicht met een hoge bal richting Vrijheid. Eerste duel. Vrijheid loopt even tegen zijn tegenstander aan. En gelijk bal gewonnen. Dan kan Haan daar de lucht in gaan. Twee mensen tegen elkaar aan. Bal blijft hangen. Ter Aves heeft daar de bal. Nu ligt de ruimte voor Willem II. Is het Vilena's. Goede schuimbeweging. Bal naar links. Naar Dekker. Dekker nu snel. Ja, goede bal daar. Naar Tjoerjon. Kan die voorzet komen? Nee. Want ja, de Vrijheid staat er eigenlijk in de 16 te wachten. En nu kan Excelsior opschuiven. Stam krijgt de bal op de middenlijn. Breed naar Twicht. Twicht speelt in naar Ter Aves. Goede kaats. Nee, nog eentje. Komt gelukkig bij Slory. Die krijgt een tikkie. Maar scheidsrechter vindt het niks. Willem II een balbezit. Maar het lijkt wel niet echt moeilijk. Of het lijkt heel moeilijk om er doorheen te komen. Dekker nu. Dribbelt de middenlijn over. Geeft hem mee op Tjoyon. Ruimte voor een voorzet. Komt die voorzet laag. Makkelijk te verdedigen door Wiedel. Opgevangen door Ter Aves. Dan moet Vilena het duel gaan.
1: Lukt
0: niet.
1: Hoor.
0: Dan wint daar Ter Aves de bal. En dan fluit hij nu wel.
1: Nou toch weer, man.
0: Ja, dit zijn wel een beetje van die rare dingen. Want dit soort duels aan de andere kant fluit hij niet.
1: Ja, scheidsrechter daar aan toe. Maar ik moet zeggen, dit is toch geen overtreding. Als ik even de beelden terugkijk. Hij raakt daarmee de bal. Ja, tegenstander een klein stukje. Nou, als je hem echt gaat geraakt, die net als Verheid met die sliding. Of Verheid als Ter Aves, dan snap ik dat. Maar dit... ook nergens op slaan dit. En dat mag ook allemaal van de scheidsrechter. Het bal ligt ook niet waar die overtreding was gemaakt overigens. Olivier Zidder.
0: Nee.
1: Het bal ligt 1,20 meter naar rechts. Vergassen neemt zijn tijd. Scheidsrechter, ja. Ja, die zal vast een keer getoetst worden, die jongen. Maar die maakt niet zijn beste indruk. Maar goed, wij vooralsnog ook nog niet. Want we staan 0-2 achter nog steeds. Minuut 67 gaat in. Excelsior een bal bezit op de helft van Willem 2 aan de rechterkant. Meijsen geeft hem laag voor. Stam kruipt voor zijn man. Heeft hem. Krijgt hem bij Verheid. Verheid sterk. Geeft hem daarmee op Twicht rechts naast hem. Moet wel handelen, want er is Jegoyan bij hem. Stuurt Slorry in de rechterkant in de hoek weg. Slorry veel sneller. Wordt tegengehouden daar. Nou, scheidsrechter, wat gaan we daaraan doen? We geven gewoon een inworp. Hij zoekt hem wel op, hè?
0: Ja.
1: Hij zoekt hem gewoon op en hij geeft hem een beuk. Ja, kunnen we zeggen.
0: Kijk, als je de bal hebt, mag je een beuk geven. Maar
1: had hij niet?
0: De bal was gewoon niet bij hem. Dus dan werkt het werkt
1: maar
0: niet zo.
1: Hij loopt precies in de pad waar Slorry moet lopen. Maar goed, we hebben hem wel weer. Twicht nu. Twicht geeft hem voor op richting Verheid. Verheid die laat hem eigenlijk vallen op zichzelf. Maar hij komt daar bij Chua om. Chua om daar in duel met Silva Timas. Wil hem twee nu weer. En dan is het Vilena. Het 16 meter gebied. En geeft hem aan Chua om. Die brengt hem dan vervolgens vol. Hoekschop Willem 2 bij het kidsvak. Ik moet zeggen, Excelsior tweede helft nog niet gezien. En ons?
0: Het kan nog wel, maar dan moet er nu een snelling in het doelpunt komen.
1: Ik heb gekkere dingen gezien inderdaad. Het zou moeten kunnen.
0: Vilena gaat die corner nemen. Heeft natuurlijk een goede trap. Wordt een uitdraaiende corner. 68e minuut. Bal komt bij de eerste paal. Wordt daar geraakt. Weggekopt door Excelsior. Opgevangen door Haan. Terug naar Vilena. Vilena legt hem voor zijn linker. Komt een nieuwe voorzet. Lang onderweg. Geen tweede paal. Haan.
1: Vrijheid.
0: Kan hem niet trappen. Nog een schot. De tweede lijn. Geblokt. Nog een schot uit de derde lijn. Oh, een dubbel hands. Geblokt. Geen hands. Scheidsrechter laat hem lopen. We hebben natuurlijk altijd nog een varretje. Stam wint dan de bal. Kan die bal nog wel voorkomen? Dekker kopt hem naar Stam. Dekker krijgt hem terug. Ruimte voor een voorzet. Kan hij hem binnenhouden? Nee. Maar ja, nee, wordt maar nog wel naar gekeken.
1: Wat een schot van Slorry uit de derde lijn inderdaad. Wat jij zegt. Ja, ik vond het mooi. Hè? Ja, ik vond het heerlijk. Nee, hij schoot hem lekker strak, man. Hij had ook bij mijn tuin kunnen liggen, zeg maar. Zo'n bal was het dan wel eigenlijk. Ja, was lekker dit. Er zat even wat vuur in, maar hij was geen hensbal. Kwam wel op zijn bovenlichaam, denk ik. Ja, scheidsrechter zegt, wacht even, ik hoor iets. Maar dat was volgens mij ook geen hens. Nee, het zal meevallen.
0: Ja, hij mag van mij wel bellen. Dan mag hij alle tijd voor nemen, hoor.
1: Ja. Hij zegt, wacht even. Nee, ik denk het niet, Olivier. Ik denk het
0: ja,
1: niet.
0: Maar dat kunnen we niet zien.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, nou gaat hij dan...
1: Helaas heb ik gelijk. Dat had ik liever niet gehad. Maar ja, alles op de helft van Willem II. Behalve van Gassel. Die schiet hem ook naar onze helft toe natuurlijk. Want er staat verder niemand. Jegoyan daar sterk tegen Vilena. Maar ja, die probeert die maar eens te kop. Hij chipt hem eroverheen. En aan de rechterkant daar Silva Timas. Heel slim daar van Dekker. Die kapt hem daaruit. Fopt hem daar ook nog een keer. Dan zit Chua om, Vilena en terug bij Dekker. Dekker maakt een hele goede indruk, Olivier.
0: Ja, de lange dan naar het Ravest. Excelsior zet heel hoog druk. Twicht krijgt die bal. Staat even niet goed op zijn poten, maar krijgt hem wel goed terug bij het Ravest. Speelt een beetje slecht terug naar de lange, want die staat onder druk van Garden. Je ziet dus nog wel achterin een beetje dat ze elkaar nog niet zo op elkaar zijn ingespeeld. Dan kiest de lange maar toch maar voor die lange bal. Komt hij wat gelukkig bij Twicht. Dan neemt Excelsior weer over. En dan krijgen we een grote kans tegen de Jegoyan. Goede bal op Garden. Garden 1 tegen 1. Komt met een voorzet. Weggewerkt door Willem 2. En dan schiet Jegoyan uit de tweede lijn die bal in de tweede ring.
1: Schiet hem bijna de ringbaan op.
0: En dat kan,
1: daar zei ik weer met ongelukken en alles. Dat moet ook niet
0: komt er nog een wissel aan voor Excelsior. De nummer 30 gaat het veld verlaten. August Ori Torsteinsson. En het is de nummer 28 die in het veld komt. En dat is Nesto Groen.
1: Aha, zou die groene schoenen hebben dan? Ja, als ik zo'n naam heb, zou ik dat wel doen. Heeft hij niet trouwens, maar... Maakt het voor ons wel een stuk makkelijker.
0: We hebben 70 minuten gespeeld. Gaat de lange de bal weer neerleggen voor een uittrap. Dus heeft Willem 20 minuten om iets aan die 2-0 achterstand te doen.
1: Ja, laten we eens kijken. Lange bal van Stam. Gaat naar voren toe. Oh, Verheid krijgt daar een gooi van Meijsen. Ja, een beetje hetzelfde laken in een pak, die twee. Haan aan de linkerkant van de 16. De Meijsen tegenover zich. Gaat waarschijnlijk naar zijn rechts toe. Nee, geeft hem toch maar links voor. En is niemand die hem weg kan koppen. En dan is het Chua om, tweede lijn. Vilena, die schiet hem ook tegen de boarding aan. Jammer. Ja,
0: dit zijn wel de momentjes. Dit waren de momenten.
1: Excelsior wankelt. Ja, het is een goede voorzet was dat daar. Maar ik dacht, Chouon natuurlijk gewoon dat hij wel op de armen van iemand kwam.
0: Ja, deze leek meer op Hens dan die vorige.
1: Ja, hij draait weg en dan komt hij dan tegen de arm aan. Ja,
0: hij wordt wel heel even gebeld. Nee?
1: Nee, hij belt om te fluiten. Maar die van Gassel schiet hem toch op 2 seconden. Ik snap dat wel, hoor. Ja, hij schiet hem. Verrassel schiet dan de bal uit. Gaat rechts buiten toe van Excelsior. Maar Willem II kan hem ook daar weer opvangen. Dekker wint daar weer zijn duel. Twicht komt erbij voor de tweede bal. Die missen hem allebei. Van Aals nu. Dan is Travers team naar voren speelt richting Verheid. Verheid die beukt zijn tegenstander daar ook mee weg. Tweede bal winnen wij daar vooralsnog niet mee. Goeie bal dit van Ter Avest. Scheidsrechter. Ja.
0: De scheidsrechter laat zich foppen.
1: Was dit een overtreding?
0: Nee joh. Nee man. De speler laat zich gewoon, ik ga het heel makkelijk vallen. Dit zijn van die typische momenten. Ravens zet gewoon zijn been in de richting de bal. En hij staat een beetje met zijn been ook bij de bal en gaat liggen.
1: Ter Avest gewoon goed. Ook snel genomen dit. Maar kijk, Slory heerlijk. Man en bal mee. En dan ook nog eens winnen. Goeie sliding dit van Slory. Ja, doet het goed, jongen. Gooit hem dan in richting Twicht. Twicht, slimme bal dit naar Dekker over een paar man heen. Dekker heeft alle ruimte. Kan zo richting de middenlijn toe. Dekker verder naar links. Schoen om tegen de kalklijn geplakt. Kaatsen dan met Vilena. We gaan wel verder terug nu, want Excelsior drukt ons wel naar achteren. Stam nu in balbezit, centraal achterin. Kan hem geven ter Avers. Die heeft heel veel ruimte voor hem. Die kan richting middenlijn. Neem maar mee. Twicht staat daar vrij. Krijgt hem ook nu inmiddels. Terug naar ter Avest. Trainer van Excelsior doet bijna mee. Richting de bal richting Van Aalst. Terug naar Twicht. Twicht opent hem naar links. Naar Dekker of naar Chouaon. Valt er een beetje tussenin. Maar Chouaon slimmer doen om die bal op te vangen. Dribbelt dan vervolgens naar binnen toe. Levert hij meer bij Twicht? Nee, bal gaat terug naar Stam. Helft van Willem II. Gaan we naar de linkerkant als ik Stam zo kijk. Dekker moet verder terug. Excelsior doet dit iets te goed. Dat vind ik jammer. De Lange speelt hem in op Twicht. Drie op lijn achterin Willem II. Twicht centraalste, meest centrale voetballer. Er komt er nou nog eentje bij. Lange bal naar voren. Maar Chouaon die krijgt hem uit de hoogte van de cornervlag. Vak K. Voorzet komt. En het is daar Verheid die hem vol langs kopt.
0: Ja, raakt hem maar half, hè? Ja. Niet vol genoeg.
1: Zeggen, ja. En je ziet Willem II, hè? Eigenlijk drie op lijn achterin. Hè? Twicht de centrale, maar dan komt er toch weer één bij. Wordt het Excelsior gaat twijfelen. Ja, dit duurt ook lang.
0: Ja, dan moet je een seconde tellen, maat.
1: Nou, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, er gaat toch niks gebeuren, maar lange bal van Vergassel. Komt wel aan bij ploeggenoten. Die steken daar bijna nog medespeler weg. Maar ter Avest.
0: Ja. Oei. Nou verliest hij er wel een keer. Krijgt hij ook een tikkie, maar geen overtreding. Krijgt wel de inworp mee. Twicht terug naar ter Avest. Ter Avest zoekt. Vindt Vilena over de grond. Vilena krijgt een tikkie van achter.
1: Oei, Jegoyan. Oei, scheidsrechter. Oei.
0: Jegoyan maakt de sliding op de bal en de man. Vilena gaat liggen en dan zegt de scheidsrechter niks.
1: Bal en man weet ik niet helemaal. De bal trouwens wel. Maar
0: hij raakt de bal in ieder geval ook. Maar ik denk wel een overtreding.
1: Oh. Twicht kopt hem iets te scherp terug richting Ter Avest. Kwartier nog op de klok. Ja, die Jegoyan, gevaarlijke voetballer. Ja, ik kan er niks over zeggen verder. Excelsior mag in ieder geval gooien. Mooi, hè? Dus... naar iemand van Willem II. Vilena glijdt uit, maar daarna heeft hij hem alsnog. Dus nu snel kaatsen. Van Aals nu is een man voorbij. Krijgt hij hem niet bij Slory. Jammer. Er zat wel iets van een countergevaarlijkheid in voor Willem II. Maar Excelsior voetbalt goed verder. Hartjes nu. Is mijn Jegoyan toch de regisseur, hè? Nee, Excelsior, die Jegoyan.
0: Ja, is gewoon altijd speelbaar. Draait goed weg. Kijk, krijgt de bal nu niet. Hartjes. Maar Willem II moet even nu druk zetten. Excelsior kan de bal achter en rond spelen. En ja, we hebben dus nog maar een kwartier. Bal op links bij Excelsior. Terug naar het centrum. Verheid gaat druk zetten. Dan een lange bal van Plug. Goed op de borst opgevangen door Twicht. Die heeft wat ruimte. Twicht krijgt hem bij Vilena. Die heeft ook nog wat ruimte. Vilena, bal op rechts naar Slory. Slory gaat buitenom. Schaartje komt met een voorzet. Die is hard genoeg. Oeh, die wordt weggekopt door Plug. Opgevangen door Ter Avest op de borst. Breed naar Van Aalst. Van Aalst vindt Slory. Slory is er langs. Werd een beetje vastgehouden. Wil dan nog een tweede langs. Krijgt daar een scrimmage van Willem II. Maar de Haan kan niet...
1: En ik snap...
0: De Haan kan niet schieten. En dan is die Excelsior speler op zijn hoofd geraakt. En dan komt er een blessurebehandeling.
1: Ja, en ik snap waarom de scheids fluit. Of ik begrijp het.
0: Ja, het is die invaller rug nummer 6. Vianen die naar de grond gaat.
1: Ja, die kreeg
0: Daniel
1: even,
0: van Vianen.
1: Kreeg even de bal op zijn gezicht. Ja, van een medespeler. Ik bedoel, natuurlijk zit er geen kwaad iets in. Ook al waren wij het, natuurlijk niet. Maar ik begrijp het. Maar ja, hoe Willem II de tweede helft voetbalt ten opzichte van de eerste helft, dat is ook wel een verschilletje, zeg maar. Hè? Alsof dat ze onder de indruk waren, of zijn misschien van Excelsior. Terwijl de namen die je bij Willem II nu ziet staan, ja, het ligt er niet om, hoor. Gaan we direct nog wisselen. Oh, Obi of zo, zou leuk zijn. Staat er nog wel. Ed Taibbi staat er ook nog bij. Van Loon staat erbij. Zijn er drie nog?
0: Ja, okay, ja, Oom komt erin. Applaus ook van het publiek.
1: Inderdaad, dat wij daarom juichen. Hier gaan mensen staan. Alsof dat de Messias himself. Hij is eigenlijk

0: weg hoor. Wordt door makkelijk weggekopt dan. Komt nog een schotkans voor Verdraavers. Nee, die speelt hem naar Slory. Slory kan misschien terugspelen. Nee, gaat zelf. Gaat nu een keer binnendoor. Dreigt dan toch. Komt met buitenom. Verdient denk ik een corner. Nee, nee. Wordt opgevangen door Van Gassel.
1: Ja, die vangt hem daar goed op, Van Gassel. Ja, dan kun je naar voren sprinten als Excelsior zijn. En Van Gassel gaat het niet doen. Die is daar slim genoeg voor. En dan vervolgens schiet hij hem toch naar voren. Levert hem in bij Chouon. Vervolgens Vilena wint daar het kopduel. Dan is het volgens mij Wiedel die hem daar naar voren peert. Naar onze doelman. Niet duidelijk waarom dat eigenlijk gebeurt. En nu mag ook Van Vianen weer er terug in. Zijn stam nu balbezit is. Terug naar, naar De Lange. De Lange kiest voor een bal naar voren toe. Richting Verheid. Tegen twee man, maar toch wint hij daar. Want Vilena kan oppikken. Vilena geeft hem mee aan Chouaon. Richting 16 meter gebied. Laag, maar naar Van Vianen. Die zit nog steeds niet bij ons. We houden hem nog wel binnen als Excelsior een wissel aan het voorbereiden is met Giuliano Cairo. En wij weer de aanval gaan opzoeken aan de linkerkant. Chouaon. Kijken, wie kan ik bereiken daar? Er staat Twicht, er staat nu iemand linksbuiten. Die krijgt hem dan terug bij Dekker. Als we wachten ook dat Obi zich klaar gaat maken voor een invalbeurt zometeen. Maar eerst deze aanval van Willem II duurt nog steeds voort. Vilena tussen drie man van Excelsior krijgt de man toch bij Dekker. Dekker naar Stam. Stam met de A-vest. Het ziet er goed uit. Is het Van Aals die daar goed vrij loopt? Die krijgt er de bal ook. Van Aals die steekt hem dan naar Slory. Slory met de voorzet. Komt goed aan. En Verheid die zijn hoofd hem niet goed tegen kan krijgen. Excelsior die bal wegmaait. Stam deze niet goed opvangt. En kan zich nog herstellen. Hij is wel snel hè.
0: Zo. Ik dacht, die pakt de bal makkelijk op, maar Stam veel sneller. Ja. Van Aal staat nu eigenlijk soort van centraal rechts. Speelt hem dan maar terug naar Stam. Nu moet Willem II eigenlijk gewoon een beetje van bank gaan spelen. Bal op links bij Dekker. Dekker ver naar voren. Naar Chouaon, die gaat dan wel weer terug de verkeerde kant op. Vilena staat wat onder druk. Krijgt hem bij Twicht. Ja, dan gaat het op een gegeven moment fout. Sliding daarvan Teraves. Geen overtreding.
1: Nee,
0: dan Verheid, die moet het duel aangaan. Twicht heeft de bal. Twicht in één keer. Goeie bal op Van Aalst. Van Aalst krijgt hem op rechts bij Slory. Kan hij een voorzet geven? Ja, naar Vilena. 30 meter van het doel. Vilena over de grond zoekt hij naar Haan. Niet gevonden. Goyan verdedigt uit.
1: Stuiterbal, dat is wel kloot om die bal uit te verdedigen hoor. En dat ging dus ook niet goed. Dus misschien was hij een bewuste. Willem II nu aan de linkerkant. Haan staat daar. Geeft hem dan mee in de loop. Volgens mij is dat Dekker die hem daarvoor geeft. Een vangbal dit voor Van Gassel. Lijkt op Dekker daar. Maar, en dat is trouwens ook Dekker. Wat doet hij daar nou? Lange bal naar Van Gassel. Dat gaat richting onze doelman. Kan hem rustig laten lopen. Doet het niet. Dribbelt daarnaar de 16 in. Ja, dat doet hij toch slim. Maar Excelsior zet ook geen druk meer. Verdedigen dus nu. Vilena kijkt. Ja, wat kan ik hem kwijt? Hij krijgt de druk van Van Vianen. Twicht. Of Teravest. Nu dan naar voren toe Van Aals met wat ruimte. Maar wel vijf man van Excelsior op lijn. Gaat verder naar buiten. Slory nu met één man voor hem. Danst een paar keer. Krijgt die bal wel weer voor. En nu dan. Keeper bokst hem weg. Gevaar even geweken. Oh. We kloppen wel aan de deur, Olivier.
0: Ja, overstap dan van Dekker. Dan krijgt Willem II een inworp. Die slappe snoer. Twicht moet hem dan nog gaan halen. Twicht naar Chouaon. Terug naar Dekker. Dekker dan maar met een voorzet, denk ik. Ja, die is wel heel lang onderweg. Haan gaat de lucht in. Verliest kopduel. Op de knie bij Van Aals. Weggekopt door Van Vianen. En dan wel weer opgevangen door Stam. Wordt een beetje vastgehouden. Bal naar links. Naar Chouaon. Die heeft ruimte. Gaat er nog langs. Gaat nog een keer langs. Komt met een voorzet. Bal geschoten door Slory, maar die raakt hem half. En ja, de wissels kunnen nog steeds niet ingevallen worden. Dan moet Slory er achteraan bij Jansen. Zet een goede sliding in. Ja,
1: geel. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, jongen, we bent er een doen, scheidsrechter.
0: Ja, scheidsrechter. Ik snap hier helemaal niks van.
1: Kijk, als je hem dan raakt, mag het niet zeggen, maar er ligt er in een gracht. Werk hem dan naar de gracht.
0: Ja, Jansen.
1: Dan snap ik die geel.
0: Een heel apart moment dat je hiervoor geel te geven.
1: Garden gaat eraf voor.
0: Ja, Slory gaat er ook meteen af. Maar dan gaat Van Aals weer misschien ergens anders spelen. Hij speelt nu met drie centrale spitsen. Flink juich.
1: Yo, die gast, nooit heeft iemand hem zien voetballen. Maar iedereen staat wel achter hem. Dat vind ik nou wel mooi, hè?
0: Ja, hij gaat volgens mij als diepste spits spelen.
1: Drie man voorin, zo lijkt het. Want Verheid hem natuurlijk ook nog. Haan gaat terug, zie je dat?
0: Vrij trap blijft in ieder geval staan voor Excelsior. Bal lang onderweg. Moet Stam het duel winnen. Doet dat goed. Komt daar bij Van Vianen. Van Vianen met de rug naar de goal. Speelt hem terug naar Jansen. Jansen naar Igor.

0: Jan, die komt dan weer met een hakje. Dat lukt dan ook nog. Duel dan door Ter Avenschone. Ter Avenschone komt vastgehouden door Jansen. Lange bal van Stam. Gaat die uit. De Verheid houdt hem net binnen. Ja, als een Braziliaanse samba-man. Dan gaat Van Vianen de langs. Dan gaat Excelsior nog een kans bij elkaar voetballen. Jegoya, rand 16 schot. Goede redding van de keeper. En in tweede instantie heeft weer een tweede bal. En dan kan het meteen eruit.
1: Doet hij goed zo wel met hoor. De kruist daar zijn spits.
0: Ja. Dan Stam de bal. Dan moet Willem 2 opschuiven. Stam gaat dribbelen. Wordt dan wat onder druk gezet. Nee, nu even kan Willem 2 rustig opbouwen.
1: Ja, het zit nu aan de linkerkant. Daar is Dekker. Gaat de middenlijn over. En nu naar Chouon. Geef Obi die bal. Eens kijken wat die jongen kan. Ik bedoel, we hebben genoeg gehoord. Wil hem nou ook wel eens zien. Hij heeft nog zeker dik 9 à 10 minuten. Stam nu in de cirkel op eigen helft. Moet dan wel naar voren toe. Houd die bal laag alsjeblieft. Ter Avers nu in balbezit. Ja, dan moet die bal toch een keer lang naar voren toe. Haan zoeken, Haan niet gevonden. Bal bij Obi. Ja, die krijgt hem terug bij Haan. Goed dit, Chouon. Bal volgens laag richting Obi. Die wordt dan naar de grond gewerkt. Maar wel ten koste van een hoekschop. Hij is niet kwijtgeraakt. Ik bedoel, hey. hij staat in de... Ja, ik ben nou al fan. Nee, dat valt ook wel mee.
0: Maar dit soort voorzetten heeft Willem II wel heel veel in de tweede helft gehad. En er zijn er geen echte kansen uitgekomen. Je hebt nu drie centrumspitsen in de 16.
1: Ja, klopt. Nou, eerst maar eens kijken wat deze hoekschop doet. Als bijna iedereen in de 16 staat van Excelsior. Hoekschop komt eraan. Bij de eerste paal gevaarlijk. Maar wordt weggekopt. Blijft liggen daar. En volgens is het in tweede instantie van Aals nog. Die krijgt hem goed. Bal richting het centrum. Dekker staat daar. Dekker naar Haan. Haan met links. Bal wordt tegengehouden. Ter Avest in tweede instantie. Peert hem wel hoog weer naar voren. Ja, Verheid kijkt. Ja, wie is er achter mij? Want ik kan hem niet meer bij. Hartjes die schiet hem bijna het stadion uit. Maar blijft die bal dan nog binnen. Chouon. Chouon moet daar even slim gaan nadenken hoe dat hij daar gaat doen. Houdt daar zijn tegenstander vast. Maar ook een hensbal voor Excelsior. Vrije trap. Willem 2. Laatste 6-7 minuten.
0: Officiële speeltijd. Dus er moet ook blessuretijd bij. En dat zal meer dan de eerste zijn. Ah ja, ik zou zeggen pomp hem erin. Maar dat doet Willem 2 niet. Nee, bal gaat breed richting Stam. Stam gaat over de grond naar Ter Avers. Die staat vrij. Ter Avers terug naar Vilena. Vilena kan hem wel inbrengen. Vilena, goede bal. Oeh, maar Van Gassel, ja, die staat ook goed op te letten.
1: Ja, is gewoon een vangbal van Gassel dit.
0: Die ramt hem ook meteen naar voren naar Jegoyan. En die staat ook helemaal vrij aan de linkerkant. Vilena sprint er nog wel goed achteraan. Jegoyan gaat er langs. Heeft niemand voor de goal, dus moet zelf. Schaartje komt er met een schot. Zo, wat een goal.
1: Op de hoek. En keeper raakt hem wel of niet aan. Ik heb geen flauw idee, maar
0: hij raakt hem wel aan.
1: Hard genoeg. Jegoyan schiet hier de 0-3 binnen in minuut 85. En Van Gassel krijgt daar de felicitaties als zijnde een assist. Ja. Krijgen wij hier dan de deksel op de neus?
0: Ja, de spreekwoordelijke. Zo, dit is wel even een tegenvaller. Zeker omdat je, ja, je staat wel al 2-0 achter, dus je hoopt nog een hoop. Maar ja, het is gewoon ook een goede goal van iemand die ook een hele goede wedstrijd speelt. En ja.
1: Eigenlijk verwacht
0: je, je verwacht eigenlijk dat hij hem vanuit die hoek niet kan maken. Maar schiet hem gewoon ook echt goed binnen. Ik vind het eigenlijk de mooiste goal die Excelsior van de drie die ze hebben gemaakt vandaag.
1: Ja.
0: De keeper kan aan deze ook niet zoveel doen hoor.
1: Nee, deze kan de lange niks aan doen. Die krijgt nu wel de bal. Bal maar naar voren toe richting Verheid. Verheid en Meisje daar bij elkaar. Meisje die kijkt alleen naar Verheid. De bal blijft een beetje hangen bovenin. Is het Stam die daar wel wint. Vilena kan hem daar goed nog bij hem houden. Van Aals nu. Van Aals speelt hem terug naar Ter Avest. Ja, wat ga je dan doen? Pompen of naar de linkerkant? Ja, het is pompen geworden. Verheid moet er al naartoe kruipen. Is daarom ook te laat. Twicht krijgt met tweede instantie dan wel. Van Aals nu. Van Aals terug naar Stam. Overtreding daar gemaakt. Ter Avest. Geel nog voor Excelsior. Even kijken voor Groen. Ja, het is voor de administratiescheids. Ja, ook 4-0-3 had ik ook weer niet verwacht, moet ik zeggen.
0: Nee, we waren zelf ook positief gezind. En in de rust ook nog een beetje positief. Maar het is de teleurstelling. En zeker ook met het programma wat er aankomt. Is dit voor Willem 2 wel toch wel een slechte start van de competitie.
1: Ja. Ja, ik had ook... maar goed, scoren kan nog steeds. Hè? Ik bedoel, op zijn minst hebben we met een goed gevoel hier weggaan, toch?
0: Ja, nee, zeker. De vrije trap komt nog. Iedereen op de rand 16. Twicht gaat hem nemen. Dat rechterbeen gaat richting Verheid. Die wordt duwt wat. Komt die bal bij de tweede paal nog bij Haan.
1: Een goede kopbal dit van Verheid, hoor.
0: Maar het wordt wel een corner. De Haan kon er niet meer bij. En Excelsior tikt hem over de achterlijn. Vilena gaat die bal nemen.
1: Is het een hoekschop of een eenworp?
0: Ik dacht een corner en Vilena is er natuurlijk...
1: Verheid kopt hem ook nog goed naar de tweede paal, maar er staat er niemand. Vilena dan maar, mag de hoeks opnemen. Twee handen in de lucht, vak O. Komt daar aan, Vergasso komt, maar laat hem ook los. Twicht in tweede instantie raakt hem compleet verkeerd. Stam kan hem nog wel binnenhouden, want het was eigenlijk richting inworp. Stam kapt daar zijn tegenstander heel goed uit, Stam nog steeds. Nog een keer kappen, actie maken, ja jammer. Maar we mogen dan geen ingooitje, we mogen gaan gooien. Ja, als Obi eigenlijk nog geen bal meer heeft gehad, behalve die ene kaats, hè?
0: Nee, Stam helemaal terug naar Dekker, sorry, Van Aalst. Die zet centraal achterin, die gaat naar Ter Aves. Ja, wat je zegt, pompen erin, bal heel lang onderweg richting Vrijheid. Die kopt hem door en die valt dan net niet goed. Ja. Recht in de handen bij Van Gassel.
1: Dekker, dat is natuurlijk ook wel een flinke vent, die staat voorin nou. Dus het is inderdaad pompen en kijk maar jongens wat we kunnen. Dat is Excelsior, de lange bal van Vergassel, dit keer niet goed verwerkt. En Ter Aves hem dan weer naar voren schiet. Richting Haan met een duwtje. Daar fluit de scheidsrechter dan voor. Ja, er valt iets van te zeggen, Olivier. Ja.
0: Ja, nou geef Obi die bal nog maar eens even. Dan kunnen we eens even kijken wat hij kan. Gaat in ieder geval nu wel druk zetten. Vidal krijgt de bal, speelt hem naar links, naar Jansen. Jansen terug op Vergassel. Die krijgt dan wel gelijk druk van Obi. Vergassel met de lange bal. Die is over alles en iedereen heen. Duurtje daar op Ter Avest van...
1: Zelfs Twicht zelfs.
0: Van Groen.
1: Ook geen echte overtreding. Hij gaat gewoon slim liggen, Twicht. Ja, ik snap dat wel. Laat hem over aan Stam. Stam dan met een lange bal naar voren richting Verheid. Verheid die hem niet bij een ploeggenoot krijgt. In tweede instantie hebben we hem dan weer wel. Hij staat knuffelen met Van Aalst. Verheid richting Vilena. Vilena legt hem terug op Twicht. Twicht zit er niet lekker in deze wedstrijd.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, goed, misschien ben je gewend dat hij alles goed doet. We hebben daar toch een overtreding gezien op Vilena. Mag Twicht hem daar ook nemen? Pak weg, bijna halverwege de helft van Excelsior. Zou dit hem dan kunnen zijn, de 1-3? Tenminste, hè, voor de tweede helft verdienen we een doelpunt. Toch?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Twicht die brengt hem dan in richting tweede paal. Van Gassel komt ook, Van Gassel vangt ook. Ja. Ja, er is ook niemand die hem blokkeert, hè, die keeper?
0: Nee.
1: Helemaal niemand, maar Excelsior is er nu al uit. Met heel veel man komen ze in één keer, met vijf, hè. Maar wij zijn inmiddels ook met acht man terug. Dus in die zin is het overtal niet meer voor Excelsior. Bal daar goed onderschept door Van Aalst naar voren toe, naar Verheid. Neemt hem daar op zijn borst aan, wordt daar wel vastgehouden. Richting Vilena. Vilena krijgt hem dan bij Haan. Haan, bal even terug uit. Dan wil hem weer aan een aanval denken. Twicht nu als regisseur, brengt hem bij Ter Avest. Ja, en dan Olivier, dan moet je naar voren schieten. 3 minuten komen erbij. Goeie bal dit daar van Vilena. Krijgt hem net niet bij Obi. Die
0: ook vastgehouden werd.
1: Ja, maar...
0: Maar het is de tegenstander ook een beetje vast.
1: Misschien te makkelijk of zo.
0: Maar ja, wel leuk. Vilena die een steekbal geeft. Dat moeten er allemaal in gaan komen. Maar daar hebben we even een paar weken nodig, denk ik, voor. Om die afstelling op orde te krijgen.
1: Ja, denk ik ook wel. En dat komt ook nog wel. Maar deze wedstrijd is het dus helaas nog niet. Als Excelsior nu richting onze 16 meter gaat. En Hartjes uit de tweede lijn gaat schieten. Maar schiet tegen Stam aan. Van Aalst kan hem wegkoppen. Maar krijgt hem dan bij een tegenstander. Bij Cairo. Ja, dan is het voor Excelsior eigenlijk maar rustig uitvoetballen. Bal terug. Verheid moet dan maar naar voren om te stoempen. Met de bal links naar Plug. Nou, hij kan verder naar links. Maar speelt dan zijn spits heel slordig in. En Goyan die wil hem hebben. Ja, ik snap dat wel. Dat is de beste man op het veld bij Excelsior. By far.
0: Ja, die moet je aanspelen, ja.
1: Nou ja, nou, daar moet je in ieder geval kort op zitten. Dat hij in ieder geval niet weg kan draaien. Hij is technisch en gevaarlijk. Maar goed, wij mogen de doeltrap nemen. Doen we met de lange zelf. Komt de bal aan bij Vilena. Kopt hem op Verheid. Verheid die schiet hem al wild naar voren. Naar Obi, die de bal eigenlijk kwijt is. Komt bij Chuon. Chuon dan met rechts. Chuon op de doelman. Jammer.
0: Oh, Obi wil hem nog terug.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Eigenlijk, als Chuon met rechts gaat schieten, dan zou ik hem ook geven.
1: Ja, met links vooruit, dan moet hij schieten. Maar Obi die wou hem terug hebben, had dat maar gedaan. Maar goed, dat zullen we nooit weten. Lange bal van Vergassel komt bij Ter Avest. Die kopt hem natuurlijk naar De Lange. Vangt hem daarop, rolt hem terug naar Ter Avest. Goyan is daar even gezien. Lange bal weer naar voren toe, gaat richting Verheid. Verheid die moet er al naartoe stoempen, dan is hij vaak te laat. Ter Avest naar Twicht. Ja, zoeken, Ter Avest, Twicht, Stam. Met de bal verder naar links. Goed, iemand overgeslagen, dan komt hij bij Chua om. Maar ook daar zit Excelsior meteen tegenaan. Hè? Ze zijn wel overal, Olivier.
0: Ja, zeker. Ja, voor hun zijn die meters minder zwaar. Van Aalst wordt goed aangespeeld. Kapt daar ook zijn tegenstander uit. Van Aalst is op snelheid. Geeft hem dan toch op links naar Choyon. Die kan een voorzet geven. Bal komt wat laat aan. En dan makkelijk weer weggekopt, hoor. Bij de eerste paal door Excelsior. Dit zijn wel... Ja, Choyon had iets... Had wel een paar voorzetten moeten geven die beter waren, vind ik.
1: Oh, hij gaat hier op avontuur.
0: Gaat er langs bij zijn tegenstander. Verdient dan een corner.
1: Nou, ik moet zeggen, aanvallend is Choyon echt wel lekker bezig.
0: Ik vind ook geen slechte wedstrijd spelen.
1: Zeker niet.
0: Alleen hij had wel... bijvoorbeeld tegen Go Ahead... die zo'n dikke, goede assist. En ook tegen Heerenveen had hij een assist, dus...
1: Ja, behalve hier. Maar goed, hoekschop dan nog maar. De allerlaatste seconde van de wedstrijd. Nou, zou dit dan nog de 1-3 kunnen zijn... Balken bij de eerste paal wordt ook heel makkelijk weggewerkt. En dan gaat Stammer achteraan. Nee, het is Van Aalst zelfs die er achteraan gaat. Van Aalst terug op Haan. Haan brengt hem nog maar in. Nee, want die wordt tegengehouden. Scheidsrechter fluit af. Stam die schiet de bal boos de lucht in. Ja, Excelsior heeft ook gewoon wel sterk gevoetbald.
0: Ja, uiteindelijk de verdiende winnaar. Ja.
1: Willem
0: 2 heeft wel een paar doelpunten hadden moeten kunnen voorkomen. Maar over het hele wedstrijd gezien heeft Chelsea terecht gewonnen.
1: Ja, daar kunnen we niks van zeggen. Ja, Obi hebben we nog niet echt kunnen zien. Een paar acties heeft hij niet echt acties kunnen maken. Maar het mogen wel duidelijk zijn dat hij nou wel publiekslieveling is. Maar ja, daar kopen we niks voor. 0-3 is hier de stand in Tilburg. Wij hebben niks, geen punten, geen doelpunten.
2: Zo eindigt deze wedstrijd.
1: Helaas, kansloos.
0: Ja, dus ik vind het een zware tik, omdat je nu speelt tegen AZ en Ajax. En dan sta je wel echt bij de onderste. En als je vandaag 1 of 3 punten had gehad, dan zag het er al iets beter uit. Dus, volgende thuiswedstrijd 19 september tegen Fortuna. Dan hopelijk met een vernieuwde energie.
1: Ja, ik moet zeggen, wat mij wel echt positief is meegevallen, dat had ik niet helemaal verwacht, Vilena.
0: Ja, zeker. Eens.
1: Maar, maar gewoon meer omdat ik wist, die jongen heeft er lang niet gespeeld. Hè, ritme, bla bla, kent al wel.
0: Ja.
1: Maar die deed wel echt lekker, man.
0: Er komt toch wel een kans dat hij vaker misschien wel de baas gaat starten, denk ik. Want hij brengt gewoon heel veel ervaring. En hij is zo rustig aan de bal en hij ziet zoveel. Dat ik denk dat hij wel meer mee mag gaan doen.
1: Hey, maar wat er nu gebeurt bij Willem 2 is... zij gaan allemaal verzamelen. Bij elkaar. Ik zie toch even kort na te praten... of dan het rondje maar te gaan starten. Want Verheid loopt al wel. Goed, ik denk dat wij maar eens gaan inpakken. En,
0: ja, dankjewel voor het luisteren. Fijne zondag nog. En fijne zaterdagavond ook voor degene die nog gaan doen. Jammer van de 3-0 nederlaag.
1: Ja, helaas. Ja, op basis van de tweede helft. En dan sluit ik hem af. Ja, hadden we wel meer verdiend.
0: Ja, eens.
1: Maar goed,
0: okay.
1: Daar hebben we niet. Fijn weekend.
0: Yes, bye.

0: Goedemiddag, het is 10:00. Het is tijd voor Goedemorgen Eredivisie. Met naast mij aan tafel voormalig doelman van PSV, Ronald Waterreus. Goedemorgen. Daarnaast nu nog clubloos, maar we hopen u weer snel over de velden te zien flitsen. Jean-Paul Boetius. De man ja, die het eigenlijk gewoon uitstekend op orde heeft. Technisch directeur van PSV, kan niet anders zeggen. Ernest Stoert, welkom.
1: Dankjewel.
0: En last but definitely not least, Hans Kruij, junior.
2: Felicia.
0: Hans, de traditionele top 3, gisteren al in actie gekomen. Wat is het meest blijven hangen na één nachtje slapen?
2: PSV heeft het goed voor elkaar.
0: PSV heeft het goed voor elkaar. Dat is een hele korte en duidelijke conclusie. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En nog veel meer, want er staat een hoop mooie spons te wachten vandaag.
3: Ja, inderdaad, want om 11:45 wordt er afgetrapt in de Euroborg. Groningen krijgt bezoek van Twente, waar Sam Lammers weg is en Wout Weghorst steeds meer vertrouwen tankt.
4: Er is zelfs iemand van 34 soms al nodig.
3: Om 2:30 komt de koploper in actie in Heerenveen. AZ is perfect aan het seizoen begonnen, maar Rinus Michels, coach van de maand, Leroy Echtold, heeft honger naar meer.
5: Met zo'n selectie moet je wel op een gegeven moment...
6: Voor het kampioenschap gaan.
5: Ja, moet je ervoor gaan, ja. Ja, moet je ervoor gaan.
0: Ja, een heerlijke zondag staat ons te wachten. Ernest, je hebt deze week verlengd tot 2030.
2: Klopt.
0: Dus allereerst gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Hoe lang heb je daarover na moeten denken?
2: Oh, niet zo lang hoor.
0: Nee?
2: Ik zit bij een prachtige club, dus dat was niet zo moeilijk.
0: Dus gewoon een kopje koffie, contactje erbij, handtekening.
2: Iets langer dan dat, maar.
0: Ja. Nou is het zo dat iedereen op jullie aan het jagen is. Waar jagen jullie eigenlijk op?
2: Consistentie. Dus eigenlijk elke keer weer kampioen worden. Is een doel op zich. En dan nog eens goed doen in Europa. Dan kunnen we het, hebben we het goed voor elkaar.
0: Ja. Maar jagen op iets of op iemand is wel wat makkelijker of lekkerder, toch?
2: Nee, maar volgens mij, en er zitten hier een aantal mensen aan tafel die als het over topsport gaat en jezelf ergens toe kunnen bewegen. Nou, dat zit vaak in topsporters. En dus weer een seizoen opnieuw beginnen, kampioen worden. En zodoende heb je ook een aantal mensen die dat nog nooit mee hebben gemaakt bij ons in de selectie. Dus het is weer spannend om iedereen weer met de focus op dat kampioenschap te krijgen. En kijken of we de derde ster zo snel mogelijk binnen kunnen halen.
0: Ja, en dat is een pittige opgave. Hans, het is nu Ernest Stoert, maar het was ooit Ernie Stoert als speler. Wat voor speler was dat?
7: Snel, heel snel. Rechts en links aan de buitenkant volgens mij. En de Amerikaanse international. En wat ik het meest kan herinneren is bij NAC. Dat, omdat ik daar ook... ik wou zeggen omdat ik daar een beetje op hetzelfde niveau gespeeld heb. Maar zo heb ik ze nog nooit gemaakt. Maar ik weet dat... dat Ernest daar bij NAC een hele fijne tijd... Oh.
8: Hallo.
0: Die had jij gehad, hè, Ronald?
8: Ik moet eerlijk zijn. In het voorgesprek kwam er tot de conclusie dat Ernest nooit tegen mij gescoord heeft. Nou was het ook niet zo'n goede spits, maar nou blijkt hij toch eigenlijk best wel een goede spits geweest te zijn. Ik was er namelijk al bang voor. Ik denk, er komt weer zo'n beeld van... We hebben toch een gast kunnen vinden, Hans, die nog niet tegen mij gescoord heeft. Dat is ook bijzonder, hè?
7: Nee, maar dit was wel een granaat,
8: ja,
7: zeg.
8: Geweldig.
7: Maar hij stuit net op,
8: ja.
7: Die
8: ja.
7: Laatste. En je neemt hem ietsjes buitenkant vreef.
2: Klopt helemaal.
7: Maar ja. Je doet het bewust?
2: Nou, ik denk zo'n momenten die zijn niet echt bewust. In die zin, je ziet in één keer iets voor je en dan ga je geluk zoeken. En af en toe komt het goed uit.
0: Eén mogelijkheid eigenlijk. Of hij gaat tweede ring of ja.
2: Dat klopt.
0: Of dat.
7: Ja. Nou ja, om antwoord op je vraag te geven, daar ken ik een steward van
8: de mooie goal.
7: Vanaf 40 meter gewoon die ballen in de kruising jassen.
8: En zo te zien was het ook belangrijk. Of niet? Wonnen jullie dat toen of zo?
2: Dat wonnen wij, ja.
8: Die wist je dus ook nog wel echt?
2: Ja, nee, die blijven wel in herinnering.
8: Ik kan me voorstellen dat je als spits ook veel goals maakt en dan ook een aantal echt vergeten bent. Maar, of weet je ze echt nog allemaal?
2: Nee, alsjeblieft.
8: Nee, ja.
2: Nee.
7: Maar je hebt er ook wel slechte wedstrijden gespeeld. Daar hebben we ook beelden van.
0: Jij wist meteen eigenlijk van, hij heeft niet tegen mij gescoord.
8: Nee, dat werd mij verteld, moet ik echt heel eerlijk zeggen.
0: Oké, maar weet je van de meeste spelers van, die heeft mij wel een paar keer te graas genomen?
8: Ja, er zijn natuurlijk jongens die je nog tegen blijft komen. Zoals iemand als Björn van der Doelen, die scoorde nooit, maar tegen mij geloof ik 3 keer. Ja, dat krijg je wel elke keer te horen natuurlijk.
0: Ja,
8: Arnold Brugink heeft er ook wel stiekem een paar tegen mij gemaakt, dat ik ook niet altijd even graag aan herinnerd wil worden. Maar Ja, je weet het vaak wel. Ik moet wel eerlijk zeggen, dat, ja, het zal met van hun dus ook gelden. Als je zo lang gespeeld hebt, dan ben je er ook echt wel een paar. En sommigen wil je ook heel graag vergeten. Hè?
0: Ja.
8: Zijn er zijn wel momenten bij die je echt niet meer wil weten. Hoor.
7: Maar gaan we nu gewoon met allerlei granaten ook naar Jean-Paul Boetjes?
0: Nou, met jouw goedkeur, Hans, wil ik eerst nog even, want met jou en Ronald aan tafel, dan zijn er bepaalde parels die we even moeten afstoffen. Ik denk dat jij daar ook wel van kan genieten, Jean-Paul. Kijk mee.
1: Let's go.
6: Hé, hey, mannen, lekker gevlogen. Lekker gevlogen. Fantastisch gevlogen, Sten.
9: Dankjewel, Hans.
6: Jouw hobby is dus vliegen.
9: Leuk
6: dit. Dit fantastische toestel. Jouw hobby is fietsen. Maar Sten en ik hebben in de lucht besloten dat we bij jou eruit gaan fietsen.
9: Ja, jullie wel, hè? Ja, jullie wel. Jullie twee wel.
6: Wij kijken nog even naar een voorbeeld.
9: Ja?
6: En dan fietsen we jou eruit.
9: Ja, ik wil het zien.
6: Ik wil het zien. Maak je borst maar nat.
10: Iedereen is volop in spanning.
6: Ik ga dit tempo niet vol, Sten.
1: Nou, even doorbijten, Hans.
6: Ik ga er niet meer vol, Sten.
1: Even doorbijten, Hans. Kom.
6: Het gaat veel te hard,
1: man. Jawel, nee, het moet. Even, kom op.
6: Kom op, jongens.
1: Door, ja. Door, kom op.
6: Hé, hey, Sten. Waar is die water aan, snel?
1: Ja, dat moet. Ja, dat moet.
0: Ja, dit waren andere tijden, Jean-Paul. Dat kon
11: dit.
0: Dat
11: is te zien. Dat is te zien. Niet alleen aan de pixels. Nee. Nee, maar dat is humor. En, je ziet het vooral in die tijd, zie je het vooral terug in wat van die sketches. Maar het zijn ook geen onbekenden voor me. Stanley Mensen ken ik natuurlijk zelf ook.
0: Ja.
11: En nu met de twee heren aan tafel, dus ook wel grappig, ja.
0: Ja, want dit kon voor de duidelijkheid. En dan werd je opgebeld en dan was het van, ze gaan je eruit fietsen, vind je dat een goed idee?
8: Volgens mij kwam Hans dat gewoon zelf vragen.
11: Ja.
8: Als ik me dat goed herinner, en dan dacht je eigenlijk best wel geinig. Ja. Het was ook echt heel geinig. Dus, ik bedoel, ja, het idee was ook gewoon leuk, weet je. Stanley die ging vliegen en ik wilde liever niet mee. Ik had toch wel een beetje vliegangst. En dan gingen we samen fietsen en dan dit. Ja, het was echt gewoon leuk. En
7: is... Maar jij bent heel lang wielrenner geweest, hè?
8: Ja, maar goed, dat mag dus je eigenlijk vandaar. Geen naam hebben. Maar goed, ik snap het idee erachter. Ja. Ik zelfs met Ernst al vertellen, gisteren wielrenner ben gaan kijken in het platte Brabantse land. Dus dat zit er ook nog steeds wel in. Maar ja, dat ging toen gewoon zo. En dan kwam Hans, bedoel, je ziet die beelden waar wij fietsen is langs de hertgang. Wat nu een fietspad is trouwens.
11: Ik wou zeggen.
8: Ja, weet je, hij kwam gewoon koffie drinken binnen. Hè? Ik bedoel, het is niet meer zoals nu dat de hekken dicht gaan.
7: Hij kon gewoon de kleedkamer in.
8: Ja, net zeggen. Hij kwam,
0: Dat niet? Net, dat ging te ver?
8: Nou, dat vind ik wel. Ja, maar nee, maar een compleet andere tijd. Het is wel leuk om hem nog eens terug te zien, want ik heb hem eigenlijk ook nooit meer echt teruggezien.
7: Ik wist ook niet dat hij kwam. Maar eigenlijk willen we nu zeggen van, het was allemaal wat toegankelijker. Dat gedoe allemaal tegenwoordig, bij jullie ook. Gewapend beton voor de deur en van de kleedkamers. Is het niet een beetje te? De afstand.
12: Nou, wij proberen in ieder geval eens in de zoveel tijd open trainingen te hebben. Maar ja, wij gaan van wedstrijd naar wedstrijd. En het is voorbereiden op. Dus er zijn heel weinig momenten tegenwoordig dat je zomaar alles open kan gooien. Ja.
7: Maar... Zou je er een stuk minder door gaan presteren als scout van je directe tegen, van je komende tegenstander op dinsdagochtend een uurtje naar de training kijken?
12: Nee, ja, weet ik niet. Je probeert je in ieder geval dusdanig voor te bereiden dat het eigenlijk niet uit zou maken wie er zou komen kijken. Dat zou een ideale situatie zijn. Maar er zijn ook wel momenten tijdens een training die je graag voor jezelf wil houden. Want je wil de tegenstander op een bepaalde manier, zou je willen verrassen. Nou ja, daar kan het verschil tussen winnen en verliezen, zou dat kunnen zijn. Dus. Nou,
0: ik wil niet altijd zeggen, vroeger was alles beter. Maar wat dit betreft was het vroeger misschien wel iets beter, iets dichter erop. Jean-Paul, we horen jou heel graag over voetbal praten. Maar we zien je eigenlijk nog liever gewoon voetballen zelf. Wanneer gaat het gebeuren? Je hebt op dit moment geen club. Nee. Bent fit?
11: Klopt. Ja, als in de zin van, je probeert natuurlijk het gat richting topfitheid. En zeker jongens die al hele voorbereiding en nu in teamtraining zitten, zo klein mogelijk te houden. Dat doe ik al heel de zomer lang. Ik wacht zelf ook op het moment.
7: Maar hoe? Je traint alleen, hè?
11: Ja.
7: Want je laatste club was RKC. Ja, daar ben je in maart naartoe gegaan. Ja. Wedstrijd of 9 gespeeld. Eigenlijk bijna alles.
11: Yes.
7: Waarom train je, sluit je niet aan bij een club?
11: Ja, ik heb het wel eens vaker geprobeerd. Alleen clubs staan er dan in van, dan sta je op dat moment even de ontwikkeling van de talenten die ze willen integreren bij het eerste elftal in de weg.
7: Ontwikkeling van talenten in de weg. Ja. Als jij meetraint.
11: Ja, blijkbaar. Ja, je moet toch, weet je, ook
7: en
11: dan in
7: teamtraining. Hoe vaak heb je dat gehoord?
11: Ja, een aantal keer.
7: Zeg ik dan niet van, jullie zijn niet goed bij je hoofd?
11: Ik heb er niets voor te bepalen.
7: Maar

0: bevestigt voor mij nu van het mag uitgebreid.
1: Ik heb net met heel veel respect aan je gevraagd of we het mochten benoemen nog een keer. Hè?
0: Ja, ja.
1: En jij zei geen enkel probleem. Je hebt teelbalkanker gehad.
0: Ja.
1: 2022, 2024 heb je uitzaaiing gehad.
0: Klopt, ja.
1: In hoeverre kan je nog echt 100% worden, zoals je voor je ziekte was?
0: Ja, ja. Nou, er zijn natuurlijk voorbeelden van jongens die nu nog steeds gewoon bezig zijn. Haller bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Marco Richter, die in Duitsland. Timo Baumgartel, die zelf ook een verleden heeft bij PSV.
2: Seuntje.
0: Die gewoon nog steeds aan de bak is. Bijvoorbeeld de Seuntjes. En die jongens staan er gewoon. En we hebben daarin met het ziekenhuis ook heel goed besloten van we gaan een bepaald traject in qua chemo. Waardoor je gewoon nog steeds op 100% fitness kan komen. Fitheid kan komen. En daar hebben we voor gekozen. Dus,
1: en ben je bijna schoon?
0: Ja, ik zit nu op 2 jaar waarin de resultaten gewoon top zijn en alles aan de goede kant zit. Dus,
2: hoe voelt je lijf? Want je kent je lichaam natuurlijk zelf het beste. Je weet hoe het vroeger was en hoe het voelde. Ik kan me voorstellen dat het nu op een andere manier weer een vertrouwensband ook opbouwt.
0: Nee, daar ben ik zelf niet zozeer van. Ik ga gewoon en ik kijk niet achterom en ik kijk gewoon vooruit. En met bepaalde scenario's bezighouden, gaat alleen maar energie in zitten wat misschien achteraf helemaal niet nodig is geweest. Dus ik ga gewoon en weet je, als mijn lichaam op een gegeven moment zegt van hey, het gaat niet meer, dan kom ik er op die manier achter. Maar voor nu gaat alles goed en we weten zelf hoe belangrijk ritme is in het voetbal. En dus je hoopt gewoon dat je weer lekker aan de bak kan, hetgeen kan doen wat altijd mijn plan A, B, C, gaan we door,
1: bij
0: is geweest.
1: Bij Feyenoord was je een hele mooie nummer 11,
0: ja.
1: Linksbuiten. Ja. Maar je bent in Duitsland, Mainz onder andere,
0: ja.
1: Ben je van 10 naar een 6? Ben je nu balletjes ophalen geworden?
0: Ja, ook zeker. Als je kijkt naar de speler die ik ben geworden, is vooral eentje met die linies weten doorbreken, linies weten overspelen door middel van passing. Af en toe met wegdraaien of in de combinatie. Dus daarin heel veelzijdig. En het is anders inderdaad dan de spelen die bij veel mensen op het netvlies zijn geweest. Vooral in Nederland dan tenminste. Ben ik inderdaad als vleugelflitser bekend geworden als het ware. Maar nu ben ik in die rol.
2: Multi-inzetbare alleskunner. Hans gaat zijn telefoonklapper erbij pakken en dan moet er vast wel wat moois uitkomen.
1: Ik ga het vrijdag nog een keer noemen. En alle clubs die niet aan die achtelijke... Hoe noemde je het ook alweer? Spelersontwikkeling in de weg staan als Jean-Paul Boetius meetraint. Die gooien we gelijk te hard.
2: Je krijgt een kleine poffert op de neus.
1: Zo is het.
2: Hans, jij gaat, jij gaat straks naar ADO Fortuna. Eigenlijk bij Fortuna denken we elke week, we zullen wel winnen. Dat is eigenlijk heel raar om te zeggen, maar het voelt bijna een beetje zo, toch?
1: Ja, Ik sta ook wel te kijken van de ontwikkeling van Liquincio Zeefuik.
3: Zo.
1: Eigenlijk heeft hij heel veel voorwaarden. Hij is groot, hij is sterk, hij kan. Hij heeft ook een versnelling. Hij stift tegenwoordig. Dus dat hebben ze wel heel, heel knap gedaan bij Fortuna. En als ze Iataren fit kunnen houden. Dan ze hebben Descott gehaald. Dan hebben ze best wel een behoorlijke ploeg.
2: Ja, dus je kijkt ernaar uit om naar die wedstrijd te gaan.
1: Ik vind voetbal. Vrijdagavond kijken naar schakelen. Helmond Sport Heracles. 30 seconden. Je weet, dan is er een goal, een rode kaart of een krokettenplukker die weer een mayonaise aan zijn handschoenen heeft. En dat vind ik net zo leuk als Ajax Feyenoord.
2: Ja.
1: Of PSV Ajax.
4: Gewoon net zeggen.
2: Ja. Met al het enthousiasme wat je net altijd brengt, genieten wij daar ook van. Laten we even kijken wat ons vandaag allemaal te wachten staat. Genoeg moois in ieder geval. Er wordt ook weer gevoetbald in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Feyenoord tegen PSV, dat is om 11:15. Ook om 11:15. Groningen tegen FC Twente, die is te zien op ESPN 2. Dan is het Heerenveen tegen AZ. Gelijktijdig ontvangt Telstar Cambuur. En dan om 16:45 de wedstrijd waar Hans heen gaat. ADO tegen Fortuna Sittard. En het is MVV tegen Rode SC. En ja, Hans trak dus naar die wedstrijd van ADO. Vorige week zijn ze eindelijk van die hatelijke 0 punten afgegaan. Leken ze misschien zelfs 3 bij te schrijven. Maar Hans Moussa die maakte in de 72e minuut nog de gelijkmaker. En vandaag gaat ADO proberen de eerste 3-punter binnen te halen. Dus thuis tegen Fortuna Sittard. Dan is het straks ook nog schakelen in de Eurojackpot. Vrouwen Eredivisie. Die wedstrijden zijn allemaal gelijktijdig om 16:45.

0: is het straks ook nog. Dit was het weekend om 8 uur. Komt alles nog een keertje voorbij. Wij kennen het. Kees Kwakman en Milan van Dongen. Wil jij wat zeggen, Hans?
1: Nou, ik zie dus Harts Moussa.
0: Ja.
1: Wat nog steeds precair is. Naast mij zit een man waar Bajak Tarevic wordt ook gelinkt aan de woestijn, Al-Ittihad. Wat weet jij en jullie daarvan?
2: Nou, niet zoveel. In die zin dat er wel een tussenpersoon is gekomen die heeft gezegd dat er interesse zou zijn in Esmir. Alleen wij hebben zelf geen contact gehad met die club.
0: Helemaal niet?
2: Nee.
0: Nee.
1: Dus
0: nee.
1: Het is eigenlijk een baanverhaal?
2: Ja, wat mij betreft wel. Je kan het echt pas serieus nemen op het moment dat je in contact bent met een club. En het gebeurt wel wat vaker in onze wereld dat intermediairs en tussenpersonen dus met interesses voor spelers komen. Ja, dat kun je
3: tot
2: niet
3: wanneer
2: zo
3: veel dat die specifiek die kant op kunnen, exact?
2: Vandaag.
3: Vandaag?
2: Ja.
3: Ja, dan zal het ook wel niet meer.
2: Maar hij ik heb mijn telefoon nu op.
3: Die heeft stilgezet.
0: Moest
3: toch?
0: Hij moest even op stilgezet. Houdt Hans zich overigens nooit aan. Maar.
3: En hebben nu 1 of 2 uur tijdsverschil, dus die zijn ook al voorbij. Dus
2: ja,
3: het is al 12 uur daar.
2: Daarom lijkt me ook dat dit niet iets
0: is. Oké, dus Bajrak Tarevic gaat niet meer weg?
2: Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
1: Terwijl jullie er absoluut wel, jullie staan, stonden er wel voor open, hè? Dat want jullie barsten van de buitenspelers.
2: Ja, ja, nou ja, wij hebben natuurlijk. We zitten in een gelukkige omstandigheid dat we al een voorschot kunnen nemen op het moment dat er spelers uitspreken dat ze graag een volgende stap zouden willen maken. Dus dat hebben we in deze hebben we dat gedaan. Maar uiteindelijk is er niets gekomen voor Esmir in die zin waar die ook zelf naartoe zou willen. Dus nou ja, dan betekent het ook dat we behoorlijke concurrentie hebben. Ja,
1: ja, ja. Man rechtsbuiten, Uwaisa rechtsbuiten, Perisic rechtsbuiten, Bajak Tarevic. Je kan een hele ploeg met rechtsbuiters opstellen, jullie.
2: Ja, sommigen kunnen ook nog op links spelen. Dus,
1: ja, maar we hebben hier ook 4.
2: Nee, de.
0: Hans, voordat we alle spelers erbij gaan pakken, kunnen we zo meteen zeker doen. Want je hebt niet voor niks je huiswerk gedaan, natuurlijk. Laten we heel eventjes de dilemma's erbij pakken. En dan begin ik even bij jou, Jean-Paul.
4: Yes.
0: Zonder Ueda kan Feyenoord nog kampioen worden. Eens of oneens?
4: Eens.
0: Eens. Ronald, Ruben van Bommel wordt te hard veroordeeld. Eens of oneens?
3: Oneens.
0: Oneens. Ernest, de verdediging van PSV is sterk genoeg voor de Champions League.
5: Eens.
0: Eens. En Hans, Ajax is de enige uitdager van PSV dit seizoen.
5: Oneens.
0: Oneens. Goed, dat is allemaal duidelijk stelling genomen. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Laten we eerst even teruggaan naar gisteravond. De topper in Amsterdam. We weten wat de eindstand was. Vorig seizoen 28 punten voorsprong voor landskampioen PSV op nummer 5 Ajax. Een bijzondere krachtmeting gisteren in Amsterdam.
6: Voorafgaand aan de topper in de arena neemt Mika Gods afscheid van het Ajax-publiek. Maar het zijn de supporters uit Eindhoven die als eerste kunnen juichen.
7: Wat ruimte nu voor de Eindhovenaren. Perisic gaat richting de tweede paal. Dan staan er een paar vrij. Peppi helemaal. En de snelle goal voor PSV. Ricardo Peppi. Binnen 5 minuten is het 0-1.
6: Een vliegende start voor PSV. Maar Ajax speelt een goede eerste helft en komt dan ook verdiend op gelijke hoogte.
7: Tolu vindt hem voor zijn voeten. Tolu wurmt hem erin. De spits van Ajax zet de Amsterdammers op 1-1.
6: Het spel golft op en neer, waardoor er ruimtes en ook kansen ontstaan.
7: Brandt kan rechtdoor. Brandt kan rechtdoor. Geertruiden komt er niet meer bij. Dest nog wel, maar Brandt kan schieten. En de rebound, die is voor Berghuis. Maar die schiet hem ook naast.
6: Ook PSV krijgt mogelijkheden. Een voorzet van Gusteel komt bij Ivan Perisic. Ter Stegen ziet de bal net overgaan. Toch slaat PSV vlak voor rust alsnog toe.
7: Obispo met Tolu en dan nog geschoten. En die valt er nog in ook. Geertruiden aan doet het andermaal in de Johan Cruijff Arena. Nu in de shirt van PSV zet hij de Eindhovenaren op een 2-1 voorsprong.
6: Na rust komen de nieuwelingen in de ploeg bij Ajax. Eerst Sofyan Amrabat en daarna ook nog buitenspeler Viktor Tsigankov. In de tweede helft wordt het, mede door een hoog tempo, een echte slijtageslag. En slaat ook de vlam in de pan na een overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman.
7: Rapegaar nu, ineens is het knokken en ontspoort deze topper. Die zo aantrekkelijk was vanwege het goede voetbal dat lang gespeeld werd door deze twee ploegen. En uit het niets een kamikaze actie van Bommel ten opzichte van Bouwman. De rapegaar.
6: Aaron Bouwman kan niet door. Hij wordt vervangen door een andere debutant, Tilo Kehrer. Ook met de Duitsers in de ploeg kan Ajax niet voorkomen dat PSV nog een derde doelpunt maakt. Esmir Bajraktarovic gooit de wedstrijd in het slot. PSV wint de eerste topper van het seizoen met 3-1.
4: Ik was over het algemeen wel tevreden. Ik denk dat wij misschien... Maar ze hebben ook wel kansen gehad. Dat had eigenlijk alle kanten op gekund. Maar uiteindelijk ben ik blij dat we 3-1 winnen.
5: Ja. We hebben een groot partido y solamente lo negativo es el resultado.
0: Hans, ben je het daarmee eens dat het enige negatief het resultaat is?
1: Nee, want ik heb me zitten verbazen. Ze spelen een goede eerste helft.
0: Heb je het over Ajax?
1: Ja, het was een heerlijke wedstrijd. En op een gegeven moment heeft PSV het redelijk behoorlijk onder controle in de tweede helft. En tussen de 70ste en 80ste minuut is Ajax met de bal niet van hun eigen helft afgewezen. Die zijn 10 minuten...
0: Tussen
1: minuut 60 en 70. Ze staan 1-2 achter. En ze nemen de tijd alsof ze met 3-0 voorstaan. Dit wordt versneld, maar ik denk, waarom lepel je niet een keer een balletje naar voren en ga je op de... Ik weet wel dat Leonardo niet 3,12 meter is, maar je zou toch ook een keer naar voren kunnen en de tweede bal willen winnen en dat je dan snel bij de goal van de tegenpartij bent. Maar ik heb de indruk dat Ter Stegen het allemaal prima. Kijk, zo heeft hij gewoon 10 minuten rondgewandeld. Ik vond het echt ongelooflijk. Ik vind het een feest dat Ter Stegen hier is. Want we hebben een keeper aan tafel die dat wel met me eens zou zijn. Maar ik heb de indruk dat hij niet wist dat ze met 1-2 achter stonden.
0: Maar was het een...
1: Bekijk je, joh.
0: Maar was het een topper, los van dit moment? Was het een echte topper voor je gevoel?
1: Ik vond het een uur lang een echte topper.
0: Ja.
3: Ja, ik moet zeggen, ik heb lang, heel vaak vind ik, we gaan het over dit soort wedstrijden, ja, het was wel leuk en knotsgek en noem het allemaal. Dit was gisteren echt goed gewoon. Dat was echt genieten, 60, 70 minuten lang. Het overigens ook niet helemaal met Hans eens. Want
1: gelukkig.
3: Ter Stegen heeft eigenlijk de hele wedstrijd alleen maar lange ballen kunnen geven. Ja. En vanaf het moment dat Tolu eruit ging, had hij niemand meer om ze in te leveren. Ja. Nee,
1: maar goed, al geef je een vallend balletje en al wint hij het duel niet. Maar dit resulteerde in
3: dat klopt wel, maar dat is gedurende de wedstrijd. En dan zou je ook kunnen zeggen, dat ligt ook aan PSV op dat moment. Omdat ze natuurlijk elke keer, het was of het hele veld 1-1. En dan moet je wel, kijk, die momenten hebben uitgezocht. Kijk, het viel mij op dat met name Ter Stegen in de eerste helft best veel ballen matig uittrapte. Zeker voor zijn doen. Maar kijk, dit soort ballen, hier komt een hele grote kans uit. Van Berghuis uiteindelijk. Maar dit soort ballen geeft hij ook wel heel veel. Alleen, ja, ik kreeg wel de indruk dat de trainer van Ajax gezegd heeft van... onze keeper is de beste voetballer. En die moet alle ballen geven. Ja, dan gaan er ook wel een paar keer een paar verkeerd. Maar vanaf het moment dat Tolu eruit is, kijk hier op dit moment... Ja, kijk eens even, zo zijn ze met 3 balcontacten, staan ze alleen voor Koval, hè?
1: Ja, maar zo'n vallend balletje kan je
3: ja,
1: toch
3: ja,
1: ook...
3: Ja, maar
1: toch
3: niet als er niemand meer staat die hem kan ontvangen, dan ben je als keeper ook uitgepraat.
1: Maar jij vond het gewoon acceptabel dat ze gewoon 10 minuten op eigen helft en niet één keer een bal...
3: Ik focus me nou even specifiek op Ter Stegen, want natuurlijk ben ik overigens wel met je eens. Ik ben heel blij dat die man in Nederland speelt. Ik vind het echt een feest dat een dusdanige wereldtopper in de Nederlandse competitie speelt. En hij is natuurlijk niet de enige. Als je die Julian Brandt gisteren ziet lopen...
0: Die kon ook wel wat.
3: Is wel een niveautje... Dat voegt wel iets toe aan de Nederlandse competitie, hè?
0: Ja. Ja.
3: Alleen, even specifiek over Ter Stegen vind ik... Ja, weet je, als je de hele wedstrijd alleen maar lange ballen moet geven... Ja, dan zijn er ook een paar keer een paar niet goed. Ja. Dat kun je niet anders. Dat kan niet anders.
0: Ernest, even over toch het moment waar het veel over is gegaan. De overtreding van Ruben van Bommel op Bouwman. Nu wordt het gif en het randje wat Mark van Bommel heeft erbij gehaald... Wellicht oneerlijk voor hem. Maar snap je dat toch het landelijke vergrootglas zo werkt?
8: Snap ik dat landelijke vergrootglas zo werkt, ja. Ja, we leven nu eenmaal in een wereld waar heel veel beelden zijn van alles wat er gebeurt op het veld. En daar heeft iedereen een mening over, dus ja. In die zin dan wel.
0: Maar wat vond je er zelf van?
8: Dat doet er niet toe. De scheidsrechter heeft daar een gele kaart voor getrokken. En er zijn twee spelers die in hoge snelheid op elkaar afkomen. En die gaan de lucht in, ja. En dan helaas onbesuisd, maar... Dat is beoordeeld.
0: Ja, want Ronald, het is ook contactsport. Dit soort momenten als keeper heb je misschien wat vaker. Op het veld misschien iets minder vaak.
3: Ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan de situatie. Kijk, als keeper kom je zelden zijdelings bij iemand binnen, zou ik bijna willen zeggen. Dat is bijna altijd zo. Ja. Want dan ga je ervan uit dat dit een diepe bal zou zijn geweest. Maar je legde mij net dat dilemma voor of die te hard wordt aangepakt. Daar ben ik het mee oneens. Maar ik denk dat de scheidsrechter hem gisteren had kunnen helpen. Of de VAR, waarschijnlijk de VAR nog meer, door hem rood te geven.
0: Dan waren we,
3: dan waren we onder deze discussie
0: daarmee?
3: Af. Dan hoeft Ernest of de trainer van PSV of zijn medespelers niet iets te verdedigen waarvan ze diep van binnen ook al weten dat het eigenlijk niet te verdedigen is. Had hij 2 weken over zijn zonde kunnen nadenken. En dan hadden we ook nu allemaal gezegd, een jonge speler die in een onbesuisde actie, het kan een keer gebeuren. Maar nu blijft het hangen. Kom over, kijk, ik heb het uiteraard gisteravond, ik was thuis, dus ik heb mijn collega's of onze collega's van ESPN zitten luisteren. Ja, daar komen dan meteen hele reacties waar je misschien ook weer iets van kunt vinden. En dat blijft nu etteren. Als hij rood had gekregen, was dit een voetnoot in een wedstrijd geweest. Dat, zoals Hans ook zegt, hele mooie wedstrijd, goede wedstrijd gezien. Ja, een klein smetje, rode kaart. Had PSV misschien nog moeilijk gekregen. Hadden ze iets anders naar hem gekeken en gedacht, ja, verdomme, je brengt ons ook nog in de problemen ook. En nu krijg je zo'n beeld van, ja, het moet goed gepraat worden. Terwijl, ja, het valt niet goed te praten. Maar het is tenslotte ook een speler van, help me even, 21, denk ik.
9: Ja.
3: Ja, ik bedoel,
9: ik denk persoonlijk dat hier leeftijd helemaal geen rol speelt. Want het is in mijn ogen een hele ongelukkige actie. Je ziet het aan zijn manier van lopen. Hij zit in te schatten. Kan ik hem halen? Kan ik hem niet halen?
0: Je ziet dat ze gaan botsen.
3: Precies. Hij hoeft niet in te draaien.
9: Nee, maar ik bedoel van uiteindelijk weet je dat er een bepaalde botsing gaat komen. Maar op dat moment zit hij al op topsnelheid. Wat ga je doen? Je lichaam gaat automatisch in een bepaalde verdedigingsstand. En dat is in dat geval indraaien. Maar er zit geen enkele elleboog bij, er zit geen enkele intentie bij. Bouwman ziet hem ook niet aankomen. Dus het is voor Van Bommel, hoe hij die situatie inschat. Hij weet niet dat ik kom. Het is loeren. En van daaruit ga je in een volle sprint. En op een gegeven moment kan je niet meer stoppen. Dus ik snap de mensen die zeggen, hey, voor de botsing zelf kan je een rode kaart geven. Maar ik snap de mensen die ook zeggen, gele kaart dus. Er zal altijd een 50-50 blijven hierin. Ik vind het puur en alleen echt ongelukkig. Dus leeftijd hoeft hier helemaal geen rol in te spelen en intentie helemaal niet.
3: Zo maar stel dat hij rood had gegeven, had jij toch ook gewoon mee kunnen leven, toch?
9: Ik denk dat het dan ook nog steeds een topic zou blijven. Dus ik denk,
3: ben ik niet zo zeker van. Ik denk
9: misschien dat er meerdere mensen zich erin zouden vinden, maar er zullen altijd tegenstanders zijn ervan. Dus voor mij is het...
2: Maar dat zou altijd volgens mij een topic blijven. Precies. Omdat er meer in een wedstrijd gebeurt. Want dat is niet het enige moment waar je discussie over kan hebben. Dus je blijft daar altijd discussie over
9: hebben.
2: Of
9: denk
2: het
9: dat
2: nou wel of niet was gebeurd. Ja, en deze is hij één. Is het, en zo moeten we ook naar het voetbal kijken. Eén is beoordeeld door een scheidsrechter. En twee heeft de VAR daar nog eens naar gekeken.
9: Dus. Ik denk dat het puur te maken heeft met de grootte en de lading die op deze wedstrijd staat. Het zijn natuurlijk de giganten van de Eredivisie. En daardoor blijft het zo'n ding.
0: En want de vlam sloeg ook een beetje in de pan. Iedereen kwam het veld op, wisselspelers, de staf. Ernest, jij zit dan op de tribune. Wat doe jij dan eigenlijk?
2: Nou, kijken of je naar beneden toe moet om in ieder geval... rust te gaan brengen, maar dat was niet nodig. Eén, dat vind ik sowieso, hè. We moeten allemaal van het veld afblijven. Dus of dat nou van onze kant of van de kant van Ajax is, probeer er daar rust in te bewaren. Want het is ook een voorbeeld naar alles en iedereen toe. Maar ik zag dat daar in ieder geval een hoop mensen probeerden rust te brengen. Maar goed. Zo'n wedstrijd is sowieso al beladen, zo'n grote wedstrijd. En begin van het seizoen en iedereen is zoekende naar. En de ontwikkeling van, zeg maar, de teams en alles komt erbij. En dan, helaas is dit het gevolg daarvan.
0: Ja, maar goed, op zich, ja, als je wel ziet dat het veel teweeg brengt, ook niet gek toch dat mensen zich een beetje gaan roeren.
2: Nee, ja, maar dan nog steeds...
0: Of het hoort per definitie niet, vind jij?
2: Nee, wij moeten gewoon van het veld afblijven. Punt. Ja. Er gebeurt heel veel in het veld, binnen de lijnen. Daar zijn de scheidsrechters voor om daar op te controleren. We moeten emoties proberen onder bedwang te houden. Ja, dat gebeurt niet, helaas niet altijd.
0: Nee. Toch even weer naar het voetbal, Hans. Want eigenlijk is het helemaal niet over gegaan. Hoeveel invloed heeft dit gehad op de wedstrijd?
10: Ik heb hem nu 1721 keer gezien.
0: Ja, dat is wel genoeg, hè?
10: Ik hoef hem ook niet meer te zien.
0: Nee.
10: Ik vind het helemaal prima zo. En...
0: Maar hoeveel invloed heeft het gehad op de wedstrijd?
10: Natuurlijk heeft het invloed, want ik bedoel, het was denk ik rond 60ste minuut.
2: Iets later.
0: 70, zoiets.
10: Ja, dan kan je nog wel eventjes gaan pressen als Ajax zijnde. Als je tegen 10 speelt, dan gaat PSV natuurlijk 4-4-1 spelen. Dan kan je er een verdediger op offeren als je nog kan wisselen. En...
1: Ja, dan was het nog wel spannend geworden.
0: Ja.
1: Maar als dat bestaat allemaal niet. Ik heb het genoeg gezien. En,
0: we gaan het niet meer laten zien.
1: Ik heb ook, dat zegt niet alles, hè, maar het allerlaatste wat ik over wil zeggen. Die botsing is, jij legt het uit als een aanvaller. Jij verdedigt Ruben Wommel.
0: Ga je nu nog een keer de beelden beschrijven?
1: Nee. Maar hij deed wel gelijk dit.
2: En hij is na de wedstrijd is hij ook de kleedkamer van Ajax ingeweest om zijn excuses aan te bieden. Goed, daar waren ook emoties. Dus,
1: hij kon de kleedkamer wel in daar.
2: Jawel.
1: Klaar.
0: Geertruida was een van de spelers die op het scoreformulier stond. Als het een van jullie spelers is, denk ik één vuistje. En als het een aanwinst is, twee vuistjes?
2: Nee, in beide gevallen blijft hetzelfde.
0: Maar het is wel extra lekker toch als je ziet dat een speler met zijn basisdebuut zo binnen zit.
2: Nee, ja, dat mag duidelijk zijn. Hè. Kijk, het is heel fijn als de spelers die komen, dat klikt. En dat ze een bepaalde waarde hebben voor het team. En in dit geval is het bijzonder mooi in zo'n wedstrijd.
0: Hij is een van jullie aanwinsten. Jullie blijven vaak benadrukken, jij en Peter Bos, over dat het verdedigen als volledige ploeg gebeurt. En dat ook door de aanvallers moet worden ingezet qua druk zetten. Wat natuurlijk klopt als een bus. Maar toch met de manier waarop jullie spelen is het wel belangrijk dat één op één ook bepaalde kwaliteiten te zien zijn achterin.
2: Dat klopt.
0: Waarom is Geertruida zo passend voor jullie?
2: Ja, gewoon, wij concentreren ons vaak op het in balbezit zijn en het voetballende gedeelte. Nou ja, dat kan Geertruida als geen ander. We hebben vorig jaar natuurlijk met Jerry Schouten, die hebben we teruggehaald, naar achteren toe gehaald om dat voetballende gedeelte terug te brengen. En uiteindelijk heeft met Geertruida is niet alleen goed aan de bal, maar is ook een hele goede verdediger. Dus de combinatie daarvan is ideaal.
0: Ja.
1: Ik merkte aan jou dat jij de... Want je hebt uiteindelijk heel snel hebben jullie nog Geertruida, Sano, Santos, Uwaisa, Lammers, Kostic ook gehaald. Mijnans had je al.
2: Mm-hmm.
1: Ik merk aan jou dat je de meeste voldoening en de meeste twijfels hebt gehad over de transfer van Geertruida. Was je bang dat hij naar Feyenoord ging?
2: Nee, helemaal niet.
1: Je hebt gezegd ergens, ik kreeg de meeste voldoening Geertruida en Bro Hansen.
2: Nou, volgens mij heb ik niet genoemd dat de meeste voldoening, want ik vind niet, je haalt een groot aantal spelers, je hebt een hele grote selectie. Dus
1: ik heb het gewoon gelezen. Dus.
2: Nou, maar wat je leest is niet altijd wat er gezegd wordt.
1: Maar je hebt Feyenoord wilde doen. Jullie wilden hem.
2: Ik kan alleen maar uitleggen de gesprekken die wij met Lucha hebben gehad. En zijn zaakwaarnemer, die stammen al voor het WK af. Dat we met elkaar gesproken hebben. Dat we heel graag dat zij graag een stap naar PSV zouden willen maken. En daar is het er eigenlijk bij gebleven. Alleen het verhaal met Leipzig was totaal anders. In eerste instantie zou die verhuurd mogen worden. Later is dat, hebben ze daar niet aan toe willen geven tot het laatste moment. Dus dat heeft zodoende best wel lang geduurd. En wij hebben daar geduld in gehad, omdat wij altijd het gevoel hadden dat Lucia voor PSV zou komen te spelen.
1: Jullie hebben gewoon grotendeels, in tegenstelling tot Ajax, voor Nederlandse spelers gekozen. Is dat bewust?
2: Daar zit wel een stukje,
1: leg uit.
2: Nou, volgens mij hebben we, vorig jaar of 3 jaar geleden hadden we al zoiets van, ja, as moet altijd zoveel mogelijk Nederlandstalig zijn, communiceren met elkaar. Onze manier van spelen vergt ook dat we goed moeten communiceren met elkaar. En dus daar zijn wel bewuste keuzes in gemaakt, ja.
0: Anton, nog even over Geertruida. Jij zegt net even in een tussenzin van dat contact was er al voor het WK.
2: Mm-hmm.
0: Dan komen er na de eerste wedstrijden van het seizoen nog een oefenwedstrijd met veel tegengoals. Dan iedereen helemaal in de hoogste boom over dat het verdedigend niet staat. En jij weet op de achtergrond al hoe lang jullie bezig zijn met Geertruida. Wat denk jij dan?
2: Niet waar je het straks ook al over had, is dat verdedigen, dat doe je niet alleen met je verdedigers. Dus volgens mij zijn er genoeg voorbeelden aan te halen dat middenvelders niet met hun man meeliepen en zo. Ja, als je dan als verdediger 2-1 komt staan, ja, dan wordt het lastig. Voor elke verdediger wordt dat lastig. Dus wij zijn steeds een team en dat is gewoon voor Nederlandse clubs is dat gewoon een gegeven. Is dat je vaak spelers moet verkopen. Dat is ook het businessmodel wat er is. Dus dat betekent dat je elk jaar weer een soort van opnieuw begint. Dus ook dit jaar zijn wij in ontwikkeling als het gaat over onze speelstijl en hoe wij graag willen spelen. En dan heb je inderdaad dat je in gesprek bent met een speler, dat je weet dat iemand gaat komen. Maar ik ben er ook van heilig overtuigd dat de spelers die we hebben, of dat nou Flamengo is of Gasirovski, dat hele goede verdedigers zijn.
10: Ja, maar kan je wel beamen dat je teleurgesteld bent dat Ladislav Krejci van Wolverhampton Wanderers niet is gekomen?
2: Nou,
10: die wilde je heel graag
2: dat is eentje die op onze lijst stond. Daar zijn wij ook mee in gesprek geweest. Alleen daar bleek gewoon gedurende tijd dat gewoon onmogelijk zou worden. Dus dat is een van die spelers waar je mee in gesprek bent geweest. Of met de club in gesprek. Maar je hebt ook wel door dat heel een lastig traject gaat worden. Maar dat werd ook een stuk minder. Toen Obispo niet naar Lens toe ging, is dat ook een stukje minder geworden. Omdat we met de bezetting daar goed zaten.
0: Ja, wat ook belangrijk is geweest, is het aanblijven van Bos. Want weer opnieuw bouwen aan een ploeg met of zonder Peter Bos is een wezenlijk verschil. Hoe spannend is dat nog geweest? Het heeft nog wel even geduurd.
2: Ja, voor ons niet zo spannend. In die zin, de gesprekken met Peter, ondanks dat ze wat langer hebben geduurd, zijn altijd in een positieve zin geweest met elkaar. En dat we naar elkaar toe uitspraken, enerzijds van PSV naar Peter, dat we heel graag met hem verder wilden. En Peter andersom precies hetzelfde.
10: Dus... Maar waarom heeft het zo lang geduurd, Ernst?
2: Ja, je zit niet elke dag met elkaar om tafel.
10: Nou.
2: Ja.
10: Nou.
2: Nee, ja, niet over dat.
10: Maar niet elke dag, maar dat heeft een paar maanden geduurd.
2: Ja.
10: Nou. En waarom heeft het een paar maanden geduurd?
2: Ja, gewoon. Nogmaals, je bent bezig met... volgens mij was het al dik in het seizoen. En dan ben je bezig met het seizoen waar we van elke maandag en woensdag met elkaar aan het voetballen zijn. Dus de momenten zijn ook schaars om dat te doen. Nou, en dan pik je een aantal momenten daar.
10: Hebben jullie wel eens gevraagd van wacht je op het Nederlands elftal, Peter?
2: Nou, volgens mij heeft Peter wel eens geroepen dat hij ooit eens een keertje bondscoach wilde worden. En mensen associëren dat dan alleen met Nederland, maar gewoon de bondscoachschap.
10: Maar hebben jullie gevraagd aan hem, want Nederland moest een nieuwe bondscoach. En hij heeft ooit gezegd, ik wil bondscoach worden. Maar heb je gevraagd, van, wil je nu bondscoach worden als ze je vragen?
2: Nee, maar we hebben, tuurlijk hebben wij over bondscoachschap gesproken. Alleen die vraag is nooit bij Peter gekomen. Dus dan
10: nee, maar hebben jullie aan Peter gevraagd of hij erop wacht?
2: Ja, dat zullen wij best wel gevraagd hebben onderweg. Maar daar heeft hij niet op gewacht, want dat was het niet. En op een gegeven moment moeten wij een keus gaan maken van wat gaan wij doen. Dus, ja, en zo zijn die gesprekken gevoerd met elkaar.
0: Want toen het maar duurde en duurde voordat de duidelijkheid was in Zeist, er kwam bijna een soort landelijke roep om Peter Bos naar de KNVB. Wat dacht jij toen?
2: Niet zoveel. Ik kan me voorstellen.
0: Maar hebben we niet een beetje geknepen? Goede...
2: Nee, kan ik niet zeggen. Zo zijn de gesprekken niet geweest met Peter. Dus nee. En als Peter benaderd was en als Peter die keuze had willen maken, dan had hij dat ook uitgesproken. Want zo gaan wij met elkaar om.
0: Ja, ja. Maar goed, dus allemaal als is inderdaad niet aan de orde geweest. Nog even, want vorige week zat hier je schoonzoon, Pelle Clement. Ontzettend leuke jongen trouwens, maar dat even terzijde. Daardoor zit je ook wat vaker bij, zat je wat vaker bij Sparta op de tribune. Klopt het dat je daardoor dacht, zo, die Ioni Santos die kan wel wat?
2: Daardoor? Nee, niet alleen daardoor, nee.
0: Maar je hebt hem wel wat vaker gezien?
2: Ik heb hem wel wat vaker, maar het begint eerst bij onze scouting. Voordat ik zover kom, maar inderdaad, ik heb Ioni inderdaad een groot aantal keer zien spelen. Door,
0: En wat was nou het moment dat je echt overtuigd was van hem?
2: Dat is al wel een tijdje geleden. Gewoon de energie die hij in een wedstrijd brengt en... De mogelijkheid die hij heeft om 1-1 te spelen, creatief te zijn. Wij zijn op zoek naar spelers die gewoon een bepaalde intensiteit constant kunnen brengen. Wat dus ook het verdedigen voor ons veel makkelijker maakt. En ja, hij is daar een speler die nog volop in ontwikkeling is, maar die dat zeer zeker kan brengen.
0: Ja, gaat een mooie toekomst.
10: Lijkt een heel klein beetje op jou in je Feyenoord-tijd?
11: In mijn Feyenoord-tijd? Dat zou ik niet zeggen, zeg maar. Dat denk ik toch net niet.
10: Want?
11: Nee, ik denk dat ik zeker in mijn 1-op-1 op het moment sterker was dan dat hij is. En dat hij het combineert met net iets meer veelzijdigheid. Maar ik moet zeggen dat ik op dit moment met net iets meer bovengemiddelde interesse naar PSV kijk en wat er daar gebeurt, zeg maar. Dat komt vooral omdat ik Juliano Cornetion ken en volg. En dat is er eentje die jij ook kent.
10: Ja,
11: die nu zijn ding doet bij Jong PSV. En ook heel veel veelzijdigheid met zichzelf meebrengt. En intensiteit kan brengen. En heel sterk bijvoorbeeld dit in zijn demarages en dat soort dingen. Dus,
0: dat is er ook wel eentje.
11: Dat is er eentje waarvan ik zeg van... zeker, wordt op een goede manier begeleid ook door de mensen om me heen, zijn team om zich heen. Die ken ik ook. Dus ik ben vooral benieuwd naar wat hij gaat doen. En, ja. Maar Joni ken ik, die komt uit dezelfde buurt als ik, Rotterdam-West. Dus hem duim ik ook. En wie weet komen die twee met elkaar op het veld te staan.
0: Want die lijst met spelers, buitenspelers, opties op de buitenkant waar Hans het over had. En die concurrentie die er is. Wat is jouw ervaring daarmee? Want dat is voorin misschien wat anders dan op andere plekken op het veld. Maar als je soms ziet bij PSV, als je bij een wedstrijd bent en dan kijk wie daar aan het warmlopen zijn. Ja, hou iedereen maar eens tevreden.
11: Ja, nou ja, iedereen tevreden houden. Ik denk dat de grootste... Dus iedereen tevreden houden kan je niet, maar zoveel mogelijk spelers tevreden houden. Ik denk dat de zwaarste taak is van een trainer of een technisch directeur die misschien daar ook leidend in kan zijn, zeg maar. Is vrij lastig, want je kijkt wat heb ik nodig tegen een tegenstander. Je kijkt wat laten spelers zien op het trainingsveld gedurende de week. Wat laten spelers zien in het weekend waar het echt om de knaken gaat en echt om de punten gaat. Dus is vrij lastig. Maar je weet natuurlijk ook dat, kijk maar naar Feyenoord vorig seizoen qua blessures. Wat daarin te part heeft kunnen spelen. Dus je weet gewoon dat je in de breedte ook moet wat nodig hebt. En je wil ook niet inleveren qua kwaliteit, aan kwaliteit. Dus het is een moeilijke wereld, zou ik maar zeggen. Een harde wereld. Maar aan de speler zelf om zich gewoon van zijn beste kant te laten zien te alle tijden. En ik ben een voorstander van gewoon gaan, je ding blijven doen. Hard work pays off, dat is wel de sentence die... bij mij heel groot of hoog op mijn lijstje staat. En of dat dan bij die juiste dezelfde club is of elders... uiteindelijk zou je altijd wel op de plek komen waar je moet zijn. Dus,
0: het hoort er gewoon bij.
11: Het hoort er gewoon bij.
0: Ja,
11: en zo niet, dan moet je maar op een niveautje laag gaan spelen. Dan zal je altijd in de basis staan.
10: Nou, zit hier één iemand aan tafel die nooit één seconde nerveus is geworden van concurrentie? Ronald, hè? Jij bent er niet nerveus van.
0: Heel comfortabel.
3: Het is net zo lang geleden als dat filmpje in het begin.
10: maar jij werd er nooit nerveus van? Want er werd weer een keer een eerste keeper gehaald.
3: Toch wel.
10: Ja?
3: Het maakte natuurlijk wel vaak ook iets los... waardoor je misschien dan toch een beetje boven jezelf uitsteeg. Ik denk dat dat ook de mensen zijn waar Ernest... of technisch directeur in het algemeen natuurlijk nou op zoek zijn. Dat spelers die niet bang worden van een beetje concurrentie. Feit is natuurlijk wel dat je in het hedendaagse moderne voetbal... met de mogelijkheden die je hebt, dat je veel meer kunt wisselen... ook spelers sneller tevreden kunt houden.
0: Ja.
3: En je hoort ook steeds vaker trainers zeggen van... een soort van begin 11 en einde 11.
0: Starters en finishers.
3: Ja, zoiets. Ja, weet je, dat is toch wel heel erg veranderd. En ik bedoel, als je bij de top 3 speelt en speelt voor prijzen en voor Europees voetbal, dan is het ook makkelijker om af en toe eens een keer met iets minder genoegen te nemen. Maar diep van binnen wil elke speler spelen vanaf het begin. En belangrijk zijn. Maar ja, je kunt niet al. Dat gaat gewoon niet met z'n elven. En gisteren bijvoorbeeld, dat is natuurlijk wel een heel goed voorbeeld, dat gedurende de wedstrijd vorderde en er gewisseld werd. Werd PSV er in ieder geval niet minder goed op.
0: Nee,
3: je kunt erover twisten of ze sterker werden, maar dat is niet van belang. En bij Ajax zag je, zeker met de wisselen van Tolu, dat echt meteen een hele... Ja, dat scheelde echt heel veel meteen. Kijk, en in dat opzicht lijkt, we zijn pas 5 wedstrijden ver, PSV in ieder geval die eerste periode al het beste te overwonnen te hebben. Want bij Feyenoord zie je ook al dat de selectie redelijk dun is. Hoewel de invallers daar natuurlijk gisteren ook schitterden aan alle kanten. Maar... ik denk dat over het concurrentie gesproken, Hans, ik snap dat verhaal een beetje aan mij kleeft. Maar ja, het is de essentie van sport.
0: Ja,
3: de essentie van sport is, jij bent beter dan ik of ik ben beter dan jou.
0: Ja. Ja.
3: En ik bedoel, daar kun je iets van maken, daar kun je een heel raar verhaal van maken. Maar ja, het is waar het om gaat. Als twee mensen tennissen, ja, de een wint, de ander verliest. Ja, dat is wat het is.
0: Transferwindow, die is gesloten. Dus we weten wie nu de concurrenten zijn van elkaar. Ze moeten maar met elkaar gaan strijden wie
3: dan
0: in de basis staat. Dat is zo. Nou hebben we verschillende technisch directeuren uitgebreid gesproken de afgelopen week. Ook jouw collega bij Ajax, Jordi Cruijff, over de afgelopen periode.
12: Mijn favoriete moment, en het is ongeacht de naam van de speler, was natuurlijk toen we iemand halen dat niemand er vanaf wist. En pats. En op een vrijdagavond. Dat was ook toevallig.
13: Het is eigenlijk twee keer gebeurd, ja, met Julian Brandt en met Sofiane Amrabat natuurlijk.
12: Ja. Maar Sofiane was net daarvoor al een beetje de heid. Het is normaal natuurlijk, ze kennen hem hier. Dus hij kent hem overal op straat. Maar dat van Brandt vond ik wel mooi, omdat het toch... je laat eindelijk ook een keer zien dat als club bepalen wij ook eens een keer wanneer iets uitkomt. Dat vond ik, ik weet niet waarom, misschien kinderachtig, maar dat vond ik gewoon, dat was mijn favoriet moment.
0: Dat was zijn favoriete moment. We zien bijna nooit meer dat een transfer niet uitlekt. Hoe werkt dit bij jullie als iemand als Julian Brandt heeft ook nog gewerkt bij Peter Bos? Stuur dan even een appje in de groep van, moet je nou kijken of hoe gaat zoiets?
2: Oh, nee, ja.
0: Want dit verrast jou ook, toch? Wist jij dit al?
2: Ja, ik wist dat hij in gesprek was met Ajax, ja.
0: Ja?
2: Ja. Maar ik herken wel wat hij zegt. Dat op het moment dat je iets kan presenteren wat nog niet... dat geeft een heel fijn gevoel van dat je het intern hebt weten houden, dat niemand het weet... en dat je dan het nieuws kan brengen. Dat herken ik wel, ja.
0: Ja, maar in dit geval, Julian Brandt liep uit zijn contract. Dus dan is de club er niet meer bij betrokken... en zijn er dus minder mensen betrokken bij die gesprekken.
2: Ja.
0: Is dat bijna de enige mogelijkheid dat het niet uitlekt meer?
2: Ja, hoe kleiner je de groep maakt en hoe sneller het gaat... dan zijn dat wel mogelijkheden. Maar als het iets langer duurt, een iets langer traject... meerdere mensen weten er vanaf, dus een andere club... Of, ja, dan
10: hebben jullie er ook nog even aan gedacht? Want jij zegt, ik wist dat Ajax ermee bezig was met Brandt. Peter Bos heeft met hem gewerkt en goed met hem gewerkt. Bij Dortmund heb je nog even gedacht van, wij gaan gas geven?
2: Ja, er is wel een moment geweest. Nou, niet zozeer gas geven, maar er is wel een moment geweest. Kijk, je gaat altijd de lijst af, zeker van zo'n topspelers... Die beschikbaar zijn, van is dat een mogelijkheid? Alleen op dat moment was het gewoon voor ons niet voorhanden om dat te gaan doen.
10: Maar je wilde hem wel hebben?
2: Ja.
10: Je hebt wel lang.
2: Nou, zover ging het niet, Hans. Maar wel in een bepaalde fase dat je over middenvelders praat, dat een naam was. Alleen ja, daar kwam er nooit van.
0: Okay. Omdat bijvoorbeeld Veerman nog niet weg was? Of dan,
2: precies, allemaal.
0: Oké, okay, maar dus hij stond wel op jullie lijst en in april is er wel al...
2: Ik denk dat hij bij meerdere mensen op een lijst heeft.
9: Ja, iedereen brandt zo aan zijn kind zou willen toevoegen als je die mogelijkheid hebt.
3: Als je een Duitse international, hoeveel interlands? 60 geloof ik.
2: Ja,
0: meer dan 300 wedstrijden ook daar. Dus in de Bundesliga.
3: Dan kijken we nog wel een paar clubs.
0: Nee, zeker. Ik zou die ook wel op mijn lijstje hebben. Ja, zelfs ik het kan zeggen, dan zegt dat natuurlijk
10: hij
0: wel.
10: Maakt van voetbal, hij maakt van het voetbal een heel simpel spel.
0: Ja, maar dat kan niet iedereen. We gaan even naar de breakdance, want we horen de muziek. Dus je weet hoe het werkt inmiddels.
10: Nou ja, ik zit hier 11 jaar, maar ik ben nog steeds nieuw.
0: Alles wordt geprepareerd in Groningen, want straks is het FC Groningen tegen FC Twente. Van alles komt voorbij in Hans Draait Door, flitsen van Japan tot Almelo. En we gaan ook een Hadj Moussaloos Feyenoord bespreken. Zij gingen op bezoek bij NEC. Na de break, tot zo.
14: We zijn er weer klaar voor. Mogen weer.
15: De eerste punten zijn verdeeld. Maar de strijd komt vandaag pas echt op gang. In de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.
16: De hooligans zijn ook weer aanwezig.
15: Om 12:15 gaan we naar Rotterdam voor een echte titanenstrijd. Feyenoord PSV.
17: Superleuk om te zien.
15: En later op de middag gaan we schakelen. Of kies tussen alle wedstrijden op ESPN Watch. Speelronde 3 van de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Natuurlijk hier, live op ESPN.
18: €309.000.
19: Elektrisch en garantie.
20: 7 stoelen. Omdat Sligent zo slim was om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: 62.
19: Oh, heel.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Geld zorgen voor ruim 3/4 van de jongeren? Tja, wat verwacht je als geld maar een getalletje lijkt?
22: Echt, hè?
21: Wil jij 10k per week vinden? Dan kan dat voor... Iedereen rijk lijkt te worden met dropshipping. Zogenaamd. Of continu op vakantie is. En je alles kunt kopen met één klik. Zelfs op afbetaling. En je wil jezelf ook wel eens verwennen natuurlijk. Niet gek dat je dan soms een potje van maakt. Daarom is er nu Buut. Zo hou je grip op je geld met handige potjes. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
20: Haal meer uit Marktplaats en vind wat je zoekt in het enorme aanbod auto's. Slim.
23: What do I wear?
24: Ugh, I love being in Lily's head. It's giving stakeholders board meeting.
23: Nah, to Wall Street.
25: We want main cat.
24: Take my pulse. It's too good.
23: Zalando.
10: Yeah.
4: Elk Emma-matras is zorgvuldig ontworpen voor 10 jaar slaapcomfort. Shop nu met kortingen tot 50% op emmasleep.nl.
6: Kijk, de oprichters van Specsavers. Die hadden een visie. Iedereen moet goed kunnen zien. Ook als je geen dikke portemonnee hebt.
7: Sorry hoor.
6: Hallo? Wat? Wacht, ik kom eraan.
18: Ben er?
7: Ja, ik denk ik bel even. Moet hij niet een nul achter?
18: Nee. Die prijs die klopt.
7: Had ook 150 kunnen zijn.
6: Maar dan is het niet voor iedereen, hè?
19: Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers.
22: In drukte goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan een afspraak bij Beter Horen. In een van onze 145 winkels. Wij bieden langdurige nazorg. Wij testen regelmatig uw gehoor, lopen uw hoortoestel na of stellen opnieuw in. U vindt ons elke dag in de winkel. Beter Horen, Beter Leven.

0: maximale snelheid?
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.
3: Wat als je gele tinten in het echte leven kan corrigeren en niet alleen op socials? Colgate Max White Purple Reveal. Met kleurcorrigerende technologie. Corrigeert gele tinten direct. Hello Purple, hello Shine. Colgate Max White Purple Reveal. It's new, it's glowing. Het is de volgende stap naar jouw witte lach. Max White Purple Serum.
2: Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
0: What would you like to taste today? How about an Altissimo espresso? Intense, creamy, bold. Sit back and take it all in.
4: What else?
5: It's my line.
6: Keep exploring with new Virtual Nespresso. What else?

0: Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nummer 26. Je bestelling komt dus aan, Mark.
3: Oh, ze kennen mijn naam al. Wat geef ik je elke maand uit? Moet sowieso mijn vaste lasten nog checken. Doe ik later.
4: Hey, waarom eigenlijk niet nu?
5: Vergelijk en bespaar nu op al je vaste lasten. Even in die penderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld.
6: Wie past er op jouw huis als jij op vakantie bent? Met Verisure beveilig je je huis 24/7. Als er een alarm wordt getriggerd, reageren onze professionals binnen seconden. En bij een geverifieerde inbraak lichten we direct de politie in. Kies nu voor Verisure en ontvang de plaatsing van onze videodeurbel gratis. Ga naar verisure.nl.
5: Even in die penderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld.

0: Soms wil je zeggen...
1: Jij bent fantastisch.
2: Ik waardeer je.
3: Je bent de beste.
0: Ik ga je missen. Meer dan een bedankje. Merci.
4: Breng je zaterdag tot leven met de nieuwe Skoda Epic. Nu te bestellen.
5: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
6: Voor iedereen.
5: Voor de superfans.
7: De experts.
8: Ze creëren gewoon geen overtande as.
5: De meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
11: Ja, is meer voor mijn partner.
5: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: FC Groningen speelt straks tegen FC Twente. Ze hebben wel wat recht te zetten. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar vorige week verloren van Fortuna Sittard. Dus ze willen wat laten zien als FC Twente op bezoek komt. 11:15 wordt daar afgetrapt. Maar het is bijna 11:00, hoogste tijd voor Hans Draait Door. Hans, heb je wat moois voor ons in petto?
1: Ik hou onze standpak, jongens. Dat zeg ik, dat klinkt nu denigrerend, maar die hou ik wel een beetje in de gaten. Crescencio Sommerville doet het echt geweldig bij Al Hilal.
0: De beelden zijn weer opgestuurd, begrijp ik?
1: Ja, de beelden zijn weer aangevraagd. Ze wonnen met 3-0 van Al Ali. En hij maakt goede aanname. Hij speelt als linksbuiten en die schiet hij met zijn... Dit is geen verkeerd been, maar die schiet hij lekker in de korte hoek.
2: Oh, lekker een kip door, Hans.
0: Ja, ik wou zeggen, gewoon
2: af. Die kun je strepen op het lijstje van PSV. Die, als die erop stond, die keeper die niet meer door.
1: Ja, maar ik wilde het eigenlijk... Dat Sommerville, vorige week hadden we de beelden niet van hem. Hij is daar on fire als linkerspits. Als Xavi kijkt en de vertaling van het hele programma meekrijgt, dan... Hij speelt er als linkerspits, maar hij gaat binnenkort weer naar de rechterkant. Want ze hebben Gabriel Martinelli voor 70 miljoen gekocht. En dat is een linksbuiten van Arsenal. 70 miljoen, die halen ze uit een kontzak, hè, daar. Maar Crescencio Sommerville doet het geweldig.
0: En dat is goed nieuws voor Xavi, want hij gaat dus weer naar de rechterkant.
1: Goed
0: nummer
1: nieuws.
0: 2.
1: Ja. Ik kijk even naar jou, Sebastien Haller. Die heeft ook, net als jij... de K-ziekte gehad. Ja. En we dachten eventjes bij Utrecht dat het er wel een beetje op zat. Dat hij niet verder dan 70%, 80% zou komen. Hij is naar het Japanse San Fretje gegaan en maakt een hele frisse indruk. Al een paar weken aanname hier.
2: Zo.
1: En deze jas die er met zijn verkeerde been, jas die hem erin. Hij is afgetraind, hij ziet er fris uit en maakt ook een hele frisse indruk. En het lijkt me niet echt een hele krokettencompetitie, want er zaten daar 68.000 mensen. En die gaan niet naar niks zitten kijken. Super, super, super leuk dat hij misschien dicht tegen de jouw 100 aangaat.
3: Ja, inderdaad.
1: Heb je eens contact met hem gehad?
3: Ik heb contact met hem gehad, inderdaad. Ja, ja, ja.
1: Kan je dus wat over zeggen?
3: Ik ben super blij voor hem. Het ging toen vooral in de fase inderdaad van de ziekte, et cetera. Maar daarna heb ik hem ook gewoon gefeliciteerd met de stap. En hij heeft het enorm naar zijn zin.
0: Ja. Mooi om te zien dat hij weer scoort. Want als we kijken naar de keeper, deze tellen we wel, hè, Ronald?
2: Ja, die mag wel een lijstje blijven.
0: Die mag een lijstje blijven. Top. Nummer 1.
2: Die mag erop blijven.
1: Ja, op vrijdagavond in het schakelprogramma waren weer wat pareltjes. Ik moet hem even inleiden. Heracles gedegradeerd met pek en veren. Was een verschrikkelijk jaar. En die zijn op de datatour gegaan. Ernest Faber als technisch directeur. En eigenlijk hetzelfde databureau ingeschakeld wat succesvol werkt met Brighton, met Hearts, met Como, met Union Sint-Gilles.
0: Ja, heel geheimzinnig systeem.
1: Hij heeft één keer Ernest Faber heeft op een knop gedrukt van een nummer 9. En die kwamen uit bij Jean-Paul Ndjoli van FC Wiel en Brühl, waar hij niet veel scoorde. Hij heeft er nu al 9 gemaakt. Het was nu Heracles de Graafschap 5-0. Hij kan koppen, deze Jean-Paul Ndjoli. Hij heeft een behoorlijke versnelling. En hij heeft er al een stuk of 4 van buiten de 16 ingeschoten. Die jongen weet niet in wat voor paradijs hij terecht is gekomen. En hij wil er 30 gaan maken, dus hij zegt, de strafschoppen neem ik ook. Zeker als keepers, voordat ze raar lopen, helemaal in de verkeerde hoek liggen. Dit zijn jongens die ze allemaal halen, die geen kapitalen kosten. Hè? Chris Heilman is de trainer die jij goed kent, Ernest Faber goed kent.
3: Vincent
1: Heilman, ja. Sorry. Dus die schijnen op de goede knop te drukken. En dan voordat ik nog eventjes een pareltje uit de keukenkampioenvisie tevoorschijn haal. Wie van jullie kent Sybrand Veldhuis?
2: Nee, ik niet, sorry.
1: Dat is geen groot gemis, maar het is inmiddels wel een beetje mijn vriend. Hij komt van Jong Cambuur en speelt linksbuiten bij Emmen. En die kan wel wat. Ik denk dat hij dit bewust doet. Nu de benen heen. Hij maakt hier de 1-0. Is de... En hier, buitenkant Panna. En die schiet hij ook weer heerlijk binnen.
0: Deze stellen we ook, hè, Ronald?
1: Deze stellen we ook.
2: Ja, die eerste ook wel, hoor. Die vond ik eigenlijk nog wel mooi, hoor.
0: Ja, misschien wel.
2: Dat zie je
0: ziet er makkelijk uit,
2: Dat is echt voetbalintelligentie.
1: Hij doet het bewust, hè, door de benen heen, hè?
2: Ja, en dat is... Moet ik even keeper in bescherming nemen. Door de benen is wel bijna niet te doen. Nee. Ik zeg altijd zo, als je een bal pakt die bij iemand tussen zijn benen doorgaat, sta je eigenlijk fout opgesteld.
1: Onze regie verwendt.
2: Kijk, want als je die hebt, dan sta je dus eigenlijk veel te ver de goal. Ja. Dan had hij hem namelijk niet door zijn benen hoeven spelen, tikt hij hem gewoon de korte hoek erin.
0: Ja, want het is een gezamenlijk verdediging.
1: Dat doet hij buitenkant rechts, hè? Ja. Een buitenkant rechts spannen. Oh.
2: Maar dat moet wel blij van worden van dit, of niet?
3: Ja, dit is het heel goed. Dit is sterk. Alleen, je kan ook zeggen, de verdediger staat verkeerd, want hij staat al op de achterlijn. Hij kan niet meer langs en buitenom, dus ja.
0: Hans, het was een goede handstrijd door. Je bent uitstekend in vorm vandaag.
1: Heel af en toe heb ik dat wel eens.
0: Heel goed. Mag ook gezet worden.
1: Thuis niet vaak, maar hier heb ik het heel af en toe wel eens.
0: Heel goed. We hebben Ajax en PSV uitgebreid voorbij zien komen met alle tafereelen eromheen. En het voetbal gelukkig ook. Maar de zaterdag begon ook met een heerlijke wedstrijd in Nijmegen. NEC tegen Feyenoord.
4: Giovanni van Bronckhorst doet het in Nijmegen zonder Anis Hajmoussa. Hij kwam twee keer te laat en zit met zijn hoofd bij een eventuele transfer. Ook zonder de smaakmaker is Feyenoord voor rust het dichtst bij een doelpunt.
5: Marmol heeft ploeggenoten voor het doel. Probeert het zelf. Wordt daar bij ook geraakt.
4: Het niveau in de eerste helft houdt niet over. Snel door dus naar deel 2. Daarin profiteert Feyenoord al snel van een foutje bij NEC.
5: Ferry, hoek lastig, dus breed leggen. En dan zit hij erin. Is hij weer. ZGL, nieuwe maand. Zelfde recept. Want dit is zijn vierde al van het seizoen.
4: Gelukkig voor het publiek in de Goffert scoort NEC altijd en overal.
5: Nejasmic ineens.
4: Ontbreken van Hajmoussa is er ruimte voor andere spelers in de selectie. Gerino Schaken is zo'n speler. De 17-jarige zoon van Ruben Schaken maakt zijn debuut. En met de jongeling in de ploeg countert Feyenoord naar een voorsprong.
5: Nog een keer rechtdoor. Tweede keer dat ZGL dit kan doen. Lukt het nu wel? Hij moet wachten. Niet de snelheid om dat in eerste instantie te doen. Valente doet het wel. En het is 1-2.
4: En niet veel later laat ook Schaken junior zien hoeveel talent hij heeft.
5: Hier is Schaken, Van Persie voor het doel. Valente meldt zich rond 16. Het kan ook zelf, het kan ook zelf! En daar is de debutant, daar is zijn eerste doelpunt, Schaken.
4: NEC zoekt de aansluitingstreffer maar dichterbij dan een geblokte inzet van Tjaron Sherry komen de Nijmegenaren niet. Feyenoord pakt zonder uitsupporters en zonder Hajmoussa 3 punten in de Goffert mede dankzij Gerino Schaken, de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie.
6: Ja, dat is natuurlijk is mooi om te horen. Ja, blij mee.
5: Met wat voor boodschap werd je het veld ingestuurd?
6: Ja, trainers zeggen tegen mij, gewoon lekker vrij voetballen, plezier maken, gewoon doe wat je altijd doet en hou je gewoon je taken, lekker hard werken.
5: En dit doe je altijd?
6: Ja, ik heb wel vaker zo gescoord in de jeugd, maar natuurlijk is dat wel een hele mooie doelpunt, vind ik.
5: Is het al vanaf het moment dat die bal je voet verlaat dat je weet, oh, deze is precies goed?
6: Ja, ik voelde wel van. Ik zat eerst toen ging hij op de paal, dacht ik nog van misschien gaat hij niet erin. Maar ik raakte hem wel heel goed, vond ik. Dus hij ging wel lekker erin, ja.
0: Een knappe overwinning voor Feyenoord in Nijmegen. Zonder Hajmoussa, Hans. Het was toch wel even interessant wat er gebeurde deze week. Heeft het jou verbaasd?
1: Mag ik het heel kort zeggen? Ik snap dat je een klein beetje je kop in de wind gooit als je 50 miljoen kunt gaan verdienen. Maar hij had het ook anders kunnen doen dan te laat komen bij de bus en te laat komen bij nog een keer te laat.
0: Hoe dan?
1: Hij had gewoon op de afsluitende training, waar ik toevallig bij was omdat ik de prijs aan CGO gaf. Hij had op die afsluitende training had hij toch eventjes naar de trainer kunnen gaan, Van Bronckhorst, en zeggen van, trainer, ik wil zo ontzettend graag naar de zandbak. Ik kan daar 50 miljoen verdienen. En bij Patro IJsden 3 jaar geleden verdiende ik een minimum. Want hij maakte nooit ergens een goal, hè, deze jongen. Daar had ik bijna een minimumloon. Ik kan het even 1 keer niet opbrengen.
0: Ja, en dan zegt Van Bronckhorst, maar je gaat niet weg, dus je gaat gewoon spelen.
1: Ja, nou ja, dan zeg je, trainer, heb er een beetje respect voor. In plaats van, dan ben je in ieder geval eerlijk geweest. In plaats van te laat bij de bus en te laat bij de bespreking. Dus,
0: snap je dat Feyenoord niet akkoord gaat met dit bod? Want Van Bronckhorst was eigenlijk vrij resoluut voor de wedstrijd. Hij gaat niet.
3: Wat kunnen zij er nog voor in de plek halen? Op dit moment niks toch?
1: Ja, nee.
3: Als in de zin van, je kan het geld niet uitgeven. Ja,
7: wij hadden het van tevoren ook al over. Dat gewoon echt, als je over de deadline nadenkt. Precies. Is gewoon van de zotte natuurlijk. Hè, dat je zoveel belangrijke wedstrijden al hebt gespeeld voordat die deadline klaar is. Dus ja, ik snap ook niet wat we elkaar allemaal aandoen in het voetbal. Dus ja, ik zou er erg voor pleiten. 1 augustus, bij wijze van spreken, gaat het gewoon dicht.
0: Maar zo het hoofd op hol brengen van spelers. Ja, want hoe is dit de manager? Dit is toch niet de manager eigenlijk?
7: Het is gewoon heel lastig. Sowieso is het gras altijd groener. Hè. Dat geldt niet alleen in het voetbal. Dat geldt gewoon in het normale leven geldt dat al. Dus dat gaat wat met mensen doen als er interesse is. En in dit geval zeker als je nog eens een papiertje voor je krijgt dat je voor jezelf binnen kan spelen, maar ook voor je kinderen van alles na kunt laten. Ja, dan kan ik me voorstellen dat wat met je doet.
1: Maar zouden Severin en Infantino zich daar niet eens een keertje druk om kunnen maken na deze totale belachelijkheid, competitievervalsing,
0: daar oplichting? Daar zouden we het heel lang over kunnen hebben. Maar ik ga je heel eventjes onderbreken, Hans. Want,
1: als je het niet interessant vindt, kan je me gewoon onderbreken.
0: Nou, ik vind het wel interessant, maar ik wil sommige mensen niet laten wachten. Want ja, het is voor de wedstrijd veel gegaan over Hadji Moussa. Maar na de wedstrijd is het heel veel gegaan over de jongstscorende debutant ooit. En er zat iemand op de tribune en die knalde helemaal uit elkaar van trots. Ruben Schaken natuurlijk, de vader van Gerayno. Ja, Ruben, gefeliciteerd mogen we wel zeggen. Schets eens even voor ons hoe jij erbij zat gisteren.
8: Allereerst dankjewel, Fees. Ja, ik zit nog steeds in een bubbel. Hij heeft een heel mooi debuut gehad, een mooie goal. Blij dat ik erbij kon zijn, want vorige week was ik er niet bij. En toen is hij niet ingevallen, dus ik gokte een beetje, wekelijks. Maar ik ben een trotse vader en super trots op hem. En wat moet ik zeggen? Ik heb geen woorden genoeg voor jullie.
0: Nee, want die goal, je weet natuurlijk wat hij kan. Maar kijk, als het een intikkertje is, dan tellen we hem natuurlijk ook. Maar dit verraadt wel wat kwaliteit, hè?
8: Ja, kijk, Freja, ik heb een paar weken geleden de deur moeten opentrappen bij Feyenoord. Omdat ik hem ook zelf heb getraind vanaf hij heel jong is. En wat Nederland nog niet weet is, hij is rechtsbenig. Hij neemt aan met links, hij dribbelt met links, hij dreigt met links. Zijn hele houding ziet er linksbenig uit. En dat is wat veel mensen nog niet weten. Maar dit doet hij dus al 2 jaar lang in de jeugd bij Feyenoord. En ik heb toen gezegd tegen de club, laat hem nou alsjeblieft gewoon meetrainen. Want ik weet, als Gio hem ziet, dan gaat hij hem inzetten, 100%. En nu traint hij 3 weken mee en dan moet hij natuurlijk optrainen mee met de grote jongens, maar hij is er klaar voor. En ook fysiek. En dat betekent niet dat na gisteren, 1 zwaluw, ik weet echt wel hoe het werkt. Maar hij heeft de potentie en hij heeft wapens. En ik ben blij dat het nu gezien is. En nogmaals, het smaakt naar meer. En wij houden hem met beide beentjes op de grond. Dat doet hij zelf ook. Dus het is een mooie weg dat hij nu eindelijk in mag slaan. En eindelijk heeft hij zijn podium.
0: Ja, nou is het zo dat dit niet de enige telg is die je hebt rondlopen. We hebben natuurlijk ook nog Chirino, die speelt bij Heerenveen. Spelen vanmiddag tegen AZ. De kilometerteller die draait denk ik over uren van je auto. Ga je ook nog die kant op straks?
8: Absoluut. Nee, gisteren kon dat helaas niet. En Chirino zit ook wekelijks wel en dan niet op de tribune. Dus ook zijn debuut zit er aan te komen. En Chirino krijgt nu alle aandacht. Maar ik heb natuurlijk nog een kanjer. Ik heb echt twee prachtige kinderen. Goede jongens met een goede kop erop. Die een droom hebben. En allebei gewoon super talentvol. En ja, ik denk dat ook Chirino zijn doorbraak niet lang gaat duren. Hij gaat volgende week zijn contract openbreken. Tot 2030. Dus daar spreekt heel veel vertrouwen uit vanuit Heerenveen. En ja, ik als papa, die geniet gewoon van de wedstrijden die nu komen. Dus ik heb ze laatst al gezegd het is leuk om op Varkenoord en op Squatterwold, maar ik zeg, het wordt wel tijd voor toch wat hoger te zitten in de warmte in de skybox. Hè. Dus ik hoop dat die tijd aangebroken is.
0: Ja, we moeten ze nog even hun best doen. Laten we heel eventjes teruggaan in de tijd. Want Hans loopt natuurlijk ook al heel lang mee. En die heeft die jongens van jou een tijdje geleden ook al gesproken.
9: Ja, ik ben gewoon goed, beter dan mijn vader. En ik heb gewoon veel geoefend om bij een profclub te komen.
10: Oh, mooi.
0: Ja, want die praatjes die zitten er ook wel in, hè, Ruben?
8: Ja, hij zat toen nog bij de andere club, dus toen was hij wat mondiger. En toen hij daar weggestuurd was, moet ik eerlijk zeggen, is hij wel met beide benen op de grond geland. En dat zie je nu ook terug in zijn persoonlijke ontwikkeling. Dat vind ik dan nog mooier als vader. Want hij was best wel arrogant, om eerlijk te zijn. En nu vind ik hem juist iets te timide eigenlijk. Ik zeg juist van, hey, pak je shine, hè. Pak die schouderklopjes. Maar hij is juist alweer bezig met de volgende wedstrijd. En ja, dat is wel mooi. Hij begrijpt zijn vak. En dat vind ik wel mooi op zijn jonge leeftijd.
0: Ja, dat hoort er ook bij op die leeftijd. Jean-Paul, jij kent die jongens ook. Spelers nemen heel vaak hun kinderen mee. Sommigen zijn dan heel verlegen op de arm bij papa. Wat waren dit voor jongens?
3: Ja, ik kwam ook bij ze over de vloer. En vooral thuis was vooral Gerino, Jerry, de grappen maken. De gang maken thuis. En ik heb van ze genoten. Ik vind het ook mooi dat ik Ruben nu emotioneel zie. Het maakt mij bijna emotioneel. Omdat ik weet van hoe ver ze komen, hoeveel ze eraan hebben gedaan met elkaar. Tuurlijk, je kan natuurlijk een ouder hebben die zelf traint of die probeert te drillen en je klaar probeert te maken. Maar als er zelf geen honger bij de kinderen zit, dan merk je dat het op een bepaalde leeftijd toch afbrokkelt. En bij de jongens zie je zoveel honger. En het gaat zich hopelijk, tuurlijk, dit zijn de eerste beloningen die ze krijgen. Ik hoop dat ze zichzelf blijven belonen. En dat ze gewoon hun lat blijven verleggen, zeg maar.
1: Maar wat Ruben net zegt, dat hij hem eventjes heeft aan zijn oren moeten trekken. Gerino wist dat hij goed was?
3: Zeker. Zeker. Wat ik zeg, ik denk dat hij op dat moment zich ook echt veel beter dan zijn vader al vond. Ik weet zeker dat hij daar heilig overtuigd was.
0: Ja.
3: Maar wat ik zeg, ja, ik heb ze bezig gezien in de achtertuin daar in Lelystad. En

0: doet hij het ook. En de keeper die bij Twente zit, dan, ik zal geen namen noemen, die weet ook dat hij dit kan. En gewoon echt patent heeft hij erop. En als je terugkijkt naar zijn jeugdgoals, ook bij Feyenoord dit seizoen. Ja, dit doet hij gewoon. Ja, dit is bijna standaard geworden, zonder arrogant te zijn. Maar dat is best wel uniek als je dat met je verkeerde been kan doen. En ook in de dribbel. En als je, ja, zo heb ik dan die goal geanalyseerd. Nou, ik ken er weinig op de wereld die dat op dit moment met hun zwakke been doen. Dus maar, dat vind ik mooi.
1: Ik ben nooit buitenspeler geweest, maar je dribbelbeen is meestal je schietbeen, toch?
0: Ja. Dankjewel. Daarom zeg ik, het is uniek, Hans. Dat is niet omdat het mijn kind is, maar ik heb iets gezien bij hem wat ik gewoon uniek vind. Ik ben zelf ook buitenspeler geweest. Nou, ik kon echt niet dribbelen met links en ik durf het niet eens. Al kon ik het, want dan ben je bang dat ze snel die bal wegtikken. Maar hij heeft gewoon de dreiging, de durf om met zijn verkeerde been in een debuut met 3 man om je heen gewoon te dreigen met zijn verkeerde been. Hij kan per ongeluk wegschieten en iedereen fluit je uit. Dus ja, dat is ook Jer. Hij heeft gewoon overal schijn aan. En dat, ik denk dat dat hem wel ver gaat brengen.
2: Ja, prachtig. Ruben, dankjewel voor je tijd. En ga genieten van je jongens. We hopen ook snel op minuten voor Quirino. Hopen je dan ook snel te spreken. Thanks, fijne dag.
0: Dankjewel. Zo, rustig aan. Fijne uitzending.
2: Ja, prachtig. Een trotse vader natuurlijk. En terecht ook, want uitblinker gisteren bij Feyenoord. We gaan er nog eventjes tussenuit. Zometeen zijn we terug met Goedemorgen Eredivisie. En dan gaan we even buurten in Groningen. Want daar is het straks FC Twente dat op bezoek komt. Taha op bekende grond speelde vorig seizoen daar op huurbasis. Mag het nu met zijn FC Twente laten zien. Straks spreken we Bram van Polen, want die is daar als analist. Tot zo, na de break.
3: Zijn we nou gewoon je verjaardag vergeten?
4: Gefeliciteerd, ouwe. Kom hier.
5: Nee. 70?
4: Niet normaal.
3: Nee, dat zou je echt niet geven, hoor.
4: Ongelooflijk, man.
6: De Eredivisie bestaat 70 jaar en dat vieren we met de Top 1000. Stel nu je lijst met favoriete spelers samen via vriendenloterijeredivisie.nl/top1000.
4: Heb je taart?
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Coco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Nu de Dyson Clean & Wash vloerreiniger voor €379. Mediamarkt.
10: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
11: Voor iedereen.
10: Voor de superfans.
12: De experts.
13: Ze creëren gewoon geen overtanden as.
10: De meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
16: Ja, is meer voor mijn partner.
10: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: 309.000.
1: Elektrisch en garantie.
2: 7 stoelen.
3: Omdat Sligent zo slim was om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: 63.
1: Oh,
3: genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

0: A celebration, Mr. Blue Sky's up there waiting, and today is the day we waited for.
1: Haal meer uit Marktplaats en vind wat je zoekt in het enorme aanbod auto's. Slim.

0: staat vast op Vinted. Kijk daar eens. Ze hebben van alles. Ja, ik koop bijna alles.
1: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen. Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer. Zonder kosten. Op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.

0: alle snelheid.
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.
0: What would you like to taste today? How about an Altissimo espresso? Intense, creamy, bold. Sit back and take it all in.
3: What else?
4: It's my line.
5: Keep exploring with new virtual espresso. What else?
2: Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.

0: elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wat als je gele tinten in het echte leven kan corrigeren en niet alleen op socials? Colgate Max White Purple Reveal. Met kleurcorrigerende technologie. Corrigeert gele tinten direct. Hello Purple, hello Shine. Colgate Max White Purple Reveal. It's new, it's glowing. Het is de volgende stap naar jouw witte lach. Max White Purple Serum.
3: Maak kennis met de volgende elektrische intelligentie. De nieuwe Nissan Leaf. De nieuwe Nissan Leaf. Vanaf €33.990 of €180 bijtelling per maand.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen zien. En daarom krijg je bij ons een bril met kraswerende glazen vanaf €15. Ja, die prijs klopt. En het wordt nog beter. Je krijgt altijd de tweede bril gratis. Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers. Maak nu een afspraak voor een gratis oogmeting.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. Wie je ook bent, of hoe je ook traint. Net begonnen, of al heel ervaren. We doen het om ons goed te voelen. We doen het samen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Word nu lid en sport 5 weken gratis.
6: What do I wear?
7: Ugh, I love being in Lily's head. It's giving stakeholders board meeting.
6: Nah, to Wall Street.
8: We want main character.
7: Take my pulse. It's too good.
6: Zalando.

0: programma Full Entertainment.
1: Mario Druk heeft... Ja, lekker. Ja. Toch leuk, hè?
2: Ja,
1: oh, gelukkig zeker. Maar.
0: Scherpe gasten uit de voetbalwereld.
3: Ik zit weer aan tafel, hè. Keepers en dan gaan we het alle
1: ja, maar dat is juist leuk. Over.
4: Als ze een keer verliezen, zegt iedereen, ja. Ze hebben me niet begrepen.
0: En de laatste update vanaf locatie.
5: Ze gaan beginnen met 11, in ieder geval, bij PSV.
0: Kijk elke zaterdagavond om 6:30 naar de Vriendenloterij Eretribune op ESPN.
6: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. 12:15 wordt er afgetrapt in Groningen. Daar hebben we Bram van Polen naartoe gestuurd. Want die staat er altijd fris en fruitig bij. Ook bij een vroege wedstrijd. Goedemorgen Bram. Geen andere namen in de basis. Ja. Geen verrassingen begrijp ik. Dat betekent dat Taha gewoon gaat spelen bij FC Twente. Heeft deze week zijn contract verlengd tot 2029. Je hebt nog met hem gespeeld, hè? Hoe kijk je naar zijn ontwikkeling?
7: Ja, mooi. Ten eerste is het is een prachtig ventje. Je hebt ergens een soort van, ik had altijd een enorme zwak voor hem. En dat lees je ook wel van trainers, oud-trainers ook van hem. En oud-spelers ook die met hem hebben gewerkt. Aan het begin moest je hem een beetje nog wel eens aanzwengelen. Dat hij kracht noemt erin en zo. Maar je hebt, op de een of andere manier heb je allemaal een soort van zwak voor hem. Dat is toch wel, het is ook wel leuk hoe je dan ziet hoe je die hier wordt ontvangen. Iedereen tovert bij iedereen wel een soort van glimlach op zijn gezicht. En dat is wel, wel iets moois aan te halen.
6: Ja, manier van spelen.
7: Ik hoorde je niet vrees, ja?
6: Nee, ik snap het. Ik hoorde mezelf ook niet, maar nu wel, hè? Loud en clear. Nou is het zo dat met zijn manier van spelen en de trap die hij heeft, dat hij ook wel een beetje de schakel lijkt te zijn voor Weghorst. Hoe zie jij dat?
7: Ja, het is nog heel vroeg. Ik denk wel dat hij iets brengt bij Twente. En ik denk dat Weghorst daar ook wel van kan profiteren. Het is iemand die heel opportunistisch altijd op zoek is richting die goal. Hij slingert alle ballen die hij voor zijn voeten krijgt, slingert hij of die goal in of richting die goal. En dan schiet hij wel op de goal. Ja, daarin is het een soort van, in de goede zin, een opportunist. Hij zoekt zijn eigen geluk daarin altijd. Ik weet op trainingen, kon je er ook nog eens echt knettergek voor worden. Ik denk van, ja, maat, dit is niet de afstand om nu weer een bal te gaan schieten op goal. Maar hij doet het 5-6 keer en dan vliegt er altijd wel eentje in. Dus hij heeft iets ongrijpbaars. Ook wel iets wat je niet zo vaak ziet. Ik hoorde net Ruben Schaak ook wel zeggen, een portie gezonde scheid. Dat heeft Younes denk ik ook wel heel erg. Omdat hij blijft daarin continu maar zijn geluk zoeken. En ja, dat pakt af en toe gewoon heel goed uit. En dat is wel lekker om dat soort gasten in je elftal te hebben. En daarnaast dit. Ik vind dit ook wel typerend voor Taha. Volgens mij had hij vorig jaar de meeste sprints in de Eredivisie. Dat hij op het laatste moment nog dit soort sprintjes kan doen in een wedstrijd waarin in de verlenging. Ja, hij is gewoon wel een sprintmonster. Hij heeft zich enorm ontwikkeld. En hij mag nog af en toe wel iets breder worden. Ik hoop dat hij dit hoort. Dus hij moet af en toe iets meer krachtong nog in. Maar het is wel een hele fijne speler om naar te kijken.
6: Niet iedereen heeft daar aanleg voor, hè, Bram?
7: Nee, maar hij moet meer doen. Hij deed het al. Hij is het echt wel veel meer gaan doen. Maar laatst liet hij, zag ik ook over hem te zeuren. Toen liet hij een fotootje van hem zien dat hij gespierder was geworden. Maar hij mag nog iets meer. Dat is goed voor hem. Dan wordt het helemaal een monster.
6: Hij liet een foto zien om jou te overtuigen. En dat is dus niet gelukt, begrijp ik.
7: Nee, nog niet. Nee. Ja, het is altijd leuk als je een beetje kunt gallen met voetballers. En ik heb hem daarin echt wel een beetje bij de hand genomen aan het begin. Van, hup, kop, we gaan de kracht omkring, we gaan even bank drukken. Ja, en dat ging steeds iets beter. Maar dat moet iets meer vanuit zichzelf komen af en toe.
6: Hans, wat wil jij zeggen?
8: Nou ja, ik vroeg wat Bram is altijd goed gekleed, maar heb je...
6: Strijkbout kapot.
7: Ja, ik wou het toch zelf al zeggen. Ja. Het is Linhans.
8: Heb je over hem zelf gestreken? Dat wilde ik eigenlijk vragen.
7: Ik heb hem vanochtend al gestreken, zelf inderdaad. Ik doe het altijd zelf strijken. Maar ik zat net ook al te kijken. Ja, dat is met Linnenhans. Op een gegeven moment gaat dat heel snel een beetje
6: te kreukelen. Ja, je hebt dit over hem vanmorgen echt niet gestreken hoor, Bram.
7: Ja, 100%.
6: Echt?
7: Ja, zeker.
6: Nou,
7: ja,
6: goed.
7: Ja.
8: Een keer opnieuw doen dan.
6: Ja, ik hoop dat we niet uit. Succes daar. Ik hoop dat het analyseren van de wedstrijd dan wat beter gaat dan het strijken. Maar veel plezier bij die wedstrijd daar. Dankjewel voor nu. Gaan wij nog even snel de andere wedstrijden die al gespeeld zijn deze speelronde erbij pakken. In een overzicht die begint in Rotterdam.
9: Deze week kwamen er bij Sparta en bij PEC Zwolle nog flink wat spelers bij. PEC zag Sidney van Hooijdonk en Filip Krastev komen. En Sparta haalde Cedric Hateboer, Isaac Babadi en doelman Michael Brouwer. En die Brouwer kan al snel vissen.
10: Sissoko! Dat is nog eens mikken. Na 20 minuten voetbal, het voorwerk van Mbayo, het doelpunt van Sissoko.
9: Sparta laat zich niet van de wijs brengen en doet al snel iets terug.
10: Hij doet het gewoon nog een keer. Deze telt voor Milan Zonneveld.
9: Na acht 68 minuten maakt Isaac bij Badi zijn entree op het kasteel. De PSV-huurling drukt al snel zijn stempel.
10: Zonneveld. Babadi, eerste balcontact. Ja hoor! Ja hoor! Dat is nog eens invallen, dat is nog eens binnenkomen. Welkom op het kasteel, Isaac Babadi.
9: Ondanks de achterstand creëert Peck weinig. Maar een vrije trap kan altijd gevaar opleveren.
10: Goed gekopt zeg, geweldig met het boogje. En dan is het raak. Dan mag hij weinig momenten hebben, Koen Costons, in zo'n wedstrijd. Maar hij is oh zo effectief.
9: 2-2, een gelijkspel. Hierbij moeten beide ploegen het doen. Maar één man kan zijn glimlach niet verbergen. Debutant en doelpuntenmaker, Isaac Babadi.
2: Een paar keer terugkijken, stuk of 20.
11: Is het goal?
2: Natuurlijk.
11: Misschien 15.
9: Voor promovendus Willem II verloopt de terugkeer in de Eredivisie nog niet heel erg lekker. Met pas één punt op zak ontvangt het nu Excelsior dat dit seizoen uit de startblokken is geschoten. En dat doet het ook in Tilburg.
12: Daar gaat hij erin. Via Garden. En het past bij de eerste 7 minuten van de wedstrijd.
9: En nog voor rust verdubbelt Excelsior de voorsprong.
12: Dus geen onaardige bal weer wordt binnengekopt. En maakt Rick Nijssen zijn allereerste profgoal.
9: John Stegeman heeft genoeg gezien. Na rust laat hij direct 15-voudig international Tony Villena zijn debuut maken voor Willem II. Maar heel veel helpt het niet. Vlak voor tijd namelijk maken de Kralingers zelfs nog een derde. Via een echte Excelsior special.
13: Ja, ja. Ik moet
14: heel veel getraind, hoor.
13: Ik ga dus ook naar de keepers. We zijn hier al lang mee bezig om zo'n bal. Natuurlijk, je ziet het tegenwoordig in het voetbal heel veel. Maar ik denk, dit is ook pure klasse hoe die dit afmaakt. Maar,
14: normaal doen, hè?
13: Maar ik denk, als je daar veel op traint en op een gegeven moment moet het er wel uitkomen. Ik denk dat gebeurde. En ik denk dat is wel extra lekker en mooi. En geeft een vertrouwen en een boost. En ook voor hem. Trots op hem, dus dat is mooi.
9: In de Galgenwaard komt Goat Eagles op bezoek. Anthony Correa en zijn ploeg wachten nog altijd op een eerste overwinning in eigen huis. En al snel blijkt Go Ahead geen gewillig slachtoffer.
10: Hard, oh wat hard. En over Barkas heen die net een stapje te ver naar voren staat.
9: FC Utrecht dus opnieuw in de problemen. En dat wordt alleen nog maar erger als vlak na rust Søren Tengstedt er 2-0 van maakt. De bezoekers ruiken bloed en bijten ook door.
10: Heudensteen laten lopen. Slim bedacht door de middenvelder. En daar is de derde. Edvardsen maakt er 0-3 van.
9: Op de tribune zijn er dan een paar mensen die zich niet kunnen gedragen. Vuurwerk op het veld. En dus iedereen naar binnen. Na ruim 20 minuten gaat de wedstrijd door. En al snel maakt Utrecht de 1-3.
10: Heuk laat los en dus is daar de 1-3.
9: Maar ja, de bekertjes vliegen dan massaal het veld op. Dat wordt voor een tweede keer staken en dat betekent einde wedstrijd.
11: Ja, dit is gewoon zuur en jammer, hoort er niet bij. Maar de grootste gedachte gaat toch wel over het spel, hoor.
6: Ja, deze wedstrijd die gaat... Hans, we zijn weer begonnen. Ja. Deze wedstrijd gaat dinsdag uitgespeeld worden. De situatie bij Utrecht is, erg vervelend. En dan druk ik me zacht uit. Ja, wat kunnen we erover zeggen, Ernest?
15: Ja, niet zoveel, maar zoals we net al over hadden, allemaal op het veld. Maar ja, ik bedoel, dit is natuurlijk niet leuk. Er komen zoveel goedwillende mensen komen naar het stadion toe om voetbal te kijken. Ondanks dat het misschien een keertje tegenvalt. Maar ja, dat er dan weer dit weer moet gebeuren, ja, is triest.
6: Ja, wat wel leuk was. 30 seconden had Isaac Babadi nodig om een doelpunt te maken.
15: Ja.
6: Ja, dat was wel genieten, toch?
15: Ja, nee, dat is super. Isaac is echt een speler die ongelooflijk goed kan voetballen. Kan zaken ook op de hoogste snelheid, heeft veel intensiteit. En dus wij hopen dat dit hem gaat helpen om weer de volgende stap te nemen. En mooi dat hij zo begint. Ja.
6: Sparta heeft een optie.
15: Ja.
6: Waarom is het niet gelukt bij jullie met Babadi, denk je?
15: Ja, ik probeer het altijd en heb ik ook met Isaac besproken. Isaac is een artiest. Zeg maar het functionele van het voetbal, dat is een stap die hij volgens ons nog moet maken. En op het moment dat hij dat voor elkaar krijgt, dan heeft hij een hele mooie toekomst.
6: Heeft hij dat in zich om dat stukje te vinden?
15: Ja, maar Isaac is nog heel, heel erg jong. Dus ja, dat heeft hij zeer zeker. En elk persoon, ze hebben het vaak over dat kwartje. Wanneer gaat dat vallen? En nou ja, goed. Ik ben er heilig van overtuigd dat dat nog een keer bij Isaac gaat vallen.
8: Schiet me nog even te binnen, Ernest. Hij is een 10, hè? Eigenlijk is de beste positie.
15: 10, 8.
8: Jullie hebben een succesvolle inhaalrace gedaan. Ben je ook nog, heel kort, over tienen gesproken. Heb je contact gehad met Unahi en Tilman?
15: Contact met hun zelf, bedoel je?
8: Of heb je ze gewild?
15: Wij hebben een aantal mensen, waaronder Unahi en Tilman, die hebben ook op mijn lijst gestaan, maar uiteindelijk is er niet van gekomen.
8: En waarom niet?
15: Ja, verschillende redenen. Eén, Tilman was onhaalbaar. En de andere was, Unahi? Was een keus van ons.
8: Om niet door te
15: om
8: gaan?
15: Niet te doen, ja. Ja.
8: Oké. Okay. Nou ja, dan weten we dat ook.
6: Gaan we nog
15: je
6: even
15: moet
6: naar
15: het ook altijd wel in context zien. Hè? Want nu is het alsof we spelers wilden halen. En het is altijd in context met degene die eventueel zouden vertrekken. Want je hebt net al over een best wel een brede selectie. Dus er had dan iemand moeten vertrekken om dat te doen.
6: Timing moet dan kloppen en dan moet het kloppen verhaal.
8: Maar Tilman stond er wel voor open. Want hij speelt niet alles, hè?
15: Hij speelde niet alles, inmiddels speelt hij alles.
3: Yes. Zeker, hij staat er toch wel stiekem heel vaak in, hoor.
15: Zeker weten.
3: Les alleen niet, hij heeft het niet zo goed naar zijn zin. Maar
8: Oké, dan hebben we dit ook afgetikt.
6: Jean-Paul, toch even Filena. Bij Willem II. De situatie van Willem II misschien niet heel prettig, maar hebben toch nog wat spelers erbij gekregen. Hoe vind je het om weer te zien in de Eredivisie?
16: Ja, fijn. Omdat ik weet hoe de afgelopen jaren voor hem waren bij Panathinaikos. Dus hij kan nu ook wat dichter bij huis met zijn gezinnetje. En gewoon weer lekker op het veld staan. En dit zijn zijn eerste minuten die hij gelukkig nu krijgt. En hopelijk kan hij straks als basisspeler gewoon zijn ding doen.
8: Het is een ongelooflijke, in potentie goede speler. Het is ook een ongelooflijke leuke jongen. Maar even serieus, hij oogt wel te zwaar. Oké, ik ben de enige die dat
3: Nee, je bent niet de enige. Alleen wij zeiden net wel even toen we niet in beeld waren. Het is natuurlijk wel zo. Nu werkelijk iedereen met een wasbordje rondloopt, val je ook wel heel snel op als je dat niet hebt. Hè? Ik bedoel, wij sprongen nog wel uit een tijd dat je zo makkelijk over het veld kon lopen. En wil ook niet meteen zeggen dat toen iemand opmerkingen erover maakte.
8: Nou, dan slik ik het in.
3: Nee, je hoeft niet in te slikken. Je constateert het. Ik denk ook dat dat gestreepte shirt hier niet echt heel erg...
6: op zich verticale lijnen horen juist te helpen.
3: Nee, maar goed, het is natuurlijk wel zo, Hans. Het is natuurlijk wel echt een tendens geworden dat iedereen er super fit bij loopt.
8: Ik hoop dat het aan het shirt ligt, maar ik heb wel iets van... Je bent wel verplicht als professioneel voetballer om afgetraind te zijn.
3: Ja, maar wat vind jij dan? Er zit een technisch directeur tegenover mij en langs jou. Dan zijn dan toch ook bij Willem II mensen die dat dan toch ook bij, of tenminste bij het eerste gesprek opvalt en denken van. Maar ja, schijnbaar durven die mensen dat dan toch aan. Dan is er of het vertrouwen in de kwaliteit van de speler zo groot, of de situatie van de club zo desperaat dat je wel zegt van ja, dan doe maar, toch?
16: Nee, ik denk dat ze gewoon inderdaad geloven dat hij een rol kan spelen bij hun. En dat hoeft niet misschien gelijk vanaf de eerste minuut te zijn op dit moment.
8: Ja, je kan je wel
16: ik bedoel, het seizoen is net begonnen. Nee, we hebben nog 30 speelrondes of zo te gaan, toch? Ja.
8: Je kan je wel eens vergissen, want ik heb wel eens hier gezegd van... ik ben helemaal in de war, in positieve zin, in de war van Saibari. Maar kunnen er niet een paar kilo's af? En toen, 3 dagen later, kwam die in de warming-up naar me toe... Deed hij zijn shirt omhoog. Hij zegt, en dan zag je een soort Tadić-wasbord. Hij zegt, ik heb een heel groot shirt aan. En, dus je kan je wel eens vergissen. En toen heb ik met blosjes op mijn wangen heb ik 3 keer sorry gezegd.
15: Nou ja, was niet de enige, dus dat zei er meer destijds. Maar
3: Hij hoorde
15: wel van Ismael zeggen dat hij echt...
8: Afgetraind is, ja.
6: Nou, misschien heeft Tony Filena ook wel gewoon een sixpack.
8: Dat zeggen we ook, sorry.
6: Precies, hij heeft gewoon zijn shirt eroverheen en misschien een groot shirt aan. Daar laten we het in ieder geval voor nu bij. Vanmiddag komt AZ in actie op bezoek bij Heerenveen. AZ is nog foutloos. Nou ja, we zijn ook even langs gegaan bij trainer van de maand. Want dat is coach Echtold geworden, dus gaat Kenneth Perez bij hem langs.
17: Kijk, je wil gewoon zo lang mogelijk meedoen.
18: Om?
17: Ja, als je er nu bovenaan staat, wil je bovenaan eindigen natuurlijk.
18: Dus je wil meedoen om het kampioenschap?
17: Ja, dat lijkt me wel. Het lijkt me mooi dat we steeds stabieler kunnen worden. En dat je dat ook gewoon elke wedstrijd kan laten zien. ja, en wedstrijden die je moet winnen, die moet je ook gewoon winnen.
11: Ja.
17: En ja, als ik zo ver ben dat ik dat voor elkaar krijg bij ze, en dat zij daar ook zelf in gaan geloven. Ja. Niet alleen dat ik als een gek erin geloof, maar dat zij allemaal met me meegaan. Dan, ja, dan hebben we gewoon een hele goede selectie.
18: En dus ook een grote kans om kampioen te worden.
17: Ja, ja, om zo ver mogelijk te komen. En, als
18: om lang mee te doen.
17: Ja, ja, en als dat je lukt, dan, en je zit in die eindfase zit je er nog bij. Hè, want daar gaat het om, ja, dat je in die eindfase erbij zit. Dan, ja, dan weet je niet hoe het loopt. Hè.
6: Ja, nou is AZ ook een bekende club natuurlijk voor jou. Verwacht je dat zij echt een concurrent gaan worden voor de titel?
15: Tot op heden wel. Dus,
6: waarom maar over een heel seizoen?
15: Ja, dat vind ik lastig. Ik kan niet kijken in de keuken nemen, maar ze hebben talentvolle jongens. Ze hebben veel spelers vanuit hun jeugd hebben ze in de eerste selectie rondlopen. Dus dat is mooi om te zien. Maar uiteindelijk gaan wij het worden.
6: Ja, die overtuiging is er wel.
15: Ja.
6: Ja, maar Ronald, het is natuurlijk...
19: Is vier keer niet een beetje veel achter elkaar, Ernest?
15: Nee, hoor.
19: Jullie zijn wel inhalerig, hè?
15: Ja, klopt.
3: Heb ik ooit van Guus Hiddink geleerd? Guus Hiddink zei altijd, alles wat je kunt pakken, moet je pakken als het over prijzen gaat. Als je ooit wel eens... En zeker in die tijd dat ik nog speelde, was bijvoorbeeld de Johan Cruijffschaal. Ja, dat was een veredelde oefenwedstrijd. Maar als je hem gewonnen hebt, heb je hem toch gewonnen.
15: En zeker.
3: Moet je allemaal willen hebben.
6: Maar goed, als het binnen handbereik is, dan is dat besef daar. Dus als je een halve finale speelt in de beker, dan voelt het als iets concreets. Maar zo aan het begin van het seizoen een heel team meekrijgen in dat het haalbaar is. Hoe lastig is dat? Voor een club als AZ, denk je?
3: Voor een club als AZ?
6: Respect.
3: Ja, ik denk dat wat daar denk ik het lastigste aan is dat er weinig spelers en ook stafleden zijn die dat alles meegemaakt hebben. Als je zo'n... Zal ik het voorzichtig zeggen, dynastie als PSV op dit moment aan het opbouwen bent, dan is het natuurlijk makkelijker om daar nieuwe spelers onderdeel van te maken. Want je kunt ze, bij wijze van spreken, beelden laten zien van het feest. Je kunt ze laten zien, Champions League avonden, de emoties die het met zich meebrengt. Ja. Ook de mensen die voor de club werken, want die zijn minstens zo belangrijk dan de spelers. Zeker. Als je dat in een organisatie nog wat weinig hebt meegemaakt, is dat wel wat lastiger, denk ik. Want er zijn natuurlijk weinig mensen die daar rondlopen die dat gevoel kunnen overbrengen. Maar als het één keer zover is, wat ik zeg, als je nu bij PSV, ik denk dat het is moeilijk, hè? Zeker voor de spelers die het meegemaakt hebben, drie keer dat je ooit misschien de vierde jaar denkt, goed dan. Maar als je het kunt opbrengen om dat over te brengen en iedereen die binnenkomt meteen mee te nemen in die trein die maar door blijft gaan, dat is geweldig.
6: Want Jean-Paul, jij hebt bij een topclub gespeeld, dan weet je de verwachting die daarbij is en de standaard die daarbij hoort. Je hebt ook bij RKC gespeeld nu recent, dat is toch een hele andere beleving. Hoe zit dat dan met dat geloof dat iets haalbaar is?
16: Het geloof dat iets haalbaar is, ja, het komt sowieso van binnenuit. En het is ook, je creëert gewoon een reëel beeld. Je weet van jezelf wel wat wel haalbaar is, wat niet haalbaar is. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden buiten je eigen selectie om. Waarin je kan zeggen van, hey, die jongens hebben er ook in geloven, hebben je met gedaan. Kijk maar naar Leicester City, die vanuit het niets kwam en kampioen van Engeland wordt. Hadden zij er geloof in? Waarschijnlijk. Hadden ze per se gedacht aan de titel? Misschien niet. Ik denk het niet. Maar misschien hebben zij vanaf dag 1 gezegd, wij worden kampioen. We weten het allemaal niet. Dus als voetballer zijnde denk ik dat er is geen mooier gevoel dan wedstrijden winnen. En je weet dat als je wedstrijden gaat winnen, waar je eind van de rit staat.
6: Ja.
16: Als je alle wedstrijden wint, sta je bovenaan.
6: Ja.
16: En zo is het gewoon. Dus gewoon weer gewoon zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. En dan zien we...
6: Sta je erbij. Want Echtold is dus Rinus Michels coach van de maand augustus geworden. Heeft het goed voor elkaar. Tactiek, dat laat hij over aan zijn assistenten. Dit zegt hij erover.
17: Wat ik denk dat ik prima doe, is gewoon iedereen in mijn staf in zijn waarde laten. Ja. En hem ook vertrouwen, wat zijn expertise op dat moment ook is. Ben goed met die boys. Tactisch vind ik het wel mooi om met ze te praten, maar daar hebben we echt die andere twee voor.
11: Ja, ja.
17: En die vinden dat echt een werelduitvinding om daarover te praten. Maar ik vind het gewoon
18: mooi.
17: Ja, Robert Fransen en Jan Sieriksma, die vinden dat echt. Die werken dat helemaal uit en dan komen ze naar mij en dat vind ik prima.
6: Ja, dit is toch verfrissend, Hans?
8: Ja, nou ja, als je de boel kan delegeren, dan is dat alleen maar mooi. Hij werkt graag met meerdere assistenten. Dat schiet mij in één keer te binnen. Peter Bos en Rob Maas, dat is een ongelofelijke twee-eenheid. Al jaren. André Hoyer heeft geprobeerd erbij te komen, 2 jaar geleden. Die is na 1 jaar gestopt, Afvallei. Die heeft het ook geprobeerd. Kan het ook zo zijn dat je als trainer je volledig focust en het vertrouwen hebt in 1 assistent... en dat de andere, de 3e assistent, Afvallei en Hoyer, toch een beetje voelen van, we kunnen niet helemaal ons ei kwijt. Is dat een beetje...
20: Nou, dat weet ik niet zo. Tenminste, als je Peter kent, en jij kent hem, hè, hoe hij met mensen omgaat, dat wordt niet gezien als de assistent en ik praat niet met de anderen. Dus ik herken dat niet. Aan de andere kant is het wel zo dat zij gewoon langer met elkaar hebben gewerkt en dat zij weten op dat moment wat er gevraagd wordt. En dat als nieuwe assistent, als je erbij komt, ja, moet je daar onderdeel van gaan worden. Ja. En,
8: maar, ja, misschien, maar misschien is het helemaal niet ouderwets, hè, om je gewoon 1 vaste assistent... want we hebben tegenwoordig 6 assistenten, 27 datamensen, 48 scouts.
6: En een dataknop heb je.
8: Maar kan het ook zo zijn dat Afvallei en Hoyer gewoon erachter zijn gekomen dat ook 1 echte assistent genoeg kan zijn?
20: Nou ja, ik geloof daar niet in. Ik denk dat het voetbal gaat veel meer naar... Eén zijn we heel veel en vaak met het team zijn we bezig. Maar volgens mij gaat het voetbal nu naartoe dat het allemaal zorgen dat je het meeste uit een individu gaat halen. Dus dat betekent dat je daar mensen voor nodig hebt. En daarom dus veel meer assistenten hebt of datamensen, hoe je het dan ook
6: wil noemen. Veel meer op
20: detailniveau,
6: ja, eigenlijk.
20: Dat is wat anders dan in de tijd dat wij...
3: Specialisten heb je natuurlijk altijd nodig.
20: Ja, heb je nodig.
3: En die moet je ook kunnen vertrouwen, want anders gaat het nooit werken.
20: Ja. En wij hebben ons heel erg gefocust op het nu. We hebben nu onze speelwijze is bekend van hoe wij graag willen spelen. En nu is de focus nog meer op het individu. En daar heb je gewoon mensen voor nodig. Dus...
6: Sorry, ik verslik me.
3: Neem het op. Een vraag, Hans?
20: Wil je 4 zitten?
6: Nee, ik ben heel benieuwd hoe dat zou gaan. Hans, zou jij dan even naar de reclame willen praten, alsjeblieft?
8: Welke camera?
6: Die camera, doe maar daar. Ja.
8: Omdat Freesia ziek, zwak en misselijk is en ongelooflijk hoest, neem ik het maar even over. Na de reclame ben ik de man.
6: Hans, je moet even beelden meepraten. We zijn in Groningen. Praat even verder.
8: We zijn in Groningen en na de reclame neem ik het helemaal over hier.
21: We gaan inhalen in de Vriendenloterij Eredivisie en er staan 2 mooie wedstrijden op de rol.
22: Hallo, daar zijn we weer.
21: Dinsdag ontvangt NEC Excelsior.
23: En die valt binnen.
21: En woensdag neemt Twente het op tegen Telstar.
23: Oh, hij doet het weer aan ons, hoor.
21: Jasser of van ons te goed en je ziet ze allebei live op ESPN.

0: zorgen voor ruim driekwart van de jongeren? Tja, wat verwacht je als geld maar een getalletje lijkt?
1: Echt, hè?
2: Wil jij 10k per week vrienden, dan kan dat gewoon.
0: Iedereen rijk lijkt te worden met dropshipping. Zogenaamd. Of continu op vakantie is. En je alles kunt kopen met één klik. Zelfs op afbetaling. En je wil jezelf ook wel eens verwennen natuurlijk. Niet gek dat je dan soms een potje van maakt. Daarom is er nu Buut. Zo hou je grip op je geld met handige potjes. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
4: Voor iedereen.
3: Voor de superfans. De experts.
4: Ze creëren gewoon geen overtanden as.
3: De meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
6: Ja, is meer voor mijn partner.
3: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: What would you like to taste today? How about an Altisio espresso? Intense, creamy, bold. Sit back and take it all in.
8: What else?
9: It's my line.
10: Keep exploring with new virtual espresso. What else?
11: Wat als je gele tinten in het echte leven kan corrigeren en niet alleen op socials? Colgate Max White Purple Review. Met kleurcorrigerende technologie. Corrigeert gele tinten direct. Hello Purple, hello Shine. Colgate Max White Purple Reveal. It's new, it's glowing. Het is de volgende stap naar jouw witte lach. Max White Purple Serum.

0: 喵。
1: Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
4: Kijk, de oprichters van Specsavers. Die hadden een visie. Iedereen moet goed kunnen zien. Ook als je geen dikke portemonnee hebt.
5: Sorry hoor.
4: Hallo? Wat? Wacht, ik kom eraan.
6: Ben er?
5: Ja, ik denk ik bel even. Moet hij niet een nul achter?
6: Nee. Die prijs die klopt.
5: Had ook 150 kunnen zijn.
4: Maar dan is het niet voor iedereen, hè?
3: Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers.

0: What do I wear?
1: Ugh, I love being in Lily's head. It's giving stakeholders board meeting.
2: Nah. To Wall Street. We want main cat.
1: Take my pulse.
3: It's too good.
0: Zalando.
4: Nummer 26. Je bestelling komt dus aan, Mark.
5: Oh, ze kennen mijn naam al. Wat geef ik je elke maand uit? Moet sowieso mijn vaste lasten nog checken. Doe ik later.
6: Hey, waarom eigenlijk niet nu?
7: Vergelijk en bespaar nu op al je vaste lasten. Even in die penderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld.
8: Soms wil je zeggen...
9: Jij bent fantastisch.
10: Ik waardeer je.
11: Je bent de beste.
8: Ik ga je missen. Meer dan een bedankje. Merci.
7: Even in die penderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld.
12: Het is afgelopen.
13: Ja, dat is balen.
14: Gelukkig kunnen we gewoon blijven hangen, want dit was het weekend.
15: Vliegersvlug komt dan alles even voorbij. Laten we beginnen bij op papier de leukste wedstrijd van het weekend.
14: Met scherpe analyses.
16: Constant had je driehoekjes. Ze maakt op mij wel echt wel een goede indruk.
17: Die opbouw, ja, dat begint bij de keeper. Ja. Dat is echt bizar.
14: Maar ook een kritische blik.
17: Dat is toch wel
16: ja, dat
17: verschil.
16: Is het enige, maar ik wil niet zeggen...
17: Nou, nogal belangrijk.
14: Kijk vanavond weer na het voetbal naar Dit Was Het Weekend op ESPN.
18: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. Zijn zij zich aan het voorbereiden op de wedstrijd tegen FC Groningen? De voorbeschouwing is inmiddels begonnen. Die is in zijn geheel te bekijken op ESPN 2, net als de wedstrijd natuurlijk straks. Ik heb aan Hans gevraagd of hij op deze stoel wil zitten. Wil je niet, hè Hans? Zit goed daar?
19: Nee, dat is wel een heel specifiek onderdeel van de televisiewereld, wat jij doet.
18: Nee, jouw stoel. Ik zou jouw stoel vooral niet willen vullen. Maar dat betekent wel dat ik nu kan toepraten naar die andere wedstrijd die ook om 11:15 is. Dat is in Rotterdam. En daar is volgens Bennett van Vessen.
20: Goedemorgen vanuit een zonovergoten Rotterdam, waar de landskampioen van de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie op bezoek komt, PSV. En daar zal ongetwijfeld de technisch directeur van PSV, die bij jullie aan tafel zit, Ernest Stewart, naar gaan kijken, want hij is vaak aanwezig bij de wedstrijden van de PSV-vrouwen. Dit is de nieuwe trainer van PSV, Kasper Koerland. Ja, hij zal net als vorig jaar met PSV kampioen willen worden. Maar dat zal niet meevallen, want PSV heeft al punten laten liggen in de vorige speelronde tegen FC Utrecht. En dat geldt ook voor Feyenoord. Zij verloren in speelronde 2 van AZ. Dus beide teams zijn al niet foutloos meer en zullen vandaag op zoek gaan naar 3 punten. Er werd deze week ook nog Europees gespeeld. Feyenoord won hier op eigen veld van Anderlecht en gaan in de volgende ronde spelen tegen Vålerenga. PSV werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League en gaan het nu opnemen tegen het Deense Juring. Maar goed, eerst de focus op vanmiddag, op de topper dus. Later vanmiddag hebben we natuurlijk ook nog het schakelkanaal in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Maar dit wordt een hele interessante wedstrijd tussen de vrouwen van PSV en Feyenoord.
18: Zeg dat wel, en dat is te bekijken op ESPN 1. Dan gaan we naar onze top 1000, want sinds deze week kun je gaan stemmen op jouw favoriete Eredivisie voetballers aller tijden. Dat kan op vriendenloterijeredivisie.nl/top1000. Hier 4 mannen aan tafel op je, wie je wellicht zou kunnen gaan stemmen. Maar wij frissen het geheugen. Ja, jullie kunnen lachen, heren, maar jullie staan misschien gewoon in de top 100, top 1000. Van wie dan ook, alles komt voorbij. We hebben hier ook nog een speler die we even uitlichten met deze week. Een bekende van Ernest Hoppenders.
21: Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder. Dit credo is zeker van toepassing op Rob Penders, een echt NAC-icoon.
22: Je wordt erg gewaardeerd hier en dat was vandaag ook wel heel erg duidelijk.
21: Vanaf het begin van deze eeuw is Penders een rots in de branding in Breda. Geen poespas, iets wat houterig, maar geliefd bij iedereen op de tribune in het Radverlegstadion vanwege zijn tomeloze inzet. In zijn 11 jaar bij NAC zijn er hoogtepunten.
23: Een droomseizoen voor NAC en is maar de vraag waar het gaat eindigen. UEFA Cup of voorronde Champions League.
21: Maar zeker ook dieptepunten. Zo komt in 2001 ploeggenoot Ferry van Vliet samen met zijn vriendin om bij een auto-ongeluk. En moet NAC een paar dagen later alweer spelen.
22: Ja, dat hoop je nooit mee te maken, maar dat gebeurde toch. En ja, dat was heel bizar en heel onwerkelijk. En daar hebben we het ook wel even heel moeilijk mee gehad, moet ik zeggen.
21: Maar ook in moeilijke tijden blijft Penders NAC altijd trouw. Want ze willen hem daar niet kwijt.
1: Penders die heeft al te horen gekregen dat we heel graag met hem verder gaan. Dus Mr. NAC, dat kan ook niet anders. Ik bedoel, die zal altijd hier bij deze club verbonden blijven.
21: 11 seizoenen in het geel-zwart en meer dan 300 duels voor dezelfde club. Rob Penders, met recht een NAC-icoon.
2: Ik heb een goed gevoel bij deze club. En ik ben trots dat ik voor zo'n club en voor zulke sports heb mogen spelen.
18: Ja, mooi. Clubiconen komen voorbij. Mag van alles natuurlijk in die top 1000. Je hebt en met hem gespeeld en dan ook als, als technisch verantwoordelijke. Hoe is dat? Als dat na elkaar eigenlijk gebeurt.
2: Ja, dat ging eigenlijk best wel natuurlijk op een of andere manier. En ik ben natuurlijk weg geweest in de tussentijd. Dus dat helpt dan natuurlijk ook als je van het veld meteen als technisch directeur en je hebt met hem gespeeld, dan wordt er misschien net even wat anders. Maar nee, dat ging best wel vrij natuurlijk. En Rob is sowieso een geweldig persoon. En ik heb altijd gedacht als... Het werd hier al gezegd.
3: Ja, die
2: beetje...
3: scoort wel tegen mij.
11: Dat was een betere spits dan jij.
2: Ja, die kon koppen.
3: Ik zie koppen. Was echt onhaalbaar. Ik blijf op de lijst staan.
2: Ja. Ja. En ik denk koppen, dat het wel is ook een van die spelers waar ik denk van... als die ooit eens bij een topclub had gespeeld... want hij had alles door, hij was inzichtelijk ongelooflijk goed... en had alleen de pech dat mensen, zoals het al werd gezegd... een beetje houterig overkwam. Alleen... qua kwaliteiten was hij echt ontzettend goed.
18: Ja, en dat het een beetje houterig oog, dat helpt dan niet in hoe mensen je zien?
2: Ja, dus, en daar helpt data weer heel erg mee. Is dat je door dingen heen kan kijken, juist daardoor. En dat dit soort type spelers veel meer naar voren toe komen... dan dat ze wellicht vroeger het geval was.
18: Ja, hij is nu trainer bij Roda, Hans.
2: Ja,
18: tegen MVV, wat gaat dat worden?
24: Nou, laat ik zo zeggen, Ik ben altijd heel vroeg in stadions. Dus je spreekt altijd mensen en je spreekt assistenten wel eens. Hij is assistent geweest van Ron Jans. Een betrouwbaarder assistent kan je niet krijgen. Assistenten, we hebben ze allemaal meegemaakt, die zeiden wel eens als je een keer gepasseerd bent van als ik het voor het zeggen had, had je gespeeld, Hans. En daar werd ik altijd zo moe van. Hij is. Wat je ziet is wat je get. Houd het spel simpel. Doet normaal. En dat is tegenwoordig abnormaal om het spel simpel te houden en normaal te doen. En dat is Rob Penders.
18: Oh. Ja, mooi. Kan je dus op stemmen. Je kan mooi. Ook op andere mensen stemmen. We gaan heel eventjes, voordat we onze laatste drie vragen... of onze laatste ronde erbij gaan pakken... heel eventjes kijken waarom je de televisie lekker aan moet laten staan. Dit zijn in ieder geval drie goede redenen.
25: Na de verrassing van vorige week in de Kuip wil ADO thuis tegen Fortuna de eerste overwinning van het seizoen pakken. Makkelijk zal dat zeker niet worden, want Danny Buijs en zijn mannen hebben al 7 punten.
26: Dat hebben we goed gedaan.
25: In de keukenkampioen-divisie is er om 16:45 een echte burenruzie. De Limburgse derby tussen MVV en de Roda JC maakt altijd veel los in het zuiden. En nu zeker met MVV op 12 punten uit 4 wedstrijden. En we gaan ook schakelen. 4 wedstrijden in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Met onder andere koploper FC Twente dat het thuis opneemt tegen Heerenveen.
27: Tromp in 1 keer en dan vliegt hij binnen. Via de binnenkant van de paal.
18: En dan is het tijd voor de laatste ronde. Ernest, hoe kwam jij als directeur van Philadelphia Union in 2018 Dick Schreuder op het spoor?
2: Via zijn broer in eerste instantie. Alfred.
18: Welke? Precies.
2: Inmiddels zijn het er meer die in het betaald voetbal zitten. Maar in eerste instantie via Alfred. En hij deed het toen ongelooflijk goed bij Katwijk. En wij waren op zoek naar een coach die een speelwijze erin kon slijpen. En vandaar dat ik bij Dick uit ben gekomen. Ja.
18: En dan is gewoon Katwijk bellen en die hangen dan meteen weer op?
2: Nee, dat viel mee. Nee, die hebben echt heel fijn meegewerkt. En hebben Dick die kans gegund om naar Philadelphia Union toe te gaan. En ik ben blij dat hij de manier waarop hij het nu doet.
18: Ja, want wij kijken natuurlijk naar de trainers en hoe laat je ze spelen en zo. Toch lijkt hij nu ook wel een beetje te maken te gaan krijgen met een druk programma. Waar kijk jij het meest naar als je naar Dick Schreuder kijkt? En waar beoordeel jij op of het nou een goede of een prima trainer is?
3: Nou ja, goed, een prima lijkt me dat hij dat al bewezen heeft. Ik vind, als je ziet hoe hij zijn ploegen laat spelen... Ja, dat, en dat niet alleen... Kijk, we fixeren ons op het seizoen van NEC vorig jaar. Maar dat heeft hij natuurlijk niet alleen bij NEC gedaan. Heeft hij door Drongen net in een veel eerder stadium al gedaan. Dus dat betekent dat hij eigenlijk al acht jaar als trainer echt stevig aan de weg aan het timmeren is. Ja, en dan staat denk ik ondertussen wel buiten kijf dat het een vakman is. Ja, en dat dat natuurlijk elke keer ook met vallen en opstaan gaat. Dat bijvoorbeeld nu zo'n seizoen waarin ze Europees gaan spelen als NEC en de volgende Champions League hebben gespeeld, dat er weer nieuw is met om de drie dagen een wedstrijd.
18: Geen verdedigers heeft bijna.
3: Ja, ja goed, daar kan hij niet zoveel aan doen, denk ik. Maar dat een trainer met ontzettend goede grote kwaliteit heeft, staat buiten kijf. Je hoort dat ook van iedereen uit het wereldje zelf. Er is niemand die zegt, oh, ik kan er eigenlijk niet zoveel van, maar ja, het loopt best leuk voor hem. Dat is gewoon zo. Het is natuurlijk wel nu een challenge voor hem wat er dit jaar gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk ook een soort van een proef voor hemzelf of hij de volgende stap weer een keer gaan maken.
18: Zeker. We hebben ook nog een vraag voor jou. Is het een probleem dat er bij de top 3 geen Nederlandse keeper op doel staat?
3: Ja.
18: Ja?
3: Ja.
18: Waarom?
3: Ja, het houdt toch op de een of andere manier ook gewoon Nederlandse talent tegen. En we hebben het al even over Ter Stegen gehad. Als het mensen van wereldklasse zijn, kan ik daar wel goed mee leven, weet je. Want dan is het natuurlijk een verrijking.
24: Ja, maar Joel Drommel had gewoon bij Feyenoord onder de lat moeten staan.
3: Ja, goed, dat zeg jij.
24: Wat zeg jij?
3: Nou, ik vind wel, ik wil bij PSV staat Kovar in de goal, die vorig jaar ook best veel kritiek heeft gehad. Vaak onterecht, vind ik. Maar dat laat dat even in de midden, want met een slechte keeper word je natuurlijk nooit kampioen. Alleen, Kovar houdt ook bijvoorbeeld Nicolai, wat 2 jaar geleden beste keeper van de Eredivisie was uit het eerste. En dat, om terug te komen op Drommel, dat was vorig jaar misschien wel de beste Nederlandse keeper in de Eredivisie. Maar ja, Sparta is toch iets anders dan PSV, Feyenoord of Ajax. Alleen bijvoorbeeld, nou, Feyenoord heeft toegeredeneerd.
18: Feyenoord heeft Charles Ernst, heb jij nog mee gespeeld?
0: Heb ik zelf
18: nog
0: gespeeld. Maar ja? Ja, want zo duidelijk is het dat ze vooral keepers gaan zoeken in Duitsland. Misschien niet van de Duitse komaf, maar sommige van de Duitse komaf, maar sommige ook uit de Duitse competities.
18: Hij krijgt wel wat kritiek, maar
0: ja. Nee, als ik kijk naar de doelpunten die hij tegenkrijgt, ja, sommige zijn gewoon goed in de hoek geschoten en andere worden van richting veranderd. Nou, dat is voor een keeper vrij lastig.
3: Ja, maar goed, het probleem is wel, Jean-Paul, en dat is juist wat ik probeer te zeggen. Bij een topclub wordt af en toe verwacht dat je zo'n bal pakt. Ik zeg niet dat die jongen niet... Dat is te vroeg om zo'n jongen af te schrijven. Maar het gevoel van Hans onderschrijf ik wel. Je zou daar toch ook al tegen die kwaliteit wel een Nederlandse keeper willen zien.
18: Jean-Paul, laatste vraag voor jou. Gaan we jou in de toekomst zien als jeugdtrainer?
0: Sluit niks uit, maar ik kan ook geen volmondig ja of nee. Nou, daar zover ben ik nog niet. Wat ik zeg, plan A, B, C is voor mij nog steeds profvoetbal in stroom en actief als profvoetballer zijn. Dit is inderdaad bij Tifa Sports, dat is ook waar ik samen train met, als je een goede voetbalkenner bent, Michel Poldervaart. Mm-hmm. Ja. Waarmee ik 1-op-1 train.
18: Heb ze Emma gespeeld?
0: Juist, ook dat. Daar was ik een keer gasttrainer, wat voor de jongens fris is. Iemand die op hoog niveau heeft gespeeld, heeft gehanteerd en nog steeds wil. En daarin kon ik een beetje mijn expertise
18: aan overbrengen. Voor het zover is, willen we eerst gewoon weer een beetje voetbal
0: zien. Nee, precies.
24: Waar wil jij heen?
0: Ik zelf ook. Nee, wat ik zeg.
3: Hans kan bellen.
18: Hans, jij moet het regelen.
0: Nee, ik heb een open blik. Het mag van mij ver weg.
24: En hoe lang duurt het voordat je speelklaar bent?
0: Bij mij is dat niet zo lang. Ik ben altijd wel op een bepaald fitnesslevel waarin ik heel snel volgende stap kan zetten.
18: Hans, jij gaat het regelen?
24: Ja, gaan we
18: vandaag
24: het regelen.
18: Of geef je een weekje? Hoe lang heb je nodig?
24: Nou, ik doe vandaag dan nog zo eventjes de Columpie en dan ADO. En dan dus vandaag even niet.
18: Vandaag even niet, maar morgen mag
3: ik. Morgen.
18: Dank jullie allemaal aan tafel. Ernst, succes bij PSV. Hopelijk snel een club. Ronald, dankjewel. Hans, dankjewel. Succes bij ADO tegen Fortuna. Jullie bedankt voor het kijken op ESPN 2. Kun je terecht voor FC Groningen tegen FC Twente. En hier op 1 is het de vrouw van PSV tegen Feyenoord in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Fijne zondag.
4: Je luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en 2 agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus van Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren.
6: Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg, maar wel staan er wat files door wegwerkzaamheden. Zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar zijn voorbije reizen twee rijstroken dicht en dit veroorzaakt 20 minuten vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Die is dit weekend dicht. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is de vertraging voor bijknopen Leenderheide een kleine 10 minuten.
4: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

Wassenaar bij Cambuur gewonnen. En ook nog winstpartij tegen PEC. 7 goals voor, 3 goals tegen. Dat ziet er dus goed uit voor de ploeg van John van der Brom. En onder een blakende zon spelen ze het veld op. Samen met de arbitrage. Lekker matje. Euroborg prima vol. Alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voormiddag.

En Gervasi hier. En natuurlijk de nummer 1 keeper bij Groningen. Geen wijziging in vergelijking met vorige week. En dat betekent ook dat Singer mag blijven staan. Ging een paar keer de fout in. Clement een beetje vals van links. Maar zal ik wel in het centrum terecht gaan komen. En Winnie Willemsson, de spitsen daar. Blokzijl, de jonge aanvoerder. De jongen is het sowieso zeker achterin bij FC Groningen. Onderstal, zoals veel keepers, even de bal aanraken. Tijdens de tos van de beide aanvoerders. Blokzijl al genoemd. Prupper aan de andere kant. In het midden, Danny Makkely. Hij is weer terug in het doel. Joel Drommel dus weer terug op de bank. En achterin ook een wijziging. Daar komt Bruns centraal met Prupper te spelen. En Nijstad naar de linkerkant. Gaat de kosten van Adelgaard. En Uriasetter en Piazza zijn in vergelijking met vorige week weer omgedraaid. Piazza vanaf rechts, Uriasetter vanaf links. Taha kent dit stadion heel goed. Op zijn duimpje zou ik willen zeggen. Want vorig jaar speelde hij nog bij FC Groningen. Op huurbasis dan. Seruki heeft het woord.

En dan staat niets het begin van deze wedstrijd in de weg. Van Bergen bij de aftrap.

we zijn begonnen aan deze editie van FC Groningen. Nou, we zijn niet begonnen, want een valse start. Pikstart van Pelle Clement. Voordat de bal in beweging is, is Clement al vertrokken. Nu wacht hij iets langer. Prupper, kalmpjes terug naar Oenerstal. Ja, gewoon wel zingen. Hij staat hier dus aan die linkerkant.

betekent ook weer dat Prupper links centraal speelt. Bal gepikt hier door Jor Schreuders. Nijstad. Juria Zetter. Echt een klein zetje in de rug van Tika de Jonge.

Willemson. Komt de bal af. En dan is het Seruki. Die keurig de bal speelt. En zo Willemson van de bal zit. Roxel. Fase schiet via Weghorst. De bal richting Söders.

bijna daar. Goede sluiting op de bal van Singer. En dan komen ze voetballend uit met Van der Werf. Links is wat ruimte. Voor Prins. Prupper. Prima terug. Vlak voordat Willemson echt gevaarlijk kon worden. Uria zetten. Binnendoor bij Schreuders. Ruimte aan die rechterkant, maar Prins voorkomt balbezit Piazza.

Urias zetten. Die mag de acties maken, die moet de acties maken. Weidman. Weghorst. Piazza. Kijken naar Weghorst. Singer krijgt hem weg. Willemsson. De Jonge. Om de regie in de handen te krijgen in deze wedstrijd. Urias zet er. Weghorst schuift hem voorlangs. Mogelijkheid voor de spits van Twente. Die in de laatste vier duels tegen Groningen twee goals en een assist had. Bediend door Urias zet er. En voorlangs. Eerste grote kans van deze wedstrijd is er eentje voor FC Twente. Oh, dat gaat daar mis. Dat gaat er gruwelijk mis. En dan is het meteen raak ook. Piazza met de openingstreffer. Kort na de eerste echte kans van Weghorst. Gaat het in het vervolg meteen mis. Zij bestuderen de beelden, dat doen wij ook. De doeltrap. En dan Fase. Ziet de speler over het hoofd, Piazza, die hem hier bij terugkeer van Weghorst kan binnenschuiven.

levert ook weer bijna in. Groningen slordig in balbezit. Zerouki, Uriaceta. Dat was iets te ingewikkeld hoe Uriaceta de dag Piazza aan het werk te zetten. Maar Van Bergen opknabbelt. Als hij een klein zetje krijgt van Zerouki.

Willemsson. Van Bergen houdt binnen. Dat is de overtreding van Zerouki. Maar daarvoor was het al buiten spel. Desalniettemin, geel voor Zerouki. De overtreding die maakt op Van Bergen. Van Bergen die was vertrokken uit de buitenspeelpositie. Het scheelde niet veel, maar het scheelde wel. Voor de tweede keer dat Van Bergen een tikje krijgt van zijn rookie.

Yuriel Setter, deze bal is nog voor hem. Seruki. Piazza. Weghorst. Van Rooy probeerde direct Taha te vinden. Clemens zat ertussen. Bruns.

Singer. Van Bergen. Hij heeft steeds Zerouki in zijn nek hijgen. Prins. Land.

Goed opening. Ja, nou, goed opening. Er was in ieder geval ruimte om die bal daar te geven. Alleen de lengte klopte niet. Bal door Tika de Jonge gegeven. Kat zijn met Blokzijl. Overname de Jonge. Willemson. Willemson. Bal blijft een beetje onder hem hangen. Dan hier de Jonge. Kappen, draaien, schieten. Via een Twente-been naast de actie van Tika de Jonge. Söders, bal de 16 in. Taha, iets te laat. Wouter Prins wint dat, maar vervolgens is Taha weg. Prins en Schreuders, en dat is goed verdedigd door Joris Schreuders.

Van der Werf. Even was Taha weg. Moest Prins in de achtervolging, maar werd hij gesteund door Schreuders. Die Taha daar aan de kant zit. Seruki. Weghorst met blokzeil. Pjatza van Roy loopt door. De bal komt niet terug bij de rechtsachter.

Weghorst, goede bal. Op Nijstad, linksback op rechtsbuiten. Sluiting van Land, dit is Van Berg. Geef hem zo aan Taha, ja, die speelde vorig seizoen. Nee, dit is Weidman. Mooi hakje. Terug op Uria zetten, die krijgt de ruimte. Van Berg. Heeft Dirk Truppen. Ja, Van Berg vindt dat er eigenlijk wel een kaart had getrokken moeten worden. Na het shirtje trekken van Truppen. In de handen van Oenerstal. Uria Zetta komt er net niet bij. Schreuders loopt dat dicht. Natuurlijk is Schreuders geen echte rechtsback. Hij moet het leren en doet dat dit seizoen. En dan leer je door schade en schande. Word je wijs. Dus tegen Van Bommel was natuurlijk een crime voor hem. Moet er ook wel spelen, ook vanwege de blessures van Marco Rente en Tyreek Mencera die daar ook kunnen spelen. Goeie bal, maar daar is het Prupper die hem wegkrijgt. Waar Van Bergen voor hem kroop en Willemson achter hem. Van de Werf. Haakse aanloop. Achterin. Moet de jongen zorgen dat het geen inworp wordt voor Twente. Dit kan. Ja, dit kan dus niet. Want dit is de mogelijkheid voor Taha. Om er 0-2 van te maken. En dat doet hij niet. Hij lepelt hem naast de goal. Claimt dat Fase nog aan die bal is geweest. Ineens die bal terug. Dat kan dus niet. En Taha ging er mee van tussen. Dan is Fase eigenlijk in een soort niemandsland terechtgekomen. En moet dit wat zijn. Aan de andere kant is het Van Bergen. En dan is hij degene die het wel afmaakt. Wat Taha dus zojuist achterwege laat. Hij maakt niet de 0-2. Dan is het even later 1-1. Ja... Dan is het extra nadenken over wat je zojuist niet goed gedaan hebt. En Van Bergen. Met de gelijkmaker zijn derde van dit seizoen. Eerst die actie van Taha. Lepelt hem naast. Geen 0-2. Dan de uittrap van Fase. Het doorkoppen. En het... Door combineren van FC Groningen doen ze goed hoor. Ik weet niet helemaal zeker of Oenerstal daar had moeten komen. Daar had moeten zijn. Maar Van Bergen schuift binnen. En in plaats van 0-2 staat het zomaar 1-1. Ingetogen juichen, maar wel juichen. Vuistje erbij.

Er zaten wat stationnetjes tussen, maar de tegentreffer begon ook weer met een lekkere uittrap van Etienne Vaas. Die bal weer richting Van Berg gestuurd. Die legt het in de lucht af tegen Prupper. Van der Werf. Blokzijl. Prupper naar Weghorst. Het is wel een heerlijk open wedstrijd op deze manier. Beide ploegen zoeken de aanval.

Nederland. De jongen

Weghorst naar Van Rooij. Kan via Piazza, het gaat richting Taha.

Burns. En is de rookie. Weghorst, Piazza rechts. Geen buitenspel. Dan is het nog even een aardig sprint. Wel gewonnen door Prins.

Trupper. Door de Weidman. Zijn plek toch wel heeft gevonden in de basis zelf. Iets wat ten koste is gegaan van Thomas van der Belt. Seruki met een heerlijke streep op Piazza. Weghorst. Combinatie zoekend, maar daar zat Singer goed tussen. Van Rooij. Nijstad. En Prupper. Urias zet de glijd weg. Dan kan dus Groningen overnemen. Van Bergen. Seruki is zijn schaduw, maar dat is een geweldige bal van Bergen of van der Werf. Die kan niet in één keer richting doen, maar vanuit de draai. Maar prima gegeven door Van Bergen. Een simpel hoge paasje, maar in de wetenschap dus dat Seruki in de buurt is om dat soort dingen onschadelijk te maken. Prima gespeeld door Van Bergen. Land. Schreuders voor het schot. Geblokt door Wout Weghorst. Singer. Niet aan het duel van Prupper. 1 voor 20.

Willemson. Van Bergen. En Clement komt er net niet bij.

Seruki. Lastige bal van Van Rooy. Toch krijg je daar de controle over. Weghorst. Piazza daar nog bij? Nee, want hij legt het af tegen Prins.

Schreuders. Blokzijl. De Jonge. Van der Werf niet.

Zoeken naar Van Bergen. Even voorover gebogen, waardoor Prupper daar overheen ging. Singer kopt. Weidman pikt op. Paasje onderschept door Schreuders.

Pietke Willemsen aan het werk gezet. Die moet afrekenen met Seruki. Singer. Van der Werf. Terug Singer. Nou, die glipt daar mooi langs bij Weidman. Links veel ruimte. Van der Werf. Land. Ja, die heeft ruimte. Er valt een gat, die Roland. En die maakt het af. En zo komt Groningen op voorsprong. Ineens was daar een gapend gat voor Tigo Land. Daar klopte het even niet. En dan ploft hij wel naar binnen. Bij Oenerstal wordt hij dan nog aangeraakt. Want Oenerstal ging wel helemaal de verkeerde kant op. Ja, iemand pruppelde er nog aangezet heeft. Toch zal de goal op zijn naam komen. Tigoland wordt het 2-1. Ja, het is inderdaad via Prupper. Ja, ging richting doel. Dus voorlopig schuiven we hem op naam van Tigoland.

Klaas. Van der Werf. Van Bergen. En toch is hij voor Twente nu. Met Zerouk. Ja, Setter haalt hem niet meer binnen.

snelle voetbeweging ook van Land. En dat levert nu weer balbezit op voor Van der Werf. Schitterende opening ook weer. Controle, Prins. Strand op Van Rooij. Dat levert Groningen wel weer een corner op. Van der Werf neemt zijn tijd om naar de hoekvlag te lopen. Daar probeert Singer nog bij die bal te komen. Pruppel krijgt hem weg. Nu dan de uitbraakmogelijkheid voor FC Twente. Met de man die Twente eigenlijk op 0-2 had moeten schieten. Vleuten ze tussen. Wel een hoekschop voor de Tukkers.

met een corner. En dan kan hij bij de tweede paal zo naar binnen worden gelopen, zou je zeggen, door Prupper. Die krijgt niet de juiste richting mee. Alleen alle ruimte van de wereld achterin bij de tweede paal. Aan de hoekschop van Weidman. De kans op de gelijkmaker. Binnengebleven.

stop. Urias Hinto. In het begin van de wedstrijd het Schreuders nogal lastig maakte. Van Rooy. Pjatza. Wijdman. Urias Hinto. Wijdman. Ook boxjozer van Rooy. Pjatza. Tegenover Prins. Clement er ook bij. Taha. Schept hem de 16 in. Urias Hinto op zijn hoofd. Van der Werf krijgt hem weg. Urias Hinto. Balletje gaat op zich lekker rond bij FC Twente. Nu moet het nog leiden tot een grote kans. Pjatza. Zerouki. Van Rooy. Pjatza. Van Rooy. De paas eruit gehaald. Prupper. Meteen Groningen naar voren. Taha. Achterin, Urias Hinto komt er niet aan. Naar Prupper. Weghorst. Net niet bij Pjatza. Zerouki. Van Rooy. Weghorst. Vindt geen ploeggenoot. Prupper wint van Van Bergen. Zo komt Groningen maar niet van de eigen helft af. Vastgepind door FC Twente. Wijdman. Uit de draai schieten, maar meegeven aan Nijstad was misschien makkelijker geweest. Want dat zou een grotere kans hebben opgeleverd. Uit de draai ben je wel eens het noorden kwijt. Meegeven aan Nijstad, die had meteen richting doel kunnen opstomen. Te ingewikkeld.

Van der Werf. Weer links veel ruimte. Dat is gezien door Van der Werf. Telke malen kan Prins opstomen. Van Berg. Slot geblokt op Bruns. Prins. Weer Bruns. Muria Zetter. Vindt weer Schreuders tegenover zich. Die komt er weer niet langs. Schreuders de 16 in.

slim. Maar dan moet hij ook nog voorbij Weidman. Dat krijgt hij op karakter voor elkaar. Van Bergen. En Klins.

Twins houdt hem niet binnen. Nijstad. Nog maar weer eens proberen, Uriazetter. Taha vrijgespeeld. Die kan hem met zijn linker natuurlijk lekker in de gevarenzone brengen. En dan staat het ook 2-2. Loopt Weghorst er binnen. Met Blokzijl in de buurt. En de voorzet van Taha, die hier heel veel ruimte heeft. En dan met zijn linker strak voor. En Weghorst met de 2-2. Ja, scoort vaak tegen Groningen. Ook nu weer Taha, scherpe bal. En buitenkantje rechts, prima gedaan van Weghorst. 2-2.

de... Spreekwoorden gaan richting Weghorst. Omdat hij wat erg uitbundig aan het juichen was vlak voor het vak der fanatieke Groningen supporters. Moet je ook niet doen. Hij scoort wel weer. Het is het tweede van het seizoen. Net als Piazza. De wedstrijd levert, stelt zeker niet teleur. Met die vier treffers die we tot nu hebben gezien. Piazza 1-0, of liever gezegd 0-1. Van Bergen 1-1, Land 2-1, Weghorst 2-2. Wijdman. Daha.

0: horloge. En dat wordt bestraft. Vrije trap voor FC Groningen. Duwtje van Weghorst. Ja, hij zat zelf ook wel een klein beetje de mangel. Tussen twee spelers van Groningen. Fase. En Weghorst. Ja. Dat zijn natuurlijk twee opgewonden standjes. Hier geen overtreding. En dan is dit een reuze grote kans van Berg. Ah, die is te hard. Die is scherp. Die is dus niet voldoende voor Willemson om een grote kans zomaar tot treffer te promoveren. Hier Weghorst die doorjaagt op Fase. Fase boos op Weghorst. Die zullen elkaar nog wel een paar keer tegenkomen. En in de tegenstoot is dit van Bergen. Kijkt goed. En dan is dit toch een ABC'tje, zou je zeggen. Maar de bal is te scherp, te hard. En dus onzorgvuldig voor Willemson. De open kans op 3-2 laten liggen. Daar nog bij. Ja, goed verdedigd door Urjaseta. Blijft Van Bergen dusdanig in de weg lopen dat hij er inderdaad niet bij kan. Van der Werf. Schreuders. De jongen links weer. Ja, daar is steeds die ruimte. Voor Prins. Dit is Van Bergen bijna. Schreuders moet met links. Alles wordt geblokt. 1 minuut extra tijd in deze eerste helft. Maar hij had er wel 10 bij mogen komen. Lekkere pot. Hoe sluiten we deze eerste helft af? Met nog een mogelijkheid. Wijdman krijgt de weg. Dan lijkt er inderdaad nog te weinig tijd over voor nog één keer gevaar in deze eerste helft. Die zit er bij deze ook op. Een schitterende eerste helft. Met niet alleen 4 goals, maar ook nog grote kansen. Die dan ook nog worden gemist. Laten we hopen dat de spelers van Groningen en Twente, zoals ze de eerste helft hebben gevoetbald, straks na de rust ook meenemen de tweede helft in. Het werd 0-1 door Piazza. 1-1 door Van Bergen nadat Taha aan de andere kant een gruwelijk grote kans had gemist op 0-2. 2-1 land. Balverrichting veranderd door Prupper en na een schitterende assist van Taha. 2-2 door deze Wout Weghorst. Heerlijke eerste helft zit erop. Dus genoeg om over na te praten doen. Christian en Bram, dus heel graag tot zo.
1: Wordt mede mogelijk gemaakt door Mascot Workwear.
2: En door Werktalent, lokaal werk dat bij je past. We gaan inhalen in de Vriendenloterij Eredivisie en er staan 2 mooie wedstrijden op de rol.
3: Hallo, daar zijn we weer.
2: Dinsdag ontvangt NEC Excelsior.
4: En die valt binnen.
2: En woensdag neemt Twente het op tegen Telstar.
4: Oh, hij doet het weerloos hoor.
2: Jassen op van ons te goed en je ziet ze allebei live op ESPN.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
6: Koekoek.
7: Loco.
8: De Lulu.
6: Gek.
5: Nu de Dyson Clean & Wash vloerreiniger voor €379. Mediamarkt.

0: Ja, dit zien wij vaker. Bril af, bril op. Dat is duidelijk de... Wat zijn die letters klein? Fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar kijken we naar wat je echt nodig hebt. Een multifocale bril bijvoorbeeld. Er gaat een wereld voor je open.
1: Op Vinted krijgt alles een nieuw leven.
2: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen.
1: Hallo Sarah.
2: Verkoop tech, mode, apparaten en meer zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders.

0: did it again.
1: Yeah, poor guy.
2: We zijn enorm trots dat dit talent een contract bij ons heeft getekend.
3: En daar wil ik Werktalent voor bedanken. Anders had ik deze baan nooit gevonden.
4: Zoek jij een baan in de techniek, logistiek of industrie?
5: Hoi.
4: Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.
6: What do I wear?
7: Ugh, I love being in Lily's head. It's giving stakeholders board meeting.
8: Nah, to Wall Street.
9: We want main character.
7: Take my pulse. It's too good.
10: Zalando. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Hybride volgens Hyundai. Dat is drukte uit en stilte aan. En dat voel je. Lucky you. De Hyundai Tucson Plug-in Hybrid. Nu vanaf €349 per maand.
12: Dat moment waarop we alles achter ons laten en nog zoveel voor ons hebben. Wanneer we samen genieten. Dat moment waarop we het leven en onszelf vieren. Eindig welzijn. Elk moment een reis. Mindshift.
13: You know why Mindshift rocks?
14: Dat u van culinaire hoogtepunten geniet.
13: So check it out.

0: Welkom terug in de Euroborg. Wat een heerlijke eerste helft. Het staat 2-2, maar kijk maar. De score had veel hoger uit kunnen vallen. Dit was na 5 minuten de eerste kans voor Wout Weghorst. Uit die kans komt dan vervolgens een doeltrap voor Groningen. En dan gebeurt er dit. Bram, we hebben gezegd, eet jij fase zo goed aan de bal. Dit gebeurt dan ook af en toe, hè?
1: Ja, dit moet je wel een beetje op de koop toenemen. Hij neemt daar heel veel risico in. Twente heeft het goed gestudeerd en ja, hij maakt daarin een foute keuze. Ja, dit kan gebeuren. Tuurlijk, het is meteen dodelijk. Maar ik denk niet dat Lucky meteen daarna zou zeggen van dit gaan we dus niet meer doen. Dit is een kracht van Groningen en ja, dat kan een keertje misgaan. En dan is het wel meteen dodelijk. Maar goed, ik hou er wel van dat ze dit blijven doen. Want zo komt uiteindelijk ook de aanleiding naar de 1-1. Ja. Is ook begint bij fase.
0: Ja. Ja. Daarvoor is er nog een moment waarbij Twente op 0-2 kan komen. Want Twente is wel de ploeg die eigenlijk het sterkst begint.
1: Ja, Twente begon sterk. Daarna kwam moment eigenlijk voor Groningen. Daarna Twente weer en Groningen eigenlijk weer een beetje. Ja, daar komt hier 1-1. Alle tijd en ruimte. Maar dat is vaak ook wel funest, al die tijd en ruimte. Want dan ga je nadenken. En als je iets niet moet gaan doen, is nadenken als je in een 1-1 komt. En ik denk echt dat hij is gaan twijfelen hier zo. Ja, dan heb je de doeltrap. Fase, zijn kracht legt hem zo neer. Fantastisch uitgespeeld door Groningen. Juiste ballen, juiste snelheid. Ja, en dan voor Bergen. Echt 10 seconden later ligt hij aan de andere kant in het net.
0: Dit soort goals maak je niet als je ook niet dat risico neemt waardoor de eerste tegengoal staat. Dat is eigenlijk jouw punt.
1: Ja, vind ik wel. Ja. Je hebt een vliegje.
0: Maar geen wesp, hoop ik.
1: Nee, zo is het echt. Dit is dus ook echt de kracht van Vaas. En als je dan ziet hoe ze er uiteindelijk voetballend doorheen komen door de Twente defensie heen. Ja, echt. Het is een en al genieten hier de eerste helft.
0: Het leuke is, jij zei dat op de tribune ook. Er waren steeds fases. Fases dat Twente dominant was. Fases dat Groningen dominant was. Ja, na de 1-1 was er een fase waarin Groningen inderdaad de dominante ploeg was. Hè?
1: Ja, dat klopt. Het ging echt heen en weer. Het was echt een hele leuke eerste helft om naar te kijken. Ja, en volgens mij, Singer kwam hier, die ging in de spitsel staan. Die had de bal bezit op een gegeven moment en die ging doorstappen. Dus daardoor stappen ze denk ik niet zo snel uit van achteruit van bij Twente. Ja, land en hij wordt aangeraakt volgens mij. En dan vliegt erin. Dit was wel, ik vind een 2-2 zo hoort te zijn. Het hoort een gelijkspel te zijn. Dit vond ik op dat moment een beetje tegen de verhouding in. Maar...
0: Laten we de 2-2 erbij pakken. Kan want we hadden het over Weghorst dus niet van de hoge voorzetten en inkoppen. Maar dit kan hij wel.
1: Ja, dit kan die fantastisch. Het is ook wel leuk als je moet eens kijken waar de backs van Twente staan op dit moment. Er staat er eentje een meter voor Weghorst en een meter achter de Weghorst staan Van Rooij en Nijstad. Daardoor dat je zoveel mensen in de 16 brengt en dan zo'n lage bal, ja, is ook dat Weghorst hier vrij kan komen. Het is een fantastische loopactie, maar doordat zoveel mensen gebonden zijn in de 16 en je brengt mensen in die 16, wordt dat gevaarlijk. Ja, dit maakt hij fantastisch af met de buitenkant rechts.
0: Modern voetbal, 2 backs in de 16, maar de spits die maakt hem uiteindelijk die 2-2. En het had nog veel meer kunnen zijn. We gaan ook smullen van die tweede helft, zeker. Tot zo!

0: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
1: Voor iedereen.
0: Voor de superfans. De experts.
1: Ze creëren gewoon geen overtanden as.
0: De meekijkers.
2: Voor wie zijn we het dan weer?
0: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
3: Ja, is meer voor mijn partner.
0: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket.

0: marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: 63.
2: Oh,
3: heel.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit marktplaats.
4: Verkoop tech, mode, apparaten en meer. Zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
0: Haal meer uit marktplaats en vind wat je zoekt in het enorme aanbod auto's.

0: Hallo, welkom aan boord.
1: Ja, bij Transavia kan je gewoon goed vliegen.
0: Zonder toeters of bellen.
1: Alleen die dan.
0: En betaalbaar. Vakantie is al duur genoeg.
1: Kijk eens.
2: 200 euro's.
3: Nou, geef hier.
1: Altijd handig.
4: Chorizo. Chorizo.
1: Bij ons kan je Nederlands praten. Wel zo makkelijk.
5: Que carajo quieres con mi marido?
6: Huh? Ik zei alleen dat hij een mooi zaakje had.
5: Hé, hey, fuera! Fuera de aquí!
0: Leuk. Ik zou het doen.
1: Gewoon vliegen een beetje bijzonder maken. Dat vinden wij niet normaal.
0: Gewoon.

0: Transavia.com.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
2: Koekoek.
3: Coco.
4: De Lulu.
2: Gek.
1: Nu deze Beko energiezuinige 9 kilo wasmachine voor €388. Let's go. Mediamarkt.
5: Hybride volgens Hyundai. Dat is drukte uit en stilte aan. En dat voel je. Lucky you. De Hyundai Tucson Plug-in Hybrid. Nu vanaf €349 per maand.
6: Zijn we nou gewoon je verjaardag vergeten?
7: Wat is dit, ouwe? Kom hier.
6: Hey, 70?
7: Niet normaal.
6: Nee, dat zou je echt niet geven, hoor. Ongelooflijk, man.
8: De Eredivisie bestaat 70 jaar en dat vieren we met de Top 1000. Stel nu je lijst met favoriete spelers samen via vriendenloterijeredivisie.nl/top1000.
7: Heb je taart?
9: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
10: Prachtige middag in Groningen. Blauwe lucht boven de Euroborg. Maar ook heerlijk voetbal op het veld. Het staat 2-2. Het had wel 4-4 of 5-5 kunnen zijn. We hebben één situatie uit deze eerste helft gepikt die echt tekenend is voor deze wedstrijd. Twee ploegen die willen en die durven.
11: Nou, laat zien. Nee, ja, dit is weggezien. Volle bak druk zet op fase. Schiet hem niet wild weg. Gaat opbouwen. Ja. Het zou een overtreding hier kunnen zijn. Ik denk dat de scheidsrechter niet fluit, omdat Weghorst misschien een lichte overtreding op fase maakt. Ja, het is zonde dat hij deze net iets scherp geeft op Willemsen. Maar ik denk wel dat hij dit... Kijk, hij loopt ietsje door. Hij laat dit gaan. Ja, dan weet je vaak dat ze in zo'n volgend duel kun je net iets meer. En dat doet Van Bergen wel slim, hoor. Het is alleen net dat hij die voorzet.
10: Is hij te scherp? Moet Willemsen net iets dieper lopen? Wat is het?
11: Ja, hij is denk ik net iets scherp. En Willemsen komt net niet lekker uit met zijn passen. Soms heb je dat, dan denk je, ja, ik wil hem iets eerder inzetten. Hij komt hier net niet goed uit met zijn passen. Ja, zonde. Maar ik vind 2-2 is een terechte uitslag voor in de rust.
10: We zijn aan het kijken naar de spelers die warm lopen. We zien Elvis van der Laan. Die heeft zijn trainingsjackie al uitgedaan. Is het logisch dat er centraal achterin bij Groningen iets gaat gebeuren, denk je? Of, ja, het is ook warm, hè? Misschien dat hij het wel mooi vindt.
11: Hij kan een kleurtje
10: wat
11: goed gebruiken.
10: Ja, het verbaast mij een beetje dat er nu aan wisselen wordt gedacht.
11: Ja, dat zou best kunnen. Je weet niet hoe het met de fitheid zit. Dat zou best kunnen. Ik vind Weghorst wel een sterke wedstrijdspeler, hoor, tegen de centrale van Groningen.

0: Maar ik zie, kijk, ik zie Blokcel hier gewoon alweer komen. Nee, voor mij wordt het niet gewisseld hoor. Ik denk dat hij gewoon warm had. Ik denk even lekker even een beetje erin komen, van het zonnetje genieten.
1: Ja. Beide ploegen willen natuurlijk blijven aanvallen zoals ze doen, maar ze willen wel iets meer grip. Nou, heeft dat met elkaar te maken? Wat zou nou een aanwijzing kunnen zijn bij een van de beide ploegen waarvan je zegt van nou, dan kunnen ze winst boeken?
0: Nou, laten we hopen dat ze dat niet doen.
1: Gewoon doorgaan, hè?
0: Gewoon lekker doorgaan. Ja, nee, we genieten toch met z'n allen. We genieten allebei van hoe ze druk zetten, maar ze zitten laag, doen ze ook echt wel allebei, komen ze in een laag blok. Alleen ze hebben allebei best veel kwaliteit om daar af en toe wel kansen tegen te creëren. Ik geniet vooral wel op de manier hoe ze het nu doen, dus ik zal zeggen, niks veranderen, laat maar lekker zo doorvoetballen.
1: Veel lef en dus is het leuk. En inderdaad ook geen wissels, dat is een goed voorteken. Snel terug naar Leo voor de tweede helft.
2: Ja, geen wisselingen. Bij beide ploegen niet. Wel mooi om dat warming-up shirt van Groningen te zien bij Elvis van der Laanen zojuist. Ben ik wel fan van. Mooi, iets klassieks heeft het. Echt helemaal goed. Weghorst te maken voor de 2-2. Waar Van Bergen en Taha nog even onderling een onderontje hebben, logischerwijs. Kijk, het is prachtig. Klassiek. Ik vind het mooi. Met dezelfde 22 gaan we de tweede helft in. Laten we ook hopen dat dat op dezelfde wijze gebeurt als voorrust. Met veel inzet, met veel aanvalsdrang aan beide kanten.

Roy gaat gooien waar de Blokzijl en Weghorst ook aan het gooien zijn, maar dan met elkaar. Van Roy, daar komt Fase. Dat is bijna een stapje te ver. Taha weet dit. Taha kent dit. Dit mag overigens niet. Het is een overtreding van Taha. Tenzij de voordeel uit te halen valt. Dat is inderdaad het geval wat Magli aangeeft. Het is voordeel. Ga maar door, want we zijn in de aanval. Dit is wel een overtreding overigens. Dan ging even de slagboom dicht. Vrij trap FC Groningen. Nee, is dat. Met de overtreding. Taha wordt nog even onderhouden door Magli. Wat je net deed bij Vaassen, dat wil ik niet meer zien. Want dat is gewoon een overtreding, vriend.

Werf achter de bal. Weghorst en zingen. Van Bergen. Land. Trap is ook ja, net te hard. Dus is hij voor Oenestal. Poging om daar Tika de Jong aan het werk te zetten. Wijdman. Van Rooy. Taha. Speurend naar wie die bal kan ontvangen. Voorin dus niemand. Dus gaat het via Bloksnel. Bal over de zijlijn geweest. Geen lekkere kaats van Prins. FC Twente deze week zeg maar kleedkamer 2 een beetje zag leeglopen. De spelers die eigenlijk overbodig waren. En Van Bergen hier van een wellicht buitenkansje kan profiteren. Hier Clement. De Jonge. Land. En terug naar Blokzijl. Fase. Loopt goed af. Land op Willemsen. Wel of geen buitenspel. Rechtsruimte voor Schreuders. Nijstad. Neerleggend Wijdman. Probeert zich daar een weg te banen door de defensie van FC Groningen. Jatza te hard voor Weghorst. Waar is dat? Het oude rugnummer van Keulen. Een van de vertrekkers afgelopen periode bij FC Twente. Ook de kleedkamer 2 spelers Mees Hilgers. Arno Verschuren. Zij vertrokken definitief. Booth op huurbasis naar Real Salt Lake. Dus kleedkamer 2 is geleegd. Maar Sam Lammers vertrok natuurlijk hij naar PSV. Zodat de discussie spits 1, spits 2 en spits 3 ook niet meer gevoeld hoeft te worden. Er is veel werk verricht door Erik ten Hag. Nog wel twee nieuwe haalde Jordi Bavoua. Belgische middenvelder die bij Jong PSV vandaan gehaald werd, was de aanvoerder. En Mikko Rosiak, een 20-jarige rechtsback gehaald. Omdat deze Van Rooy natuurlijk altijd al in de belangstelling staat van diverse clubs. Dan is het handig om zijn mogelijke opvolger al vast in huis te hebben. Groningen was het wat rustiger deze week. Met alleen een keeper gehaald, Pelle Poesink. Seruki, Piazza. Te hard, te onzorgvuldig, te onnauwkeurig die bal richting Van Rooy. Ze hebben er wat rustiger gehad, onder andere Mouallag hier links in beeld als TD van Groningen. Natuurlijk al wat spelers gehaald eerder al. Bijvoorbeeld Alvin Nordin, zeer talentvolle Zweedse speler. Ik ook graag vanaf die rechterkant.
Leidman. Loopt daar in een Groningse fuik. En dus kunnen er 4-5 opstomen. En is dit de jongen die strandt op Bruns. Die zich daar heldhaftig voorgooit. En dan ligt aan de andere kant weer wat ruimte. Als Twente dit goed uitspeelt. Met onder andere Piazza aan de rechterkant en ook Taha. De bal kwam maar niet via Uria Setter. Kunnen weer de inspeelpaas. Linies overslaan door Vaas. Clement. Kreeg net niet op het hoofd van Bergen.

Gloria Center. Blijft het maar proberen om Schreuders voorbij te komen. Wil een ingooi. Lukt Julia Zet daar maar niet. Van der Brom zei voor de wedstrijd, ja, als een van onze buitenspelers nou niet zijn bek voorbij komt, misschien moeten we dan af en toe ook gaan switchen tussen Piazza en Julia Zet. Dat is in deze wedstrijd nog niet gebeurd. Piazza. Geel ook meteen voor Blokzijl voor de overtreding op Weghorst. Zijn idee, wat is zijn plan? De spelers hier elkaar lopen te plukken. Taha. Ja, dat dacht ik al. Dat hij dat in één keer zou gaan doen. Dat dat zijn idee was, dat dat zijn plan was. Maar Vaas kent natuurlijk deze Pappenheimer ook. Weet dat hij ook dat in zijn arsenaal heeft.

Bien ça. Let erop. Voor FC Groningen. Zijn redding zojuist op die inzet van Taha. Maar het even zoeken was voor Vaas, omdat die muur ook zijn zicht niet wat belemmerde. Maar was op tijd op zijn post. Zijn vrije trap.

botsing. Is de uitleg van Mark Klieman, overtreding van Willemson. Bruns. Prima gedaan. Nu uithalen van de Werf. Uja zet dat die zijn man niet voorbij komt. Luisterend. Naar de naam Joris Schreuders. Het lukte maar niet. Hier Taha. De redding van Vaas. Druk bij de zijlijn. Drie Groningers komen het veld in. En één speler van FC Twente. Sawada komt voor Willemson. Van der Laan staat klaar. Die komt voor Singer. Die met een beter gevoel het veld zal afstappen dan vorige week. De derde is Ondrejka. En die komt voor Pelle Clement. En dan één wissel aan de andere kant. Ik denk dat Piazza eraf gaat, want die staat er al met zijn neus bovenop. Inderdaad, Rots is zijn vervanger. Allemaal aan een uur wedstrijd. Ja, Rots neemt de positie van Piazza over als rechtsbuiten. Heeft natuurlijk de afgelopen periode vaak op 10 gespeeld. Dus er was even overleg met Daha. Die ook vanaf de rechterkant kan komen. Dat heeft hij hier onder andere voor het seizoen laten zien bij Groningen. Ligt daar aan de actie van Bruns. Klupper helpt hem overeind. Dat is de bal van Blokzijl. Doorkoppen. En dan op Bruns. Of Van Bergen of andersom, want de vrije trap is voor FC Twente. Julia Zetter.
Daar Rots probeert daar voor Prins te komen. En die raakt het hoofd van de verdediger van Groningen. Dus Weidman. Nu kan Groningen er weer uit met een wandeltje 3-4. Want dat is wel deze wedstrijd. Jacob Ondrejka. Oh, dat zijn heel wat bewegingen. En dan schitterende sliding op de bal van Rooy. Zerouki, deze paas was onderschept. Dan kramp bij Prins. Hier de mogelijkheid van Rots. Waarbij hij dus zijn tegenstander draait. De schade van Ondrejka.

Groningen. Zawada, Ondrejka. Dat is door de benen van Van Rooij. Heel sneak, Ondrejka. De overtreding vervolgens van Rooij. Hoppa.

één keer ook. Peter Kuts even de directe vrije trap. De poging van Van der Werf om Onderstal te verrassen. Eén keer zijn het geraakt en één keer overgeschoten. Twente had natuurlijk die poging van Taha. Bruns, weet je, de problemen gebracht door Seruki en het doorjagen van Zawada. Prins met ingooien.

weg voor zijn laatste.

aan de wandel. Op het moment dat hij wil schieten, wordt die bal bij hem weggetikt. Ligt hij zelf geblesseerd op de grond. De scheidsrechter duidelijk aangeeft aan Fase. Speel maar door, ik fluit hier niet vooraf. Van Bergen. Al voorbij aan land. Ja, we hebben wat aangetikt. Makkelijk zag er geen overtredingen. Serouki. Hard. Dat wel.

Van Bergen. Erwin Prupper, maar dit keer onreglementair. Dat is de vrije trap voor Groningen. Bijna op drie kwart wedstrijd zitten. De tweede helft nog niet het niveau van de eerste helft. Dat is jammer. Maar we hebben nog een kwart te gaan.

Schreuders. Land. Van Bergen en Prup. Bas schiet door. Maar Van Bergen haalt hem nog wel. Dat is dan ook alles mee gezegd. Terugleggen, Zawada, dan zou je toch denken en verwachten dat Zawada daar wat meer uithaalt dan dat hij eruit haalt. Het is uiteindelijk niet. De trainer van Blokzijl op weg hoort. Dat is een botsing. Natuurlijk is het pijnlijk voor Weghorst.

de bal. Van Rots op Weghorst. Fase had daar niet hoeven komen. Dan kan ook weer veiligjes terug. En dan kan hij niet direct naar voren. En, dat zorgt ook voor een ander beeld dan voor. Dus het was echt een omschakelwedstrijd. Van Bergen. Nog steeds vallen er wel ruimtes om wat mee te doen. Ondrejka. Kan naar binnen om te schieten. Dat doet hij inderdaad. Maar schiet dan op een speler van Twente. Levert Groningen weliswaar een corner op. Van Bergen. Alleen zijn ze aan de overkant en is daar de kans voor Ondrejka. Van de Werf. Van de standaard situatie, de corners, de vrije trap. Hier van de balverovering. Van Bergen. Oh, ik dacht even, die gaat het in één keer doen. Daha. Weidman in het midden. Rots komt erbij. Van Rooij. Daha. Gehouden door onder andere Uriasetter en Nijstad. Land. Dat is een beetje van Schreuders. En Nijstad probeert daarbij te komen. Bal straks voor. Gaat hij niet uit bij Zamara. Dan weet Bruns goed te verdedigen. Wat eerder was gestart, Schreuders. Dat hij net voorsprong overgehouden om die bal nog voor te geven.

hoorden weer van der Werf. Weggekopt door Nijstad. Sprints.

Rots. Dat is een goede bal van Roy. En dan is dit bijna Weghorst. Ineens ontstaat er dan weer een mogelijkheid. Hier met Rots en het doorlopen van Van Roy. Weghorst die hem die binnenkrijgt. In eerste instantie wordt er dan besloten tot het hoekschop. Maar dan heeft de VAR naar gekeken en gezien dat Weghorst die bal als laatste raakt. En dat het dus geen corner is, maar een doeltrap. Bij twijfel van corner geven. Kan de VAR altijd doen. Volgende dubbele wissel deze keer bij FC Twente. Met Filip Thorvaldsen en Thomas van der Belt. Die klaarstaan om in te vallen. Urias Setter en Veitman gaan naar de kant. Urias Setter kregen dus inderdaad niet voor elkaar om Schreuders te passeren. Echt een serieuze problemen te brengen.

Bergen springt eigenlijk naast de bal. Goed werk, Blokzijl. Van Rooij. Rots. Vasthouden voor Prins. Van Rooij. Terugleggen is goed. Weghorst en Fase één keer, twee keer. En dan loopt Weghorst weer wat door op Fase. En dan weet je het, dan komt daar een reactie. Weghorst weet ook dat die reactie wel komt van de keeper als je hem op deze manier belaagt van doorlopen. Dat doet Weghorst gewoon expres. Voor het eerst in deze wedstrijd, voor de rust, deed hij natuurlijk ook al een keer. En die vrije trap. En uiteindelijk die bal bij Fase in twee instanties. Ja, dan loopt die Weghorst inderdaad door op deze fase. Krijgt hij daar de vrije trap voor. Saruki krijgt de bal boven zijn hoofd. Taha. Van de Belt. Thorvaldsen. Kan hij Söders in de problemen brengen? Komt er in ieder geval niet langs, maar heeft Twente nog wel een corner op.

Taha met de corner. Als hij door. Van Rooij. Dus nog een keer die 16 meter ingepompt van de Belt. Nog een keer. Fase. Duwt hem weg. Maar het was al buitenspel. Fase dan verkeerd terecht. Daar stond Van der Belt buitenspel. Dus dit had allemaal nu meer gehoeven. Krijgt hem wel keurig over de deklat overigens. Daarna wat vervelend terecht.

Van Rooij krijgt hem bij Rots. Thorvaldsen, komt hij eraan? Komt hij eraan? Hij komt eraan. Maar Schreuders verspert hem de weg. Houdt hem in ieder geval op. Ja, goed verdedigd weer van Schreuders. Dan is er ook nog aanval te onderscheiden wellicht. Deze aanval met Van Bergen. Schreuders is weer gestart. Schreuders krijgt hem alleen net niet terug bij Van den Berg. Of bij Van Bergen, maar haalt er wel een hoekschop uit. Ja, Schreuders, dat was nog een verhaal. Rechtsback, het is niet echt een verdediger. Niet echt een rechtsback, moet er nog inkomen. Van Bommel liet hem alle hoeken van het veld zien. Maar hij is vandaag als verdediger erg sterk, ook in dit duel. Goed gedaan. En dan Travis Hearns in de ploeg voor Tigoland. De maker van de 2-1. Naar de kant dus. Van der Werf. Weg komt Prupper. En in één keer. Oh! Ja, net in het zijnet. De poging van Ondrejka.

Van Bergen. Pas precies, Van der Werf. Binnendoor, ja, daar kwam inderdaad die opening. Dan is dit de jongen. En Hoenestal. Nou, we zitten in de slotfase van deze wedstrijd, maar... De wedstrijd is nog niet beslist, dat is het mooie. Want beide ploegen zullen toch een idee hebben dat er meer te halen valt dan dat puntje waar ze nu op staan. Nou, beide ploegen zullen ook weten dat de tegenstander dat gevoel ook heeft.

Torvalds. Goed balletje. Ros met zijn linker. Oh, oh, oh, dat scheelt ook niet heel veel. Dan leek hij inderdaad perfect te liggen voor Darots. Even uitgeweken aan de andere kant. Torvaldsen en dan Rots. Het scheelt allemaal niet heel veel. Ja, Prins heeft niet voor het eerst in deze wedstrijd kramp. Ja, dat gaat niet meer. Dus die moet gewisseld worden. Veel gegeven, veel gelopen ook. De linkerkant lag natuurlijk voor een groot deel helemaal open. Nicolas Brandis gaat zijn vervanger zijn zo duidelijk. Ja, speelt zelf die bal maar over de zijlijn, want dat kan echt niet meer. Nou, Ros zag ik snel gooien. Leeg geknot, leeg gespeeld. Krampaanvallen gehad. En nu Wouter Prins naar de kant. Om een klaterend applaus. Maar zeker in de eerste helft. Aanvallend, misschien nog wel meer gebruik van hem. Gaat gemaakt moeten worden door zijn ploeggenoot. Er lag er echt heel veel ruimte aan die kant. Taha. Foutje van Van Rooyen, raakt de bal niet. Dus is Van Bergen ermee vandoor. Die zit ook door.

Torroy. Mehorst.

Olsen. Van de Bilt. Weghorst. En de laatste vijf Eredivisie-duels tussen Twente en Groningen eindigde in een gelijkspel. 5 minuten te gaan in de officieel speeltijd en het staat nog steeds gelijk. Is de ruststand ook de eindstand?

Schultz. Van Rooij. En Zerhoek. Vaas keek ernaast. Dat kan natuurlijk niet, maar... Kijk, kijk. FC Twente. Woonachtig hier. Maar ja, enigszins in de buurt. Zuidoost-Drenthe. Goed geblokt. Daarmee balbezit. Kijk aan de jongen. Heer van der Werf. De jongen voor het schot. En die wordt ook van richting veranderd. Net als bij de 2-1 van Land. Bijna bij de 3-2 van de jongen.

Kan er gekopt worden door Blokzijl? Nee, dat lukt dan net niet.

Lucas Vennegorf Hesselink in de ploeg. Dat is dus een spits voor een aanvallende middenvelder.

Henk de Jonge. Als het te belopen is, dat is het geval. Brandis. Het afrekenen met Van Rooy. Van der Werf. Hoekschop, of hoekschop ingooien voor FC Groningen. Laatst aangeraakt door Rots. Dat is de Jonge. Oh, dat is een goede bal op Van der Werf door de benen schieten van Bruns. Dat was wellicht ook wel de bedoeling. Nou, er was net te weinig ruimte. Hier Van der Werf in combinatie met de Jonge. Dan heeft Bruns juist op tijd. Benen dicht en daar die bal dus niet doorheen. 2 minuten. Extra speeltijd in deze tweede helft. Bij een 2-2 stand.

Hoekstra. Fasen. Opkomen van Zwaarder lukt niet, maar het kan misschien via Van der Werf alsnog gebeuren. Ah, die was net te veel voor zich uitgespeeld. Dus kan Van Rooij rustig terug naar onderstoom.

Ajax. Zit al in de laatste extra speelminuut. Wie gaat er nog risico nemen? Dat zal dan Groningen moeten zijn, want die hebben het balbezit. Van Bergen. Weghorst.

dan zit de wedstrijd erop. Een uitermate vermakelijke en spectaculaire eerste helft. Met 4 goals. Ik was in de hoop dat in de tweede helft een vervolg zou krijgen. Dat is niet helemaal gelukt. Er is in ieder geval niet gescoord. Er zijn kansen geweest voor beide ploegen. En is er ook overduidelijk te zien. Door alle spelers alles gegeven. Kramp en Van Bergen doet de grond dicht. Helemaal uitgewoond bijna. En het is eigenlijk ook wel goed zo. Een gelijkspel. Wederom tussen Groningen en Twente. Nu 6 keer op een rij. Beide ploegen gestreden voor de volle 3 punten. Je hebt ook bij het publiek het idee dat ze het ook wel prima vinden. En Piazza, Van Bergen, Land en Weghorst die voor rust scoren. Er waren nog wel wat mogelijkheden na rust. Het grootste spektakel zat voor de onderbreking. En daar knuffelt het natuurlijk wat af, omdat hij allemaal voormalige ploeggenoten tegenkomt. Speelde hier vorig seizoen. Dat is een beetje de vraag wat hij bij Twente nog zou kunnen uitrichten. Of er überhaupt een rol voor hem was weggelegd. Nou ja, dat doet het dus vrij behoorlijk. Want weer een basisplaats voor de HA op 10. Corresponderend met zijn rugnummer. Zeker voor Groningen zal het fijn zijn dat na die tegenvaller in de vorige thuiswedstrijd, die nederlaag tegen Fortuna Sittard toen ze in de val trapten van Fortuna, niet voor het eerst overigens, dat er in de thuiswedstrijd tegen FC Twente, die je toch ook behoorlijk hoog mag aanslaan, dat er een punt is gepakt. En we gaan naar de aanvoerder van FC Groningen, Blokzijl, die staat nu tegenover Christian Willaert.

0: Vrienden, vriendinnen van de sport. Even voor de klok van drieën op GPR Sportradio. Welkom, mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: Dank aan Leon Mastik en Marcel Maier voor de vorige uren hier op ons sportstation. En nu zijn we er voor jou voor de 13e ronde van de grote prijs van Italië op Monza. 13e ronde van het WK althans. 53 raceronden liggen dus dadelijk klaar. Lengte van de baan 5793 meter. Hoogteverschil van 12 meter en 50 seconden, alles bij elkaar. Er zijn natuurlijk een aantal 1 overtake detection, een aantal van die straight line zones. Maar dat zijn natuurlijk hier gewoon ja, lange rechte stukken. De banden die Pirelli meegenomen heeft zijn de soft, de medium en de hard. Ik kan je reeds verklappen, alle drie van deze compounds staan zo dadelijk op de startopstelling. Dus er is een brede keus van allerlei mensen om te kijken wat ze met de strategie kunnen doen in deze in principe 1 stopper wat deze wedstrijd is. Maar belangrijker dan belangrijk natuurlijk, hoe gaan we van start in deze wedstrijd? Nou, er zijn een aantal mannen die hebben een pitlane start gekozen. Daaronder Liam Lawson heeft de complete achtervleugel vervangen, pitlane. Alonso, motor vervangen, pitlane. En vandaar zij dus 21ste en 22ste. Daardoor staat Antonelli 19e met een gridstraf vanwege motoren. En dus Albon 20ste. Komen we weer een rijtje voor. 18e, Lance Stroll, 100 keer eruit in Q3. Jammer joh. Dan 17e, Checo Perez. 16e plek voor Valtteri Bottas. Best oké. Yuki Tsunoda in 2021 en 23 gingen niet eens van start, omdat zijn auto kapot ging. Esteban Ocon zijn beste kwalificatie hier sinds 22. Carlos Sainz stond in 25 ook 13e. Dan Nico Hulkenberg, prima en oké. Berman met zijn beste kwalificaties in China, in de Haas. Top 10 voor Gabriel Bertoletto, de derde keer in 4 wedstrijden. 9e Arvid Lindblad, al 6 wedstrijden op rij in de top 10 gekwalificeerd. En Lando Norris, ja, winnaar van de laatste 2 wedstrijden. Zal vandaag lastig worden. Franco Colapinto met zijn beste kwalificatie uit zijn leven. Oscar Piastri vanwege het ophouden is hij teruggezet naar de 6e plaats. Verstappen daardoor 5e. En dan de 4e sterk van Lewis Hamilton. Kwam 1000ste bijna te kort om in de top 10 te komen. Charles Leclerc 7000 sneller dan Hamilton. George Russell de 8e keer dat hij op de eerste rij start in 2026. En na 6 keer geen top 10. Een pole position voor Pierre Gasly en het BBT Alpine Formula 1 team. Beste kwalificatie uit zijn totale carrière. Dus eindelijk had hij die pole te pakken. De fans zijn er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Jullie zijn er klaar voor. Jack is er klaar voor. Hoe is het met de temperaturen ter plekke?
1: Ja, het is nog steeds heerlijk weer in Monza. 32,1 graden Celsius is de buitentemperatuur. De baan is weer heet hoor. 55,1 graden. Dat is 38% luchtvochtigheid. En er is een wind van 0,4 meter per seconde. Dat is minder dan de afgelopen dagen. En zoals je al zei, Olaf, de bandenkeuzes zijn bekendgemaakt. Ze worden alle drie gebruikt. Ik begin even met degene die hard gebruikt hebben, want dat zijn slechts 3 coureurs. Dat is Yuki Tsunoda, die start op hard, op een 15e positie. Lance Stroll, start op hard. En Liam Lawson vanuit de pit, zoals jij al beschreef, ook op hard. Dan, maar even van voren beginnen. De eerste rij, Gasly en Russell op de medium. Dan Leclerc, Hamilton, Verstappen op soft. Piastri, Colapinto, Norris en Lindblad op de medium. Dan Gabriel Bortoleto op soft en Oliver Behrman. Hulkenberg op medium. Carlos Sainz en Esteban Ocon op soft. Dan Yuki, zeiden we al op hard. Bottas, Perez en Alonso op soft. Antonelli op M, de medium. En Albon op M. Nou,
0: ja, snelle rij, maar ik vind het leuk, want dat is nu wel leuk. In principe is Monza altijd een eenstopper. Het is natuurlijk ook altijd een, laten we daar reëel zijn, een razendsnelle Grand Prix. We hebben de laatste jaren al wat van gezien. Vorig jaar Verstappen 1 uur en 13 minuten. In 2024 1 uur en 14 minuten. In 2023 1 uur en 13 minuten. Daar gaat de klok naar 3 uur lokale tijd voor de Formation Lab. In 2022 Verstappen 1 uur en 20 minuten. En in 2021 1 uur en 21. Wij verwachten dit jaar dat die rond de 1 uur en 15, 16 minuten zijn. Omdat de auto's wat langzamer zijn. Schrik niet van de gele vlaggen. Die moeten ze zwaaien als er al een auto weg is. En de andere daar nog stilstaat. Dan weet de rest ook van nou, we hoeven nog even niet. Krijgen we dus vaak de warm-up lab. En hier zie je wat Jack zojuist voorgelezen heeft aan je. Daar wat gaat over de banden. De strategie. Ja, je start op een medium band. En dan ga je inderdaad naar een rondje of 27 naar de harde band. Of je start op een softband en dan ga je naar een rondje of 22 al naar de harde band. Er zit er ook nog een bij dat je begint op een softband. Ja, er zijn er nog een paar die het gedaan. Ik zag bij Pirelli weer lastig bijstaan. Dan zit je rondje 19 ga je terug en dan naar de harde band. Racelengte 53 ronden. Dus ja, als je in rondje de 30 stopt, dan heb je er nog 23 te gaan. Zo makkelijk is dat uiteindelijk.
1: Het valt ervan op. Bij Ferrari kiezen ze de laatste tijd steeds voor twee verschillende bandenkeuzes.
0: Strategieën.
1: Maar daar hebben ze nu vandaag vanaf gezien.
0: Voor allebei soft.
1: Ja.
0: Waarom is dat? Omdat ze bij de start wat willen. Een soft band ten opzichte van een medium band, daar win je 2 meter mee. Een harde band laat ten opzichte van een softband 3,5 meter liggen. Heeft te maken met de grip die er is, of die er dan niet is. Als je hem nodig zou hebben, zo kan het ook zien. WK-stand.
1: Antonelli, 242 punten voor vandaag. Russell, tweede, 183. Gelijk met Hamilton op een derde positie. Eindelijk heeft deze stand in beeld brengen wat zin. Je ziet het hele weekend van de stand al in beeld, maar daar hebben we helemaal geen reet aan.
0: 404.000 man door de poorten gekomen vanaf donderdag in Park Monza om erbij te zijn. Het is een speciale plek. Het is sowieso een fijne plek om daar te zijn. Milaan, Italië, het is allemaal geweldig. Monza ligt daar natuurlijk een beetje onder. En er zal een helder daad verwacht gaan worden voor deze Kimi Antonelli.
1: Wat denk jij dat hij gaat pushen? Ik denk het wel, hè. Hij wil per se.
0: Dat is het. Hij moet oppassen dat hij niet te veel pusht. Want hij komt natuurlijk ook in de mindset terecht dat hij jongens tegenkomt waar hij het hele jaar nog niet tegen heeft hoeven racen. Ja, dat scheelt ook
1: maar
0: een
1: ik denk
0: trantje.
1: Dat hij wel wil, hè? Hij wil naar Rusland.
0: Nee, hij wil. Natuurlijk wil hij ook. De basis is in principe daar vandaan, met de auto's die we hebben, zal hij top 5, 6 in altijd moeten halen, zonder gekkigheid. Maar je weet het niet. Nemen we er hier nog een. Waar wij even op moeten letten is of Liam Lawson nog de Macarena-vleugel erop heeft zitten. Want ik denk dat Pierre Gasly, die heeft geen Macarena-vleugel. Die vleugel lag dus helemaal plat ook. En daardoor heeft hij zoveel tijd kunnen winnen. Die Macarena blijft toch een beetje openstaan. Ik kan het hier natuurlijk niet zien bij Liam Lawson. Maar we gaan het zien als hij misschien straks een keer een onboardje, als we een keer een onboard hebben of anders, hebben het niet naar buiten gebracht. Maar ik denk, ja, waarom zou je pitlane gaan starten als je de achtervleugel verandert? Waarom zou je de hele achtervleugel veranderen als je de Macarena zou willen laten zitten? Maar we gaan het zien. We gaan ons opmaken op zondag 6 september 2026... voor de grote prijs, de Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026. Totale lengte 306 kilometer en een beetje erbij. En dan gaan we het zien. Daar komt de groene vlag. Dan gaan de toeren omhoog. Alle groene lampjes knipperen links. Wacht op de lampen. 1, 2, 3, 4, 5 lampen aan. Oh, het duurt lang. Uit en onderweg. Met Gasly dus vanaf die pole position. En Gasly heeft een goede start. George Russell zit al meteen een beetje in het knijp. Gasly verdedigt de binnenkant. Die eerste bocht is lastig. Daarachter is het kijken. Lewis Hamilton toucheert daar even Charles Leclerc. Ferrari's met elkaar in gevecht. Leclerc wil dat vasthouden. Lukt dat daar? Hamilton gaat hier plaatsen verliezen. Doordat hij buiten de baan gezet wordt door zijn teamgenootje. Nou, volgens mij heeft Colapinto ook nog niet zo'n hele fijne start. Maar Charles heeft even spierballen getoond. Verstappen was natuurlijk ook al lekker onderweg. Maar die is nu weer aan het vechten en aan het duwen. En
1: Piastri was Verstappen al voorbij. Ja, en nu is Verstappen weer terug bij Piastri.
0: Goed gezien. Inderdaad, gevechten al daar. En Hamilton is teruggezakt naar de 10e positie.
1: Verstappen
0: daar zit hij.
1: 4e.
0: Gasly, Russell, Leclerc, Piastri, Verstappen, Colapinto, Norris, Lindblad, Berman, Hamilton. Hamilton, Charles, push me off. Ja, vriend, als je aan de buitenkant gaat zitten, dan krijg je dat. Dus was er al enige vorm van vriendschap vandaag en samenwerking. Dat is bij deze in het Italiaanse putje gelazerd. We zitten in de eerste van 53 ronden met Pierre Gasly, die het heeft weten te houden. En George Russell, die zal gaan proberen om meteen in het begin door de auto van Pierre Gasly in te halen, naar de kop van de wedstrijd te komen. Vrij sneu beeld gisteren van Toto Wolff, die pole verloor. En dus gewoon een beuk op de monitor gaf.
1: Verstappen laat zich zien bij Leclerc.
0: Max dus in de sandwich tussen Leclerc en Oscar Piastri. Kan niet goed dit. Topsnijden liggen beduidend lager dan vorig jaar. Heeft alles te maken met de elektrificatie. En daar is George Russell inderdaad er al gewoontjes voorbij. En dus kijkt Leclerc ook of hij dit kan doen. Ja, nu gaat Gasly ook gewoon naar buiten geduwd worden. Oeh, een beetje duwen en trekken. Waar is Gasly? Links kijken, links kijken, links. Zie je, Gasly is ook weg. Charles Leclerc heeft nu al 2 mannen te pakken.
1: Buitenom.
0: Ja, die heeft een betere exit, die heeft daar meer power. Dus die gaat weer terug naar de tweede positie. En het allemaal richting de variante de Rettifilio. Della Rocha, bedoel ik.
1: Russie, Gasly, Leclerc, Verstappen, Piastri.
0: 2 medium banden aan de leiding. Leclerc, Hamilton, incident noted. Het is de start van de wedstrijd. Lewis zet hem er aan de binnenkant naast. Ik hoop dat ze hiervan zeggen no further action. Het is ook nog een keer inter-team, als je het zo wil zeggen. Dus Ga je dan niet met dingen bemoeien waar je niks mee te bemoeien hebt? Piastri zit te kijken of hij bij Verstappen kan gaan aanvallen. Boven onder die tunnel. Kijk, daar zitten ze dicht bij elkaar. Leclerc heeft veel gegeven voor die inhaal. En daar gaat Verstappen er voorbij. Verstappen naar de derde positie. En de aanval van Charles Leclerc op Gasly kost hem dat hij nu even de power niet heeft. De electropower om te doen wat hij zou willen. Dat betekent weer dat Verstappen richting Pierre Gasly zou kunnen kruipen. Maar ja, die Alpine die loopt als een tierenlier. Daar komt Oscar Piastri. Oh, Ferrari
1: gaat
0: zit.
1: Net niet.
0: Ferrari zit in de hoek waar de.
1: Maar die cola pinta rijdt.
0: Safety car, moment van overstuur. Leclerc eraf in de Tamburello. Dit wordt een safety car. Daar heeft hij eerder gestaan.
1: Kijk die Colapinto.
0: Ja, dit ding loopt. Maar kijk ook naar die achtervleugel. Dat ding ligt helemaal plat. Dit wordt een safety car.
1: Nog steeds maar geel.
0: Ja, kan je. Wacht even tot het veld voorbij is. Hamilton 4 plekken verloren. Antonelli 7 al gewonnen. Daar stapt Charles Leclerc uit de kapotte Ferrari. De bandenstapels hebben hun werk gedaan. Die borden moeten rechtgezet worden. Dit gaat er al eventjes duren. Je ziet dat hij verdedigt met die aangevallen wordt. En de safety car is nu uit. Kijk, hij wordt er aangevallen. En dan gaat hij hier te vroeg op zijn gas. En dan breekt de achterkant weg. Vrot op de witte lijn. En bam. Deze is stevig hoor. Rechts trouwens. Voor de ouderen onder ons was een stukje van de.
1: Het is wel een beetje eigen schuld op de kont, hè?
0: Ja, dit is een racing incident. Je wordt aangevallen, gaat verdedigen. Je komt op de buitenkant. Net op het verkeerde moment kom je op die witte lijn terecht. In de regen is dat helemaal not done. Maar goed, zo heeft Ferrari 1 auto out. En ik ben bang dat ze zelfs naar een code rood gaan. Ook omdat namelijk die vangerlever gecheckt moet worden. En dan gaat weer alles het putje in. Dan gaat weer alle bandenstrategieën. Iedereen kan weer kiezen wat hij wil.
1: 2 Alpines in de top 4.
0: Daar is die. Nou, dat 1 uur en een kwartier gaat ook niet meer door. Juist. Lap 3, code rood. Dan gaan ze straks dus weer herstarten, denk ik. In de situatie van 2. Kijk, Leclerc zit daar. Daarom hebben ze het gedaan. Leclerc heeft toch even een peukje gehad. Je zit daar even op de grond. De doktersauto gaat er dus naartoe. Dat is niet de fijnste plek. Er zit natuurlijk een dokter bij, hè. Ben je een beetje blurry? Gaat het wel? Maar hij voelt het niet zo lang. Vanuit de auto van Charles Leclerc, het moment dat hij eraf gaat. Einde van de tweede ronde. Boom, hoofd.
1: Side impact,
0: ja. Maar goed, daar zit het schuim er ook voor, hè. Ik vond ook dat de auto vlak voor die ging wat hobbelde. Dit was het moment, hè. Piastri valt aan. Zit wel eerste rang hier. Hij raakt hem toch niet? Nee, dat niet. Dan gaat hij hier stuiteren. Bam, bam, weg. En dan gaat hard door daar. Maak je nou wat dat betreft ook niet veel illusies. Want het bij het insturen rijdt al 230 km per uur.
1: Dramatisch begin voor Ferrari, zegt deze Grand Prix.
0: Ja.
1: Eerst Leclerc met Hamilton in gevecht. Waardoor Hamilton op het grind komt. En nu Leclerc eruit.
0: Hij zit daar nog steeds. Ik vind het wel vrij lang duren voordat Ian Robertson erbij is, de dokter. Als je in de schaduw gaan zitten, maar ze laten hem niet in zijn uppie. Dat scheelt in ieder geval weer.
1: Dat mag ook niet, hè?
0: Nee. Ja, zo gaan die dingen. Welkom in de wereld van de Formule 1. 2020, hè? Ging je er ook af. En weet je wie die wedstrijd won in 2020? Pierre Gasly.
1: Uh-oh.
0: Zelfde bocht. Ja, grote drama's op de tribune van jonge meiden die een enorm fan zijn. En van Ferrari en misschien wel van Charles Leclerc. Die denken, ja, daar gaat mijn held. En zo heeft Italië tijdens zijn thuis Grand Prix een Ferrari die eraf pompt. En had Zandvoort tijdens de thuis Grand Prix Verstappen die eraf pompte.
1: We hebben natuurlijk niet helemaal naar achteren in het veld zitten kijken. Maar inmiddels op de 12e positie Kimi Antonelli.
0: Ja, en die krijgt gewoon een nieuwe kans.
1: Pit exit closed. Ja, logisch. We mogen niet gauw stiekem het circuit op.
0: Daar is hij.
1: Dit duurt lang dat hij daar zit, hoor.
0: Ja, daar is hij.
1: Ja, wat zegt hij?
0: Zijn nek.
1: Ja, zijn nek, ja.
0: Dan vraagt hij nu om of vision oké is. Nou, één ding is zeker, maar dat doen ze sowieso bij een impact. En helemaal als hij zelf dit aangeeft, gaat naar Medical Center. Daar wordt een test met hem gedaan. Elke Formule 1-coureur doet aan het begin van het jaar een test. Bepaalde dingen, een bepaalde snelheid, antwoorden geven voor zaken. Na zo'n klap ga je daar, controleren ze eerst even, geven ze even de tijd om een beetje tot rust te komen. En dan doen ze opnieuw die test om te kijken of je niet in één keer heel veel langer na moet denken op welk huisnummer je woont. Om maar even een voorbeeld te geven. Want ja, dat zijn ook de vragen. Wat voor dag is vandaag? Hoe heet je hond? Wat is je huisnummer? Als je dan zegt, ja, moet ik even overdenken, dan weten ze van...
1: Ik vond het wel apart dat ze hem op het gras hadden gezet, want je kan hem beter op een stoel zetten.
0: Ik denk dat hij zelf de schaduw ingedoken is. Maar, ja, maar zo zag het er even uit.
1: Dan hadden ze hem even op een stoel moeten zetten, niet op zijn billen.
0: Nou, hij loopt, hij wel mond, had dus wel een koelvest aan. Dat ook kan duidelijk zijn. Het hitteprotocol werd natuurlijk al aangehouden hier. Herhaling van de start van de Grand Prix, die dus inmiddels stilgelegd is door een kolenrood. Ja, die Gasly is een partij goed weg, zeg, niet normaal. Piastri ook, hoor.
1: Ja, Piastri is ook goed.
0: Ja, die zit daarvoor Verstappen. En daar zit Colapinto ook al. Dan gaat Verstappen later aan hebben. De Ferrari's daar.
1: Buitenom. Verstappen gaat buitenom.
0: Lewis aan de binnenkant. En dan hier. Ja, poink. Moet hij liften. Je weet, als je die binnenkant aanvalt, dan zit je dus bij de volgende aan de buitenkant. En ja, dan houdt uiteindelijk het witte, het grijze asfalt op en dan kom je in het grind terecht. Dus een beetje, Lewis had als ervaringsdeskundige hier wat beter mee om moeten gaan. Reactietijd van Russell 0.17, reactietijd van Gasly 0.23.
1: Gasly verdedigt goed, hoor, hier. Russell weet niet welke kant hij moet kiezen. Verliest nou heel veel terrein.
0: Ja. Maar is denk ik blij, want ik denk ook even in zijn achterspiegeltje zat te kijken. Hier vanaf Leclerc, toen hij er nog bij was. Ja, want dan komt er zo rechts aan de zijkant. En dan eens kijken of hij de binnenkant mag claimen. Hier nog niet. Geen enkel moment. Hier wel. Maar dat is de buitenkant. Haha. Nee, ik denk dat het gewoon een raceongeval is. Maar goed, het maakt niet meer uit. Ze kunnen een kleine 5 seconden eraf geven. Nou, dat zal een worst zijn. Start van Verstappen. Ja, daardoor komt Piastri er voorbij. De Verstappen start was niet super top, maar ook geen poepstart. En dan remt hij het hier netjes dicht. Hij ziet dat er rechts gebeuren. Weet dat er ruimte moet blijven. Kiest hier het goede pad. Toink. Toink was in dit geval Leclerc die Lewis Hamilton een beukje gaf. Daarachter eigenlijk helemaal niet zoveel gekke dingen. We hebben wel een Grand Prix dat hier voorvleugels en alles komt. Kijk, ja, op de exit gebruikt Piastri van alles. Verstappen remt het dan weer keurig dicht. Dit kan niet toch goed helpen. Nog niet 100% op temperatuur zijn de banden. Hier Piastri. Het gebokt een beetje daar, de Hamilton. Dat doet hij goed. Dus Hamilton kijkt ook achteruit. Denkt hier, er is een gat. Hier laat hij hem nog leven.
1: Hebben zij bij McLaren een andere gear ratio? Het lijkt wel of hij veel sneller in die zesde versnelling zit. Kan dat?
0: Het kan een keuze zijn. De gear ratio's moeten normaal gesproken aan het begin van het seizoen in de auto gezet worden. Die moet je houden. Je mag één keer als je

0: Vries. Al die 26 rondjes waren in 2026 in Italië. Het protocol is dat er nu dus ook gewoon zodra weer een 10 minuten zijn komt aan de teams. Dan gaan ze achter de safety car naar buiten en dan gaan ze zeer waarschijnlijk, omdat deze omstandigheden oké zijn, een droge start doen. Zie ik daar nou die achtervleugel twee keer open gaan in die slow-mo? Ja, die zag ik. Wauw, Leclerc laat weinig uit, maar dat weet Max ook.
1: Het lijkt er alsof die eerste rondjes Max wel lekker aan het racen is.
0: Ja. Maar de vraag is, wat heeft hij verbruikt aan electropower? Hier nog een vals moment. Stuiter, stuiter, tegensturen, bam. En dan ben je te laat. De zijdelingse impact zwaar. A, even helpt het Hans-systeem daarvoor. Hans staat voor head and neck support. Plus dat in de cockpit zit een rand schuim. Die dit ook moet opvangen. Maar ja, zware klap. Ik ga hem voorzichtig inschatten. Deze zit wel in de 35-40 G, hoor. Ja. Hier. Poing.
1: Ja, die is heftig.
0: Ja, ze moeten dus even die vangrail checken die erachter staat. Drie bandenstapels. En daar dus aan de voorkant weer de reclameborden. Die willen ze wel graag ook alweer rechtop zetten.
1: Wat wij een beetje in de gaten kunnen houden is dat wij van Race Control te zien krijgen of de track ergens clear is. En dan weet je, dan zit het eraan te komen. Maar voorlopig is dat nog niet het geval.
0: Formule 1 management, de regie is in ieder geval ruimhartig. Ik ben heel blij, echt serieus voor Piastri, dat hij hem hier een tikje geeft. Want dan denk ik dat je je een beetje voelt zoals Van Bommel gisteravond. Bij Aaron Bouwman.
1: Nou, ik vond het eigenlijk gewoon een... ging per ongeluk, toch?
0: Nou, hier gaan wij niet over in discussie, Jack. Laat dat duidelijk zijn. Er loopt hier een rood pak. En ik heb geen kaart gezien in de kleur die het volgens mij had moeten zijn. Maar dat is mijn mening en ik weet niks van voetbal. Dus ik moet mijn bek houden, klopt.
1: De auto staat inmiddels bijna op de track. Kan achter op de truck.
0: Kijk, die jongens staan in de achtergrond met die Nieuw-Holland. Die een heel slim apparaat hebben. Kijk eens. Gewoon een paal om die hele... Want die zitten allemaal aan elkaar vast, hè, die bandenstapels. Zijn allemaal aan elkaar verbonden. Dus je zet die paal erin en je duwt hem door.
1: Goed, hè, dit is slim bedacht. Want ja, de auto even daar weghalen.
0: Ja, slim.
1: Dan zoek je het maar verder uit met die auto.
0: Je wint tijd.
1: En dan kan de andere kant de vangrail worden gerepareerd. Heel slim gedaan.
0: Er was net een beeld van George Russell, als u het niet gezien heeft. En die heeft dan zo'n... wat heeft hij aan? Ja, ik zie daar zo'n luchtballonjasje. Zo noem ik dat. Zo'n zilveren ding. Waar die grote luchtballonnen van waren die over de wereld gingen. Dan moet ik altijd denken aan die Felix Baumgartner. Die gewoon van outer space terug...
1: Naar beneden dook.
0: Naar beneden dook. Die is overigens niet meer onder ons.
1: Hij had ook een goede start. Oscar Piastri.
0: Ja, maar ik denk persoonlijk dus dat hij... In het begin, om daar wat te winnen, te veel electropower gebruikt heeft. Waardoor hij daarna wel weer...
1: Moest inleveren.
0: Ja, want ja, laten we reëel zijn. Jack, er is er één uitgevallen. Hij startte als zesde en ligt nu vijfde.
1: Ja.
0: Dus
1: D'accord.
0: Dat is een beetje...
1: Verstappen starten als vijfde.
0: En ligt nu derde. Mooi, zijn er weer teams die auto weer aan het starten.
1: Maar die beide Ferrari's er tussenuit.
0: Ja.
1: Ja. Maar goed. Kimi Antonelli dus blij dat hij een stuk naar voren is gekomen. Op die harde band.
0: Er komt een resumption order. En dat is zoals die is. Colapinto. Is het goed? Ja, Colapinto. Dan is het woord Russell, Gasly, Max, Piastri. Nee, fout. Colapinto. Piastri. Dan de Norris. Dan Arvid Lindblad. Ja, dat is hem. Oké, dus die is er wel al. Dat scheelt dan weer voor alles en iedereen. De FIA meldt ons dat de bandenstapels gerepareerd moeten worden. En dat zij ervan uitgaan dat het een kwartiertje duurt... alvorens we can resume the race, voordat we verder kunnen gaan. En dat is natuurlijk ook het kwartiertje. Wat begint op het moment dat ze er zijn, hè? Dus niet vanaf nu, as we speak. Maar ja. Formule 1-wereld heeft met z'n allen afgesproken dat de wedstrijden vanaf 2027 waarschijnlijk allemaal wat korter zullen gaan worden. En korter is in dit geval 290 kilometer. In plaats van een Formule 1 Grand Prix moet minimaal 300 kilometer zijn. Dat scheelt op heel veel banen zo'n drie rondjes. En dat

0: scheelt in Monaco helemaal niks. Want daar gaan ze gewoon de volle lengte. Omdat de Grand Prix van Monaco in zijn lengte... maar totaliteit 262 kilometer is. En dan denk ik, ja, drie rondjes, ja, dat scheelt. Want ze willen de auto's harder laten lopen. Dan zouden ze meer brandstof moeten verbruiken. Nou, als je hem nou ietsjes inkort, dan heb je dus minder afstand waar je de brandstof moet verbruiken. Dan kan je ze dus wat rijker afstellen. Dus dan kun je ze harder laten lopen. Want je kunt er geen nieuwe tank in zetten. Want ze willen het chassis voor volgend jaar... willen ze in ieder geval allemaal... precies gelijk weten te houden. Normaal gesproken dan... je hebt voor ons al gehoord, hè, Leo Mastic en Marcel Maier. Maar goed, niks is ons vreemd op GPS Sport Radio. We hebben een code rood. Dus Jack, ik doe wel even de pingel. Tussenstand ergens, somewhere voetbal, pingpong.
1: Ja, Heerenveen tegen AZ is op dit moment 2-1 in de rust. Okay. En Telstar Cambuur is wel hectisch. Is nog niet gescoord, is 0. Nee. Maar er is een rode kaart bij Telstar. Ik weet niet voor wie.
0: Ik denk de man die hem gekregen heeft.
1: Ja, denk het ook.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Jij denkt dan...
0: Degene die er niet op zit.
1: Oké. Okay. Tot zover. Ding dong.
0: Ja, oké. Okay, right. Hebben we dat ook weer gehad. Inmiddels, als ze de pitstraat ingekomen zijn... is de teller naar ronde 4 gegaan. Hè?
1: Oh, ik weet wel inmiddels voor wie de rode kaart is.
0: Ja.
1: Want Torreson.
0: Ja, nou ja. Logisch dat hij inpakt.
1: Ja, precies.
0: Wie anders dan Torreson?
1: Ja, precies.
0: Antonelli krijgt dus... ik ga het even raar zeggen, een gratis race. Want hij mag nu vanaf 12 beginnen.
1: Ja, en kijk even goed naar dit beeld. Dat is niet de mediumband die ze hadden doorgegeven.
0: Nee, harde band.
1: Hij heeft de harde band. En Lance Stroll klopt ook niet. Die is op soft gestart.
0: Dat voor de mensen die meekijken. Antonelli in bocht 1, slim. Kiest hier heel goed die kant. Laat daar de rest leven. In dit geval gaat het over Checo Perez. Rustig en kalm gebleven. En dan gaat hij hier de power op pakken. Uitkomen van de Curva Grande, die lange rechte doordraaier. Ja, en hij moet gewoon zijn plekken gaan vinden straks ook. Waar hij steeds dit en dit en dit en dit kan. Oeps, moet een beetje harder aanremmen dan hij lief was. Want het veld is een beetje accordeonwerking. Duikt weer in elkaar. Dan is het 3-4 dik. En denk je, ja, waar ga ik heen? Oh ja, Yuki Tsunoda werd er even een beetje op het gras geduwd. Ja, gaat hij ook slim tussenuit. Ik zie hier een intelligente Kimi Antonelli die niet denkt... ik moet het allemaal in deze eerste rondjes doen. Het zijn allemaal jongens die vechten voor de plek... wat hun maximale plek in de wedstrijd kan zijn. Antonelli kan... zo, er zijn nog een paar op het gras geduwd. Antonelli kan vanaf P12, waar hij zo dadelijk gaat komen... gewoon naar het podium.

0: Hamilton is rustig en kalm in de pitbox. We stappen idem dito. Stapels zijn inmiddels gerepareerd. Maar nu is het natuurlijk de ja, het is wel de Pirelli Gran Premio d'Italia. Dus die, ja, die zit ook allemaal, worden weer aan elkaar gelapt. Gaan ze die ook weer recht trekken. Ja, ik hoor terecht Mexico, Mexico, Mexico. En ze zijn allemaal voor Ferrari. Mexico, Mexico.
1: Helemaal de fans uit Mexico.
0: Ja, nou is het natuurlijk over. Over de hele wereld heeft
1: hij. Ik zit nu even lekker door die stand heen te bladeren. Maar Esteban Ocon heeft ook een goede start gemaakt. Zit nu achter zijn teamgenoot, Oliver Bearman.
0: Mm-hmm.
1: In de top 10.
0: Nou, is netjes.
1: Goed, start op de 14e positie.
0: Zeker netjes. Ja, de Italianen zijn natuurlijk allemaal Hosanna, happy, happy Hosanna. En in 2025 gaan we kijken naar vrije training 1. Hè. Staan ze eerste en tweede in vrije training 2 in 2026. Vrije training 21, 26 staan ze ook eerste en tweede. 2025, vrije training 2, tweede en vijfde. In 26 ook weer tweede en vijfde, dan zakken ze terug. Derde vrije training, tweede en zevende. En dit jaar tweede en zesde. En dan gaan we kwalificeren in 2025, staan ze vierde en vijfde. En in 26 ook vierde en vijfde. Dus al dat hardop beginnen en dergelijke, ja, dat is toch wel een beetje weird.
1: Inmiddels is de track clear in 13, 7, 6, 2, 9, 8. Dat zijn de verschillende sectoren. Dus ik denk dat alles schoongeveegd is. De auto van de Leclerc is weg. En het laatste detail is dus nog de banden. Ik zie verder nog niks bij race control of we al iets hebben van nieuwe starttijd. Wij krijgen ook niet het sein van nog 10 minuten te gaan.
0: Nou, dat is wanneer waar de nieuwe starttijd wordt bepaald. Ja, ja. En daar zit dan weer die 10 minuten nog bij. Dus dat is bovenop dat kwartier wat er door de heren al gedaan is. En dat is allemaal goed, hè? Dat is allemaal prima. Wat wel pijnlijk is natuurlijk, is we zijn hier naartoe gekomen. Monza, de Temple of Speed, toch, Jack?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zou je Hongarije de Temple of Speed willen of kunnen noemen?
1: Nou, wel op de campings.
0: Hongarije, nou ja, oké. Okay. Nee, maar even serieus, de baan.
1: Nee,
0: Hongarije is geen Temple of Speed. Nee. Okay. Topsnelheid in Hongarije in de kwalificatie, 343 km per uur. Topsnelheid in Monza dit jaar in de kwalificatie, 343 km per uur. Dat komt door de electropower, die natuurlijk die auto enorm accelereert. Alleen, Monza liep hij normaal door en nu loopt hij niet meer door. En dus haalt hij die topsnelheid op het rechte stuk in Hongarije. En daar houdt dan ook het rechte stuk op. Maar ja, hier lopen ze gewoon uiteindelijk niet door. En dat is natuurlijk toch wel een pijnlijk ding.
1: Ah, fijn bericht, jongens, van de stewards. Leclerc en Hamilton reviewed. No further investigation.
0: Ja.
1: Kijk,
0: ja.
1: Zo
0: puur,
1: wordt het.
0: Puur ezelgevalletje. Ja, Lewis heeft zichzelf door aan te vallen in de eerste rechterknik aan de tweede kant, aan de buitenkant zitten. Daar houdt de weg op. Simpel zat. Dat ze dat toen Verstappen en Lewis boven op elkaar zaten, hebben ze dat niet zo gedaan. Toen kregen Verstappen meteen de straf, weet je dat nog? Maar dat was in de tijd, het maakt niet uit wie er wat fout deed op de grid. Verstappen kreeg een gridstraf.
1: Ja.
0: Of een 10 seconden of een tijdstraf. Toto Wolff komt even naar voren gelopen. Stelt even een van de grote bazen voor en een van de technutten. Kan allemaal, hè? Ook in de wereld van de Formule 1. We hebben toch tijd. Ja, natuurlijk. Wat had ik nog meer, zeg maar, uit de wereld van ons spelletje voor elkaar weten te boksen.
1: Papa en mama van Gasly, ja, die zijn in beeld. Die hebben natuurlijk een spannende dag.
0: Ja.
1: Gaat Gasly mee naar het podium? Op dit moment zit hij naast Flavio Briatore. Hebben ze de grootste schrik samen.
0: Ja, die Briatore die natuurlijk van de week een behoorlijk bommetje gooide richting de FIA. Met ja, ze zeer stevige woorden, hè, want dat is schandalig en dat mag niet. En waar het om ging is natuurlijk dat de straf die uitgedeeld werd van 5 seconden aan Pierre Gasly in Monaco, die deed hij niet.
1: Die straf race will resume at 15:39.
0: Oké. Okay. Thank you. 15:09. Nou, zie je, dat is 10 minuten en een beetje. En dan zijn ze nu keurig klaar. Dus gaan we dan weer verder. Even terug naar Flavio Briatore.
1: Ja, Flavio. Ja.
0: Je bent er nog, hè? Monaco met het inrijden van die pitstraat. Daar zit dan die witte lijn en een streepje. En er waren een aantal mannen die er overheen reden. Die kregen allemaal 5 seconden straf. Die vonden het allemaal belachelijk. Maar er waren een aantal die die straf gewoon genomen hebben. En daarmee vervalt hij. Pierre Gasly heeft hem niet genomen in de wedstrijd. En kreeg dus na afloop, kreeg hij daar van te horen, het kan niet, want Adjar werd derde. Daar zijn ze tegen in beroep gegaan. En toen hebben ze die derde plek alsnog gekregen. Daar zijn anderen weer tegen in beroep gegaan. Dan zeg ik, ja, maar dit en dat is dus dan. Nou, dan gaat het helemaal naar het hof. En bij het hof hebben ze geoordeeld van ja, die straf was terecht. Dus Hadjar krijgt zijn derde plek gewoon weer terug van Gasly. Die hem eerst van Hadjar kreeg. En snap je toch?
1: Ja, ik heb hem nog.
0: Dus sinds hij zijn hand gebroken heeft, Gasly Hadjar geen centimeter meer gereden. Maar wel 2 punten gehaald, want die heeft hij al teruggekregen. En vraag van de Briatore was erachter gekomen dat een van de rechters die erbij zaten bij de World Motorsport Council, dat hij ooit in een ver verleden een evenement georganiseerd had. En daar was, had hij hulp van gehad van McLaren. En omdat McLaren een van de mensen was die dit protest aangegaan waren, dat daardoor, het was allemaal fout en het kon niet en het mag niet. Maar Flavio maakt even één dingetje verkeerd. Hij pakte daar de FIA heel hard op aan. Ja, dat, zeg maar, hoe noem je dat? Dat hof wat dit doet, staat los van de FIA. Oh. Heeft niks met FIA te maken. Worden gewoon door hun uitgenodigd en roepen van oké, wij hebben hier een case. Kunt u daar met uw ervaringsdeskundige ogen eens eventjes naar kijken en dan weten wij ook wel hoe het zit. En uw oordeel zal leidend zijn, zoals het ook bij de Rijndrecht gebeurt. Dit is mijn oordeel en daar moet u het mee doen. Maar daar was Flavio dus niet mee eens. Het werd tussen Andrea Stella en Flavio werd het ook nog wel een beetje, ga ik het even flauw zeggen, pissenbakken. Want die Andrea Stella dacht, ja, maar wacht even, dat laat ik me niet wel gevallen. En Flavio, ja, we weten dat Flavio natuurlijk de braafheid van deze wereld is. Hij zal nooit dingen verkeerd doen en dat soort dingen of buiten de lijntjes kleuren. In het verleden ook al bewezen. Die ging heel erg zitten van, ja, maar het is wat het is.
1: Dit is altijd zijn eerbetoon bij de start. Aan zijn maatje.
0: Antoine Hubert.
1: Ja.
0: Ja. Stappen krijgt de parapluutje voor de schaduw. Je moet dan weer naar beneden als ze onder die armen langs lopen.
1: Yuki, het is de andere kant op, hoor. Zeg, Yuki liep de verkeerde kant op.
0: Ja, maar Yuki moet misschien nog piezen.
1: Oh, die moet even plassie doen.
0: Of die staat verder achteraan, hè?
1: Ja.
0: Staat Yuki ergens achter een haast? Nee, toch? Nee. Kan ook nog. Ook in Italië hebben ze de DJ op de tribune ontdekt. Dat is ja, wel gezelligheid.
1: Nou, het grappige was, vroeger stond hij op de camping. Dat was dus het geluid kwam van de camping af.
0: Ja, klopt, dat weet ik nog, ja.
1: Er stond een partij takkenherrie te maken daar.
0: Ja, dat vind jij, maar dat was jouw leeftijd. Met jouw leeftijd te maken, hè?
1: Oh, oké. Okay. Muziek dan?
0: Ja.
1: Dan noemen we het muziek.
0: Als ze zo dadelijk dus naar buiten gaan, dus ze gaan achter de safety car, ze bij de grid aankomen, gaat het naar rondje 5. Dus dat is ook allemaal door te tellen. En we hebben nog 48 te gaan. Race resume. 15 gedeeld door 39 qua uren. De ronden die er gereden zijn, dat is op zich een interessante, Jack. Daar was George Russell met 1.26.65 de snelste. Lando Norris 26.91. Kimi Antonelli 27.01. En Franco Colapinto 27.13. Dus Colapinto had, maar dat is ook logisch, die zat niet zo heel ver vooraan. Dus die had veel meer slipstream van anderen. En let maar eens op straks, als we weer aan het racen zijn, dat doordat de Alpine geen Macarena-vleugel heeft, heeft hij, zeg maar, als hij op het rechtstuk rijdt, gewoon dat ding ligt helemaal plat. Heeft hij eigenlijk gewoon bijna, behalve wat er horizontaal ligt, geen echte achtervleugel. Misschien heeft Lewis Hamilton ook nog wel geluk. Want hij kan natuurlijk nu bij de start weer kijken of hij wat goed kan maken. Dan weet hij in ieder geval niet dat hij in bocht 1 rechts aan moet vallen. Want zou je weer met het weer, krijgt hij het weer met een ander. Ik persoonlijk, maar dat ben ik meer persoonlijk, ben blij dat Verstappen en Hamilton niet dicht bij elkaar zitten. Want die hebben elkaar in de vrije training ook al 2 keer in de haren gereden. Hier zien we een onboard herhaling van Franco Colapinto.
1: Achter Leclerc, denk ik, ja. En Piastri. Ja.
0: Achter Piastri. Je ziet daar met, pwah. Zie je dat Piastri ook een move moet maken voor al dat grind. En daardoor, kijk, want hier is er nog niks, hier is geen geel niks. Daardoor loopt hij heel makkelijk voorbij aan Oscar Piastri. Wat denk je hoe de energie is in de garage van Alpine?
1: Zo, de mythes.
0: Dat is natuurlijk Enstone en dat is Benetton van vroeger. Dat is, wat is het geweest? Arrows is het geweest.
1: Van alles geweest.
0: Caterham, noem maar het op. Renault en de kern, niet Renault.
1: De ja, kern van Gannen.
0: Een groot deel.
1: Is nog steeds hetzelfde.
0: Ja, niet helemaal.
1: Nee,
0: Steve Nielsen was toen daar de baas. Nou ja, die zit natuurlijk nu weer bij Alpine. Ja, hij heeft gelijk, die is terug.
1: En daar staat ook Jonathan Wheatley.
0: Ja. Maar komt hij? Nee, die komt daar niet terug. Jonathan Wheatley
1: nee,
0: komt,
1: die gaat daar niet meer terug, maar die kwam daar wel vandaan.
0: Ja, die gaat waarschijnlijk richting Aston Martin. Als het om. Die zit nog even, dat heet in het Engels zo mooi, gardening leave.
1: Die zit even vast.
0: Hebben wij daar in Nederland een woord voor? Tuinverlof? Ja.
1: Nee, garden leave. Volgens mij zeggen wij.
0: Visvrij.
1: Een beetje garden leave, maar het is
0: ijsvrij.
1: Officieel gardening leave.
0: Ja, het is gardening leave. Dus oftewel, je krijgt tijd om je tuin te doen. Ja. Maar je mag dus even niet werken.
1: Nee. Het is verlof. Zal wel iets met verlof hebben.
0: Zwangerschapsverlof.
1: Nee, dat niet. Ouderschapsverlof.
0: Ja, het zit natuurlijk in de werkzaam, maar goed.
1: Overstapverlof. Vrijstelling van werk.
0: Ja. Oké. Okay. Dan vind ik gardening leave leuk.
1: Ja, ik ook.
0: Maar vrijstelling...
1: Ik vind het wel leuk. Je zou het ook geranium kunnen noemen, toch?
0: Ik ga een stap verder. Vrijstelling van werk vind ik onzin. Want ze worden niet doorbetaald. Dat is ding wat zeker is. Je ontbindt je contract. En ze roepen alleen maar... Vriend, je moet wel even nog een tijdje wachten. Of misschien worden ze wel doorbetaald. Dan zou het weer wel vrijstelling van werk kunnen zijn. Dat is helemaal een wachtgeld. Ja. Nou goed, dat gaan we niet doen. Gelijkleggers, we hebben de mazzel, want er is een klokje bij de race. Het is nog niet zo vaak. 04, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. En misschien zeg je nu thuis, zie je wel, ik had hem goed bij de lampen. Of iemand zegt nu van, hey fuck, al op 10 seconden achter.
1: Oh, je zit ernaast.
0: Doe hem zo nog wel een keer voor je dus. Ja, we hebben natuurlijk een hele hoop nieuwe collega's hier bij GPR Sport Radio. We waren gisteren nog een paar verbaasd bij de kwalificatie af en toe gewoon zaten te tellen. Ja, ik zeg, ik moet natuurlijk wel een beetje bijblijven in mijn hoofd. Maar toen heb ik hem later uitgelegd waar het voor was. Toen begreep hij het ook wel. We zijn anders dan anders geworden. Dat betekent dat we de vrije trainingen niet meer helemaal integraal uitzenden. We hebben dat vrijdag voor het eerst gedaan. Dat was nog een beetje wennen. Maar zoals je van ons gewend bent, vrije training 3, kwalificatie en de race natuurlijk. Compleet live. Zelfs als er een sprintkwalificatie op een vrijdag plaatsvindt, dan zal ook dat weer gewoon een integrale live uur zijn. Maar ja, we hebben nu ook rekening te houden met collega's die ook door de week hun uren hebben. Marcel Meijer is hier straks na ons ook weer aan de beurt. Tom van het Hek komt vanavond nog de evening shift draaien. Dat is natuurlijk ook altijd fijn. En die Houtkamp heeft gisteravond de hele avond gezeten. Nou, er zijn nog veel en veel meer. Vanaf Peperstraat zit door de week. Rob van Zomer in de weekenden met Koffie en Classics. Ik kan ze niet allemaal noemen, want ik heb nog niet helemaal op orde. Maar er is veel. En het is dus gewoon muziek en alles wat er is als sport. Als er live sport is, zullen we zo actueel mogelijk willen zijn. Zo mooi live als Formule 1 is lastig. Maar ja, hier hebben we de rechten voor. Dus let's boogie, let's go. 2 minuten en 51, 50, 49, 48, 47, 46... 45, 44 nog te gaan. Dit is mijn oordeel en daar zult u het mee moeten doen. En dus gaan we zo dadelijk van start. En dat is niet een getrainde, maar wel een positie. Want ik ga ervan uit dat we een staande start zullen gaan doen. En George Russell. Dus wat hij net misschien nog net niet helemaal goed heeft bij de start, kan hij nu beter doen. Maar hij kan natuurlijk ook een popstart hebben. Geldt hetzelfde voor Verstappen en anderen. Leclerc staat in ieder geval weg. Hamilton door de touché met Leclerc natuurlijk ook weggezakt. Dus de nieuwe startopstelling is vooralsnog eerste startrij Russell en Pierre Gasly. De tweede startrij Max Verstappen, Franco Colapinto. Dan de beide McLarens. Dat kan ook nog wel een gevaartje zijn voor het podium. Oscar Piastri en Lando Norris, vijfde en zesde. Zevende Arvid Lindblad, achtste Lewis Hamilton. Dan negende Ollie Bearman en tiende Esteban Ocon. En dan zijn de Audi's wel wat teruggevallen.
1: Nieuws over Charles Leclerc.
0: Ja.
1: Hij is in het medical center geweest.
0: Zegt.
1: Hij is eruit.
0: Bron.
1: En hij is helemaal oké. Okay.
0: Bron.
1: Bron Ferrari.
0: Oké, ja. Zijn wij ook bij GPS Sport.
1: Maria Conti.
0: Wij zijn van Bronvermelding. Wie vertelt je dat?
1: Maria zegt dat.
0: Via Maria.
1: Maria.
0: Goed nieuws. Altijd goed nieuws. Maar goed, het is ook even het moment. En we zien natuurlijk, het is ook nog vlak na de start, waar de adrenaline bij de jongens natuurlijk ook gewoon door hun bloed jaagt, alsof ze net 26 bier naar binnen gegooid hebben. Dan hebben ze dat niet. En dan, ja, kaboom. En dan is het, oh, wow, wow, wow. Weet je? En misschien gaat het licht 2 seconden uit. En dan denk je, ik ga even in de schaduw zitten. En dan gaan we weer. Esteban Ocon nu nog in de stoel van de Haas. Er zijn mensen die roepen dat het anders is. Over een minuut gaat de pitlane weer open. Het klokje loopt dus nog steeds met je mee. Allerlaatste keer dan nog. 54, 53, 52, 51, 50, 49. Mooi, die monteurs die dan over die bandenwarmers heen met hun hand wrijven. Alsof het een hond is die op zijn rug rijdt. Er zit nog een beetje warmte in. De stekkers zijn natuurlijk al af. Dit dek je nog zoveel mogelijk af. Kijk, bij Alpine zijn ze er al af. Zie je dat verschil? Bandenwarmers. En nu gaan ze dus pas bij George af. Dat is 30 seconden van tevoren. Want ja, dan moeten ze ook weg zijn. Dus je mag ook weer niet te laat. Zie je dat weer? En dus zal het veld nu achter de safety car de baan op gaan. Dan gaan de lampen van de safety car gaan aan. Dus dat betekent ook nog een keer voor George Russell, in mijn beleving, dat hij niet verder dan 5 autolengtes. Ja.
1: Je moet ook zo meteen, als je meekijkt met ons, is ook heel leuk, kun je in de pitstraat kijken wat hierna gebeurt. Als deze auto's eruit rijden, is het een chaos. Want al die teams moeten weer naar hun pitboxen terug.
0: Ja.
1: Alles moet weer opgeruimd worden.
0: Ligt dus op groen.
1: Hier links, je kan het net niet zien. Hè? Wij zien
0: echt chaos.
1: Zie je? Chaos, er gebeurt helemaal niks. Ja, je ziet ze wel rennen.
0: Mooi, op het moment, nee, maar op het moment dat je niet kan zien, ga ik natuurlijk duiden dat je het niet ziet. Waar jij zegt, het is chaos. Kijk, hey, wat, Jack, zie je die chaos rechts?
1: Zie je dat?
0: Nou ja, ze moeten allemaal een beetje naar hun eigen plekje terug. Maar ja, in IndyCar weet collega René Hoogterp al zo mooi te zeggen, yellows cause yellows en dat soort dingen. Dus laten we niet hopen dat we er hier nog een van krijgen. Want dan kon het wel eens een hele lange middag worden.
1: Nou, dus voor de chaos wel meevallen hoor.
0: Nou, het is eigenlijk net alsof de metro of de trein open gaat. Ja. En dan moet de helft moet naar links en de andere helft moet naar rechts. Dus het loopt een beetje door elkaar heen. Ze moeten wel allemaal een beetje oppassen. Maar waarom zie ik dan de safety car niet? Dat vind ik dan wel weer bijzonder. Standing start. Oké, dan is dit gewoon een reconnaissance lap. Dan zult u bij zo dadelijk horen roepen. Poging 2. Dus ja, mocht je nou te laat geweest wezen, dan heb je mazzel. Want ja, de eerste werd na 3 rondjes een code rood gezwaaid vanwege de crash van Charles Leclerc. Die crash gebeurde dus op een plek waar hij er in 2020 ook al een keer vanaf gegaan was. En die wedstrijd werd gewonnen door ene Pierre Gasly. Die nu dus niet vanaf de eerste startplek, maar vanaf de tweede startplek kan komen. Dat is dan ook weer aan de andere kant van de baan. Ik zie dat Russell naar de harde band gegaan is. Ja, er zijn toch wel jongens die willen.
1: Bijna,
0: ja.
1: Bijna allemaal.
0: Dat moet ik wel een beetje kijken.
1: Ja, stappen medium?
0: Ja, nieuwe mediums heeft zijn stappen gestoken. Zet ik hier even boven herstart. Kun jij eens even opjassen, check? Gasly op hard?
1: Ja, Gasly hard, Verstappen medium. Colapinto.
0: Russell dus ook hard, hè?
1: Ja. Okay. Colapinto hard. Piastri hard. Norris hard. Lindblad hard.
0: Ja. En het beeld is even weg.
1: En het beeld is even weg, inderdaad.
0: Komt wel weer terug.
1: Eerst op medium is Hamilton.
0: Oké, okay, Hamilton ook op medium. Dat is Verstappen dus.
1: Ja.
0: Alright. En ja, dan zijn er ook nog gekken.
1: Bierman en Ocon op hard.
0: Perez start op een softband, zie ik nu. En Alonso ook. Kom, Klaus.
1: Ja, Perez is natuurlijk ook alleen maar informatie aan het halen.
0: Ja, hetzelfde geldt voor Alonso, hè. Die grote problemen had met zijn torretje, alles vervangen heeft.
1: Belangrijk nog wel eens even Antonelli op medium inmiddels. Die startte dus de eerste stint op hard. En nu gaat hij de inhaalrace doen op medium.
0: Ja, snap ik, want hij stapt op de hard om die pitstop uit te stellen om zo track posities te winnen. Die heeft hij inmiddels te pakken, dus gaat hij nu gewoon redelijk mee in de
1: voor hem is dit wel een mooie uitkomst, hoor, deze.
0: Ik denk voor Hamilton ook, als ik het eerlijk mag zeggen. Dus laten we kijken of dat ook gaat gebeuren. Toeren gaan omhoog, we gaan het ten tweede malen proberen. Poging 2 om de Grand Prix van Italië onderweg te krijgen naar de code rood. En uitgestelde start. Nog een opwarmronde. Moet je allemaal wakker blijven, hè? Waarom die is, weet ik dan niet. Is er iemand met een probleem? Staat er iemand? Er staat een van de Racing Bulls. Racing Bulls staat helemaal scheef. Staat, ja, kijk. Yuki. Yuki staat out of position. Klonk. Ik denk dat dat hem ook was. En dan krijg je dat het veld niet helemaal op de computer dat ze niet al op de inlogplek staan.
1: Geen bericht van de VIA?
0: Nee, maar dat zal nu op de boordradio's moeten gaan gebeuren. Want ik weet niet of ze hem dit laten welgevallen, zeg maar. Of dat ze roepen van ja, vriend... Nou
1: ja, ze laten hem welgevallen, want ze geven hem een herkansing. Anders hadden ze hem straf gegeven.
0: Het veld geven ze een herkansing. Ja. Dus ze zouden nu nog steeds kunnen of zeggen voor je de boordradio... je hebt een extra formation lap gedaan. Kijk, komt hij aan.
1: Hij verremt zich, denk ik, of zo. Dat hij te laat ziet dat hij naar rechts moet, zie je?
0: Hij
1: denkt dat hij hier moet staan. Je wordt naar rechts, Yuki.
0: Ja. En toen stond hij te scheef.
1: Ja.
0: En dus staat hij links.
1: Ja, zie je links niet op de gele streep.
0: En dus staat hij als auto niet ingelogd. Sensor onder de auto. Oké. Ja, dat krijg je. Als er mensen tussenuit vallen, dan is het soms in één keer... Ja, ik stond net hier. Ja, nu sta ik daar. Ja,
1: toch is het een concentratiedingetje.
0: Gasly stond eerst... Nee, het is een teamdingetje. Dat vind ik. Het is een teamdingetje. Russell op hard, Gasly op harde band, Verstappen op medium, dan vier man. Colapinto, Piastri, Norris, Lindblad op hard. Standing start, nogmaals, en weer een rondje eraf.

0: Verstappen heeft flink wat temperatuur in die banden gebracht. Hoor je dat? Want die komt hier redelijk aanjazen.
1: Nou, hij is als enige op de medium in die top 7.
0: Ja, zal proberen, denk ik, daarbij bij de start wat te winnen ten opzichte van Gasly. Ja, red je dat op topsnelheid?
1: Ja.
0: Let op straks, als we er zijn, op de manier waarop de achtervleugel van Gasly zeg maar lijkt te verdwijnen door wat er is. En de anderen hebben die Macarena hebben, die hebben nog gewoon een balk in beeld hangen. Ja, makkelijker kan ik het niet uitleggen.
1: Gasly ook scheef.
0: Ja, scheef op je plek mag als je maar boven die sensor staat. En Yuki stond met zijn wiel niet op de gele streep waar je net overheen moet staan. Dus dat was vrij helder. Kijk, die streepjes hier rechts nu bij Oscar Piastri onder zijn spiegel vandaan komen als je mee zou kijken. Maar daar zit hij ongeveer. Dat is ook Alonso dit, hè? Gewoon lekker rustig aan het toerijden. Al die gasten staan er vooraan. Die dingen worden heter en heter en heter en heter en heter. Hij heeft richtmaling aan. Want er zijn een aantal anderen die nog niet helemaal op hun plek staan. Bij de Williams een schuif op dit moment aan. We gaan kijken wat het gaat worden. Ja, eigenlijk is het poging 3, hè? Zondag 6 september 2026, de derde poging. Je krijgt waar voor je geld? 3 starts voor de prijs van 1. Aan de vierde, de vijfde, uit. En we zijn onderweg nu met Russell dus vanaf de pole position. Dan Gasly, Verstappen, Colapinto, Piastri en Lando Norris.
1: Colapinto,
0: topstart. Verstappen heeft niet zo'n fijne start. Oh, Hamilton zit al achter hem. En aan de binnenkant zit daar Oscar Piastri. Dan moet Colapinto opletten. Dan moet Verstappen op zijn voorvleugel opletten. En dat redt hij net niet. Hij zakt een plaatsje terug en heeft nu Lewis Hamilton achter zich aan. Hamilton heeft een topstart gemaakt. En hoe zit het met Kimi Antonelli?
1: Kimi Antonelli gaat even loeren. 12e positie. 1, 2, 3, 4. Nee, kan ik niet zien.
0: Oh, Lewis Hamilton is aan het banjeren, jongen. Niet normaal. En die zit daar al te duwen. En Verstappen zakt weer een plaatje terug op die mediumband.
1: Nee, volgens mij pakt hij Colapinto terug.
0: Nee, sorry. Hij pakt Colapinto terug.
1: Ja.
0: Lewis Hamilton had het aan de slag met Piastri. Zit Piastri nu weer te hannissen. Oh, daar gaat de volgende. Het is Colapinto. Oh, oh, blijf de baan, blijf de baan. Pas op met terugkomen. Oeh, in de Lesmo 1. Dat is met een rotplek om eraf te gaan. Reizer. Hartverzakking 1, 1.5.2. Off-track Colapinto. En zo heeft Gasly de eer te verdedigen. En dat is dat Lewis Hamilton dat heeft voor het team van Ferrari.
1: Antonelli 8e inmiddels.
0: Wauw, lekker wel.
1: Achter Lando Norris. Ja.
0: Piastri dus niet zo slecht als dat ik dacht. Norris was er even in de buurt. Verstappen sluit aan achter Gasly. Hierachter zijn ze nogal druk bezig. Het zijn de hazen. Berman, Hulkenberg, Tsunoda zit daar goed. Russell begint uit te checken. Maar kijk, die auto van Colapinto en van Gasly loopt de partij hard, jongen. Niet normaal. En daar komt ook Lando Norris. Weet je nog, vorig jaar slechte pitstop. Ja, je moet even je plek veranderen. Mm-hmm. Amahula.
1: Antonelli is aan Norris voorbij.
0: Zesde. Komt hij aan. Daar.
1: Ja. Gaat nu richting Piastri.
0: Antonelli naar het podium. Het is rondje 7. Zonder fouten, gekkigheid, dingen. Dat heeft hij. Hij heeft die drive. En dat wordt voor George Russell dan ook nog wel een ding. Daar zitten we te kijken wat Lewis Hamilton weer doet met Piastri. Het is nogal een redelijk gevecht hoor tussen die twee. De een heeft op het ene moment net wat meer. De ander op het andere moment net een beetje meer.
1: Colapinto terug op de baan op de 15e positie.
0: Ja, dat vind ik niet. Nee. Het was een uitstap. Maar je toch wel eventjes, zeg maar, misschien later vandaag als hij gestopt is, is gewoon een onderbroek voor moet halen. Dit is de straight line mode. Hier die achtervleugels die openklappen. Kijk, die van Gasly, die zie je bijna niet. Bij Verstappen zie je nog zijn ding. Bij Hamilton zie je nog zijn ding.
1: Hamilton verdedigt.
0: Ja, die verdedigt. En dit is het voordeel van deze Kimi Antonelli. Nu dus al zesde. Achteraan gestart bij poging 1. Vanaf 12 bij poging 2 en nu al op 6. En Verstappen gaat nu aanvallen bij Pierre Gasly aan de binnenkant van de Tamburello. En is er al voorbij, want hij kijkt naar links en stuurt naar links. Mooie actie. Oh. Antonelli.
1: Bij Piastri. Hij moest echt even op het laatste moment de deur dichtgooien.
0: Ja.
1: Wow.
0: Heeft Verstappen daar niet te veel verbruikt aan batterij om daar dus Gasly te pakken? Hij wil los van Gasly. Verstappen zet de snelste race onder neer. Brengt hem naar 1.26.328. Kan hij Gasly lossen? Want dat zou wel een gunstig ding zijn. Antonelli.
1: Voorbij Norris, maar ze zijn het gevecht. Norris wilde er net weer terugpakken.
0: Zit nog steeds in die oranje sandwich. Ja. In de papaya sandwich. Ik weet niet of papaya tevreden is, dat weet ik eigenlijk niet, of te eten. Maar kom eens aan, in de achtergrond. Ja. Het probleem is dat als je soms op een punt inhaalt, dan ben je beter in je elektromotor. te gebruiken. Loopt je accu leeg en kun je daarna zelfs met je accu niet meer verdedigen. Kan een ander jou weer makkelijker voorbij.
1: De yo-yo inhaalactie.
0: Ronde 8 van 53. 1 Russell, 2 Verstappen, 3 Gasly, 4 Hamilton, 5 Piastri, 6 Antonelli, 7 Norris, 8 Lindblad, 9 Berman en 10 Yuki Tsunoda.
1: De beide McLaren's hebben die Macarena achtervleugels.
0: Ja.
1: Was dat jouw vraag?
0: Nee.
1: Oh.
0: Het gaat er mij om of Liam Lawson hem heeft.
1: Oké, ik zag de beide McLaren's open en dicht draaien.
0: Ja, Lawson zien wij nog niet. Nee. Die zit in de buurt van Yuki Tsunoda. Kijk, Max lost hem nog niet echt. Maar zet hem genoeg in de vuile lucht. Hij moet nu wel op gaan letten, hoor. Het is nu een treintje. Verstappen dus op P2. Maar er is wel een trein die achter hem aan zit. Met Gasly, Hamilton, Piastri, Antonelli, Lando Norris. En dan een gat naar Lindblad van 1,2 seconden.
1: Verstappen en Antonelli, de beide mannen op de medium. De rest allemaal op de harde band.
0: Verstappen zou in principe ook eerder naar binnen moeten. Maar ja, je gokt misschien wel op een safety car. Want dan maakt het weer niet uit.
1: En Hamilton natuurlijk, sorry.
0: Was het gat tussen Verstappen en... Verstappen komt dichterbij aan Russell. Dan heeft Gasly nu op 17e. Dat was op start-finish op 18e. Dus Gasly loopt wel harder. De snelste race rond is in handen van Lewis Hamilton. Nee, 25, 9, 31.
1: En bij de Racing Bulls ook in de top 10. En Berman is aan de deur aan het kloppen bij Yuki Tsunoda.
0: Op het snelle circuit zie je dus inderdaad dat het hele veld nog binnen 17 seconden. Er zijn circuits waar het na 3 rondjes al is van de complete top 9. Maar dat zit nu nog redelijk oké. Dus zelfs Alonso en Bottas kunnen blij zijn. Wat rijdt Alonso voor rondetijd? 27,9. En dan rijden die Cadillacs 28,4. Pwah. Alonso heeft best wel een goede pace te pakken. Want die is sneller dan Albon en Perez voor hem. 27,9 is een 11e tijd. Daarmee het hebt ervan ten opzichte van het hele veld.
1: Yuki Tsunoda heeft wel een starting procedure infringement veroorzaakt.
0: Jo.
1: Dat is gek. Noted.
0: Ja. Ja, wat zouden ze kunnen geven? 5 seconden. Als ze echt boos op hem zijn. Want het is natuurlijk een dingetje, hè? Het zou een 10 seconden stop en go kunnen zijn.
1: Ah, ik zou een 5 seconden geven, denk ik.
0: Ja, maar dat is de minimale straf die je kunt geven aan dingen. En je laat nu het hele veld een extra ronde draaien.
1: Dan komt die aanval van Hamilton.
0: Lewis. Daar zit nu wel aan de goede kant. Ja, Lewis naar 3. Nu wordt het oppassen voor Verstappen geblazen. Want Hamilton weet dat hij de enige overgebleven Ferrari is. En heeft hij al wat extra's, dan zal hij het zeker niet nalaten om dat te gaan proberen. Zijn afgelopen rondetijd was trouwens maar 1/10 langzamer. Maar daar kan Gasly misschien terugkomen. En Gasly doet dat niet. Althans niet met verven. Mediumband van Lewis Hamilton net wat beter hier. Hamilton on fire. Ik zei het al, voor Hamilton zou die herstart ook wel eens niet zo slecht kunnen zijn. Antonelli is naar die 6e plek geklommen. En daar zit hij dan ook even. Hij zit er nog steeds.
1: Hij zit vast achter Piastri, ja.
0: Zit een beetje klem daar. Ja. Maar er is ook geen vrije lucht. En ik ben bang dat Gasly zo dadelijk opgevroten gaat worden... door 2 McLaren's en 1 Mercedes.
1: Daar komt die aanval al.
0: McLaren 1.
1: Piastri voorbij aan Gasly.
0: Yep.
1: Antonelli zit daarachter, die komt ook. Kijk maar. Kan niet missen. Hij gaat door, hoor. Ja, hoor. Ook daar gaat Antonelli voorbij aan Pierre Gasly. Pierre Gasly dus nu inmiddels 6e.
0: Vooral rustig blijven daarbij, Alpine. Je wint hem niet 1, 2, 3. Je wint hem niet zomaar. Hij heeft een harde band. Hij weet dat er 2 mannen op een mediumband voor hem zitten. Als we een foutloze wedstrijd hebben, dan is het ook... Kijk, die Verstappen die is even naar die Russell toe gedoken. Ja. Snelste raceronde. 25-6. Rijdt ook wel weg bij Lewis Hamilton. Dat gaat dus 2,5 seconden.
1: Dat is ook wel leuk, hoor, Verstappen tegen Russell.
0: Aha.
1: Verstappen op de medium. Russell op de harde band.
0: Ja. Jawel. Maar het is wel de pace. Je moet hem er wel uitzien. Kijk, het kan ook zijn dat Russell dacht op die harde band... joh, ik zit hem even op 99% en blablabla. Bla, bla. Oh, daar komt Verstappen aan. Oké, laten we even een tandje bijzetten. Dat is wel een klap, hoor, wat hij pakt. 25-6 in rondetijd ten opzichte van 26-3. Dat is gewoon 7/10 van een seconde. En ik heb geen fout gezien bij George Russell, hè, laat dat duidelijk zijn. Antonelli gaat nu hard in sector 1, heeft wat meer vrije lucht, zouden we kunnen zeggen. We zitten in de 11e van 53 rondes totaal, maar race-wise is het pas rondje 5-6. De racepace van de auto voor Verstappen is op dit moment gewoon goed te noemen. Het enige wat Verstappen kan hopen is, als hij hem zou weten in te halen... dat er aan een safety car komt. Hij gaat wel kijken, maar Russell remt laat. Hij zit er heel dicht achter. Sonota starting procedure infringement after the race. Oké. Okay. Misschien hebben zij een boordradio gehoord die wij niet hoorden, dat ze hem verkeerd geïnformeerd hebben. Prima. Verstappen en Russell. Einde rechterstuk. Russell en Verstappen aan de rechterzijde. Toedels. Maar wat heeft hij verbruikt? Russell probeert terug. Luister naar de fans. Ja, ja. Op de baan. Altijd lekker. En Hamilton is die plek weer kwijt.
1: Mooi gevecht, hoor.
0: Ja, hier komt Russell, want zei het al. Wat heeft Verstappen daar verbruikt? Russell aan de buitenkant. Hoe moet opletten, opletten?
1: Ja.
0: Voor het weet krijg je een halve breektest, hè? En dan gaat hij op de radio zitten brullen. Waar kan Verstappen weglopen? Want hij heeft natuurlijk veel batterij gebruikt om die inhaalmanoeuvre te doen. Hij heeft dus bij het uitaccelereren van deze bochten daarna, zeg maar, gewoon minder vermogen. En daar leek George Russell van te kunnen profiteren, maar het is hem voorlopig nog niet gelukt. 12 van 53, 1 Verstappen, 2 Russell, 3 Piastri, 4 Antonelli, 5 Hamilton, 6 Gasly, 7 Norris. Je komt toch echt niet heel lekker ver naar voren.
1: En Antonelli ook niet meer. Want hij stokt ook een beetje,
0: ja, maar
1: achter Piastri.
0: De logica is, met de snelheid van de auto, de mindere jongens pak je. En dan kom je jongens die ongeveer gelijk zijn. En dat is dan weer veel moeilijker.
1: Of
0: maar hij probeert het wel.
1: Gemaakt. Kan ook, hè?
0: Die achter Lewis Hamilton.
1: Hij gaat in de aanval.
0: Ja. Hallo. Zo. Hamilton is ook om een of andere reden gewoon weer twee plekken achteruit geboord. Het gaat wel hard daar. Kan Verstappen die Russell achter zich houden. Het is straight line motor. Er zijn mensen die denken, hey, die DRS staat open. Nee, dit is straight line motor. Het mag bij iedereen open.
1: Daar komt Antonelli aan de binnenkant.
0: Antonelli voor het podium. Ja hoor. Verstappen, 2 Russell, 3 Antonelli, 4 Piastri. De race pace Verstappen is weer los. De race pace van de Mercedes is ook los.
1: Hij moet hier wel verdedigen, hoor.
0: Ja, continu. Continu.
1: Zo.
0: Ik denk dat hij heel veel verbruikt van zijn elektriciteitspower op het rechterstuk ter verdediging. En dan word je dus kwetsbaarder in de Curva Grande. Hè? Onderweg naar die tweede chicane, de Della Roggia. Want hier kan Russell niet. Dus Russell moet een plan gaan verzinnen.
1: Ja, want Verstappen gaat Antonelli helpen achter op Russell te komen.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat denk ik wel. Die houdt lekker Russell op nu. Dan komt Antonelli steeds dichterbij.
0: Oké, okay. Mijn buikgevoel zegt dat Max niet heel veel harder kan dan hij nu gaat, maar dat mag.
1: Nee, maar hij door Russell op te houden.
0: Nee, dat kan. Nee. Hij kan hem in zijn schoot laten vallen.
1: Ja,
0: tuurlijk, dat
1: precies.
0: Kan. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat Antonelli gewoon meer pace heeft. 25-7 ten opzichte van 26-4. Die jongens komen dichterbij. Piastri. En Hamilton, dat is ook weer bijzonder. Er weer 2,6 seconden tussen. Oh, dan komt Hamilton weer aan. Dat hij weer proberen. In de achtergrond. Achter Antonelli, Piastri en Hamilton. Gasly dus op 6. Daarachter nog steeds
1: Russell.
0: Russell, Russell, Russell. Ah, Verstappen verdedigt de binnenkant. En remt later. Ja, wel fijn dat er toch gewoon uitremacties zijn, hoor. Ondanks het clipping wat er bestaat en wat er is. En het hele veld schuift in elkaar. Let maar op. Het hele zootje komt eraan.
1: Daar gaat Russell voorbij.
0: Nee hoor, de bocht is naar links. De bocht is naar links. No way. Ja. No way.
1: En die Antonelli, die zit eerste rang.
0: Oh,
1: waar gaat het stuk?
0: Hamilton is rechtdoor gegaan.
1: Oh ja, hij geeft de plek terug, denk ik. Ja.
0: Hamilton is even rechtdoor geschoten. Kan en mag. Maar wel op de juiste manier.
1: Lekker hoor, dit.
0: Ja, het is voorlopig het puntje van het stoelwerk. Want dit hadden we toch met weinig mensen denk verwacht dat het zo zou gaan. Het komt natuurlijk ook, je kunt het ook heel makkelijk maken. Ja, de auto van Verstappen is niet de snelste uit de top 6. En dus komt de rest dichterbij. Maar hij wel, heeft wel de racecraft. En die Russell die moet er met zijn tanden in zijn stuur zitten. Want die moet inmiddels, en dat had hij eerder niet, in zijn spiegeltjes beginnen te kijken. Want daar komt Kimi Antonelli aan. En daar heb jij dan wel weer gelijk. Als Russell aangevallen kan worden door Kimi Antonelli, dan is dat wel een dingetje. En voor Russell, hé.
1: Zo.
0: Eén keer vanaf pole vertrokken. En je weet dat hij van achteraan moest komen. En toen vanaf 12. En nu zitten we achter elkaar.
1: Rondje 15.
0: Vinden we wel een dingetje.
1: Ja.
0: Maar goed, dat
1: komt
0: ook.
1: En nu komt Russell, toch?
0: Nee, het kwartje is gevallen. Nee, Verstappen verdedigt weer die binnenkant. Hij kan niet insturen.
1: Moving on the braking.
0: Nee.
1: Zegt Russell dan.
0: Nee, denk het niet. Max, kan alleen maar hopen dat Antonelli hem aan kan vallen. Max weet ook wat het maximale pace van Zelt is. Wellicht zegt hij nu, ik vind het gewoon leuk. Kijk, hier gaat hij wel naar de buitenkant. Nu is Russell wel een tandje verder dan hij was. En dan moet je opletten, gaat hij naar rechts? Ja, hier zit hij ervoor. Kijk, zie je. En dan komt Max weer aan de binnenkant. Oh, let op voor je voorvleugel. Nee. Goed gedaan. Nu is het gedaan. Zou ik het ook wel weer lachen vinden als Max weet, joh, eerst en tweede kan ik toch niet worden. Dat hij heel makkelijk die Antonelli er voorbij laat. Kom maar, Kimmy. Doe lekker je ding, jongen. Want ik weet nou vrijwel zeker dat Max er meer plezier in zou hebben als Antonelli deze wedstrijd weet te winnen als hij hem niet kan winnen, dan dat George Russell het doet.
1: Maar Max zal aan de kant gaan op een recht stuk, hè? Dat vindt hij prettig, toch?
0: Zegt hij altijd, dan kost het mij het minst. Ja. En dit zou toch voor Italië wat zijn, zeg, hé? Charles Leclerc eraf. Lewis Hamilton even mee, even derde gelegen, maar veel te veel van zijn banden gevergd, waardoor hij terug lijkt te poepen. Achteruit lijkt te vallen, zeg maar. Dat is een nette manier om het te zeggen. En Antonelli zit hier prima. Hebben we elkaar van de week eerder op deze manier opgezocht, hè? Antonelli en Max staan dus ook op dit punt. Hoe hard gaat Verstappen verdedigen ten opzichte van Antonelli? Dat is de vraag. Antonelli komt wel van ver, hoor. Hij komt van ver, maar gaat hij het doen? Verstappen blijft een beetje half in het midden. Aanremmen, hij wacht. Hij wacht.
1: Ja. Hamilton is Piastri voorbij.
0: Ja, en bovenin beeld komt Piastri denk ik net weer terug. Net niet. Dus kan ook Hamilton zich weer gaan aansluiten daar.
1: Nou komt Antonelli.
0: Moet hij wel een gat dichttrekken. Ja. Ja, ik zeg niet, de deur gaat open. Maar ik zie hier ook niet te verdedigen.
1: Ik zie niet veel verdedigen, hoor.
0: Ik zie niet de verdedigen de actie die ik eerder gezien heb, hoor. Sorry dat ik het zeg. Neem me niet kwalijk.
1: Piastri weer voorbij aan Hamilton.
0: Ja, dat zei ik al. Dat is... ja.
1: Hoppa.
0: Eigenlijk, als je aanvalt in de eerste bocht, ben je daarna kwetsbaar. Zo is het. Dus moet je daar ook niet al te veel toe laten verleiden. En het beste is eigenlijk wat je kunt doen, is aansluiten in bocht 1. In de allereerste knik, de rettifilio. En dan in de curva grande aansluiten. En dan, net wat er net gebeurde bij de Della Roggia, daar gewoon een beetje extra pakken. Ja, doe maar even. Hè. Ik bedoel, dit gaat met gemiddeld 52, 53 in de rond hier.
1: Wel een paar tracklimitjes. Albon, Colapinto, Russell heeft ook een tracklimitje. Hamilton heeft een tracklimit.
0: Hier, Hamilton en Piastri weer met elkaar. Ja. En als Hamilton dit dus op zijn accupower gedaan heeft, dan krijgt hij hier nu daar de rekening van gepresenteerd. Colapinto, of fout, Gasly, settelt redelijk in waar hij zit, denk ik. En als hij Norris achter zich kan houden, doet hij dat goed. Hier bovenaan in beeld komt Piastri weer, zei het al. Zit Hamilton weer aan die binnenkant. En Piastri is er net, zie je dat?
1: Netjes doet hij dat, zeg.
0: Hij gaat het hier weer proberen. Hij heeft dan inmiddels Gasly aan zijn staart hangen. De blauw-roze. Daar is hij. Alpine. En Norris vind ik op dit moment, tot op heden, kleurloos. Ja. Hij zit er, hij doet het. Ja, gaat Max weer. De auto is kapot op de rear axle. En dat broken is niet kapot, van er is iets kapot. Maar hij heeft dat eerder over gehad. Het heeft te maken met het differentieel. Dat die auto dan minder makkelijk over de curbs gaat. Dat hij meer stuitert. Dat hij minder grip heeft. Dat hij minder snel op zijn gas kan. En dat gebeurt in de Red Bull te vaak. Soms heeft hij het en dan komt het niet terug. In kwalificatie heb ik er ook over gehoord. En nu is hij na 17, zeg maar, de 17e ronde van de wedstrijd, heeft hij weer hetzelfde gevoel dat hij achterkant niet doet wat hij doet. En Kimi Antonelli, ik hoop dat hij hem in de eerste bocht er voorbij zit, want daar hangen microfoons. Vind ik wel leuk.
1: Verstappen kan nog wel een beetje mee.
0: Ja, daar wil ik wel mee.
1: Trouwens, was nog een incident between Lawson en Hulkenberg, noted.
0: Oké. Okay. Waar is Lawson, joh?
1: Ja, bij Hulkenberg, denk ik
0: dan. Ja, 21ste, dus is hij binnen geweest. Er is dat met Lawson.
1: Oké.
0: Achteraan gestart, nu 21ste.
1: Ja, is hij binnen geweest voor een setje medium.
0: Ja, ja. Tweede stop. Halla, bingo, Kimmy.
1: Publiek,
0: ja, daarom zeg ik hoop dat hij het in bocht 1 doet. Maar ik sta even te zoeken naar de Lawson. Ik denk, wat de fuck met Lawson? Kimmy Antonelli. Snelste raceronde. Au, George Russell. Dit doet pijn, hè. Where's Kimmy? Ja, hij start achteraan, oké. Tweede start. Where's Kimmy? Ja, hij start de 12e. Derde start. Where's Kimmy? Ja, hij start de 6e. En Hamilton en Piastri hebben een leuke middag samen, maar doen elkaar wel pijn, want hij zat op 2 seconden van Verstappen en nu op 3,3. Dus ze verliezen alleen maar tijd met deze knokpartij. En ik ben bang dat Lewis Hamilton niet zich gaat concentreren om vooruit te kijken. dat hij aan het einde van de rit denkt van... ik had het misschien iets anders aan moeten pakken. Podium gemist. Dat heeft natuurlijk in Zandvoort ook al dat gevoel gehad. Ja, wie mist nou dit en mist nou dat, ja. Want het is nog rustig op de radio. Ik zou wel vrede hebben met dit podium. Als ik eerlijk ben.
1: Ja, ik denk Verstappen ook.
0: Ja, sterker nog, Verstappen heeft nu... wat is hij? 8 ronden aan de leiding gelegen. Dat is meer dan in alle wedstrijden het hele seizoen hier bij elkaar.
1: Okay.
0: Dat moet ik ook niet vergeten. Had natuurlijk ook wel de mazzel dat hij voor deze wedstrijd al 43 in aan manoeuvres had gedaan. Ja, hij komt weer, hij komt weer. Dan gaat hij een wisselpak. Dat zou het zijn.
1: Ja. Nee. Oh, Russell gaat richting Antonelli.
0: Antonelli, laat hem erin lopen.
1: Doordat Russell hem ernaast kon zetten, kon Verstappen die inhaalmove niet maken. Leuk hoor, dit. Komt u maar, volgende ronde nog een keer. Antonelli voor Russell, voor Verstappen. En Norris is weer voorbij aan Gasly.
0: Van 53. Antonelli, Russell, Verstappen en hier Piastri. Oh, ja, het zijn de jojo in haar manoeuvres. Hij duikt wel meteen naar rechts. Waar is Hamilton dan nu?
1: Die blijft niet gewoon niet zitten. Zeg.
0: Nou ja, als hij niet meer voorbij komt, dan hoeft het niet. Maar als hij nog een keer voorbij komt, moet het wel. Verstappen nu toch met een groter gaatje ten opzichte van Russell, hè? Op het moment dat hij er naartoe liep, leek goed te zijn. Piastri nu op die vierde plek op 3 seconden.
1: Ja.
0: Hamilton gezien. Alle Ferrari-fans houden van Ferrari. Laat dat duidelijk zijn. Alle Italianen houden van Ferrari. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk dat Italië met een overwinning van Antonelli wel heel blij zal zijn. Alhoewel, kijk, er komt Russell weer aan, hè, met grote rasse schreden. Knetter de knetter. Ja, het is weer gewoon stuivertje wisselen, hè. En nu is Russell weer aan de leiding. Dit is geen stoere uitremactie dingen. Dit is het gevolg van de een aan de batterij, de ander niet. Nou, dan kan Kimi hier weer terugkomen. Yo-yo overtakes noemen de meeste mensen dit. Die rijdt hier door Qatar. In de wielrennerij noemen ze dit volgens mij kop over kop.
1: Ja.
0: Schaatsen misschien ook nog wel, marathon schaatsen. Maar ze moeten er niet te veel rondetijd mee verliezen. Dat is het enige wat ik wil zeggen. 25-7, 25-8. Want Oscar Piastri rijdt gewoon 25-6. Weet je, die heeft 18e voorsprong op Hamilton. 3,3 seconden achter op Verstappen. Dus die kan redelijk zijn eigen tempo rijden. Verstappen begint nu toch langzamerhand die zilveren sterren aan de horizon te zien verdwijnen. En komt in een wat eenzamere wedstrijd terecht. En dan moet hij straks nog een keer naar die harde band. Terwijl dus bijvoorbeeld Russell naar de medium kan. En Antonelli moet ook naar de harde band. Ik denk dat Los en Hulkenberg elkaar ergens geraakt hebben, waardoor Hulkenberg Los naar binnen is moeten gaan, misschien wel voor een nieuwe voorvleugel of zo. Ja. Daar is natuurlijk helemaal achteraan.
1: Ja.
0: Niks van gezien.
1: Totaal buiten beeld.
0: Ja, want dan heeft het track limit gehad?
1: Ja, dat was met een inhaal gedoe met Norris volgens mij.
0: Nou, gaan we weer. Of blijft Kimi nu even rustig zitten? Nou ja, hij was er alweer voorbij.
1: Ja, Russell, poging. Lukt niet.
0: Goeie.
1: Daardoor komt Verstappen langzaam weer dichterbij. Norris weer voorbij aan Gasly. Dat zijn ook van die jojo-acties.
0: Ja. Oké. Ik zou het van Gasly knap vinden als hij ook nog Norris achter zich kon houden. Maar op een of andere manier zit Lando Norris niet helemaal in zijn algehele salsa zoals wij die kennen.
1: Ik vind dat we helemaal geen boordradio's horen van die Mercedes'en.
0: Nee, misschien zijn ze er ook niet. De Wolf heeft natuurlijk allemaal luxe man om zich heen. Ik denk, ja, we moeten geen gezeur en getier op de boordradio hebben. Antonelli van 19 naar de leiding op dit moment. 1 Grand Prix is ooit vanaf zo'n plek gewonnen. Dat was John Watson, maar die kwam van lager nog. Van 22 was in 1983 in de Grand Prix van Long Beach in Amerika. John Watson, Watty voor vrienden. Maar ik vind helemaal, als ik weer eerlijk ben... we hebben genoeg op ons netvlies, hè, laat me niet te verkeerd zijn. Weinig graphics van onboord. Weinig boordradio's.
1: Niks in de halo's. Nee.
0: Hoe het gelukkig de app doet het, hè, dat is al een dingetje. Norris heeft een track limit.
1: Komt hij weer aan, Russell?
0: Ja.
1: Antonelli kan alleen maar aansluiten, want de energie is op.
2: Stapt dan weer van 1.1, 1.7 naar 2.2, 1.9.
1: Gaat hij nu weer terugkomen, Antonelli? Ja, let maar op.
0: Hetzelfde verhaal. Welke kant kies je?
1: Links.
0: Ja, maar Russell verdedigt nu links.
1: Hij moet naar links. Hij moet er links langs. Nou, dan maar rechts.
0: Buiten langs. Geweldig.
1: Zo de
0: die had Russell niet verwacht. Kan Russell hier bij Lesmo 1 terugkomen? Dat is dan weer de vraag.

0: dan krijgt een waarschuwingsvlag. Dus die is dingen aan het doen die helemaal netjes is. Alright, nou, hij heeft in ieder geval Lance Stroll weer te pakken.
1: De vraag is alleen wie zijn banden het eerst eraan gaan. Hè? Die mediums van Antonelli of die harden van Russell?
0: Ja, op dit moment hebben ze gewoon allebei dezelfde pace. Weet je? Ja. In het kampioenschap zou Kimi er nu naar 267 punten gaan. Loopt Norris wel wat uit. Loopt Russell wel wat uit op Hamilton. Norris komt natuurlijk niet dichterbij aan Hamilton. Verstappen pakt wel weer wat. Maar ja, dat zijn allemaal puntjes onderin.
1: Ik denk dat Verstappen blij zou zijn als hij dat podium kan vasthouden. En dan weer een binnenkant. Binnenkant van Russell.
0: Ja, de regie vindt het leuk. Maar ja, er zijn denk ik andere gevechten op de baan gehouden die er meer om gaan. Hulkenberg en Bortoletto zijn met elkaar in de slag. Ocon en Colapinto. Gasly en Norris. En dit is gewoon het gevolg van ik doe dit, dan doe jij dat. Ze hebben er allebei geen last van. Hè?
1: Komt Antonelli weer?
0: Hij wacht. Nu met Verstappen in punt 6.
1: Ja. Lawson heeft wel black and white. Staat verder niks achter.
0: Ja, waarschuwingsvlag.
1: Ja, maar
0: is hij niet braaf geweest?
1: Ja.
0: Ik ook wel eens.
2: So
0: we're going to try and stop yo-yoing. We just need to kill that gap to the Verstappen.
2: Yeah, right.
0: And
2: in the meantime, you follow me. Do you want me just to sit behind or what?
0: Ja, ze zien bij Mercedes dus ook. En daar moeten we eerlijk in zijn. Ja, Kimi, oké. We hebben allemaal een beetje klaar met het yo-yo. We moeten wel opletten. Verstappen achter ons. Ja, zeg maar wat we doen. Moet ik er gewoon achter blijven zitten? Zeg het maar. Ik vind het een geweldige. En als hij slim is, gaat hij nu inhalen. En dan zorgt hij dat ze dat tegen George Russell gaan roepen. Hè? Stop yo-yoing. Als ik Kimi nu was, zou ik hem inhalen. Hij doet het niet. Dan zou ik zeggen, oké, zo, nou een stap yo-yo in. Weet je, eerst zelf inhalen.
1: Is nu het moment?
0: Ja, dit was toch het moment? Ja, man, ik bedoel, die Verstappen zat natuurlijk weer... zat hij op 1,4 seconden de vorige ronde. Ja, dan is het nu weer 14e dichterbij gekomen. Dus ze zijn toch een beetje bang voor die Verstappen. Dan ga ik wat hij terug, zit hij op zijn stuur wat andere dingen aan te passen. Ja, tuurlijk, zie je, Verstappen pakt 18e de afgelopen ronde. Omdat ze zelf zitten te pielen pappen. 24 van 53 op Italië. Met Russell, Antonelli 1, 2, 3. Hamilton nu vierde. Dan Piastri, Norris 5 en 6. Gasly 7e. Originele pole position zit er. Dan 8e Lindblad, 9e Tsunoda. Toch wel weer knap van de Racing Bulls. En Ollie Bearman lijkt op dit moment de punten gaan pakken. Maar dat duurt nog wel even. Hij heeft 1,8 seconden achter zich aan Bortoletto. En dan Colapinto. Maar die komen dichterbij. Dat is ook een dingetje. En Colapinto is trouwens redelijk aan het terugkomen van het uitstapje wat hij had hoor. Vind ik not so bad.
1: Nog een berichtje van Ferrari.
0: Oh, Antonelli.
2: So George has been given the message to build the gap to Verstappen. He can't do that, so then we will invert.
0: George heeft de opdracht gekregen om gas te geven. Het gat naar Verstappen moet groter. Als hem dat niet lukt, gaan we de auto's omkeren. Oftewel, Kimi Antonelli, stay where you are.
1: Klein berichtje nog van Ferrari. Het is niet dramatisch belangrijk, maar Tink zegt het toch maar eventjes. Charles Leclerc is inmiddels in de TV-pen gearriveerd. Hè, dus het vierkantje waar al die vragen beantwoord worden. En hij mag maar één vraag per broadcast doen.
0: Ja, toch dat korte termijn geheugen.
1: Ja. Ja.
0: Sorry.
1: Hamilton met Piastri.
0: Ja, die zijn de hele tijd al met elkaar bezig. Dus kijken, even in de gaten houden wat Russell in hondentijd kan doen, hè? Want ze hebben hem de opdracht gegeven dat hij het gat naar Verstappen nu groter moet maken. Maar even in de raad houden. 25-6, 25-9, max 25-7. Dus hij pakt voorlopig een 10e. Dat is ook wel een redelijke stok achter de deur aan Russell. Hey, joh, je moet dat gat groter maken. Als dat niet lukt, laten we Kimi aan jou voorbij gaan. Ouch.
1: Even kijken, door die safety cars is natuurlijk dat pitstop window wel een beetje veranderd.
0: Ja, denk ik ook.
1: Nou,
0: je hebt 7 gratis rondjes, hè? Dus alles wat iedereen die tot 30 ging, kan tot rondje nummer 37. Nou, dan word je tweede stint ook. En die jongens die naar een medium zullen moeten gaan, die zullen hem korter willen houden. En die jongens die naar een harde band zullen gaan, zullen kijken of de race pace die ze op dit moment op de medium draaien, goed genoeg is om bij te blijven. Nou, Russell antwoordt wel, hoor.
1: Alonso in de pits. En die is er alweer uit. Nee, er staat nu een retired achter Alonso.
0: Retired.
1: Even in de gaten houden.
0: Even terug. Russell antwoordt, 25

0: En broken is niet kapot, maar ja, als het allemaal
1: minder goed
0: werkt zoals het werkt, dan is het oké. Dan is het allemaal solid en lock. En als het niet helemaal werkt, dan noem je het, ja, hij is niet solide genoeg. Hij is broken. Dat is Portoletto in de balk als je mee keek. Is hij al een Pinto voorbij gegaan? Nee. Zitten wel dicht bij elkaar. 1 seconde, zij was aan het verdedigen. Zo komen zij het rechterstuk van Monza opgeblazen. Russell, Antonelli en Verstappen in die volgorde. Onderling verschil nu 7, nee, fout. Verschil naar Piastri 7 seconden. Dus Piastri heeft 5,6 seconden op Verstappen. De rondetijden van Piastri zitten in de 26-1. En Verstappen reed de 25-7. Dus mocht het technisch allemaal okidoki blijven, dan zijn deze drie mannen onderweg naar een podium.

0: 25-5 de rondetijd van Russell. 25-4 de rondetijd van Antonelli. 25-7 die van Max.
1: 1,7 seconden. Verstappen, Russell.
0: Was op start-finish. Nu 2,1 op de GPS. Dus hij is aan het doen wat hij doen moet. En dat moet hij wel om de Harry te redden.
1: Anders is hij zijn overwinningje kwijt.
0: Ja, het wordt met de stops natuurlijk ook nog wel interessant, hè? Wat ga je doen bij het team van Mercedes? Want ze kunnen natuurlijk, Jack, ze kunnen Kimi Antonelli een undercut laten plaatsen op George Russell.
1: Ja, kunnen ze doen.
0: Want hij staat op de medium, dus dat hij eerder naar binnen moet komen is logisch. En hij valt gewoon weer aan, hè? Hij valt gewoon weer, hij rijdt in ieder geval netjes naartoe. Hij valt niet aan, dus ik moet het even corrigeren. Hij laat nog steeds alles zien, dus geel, yellow, yellow. Yellow, yellow, yellow. Stroll.
1: Ah, nee, hè.
0: Stop de car, hydraulic issue. In bocht 1, hè? Ja. Voor een safety car, nou, dan gaat het, klapt het hele zootje naar binnen.
1: Ja, virtual.
0: We zitten over de helft heen, ja. Oké, okay, dus, dat scheelt alweer de helft. Oeh, dit worden weer keuzes maken, keuzes maken.
1: Dit stop wel of niet doen.
0: Ja, het is nu maar 15 seconden.
1: Ja.
0: Wil je, moet je, ga je, ga je stekken? Doe je dit met twee man tegelijk? Dit wordt wel een keus voor het team van Mercedes. De auto van Stroll is al keurig bijna weg. Zij gaat niet heel lang duren, hè? Dat is ook weer de truc. Ja, hier zijn ze al binnen. Oh, oh, oh. Volgens mij zat er een man bijna vast achter die voorvleugel. Maar goed, wie waren het allemaal? Hulkenberg, Sainz en Ocon. Hm? Het zit ook allemaal dicht nog steeds bij elkaar.
1: Russell nog steeds voor Antonelli voor Verstappen. Die zijn nu een beetje half gas aan het rijden.
0: Perez binnen, ja, maar ja, wat ga je doen nu? Als je nu naar, ja, ik zou hem pakken.
1: Antonelli, denk ik toch, aanvallende pitstop zou ik doen. Maar ja, goed, dat bepaalt het team natuurlijk.
0: Ja, we horen niet wat ze roepen. Wie, ja, Antonelli. Ja. Antonelli duikt naar binnen.
1: Stappen mee. Ja, Verstappen,
0: ja, Verstappen gaat ook mee. Oeh, en als dan nu die virtual safety car weggaat, dan is George Russell het bokje. Kon hij ook nog wel zijn podium verliezen. 10 seconden moet hij wel weer dichtrijden. 35-201. Stoptijd Verstappen 2,7. Oeh, dat is ook een goeie. Die drift bijna langs de monteurs van Ferrari bij het wegrijden. Antonelli in-out.
1: Hamilton gaat door, zie ik dat?
0: Nee. Ja, ze geven wel wat op en ze zakken wel wat terug. Ja, ja. Virtual safety car ending. Russell bokkie. Want ze gaan weer terug naar de race-snelheid. Verstappen mee in de vaart en volkeren. Antonelli en Verstappen dus na hun virtual safety car stop teruggezakt naar plaats 6 en 7. Zij is even op, hoor. Ik heb het nog onthouden.
1: Even kijken, Max Hart.
0: Ja, logisch, die moet, hè, voor het bandenreglement. Ja. En Kimi dan dus ook, toch? Is het ook op een mediaband?
1: Nee, Max hoefde niet voor het bandenreglement, toch? Die was al op start.
0: We hebben code rood gehad.
1: En die is naar M, dus klaar.
0: We hebben code rood gehad. Ja.

0: Ja, dan had hij ook nog een keer naar medium kunnen gaan. Maar dat heb ik bij de eerste start al gebruikt. Dat was het. Code rood, goud, bandenreglement, putje.
1: Colapinto.
0: Goeie herstart. Ja, ga. Maar je mag volgens mij voor start-finish niet inhalen. En dat doet hij wel. Dus ik weet niet of dat hier ook zo is. Nee, het virtual safety car ending is gewoon tellen. Oh, wat een... Die grote partij hard, jongen, daar schieten die Bortoletto voorbij, zo wie er niet is.
1: Ja, dat staat zo wat stil, joh.
0: Situatie, Russell, 2 Piastri, 3 Hamilton, 4 Lando Norris, 5 Gasly, 6 Kimi Antonelli, 7 Verstappen. Die zijn dus tijdens die virtual safety car gestopt. Dan heb ik het over Antonelli en Verstappen. Iedereen heeft wel één achter zijn naam staan, maar ja, dat was natuurlijk het inrijden van de pitstraat bij de code rood situatie. Russell.
2: Well, that's it, D-Ray, he's in a bit of a trap. You feel this is good?
3: Keep this strap, keep this strap.
0: Motor doet niet wat hij wil in deze strat. En strat 5, strat 4 is de power die je aan je auto en je motor wil geven. Terwijl Antonelli daar Gasly al voorbij is. En Verstappen dat als volgende zal moeten gaan doen. Ja, Kimi zal wel, die zal wel lekker gaan op deze band. Mediums. Russell, Piastri, Hamilton, Norris, Antonelli, Gasly. Wanneer gaat Verstappen Gasly voorbij? Waar gaat hij het doen? Mooi die top 10 nog steeds. Lienblad in Tsunoda op 8 en 9. Colapinto op 10.
1: Sergio Perez krijgt nog even een strafje van 5 seconden. Hij heeft de escape route niet correct genomen.
0: Ik gun het hem. Serious. Stappen nu heel dicht achter Pierre Gasly. Gasly natuurlijk zijn moment van eer gistermiddag had. 5 seconden penalty bevestigd. Daar komt Verstappen aan bij Pierre Gasly. Moet hij wel weer opletten dat hij niet meteen de volgende ronde in de Corva Grande te grazen genomen wordt. Maar die auto loopt daar. Dan zie je het verschil in achtervleugels met Gasly. En Verstappen. Er zit er ook nog gezellig Perez in de weg. In de witte Cadillac. Antonelli hier pakt die snelste raceronde. Was Antonelli medium band, zei je?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hij gaat lekker verder. Oeh, dit moet toch ook pijnlijk zijn voor Lando Norris, hoor. Die Antonelli er even voorbij kon blazen. Ja, en wat is het verschil? Dat is het mooie. Russell telde even 15, 29 seconden bij op, van 29 seconden bij op. Als Russell nu gaat stoppen, valt hij terug naar plaats 8.
1: Ja, ik denk dat het een briljante move is geweest van Antonelli en Verstappen. Ja. Om die ene pitstop halverwege die race toch te maken.
0: Hoe je het bent of keert, je hebt minder stoppage time. Ja. En dan verlies je straks misschien wel wat op de baan. Maar dan zou je dus 15 ronden voor het einde een seconde per rondje moeten verliezen om het voordeel wat je had teniet te doen.
1: Zo is het.
0: Antonelli zegt AWS. Binnen 4 ronden aan de start. Stappen en Norris. Het is wel grappig, die drie liepen gisteren naast elkaar op het paddock. En Max had zo'n microfoontje. En Norris komt erbij. Snelste race ronde voor Verstappen nu, 24-5. Norris komt erbij en zegt, hoe is die kwalificatie? Max zegt, joh, laten we het even... Wanneer gaan we padellen? Ja, padellen van de week. Ja, ga jij boeken? Ja, ga ik boeken. Gewoon op camera, oké, okay, oké. Okay. Of gaan we golven? Zegt Max, nee, dat doe ik niet. Ja, dat kan ik niet. Ik doe wel de drankjes. Ja, oké, okay, zegt en dan Norris. Zo gaan we dan gewoon. En nu als het moet... Reizen elkaar gewoon de hek in, hè?
1: Ja, echt. Ja, hè? Stroom voor de ogen.
0: Niet letterlijk, maar figuurlijk.
1: Ja.
0: Het is zo bijzonder, hè? Dat de hardheid waarmee ze op de baan kunnen vechten. En het respect en de vriendschappen die er toch ook bestaan. Tot een bepaald punt. Dat vind ik nou het mooiste van de autosport, hè? Tot een bepaald punt. Tot hier en niet verder, juffrouw Jannie. Russell, Piastri, Hamilton op dit moment de top 3. Verstappen heel dicht onder de staart van Lando Norris. Kijkende, wachtende.

0: Max kijkt, einde rechterstuk, binnenkant, gaat lukken. Oh, dan heeft Russell ook nog een yellow flag infringement.
1: Oeh, dat is serieus.
0: Ja. Norris laat dit gebeuren trouwens. Als je het ziet, waarop die, de manier waarop hij hier aanremt, zegt hij, oké, come and get it, do my thing. En dus is het Antonelli en Verstappen gelukt om allebei nu weer in die top 5 terecht te komen. De mannen voor hen zullen nog een stop gaan maken. De enige waarvan je dan zou kunnen twijfelen, zou ze na die code rood op een harde band proberen die hele race uit te knallen. Dat kan natuurlijk ook nog een dingetje zijn. Dat is ook nog zo wat. Je luistert naar GPR Sportradio. We zijn bezig met de Gran Premio d'Italia. 2026 in Monza, waar Russell leidt, Piastri tweede is en Hamilton derde is. Maar er is meer sport in deze wereld. Er is juist een bericht naar buiten gekomen, Jack.
1: Je begon vanmiddag deze race ook met een aanval van Van Bommel op Bouwman. Voetbalwedstrijd Ajax-PSV. En daarvan vroeg iedereen zich af van, had dat niet een rode kaart moeten worden? Maar Ajax heeft nu zojuist bekendgemaakt dat ze Bouwman een maand minimaal moeten missen vanwege gekneusde longen.
0: Russell bouwt uit ten opzichte van Oscar Piastri. 7,7 seconden. Dat is wel een fijne marge. Maar tel hem er even bij op. Hij zou nu terugvallen naar de 7e, 8e positie als hij een pitstop moet gaan maken. De vraag is, moet hij die gaan maken? Wat gebeurt er met de race pace van George Russell? 25-4. Piastri 26-2. Hamilton 25-9. Maar dan Antonelli 24-9. Max 24-9. Norris kan Verstappen aan geen kanten bijhouden. Maar ja, die heeft nieuwere banden. 25 rondjes nieuwere banden voor Verstappen. Dus dat weet Norris ook. Hè? Dat is natuurlijk een gevecht wat je niet kunt winnen. Hamilton zal, als hij P3 op zijn bord ziet staan. En dat is niet het bord dat op tafel staat, maar op zijn pitbord ziet staan. Dan zal hij denken, nou, podiumpje hier zou ik toch wel lekker vinden. Want hoeveel, ik ook, hadden niet gehoopt, gegund, dat Ferrari dit weekend met de nieuwe motor die achterin de auto ligt, de verbeterde motor, het gaat om 4, 5 pk, maar natuurlijk alles wat er ook achter zit en aan zit, hier gewoon misschien wel een hele mooie vuist hadden kunnen maken. En gewoon, ik had een 1-2 voor Ferrari hier wel zien zitten.
2: 25-0. Sit on me, driving through that car.
0: Hij begint ook snel te praten als hij onder zit, hè? Kimi, zijn gemiddelde pace is 25-0, zeggen zij. Nou, 24-9, vond ik nogal niet wat. Ik rij zo hard als ik kan, laat me maar rijden. Oké, prima. Ja, hè? Don't push me. Het is hetzelfde als jij... Vraag ze mij, Jack, of ik relaxed ben.
1: Relaxed?
0: Ja, vraag ze aan mij of ik...
1: Ben je relaxed?
0: Ik ben hartstikke relaxed, jongen. Er is helemaal niks aan de hand. Gaat helemaal rustig bij mij. Echt prima. Rustig, kalm. Oké. Okay.
1: Laat mij met rust.
0: Ja, precies. Hier zie je de, als je met ons meekijkt. Hamilton.
1: Hamilton.
0: Long way, long way, long way. Foutje. Mazzeltje voor Antonelli. Ja, daar dus al. En vuil op de banden. En balen. Gaat hij nu... Nee, ik ga het niet zeggen. Jij gaat het wel zeggen. Gaat hij zo dadelijk roepen, waarom zijn we niet naar binnen gegaan bij die virtual safety car? Daar hoop ik nog steeds van. Je weet niet alles wat er is in boordradioland. Maar dat het toch echt Antonelli en Verstappen die of van tevoren gezegd hebben, komt er ergens rond die 30e ronde na de helft van de wedstrijd de virtual, we pakken hem gewoon. Spreek dat van tevoren af. Dan kan je nooit in de war raken van, nou, moesten we nou wel of moesten we nou niet? Of kon ik nou wel of kon ik nou niet? Of had ik nou wel of had ik nou niet? En zo is het. En langzamerhand wordt het toch wel een dingetje. Want dan kunnen dus nu ook jongens van de harde band naar de softband gaan.
1: Zeker. Belangrijk dus die top 3.
0: Russell heeft geen nieuwe softs meer over. Maar anderen wel. Hamilton ook. Dus Hamilton kan hem stretchen om zo dadelijk naar een softband te gaan. Komt ie aan.
3: This tire is terrible here.
0: Deze band is verschrikkelijk, vriend. Rijdt hij al 31 rondjes op, hè?
1: Ja, dit is toch een soort verkapte mededeling zoals jij hem net zei. Waarom zijn we niet gewisseld?
0: Nou, we staan er, nou ja, het kan ook zijn dat die band gewoon aan het inkakken is. Dat is ook logisch, maar hij wil natuurlijk niet roepen, I have tire massive degradation on the rear. Dit kan ook weer een afspraak zijn van je op momenten dat je denkt van we moeten roepen, maar gewoon, ja, deze band is niet zo lekker. Dan weten wij dat we wakker moeten blijven. Nou ja, 36, 46, en bedoel... Je kunt beter naar een softband gaan. En dan willen we nog wel eens zien zo dadelijk. Kijk, Verstappen zijn stop kwam volgens mij net te vroeg. Lap 29, ja. Had niet gekund. Maar die jongens die nu gaan, elke ronde dat ze nu nog langer door kunnen en de pace blijft oké. Nou, kom maar op, ja, Russell begint ook. Ik denk richting zijn pitstop te gaan, want die gaan nu ineens persoonlijk beste race rondes rijden. Russell en Piastri, tuurlijk, de auto wordt leger, er is wat meer rubber her en der op de baan. Maar je weet ook van ja, ik hoef nog maar 2 rondjes, dan trap je hem ook af. Dan vraag je alles van die band. En dan gaan we kijken waar ze naartoe gaan. Want dan is dit heel goed. Rijdt een ongehoord volwassen wedstrijd. Hè? We hebben vooral super. In het begin gezien dat hij slim was. Niet te snel proberen, een beetje die buitenkant houden. Rustig blijven, kalm blijven. Het komt wel goed. Ja, natuurlijk komt dit een jojo inhaal. Dan niet interteam. Maar het is gewoon van, hi, hier ben ik. En Verstappen op Hamilton. Hamilton pakt hij aan die binnenkant. Verremt zich dan weer bijna, zeggen dat. De exit van Verstappen is goed. Kan hij in de curve veranderen wat? Hij moet opletten hoor, want zo wil ik het zeg.
1: Ja, hij is een boefje hoor.
0: Nee, Lewis heeft ook zijn streken, maar kijk eens even. Ha, ha, ha. Alsof er niemand thuis is. Oeh. Zie je, dan zie je ze soms voor de veiligheid 2 keer die achtervleugel weer openklappen. Ik heb dat eerder bij Leclerc ook gezien. Plof, plof, om zeker te zijn dat hij dicht is. We stappen dus naar de 4e plek. 2 man voor hem op de baan moeten nog een stop maken. Dus het zou een virtuele 2e plek kunnen zijn. Russell plus, ik hou het nog steeds voorzichtig, 20, 25 seconden. Ja, oeh.
1: Maar Russell under investigation, hè? Hij was eerst noted.
0: Ja.
1: Maar hij is nu under investigation. Een yellow flag infringement.
0: Krijgt hij ook nog een 5 seconden straks. Dat is de minimale straf.
1: Ja.
0: 5 seconden.
1: En als hij heel ernstig is, krijgt hij 10 seconden. Dus dan kan hij maar beter even wachten met stoppen.
0: Ja, misschien probeert hij hem toch uit te rijden. Dit zijn dingen die wij helaas niet zeker weten.
1: Nee.
0: Het is natuurlijk toch een gat, hè? En hij weet als hij naar binnen gaat dat hij een deel van het... Van, nou, sterker nog, dat hij op achterstand begint te raken. Piastri ook op een podiumplek nog steeds. Rondetijd. Russell 25-5. Russell heeft natuurlijk, maar kan je nagaan. Wacht even.
4: Russell is under investigation. He's doing 25-2. If we could stay within 10 seconds, that could be an opportunity.
0: Ja, dat zeggen ze ook nog een keertje. Natuurlijk, als we binnen de 10 seconden van Russell blijven. Zij gaan dus vanuit die 10 seconden straf krijgen, maar dat calculeren ze in. Dan hebben we nog een kansje, misschien voor een podium. Is dat ze dan tegen hem zeggen? Maar dat zijn toch ook signalen dat er een aantal jongens op uitrijden staan. Het is simpel, Jack. Als Russell nu naar binnen gaat, wordt hij 7e.
1: Ja.
0: En als hij nu een 10 seconden straf krijgt, dan wordt hij 4e. Of nog net 3e, als het nu zoals het nu is. Dus ja, dan maar doorrijden. 25-3 is een rondetijd. Antonelli 24-4. Hello. Verstappen 24-2. Ze juist weer de snelste race ronde verbeterd op die harde band. Dus Max zit daar wel goed in zijn velletje. Zal dan zo dadelijk alleen even Oscar Piastri te grazen moeten nemen.
1: Maar hij is in ieder geval aan het uitlijnen. Aan het kijken waar het beste kan. Nu is denk ik nog net even te vroeg.
0: Uitlijnen zijn de voorwielen van de auto's. Ja, het oplijnen. Oplijnen. Kijken, ik vind hem leuk. Ik vind hem een leuke Babylonische. Het zou ook slim zijn, hè? Ik denk dat hij het hier gaat proberen. Als je op dat rechterstuk 10, 15 meter eerder je gas helemaal loslaat, dan laat er veel op. En dan heb je het hier. Maar ja, als vriend Piastri het hier ter verdediging gebruikt. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Oeh, hij komt van ver. Hij komt van ver. Ho, ho, ho, lekker deze. Dit is wel.
1: Heftig hoor. Hij.
0: Ja, mooi.
1: Verstappen naar P3.
0: Terug naar P3.
1: Met Russell op P1, die volgens mij nog naar binnen moet.
5: I'm good at the moment. Currently, Kimi forecast to catch right at the end of race.
0: Ja, ik weet het zeker, denk ik. Russell gaat niet meer stoppen. Russell gaat niet meer stoppen. Dus Russell is afhankelijk van de noted die er is, of de under investigation inmiddels.
1: Under investigation?
0: Russell is daar afhankelijk van. Of hij hem wint, of dat hij... derde of vierde wordt. Ja, derde zou nog kunnen. 10.9 zit Piastri nu. Dus eigenlijk moeten ze Russell nu op de hoogte houden van zijn achterstand opzitten van Piastri. Ze hebben dat bij Piastri natuurlijk gedaan omdat ze misschien verwachten dat hij een 10 seconden straf gaat krijgen. We'll see when it happens. I'll talk to you when that ship sails by. En weer duidelijk zichtbaar, hè? Alles wat in een top 4 team auto rijdt, laten we het eerlijk zeggen zoals het is, is gewoon los, hè? Gasly rijdt op 7 seconden achter Lando Norris, maar op 21 seconden achter de kop. Vertrokken in eerste instantie vanaf pole. We zien Martin on sliding powers to push the tires if you feel them so. We zien wat marges dat het zou kunnen dat je je banden op bepaalde momenten net iets meer zou kunnen gebruiken dan je misschien zou kunnen willen. Nou, dan doe ik het ongeveer zo moeilijk als ik het vond.
1: Stappen voorbij, Piastri.
0: Is ook een gaaf, hè?
1: Nee, oké. Okay. Bericht van de stewards. No further action.
0: George kan hem binnen. Ja, hij was er afhankelijk van. Maar ze moeten het ook zo doen, hè? Want ze krijgen bij een yellow flag infringement vaak van de baan een bericht. Dan gaan ze de video terugzoeken. Dan gaan ze kijken en zeggen, ja, maar wacht even. Dat had die official net niet goed gezien. Of hij was net dat punt voorbij. Prima. Dit wordt nog wel even spannend. Want Piastri heeft dan een keer weer een nieuw leven gevonden in ik weet niet wat. En ook Hamilton en Norris zijn nog niet ver weg. Dus die derde plek van Verstappen. Ja, hij reed net die 24-2. Hij rijdt nu een 26-6 en dan rijdt Piastri een 26-1. Dus hij moet wel op gaan letten op die Australië. Die ik trouwens wel een podium zou gunnen, hoor. Want het,
1: die komt er nu aan.
0: Ja, maar we kennen de verdedigende gaven van Verstappen. Kijk, dit is het.

0: Russell, Antonelli, Piastri en Verstappen met elkaar in gevecht. Sorry dat we even niet op het bel zouden checken, maar Piastri is dus nu Verstappen voorbij gegaan. Komt omdat er natuurlijk nog meer dingen gebeuren in deze reiswereld. Maar het is vrij helder. Piastri is natuurlijk ook binnen geweest. Hè. Die heeft op die harde band nu gewoon een betere pace dan het Verstappen heeft. Dat zal Verstappen ook wel weten. Maar hij zal willen en proberen aan te haken. Hij heeft hem eerder vandaag gezien en geprobeerd. En daar gaat ook Lewis Hamilton gewoon verder in de vaart der volkeren. Antonelli, Kimi, we need 24-5. Minimum to catch. En wat rijdt Antonelli? 24-5. Verstappen kijkt en probeert. Zit wel top daarvoor bij Piastri. Maar het zal een knokpartij worden om die derde plek weer terug te veroveren. Kijken of dat hier al kan. Iets verschil ook in die Macarena's. Die van Verstappen staat soortement van open. En die van Piastri niet. Verstappen gaat het wel proberen. Oh, momentje. Hij moet rechtdoor. En dan moet hij die plek teruggeven. En dan zit Lewis Hamilton zich ook nog te verremmen. Achter Piastri moet Verstappen opletten dat hij niet meteen onder druk komt te staan van Lando Norris. Dit heeft hij goed gedaan, want hij heeft de plek meteen teruggegeven. Krijgt hij natuurlijk wel een tracklimit voor, laat dat duidelijk zijn. Maar hij heeft in ieder geval niet leaving the track and gaining advantage. Hij remde heel laat aan en zijn rechtervoorband begon te blokkeren. En daardoor is hij nu in de schoot gevallen van Lando Norris. Pakt ook vuil op zijn banden. Dus dat is ook nog een dingetje. Dat allemaal de 42e van 53 ronden. Waarin er heel veel jongens gaan zijn die in de race geen stop gemaakt hebben. Komt hij aan. Moment van Verstappen. Let vooral links in beeld op zijn rechtervoorband. Daarachter Lewis Hamilton in de dito. Bam. En meteen vonken.
1: Zo, die Hamilton ook daarachter, hoor.
0: Ja, dit zou ook nog met de broken achterkant te maken kunnen hebben. Verstappen doet dan even het WK slalomkampioenschap in de achtergrond. Tussen die polystyrene borden. Ik vind toch wel dat hij... Ja, ik ga iets gek zeggen. Hij zit er lekker in. Hij heeft weer wat ik hem vaker heb gezien. Hij heeft het kop in de voren. Ja, maar wacht even. Kangaroo. Russell. De tire is opening up. Oftewel, er komt vrijheid in je band. Je band is door een bepaald leven heen. Maar hij heeft dat. En daar is Verstappen met zijn yo-yo aanval nu weer op. Piastri voor P3. Nu moet hij zien weg te lopen. Onderling verschil van die beide mannen in banden. Ja, die banden van Piastri. Ik zeg wel stopgemaakt. Maar Piastri heeft 39 ronde oude banden. Verstappen 14. Dus op banden zou hij het sowieso moeten doen. Maar dan heb je het dus nu over pure pace. Daar komt Piastri weer kijken. Bij de Della Roggia. Hier uit accelereren richting Lesmo 1 en Lesmo 2. Russell, Antonelli, Verstappen de nummers 1, 2 en 3. Met nog 10 ronden te gaan op het Autodromo in Monza, Italië. Was er nog ander nieuws?
1: Ja, er was nieuws bij Telstar Voetbal. Natuurlijk horen we dat straks allemaal nog hier op Sportradio bij Marcel en
0: Meijer.
1: Ja. Marcel Meijer en zijn vrienden. Maar bijzonder even om het te vermelden: 2 penalties genomen door Ronald Koeman.
0: Junior.
1: De keeper.
0: Ik zeg dat er in jouw bondscoach van de tribune halen om die penalties te nemen.
1: In de 11e en 90e minuut.
0: 2 gescoord.
1: 2 gescoord.
0: Ah, leuk. Nou, straks meer bij GPR Sportradio en de mannen die na deze Grand Prix weer het Live Center gaan bemannen. Wij houden ons bezig met het staartje van de grote prijs van Italië op het Autodromo di Monza. En Russell heeft hem in de clip. Zo moeten we eerlijk zijn. Antonelli gaat hem niet winnen.
1: Nou, Olly, klein beetje. Het was net 6,3 seconden en het is nu 4,7.
0: Ja, ze riep ook, als je die lage 25ers rijdt, dan kom je er tegen het einde. Oeh, goed nieuws. Hij rijdt 24-4. Aha, oké. Okay. Antonelli gaat hem niet zomaar winnen. Zo, ik heb het even rechtgezet. Ja, je moet even de nuance aangeven af en toe, hè.
1: Het was 6,3, het was 4,7 en het is nu 4,4 seconden.
0: Ja. 4,2 volgens de data in de balk. Gaat hard, hè, dan.
1: Tom.
0: Kimi currently forecast to catches in 6 laps. Leave me alone. I know what I'm doing. 6 rondjes. Oei. Gaat er dan ook... Nee, dat gaat... Ja. Sorry, ik zeg het en ik twijfel. Gaat er ook nog meespelen dat... Toto Wolff kan Antonelli dus onsterfelijk maken in Italië door hem deze wedstrijd te laten winnen.
1: Tuurlijk. En dat gaat dan ook gebeuren. Denk ik.
0: Ja. Gestoord.
1: 3,9 seconden is de achterstand van Kimi Antonelli op George Russell. Verder nog wat in de top 10. Yuki Tsunoda rijdt op een 10e plek. Voor een puntje. Dat zou niet slecht zijn. Arvid Lindblad 8e. En Pierre is een beetje op die 7e plek. Blijven hangen.

0: gaatje is inmiddels 2,9 seconden. Antonelli ten opzichte van Russell. Most overtakes. Als je meekijkt met ons, dan zie je dus Antonelli 25. George Russell 35 ronden aan de leiding.
1: Kimi Antonelli versneld.
2: We can see the damage on the tire and these vibrations picking up every lap. So let's take no risks. Let's just bring this back. Bring it home.
1: Oh. We zien de schade op je banden. We zien die vibraties. Dus ja, laten we geen risico nemen. Let's bring this home. Oftewel, volgens mij gaven ze hem eerder nog een boodschap van... joh, als het goed voelt, dan mag je vrijgaan. De rondetijd is 25-1. 1,1 seconde per rondje verschilt hij. 2,8 seconden was het zojuist. Het is nu 2,2 seconden.
0: Ook het gevecht op P3 is volop gaande. Piastri zit achter in de versnellingsbak bij Verstappen.
1: 16e is het verschil tussen de Australiër en de Nederlander. Hamilton is wel gezien, hè? Die zit op 2,6 seconden achter Lando Norris. Gaan we het zeggen? Ronduit matig weekend voor Ferrari. Albon krijgt door een swap positions met Sainz.
0: Ja, 14e en 15e.
1: Ja, maar Albon rijdt op 42 ronden oude harde banden. En Sainz op 18 ronden oude mediums. Dus dat snap ik wel. Laatste punt lijkt naar Yuki Tsunoda te gaan. Die heeft 7 seconden voorsprong op Gabriele Bortoleto. Colapinto 9e, Lindblad 7e. Norris komt ook weer dichter op Piastri. Dus dat zou ook nog wel een mazzeltje kunnen zijn. Antonelli 1,6. Kijk even, die rijdt een 23,6. Gaat gebeuren. Het gaat gebeuren.

0: Gazzetta dello Sport. Dat is natuurlijk normaal een krant die roze is. Die zou natuurlijk, als hij hem weet te winnen, zou het natuurlijk voor morgen gewoon een mooie grijze, Mercedes-grijze voorkant moeten maken. Hè? Niet normaal. Maar goed, de laatste overwinning is van België. Dat is 2 Grand Prix geleden. Ja, een Italiaan he, die eventjes onderweg gaat om zijn thuis Grand Prix te winnen. En ze hebben natuurlijk tegen George geroepen: doe geen gekke dingen, let's bring it home.
1: Ook Piastri zijn 4e positie staat onder druk, want Lando is ook aangesloten.
0: Ja.
1: En dat gevecht zien we dus helaas niet in beeld.
0: 60 jaar geleden won het voor het laatst een Italiaan de Italiaanse Grand Prix. Ludovico Scarfiotti, ook voor Ferrari, in 1966. Ze noemden het een obscure 1-2 die er was. Samen racen 16 wedstrijden bij elkaar. Maar de ene keer ging het naar Audi en toen weer terug naar Mercedes. Wel dingetje.
1: Antonelli sluipt langzaam dichterbij aan George Russell.
0: En dat allemaal in het weekend dat er demo's gereden werden en Ferrari in de kleuren stond van de auto van Michael Schumacher, die hier zijn eerste Grand Prix-overwinning voor Ferrari wist te pakken. Het komt allemaal in die zin wel samen, behalve dat Ferrari er geen onderdeel van uitmaakt. Maar Kimi Antonelli, man. Och, och, och, och, och. Ja, ik weet wat Toto gaat zeggen. Maar misschien ga ik het zelf ook wel zeggen.
1: Stappen onder druk van de beide McLarens.
0: Ja, kom met z'n tweeën. De situatie is nog wel steeds. Hij jojoot op 17 en daar komt nu Lando Norris. Als je meekijkt links in de balk, die een aanval plaatst bij Oscar Piastri. En ik denk dat Norris gevaarlijker is voor het podium dan dat Piastri is. Wij hebben natuurlijk niet alles gehoord. Wellicht hebben ze bij McLaren ook geroepen van swap de cars. Maar ja, die jongens, die banden van die gasten zijn allebei even oud. Antonelli is aangesloten achter George Russell. 48 van 53. Ja, ze hebben het wel goed berekend. Ze zijn een rondje of 6. Nou, het is een rondje of 5 geworden. Hier zit hij. En dan kun je je thuis Grand Prix gaan winnen. En nu is George Russell de 2e wedstrijd vanaf de pole position gestart. Hier gaat hij het nog niet doen hoor. Hij is echt slim. Hij is echt heel slim. Hij laat hem hangen, hij laat hem zitten. And he's gonna leave George Russell hang out to dry, zouden ze in het Engels zeggen. En vandaar dat ik op het hangen kom. Komt hij aan. En nu gaan ze niet beroepen bij Mercedes. Laten we dat jojo even achterwege houden. Gaat hij nog wachten? Russell naar de binnenkant. Kan hij terug? Kan hij terug? Mag niet terug? Oeh, Russell maakt het moeilijk. Hier kruist hij. Oh,
1: oh,
0: oh.
1: Oh, door het grind.
0: Ja.
1: Oh. Oh.
0: Tik in de dang. Hoe kan hij overnieuw beginnen?
1: Man.
0: Op het vuil.
1: Nog maar 4 rondjes.
0: Ja, dit kan wel eens de lifeline zijn die Russell in dit geval nodig had. Ik wil de herhaling zien. Is het dat hij daar net te veel overstuurde en te vroeg op zijn gas ging? Of kreeg hij een peukie, zoals wij dat noemen? Een beukie, een pompie, wil je maar wel hebben. Want nu wordt het weer een spannend verhaal. Norris en Piastri, Piastri en Norris. Kijk.
1: Dit is het
0: voordeel
1: Verstappen.
0: Ja, voordeel Verstappen. Komt hij aan.
2: What the f*** of it there?
0: Kimi is niet tevreden. Moet je van Lewis Hamilton vragen hoe dat zat met Charles Leclerc in die eerste fase.
1: Wat krijgt hij voor antwoord?
0: Niks. Silence. Even goed kijken. Even goed kijken. Ja. Knijpen, knijpen. Hij heeft geen recht. Oeh, dat is. En hij komt gewoon terug, denk ik. Nou ja, onderstuurt weg. Russell niet in beeld. Op dit shot. Hij raakte hem bijna. Ik denk dat het was. Terwijl hij voorlangs kruist en daarna onderstuurt hij er zelf vanaf. Dus hij is niet naar buiten gebuikt.
1: Nou wordt het nog op het laatste moment een beetje spannend.
0: Hij redt het nog. Hij redt het. Hij gaat het allemaal weer redden. Maar hij komt er wel weer dichterbij. Afgelopen ronde heeft hij natuurlijk wel wat verloren. Ja.
1: Verstappen lijkt ook safe, want Piastri rijdt nu 2,3 seconden erachter.
0: Die zijn zo hard met elkaar, ik wilde het net zeggen, ze zijn zo hard met elkaar aan het knokken geweest. Dat het podium voor Verstappen er ook. Maar ja, goed, je weet ook, in de huidige auto's soms hier dit, dat, boem, boem, boem. Het gaat zomaar een klap harder dan je denkt. Voordat was het Verstappen de afgelopen ronde ook wel 4/10 harder reed dan dat Piastri. Ik denk dat Norris een foutje gemaakt heeft in dat onderlinge gevecht. Heb ik ooit geroepen, de bijna Mercedes het tetsen eraf?
3: We'll just keep it clean, no risks here.
0: Ja, tegen Russell. He, keep it clean, no risk here. Toto Wolff moet toch ook willen dat Antonelli deze wedstrijd wint? En dan zou er toch niks mis mee zijn om dat te zeggen? Vind ik. Komt hij aan? Oké, keep it clean, dan gaat aan de kant. Aha! Dan is er meer gezegd dan dit. Want dit doet George Russell niet zomaar. Antonelli terug aan de leiding nadat George Russell richting de Ascari zei: goedemiddag, Kimi. Ik heb hier een deur, die zet ik even lekker voor je open. Kom er maar voorbij, jongen. mij is ook beter en hij heeft veel versere banden. De Italianen zien hem nu aankomen op het rechte stukje. Die denken, hé. Hey. Wauw. Ze staan al te juichen.
1: Meestal in hun rode shirtjes.
0: Ja, het zou mooi zijn als een ik had iemand met een zwart shirt. Ik had als Mercedes had ik zwarte shirts uitgedeeld. Van doe ze eronder.
3: Just keep it clean, keep it. No risks.
0: Deze is al ouder. Keep it clean, no risk. Want hij is. Russell is aan de kant gegaan. Punt. Ik had een soort Mercedes flashmob gedaan. Dus iedereen rood shirt. Als Ferrari wint, maar als Kimi wint, dan gaan we daar. Rode shirt uit, zwarte shirt aan. Nou, Verstappen moet er helemaal een lazeres lachen voor wat die McLaren's met z'n tweeën aan het doen zijn. 2,4 seconden. Vecht het lekker samen uit, jongens. Ik ga lekker weg. ZHU, zoek het uit. Check it out. Verstappen gaat naar 127 WK-punten. Er verandert in de stand van het wereldkampioenschap niks. Ja, die duwen elkaar gewoon het gras op, hè?
1: Holy Moses.
0: Ja, Piastri heeft een keer de kans om voor Norris te winnen. En ze zitten niet in een wedstrijdssituatie waar het team zou kunnen roepen... ja, we moeten even dit doen, we moeten even dat doen, we moeten even dit doen. Met de top 4 teams nog steeds rijkelijk vooraan in de wedstrijd... verandert er ook bij de stand van de kampioens de constructeurs niks.
2: Hij pushed me off. Gas is very dangerous. He moved back at me after I went to the inside.
0: Ja, hij pushed me off. Very dangerous. Daar zat aan de binnenkant, toch? Oh, de buitenkant. Nee.
1: Nee, hij kiest zelf verkeerd,
0: ja, vind ik
1: Lendo.
0: Ook. Nou, hij blijft in het midden rijden, waardoor hij meer naar links moest dan hem lief was.
1: Ja, hij komt zelf op het gras terecht.
0: Of hij verliest downforce, dat kan ook. Maar kijk dan even wie daar in de gezelligheid achter die twee jongens aan het krullen is. Als Colapinto, denk ik, op rondje achterstand of niet? Huh?
1: Het lijkt een Williams of niet?
0: Het is een Williams, ja. Verstappen 3,3.
1: Ja, fijn. Verstappen zeker naar het podium als niks stuk gaat.
0: Ja, komt die Williams eraan, verrent hij zich. Bolt hij allebei die McLaren's eruit, hè? Dat zal gebeuren. Eend, ja, Donald Duck, eend kunnen hebben.
1: Mooi historisch moment weer dit.
0: Weet je wat George Russell aan het doen is?
1: Schade beperken.
0: Persoonlijk snelste race ronde neerzetten. 1,24,3. Die gewoon denkt, ja, maar wacht even. Vind het allemaal leuk en aardig. Dit wordt wel een volksfeest, hoor. Dit wordt echt een volksfeest. Op het mooiste podium wat er is, hè. Wat ze half over het rechte stuk hangt.
3: Let's go instruction from pit wall. Clean racing, please. Clean racing.
0: Ja, ik vind het allemaal derde klasse amateurvoetbal wat ze doen. Sorry dat ik dat zeg in dit geval, maar... Dit spreek je toch van tevoren af... En ook weer constructeurs-wise, ja, je wil niet dat er een auto in de muur hangt. Nee, laat het duidelijk zijn.
1: Maar dit is een beetje voor de puni dit, hoor.
0: Interteam moet dit toch je ding... Ja, want dat ook met Russell en Antonelli. Russell is, en die hebben we niet gehoord, gewoon aan de kant gegaan. Punt. Komma. Uit op
1: teken. Als ik Russell een beetje ken, gaat hij het straks ook nog zeggen ook.
0: Laatste ronde... Nou, daarom zeg ik, hij was bezig net persoonlijk snelste raceronde in te zetten. Maar goed, dat is niet erg. Dit is een misschien wel once-in-a-lifetime dingetje. Ik bedoel, zoals ik zeg, 60 jaar geleden... dat een Italiaan deze wedstrijd wisten. Het zou Mercedes ook een eerste 1-2 zijn sinds de openers van dit seizoen. Ze hebben niet op het podium gestaan de laatste 3 jaar hier. Dat is nog wel een dingetje. En het is dus, ik vind die naam zo mooi, hè? Ludovico Scarfiotti. 60 jaar geleden wist hij hem te winnen. En het wordt zijn 7e overwinning dit jaar. En dat maakt hem de meest succesvolle Italiaan sinds de laatste Italiaanse kampioen. Jawel, die is uit 1953. Alberto Ascari.
1: Ja, en als het zo blijft, is het voor Verstappen toch alweer zijn 5e podium.
0: Hij klimt gewoon van 19 naar 1 in de eerste 18 gereisde rondjes van deze wedstrijd. Ja, geweldig. Echt super applaus voor deze jongeling. Leider in het kampioenschap die zijn positie alleen maar verstevigt. Niet normaal. Het wordt zijn 7e Grand Prix-overwinning. De eerste won hij dit jaar. Iedereen dacht, het worden de 3 vingers in de neus. Dan moest hij hier achteraan starten. Goede keus gedaan. En Toto gaat mij wellicht straks halen. Grande Kimi. Grande Kimi Antonelli op Italia. Want hij wint hem, hoor. In de 53ste van 53 met 3,8 seconden voorsprong. Op zijn teamgenoot George Russell. Een knetterharde 1-2 voor Mercedes in het land van Ferrari. Verstappen loon naar werken met een podium. Laten we dat duidelijk zijn. Denkt hij ook een leuke dag uit. Hij heeft veel gevochten.
1: Ja.
0: Maar dit wordt echt een ding, jongen. Norris wordt 4e, inmiddels afgevlacht als 5e. Oscar Piastri, snelste raceronde zet Antonelli ook nog even neer in de laatste ronde. Hè? Ja, mooi. Toch nog wel een bescheiden applausje van die tribune. Die zijn nog misschien net iets te rood. Gasly wordt 7e. Lindblad wordt achtste. Dit is hij, Kimi Antonelli.
4: Forza Kimi. Yeah. Forza Kimi.
5: Yes. Oh my god. Oh my god.
4: Forza Kimi. Forza Kimi. Just like being home, mate, on the sim.
0: Ja, toen neem je thuis bij je sim zit. Nou, dit is niet. Er komen heel wat emoties los bij Kimi Antonelli. Maar ja,
1: zeker.
0: Opgegroeid, gekart, samen met zijn vader. Zijn vader die volgens mij pas geleden nog een belletje heeft gepleegd naar Rocco Coronel. Kom even Formule 4 racen hier. Nou, dat soort dingen vind ik ook allemaal geweldig. Het is echt een racefamilie. Goeie hart, het hart op de goede plek.
1: Max, volgens mij is dat Max die hem feliciteert.
0: Ja, die zit ernaast natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, wel weer samen naar het podium. Dat is ook wel weer lekker, hè? Dan krijgen we straks weer dat iedereen daar weer op gaat kletten bij de interviews. Dat Max en Kimi staan te keuvelen met elkaar op mensen George interviewen.
1: Dat Roortje is dan een beetje voor Jan Joker erbij.
0: Snelste race ronde uiteindelijk ook. Ik heb vandaag Marco gemist hebben hoor. Driver of the Day niet gezien.
4: Beautiful work there, Kimi.
5: Ah, oh my god. Oh, it feels like a dream.
4: Don't worry, when you get back I'll give you a pinch.
6: Kimi Grande hero, our Italian hero. He so deserved that. It was a fantastic lap. I hated the last one, but it was fantastic.
0: Hoeft hij er ook niet bij te zeggen, hè? I hated the last one, maar het is wat het is. Mooi gevechten gezien aan het begin van de wedstrijd. Eerst was het nog wel wat uitermaxes, later wel yo-yo's acties toen het onder, hè, bij teams onderling ging. Wedstrijden achter elkaar al dat hij een ronde gereden heeft aan de leiding.
1: Ja, ja, de tifosi gunnen het hem maar naar harte.
0: Ja. Komt hij nog een keer?
7: Yes, Kimi! What a drive!
5: Thank you, Turkey. Grazie, ragazzi. Grazie voor de support. Oddio.
0: Het is familieman, hè?
1: En volgens mij was dat Jackie Wolf, of niet?
0: Ik weet niet of Jackie wat denkt, zijn jongere zusje misschien.
1: Ik dacht het zoontje van Toto.
0: Oké, ja, ook goed. Die ook wat.
1: Nou, het jongensboek is compleet.
0: Officieel nog even de cijfers. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Verstappen, 4 Norris, 5 Piastri, 6 Hamilton, 7 Gasly, 8 Lindblad, 9 Colapinto en 10e Yuki Tsunoda. Ja, zouden we dit even in 1 uur en een kwartier doorjassen? Zijn we gewoon bijna 2 uur verder.
1: Dus tegenvallertje toch Team van Haas, vind ik. Nieuwe Ferrari-motor.
0: Ja.
1: 15e, 16e.
0: Geen punten voor Audi. Racing Bull wel weer met 2 auto's.
1: Ja, Lindblad weer keurig achter.
0: Alpine met 2 auto's. Maar het is wat het is. De kleine, grote winnaar in Italië heet toch echt Kimi Andrea Antonelli. Een manneke van 20 jaar en 12 dagen oud. Die 36 Grand Prix gereced heeft en er 6 heeft gewonnen.
1: Ja, Max komt ook nog even verder.
0: Felicitaties, natuurlijk. Max is blij met zijn podium. Kijk, komt ook Lando. Max. Kijk, ook Max. Met de familie. Ja, de familie, vader van Kimi. Ja, maar wedstrijden winnen als je uit de karting komt in Formule 1 is bijzonder en bijzonder en bijzonder.
1: Ja, zeker.
0: Maar je thuis Grand Prix op Monza winnen, dan heb je gewoon een mega Monza moment. Dat heb je.
1: Ja, en het wordt helemaal leuk, denk ik, voor Italië. Want ik denk dat er morgen bekend gaat worden dat de laatste race van dit seizoen niet in Abu Dhabi gaat zijn.
0: Klopt.
1: Maar in Imola.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat morgen bekend gaat worden. Dus dan krijgen we een tweede race in Italië nog dit jaar.
0: En nog een verschuiving dan toch ook weer in ding,
1: ja,
0: hè?
1: Dat, ja, maar dat was naar... nog niet helemaal zeker. 12
0: december.
1: Is zeker.
0: Dan zou die 12 december zijn, toch?
1: Nee, deze wordt 6 december, Imola. In plaats van Abu Dhabi.
0: Ja, niet deze, maar...
1: Ah, sorry. Okay. Waar ik het over heb.
0: Oké. Okay. Right, we'll see. When it happens. Moeder, zusje, vader, monteurs. Kijk, mooi, hè?
1: Ja, jarenlang voor bezig geweest met karten.
0: Ja, daarom zeg ik, races winnen is 1. Maar je thuisrace op Monza achteraan gestart.
1: Mm-hmm. Beetje geluk.
0: Nee, ja, maar...
1: Dat is zonder geluk vaart niemand wel.
0: Dat is iedereen, weet je. Ja, je moet wel weer opnieuw een start goed doen. Je moet in de wedstrijd geen fouten maken. Je moet van alles. En vooral niet te veel. Echt bijzonder, hoor. Dus eerste podium voor Verstappen in Monza dat geen overwinning is. Vijfde dus podium van het seizoen. Piastri geen podiumfinish in de laatste 9 wedstrijden. En Norris was overwinnaar van de laatste 2 Grand Prix. Het gaat ons dan vandaag lastiger worden. Hij wordt dan alsnog 4e. Heeft die Piastri toch weer te pakken gehad. Ze hebben elkaar wel veel tijd gekost. Want ze kwamen uiteindelijk meer dan 4,5 seconden achter Verstappen kwamen ze binnen. Hoor je die muziek op de achtergrond? En daar komen de fans de baan op. Volare wordt er op de achtergrond gespeeld. Ja, hij is ook likable, hè? Want hij heeft geen air. Zegt geen gekke dingen. Verstappen staat ook gewoon te lachen. Die weet ook gewoon van, die heeft gewoon even die rust te pakken genomen, vriend. Ja, dit is echt zwaar oké. Okay. Mooie helm ook weer met allemaal gekke kleine tekenfilmplakkertjes erop. Kun je dit niet meezingen, Jack?
1: Kanta.
0: Zo, ook genoeg. Mooi, hè? De emotie is zichtbaar op het gezicht van Kimi, die zich niet pas realiseert hoe hij het allemaal voor elkaar gebokst heeft. Code rood is natuurlijk altijd een hulpje als je het raam moet starten. Wat je al hebt, krijg je gratis nog een keer terug, want je mag daarna van die andere plek doorstarten. En samen met Max, laten we het eerlijk zeggen, die jongens die met de virtual safety car het risico genomen hebben, Antonelli en Verstappen, worden gewoon 1 en 3. En al die anderen die denken, ja, we rijden wel uit.
1: Oké, nu breekt hij. Ik krijg hem niet open.
0: Ik krijg het water niet open. Hij kan niet wel open. Nee, maar dat is ook iets. Hè. Je hebt grote sporters die dingen doen, dan krijg je ergens een momentje voor jezelf. Welkom in de wereld van de Formule 1. Niks momentje voor jezelf. Staat gewoon een cameraman met een lens tegen je rug, met je rug tegen je rug aan te tikken. En dan weet je dat in 155 miljoen huiskamers wereldwijd binnenkomt en overal op DAB+. In je auto als je naar GPR Sportradio luistert. Ja, dan komt het even binnen. Dat zijn die momentjes. Maar hou je ogen op de weg, hè, jongens. Niet meteen mee gaan zitten deppen.
1: We stappen ook daar achter in beeld nog even naar zijn monteurs.
0: Mag ik eerlijk zeggen dat ik deze muziekkeus leuker vind aan het einde van een Grand Prix dan dat ik daar hoor? Het is heel stijlvol. Het duurt ook wat lang voordat ze hier naar het podium gaan. Ik weet dat Marcel Meijer zit natuurlijk te springen op zijn stoel.
1: Ze gaan er niet ook van, hoor.
0: Maar ze gaan eerst eventjes met David Coulthard praten. En zodra die klaar zijn, dan gaan we ruimte maken. En gaan we de dag verder invullen hier op GPR Sportradio. Want naast Marcel Meijer komt natuurlijk later ook nog de Nederlandse crisis van de Nederlandse Sportradio. Tom van het Hek deze kant op. Als hij er niet al is. Precies. Wauw, wat mag de familie Antonelli trots zijn op dat mooie manneke in positieve zin. Het rechterstuk wordt inmiddels bemand door Jean Jalleman en David Coulthard gaat babbelen met Max is daar nog niet, zie ik. Oh, die komt er nu aan. Antonelli, Russell en Verstappen in handen van David Coulthard.
8: Kimi, I'm not known for my Italian, but grandissimo. That was unbelievable. Did you ever imagine you could go from 19 to being the first Italian since even before I was born to win this Grand Prix?
9: I did not expect, and grazie a tutti per essere venuti, grazie per il supporto, and yeah, unbelievable, I'm so happy, and I could have never imagined to be here today, but we managed to pull it off, and I'm really, really happy.
8: There's so much to unpack in this race. I have to thank you all for what was a brilliant race. It was happening right up until the last few laps. It looked like you got out onto the gravel, that first chicane breaking up a little bit, and then you had to come back again and get the pass done one more time.
9: Yeah, I mean, it was quite scary there in the moment because the tarmac was breaking up, but I still thought I could do the corner, but once I went over a bit of gravel as well, I went straight, and I was like, maybe I lost my chance, but then luckily, we still had the pace and managed to bring it home.
8: We can see with the color of your face, we can see with the sweat, just how hard you were working there behind the cockpit. At any point, were you thinking, Points are points. That's good on this weekend. Or was it just always, I want to win my home Grand Prix?
9: Yeah, I mean, after the second restart, I was up there and I knew I could have had a shot for the win. So, yeah, definitely I believed in it, especially when I was behind George. But it was really difficult because really difficult to break away with it all being so strong. But at the end, you know, we pitted and he stayed out and he struggled a bit with his tires at the end. Well, you know, with fresher tires, I was able to increase the pace and, managed to win it.
8: Okay, Kimi, thank you for now. Stay there with us. George, I don't really know what to say. On a day where you aced the starts, you kept it clean, it seemed that you were doing everything necessary to bring home the victory. And in the end, you look in your mirrors and you see this man right there and you have to battle him in second place. Not the result you wanted.
10: Yeah, I mean, huge congrats to Kimi, of course. Incredible result from him. When I looked on the leaderboard at the beginning, I saw he was already in sort of P5, P4. I knew straight away he was going to be in the mix. So, yeah, huge congrats to him. It was looking like a pretty strong race from us. And then I was just struggling with the tyres towards the end. Obviously, we did the whole race on that one hard tyre. So, I'll take it. It's been more positive than it was pre-summer break, and that's what I needed to try and achieve. But of course, I would have loved to have been P1 today.
8: You mentioned the tyres. Of course, you didn't take that virtual safety car stop that both Kimi and Max did. Was that a discussion, or it all happened so late that it was just a case of you had no choice?
10: To be honest, I thought we were both going to stay out. I was surprised to see him pit in. I think in the end, it was a roll of the dice both ways. You know, in the moment, the team wouldn't have known which strategy was better. It made sense to split the cars. But in the end, you know, Kimi had great pace. And there we are.
8: Oh, well done with the second place. Well, some great racing. You seem to favour that outside line into the second chicane, which worked well for you. We heard you on the radio saying that the reoccurrence of some rear issues on the car, but you've got to be happy with that third place, all things considered.
11: Yeah, it was, there were some good battles out there. I had to send them many times on the outside because we were just struggling a lot with deployment from turn 2 to 4 compared to our competitors. And in general, I think top speed wasn't our friend today, so yeah, just trying to hang in there, but they were a bit too fast. That's why I was just trying to be in that overtake mode. But yeah, at one point I lost that and tried to just do my own race. But I had one tricky moment in turn 2 because the tarmac was opening up. So I almost just went off because I picked up like the gravel from the tarmac. And then I had the McLarens in my overtake mode. And it makes quite a big difference right here. And once I cleared them, happy with P3 and to be on the podium here.
8: Okay, congratulations on the podium. And Kimi, finally back to you. Have you heard of a rapper called LL Cool J?
11: No.
8: He's got a song called Something Like a Phenomenon. You are having a phenomenal season. Your 7th victory in Formula One. Once again, your emotions here, winning the Italian Grand Prix.
9: Yeah, it's a dream coming true. And what an incredible day. And couldn't do it without my team, my family, and everyone who supports me. And still few races to go, so we're gonna keep our head down. Now we're gonna enjoy today.
8: Okay,
9: grazie.
8: Thank you very much.
9: Grazie.
8: Enjoy the podium.
0: Mooie woorden hoor van David Coulter. Something like a phenomenon. Echt geweldig. Jack, zwaar gegunde overwinning, hè, deze? Hè?
1: Ja, absoluut. Ja, mooi jongensboek.
0: Mooi podium van Verstappen.
1: Kimi for president.
0: leuke wedstrijd in Monza. Die is op droog. En onder ons huidig reglement zeg ik ook nog, het was nog aan te gluren ook.
1: Zeker.
0: We hebben een aantal jojo in acties gezien, een aantal die wat minder waren. Jack, dankjewel voor nu, voor dit moment. Kimi Antonelli wint voor George Russell en Max Verstappen wordt derde. Vierde wordt Lando Norris, 5e Oscar Piastri, 6e Lewis Hamilton, dan nog 7e Pierre Gasly, 8e Arvid Lienblad, 9e Colapinto en 10e Yuki Tsunoda. Wij gaan hier op GPR Sport Radio verder met de livesport van de dag. Welk stadion, maakt niet uit waar ze vandaan komen, wij zijn erbij.
12: Dit programma wordt mee.

0: nogal wat lege zitjes, maar zo gaat dat hier in Londen. De spelers of de supporters komen altijd pas op het laatste moment hier.
1: Kom on, lad, kom on, kom on.
0: En Reece James is terug. En hij zei, come on lads, let's go. Hij gaat de ploegen mee het veld opnemen en luister maar eens mee. Ja, je voelt zelfs de warmte van het vuurwerk. Al is dat eigenlijk op een dag als vandaag niet nodig, want het was een bloedhete dag. Het is nog altijd een bloedhete dag in Londen met veel t-shirts en topjes in de straten. En hij is terug bij de ploeg waar hij 38 wedstrijden heeft gespeeld in de Premier League. Emiliano Martinez. Zijn tweede wedstrijd voor Chelsea. En hij belemmert zo de weg voor Mike Penders, die tweede doelman is. Op de bank zit gewoon. En dit zijn nog eens de elf van Arsenal. Met uiteraard Raya in doel. White, Konsa, Gabriel en Calafiori zijn de verdedigers. Er is Rice, Lewis, Kelly op het middenveld. Dus daar verandert niks. Saka, Ødegaard, Solis was ook al de eerste twee wedstrijden zo. En Kai Havertz was ook de diepe spits. Alleen Esri Konsa dus in de plaats van Mosquera. Mosquera die geblesseerd is, uitviel maandag in Birmingham. En dan kijken we naar de elf van Chelsea met Martinez, zoals gezegd. Achteraan Fofana, Lacroix en Achiam Pong in de plaats van Levi Colwill. Neto van rechts, James en Lavia centraal en Hato van links. En dan Rodgers, Palmer en João Pedro. JP Morgan worden ze genoemd in de Engelse pers. De J van João Pedro, de P van Palmer en Rodgers, Morgan Rodgers. Daarachteraan, JP Morgan is een Amerikaanse bank. Wordt altijd gezocht naar van dat soort afkortingen. De BBC, dat kent u nog wel van bij Real Madrid lang geleden. Met Benzema, met Bale, met Cristiano, de MSN. Messi, Suarez, Neymar van bij Barça. En hier dus... JP Morgan, dat past ook wel een klein beetje bij Chelsea. Bij de boekhouders, bij de bank. Zoiets. Ondertussen wordt er getost. Gaat Raya even de bal voelen. En Ødegaard en Reece James even in gesprek. Een klein knuffeltje. En dan kan Ødegaard naar zijn ploegmaats. En dit is nog altijd een momentje ook. Noord-London forever. Dat zingt Geert de Vlieger. Dat kan ik wel zeggen. In de studio ook altijd wel eens mee. Het is hem gegund. Was er ook bij de titelviering. De laatste match hier vorig seizoen. Zo lang moeten wachten op die nieuwe titel. Uiteindelijk is het er toch van gekomen. Die eerste titel in 22 jaar. En na de Tweede Wereldoorlog heeft de Arsenal zichzelf nooit opgevolgd als kampioen. Maar dat zijn ze wel van plan dit seizoen. Ze zijn goed begonnen. Maar de weg is uiteraard nog lang. Van nu tot in mei kan er nog superveel gebeuren. En Martinez die al meteen wordt gejent door de Arsenal-fans op het moment dat hij naar zijn doel liep. Palmer is goed aan het seizoen begonnen. En dat is toch ook altijd voor de neutrale voetballiefhebbers een streling voor het oog. Palmer die meteen comfortabel draait. En White die kan wegkoppen. Stevig van James die in de ploeg is gekomen in plaats van Malo Gusto. En Achiam Pong in de plaats van Levi Colwill. Dat zijn de twee wissels bij Chelsea. João Pedro. Overtreding op João Pedro. De scheidsrechter is trouwens Christopher Kavanagh. En de VAR is Darren England. Dat zijn de mannen die het de goede richting moeten uitsturen. Hier in Londen, in het noorden van Londen. Met achter de bal voor de eerste vrije trap in de wedstrijd. 1 minuut ver. Reece James. James probeert hem erover te scheppen. Bal is lang onderweg. Moeilijk om wat mee te doen. Blijft toch nog even hangen. En dan de schot en meteen de goal. Meteen het doelpunt. De goal. Rodgers trapt hem binnen. De 0-1 voor Chelsea. We spelen 1 minuut en 20 seconden. En het is al prijs. De landskampioen staat achter. En uitgerekend de man die Arsenal probeerde binnen te halen. Maar Chelsea kaapte hem weg voor 138 miljoen. En hij, uitgerekend hij, opent de score. Het was niet eens hard getrapt. Maar wel zuiver. Perfect binnen. Morgan Rodgers. Bal lang onderweg zoals gezegd. Dan blijft hij hangen. En dan met wat geluk. En in één tijd binnen. Schitterend gedaan. Van Morgan Rodgers. Hij draait zich. En dan bewust niet hard. Maar wel goed in de hoek. En zo 0-1 voor Chelsea. En dat is de perfecte start. En zo gaat Chelsea door op zijn elan om telkens vroeg te scoren. Dat deden ze ook in de eerste twee wedstrijden van dit seizoen. En dat is ook een voorbode van misschien wel veel goals, zoals dat het geval was. Nou, Raya, die normaal moeilijk te kloppen is. Hij had hier duidelijk veel last mee en zag misschien te laat komen. Want op zich, met die snelheid, is hij misschien wel te pakken. Maar het is Arsenal dat begint met een 0-1 achterstand. En als neutrale voetballiefhebber kan je alleen maar zeggen dat dat niet slecht is voor de wedstrijd. Want zij zijn toch begonnen als favoriet aan dit duel ontegensprekelijk. Havers goed meegegeven, geen buitenspel. Ja, kreeg nog een tik. Aangefloten. Ja, geen voordeel gegeven. Ah, Saka dacht ik speel wel. Maar er is zoveel lawaai dat hij het fluitsignaal ook niet had gehoord. En een vrije trap aan de overkant. Ja, net iets te gretig. Wesley Fofana. Het was ook niet nodig om daar de fout te gaan maken. En dus de reactie van Arsenal. Nog geen 3 minuten na de openingsgoal. Martinez is aan Palmer aan het zeggen. Dichter dekt beter die eerste paal af. Dat is inmiddels gebeurd. Ødegaard, mooi gedaan. Mooi gedaan, bal blijft hangen. En de scrimmage, uiteindelijk. Ze weten het zelf even niet. En dus denkt Kavanagh heeft gewoon een doeltrap. Maar iedereen verrast door een slimme balletje van Ødegaard. Geen buitenspel. En dan is het Calafiori die net niet bij die bal kan. Dat was zo goed gedaan. Calafiori, ja, zijn linker is beter. Moet in de draai trappen. Het is niet makkelijk. Hij mist het schot en dan gebeurt er nog allemaal. Emiliano Martinez, die helemaal zijn ploegmaat onderuit schoffelt. Dan weten ze zelf niet waar de bal is. Martinez heeft hem dan en dan krijgt hij nog een tik. En dan de bal even tegen zijn aangezicht. En dan blijft wat langer liggen. Er wordt al druk gedronken aan de kanten ook. Nou, en heeft Kevin nog een gefloten voor een fout op Martinez. Nou, er wordt toch even goed gekeken. Nog eens kijken hier. Ja. Toch een tik in het Inderdaad gezegd. Ga maar eens kijken, zegt Arteta. Ja, gefloten voor een fout op Martinez, dus er moet niemand naar de kant of zo. Ja, en dat hij veel aandacht krijgt, dat heeft hij graag, dat weten we allemaal.

dat is eten en drinken voor hem, dit soort situaties. Het zal wel meevallen met die tik tegen zijn hoofd. Dat is namelijk van gewapend beton. Gabriel. Klein foutje van Maxence Lacroix. Voilà, boegroep is Gabriel. Klein foutje van Maxence Lacroix. Voilà, boegroep is begonnen. Als het al niet bezig was, voor hij zijn eerste bal raakte. Maar daar haalt hij energie uit. Saka leefde in, krijgt hem terug. Uit de kaart. White komt buitenom. Dan gaat het nu naartoe. White, tijd om voor te zetten. Ah, de voorzet was niet goed. En dat beseft Ben White ook. Wel de eerste corner in de wedstrijd. Die aan een hoge intensiteit is begonnen. Niet dat we goede aanvallen en goed voetbal hebben gezien. Tot nu toe. Maar het is gank in elk geval. Een zak achter de bal. En dan uitkijken naar de hoekschoppen. Drie mensen ver voorbij de tweede paal. Niemand bij Martinez. Gaat ver naar die tweede paal. Havers kopt hem voor. Dat hebben ze wel meer gedaan. Saka dan. En dan Ødegaard. En dan was het buitenspel van Saka. Dan lossen ze het zo op. Dan Saka die daar voor zijn man kroop. Om proberen een penalty af te dwingen. Eerst ver voorbij de tweede paal. Terugkoppen voor de goal. En daar staat Saka inderdaad buitenspel. Gaat die bal naar achter. Dat was gewoon om het op te lossen op een of andere manier. Dus Xavi Alonso goed begonnen aan de competitie. En ook vanavond de mazzel. En het zal toch steken bij de bestuurders van Arsenal. En de fans ook. Dat uitgerekend Morgan Rodgers de score opent. Lavia sterk, zet hem maar eens van de bal. We kennen allemaal het verhaal van zijn blessuregevoeligheid. Sinds vorig seizoen laat hij ook zich meer begeleiden. Dokters en therapeuten uit België. En ook als fans van de Rode Duivels moet je hopen dat het eindelijk eens goed loopt. Dan kan hij er misschien bij zijn. Nu dat toch aan een nieuwe cyclus wordt begonnen met Mark van Bommel. Eind september, begin oktober, dan zijn er maar liefst 4 matchen voor de Nations League. Tegen Italië, Frankrijk, Turkije. 2 keer Frankrijk. Ødegaard, Saka. Ja, klein tikje krijgt hij wel. Dat was wel een fout. En Arsenal dat probeert de druk stelselmatig op te voeren. Een fout van Gerald Hato, de Nederlander. Er is topoverleg met Gabriel. Nog even gaan luisteren waar die bal moest komen. Vorig seizoen 3 goals. Dat is op zich niet zoveel, maar altijd belangrijk bij die spelervattingen. Ook als aangever. Martinez wil 3 mensen in de muur, dat heeft hij gekregen. Ødegaard en Rice, links of rechtsvoetig. White en Gabriel staan buitenspel. Ver voorbij de tweede paal weer. Ze komen even onside. En dan blijft hij hangen. En dan is dit de goal. Nee, tegen de paal. En dan gaat hij er uiteindelijk toch in. Calafiori is de man van de gelijkmaker.
kan ze niet meer tegenhouden. De voorsprong van Chelsea is weg. En Calafiori met de gelijkmaker. De 1-1. De derde keer was Prijs. Eerst gered, dan tegen de paal. En dan uiteindelijk toch binnen. En hij dus toch geklopt. De redding, dan de paal. En dan Calafiori. Met de gelijkmaker, nog eens kijken. Veel ruimte bij Gabriel. De redding dan was dat Konsa tegen de paal. Daar Konsa. Hop tegen de paal. En dan Calafiori er als eerste bij. In de karambolle binnen. Eerst een goede save met een beetje geluk. En dan een tweede keer geluk met de paal. En deze was niet meer tegen te houden. Wat zijn we nog aan het checken? Checking goal, possible offside. Gaat niet door, het is offside. Het is offside. Omdat die bal van de paal kwam. Straks nog eens kijken, het gaat helemaal niet door, staat weer 0-1. Daar. Ja, absoluut, klopt. Klopt, op het moment dat die bal tegen de paal, of nee, vlak voor, na die redding van Martinez, dat was het. Daar was het buitenspel. Goed gezien van de VAR, daarvoor zit hij er. De drempel moest wat omhoog, dat lukt niet elke keer. Af en toe wordt er nog, zoals gisteren, ingegrepen, terwijl er niet ingegrepen moet worden. Maar dit was wel nodig. Daar zijn we het wel over eens. Eerste gele kaart in de match is voor João Pedro. Zowel op de eerste als de tweede speeldag telkens een goal en een assist. Nog eens kijken. Hier dat eerste inzenden. Ja. En daar staat Konsa inderdaad buitenspel. Rechts in beeld. Tegen de paal. Of tegen Martinez. En dan trapt hij hem tegen de paal. En dan was buitenspel. Heel juist.

dat was niet zo handig van Solis, die we nog niet gezien hebben. Trouwens, Christophe Solis, die mee moet verdedigen. Pedro Neto. Raakte niet door, Solis. Double Patten, niet ongevaarlijk. Was dit van Solis. Die heeft zich goed doorwringt. Goed meegegeven, uit de kaart. En keert is 2 tegen 2. Met Havertz. Solis weer naar de zijkant. En Saka. Saka achteruit, uit de kaart richting tweede paal. Daar is Havertz. Nou, die ging het plots heel snel. Martinez. In de voeten van Konsa. Een foutje van Morgan Rogers. Er is niet veel tijd voor herhalingen. Dat is goed. Laat maar lopen. Dus Arsenal dacht dat het gelijk had gemaakt. Maar ze moeten nog altijd achtervolgen.

Lewis Kelly voorbij het Solis die aan zijn match mag beginnen. Trouwens, zeer goed was tegen Coventry. Maar dit is een andere tegenstander. Coventry op de eerste speler. Wat moeilijk. Maandag in Birmingham. White. Zo is de facto de vervanger van Trossard. Die meestal speelde gewoon op die positie. Voorkeur op Martinelli vorig jaar. Meestal. Pedro Neto. Bij zijn vriend João Pedro. Ja, snel weer balbezit van Arsenal. Ødegaard. Die zich wel amuseert. Konza was mogen invallen maandag bij Aston Villa zijn ex-ploeg. Nu de eerste keer aan de aftrap bij zijn nieuwe ploeg. Calafiori, daar zit het dicht, maar ze proberen er wel door te komen. Ødegaard pikt op en dan Saka. En een goede save weer van Emi Martinez. Ødegaard legt hem klaar voor White. Arsenal probeert Chelsea te versmachten. Ja, je hoeft de bal niet te hebben om voor te staan. Dat heeft Chelsea al bewezen. Het is niet dat ze voor het balbezit gaan dit seizoen. En zeker niet in deze situatie hoeft dat ook niet. Rice. Mooi van Saka. White met de voorzet. Ja, die komt net wat beter. Net iets meer richting doel. Tweede keer dat White tijd had om goed voor te zetten. Nog eens de kans van Saka. Martinez bleef lang genoeg staan voor hij ging zitten. Ja, Konza en João Pedro houden elkaar vast. Rice weer even ingezakt tussen de centrale mannen. Ødegaard, Rice met het tempo omhoog. Saka moet de actie maken. Met Hato voor hem. Ah, duw. Schouder tegen schouder. Daar wordt niet voor gefloten. Hato zich sterk gemaakt. Reece James rustig. Goed werk was dit. Morgan Rogers ook rustig. Ah, João Pedro blijft gewoon zitten. Een vrije trap claimend. Ja, glashelder, dat was het. Maar als je hem niet krijgt, dan moet je toch voortspelen. Ook als je ploeg balbezit heeft, zeker dan. White. Maar Solis. Die wat ruimte krijgt, maar direct twee mensen ernaartoe. Solis legt hem terug. Havertz. Ja, zoals op de eerste speeldag. De combinatie Solis-Havertz. Goed ruimte gevonden. En dan begrepen ze elkaar goed. Wist Havertz waar Solis die bal zou trappen.

Tweede corner in de match. Tweede keer Arsenal. Twee mensen voorbij de tweede paal. Dat zijn Havertz en Konsa. Hij komt niet zo ver. En voor de rest veel koppeltjes op het veld. Dat is interessant om te analyseren. Dat is iets voor de studio. Op die manier hield Chelsea heel veel volk van Arsenal weg van het doel. Dat is interessant om eens te bekijken. James, de schitterende pas. Fantastische bal naar Pedro Neto. Neto met de tijd. Rodgers is voor de goal. Het gaat achteruit. Palmer, nog niet gezien. Palmer! Ja, dat is een goede save en Raya moest hem goed pakken. Klemmen. De eerste keer Cole Palmer. Dan zorgt hij het graag met zijn linker en dan uithalen. Dat is goed keeperswerk hoor, om die bal bij te houden. Tweede kans was het voor Chelsea. En Lavia probeert de bal of het middenveld te controleren, maar dat is moeilijk. Want het middenveld is voorlopig van Arsenal. Hij blijft toch indrukwekkend. Morgan Rodgers, niet alleen dat doelpunt, maar ook de rust aan de bal. Pedro Neto. Palmer. Palmer wringt zich tot bij de bal. Naar Champon. Lavia. Fofana. Hij is wat langer balbezit voor Chelsea. Daar zullen ze blij om zijn. Om eindelijk eens even de bal te hebben. Reece James trapt van ver. Gevaarlijk hoor, vlot aan de bal ook. Raya had er veel last mee. En ik snap hem wel. Want die bal schoot alle kanten op. Solis is weg. Solis. Maar de hoek is scherp, dus moet even wachten. Moet wat verzinnen. Solis achteruit. Havertz nog een keer. En uit de kaart. Ja, Havertz had zelf kunnen trappen. Maar koos voor een allermooiste klaar te leggen voor Ødegaard. En ze

maar net iets te lang. Weer naar de andere kant. Met Rice.

Heel blauwe voorkeur. De eerste 23 minuten. Frank en vrij. Vooruit voetballend Arsenal.

Eindtekening moet achteruit. Calafiori. De verde wing back. Middenveld komen versterken om het Chelsea daar te overlopen. Saka. En White.

bijhalen. Op het middenveld, dat is niet gelukt bij Chelsea. Maar vooraan, daar loopt echt wel veel klas.

Het is op druk op de banken. Op de banken bij de basket. Even de microfoon in kruislementen. Uiteen. Maar dat hoort er wel bij, dat mag.

Kavanagh is aan het tellen. Hij heeft lang genoeg geduurd, dat verwittigt. We weten hoe dat gaat. Hand in de lucht en meetellen met de vingers. Goh, ongelooflijk. Lijf aan lijf gevecht. Saka die gaat. En dan terug waar de overtreding begon. Het is het beste van het beste. Wat we te zien krijgen in dat eerste half uur.

Ødegaard, tijd om voor te zetten. Net niet hoog genoeg. Oh, Ben White doet dat goed. White met de hak. Het was even Morgan Rogers die niet stond op te letten. Dat is de ervaring van Reece James. Die zich graag liet vallen. Het is het blessuregevoeligste middenveld ooit. Bij Chelsea met Reece James en met Lavia. Wat branden ze kaarsjes bij de Blues om die mannen fit te houden. Martinez die met nummer 1 speelt. Maar eerst kijken hier naar Morgan Rogers. Goed meegenomen, João Pedro. Slingerende heupen. Morgan Rogers nog eens. Rogers! Voorlangs. Nog even een illustratie van het feit dat er zoveel klassen zitten voorin. Ja, je weet dat hij naar zijn rechter gaat. Hij kan dat zo goed. Hij heeft het zo vaak gedaan bij Villa. Ook een speler, Emiliano Martinez, die alles wil spelen, dus veel matchen gaat Penders niet krijgen. Dat is op zich wel heel jammer. Een beuk van Fofana. In de rug van de Fembis naar de Ødegaard. Dus Martinez speelt met nummer 1. Hij speelde maandag nog met nummer 26. Maar omdat Robert Sanchez weg is, heeft hij het nummer 1 overgenomen. En dus er waren natuurlijk heel veel fans die al een shirt gekocht hadden met 26. En gaat hij allemaal handtekenen. Dus dan zijn die shirts meer waard, dan is dat ook opgelost. Dat hebben ze elegant opgelost. Maar hij is Lewis Kelly, nog altijd maar 19. En houdt Guimarães op de bank. Al heeft hij een tik gekregen bij zijn invalbeurt maandag. En is dat mogelijk een reden waarom hij op de bank is begonnen. Was wat twijfelachtig, maar is wel fit genoeg om op de bank te zitten. Rice. Chelsea weer helemaal teruggeplooid. Goeie paal, Ødegaard. Had er wel wat werk mee. Tussen de benen dan ook nog van Hato. Die nog eens het bos wordt ingestuurd. En dan bij de tweede paal. Is er zakken, nee, dat is niet de grootste. Gabriel is ook mee op de koppen. Calafiori 1-2, Ødegaard, opwippertje. Calafiori voor de goal. Wauw, geweldige aanval weer van Arsenal. Maar het is nog niet gedaan. Havertz. Ja, Arsenal heeft in het eerste half uur toch nog maar eens onderstreept. Een statement neergezet. Dat zij de favoriet zijn op de titel. Al hoef dat nog nodig was. Solis. Calafiori. Een goede wedstrijd aan het spelen is Solis. Naast de rechter. Lewis Kelly met links. Ja, aangeraakt. Tuurlijk wel. Aangeraakt. En corner.

bal kreeg hoogte omdat hij even werd getoucheerd door de rug. Glashelder, maar daarvoor komt de VAR dus niet tussen.

Ciao Pedro. Ciao Pedro met Gabriel voor zich. Ciao Pedro richting tweede paal. Blokje gezet door Rhys James. Of door Declan Rice, pardon. Excuus. Nog eens dat doelpunt. En inderdaad, Raya staat op het verkeerde been en ziet die bal net te laat komen. Waardoor hij er niet bij kan. En dan hier dat schot in de korte hoek van Havertz. Ook voor hem niet te pakken. En dus twee goals in een hoogst vermakelijke eerste helft. White op de benen van Hato, die het zo moeilijk heeft. Ødegaard moet nog eens incasseren. Palmer, bal te ver van de voet, bal kwijt. Lewis Kelly, aan de krap door Palmer, die zich excuseert bij Kavanagh. Even dat zwaaibeen geviseerd. Daar de tik te ver. Bal te ver en dan even. Bewust het zwaaibeen aantikken. Het is geen vuile fout, man. Het is er wel een, uiteraard. Even een adempauze, zouden we dat doen? Of toch gewoon vooruit? Havertz willen we hem graag hebben. Rice, dat was moeilijk. Met veel risico en dan João Pedro. Kon het proberen, tuurlijk. Raya was uit zijn doel. Dus waarom niet proberen? Nou, het was niet goed uitgevoerd. Kon wel. Oh, Raya. Nog een paar foutjes. Rustig gebleven. Arsenal kent maar één weg en dat is vooruit aanvallen. Solis, even naar binnen, dat is te hard. Maar hij kreeg ook wel Lavia in de buurt die volgens Solis die bal als laatste heeft geraakt. Lavia blij met zijn actie. Maar bij Arsenal vonden ze dus corner. Omdat Lavia die bal zo geraakt hebben, deed wel een beweging naar de bal.

Marcel, dat trouwens in de laatste 21 seizoenen maar één keer het seizoen is gestart met een 9-9. Dat was 4 jaar geleden. En bij Chelsea is het van 2018 geleden, toen onder Sarri, dat ze de eerste 3 wedstrijden hadden gewonnen. Calafiori moet even wachten. Topfit aan het seizoen is begonnen. Groot verschil met vorig seizoen, toen hij maar 12 wedstrijden speelde. Maar 2 keer scoorde, dus in die zin hebben ze er toch ook een soort van spits bij in vergelijking met het kampioenenjaar. En op de bank zit natuurlijk nog een hoop kwaliteit. Eerst kijken naar Solis. Gabriel, die heeft hier nog werk mee. Maar waar naartoe? Wel een heel laag blok bij Chelsea nu. Ødegaard gaat dan maar lopen. Declan Rice. En Saka die het veld te breed houdt. Dik 5 minuten in een eerste helft waarvan je het gevoel hebt dat hij mag blijven lopen. Maar rusten hoeft niet. Wel is dat voor de spelers wel welkom straks. Omdat ze al zoveel hebben gegeven. Rice. Blind. En Hato heeft het echt moeilijk. Maar staat weer recht. En toch helder blijven denken. En Chelsea dat kan counteren. En Arteta als een gek langs de kant teruglopen, mannen terug. Nou, Xabi Alonso aan het communiceren met Lavia. Te zeggen dat hij tussen de 2 centrale mannen daar moet gaan staan. Dat doet hij ook om vandaar de aanval te laten vertrekken.

Ja, Champon, maar hij heeft zijn lange benen. Op snelheid. Even in de remmen. Pedro Neto. Veinst. Lavia. En Palmer. Palmer met een paar schijnbewegingen. Fofana. Nou, nu even Arsenal terug. Maar van de eerste keren dat ze zo laag gaan zitten. Pedro Neto. Champon. En die Arsenal is klaar om uit te breken, want dat kunnen ze ook goed. Palmer. Neto wil de actie maken en de bal voor de goal brengen. En nu Raya. Solis is links. Nee. Uiteindelijk toch. Ja, hij besloot om even te wachten. Ja, 10 pogingen van Arsenal, 5 van Chelsea. 6 on target bij de thuisploeg, 3 bij de bezoekers. Om maar te zeggen dat het spectaculair was. Lavia van de bal gezet, foutief. Nou ja, Heudegaard had de bal wel, maar Miles Lewis-Kelly beging de fout. Foutje nu van Declan Rice. Arsenal trouwens in zijn laatste 9 Premier League matchen tegen Chelsea niet heeft verloren. 6 keer gewonnen, 3 keer gelijk. En Chelsea heeft zijn laatste 4 Premier League uitmatchen hier trouwens verloren. De laatste winst van Chelsea hier, augustus 21 met Lukaku. Die scoorde. En Reece James ook 0-2. Thomas Tuchel was toen de trainer. En nu zijn het deze twee mannen die voor het spektakel laten zorgen. Nee, niks aan de hand met de Havertz. Hij ging wat ostentatief zitten. Het was wel een fout. Er stond nog een rekening open van daarnet. Toen Palmer even dat zwaaibeen van Lewis Kelly aantikte. Die was dat nog niet vergeten. De 19-jarige Miles Lewis Kelly. We zijn net voor de rust, een belangrijk moment nog voor Chelsea dat misschien kan proberen van een spelervatting om alsnog een voorsprong te kruipen. Raya kan deze rustig komen pakken en dan Havertz weggestuurd. Foutje van Palmer en nu gaat hij wel de gele kaart krijgen, Cole Palmer. Geel getrokken door Christopher Cavanagh.

verdediging van Martinez. Dat heeft wat tijd nodig gehad. Er is nog tijd genoeg om nog in bij te lappen aan een van de twee kanten. Declan Rice houdt het kort tot bij Saka. Die de actie mag proberen te maken. Voorzet afgeblokt, Hato. Lewis Kelly, dat was de laatste man. Dus mocht geen risico's nemen. Havertz. En White. Lavia erbij. Nou ja. Oh, rustig, Lavia. Hij probeerde, of White probeerde Lavia nog wat aan te naaien. En provocatie was het ook van Lavia die niet nodig was. Dat gaat Kevin ook even zeggen. En nu Ben White die wat gaat uitdagen. En Morgan Rogers is de slimste. Lavia komt er wel vanaf zonder kaart. Dat is een schwalbe van White. Dat ging Lavia ook even zeggen. Er is nog geen enkele keer een volledige wedstrijd gespeeld voor Chelsea. In de eerste weken van zijn vierde seizoen. Wel had hij zelf gereageerd op Twitter. Op dat statistiekje vond het kinderachtig. Lewis Kelly. Niet hij. Ja, ja, hij is weg. Pedro Neto. Hou hem nu maar in de gaten. Morgan Rodgers spurt naar de tweede paal. Zo snel als hij kan. Palmer is ook mee. Neto naar binnen. Neto met de trap tegen de paal. Maar het is nog niet voorbij. Het is nog niet voorbij. Nu aan de tweede paal opnieuw. Maar daar kon João Pedro er niet bij. Zo zat het venijn voor Arsenal. Nog bijna in de staart van de tweede helft. Een goede trap was het van João Pedro naar Pedro Neto. Dan is er de spurt van Morgan Rodgers. Is het Pedro Neto tegen de paal. En uiteindelijk is het Reece James die nog probeert Pedro Neto te bereiken. Maar die was steendood. Veel curven op die bal. Ja, hij moest ook nog wat tonen, Pedro Neto. Maar wat een spektakelstuk. Hier in het Emirates. Ze hebben hier al veel vertoond. Maar dit is toch een topper. Qua spektakel dan. Qua alles. En zo zijn we de laatste seconde bezig van deze heerlijke eerste helft. Raya strak tot bij Solis. Die kopt hem nog even centraal. Weggehaald. Gabriel nog eens. Mag hij nog? Nog heel even. White. Ja, kreeg hem niet onder controle en dan moest Martinez komen. En dan is er niks aan de hand tussen die twee. Tussen Emiliano Martinez en Kai Havertz. En dan gaan we rusten hier in het noorden van Londen met 1 tegen 1. Er was dat vroege doelpunt na 1 minuut en 20 seconden van deze man, van Morgan Rodgers. Dan was er de afgekeurde goal van Calafiori. Wegens buitenspel. En dan de 1-1 uiteindelijk van Kai Havertz. Dat is de stand bij de rust. Maar het was vooral een heerlijke eerste helft om naar te kijken. En een eerste helft met veel vlees aan om te bespreken.

0: zometeen in de studio bij Ruben en zijn gasten.
1: Absoluut. Zondag 6 september levert ons een spektakelrijke wedstrijd op. En dat mag niet verbazen, want zondag 6 september 1995 was ook al een spektakelrijke affiche. Colombia tegen Engeland. René Higuita en een Scorpion Kick. Dag op dag hebben we het zo meteen over.
2: Welkom, lieve vrienden.
3: Van harte welkom.
2: Dag, Mitmitten.
4: In september komen we bij PlaySports echt weer op gang.
5: Onze uitzendingen zitten in een gloednieuw jasje.
1: Zit met mij opgeschreven, man.
4: Met topaffiches in de Premier League.
6: Ik ga uit mijn dak.
7: Die plaatst hem. Oh, hij trapt hem binnen.
4: Spanning en sensatie in binnen.
7: Hele goede bal.
4: En buitenland.
8: Hola.
4: Er wordt gejuicht in Spanje.
9: Grazie tutti.
4: Er is dolle vreugde in Italië. Enfin, overal een beetje.
10: Hey, play sport.
4: En maak je klaar voor het allerbeste voetbal van Europa.
7: Alvarez!
4: Wat er ook gebeurt.
11: Loog, jongen.
4: Het gebeurt hier. Ontdek het meest complete sportaanbod.
12: Wauw. De shit.
1: Top.
4: Bij Play Sports.
13: Redknapp. Goodness me. Have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper? That is quite the most remarkable piece of goalkeeping I have ever seen.
1: Goodness me, zei de commentator. Zo meteen gaan we uiteraard de wedstrijd analyseren, maar dit staat ook op mijn netvlies gebrand. Dit waren de fases waar je als jong gastje naar keek.
14: Ik heb er een truitje van Higuita. En dat is eigenlijk speciaal voor dat moment. Hè.
1: Absoluut.
14: Dat was wel in een oefenmatch. En er was al gevlacht voor buitenspel.
1: Okay. Dat dacht hij, maar er was niet gevlacht.
14: Ah, was er niet gevlacht?
1: Nee, maar dat dacht hij. Dus ik dacht, ik ga het zo even oplossen.
15: Ja, het stond de toeren uitgestoken, à la Higuita.
1: Ik moet zeggen, we hebben het ooit eens op training geprobeerd achteraf, maar dat lukt dus totaal nieuw dat hij dat doet.
15: Er zijn nog wel een paar van die Charles dat geprobeerd hebben. En daar gaat onze wie wat waar over.
1: Okay.
15: Jawel, kijk maar even mee. Ja, jullie moeten uitmaken wie het was natuurlijk in de eerste plaats. En eventueel ook wat en waar. Het is natuurlijk een aanval. Het is
14: dat
15: niet
14: is
15: de
14: doelman.
15: Ja, ik kan er nog niet op ingaan. Het is een aanvallende Scorpion Kick.
14: Ibrahimovic. Oh, prachtige dag.
15: Niet Berbatov. En dit is nummer 2.
14: Oh, la la la la la la la.
15: We spreken over het jaar 2016 en het jaar 2017. Dat kan ik jullie wel al vertellen.
14: En hij heeft een baard. Giroud.
15: Evert, dat is 100% juist.
14: Oké, okay, dank u.
15: Giroud, nummer 2 is juist. Enkel over nummer 1 twijfelen
14: van
15: we nog.
14: Van United, was het de spits of was het de middenvelder?
15: Ja,
14: het was bij
15: United alleszins. Niet erg, jongens. We gaan de oplossing tonen. We gaan niet te lang rekken. Voilà,
14: een tipje
15: oplossing.
14: Geven.
15: Giroud is alleszins juist. Het was tegen Sunderland.
1: Ah ja.
14: Amai, Mkhitaryan, wow. Die zat echt ver.
1: Die zat
14: heel ver. Prachtig gedaan.
15: Het waren wel twee vette goals.
14: Ja, echt fantastisch gedaan. Fijn. Ik heb Rafael van der Vaart, die heeft het ook ooit gedaan.
1: Ja, maar wij selecteren Premier League.
14: Ik snap
1: het. Het is toch vooral geluk.
15: Zegt een keeper dan.
14: Het is instinctief. Maar
15: denk jij, Hein, is dat geluk of is dat kunde?
16: Carbo heeft het ooit gedaan in 1985. En dan heb ik Kieker ook geprobeerd, gered op de lijn. Echt waar.
15: En tegen wie was het?
16: Tegen Beveren.
1: Weet je waarom ik zeg dat geluk is? Je mag dat 10 keer proberen. Dat gaat 9 keer mislukken.
15: Ja, fijn. In ieder geval, deze zijn gelukt. Ja. En van die van jou heb ik
16: geen beelden gevonden. Weet je wat het is, Geert? Die andere 9 keer, die tonnen ze niet.
15: Nee, dat is waar. We hebben alleen maar de geslaagde erbij gehaald. Over geslaagd gesproken, ik vond het een zeer geslaagde eerste helft.
14: Ik heb genoten.
15: Spektakelmatch.
1: Ja, vooral dankzij de thuisploeg, dankzij Arsenal. Alleen we hebben vooraf, denk ik, ons gevoel een beetje weergegeven wat Arsenal betreft. En ja, ze bewijzen dat ook. Gewoon, die ploeg is helemaal klaar om door te gaan op het elan. En ondanks die vroege achterstand doen ze dat ook.
15: Ja, het is natuurlijk die vroege achterstand die ook de match zo spectaculair of interessant maakt.
16: Arsenal ging sowieso toch gekomen zijn, dus we gingen hetzelfde spelbeeld krijgen. Maar uiteraard, voor Chelsea is het een opsteker. Hè? Ja, we denken allemaal aan die hard van buiten de 16. De bal wordt hier een aantal keer weggezet. Komt dan hoog, niet makkelijk. En Raya ziet niks en zet dan een stapje naar links. Waardoor het gat iets groter wordt en hij er niet meer bij geraakt zelfs. Dus Ja, ideale start voor Chelsea. Maar ja, ik zeg, veel aan de wedstrijd heeft dat eigenlijk niet veranderd. Want ik had toch verwacht dat Arsenal...
15: Eenrichtingsvoetbal.
16: Ja, één richting gegaan. Pas op, Chelsea is beter dan wat bijvoorbeeld City gedaan heeft tegen Arsenal in die Community Shield. Ja. Ze hebben iets meer gevaar toch gecreëerd.
15: Ja, ja. Feit is wel dat het de eerste tegengoal is voor Arsenal.
14: Ja, ze gaan ook niet gelukkig zijn dat het in stilstaande fase is. Hè. Er zijn 2-3 duels waarop ze die bal toch moeten wegwerken.
16: Maar hij is halflinks weg. Maar...
14: Ja, Hato doet het fantastisch.
15: Ik denk dat ze gaan terugkomen op dat eerste kopduel bij Arsenal. Dat gaan ze de overtreding gevonden hebben. Maar enfin, ja, dat wordt niet gefloten, snap ik ook wel. En dan moet je beter reageren. Dat is...
2: Ja, en dat, maar dat gebeurde heel snel natuurlijk. Hè, want we hebben in de eerste 10 minuten al een Arsenal gezien dat onmiddellijk antwoorden klaar
15: had. Ja, ze voetbalden gewoon heel goed. En dan weten we ook dat ze nog altijd op die spelervattingen natuurlijk altijd gevaarlijk zijn en blijven. Dit was een ingestudeerd nummertje. Heel slim van Ødegaard in de eerste zone.
14: Schitterend.
15: Alleen een beetje raar vind ik dat Califiori daarin loopt. Dit is een bal voor een rechtsvoetige en niet voor een linksvoetige. En kijk, het is Calafiori die in die eerste zone als eerste komt. Je ziet dat dat ook een beetje onhandig is. En daardoor, ja, scrimmage, maar geen goal. En ook deze was dankzij Pedro die ernaast trapt. Dat was een goal, goed gezien van de VAR uiteindelijk om die af te keuren, want dat was wel degelijk buitenspel. Maar ja, daar voel je ook elke keer weer opnieuw. En dat is wat voortkomt uit vorig jaar. Dat die dreiging bij die spelervattingen, die blijft aanwezig. En voel je ook bij de tegenstander. Je ziet ook de paniek bij Chelsea. Maar ze worden gered inderdaad door...
16: Weer Calafiori, hè. Hij heeft het wel, hè. Hij heeft die drang naar die goal. Hè. Daarom loopt hij ook op die eerste fase in. Ja. Terwijl dat Geert zegt, inderdaad beter naar rechtsvoet. Maar hij kan zich niet houden. Hij is zo een van die, van die mannen die er altijd wil...
2: Ja, hebben we vooraf gezegd, zou er nog rechts zitten op de kern bij Arsenal? Want dat zal dan hun grote transferpolitiek zijn. Ze hebben geen grote namen aangetrokken, maar het blijkt wel, hè. Want...
14: Mijn grote ongelijk al na 45 minuten.
2: Het is niet erg, jong.
14: Ja, maar je ziet die automatismen en die vastigheid waar hij het over had. Dat maakt het verschil. Zij weten perfect waar de ruimtes liggen.
2: Hoe
14: ze
2: het seizoen
14: het is een machinepunt.
16: Ze zijn gewoon beter dan vorig jaar. Hè? Ja. Ze voetballen veel beter dan vorig jaar. Ze durven ook meer voetballen dan vorig jaar. Dus,
15: Ze hebben vorig jaar in de tweede helft van het seizoen ook vaak zo'n wedstrijd gespeeld zonder echt nog openingen te vinden. Omdat het tempo te laag lag, de precisie was weg. Maar als je dit ziet... Ja, oké, als ze dit volhouden, zo, dan gaat Chelsea hier gewoon aan.
2: Ja, Ben White eigenlijk... kwam aan het einde van de eerste helft, excuseer Evert, vol in beeld door een akkefietje met Romeo Lavia. Maar jij had hem al eerder opgemerkt.
16: Ja, ik kon een paar keer goed overlappen hier. Maar uiteindelijk moet hij de juiste man vinden. Kijk, Havertz, als hij die bal tussen doelman en verdediger kan krijgen, is Havertz daar om binnen te tikken. Hij wil voor de bal achteruit gaan. Verkeerde keuze. Beetje later opnieuw. En dan is het Solis aan de tweede paal, helemaal alleen. Als hij die bal daar brengt, is het weer bingo. Maar hij slaagt er dan niet in. Speelt die bal te veel naar de eerste zone en te zacht ook. Dus ja, je ziet, je kan een actie fantastisch opzetten. Maar op het moment van de waarheid moet je beslissen. Dan moet je het snel zien. We hebben alle tijd om het van hoog te zien. Hij moet het van op de grond zien. Hè? Ja. Dus,
2: De 45 is dood. Toch bijna dood.
14: Hey, daar heb ik van genoten om hen dat te zien uitleggen. Van inderdaad, de 45 bij Arsenal wordt minder gebruikt. En een soort 90 degrees en gewoon een rechtstreeks.
16: Ja, maar Geert heeft dan al uitgelegd dat bij sommige 45 al moeilijk is. Dus,
2: we gaan niet zeggen
16: bij wie.
2: Maar, niet over kijkers, hè.
15: Ja, weet je in een voetbalkleedkamer, je moet het niet te ver drijven, want dat werkt echt niet. Je moet gewoon zeggen of een bal voor de goal of een bal achteruit.
14: De bal moet in de goal eigenlijk, dat is toch simpel.
2: Ja, en in de goal ging die absoluut bij Arsenal. En dat was dan wel niet met een laterale bal, maar met een laterale actie.
15: Nee, maar die Havers, dat blijft toch een apart geval. Je hebt hem al twee keer zitten verwensen omdat Solis hem twee keer bediende en dat je denkt van wat doet hij nu met die bal. En dan hier doet hij het heel goed naar binnen komen en dan tussen de benen.
2: Heb je blauw geërgerd, Geert, we mogen dat zeggen.
15: Omdat hij hem tussen de benen... Ja, natuurlijk. Ja, maar ik vind het fantastisch gedaan van Havertz. Maar ik vind het weer zo matig verdedigd. Kijk, hier zie je het goed. Hè. De ruimte ligt alleen maar om die bal binnen te trappen tussen die benen. En daar is Martinez kwetsbaar. En toch blijven verdedigers, ook al is die ruimte of dat gat niet groot, maar Havertz mikt daar gewoon op. En dat weet hij.
2: Het is geen lucky shot.
15: Nee, natuurlijk niet. Wordt ook op getraind. En je nog altijd hebben verdedigers te veel de neiging van gewoon blijven staan, hou die benen dicht en trap hem dan maar naar de andere kant waar Martinez staat, dan probeer daar de doelman
2: verdediger,
15: te
2: komen. Verdediger, jij dekt de korte hoek af.
16: Eigenlijk gaat hem niet heel ver met zijn been, ziet, omdat hij weet, ik moet eigenlijk, maar toch laat hij nog net voldoende ruimte om die bal te laten passeren. Dus
14: hij is net ook te gemakkelijk naar binnen. Hè.
15: Dat wel. Maar dan kan je het nog oplossen. Dan kan je, wat Lacroix nu doet, dat is niet zijn keeper helpen, dat is eigenlijk zijn
3: zijn keeper benadelen. Want hij ontneemt het zicht en hij laat de ruimte waar de keeper het kwetsbaarst.
16: Het is wel een vaststelling dat ze wel te makkelijk daar kunnen voetballen. Maar in het begin van de wedstrijd hebben ze heel veel fouten gemaakt rond die 16. Ja, je kan ze niet blijven maken, hè? Anders word je daarop afgestraft.
14: Zowel bij Hato als bij die Aschiampong, je voelde wel dat Arsenal het daar ook ging zoeken. En ja, dat blijkt
3: ook. Ze hebben er verdedigers van gemaakt, hè?
15: Ja. Het is een machine dus, maar de machine kan af en toe ook op een noodprocedure stoten. Aan het einde van de eerste helft. Even alarmfase rood. Kan ook nog altijd, hè?
16: Ja. Pedro Neto die wordt weggestuurd. En dan ja, Gabriel die toch heel slapjes er naartoe gaat. En denkt, ik los het wel op, maar hij lost het niet op. Het is de paal die het oplost. Want voor hetzelfde geld sta je gewoon weer op achterstand net voor de rust. Dus
15: ja, kan je weer beginnen.
16: Ondanks het overwicht van Arsenal, dat overduidelijk was, ja, blijven ze toch altijd gevaarlijk met die offensieve jongens die ze hebben. Die hebben echt kwaliteiten. Hè?
15: Wel, het staat er nog niet helemaal, de organisatie bij Chelsea. Dat is duidelijk, maar ze maken wel makkelijk een goal.
14: Ja, dat maakt de wedstrijd ook heel fijn om naar te kijken. Ik bedoel, Chelsea kan in elke omschakeling 1-op-1 met de keeper komen. Dat zag je hier ook.
16: Het heeft ook te maken met die voorsprong. Dat is het enige wat ik nog wil vermelden. Ze komen telkens heel vroeg op voorsprong. Dan hebben ze de vorige wedstrijd 26% balbezit over heel de wedstrijd. Dat zal vandaag niet veel meer zijn. Nee. Maar ja, als je telkens op voorsprong komt, dan ben je ook niet gedwongen om echt te gaan aanvallen. Dus zolang dat duurt, zal dat balbezitpercentage vrij laag blijven.
14: We waren hier aan tafel ook wel bezig van wie wordt de leider, de patroon van Chelsea, om ja, toch een stap hoger te spelen, meer aan de bal te komen, misschien toch dominanter in dat soort wedstrijden te komen. Maar dat zit er totaal niet in. Want
15: vandaag niet
14: over Cole Palmer bijvoorbeeld, hij komt niet veel
15: niet
14: aan de bal.
15: Vandaag Arsenal gewoon veel te sterk is.
16: Ze gaan eerst een collectieve stap vooruit moeten zetten vooraleer dat ze echt dominanter gaan kunnen blijven beginnen spelen.
15: Derde speeldag, jongens. Er is alweer heel veel gebeurd in de Premier League. Jullie weten dat persconferenties niet altijd makkelijk zijn voor een trainer. En al zeker niet voor Newcastle-trainer Jaisle. Omdat die journalisten daar in Newcastle een bijzonder dialect spreken natuurlijk. Het Geordie-dialect doet een beetje denken aan de reality show Geordie Shore.
6: Honestly, I'm struggling with the dialect.
8: If I have this naughty little blonde thing in the corner, I might ask him if he wants to come back to mine and see me pet eel.
9: Basically, zicht of dat hem dat blondje daar in dat mij naar huis gaat nemen en iets gaat laten zien.
15: Yeah. Oké, dankjewel Richie. Gelukkig spreekt Jelle Takke Geordie van Vlaanderen.
11: We gaan dat uit West-Vlaams doen, hè, Dennis. Elk zijn dag.
15: Newcastle komt zeer knullig op een 0-2 achterstand tegen Bournemouth. Daarom vraagt Jaisle aan Barnes om de bal even binnen te draaien.
12: Harvey Barnes, game on, Newcastle leeft nog.
15: Of niet, Leroy?
17: Schoon blondje in de verste hoek. Voilà.
15: Newcastle duwt met Fernandes Pardo door en Evan Nielsen heeft dubbel pech.
12: Zeker geen hands van Evan Nielsen, maar in een andere zone.
15: Ja, 2-2, dan is het tijd voor bodychecks. Bij City komt Donnarumma eerst nog goed weg. Aan de andere kant wordt Coventry-keeper Rashford wel afgestraft.
12: Oeh, de goal. Van Haaland.
15: En om de 1-0 voorsprong te bewaren gooit Donnarumma nog alles in de strijd. Bij Brentford Sunderland redde Le Fay een punt voor de Black Cats, maar...
12: Donnarumma heeft ook zo'n kousen.
15: De vestimentaire keuzes vallen niet in de smaak. Brighton komt alweer langzij tegen Leeds dankzij ex-Westerlo-spelers De Kuiper en Vuskovic.
17: Dat is die Kempense vibe, hè. Je raakt dat niet meer kwijt.
15: Nee, blijkbaar. De Spurs zijn het wel kwijt. Kudus staat nog in het veld tijdens het inwerpen. Pijnlijk, zeker als je ook tegen Forest niet verder komt dan 0-0. Voor goals moeten we in Londen zijn. Linksachter Mitchell maakte er voor Palace 2 tegen Fulham. En dan weet Bessie dat het moeilijk wordt. En hen moet toch ook heel even zuchten?
16: Ja, linkse voet, hè. Dan moet hem zijn rechtse gebruiken om die bal te ontzetten. Lukt niet, hè. Dus we zien dat bij ons, bij de kleintjes. Op de jeugdvelden zien we dat. Maar kijk, laat ons dit tonen aan die kleine gasten die dat al eens tegengekomen hebben. Ook in de Premier League gebeurt dat.
15: Het systeem van Chelsea, moeten we misschien nog kort even over hebben. Je zei er ook al iets van tijdens de eerste helft, wanneer wij hier in de studio zaten. Dat op bepaalde momenten, wanneer Arsenal zeer dominant is, dat eigenlijk niet meteen het handigste systeem is.
16: Ja, ik vind het 3-4-3 systeem het beste systeem als je echt dominant kan spelen. Ik heb dat zelf heel lang gespeeld. Maar als je niet dominant bent, dan sta je, en zeker als je dan met 5 gaat verdedigen vaak, dan sta je gewoon veel te laag. En dan is het moeilijk om echt die controle over te nemen. Dus,
3: Maar je hebt toch het gevoel dat ze vaker neigen om naar die vijf achterin te gaan dan echt het opdringen naar de tegenstander toe van met z'n drieën van achter.
16: Je kan het oplossen door een tussenoplossing. Hè? Door te zeggen, we gaan met vier verdedigen. Hè? En in balbezit spelen we met drie en met ons wingbacks.
3: Ik denk dat die ploeg nog volop bezig is.
16: Het is te vroeg. Daarom dat ik zeg dat deze match...
15: De coaches hebben begrip voor coaches.
14: Het is niet te vroeg.
3: Maar ze wachten wel op.
16: Chelsea is
3: ze weten dat wij nog bezig zijn.
15: We gaan kijken naar de tweede helft. En hopelijk is dat een even interessante, mooie en spektakelrijke als de eerste helft. Het woord is opnieuw aan Bart Raas.
0: Dat hoop ik met jou inderdaad, Ruben, dat het evenveel spektakel oplevert, deze tweede helft. Maar de vraag is natuurlijk of ze dat tempo gaan kunnen blijven ontwikkelen. Dat bijzonder hoge tempo van in de eerste helft. Of dat ook in de tweede helft mogelijk is überhaupt om dat lang vast te houden. Gaan ze misschien beginnen aan hoog tempo. Maar de vraag is hoe lang ze dat kunnen volhouden. Want het was echt met 180 per uur dat er werd gespeeld in die eerste helft. En uiteindelijk staat het nog altijd 1 tegen 1. Staat het nog altijd gelijk. Hebben zij wel voor prachtig voetbal gezorgd. Dan had ik het vooral over de coaches van Arsenal. Want zij hebben het initiatief genomen. Ook al was Chelsea dan vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen. Maar het initiatief dat kwam toch van Arsenal. Ondertussen is Reece James bezig geweest aan een uitgebreide speech. Om nog eens aan te geven dat het een derby is. Dat het om 9 op 9 gaat. Nou, dat geldt dus voor de twee ploegen die aan deze speeldag zijn begonnen. Met 6 op 6. Alleen City heeft gisteren zijn derde wedstrijd op een rij gewonnen. En alleen City dus 9 op 9. Solis kreeg meteen een beukje. En hij laat de bal nu liggen. Christophe Tsolis mag meteen gaan spurten. Het is niet de allersnelste. Tsolis na dat geweldige seizoen in België. Vorig seizoen bij club. 20 goals en 29 assists. En opgepikt door Arsenal. En gehaald voor 40 miljoen. De Super Pro League als een soort supermarkt. Waar de grote ploegen, de grote landen komen shoppen. Luca Brugmans was het laatste voorbeeld. Was naar Liverpool voor 35 miljoen. Al begint hij nog maar, is hij nog maar 18 jaar. Maar goed, dat zal wel zeggen dat er goed gewerkt wordt, ook in België zeker. Ja, het is goed om de Belgische talenten snel of op termijn in die Premier League te zien. Calafiori en Solis. Champon is een bewaker. Er zat veel effecten op die bal. De bal van Gabriel. Het is een ware Chelsea dat met wat langer balbezit begint aan de tweede periode. Arsenal is geduldig. Palmer. Beetje slordig, dat zit altijd in zijn spel. Dat balbezit trouwens, 58% balbezit Arsenal, 42 Chelsea. Chelsea heeft al minder balbezit gehad dit seizoen. Hoewel ze twee keer wonnen. Ben White, de vriend van Romeo Lavia. En twee dan het andere stok. En zullen elkaar nog wel tegenkomen. Ondertussen beneden Xavi Alonso aan het praten met de rug naar het veld. En aan het praten met de vierde ref. Met Thomas Bramall. Arsenal weer met het initiatief. En Gabriel. Calafiori kan altijd. Kaart krijgt nog een beuk van Reece James. En daar de trap van Saka afgeblokt. De kaart is nog altijd aan het kronkelen. Zit nog op zijn knieën. Gaat nu staan. Bovenaan in beeld. En gaat weer mee voetballen. Nou, ik heb het al vaker gezegd dit seizoen, maar het komt toch het tempo ten goede. Dat die spelers niet te pas en te onpas verzorgers laten komen. Uitekaart nu wel aan het praten. Dat is twee keer, zegt hij. We zijn nog maar 3 minuten aan het voetballen. En dat is 2 keer dat ze mij onderuit trappen. De vriendelijke Noor. Nou, Reece James wil een hand geven. Dat vindt Uitekaart niet nodig. Dus even niet vriendelijk. Wel wat discussiëren met elkaar. In de gaten houden. Dat duel en duet. Uitekaart zocht even het Solis, maar kon niet meteen passen. Solis 1 tegen 1. Goeie bal, goed gelaten. Uitekaart! Ja! Met de 2. En of hij zijn revanche, Peet heeft vergeten. Het zijn inderdaad die twee akkefietjes met Reece James. Maar een geweldige actie van Arsenal bij de start van de tweede helft. En wat ze eigenlijk al verdienden in de eerste helft, die hebben ze nu, namelijk de voorsprong. We spelen 5 minuten. En de kampioen staat op voorsprong, de Gunners 2-1 tegen de Blues. En Uitekaart met zijn tweede van het seizoen. Scoorde op de openingsspeeldag ook al tegen Coventry. Het begint bij hem. Dan is er Havertz. Calafiori uit Solis. Die de actie maakt. Goed inspeelt. En dan gelaten door Havertz en Uitekaart. Mocht deze niet missen. En dus de assist opnieuw voor uit Solis. Goed naar binnen gekomen. Slim van Havertz. En dan gelaten voor Uitekaart. En dan had Martinez geen kans. Prachtig doelpunt van Arsenal 2-1. En Baskisch gejuich en een Baskische vloek. Op een paar meter van elkaar. En nu is het woord dus weer aan Chelsea. Chelsea is hoe dan ook dit seizoen een garantie op spektakel. Want ze spelen gewoon mee. En ze zijn zo gevaarlijk met JP Morgan vooraan. João Pedro, Cole Palmer en Morgan Rogers. Dus zij hebben nog wat in hun mars. Nog wat in petto. En kijk eens. En of het deugd doet tegen de vijand van Stamford Bridge. Ja, en het doet natuurlijk nog wat extra deugd nadat ze eindelijk die titel hebben behaald. Want zij zijn de winners. Nou, dat had Arteta ook al aangegeven. En dat voetbal toch anders. Solis. Goeie actie. Gabriel, bal onderweg, een traject veranderd. Gabriel nog eens. Calafiori. En het lijkt alsof die van Arsenal weer vleugels hebben gekregen, gedragen ook door het publiek. Ja, het was een fout van Pedro Neto, zo die snel. Had het best wel moeilijk in de eerste helft, maar goed begonnen aan de tweede. Nou, het mooie in dit stadion is dat je als commentator echt tussen het publiek van Arsenal zit. En ze maken veel lawaai, dat hoort u. Dat is pokkenherrie, maar het stoort niet. Enfin, mij toch niet. Declan Rice. Saka. Nou, ik heb het in de eerste helft al gezegd over Kai Havertz. Die weinig heeft gespeeld vorig seizoen. Hetzelfde geldt voor Ødegaard. En die is met veel plezier begonnen. Daar zijn ze weer. Al blijft hangen. Dus ook Ødegaard met veel plezier begonnen. En met een hoog rendement. Laat de ploeg draaien. En scoort zelf ook. Tegen Coventry was het nog met een gelukje. Excuseerde hij zichzelf. En daar staan ze dus voorlopig. City en Arsenal weer na drie speeldagen al op kop. Al mogen we nog niet vroeg spreken, want Chelsea heeft nog een half uur. Hè.

is dus Enzo Fernandez kwijt. Die naar City is verhuisd voor een recordbedrag. Evenaring van het record van Isak, 145 miljoen van vorig seizoen. En voorlopig het middenveld dun bevolkt. Bij Chelsea zoveel mogelijkheden zijn er niet. Er zit Valentin Parko nog wel op de bank, de Argentijn. Eudegaard met wat ruimte. Eudegaard legt hem tot bij Saka. En dan Declan Rice kwam niet perfect uit. Om zijn rechter te wapenen. Calafiori. Arsenal heeft zin om door te duwen. Dat is niet goed. Palmer. Morgan Rodgers. Ver voor zich uitgeduwd. Te ver. En de tackle. En luister eens naar het publiek. Hoe dat tekeer gaat naar deze tackle. Van Konsa. Lewis Kelly, we zitten weer bij het Solis. Gaat snel naar de overkant. Goeie bal. Saka, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Het was van grote goesting dat hij trapte. En Konsa zegt rustig. Moet eens kijken naar die tackle. Morgan Rodgers, bal te ver van de voet. En Konsa denkt, ik heb hem. Geblokkeerd. Niet op de bal, maar voor de bal tackelen, zoals dat hoort. De rop is niet slim.

Now Lewis Kelly, ook een paasje. Maar Kavanaugh zegt rustig blijven. Zeker. Oplossen zonder kaarten. Malogusto wordt gebracht. Zometeen. En ook Pep Chavarria. Spaanse linksachter staat ook klaar om in te vallen. Dus dubbele wissel wordt voorbereid bij Chelsea. Nou is Kelly van de bal gezet. Het mag. Cole Palmer. Pedro Neto. Hij probeert zijn linker te wapenen. Lavia. Goed de bal veroverd. Prima. Reece James. De overlap. Asian Pol. Raya meteen naar Havertz. De bal bleef een beetje hangen, maar Solis pikt goed op. Solis. Overtreding op de Griek. Ondertussen was Arteta geweldig kwaad op Lewis Kelly. Omdat hij die bal verloor aan Cole Palmer. Hij kreeg de volle laag. Ja, Lacroix moest wel hier de fout maken. Dus Malogusto ondertussen klaar om in te vallen. En Pep Chavarria. Maar eerst nog de vrije trap. Nu niet wisselen bij een vrij trap tegen. Om de organisatie nu door elkaar te halen. Maar ze moeten wel wakker blijven. Dat is wat hard. Die bal voorgetrokken. Maar hij kan snel weer komen. Ben White. Saka, Ødegaard. Goed balletje. White, tweede paal. Dat was Konsa. Maar het is Lewis Kelly. En Solis. 1 tegen 1, Pedro Neto. Solis, harde voorzet. Ja, als je er tegenaan loopt, hangt hij. Maar het was wel heel hard. Ja, het was een raket. Hato naar de kant. En Chavarria dus in zijn plaats. En ook Lavia. Ja, dus uit. Spaarzaam zijn. Nou, lijkt hij mij niet helemaal tevreden te zijn. Maar zijn broze spieren. Die moeten gemanaged worden. Load management. Ik snap het wel. Dat Xavi Alonso hem naar de kant haalt.

Palmer. Pedro Neto. Neto in de 16. Altijd naar zijn linker. En dan is daar Malo Gusto. Met zijn eerste balcontact. Ja, als je daar Enzo Fernandez had. En je kan die niet meer brengen. Ze hebben nog Camara van Monaco willen halen op de laatste speel, op de laatste transferdag. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Hoewel er een akkoord zou geweest zijn. Maar toen is er van alles gebeurd en is hij uiteindelijk niet gekomen. Eens kijken wat Chelsea kan na die dubbele wissel. Gusto moet meer energie brengen. Pedro Neto. Met Calafiori die eraan hangt. Goeie voorzet was dit van Malo Gusto opnieuw. Wat kan Chelsea is de vraag. Chavaria gaat ver gooien. Haalt ze bij Rayo Vallecano. Daar komt hij. Redelijk ver. Dat valt mee. Emiliano Martinez, ook gretig. Palmer kwam terug uit buitenspel, maar neemt niet deel. Nu wel. Nu wel. En nu wel. In de handen van Raya. Nee, dat is geen overtreding. Naar Teta ondertussen huppelt langs de kant. Pedro Neto, Palmer links. De twee linksvoetige. Fofana, kom mee. En dan kijken ze naar elkaar. En dat is een goed paasje. En dan komt Raya goed. Uitstekend het spel gelezen. Havers is gaan lopen. Havers krijgt die bal. Goede uitrap weer. Wat kan hij toch goed, de Spanjaard. Dat is net te ver. Het is net te ver.

Er staat veel blauwvolk stil van Chelsea. En dus wist Palmer niet waar die bal naartoe te spelen. De bezoekers zijn aan het zoeken. Naar combinaties. Naar manieren om die sterke verdediging van Arsenal uit verband te spelen. Dat is zo moeilijk. Maar dat is wel opdracht. Goeie stiel was dit van Saka. Foutje ook. Of Fofana. Een zucht van opluchting bij Chelsea en boosheid bij Arsenal. Want ze waren weg, de Gunners. Lacroix. Ja, de aanname, de eerste controle, was niet al te best. En dan mogen ze bij Chelsea toch niet mopperen. Omdat hiervoor werd gefloten. Fofana. Dat was wat optimistisch, Saka. Morgan Rodgers met de trap. Ja. Zo heeft hij er wel al eens binnengelegd. Maar dat lukt ook niet elke keer. Ook wissels bij Arsenal. De klassiekers. Martin Zubimendi wordt klaargemaakt aan Piero Hinkepie. Hij is een centrale verdediger en een centrale middenvelder. Zij moeten voor wat stabiliteit, wat rust zorgen. Ah, ingespeeld achter Ødegaard. Overtreding van de Spanjaard, van de Pep. Pep Chavarria. De invaller. De nieuwe Cucurella. Die dus naar Real is verhuisd. Handen op elkaar voor Ricardo Calafiori. Een goede wedstrijd heeft gespeeld. Hinkepie is mee verdedigend te denken. En Lewis Kelly aan de kant, in plaats van Zubimendi. Eerste wissel is dus ook voor Arsenal, 66 minuten ver. Arsenal is wat minder gaan voetballen na die 2-1 voorsprong. Het lijkt alsof ze het initiatief aan Chelsea laten en mikken op de tegenaanval, de zaak controleren. Kunnen ze wel. Hij is terug naar Raya. Hinkepie die zich meteen aanbiedt. Dus geen Mosquera die zich geblesseerd heeft maandag in Birmingham bij Aston Villa. Vandaar dus Konsa gestart. En nu Hinkepie ingevallen. Arsenal bepaalt het tempo. Door die bal rond te spelen in eigen rangen. Declan Rice. Als een heerser, met het hoofd omhoog. Arsenal dat kantelt tot bij het Solis. Goeie bal binnen door Zubimendi. Hij kon niet schieten. Maar heerlijke actie weer van de Arsenal. Zubimendi
die een schot probeerde te wapenen, maar niet kon uithalen. Heudegaard weer betrokken. Met zijn geweldige ideeën. Mooi, en dan de redding nog van Emiliano Martinez. Saka was de man van het schot. Eerste kans voor Arsenal na de 2-1. Dat was toch al even geleden, bijna 20 minuten geleden. Een redding was nodig. Arsenal is er nog niet klaar mee. Maar gewonnen hebben ze ook nog niet. We willen eerst kijken naar de spelervatting. Gabriel wordt daar weggehouden door Malogusto. De bewaker van de doelman kijkt zelfs niet naar de bal. Ja, er is gezegd dat dit soort gedrag, als je zelfs niet naar de bal kijkt, sowieso bestraft zou worden als je dan de speler gaat hinderen. Ben benieuwd. Maar daar zijn ze met z'n vieren naar de eerste paal. Geweldig. En het lukt nog bijna ook. Maar weer een geweldig gestudeerd nummer van Arsenal. Zoals je dat zou zien ook. In de lagere afdelingen waar ze daar ook wel mee bezig zijn. Van de tweede paal met z'n allen naar de eerste. En dan proberen door te koppen. Mooi plan. Maar er was wel niemand meer blijven hangen. Er moet nog wel iemand blijven om hem binnen te koppen dan. Nog eens proberen van de andere kant. Waarom niet? Zeer benieuwd naar deze uitvoering. Een paar naar de eerste paal met z'n drieën. En er moet wel iemand blijven hangen. Get out, zei Martinez. Bal uiteindelijk nog eens achteruit. Heudegaard blijft tikken, kaatsen. Namuseert zich rot. En nog een corner. Tot groot geluid voor de Arsenal, van de Arsenal fans. De vijfde corner voor de Gunners. Geen enkel aan de overkant. En de luchtmacht is mee. Met z'n vieren voorbij de tweede paal. Gabriel en een penaltypunt. Ze lopen naar de eerste paal en daar chaos creëren. En dan is die bal uiteindelijk in de handen van Emiliano Martinez. Maar spektakel bij de corners. En het is niet meer duwen, dus daar zijn we fan van. Dat was vorig jaar wel eens anders. Maar ze hebben het helemaal op een andere manier aangepakt nu. Solis met Havers links. Havers maakt de actie. Komt toch weer naar buiten. Ja, buitenspel. Dat is natuurlijk dom. Maar moet die bal ook op tijd krijgen. Nog eens kijken. Saka. Voorbij de eerste paal. En dan in de handen van Emiliano Martinez, die eigenlijk al op zijn gat zit. Daar zit hij al. Hij heeft die geluk. Nog dik 20 minuten heeft Chelsea om proberen toch nog wat te rapen hier. Achterstand is maar één goal. Malogusto sterk. Ja, wel meteen aanwezig en goed ingevallen. Pedro Neto. Met Hinkepia de voorzet. Ja, goed weggehaald. Door Gabriel. Reece James die bijna Xabi Alonso tackelt. Dat doe je niet, je eigen trainer tackelen, tenzij je ruzie hebt. En dan nog. En zeker niet iemand met zo'n erelijst. Ah, bal nog voor. Alonso, twee keer Europees kampioen. Een keer wereldkampioen met Spanje. Twee keer de Champions League. Een keer met Liverpool en Real. Drie keer kampioen met Bayern. En met Leverkusen natuurlijk ook de dubbel gepakt. En als een mislukking bij Real, tweede kans bij Chelsea. En als voetballiever hoop je toch dat dat een mooi huwelijk wordt.
Zubimendi plakt vast aan Maxence Lacroix. En Pedro Neto is er vandoor. Laat maar spelen. Neto. Uydegaard, sierlijk. En de veldheer Rice. Goed kijken. Ah, Saka kwam net naar binnen. Ongelukkig van Saka, die bal kwijt. Hij is er toch meer in. En topoverleg bij Arteta. Bij Stuivenberg. En bij van de andere assistenten. Arteta gaat nog eens wisselen. Chelsea blijft proberen. Hallo Gusto. Gooit er voor de goal. En zo de eerste corner voor Chelsea. Weggegeven door Konsa. Die hem niet zuiver kon beroeren. Gyökeres staat klaar voor Havers dan. Dat zal wel. Verse krachten voorin. Bij Arsenal. En Estevao. Eerst kijken naar de corner. Neto. Penaltypunt. Ah, weggehaald. Sterk verdedigd was dit. En dan nog een keer. Gabriel. Zoals we hem kennen. Zijn lijf en zijn hoofd ervoor. Maar Augusto. Als een krijger in het veld gekomen. Michele Merino staat ook klaar om in te vallen. Eerst nog eens kijken. Goed weggehaald. Door Gabriel. En dan een tweede keer ook nog. Dus Merino en Gyökeres klaar om in te vallen. Ja, het thuispubliek kruipt nog eens achter het team. Omdat het voelt dat het kan helpen. Maar Champon breed mag nog eens. Neto, goede bal. Ja, hij moest komen, Raya. Absoluut, hij voelde dat hij het team moest helpen. Daar het initiatief nemen en die bal schadelijk maken. Top gekiept. Solis. One touch, goed gedaan. En dan Uydegaard met de tik. Van Rhys James. En dan komen de wissels. Havertz inderdaad naar de kant.

De man van de 1-1. En ook Hudekaart mag gaan rusten. Uitstekende wedstrijd gespeeld, Martin Hudekaart. En Merino in de plaats. De pul van België en Sven Lammers. Maar we gaan het niet blijven zeggen. Want het is toch altijd toch pijnlijk. Rice. Hij blijft altijd staan. Rice. Tot bij Saka. Beetje ver naar de buitenkant. Koksrein Gabriel. Chelsea helemaal ingezakt. Arsenal. Daar is onzorgvuldig vanuit Solis. Even een technisch mankementje. Dat zit er af en toe nog wel in. Bij de Griek. Arteta kwaad. Omdat het een nieuwe past voor Arsenal. De Baskische Fury. Fofana, gevaarlijk. Marlo Gusto en Palmer. Daar komt Chelsea goed uit met Chavaria. Palmer. Wat zit er nog in de tank bij Chelsea? Bij Morgan Rodgers altijd nog wel wat. João Pedro. João Pedro nog een keer op de kleine ruimte corner. Nou, een beetje bij beetje krijgen ze wat corners. De tweede. Ja, zoals al gezegd, de marge is minimaal. Zo'n 2-2 is er afgevallen. Ook al krijgen ze maar moeilijke doelpunten tegen. Zijn ze sterk achterin bij Arsenal. Daar komt de corner. Richting tweede paal. Raya. Dat viel mee. Komt moeilijk bij de bal. Saka en Reece James sterk. Van de blauwe kant. Maar weinig kansen in deze tweede helft. Die waren er veel in de eerste. Weinig in de tweede. Vooral strijd in die tweede helft. Niet het niveau van de eerste helft. Dat kan nog moeilijk anders. En nauwelijks kansen voor Chelsea. Zubimendi doet wat hij moet doen. Morgan Rodgers. Dat is wat hard. Die voorzet met veel enthousiasme. Ja, de ballenjongen wil wel helpen. Ja, we hadden hem al zien zitten. Estevao moet nog wat voor Braziliaans vuurwerk zorgen. En de Portugees Pedro Neto naar de kant. Ja, als iemand er vuurwerk kan inbrengen, dan is het Estevao wel. Op zijn beste momenten. En dit lijkt me ook een sfeer waarin hij wel gedijt. Lacroix en Stefano. Nee. Inkepia terug. Tot bij Raya. We zijn begonnen aan de 82e minuut. Arsenal is er nog niet. Maar ze zijn er wel dichtbij. Nou, fout van Gyökeres natuurlijk wel. Altijd onder de neus van de assistent. Dan is het zo moeilijk om je te bedwingen om niet te gaan zwaaien. Lacroix. En Estevao. Daar is hij ongevaarlijk, ver van het doel. Oh,
Arsenal volgend weekend uit naar Sunderland. En dan ook nog eens uit naar Brighton. En dan is er al de break. Ondertussen Palmer. Kijken naar Palmer. Hij is wel alleen Palmer. Moeilijk. Bijna onmogelijk om daar wat mee te doen. Ondertussen Rice en Morgan Rogers. Twee mannen die elkaar kennen van bij de nationale ploeg. Dat gaat er even aan toe. Dat gaan ze niet meteen bijleggen. Hoewel, twee professionals. En het is Declan Rice. Ah, nee, nee. Niet meteen handen schudden. Nog eens dat schot van Palmer uit een onmogelijke hoek. En daar ging het dus over. Hier Rogers en Rice bij het kruisen heel even aantikken. Daarom was Morgan Rogers zo boos. Nou, wel goed voor zo'n Tsol is dat Morgan Rogers uiteindelijk voor Chelsea heeft gekozen. Anders zou hij weinig spelen. Goeie bal van Saka was de bedoeling. Maar geen Gyökeres. Arsenal dat trouwens woensdag aan de slag moet in de Champions League. Stefão goed af

voor Gyökeres, kom op. Geeft hij aan. Maar er zijn er veel die moe zijn. Na die eerste helft waar er zoveel is verbruikt. Waar er veel al 60-70% had opgebruikt. En als je dan gewisseld kan worden, oké. Okay, maar als je er nog tussen staat. Gyökeres opnieuw niet de handigste. Het is het moment stilaan voor Chelsea. Chelsea dat geen Europees speelt. Wel 9 Engelse ploegen Europees dit jaar. Maar Chelsea dus niet. Zij kunnen zich focussen, moeten zich focussen op de Premier League. De concentratie bij de kampioen. En wie heeft er nog inspiratie bij Chelsea? Het zal juist en scherp moeten zijn om door die rood-witte muur te geraken. Dan gaat Chelsea voor de 5e op een volgende keer in de Premier League verliezen. Hier in het Emirates. Zover is het nog niet. De fout van Zubimendi is zich beklaagd en uitgelachen wordt door João Pedro. Hij heeft hem vast en hij trapt hem aan. Dat is gewoon een fout en een vrije trap. Welbeck wordt er nog ingegooid. En dan Morgan Rodgers naar de kant. Die wordt uitgefloten door de fans hier. Good old Danny Welbeck. Speciaal voor hem om hier ook te komen spelen. Danny Welbeck op zijn oude dag. Wat is hij, 34 zoiets? En niet wat typische Chelsea transfer. Maar goed, hij kan nog altijd eentje binnen tikken. Hij had ook een opstel mee. Een tactiek. Alright, de concentratie bij Arsenal. En wat is het plan van Chelsea? Reece James of Cole Palmer? James van ver in een tweemansmuurtje. Op de knikker van Declan Rice. Die even sterretjes zag. Emiliano mag hem gooien. En Rice is nog even aan het bekomen. Wat gebogen op het veld. Het lijkt wel weer te gaan. Goeie tackle in Kepje. Solis en Gyökeres. Solis neemt hem mee. Het Solis is weg. Ah, geen goede pas. Het zakken was wel een mogelijkheid. Maar even doorlopen nog. Maar Solis is ook moe. Gans kapot. Het kan nog voor Chelsea. Maar er zijn er veel moe. Estevao is fris. Estevao moet de actie maken. Op Inke Piaf. Estevao er voorbij. Estevao! Lalalala. Wat een geweldige trap. Ik zag hem binnengaan. Maar wat een fantastische redding ook van Raya. Een topsave van de Spaanse keeper. Wat een actie van Estevao. Doet alles goed. En dan die hand van Raya. Terwijl het beeld af en toe wegvalt op mijn monitor. Maar het zal ook wel gaan zonder. Even meespieken bij de Franstalige commentator. Daar komt de bal. Raya weer. En Solis, alles eruit persen. Ik heb geen beeld, maar u heeft dat thuis wel. Dus dat is het belangrijkste. En Eze. Ook nog in de plaats van

aan. 90ste minuut is bijna voorbij. Vier minuten extra krijgen we. Dat is genoeg voor Chelsea. Rice ertussen. Oh, blijft even hangen. Weggehaald. Oh, Zubimendi. Solis krijgt hem niet onder controle. Dan toch. En dan te ver meegegeven. Even achteruit. We zitten aan de overkant bij Madueke, niet Eze. En zo is Arsenal even weg uit de opknelling. En even de stress wat weg. Estevao moet meekomen verdedigen. En zo, doeltrap. En ruzie met de ballen, jongen. En in principe moeten die ballen allemaal klaar liggen. En mogen die ballen, jongens en meisjes, geen rol meer spelen. Nog 2,5 minuut is het te aftellen voor Arsenal. Terwijl de zon stil aan ondergaat. Na een warme dag in Londen, Estevao. João Pedro. Richting tweede paal. Nee, dat is te moeilijk. Voor Chavaria om daar al wat van te maken. Een voorzet was niet goed genoeg. 2 minuten nog. Scheiden Arsenal van 9 op 9.

0: Raya ver. En de invallers doen wat ze moeten doen. Madueke moet die bal proberen bij te houden. Tegen zijn ex-ploeg. En ook bij Chelsea is het vat af. Rice. Straks nog een woordje met Morgan Rogers. Madueke. Werd verwittigd door het stadion. Naar de buitenkant Rice. Met zijn 7 longen. Merino achteruit, bal in de ploeg houden. Er moet niet per se een kans uitkomen. Gewoon balbezit houden. Dat is eerder het plan. En Chelsea gaat nu druk zetten. Raya. Jast hem naar voren. Nog een klein minuutje. Madueke moet Chavarria ophouden. Geraakt Chelsea nog eens aan de overkant. Wordt moeilijk. Met een lange misschien. Fofana. Maar ze moeten hem wel brengen. Er staat veel blauw volk voor de bal. Maar hij moet wel komen. Lacroix vraagt om steun. João Pedro dan maar. Nee. Het gaat niet meer lukken voor Chelsea om nog in de buurt te raken van Raya. En hij ruikt de 9 op 9 al. Mikel Arteta. Weer een overtreding. Nog één lange bal. Dat gaat hem dan worden. En een lange bal. Maxence Lacroix naar voren. Nog heel voor Merino. Nou, bal moet op de eigen helft. Nog één prangende fase. Nog één trap naar voren. Nee, hij moet op de eigen helft natuurlijk nog een beetje achteruit. Dat was duidelijk. Voilà. Daar is het goed. Reece James. Nog één lange. Nog één hoge bal. In de hoop voor de Chelsea fans dat hij goed valt. Martinez. Wat meters pakken. James gooit hem. Daar komt hij. Weggehaald. En uit de tweede lijn. Malo Gusto. James nog een keer hoek maken voor de goal. En nu gaat hij afsluiten. Het is gedaan. Arsenal wint de derby van Chelsea met 2-1. Arsenal heeft het niet cadeau gekregen. Ze kwamen op achterstand na 1:20. Ja, en kijk eens hier naar Arteta. Die spreekwoordelijk het zweet wegvaagt. En hij kan lachen na een geweldige wedstrijd. Havertz scoorde. Ødegaard met de winning goal. Arsenal was beter. Chelsea had ook veel goesting. Maar kreeg in de tweede helft niks meer klaar. Er was nog die geweldige save van Raya. En dit is mooi. Hoe Estevao en Raya elkaar toch ook in de armen vallen. Estevao had de beste kans nog voor Chelsea om nog gelijk te maken. Maar dat lukte uiteindelijk niet. Dankzij die super save van David Raya. En Xavi Alonso slaagt er wel in om een spektakel te brengen. Hij laat zijn ploeg voetballen. Die drie voetballers zo voorin. João Pedro, Morgan Rogers en Cole Palmer. Als zij kunnen blijven samenspelen, dan zit er wel muziek in dit Chelsea. De vraag is hoe stabiel het middenveld en de verdediging wordt de komende weken. Maar één ding is zeker, dat is dat Arsenal, net als Manchester City, na 3 speeldagen 9 op 9 heeft. En dus kunnen ze lachen in Manchester in het blauwe deel en lachen in het rode deel hier in Londen. Voilà, het was een geweldige voetbalnamiddagavond hier in een bloedheet Londen. Nog een fijne september namiddag en avond. En bovenal een geweldig voetbalspektakel. Dank om te kijken en te luisteren vanuit Londen. Nog een goedenavond. En het woord is weer aan Ruben en zijn gasten.
1: En Chelsea is een maximum.

0: Vanavond is het de avond van Yves Berendsen, de man met de ijzeren stembanden, de man die altijd goed lachs is en natuurlijk een carrière heeft die als een raket gaat. Ik zag hem zitten bij het zwembad, dus even kijken of hij er zin in heeft. En ja, oh ja, welkom mijn beste zangers. Yves, smeer je wel in?
1: Nou, dat zal ik je vertellen, heb ik dus echt net gedaan.
0: Okay.
1: Vanavond mijn avond. Ja, dat is toch wel, denk ik, waar je echt een beetje op wacht. Ik ben gewoon heel benieuwd wat ze ervan maken. Ik denk dat je totaal geen voorstelling maken. De liedjes zoals je die hebt gemaakt, kunnen ineens een hele andere
0: betekenis krijgen,
1: andere wending, een andere dimensie.
2: Als ik aan Yves denk, natuurlijk, dan denkt iedereen aan Terug in de Tijd.
3: Ja, als ik terug hoor in de tijd, dan wel met jou.
4: Het is gewoon een guilty pleasure, maar het is wel een pleasure.
5: Ik vind het nummer geweldig. Al mijn vrienden vinden het nummer geweldig. Heel Nederland vindt het nummer geweldig, ja.
3: Met jou kan ik de hele wereld aan.
2: Maar hij heeft ook nog heel veel andere nummers. En een nummer wat er voor mij uitsprong was Voor Altijd.
3: Geef mij je hand, vertrouw op mij. Ik blijf dichtbij.
1: Ja, ik durf wel te zeggen dat ik in de loop der jaren best wel veel mooie liedjes heb gemaakt met heel veel verschillende betekenissen. Dus ik hoop dat er een aantal die voor mij een mooie betekenis hebben, er vanavond in zitten en misschien wel nog een mooiere betekenis krijgen.
6: Zeg mannen, zullen jullie dat even onderbreken?
0: Oh, dat geeft
6: maar ik krijg hier toch, het is toch uw dag vandaag?
1: Ja.
6: Ik krijg hier toch een belangrijk berichtje van mijn dochter.
1: Nou, dat vind ik toch wel heel mooi.
6: Toen ik zei dat Yves ging meedoen aan Beste Zangers, dan zei ze... Welk nummer gaat het doen? En die somde direct 3-4 songs op van hem waar ik nog nooit van gehoord had.
1: De druk vanavond op ons is het grootste omdat jouw avond is hier. Als ik dit verkloot, ja, dan kom je niet meer thuis.
7: Het is toch best wel onrealistisch om straks Clouseau een liedje van Yves Berendsen te zien zingen. Daar droom je alleen maar van.
8: Lang moet je zoeken om één fijn liedje te nemen.
9: Yves zijn muziek zou ik omschrijven als Nederlandstalige. Popmuziek?
10: Zijn muziek is een soort moderne versie, vind ik, van het levenslied.
11: Het is het levenslied, toch?
10: Qua thema's is het altijd wel volk, zijn het dingen waar mensen zich mee kunnen identificeren. Maar de sound is denk ik best wel pop.
6: Nu ik Yves leer kennen, denk ik ook meteen aan humor.
11: Yves is wel een lolbroek, vind ik. Het is wel heel gezellig.
12: Ik kan zeg maar liggend in bed met mijn voeten de deur dicht houden. Zo klein.
13: Je hebt puppies en je hebt honden die dan een beetje een jaar zijn. Dus zijn ze wel wat groter, maar nog steeds lekker aan het kwispelen, zeg maar. Ja, dat vind ik Yves een beetje. Dat is gewoon een goede energie.
3: En ik pak mijn leven op zonder jou.
9: Hij heeft zoveel power in zijn stem. En daar ligt ook een enorme kracht.
6: Volume.
9: Hij heeft zo'n ongelofelijke sound en dat is zo bij hem. Ik snap helemaal dat hij daar is waar hij staat.
0: Ben jij zover, Koen, bijna?
6: Ja, de restauratie werken verlopen vlotjes.
14: Ik kan niet, hoor, vanavond.
0: Oh, kijk, zou je hem hebben.
14: Ik durf niet meer.
0: Je wil niet meer?
14: Nee.
10: Ik heb altijd gezegd dat ik hier heel graag aan wil meedoen. En ja, dat moest eventjes duren. Maar ik ben nu een paar jaar verder. Ik heb zoveel mooie liedjes nu. Dus ik ben zo benieuwd wat mijn collega's ervan gaan maken.
0: Zo, kleine kamer, zei hij. Hij heeft het weer voor elkaar, hoor. Ligt geen aardigheid hier, toch?
6: Wacht, ik even hard schreeuwen dat je me niet kwijtraakt.
0: Ja. Hij zit de hele tijd te lullen dat hij zijn kont niet kan keren. En ik zit nu die kamer in. Dit staat helemaal nergens op, bro. Ja, ik heb een torentje.
6: Ik was hier als eerste.
0: En dan zitten we weer op de bank. Iedereen prachtig gekleed. Toch voor de avond van Yves. Stemmig zwart, Yves.
6: Ja,
1: dat is hoe ik me op dit moment voel.
0: Ja. Ja, we zijn ongelooflijk blij dat jij vanavond onze hoofdgast bent.
1: Ja, daar ben ik ook blij om.
0: Zijn wij er klaar voor allemaal?
15: Yes.
16: Jazeker.
0: Ja. Zijn er nog twijfels misschien dat je denkt van nou...
1: Ja, ik zit te twijfelen. Misschien toch een ander nummer moet doen.
0: We beginnen altijd bij het begin.
1: Sorry.
0: Waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Zandvoort. Geboren in Haarlem, opgegroeid in Zandvoort.
0: En uit wat voor nest?
1: Uit een warm nest. Met hele warme, lieve, fijne ouders. En een kleine familie wel. Ik kijk niet anders terug dan dat ik een hele fijne, warme, ontspannende... veilige jeugd heb gehad.
0: En hoe is de samenstelling bij jullie thuis?
1: Ik ben enig kind. En ja, soms vind ik dat af en toe wel eens een beetje jammer. Als ik dan bijvoorbeeld broers-zusrelaties zie van vrienden of vriendinnen. Maar goed, ik ben hartstikke blij en happy kind, hoor.
0: Kijk, hoe ben jij met het Nederlandstalige in contact gekomen?
1: ik weet niet anders dan dat ik gewoon op jonge leeftijd al heel erg verknocht raakte aan Nederlandstalige lied. Dus als ik bijvoorbeeld bij mijn vader in de auto zat, dan weet ik dat hij dan zo'n cassettebandje had van André Hazes. Maar ook thuis hadden we zo'n stereotoren met zo'n waar je meerdere cd's in kan doen, zeg maar. Ja, ja. Weet je wat ik bedoel? En ja, dan was er Rutger Kot of Hazes of Vroger of echt heel oud Amsterdam Jordanees, Willy Alberti, Johnny Jordaan. Dus ik weet niet anders dan dat ik dat hoorde. En als ik mijn moeder moet geloven, dan stond ik, als die muziek opging, dansend in de kamer zo.
15: En jouw vrienden? Hadden die dat ook? Of?
1: Nee, ja, nee, helemaal niet. Ik heb op school was ik, wat, ik was niet echt het buitenbeetje, maar als het om muziek ging, dan lachten ze me wel eens heel hard uit.
15: Wat draaiden zij dan?
1: 50 Cent en M&M.
16: En dan kijk je mij, ja. Ja. Snap ik wel, hoor. Ja. M&M
1: als, toen, als zij toen...
16: ook
1: ja, in die tijd, ja, dus ze waarschijnlijk Busy gedraaid. Nee, maar gewoon meer muziek van toen. Dus ik weet nog dat die film van M&M uitkwam en zo. En dan was dat allemaal wel... Ja,
15: dan stond jij met Willy Alberti.
1: Stond ik Willy Alberti te draaien. En ook mee te zingen in de gang. Dus dat was wel... Dat was
16: wel met een hoodie op ook, toch?
1: Ja. Geen mij maar Amsterdam. Ja.
15: Ik wil graag met jullie starten vanavond.
1: Ah, oké. Okay.
15: Chris, heb jij toen je door het repertoire van Yves ging... had je toen meteen zoiets van, dit wordt het wat wij gaan doen?
17: Het was toch vrij snel beslist, vond ik. Toen ik op het liedje stootte dat we gaan doen... Dan waren we het daar toch snel over eens. Van, dat is echt een goed nummer, ook voor Koen om te zingen. En ik vind het ook een heel mooie song.
18: Ik denk dat daar eigenlijk onze repertoires op een of andere manier het meest raakvlak kruisen, hebben.
17: Ja.
15: Heb je enig idee? Ze kijken zo
1: onheilspellend. Ja, onheilspellend.
19: Ik denk, als jij het over een liedje hebt met heel veel gevoel... dan ga ik niet uit van Terug in de Tijd. Dus ik denk dat het meer aan een ballade moet denken.
17: Het is, als ik het goed begrepen heb, een liedje dat eigenlijk initieel voor iemand anders bedoeld was.
1: Oh, dan denk ik wel voor André Hazes.
17: Voor de grote André Hazes.
1: Voor Goed voor Wij. Ja. Gaan jullie die zingen? Ja. Oh, wauw.
17: Als wij naar jouw muziek luisterden, ik vond zo... Ik ben best wel een grote fan van André Hazes, de oude. Ja. Ja, dus diezelfde waarachtigheid in de zang hoor ik bij jou ook. Je meent het als je iets zingt, ik geloof het ook als je iets zingt. En ik vond het echt een heel tof nummer om zelf te doen.
15: Beginnen gelijk. Was dit voor André Hazes bedoeld, hè?
1: Ik raakte in contact met een tekstschrijfster en gingen we door een lijst van demos die ze had gemaakt. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik zag een titel staan of zo. En ik zei, maar wat is dat dan voor Goed voorbij? Nou, ze zet het aan en gewoon met heel veel mooie strijkers. En ik was gelijk gegrepen en naderhand vertelde ze dat het eigenlijk was gemaakt voor Hazes. Je had het ook gehoord en een paar maanden later was hij er niet meer. En toen mocht ik het opnemen, dus dat was ik natuurlijk was heel eervol. Mooi. Maar ik vind het wel te gek dat jullie dat gaan doen, zeg.
15: Jullie gaan. Zeker.
18: Hoe langer hoe meer stress en
15: ja, Yves, dus dit is een nummer dat dus eigenlijk nog niet
1: het
15: grote publiek heeft bereikt.
1: Nee.
15: Oh. Nu wel,

0: idee dat Clouseau een liedje van jou vertolkt is natuurlijk al heel bijzonder. En dan ook nog dit liedje, wat me heel duurbaar is. Ja, fenomenaal.
1: Ik ken hun eigenlijk echt, ja, dan ben je een beetje starstruck. Want je kent ze echt alleen maar van je jeugd. En het, zitten ze tegenover je en dan staan ze een meter van je af op te treden.
2: Ja. Je hoort gewoon dat er meer dan 40 jaar...
3: Ja, maar ook die move, ja. Hè, zo ging je de benen. Hoe Koen beweegt en hoe Chris hem zo support, vind ik insane. En het theatrale en zijn bereik is echt bizar.
4: Het is gewoon ook een leuk liedje om te zingen. He, als performer, als zanger kun je daar gaan staan en zo. Je kunt daar iets in leggen, je kunt daar iets in kwijt.
2: Het was meteen aan. Iedereen was meteen, had de aandacht, dus een heerlijk begin gewoon. Hoe was jij als kind?
0: Toen klein? Dat
5: moet je eigenlijk al ouders. Nee, ik was op begin al heel groot. Ik was heel groot geboren. Nee, dat moet je aan mijn ouders vragen. Maar we hebben daar wel eens discussies over. Maar ik voel me op zich, ten opzichte van mijn vriendjes en vriendinnetjes en klasgenoten, was ik redelijk handelbaar.
2: En zong je toen ook al?
5: Nee, dat is echt later gekomen. Dat was pas op mijn 19e verjaardag.
2: Dat is rijkelijk laat.
5: Ja, maar ik was wel altijd bezig met muziek. Dus natuurlijk eerste periode nog zo'n mp3-spelertje. En later werd het zo'n hele grote iPod. En dat stond vol met muziek. En als ik van huis ging, dan gingen die oortjes in. Maar nooit...
2: Maar zong je dan nooit mee?
5: Ja, ik zong wel mee. Dus...
2: Maar dan weet je toch, je weet dan toch wel dat je kan zingen? Of is...
5: Ja, maar ja, er zijn ook heel veel mensen die denken dat ze kunnen zingen en die wij zien zingen of horen zingen waarvan denk je, nou, doe maar niet. Dus uiteindelijk vierde ik mijn 19e verjaardag in een café in Zandvoort. En waar een andere jongen van 19 jaar vraagt om een DJ, vroeg ik, kom iemand te zingen? En die zong Nederlandstalig repertoire. En ik liep naar hem toe en ik zeg, heb je Calling Out Your Name van Vroeger? Het was eigenlijk echt zo, ik pakte de microfoon in een opwelling en mensen stonden een beetje met elkaar te praten. En ik ging zingen en ik zag echt dat ze draaiden. Ja, en naderhand kreeg ik de complimenten van, ik wist helemaal niet dat je kon zingen, weet je. Dat was een heel bijzonder moment, nog steeds. Als ik daaraan terugdenk, als ik nu de afgelopen 10 jaar kijk in dat moment, als ik dat nooit niet had gedaan, dan had dat misschien wel een keer nooit gezeten.
2: Ja. Missy, jij was net al even... Je brak net al even in. Jullie komen elkaar natuurlijk wel vaker tegen.
5: Ja. Ik denk van iedereen hier dat wij ook
6: elkaar vaak tegen, ja.
2: Wist je meteen wat je wilde doen?
6: Het is me wel wat vreemder, de muzieksmaak van Yves. Dus ik moest echt wel luisteren naar van oké. Okay. Maar ik had André Hazes heb ik wel altijd hoog zitten. En toen ik Niemand laat zijn eigen kind alleen. Die versie die raakte mij heel erg. En,
5: als vader?
6: Als vader, ja. Want ik vind het toch wel heel fijn om iets te zingen wat ik gewoon... Of iets te spelen wat ik gewoon ook een beetje echt kan voelen. Kijk, ik weet, jij hebt geen kinderen, maar je bent natuurlijk een kind. En het is een oud nummer, dus ik hoopte dat ik een soort van in de huid kon kruipen van jouw vader wellicht. En daarbij ook iets moois voor mijn eigen kinderen kon neerzetten.
5: Prachtig.
7: Ja, mooi.
6: Ja.
5: Ondanks dat ik geen kinderen heb, raakt het mijn liedje. Als ik het hoor, raakt het me tot in het diepste van mijn ziel.
2: Nou, dan kun je mee aan de slag.
6: Yeah. Ja,
2: kom alleen.

0: 예.
1: Zenuwachtig.
2: Prachtig om te zien dat hij dat dan zingt. En ik zag in zijn ogen dat hij dacht aan zijn eigen kinderen.
1: Ik probeerde ook aan mijn kinderen te denken om een soort van mijn zenuwen iets in bedwang te houden. Dus dank jullie wel. Het heeft niet helemaal geholpen, maar...
3: Busy staat daar gewoon, niemand laat zijn eigen kind alleen te zingen.
1: Ik ben echt een fan van Mexicaanse of kartelmuziek, ja, zeg maar. Ja, en ik denk van, ja, het is toch een beetje folk wat je doet. Dus,
2: dat is het.
1: Nou, hoe vertaal ik dat naar mijn eigen straatje?
4: Ik moest wel echt even wennen, moet ik je eerlijk bekennen. Maar gaandeweg dat hij bezig was, dacht ik van, ja, dit hoort bij jou.
5: Het klonk helemaal als Busy gewoon. Helemaal zijn stijl en ik heb er zo van genoten. Super gaaf.
4: Heel leuk gedaan.
6: Super. From the heart.
2: Gek, Leo.
6: From the heart.
2: Top. Heel
4: vet. Yves, we gaan even vanaf jouw 19e verjaardag. Dan sta je dus in de kroeg in Zandvoort. En dan? En toen had je de smaak te pakken.
2: Je moet begrijpen, als je dan daar dan op staat te telen... en daar staat een oom van je... En... Nou ja, die oom wordt een keer 50 of 60. En dan is dat je volgende optreden. En dan van dat optreden komt weer een volgende. En van heel kleinschalig ben ik dat uit gaan bouwen. En ik kocht zo'n Renault Station Wagon. Zo'n heel oud ding met 200.000 kilometer op. En dan had ik een geluidssetje gekocht. En mijn buurjongen vroeg ik dan mee. En dan laden we...
4: Maar deed hij ook het geluid?
2: Ja, hij ging met mij mee.
4: We laden... Had hij daar verstand van?
2: Nee, natuurlijk niet. Hij deed opleiding marketing. En dat paste dan net in die station met al die stoelen naar beneden. En dan zetten we die spullen neer. En dan zong ik van 8 tot 12 4 sets voor €350. En dan kostte mijn geluid maar €100. En dan had ik €250. Dat was overigens gewoon in die tijd geld. Hè, want was zeg 1920. En soms had ik 2-3 van dat soort optredens in een weekend. En dan verdien ik €600-700 in een week. Nou ja, dat was altijd meer als dat ik van de stufie kreeg. Dus ik zei thuis, ik zou wel gewoon een tussenjaartje willen nemen. En dan... Gewoon kijken van, kan ik dat zingen gewoon iets meer uitbouwen, iets meer professionaliseren. Toen kwam ik met een tekstschrijver in contact. Die schreef mijn eerste single, Voor Jou heette die. En ik ging meedoen aan talentenjachten. En ik raakte echt wel binnen korte tijd best wel in, zeg maar, regionaal bekender. En zodoende had ik eigenlijk in hele korte tijd, raakte ik bekender en bekender. En ik kwam bij de Avro Tros terecht met mijn eerste plaatje. Die draaide al mijn eerste singeltje. En volgens mij werd mijn tweede single zelfs paradeplaat. En dat gesprek wat ik eigenlijk met mijn moeder zou voeren na een jaar... om te kijken van, nou ja,
4: is er niet
2: dat is nooit gekomen. En ik ben doorgegaan met zingen en 10 jaar later zit ik hier.
4: Zo, ik wil graag naar jou. Want jij hebt natuurlijk de carrière van Yves de afgelopen tijd... ook van de zijlijn meegekregen.
2: Helemaal.
3: Nou ja, wel gewoon gevolgd ook wel.
4: Ja, maar jullie komen elkaar ook veel tegen. Jullie volgen elkaar natuurlijk
2: zeker
4: ook
2: vandaag.
3: Ja.
4: Is het dan voor jou, want jij zingt wat ingetogener vaak, wat kleiner, om het even te benoemen?
2: Ik zing gewoon keihard.
4: Ja, je bent heel lang.
2: Heel, ja.
4: Is het dan voor jou moeilijk om door het repertoire te gaan en te kiezen? Of?
3: Nou, het was niet heel moeilijk. Maar ik moest mezelf wel uitdagen. Omdat ik vind de teksten van Yves juist heel goed bij me passen. Al zijn teksten zijn levenslied en ik maak eigenlijk ook een beetje levenslied. Ik schrijf gewoon over wat ik voel en wat ik vind. En dat doet hij ook. Alleen dat bereik en dat volume wat uit die man komt... daar moest ik wel even aan wennen, ja. Daar heb ik wel heel even op moeten zitten, broeder. Ja.
4: En waar ben je op uitgegaan, broed?
3: Ja, voor altijd.
4: Nee, ja. Die zit er ook in.
3: Ja. Ja, daarom heb ik ook een soort stropdas om en een jurkje aan. Wat natuurlijk geschreven was voor je vriend.
1: Ja, klopt. Het was... Oh, wauw, daar heb je al aan gedacht ook gewoon.
3: Ik heb er aan gedacht. Dus een beetje liefde terugkrijgen.
1: Ach, jeetje. Nee, ja, een paar jaar geleden ging een hele goede vriend van mij trouwen. En zijn zwager die kwam met het idee om hem echt iets speciaals te geven. Een eigen song. En we zijn de studio ingegaan. En binnen 1,5 uur schreven we dat liedje. En ja, ik vind het nog steeds een van de mooiste liedjes die ik heb. En ik heb het daar uiteraard gezongen op de bruiloft. En ja, denk een jaar of twee later, toen ze zeiden... ja, het is eigenlijk te mooi om te laten liggen. Waarom release je het niet gewoon? En het gebeurt nog steeds dat mensen aanvragen doen om op dit liedje te trouwen. Of ik dat dan wil zingen. Dus,
4: dat is wel heel mooi, hè?
1: Dus dat is
4: een compliment.
1: Ja, ja, ja.
2: Oh, te gek.
4: En die ga jij nu doen, Joey?
3: Ja, die ga ik nu doen. Ja, de truc wordt ook zo opgevoerd. Er zit
2: ja, is echt een levensgouden
3: rol.
2: Nee.
4: Nou ja, we zijn heel benieuwd, Joey.
2: Zet hem op. Ah.

0: hij vanavond deed, was echt waanzinnig. Ja, ik werd echt tot tranen geroerd. Wat een stem en wat een performance. Ik vond het veel mooier dan het origineel.
1: Nou, dat vind ik dan wel weer niet. Maar dat
2: vond ik wel, hoor.
3: De manier waarop zij die liedjes zingt in haar eigen repertoire, dat ze dit eigenlijk meteen gewoon omarmt.
4: Ik vond Zoe fenomenaal.
5: Ja. Je kan ook niet naar haar kijken. Als ze het brengt, dan zuigt ze je mee in haar verhaal.
1: Ik had altijd heel erg denken aan mijn broertje. Ik heb een broertje die is 14. En ik heb hem geboren zien worden. En altijd als ik dit nummer zing, dan moet ik gewoon aan hem denken. Denk ik, ja, weet je, als jij mijn hand heel je leven lang kan pakken, dan ben ik bij.
6: Oh, ja. Je zag gewoon dat ze helemaal in dat lied zat en haar hele lichaam bewoog mee. En het had zo'n ongelofelijke intensiteit.
7: Ik vond Zoe echt waanzinnig. Hoe ze het interpreteerde, dat nummer, hoe ze het bracht, was fantastisch.
2: Hey Yves, je zei net al, we zijn nu 10 jaar verder. Vanaf dat moment dat je dus in die kroeg in Zandvoort de microfoon pakt. Die stond vorig jaar 2 keer in de Ziggo Dome. Dat is toch wel een hele bijzondere loopbaan die je hebt. En dat je dus gewoon niemand hoeft te bedanken. Dat is ook wel lekker, hè?
0: Dat is heel lekker, ja. Nou ja, goed, er zijn 2 mensen die ik moet bedanken. Dat zijn mijn ouders.
2: Ja, wel, maar gewoon in je loopbaan dat je zelf...
0: Nee.
2: Je hebt heel hard gewerkt om het zelf allemaal voor elkaar te
0: doen.
2: Heb je er altijd in geloofd?
0: Ik heb wel eens in bed gelegen... thuis en dat ik zei van, ik vind het eigenlijk ook wel prima, joh, als het blijft zoals het blijft. Maar uiteindelijk, als je dit werk doet en je legt passie en hart en ziel, dan wil je dat voor het grote publiek vertolken.
2: Ja, nou, dat gezegd hebben de Dave Ray, jij bent vooralsnog een beetje stil vanavond, maar ik heb jou vanmiddag natuurlijk even gesproken. Jij bent ook aardig gespannen voor dit moment. En heeft dat ook te maken met hetgeen wat je gaat zingen?
6: Nou, dat was best wel een struggle, moet ik eerlijk zeggen. Ik werd eigenlijk gegrepen door jouw verhaal over je opa.
0: Oh, wauw.
2: Wil je iets vertellen over wat opa heeft meegemaakt?
0: Ja, het is niet anders dan wat kinderen en naast de familie van andere 6 miljoen slachtoffers van de Holocaust hebben meegemaakt. Het is iemand die de meest gruwelijke dingen moet hebben meegemaakt en moet hebben gezien. En toch, als ik aan hem denk, dan zie ik hem voor me als een vrolijke, levenslustige man. En dat maakt het zo bijzonder. En ja, dus daarom denk ik wel eens van ja, zoveel wijze lessen in het leven nog kunnen geven. En helaas mag dat niet zo zijn, want hij stierf toen ik een jaar of 10 was.

0: waarom?
1: Het is zo'n prachtig mooi liedje. Het gaat over dat je kunt niks veranderen wat in het verleden ligt en ook niks veranderen wat in de toekomst ligt. Dus je moet het doen met het moment zelf. Zeilen op de wind van vandaag. De wind van gisteren help je niet vooruit en de wind van morgen blijft misschien wel uit. Dat is, ja, daar hou ik me heel erg aan vast. En van wat ik van mijn opa weet, was dat zijn levensmotto en zijn filosofie. Dus dat is een liedje wat me raakt.
0: Ik snap dat je een beetje zenuwachtig bent dan.
2: Ja. Ja, hè?
1: Jou ga ik even een hele geven.
2: Kom hier. Ik moet nu al
3: Nee. Ja, het is...

0: zo fantastisch vertolkt, mooi. Coupletten heel klein en dan gaat die mond open die je toen kent van al die dance en house tracks van de jaren 90. En dan denk je, ja, wat een pauwvrouw.
1: Ik heb wel ontdekt dat het Nederlandstalig wel heel mooi is. Ik zou het nu wel elke dag willen zingen. Gewoon omdat het is echt een bijzonder lied geworden.
2: Ik vond Desperate echt zo mooi en zo emotioneel. Zeker na het verhaal van Yves over zijn grootvader.
3: Waanzinnig grote stem en het heeft mij ook heel erg geraakt. Prachtig. Ja, een beetje een tikje melancholisch.
0: Heel mooi.
3: Ja.
0: En wij hebben eigenlijk... dat moeten we kunnen eigenlijk niet vergeten. Dat is wel grappig, want ik had het natuurlijk net over mijn 19e verjaardag. En die vierde ik in café De Kliksbaan in Zandvoort. En ik vierde een jaar later, of hou me te goede, 2 jaar later... mijn verjaardag wederom weer in dat café. En als verrassing kwam Desiree bij mij optreden.

0: maar.
1: Zo grappig. Ik vond het heel bijzonder om daar te zijn.
2: Grappig, hè?
1: Ja. Dat was net voor jouw grote doorbraak. Maar het gonste al in de gangen van... de jongen die kan zo goed zingen. Ja, dat was echt heel leuk. Ja.
0: Even sinds die doorbraak zit je in een rollercoaster. Want er gebeurt toch een hoop om jou heen. Hoe vind jij rust?
2: Ja, ik heb eigenlijk nooit rust. Als ik 4 dagen achter elkaar gewerkt heb, van feesttent naar zaal, naar kroeg of weet ik veel. Ja, dan ga ik op maandag spreken af met mijn vrienden in de kroeg. Dus dat, ja, dat,
0: ja, maar dat is op zich natuurlijk, daar haal je natuurlijk je...
2: Ja, maar daar haal ik...
0: Niet je rust uit, maar wel
2: Nee, ja, niet per se mijn rust, maar wel gewoon mijn plezier. En mensen die kijken, die me heel goed kennen, die zeggen... Oh, blijf nou eens stilzitten met mijn
0: dingen. Dan zit je altijd te wippen met je
2: altijd mee. Te wippen of...
0: Ik wil even naar Fee. Jij woont in Duitsland, hè?
1: Ja.
0: Want in Vlaanderen is Yves al doorgebroken.
2: Nou.
0: Hoe zit dat in Duitsland? Komt hij daar wel eens voorbij?
3: Ik heb het nog niet gehoord, maar ik denk dat het nog wel gaat lukken. Maar dan moet je het misschien vertalen naar Duits.
0: Het lukt in die
2: tijd. Dat is vaak lastig.
0: Vond jij het moeilijk om een nummer te kiezen?
3: Op zich niet, maar het staat wat verder van mijn genre af. Dus ja, dat is een uitdaging. En ik heb iets gekozen wat mij heel erg raakte.
0: Oh?
3: Ja, hoe jij dat zingt. Maar ja, als ik het ga zingen, dan hou ik het helemaal niet droog. Ik heb er iets van 20 keer moeten oefenen, omdat...
0: Zal ik deze alvast zien? Oh nee, dat kan natuurlijk niet.
3: Ja, precies.
0: Wat ga je doen?
3: Ik ga dicht bij...
4: Nou, dan gaan we
0: weer. Ja, nee.
3: Wat oorspronkelijk een duet is natuurlijk... En ik ga Moeder Ziel alleen doen.
2: Oh, wauw, ja. Dat is denk ik het eerste liedje met boodschap die ik zeg maar maakte in mijn carrière. Gemaakt voor mijn toenmalige vriendin.
3: Ja, en als ik het ga zingen, dan denk ik ja, na 20 jaar huwelijk, om dat te zeggen, is wel een dingetje. Ja, dat die kwetsbaarheid, dat je echt zegt van, ik heb jou, ik wil je niet verliezen.
0: Nou, wij zijn heel benieuwd, Fee.
3: Heftig.
0: Ja. Heel veel succes, Fee.
2: Zet op, Fee.

0: geen zenuwen.
1: Fee vind ik echt zo'n leuke vrouw. En met zoveel liefde en warmte deze vertolking gemaakt. En ook echt tijd in geïnvesteerd heb. Dat zie je, dat merk je. Fee, die was geweldig.
2: Dat bereik van haar is niet normaal. Maar ook de warmte die ze kan houden als ze hoog gaat.
1: Het is alsof je weer in de armen van je moeder ligt. En dat je dan die stem wordt van je moeder. Weet je. Zo. Oh. Zo, ja.
3: Oh. En je mag straks, na de aflevering...
1: Mag ik in de armen liggen?
3: Ze heeft zoveel klasse en stijl. Dat eigenlijk alles wat zij doet, dat is gewoon mooi.
4: Het was natuurlijk spannend, want in Nederlands. En het is een heel gevoelig liedje. Het gaat over liefde en over dat je kwetsbaar opstelt. En ik, na 20 jaar huwelijk, maakt het nog veel heavier.
3: Goed gedaan, Fee. Heel mooi. Mooi.
5: Echt, ja, heel mooi. Ja, mooi.
1: Heel vet.
5: Prachtig stem.
3: En dit zijn natuurlijk nummers met toch een diepere betekenis. Is dat voor jou belangrijk in het levenslied? Want jij bent daarmee opgegroeid.
1: Ja, tuurlijk. Ik probeer, los van of het een liedje als dit, Dicht bij mij of Voor altijd, wat ballads zijn, probeer ik toch ook altijd wel iets te leggen waarin mensen zich herkennen. Ik denk, als je het hebt over Terug in de Tijd of andere uptempo platen, dan zijn altijd wel songs waarin mensen zich herkennen. Dat is altijd wel gewoon de opdracht als we de muziek gaan maken. Het kan zijn als je met je vrienden in de kroeg staat met een biertje en staat je hand, dan kun je ook geraakt worden door iets. Alleen ja, nu doe jij het op een hele kleine, mooie, subtiele manier. Maar het mooie aan muziek is dat, dat gaat wel cliché, maar dat het je op meerdere manieren kunt raken, denk ik.
3: Zeker. Jean-Guy, jij zit rechtop. Jij zit helemaal in de startopstelling. Ja. Jij hebt natuurlijk ook heel veel hele gevoelige liedjes gemaakt. Is het dan voor jou een uitgemaakte zaak dat je het nummer gaat doen wat je doet? Of had je zoiets van, nou...
6: Nou, nee, er was maar één song die niet kan ontbreken. En aan mij de zenuwslopende eer om dat te doen. Nee, maar het is een fantastisch nummer. En waar je het over hebt, van, het is echt een nummer waar iedereen zich in herkent. Ja. Ik vind dat eigenlijk, als ik daar zelf op reflecteer, de mooiste relaties in mijn leven van die mensen die er zijn. En die er niet altijd dichtbij zijn, maar als je elkaar tegenkomt, dan is het binnen een half uur ben je weer helemaal up-to-date.
1: Ja.
6: En dan is het echt, ja, alsof de
1: nooit
6: tijd...
1: Iets gebeurd
6: dat
1: is.
6: Nooit iets gebeurd is.
1: Nou, ik denk dat ik misschien wel weet wat hij gaat zingen.
3: Nou, hij gaf natuurlijk net al aan, je grootste hit tot nu toe. Terug in de Tijd. Vertel eens hoe die is ontstaan.
1: Ja, het was 2023. En ik was veel in de weer met sessies, songwriters ontmoeten, dingen maken. Mezelf voornamelijk ook ontdekken als zijnde tekstschrijver. Ik moest naar Stadskanaal op maandagochtend om 11:00.
3: Voor jullie beeld, voor de Vlamingen, dat is Zuid-Denemarken. Zover is dat.
1: Maar ik moest daar naartoe om iets te gaan maken met twee jongens die ik tot dan toe nog nooit had ontmoet, Jeroen en Robert. En het was maandagochtend en ik keek op Google Maps en dacht, oh, 2:45. Oké. Okay. Nou, 11:00 ga ik sowieso niet halen. En ik twijfelde heel erg van, eigenlijk niet zoveel zin in, maar ik dacht, ja, kom op, ik ga er gewoon heen. Ik weet het nog heel goed, ik kwam een beetje met bravoure binnen en ik zei, nou jongens, ik ben hier vandaag wel om een hit te maken, hè. En ik moest wel lachen, die gasten, die oude, komt weer zo'n patje peen, weet je. En toen hebben we Terug in de Tijd gemaakt.
3: Ja, nou, life-changing.
1: Life-changing, ja. Dus dat was een heel bijzonder moment en ook een echte levensles om, als er dingen zich voordoen in je leven en dat je soms eens denkt van, pff, ik heb geen zin, dat je dan, als je het toch doet, dat je een pad bewandelt wat ineens alles kan veranderen. Ik ben vereerd dat je dat gaat zingen, Jean-Guy.
6: Ik hoop dat je het mooi vindt.
3: Je bent de laatste, Jean-Guy.
6: Ja.
3: Succes.
1: Ga maar lekker.
3: Come on.

0: Als hij zingt, dan is het gewoon direct soul.
1: Easy ook gewoon. Maar het past heel goed, Jean-Gu.
2: Als Jean-Gu gaat zingen, dan hoeft de band niet eens te spelen, maar dan hoor je gewoon al soul.
3: Oh, dat was echt spannend.
1: Blij dat je eraf bent.
3: Ja, oh mijn god.
4: Hij zat naast mij op de bank een beetje te zweten en te trillen. Maar hij ging daar staan en het was weg.
3: Toen de muziek begon, ja, zat ik er helemaal in. En volgens mij vond Yves het mooi.
5: Dan word je gelukkig van jou te zien.
6: Ja. Ja. Wat een ander nummer is het geworden. Echt zoveel soul.
7: Zijn articulatie ook heel mooi. Ja, het is niet iets wat op zijn repertoire, denk ik, terechtkomt. Maar wel voor ons. Chapeau.
1: Hoe vond je het? Want dit was het eigenlijk.
0: Ja, dit was het. Het is eigenlijk jammer dat het voorbij is. Dat ging wel heel snel. Ja. Ja. Nee. Ja. Al die clichés zijn waar, weet je. Het is gewoon heel bijzonder. En volgens mij mag ik het woord niet zeggen, maar het is, zijn wel echt allemaal cadeautjes. die je krijgt. En je bent niet eens jarig. Maar de wetenschap dat mensen naar je hebben geluisterd, de tijd hebben genomen om erin te duiken, om er iets van te maken, om het zich, zeg maar, passend te maken. Dat is heel mooi om te ervaren. Dus heel erg bedankt. Onwijs bedankt.
7: Ja. Dat is mooi om te horen. In de tussentijd is de champagne gearriveerd. Op wie gaan we lekker proosten vanavond?
0: Ja, laat ik vooropstellen dat ik ben sowieso geraakt door iedereen. Maar ik vond Zoe wel echt fantastisch.
8: En het was,
7: ja. Nou, proost op Zoe. Dankjewel allemaal. Ja. Dat was hem weer, de aflevering waarin Yves Berendsen centraal stond. Volgende week zijn we er gewoon weer. We willen natuurlijk iedereen bedanken voor het kijken, maar ook de fantastische Marcel Visser, de beste zangersband onder leiding van hem. Tot volgende week en nog een hele fijne avond.

0: wel een stap terug moeten zetten. Dat is op zich ook niet goed voor het Italiaanse voetbal. Je hebt toch graag seizoenen met heel veel strijd, heel veel spanning. Maar kijk, hoop doet leven en we weten wat we dit seizoen gaan krijgen. Al is het wel zo dat teneur in de Italiaanse media is dat het vooral achtervolgen wordt op nu al een heel sterke Inter. Goed, co-commentator voor deze wedstrijd is Gilles de Bullendag.
1: Goedenavond, Tito.
0: Goedenavond, we zijn er opnieuw bij. Een Italiaanse topper, mooie affiche. Er is in de zomer wel veel veranderd bij beide clubs. En je hebt voor de wedstrijd dus even al die transfers bekeken. En je was verbaasd.
1: Om verder te breien op je verhaal van de twee ploegen die de laatste jaren niet zoveel betekend hebben op wat betreft het halen van titels. Ja, dat moest iets veranderen. En dan zie je toch wel, op basis van hetgeen er dit seizoen gebeurd is qua transfers, zowel inkomend als uitgaand eigenlijk bij beide clubs, dat er daar toch wel enorm gespendeerd is om in de hoop natuurlijk om terug die aansluiting te maken met Inter. Ik was inderdaad verbaasd over de bedragen, want het is niet zo dat je in Italië vaak dat soort situaties meemaakt. Het is eerder in Engeland. Maar kijk, deze twee Italiaanse topclubs hebben serieus de geldbuil opengemaakt om proberen natuurlijk terug aan te pikken bij Inter. Dus hopen dat het lukt. En niet toevallig ook in België bij die toptransfers. Want met Diego Moreira zitten daar intussen al een derde Belg naast Salemakers en ook De Winter. En trouwens ook goed nieuws, want die starten alle drie vandaag.
0: Ja, inderdaad. Dus Milan met een Belgisch tintje, dat maakt het voor u, beste kijker, net iets extra interessant om deze topper te volgen. En als je gaat kijken naar de bedragen die werden besteed deze zomer, ik denk dat ze allebei pakweg 160, 165 miljoen hebben uitgegeven deze zomer aan nieuw spelersmateriaal. Maar dat moet zich nog verantwoorden op het veld.
1: En pas op, Dieter, je spreekt daar over grote bedragen voor zeker het Italiaans voetbal. Maar als je dan vergelijkt met de Premier League...
0: Ja, het is een puntschip.
1: Het is niet te vergelijken.
0: Maar in Italië voor menig clubs en vooral ook voor die topclubs is het de tering naar de nering zetten. Het publiek groeten met het handje klap dan. De scheidsrechter heeft u ook al gezien. Dat is de man die verkozen werd tot beste scheidsrechter van vorig seizoen. Ref van het jaar, Maurizio Mariani. De handshake tussen beide trainers. Ja, voor Amorim bij Milan moet het allemaal nog beginnen. Intussen de elf bij Juventus.
1: Ja, en dan zien we twee wissels in vergelijking met die vorige wedstrijd die ze wonnen van Parma met 2-0. Trouwens, Juventus nog geen doelpunt tegenkrijgen, dus dat is wel heel positief. En daar blijft ook die achterste linie staan. Het is enkel daar vooraan een aanvallende middenvelder, Alej Begovic. Trouwens gekocht voor meer dan 30 miljoen die erin komt, samen met Nico González. Dat zijn de twee wissels in vergelijking met de vorige speler.
0: Dus Boga verdwijnt uit de ploeg en Jonathan David is intussen al vertrokken. Zo snel gaat het in de laatste dagen van
1: wel
0: de
1: Mercato.
0: Ja, verhuurd.
1: Net als Openda trouwens. Ook,
0: Atletico Madrid. Ja, Openda, die hebben ze eerst nog moeten kopen en dan verhuren. Aan Lyon, waar hij het dan trouwens wel goed doet, zo zie je maar.
1: Absoluut.
0: De ene club is de andere niet. De ene competitie
1: ook een ander
0: is
1: soort voetbal, hè?
0: Ja. Maar nee, het was geen succesverhaal voor Openda in Italië. De captains, Locatelli en Mignon. Ja, Locatelli die natuurlijk ook het Milanese huishouden goed kent. En dan gaan we zo meteen eens kijken naar de basisopstelling bij de Rossoneri. Dus Mariani, de scheidsrechter van dienst, de VAR ook op post. Fabri en Camplone met nog wat assistenten om alles in goede banen te leiden. Voilà, hier. hier zijn ze.
1: Ja, bij Milan meer wissels. 4 namelijk in vergelijking met die vorige speeldag. En in positieve zin is het voor ons leuk om te weten dat Salemakers en Moreira vandaag starten. Salemakers zal daar samen met Rabiot, die trouwens ook nieuw is, terug in het elftal. Net achter diepe spits van Gonzalo Ramos spelen. Ramos trouwens gehaald voor 74 miljoen. Ook Estupinan is de vierde nieuwe naam. Dus dat zijn de jongens die er nu bij lopen. Koning de Winter daar centraal achteraan. Die het lijkt zijn basisplaats gegrepen te hebben als centrale man in die 3-mans achterhoede. En good old Modric, die, wat is het, 41?
0: Was? Ja, komende week, hè, 41.
1: Die staat er nog altijd in.
0: 9-11, 41ste verjaardag. Dat is aan de ene kant geweldig, hè? Een geweldige voetballer, maar het zegt ook wel iets, hè? Aan de andere kant.
1: Of hij blijft zo uitzonderlijk goed. Als je McKinney, er zijn ook wel wat gekwetsten bij...
0: Ja, speler of 7 missen ze bij Juve
1: als Roma, als Milan. Maar inderdaad, ja, Modric, het feit dat hij daar nog altijd als titularis fungeert, is belangrijk voor Milan. Maar het zegt misschien ook wel een beetje over de kwaliteit of het gebrek aan kwaliteit om zijn stokje over te nemen.
0: Intussen zijn we eraan begonnen. Deze nieuwe editie van Juventus tegen Milan. En inderdaad, bij Juve een speler of 7 in de lappenmand. En niet van de minste, McKennie, Zaggio, maar ook Yildiz is er niet bij. Ook Sar, Cambiasso, Duram is er niet bij. Ekator is er niet bij. Cabal is er niet bij. Maar ja, ze missen vooral natuurlijk het vernuft van Yildiz.
1: Yildiz, dat is de belangrijkste schakel die ontbreekt. Maar goed, ja, ze hebben nu 2 keer gewonnen. Ze hebben nog geen enkele goal tegengekregen, die van Juve. Dus het vertrouwen zit daar wel hoog hier. Trouwens, Moreira voor het eerst aan de bal.
0: En snel de balherovering met Locatelli. Zoekt diepgang bij Nico González. Dat is toch de nieuwe chouchou-klasse. Een mooie vergelijking deze week in de Italiaanse media. Hij moet de nieuwe Dybala van Spalletti worden, als het ware. En hier dus Amorim. In zijn witte broodsweken.
1: Ze doen het graag met Portugezen, Dieter.
0: Het zal wel zijn, de laatste jaren. We hebben toch een paar al de revue gepasseerd. Met Conceição, met Fonseca. En dan zijn we benieuwd of deze Portugees het net iets beter zal doen dan zijn voorgangers. Want dat was toch geen lang leven beschouwen.
1: Salemakers hier voor het eerst, dus die gaat het zo dicht mogelijk aanleunen bij de diepe spits, terwijl Moreira daar heel de vlak voor zijn regen gaat nemen.
0: Hier opletten voor de balverlies. Misschien een eerste mogelijkheid, kan zijn schot onvoldoende drukken. Het was die jonge Bosnier, Manoj Begovic.
1: Ook een nieuw gezicht trouwens gehaald, is voor 32 miljoen, maar begon aan de basis met die verkeerde inspeelpaas waar Juve bijna kon van profiteren.
0: En toch het applausje van Locatelli. Doelbal van achteren uit bij Milan. En er worden wel gretig onder druk gezet. Flankwissel. Goeie bal dit. En dan zitten we aan de rechterkant met Moreira. Niemand in de box. Dus even temporiseren. Nou, ze stonden er wel zelf een beetje van te kijken. De fans van Milan, dat Moreira dan plots kwam.
1: Ja, en niet voor een beetje, hè, voor 50 miljoen, de tweede grootste transfer van de zomer. Ja,
0: daar hadden veel fans van wel hun bedenkingen bij. Eerst was de teneur, ja, goede transfer, maar dan hoorden ze transferbedrag en ja, bedenkingen. Maar kijk, Rabiot. Altijd kort. Ah, een tackle en dat leverde balbezit op voor Milan. Ja, een moeilijke hoogte die bal. Voor Estupinan en nu de overtreding gefloten. Op Conceição.
1: Even aan het shot. Dat is ook slim, dan is dat zelf natuurlijk.

0: gevlacht. Te snel naar voren.
1: Colomouani daar in de spits. Dat zal ook wennen zijn, want Vlahovic vertrokken. En dan bovendien nog eens transfervrij vertrokken. Dat zal ook pijn gedaan hebben bij Juve.
0: Opnieuw de steal. En Vlahovic, ook hij naar Turkije. En Begovic. Ja, en dan via de winter in de hoekschop. Voor
1: zag
0: de
1: er niet 100% goed uit in die situatie bij die voorzet waar eigenlijk niemand nog bij komt. Te makkelijk die hoekschop weggegeven.
0: En dan is het even wachten tot de achterhoede mee naar voren is getrokken op die corners. Maar deze komt niet goed zomaar in de handen van Menion. En Salemakers willen wel. Opletten voor Modric. Moreira. Ja, het is hoog druk zetten wat Juventus doet. En dat is voorlopig de uitdaging dus voor Milan. En dan toch de voetballende oplossing te vinden en wat diepgang te creëren.
1: Ja, vooral dat kantelen ook. Hè. Daar ligt de ruimte iedere keer. Want als je dan aan de ene kant druk zet, weet je dat de ruimte aan de overzijde ligt. Twee keer dat Gila dat al deed.

0: Vlahovic laat hem voor Maignan. Heel wat aanbiedingen deze zomer voor Pavlovic, maar een goed gesprek, naar eigen zeggen, met Amorim dan toch beslist om te blijven. Het doorkoppen van Ramos. Er was enkel nog Rabiot voor de bal. Toch maar een beetje opletten, zou ik zeggen, Vicario. Moreira kan er niet van profiteren. Ja, ze hebben die Vicario gehaald omdat de vorige doelman, Di Gregorio, af en toe in een fout ging. Maignan, ver uit zijn doel gekomen. Het ziet niet zonder risico.
1: Ik wil heel zeker voor zijn stuk, Maignan.
0: Ja. Locatelli. Het inschuiven van Estupiñán. Maar even pauzeren. Met Rabiot en Anguila. Moreira die het veld breed haalt.
1: Anguila werd daar afgehouden, maar geen overtreding volgens de scheids. Het was Rabiot.
0: En een spandoek bij de fans van Juventus ter ere van Baresi, die deze zomer overleed.
1: Die had hij wel mogen fluiten, scheids.
0: Daarnet ook, voordat de ploegen een entree maakten, een applausmoment voor Baresi. Veel respect.
1: Geweldige voetballer geweest, hè, voor degenen die hem nog kennen. De periode met Van Basten, Rijkaard, Gullit.
0: Voor Vicario. Op Videoland, de Nederlandse betaalzender, trouwens een hele fraaie documentaire over het avontuur van Marco van Basten bij Milan. U weet hoe dat uiteindelijk in mineur is geëindigd door het vele blessureleed. Noodgedwongen moeten stoppen.
1: Wat een sierlijke voetballer was hij. Gestopt, wat is het, rond de 30 jaar, net voor de 30 en 30.
0: Mooi opgelost dit.
1: Zo makkelijk ga je Modric niet voorbij gaan.
0: Alain Begovic op wandel met de bal aan de voet. Het ging bijna goed. Kila. Naar de scheidsrechter. Heb je het gezien? Ja, stond er wel degelijk op. Cellek. Meneer de referee kan, dus ja, die heeft het ook wel gezien. En dan de reactie. Nou, daar ligt inderdaad ruimte. Kalulu moet er naartoe. Moussa. Een van die twee centrale pionnen dus op het middenveld aan de zijde van Modric. Waar gaat deze naartoe? Vicario toch in twee tijden.
1: Was toch ook niet echt overtuigend, vond ik, die tussenkomst. Oké, de spits Ramos die springt wel naar het duel, maar toch, je hebt als doelman toch wel het voordeel dat je je armen kan gebruiken en leek hem niet echt vast te hebben. Via een verdediger terug in zijn armen teruggekomen.

0: Het is tussen de linies. Rabiot meteen in de verdediging. Als voetballer wel bijzonder gedisciplineerd bij Milan. Douglas Luiz. Kalulu. Het achteruit. Even terugplooien nu voor Milan. 10 minuten ver. In deze partij. We wachten nog op die eerste mogelijkheid.
1: Colomboani nog niet aan de bal geweest.
0: Hij wel wat op zoek naar vertrouwen. Want de voorbije twee wedstrijden nog niet gescoord. Wel wat kansen gekregen, maar verkwanseld ook. Hij staat dus een beetje onder druk. Oh, dat is een mooie passeerbeweging en een prima schot ook.
1: Vandaar dat ze zoveel hoop stellen in Nico González. Wat een heerlijke versnelling en actie.
0: Ja, daar is dus die eerste kans na een minuut of 11 spelen hier voor Juventus. Daar in de hoek. Aan de cornervlag de Curva Sud. Harde kern van Milan. Is nog eens terug hier in het Allianz Stadion.
1: Deze is niet verkeerd hoor, van mij.
0: En nu terugleggen voor Ramos. En nu Rabiot. Oh. Nee. Die bal scheppen.
1: Nou, wel heel snel de overkant bereikt door die lange trap van Maignan. Die daar de ruimte zag op die linkerflank. Hier trouwens nog eens, ja, de versnelling van Nico González. Goede passeerbeweging. De manier waarop hij die tegenstander uitkomt.
0: En oké, de trap aan zich. Te centraal natuurlijk. Maar even Pavlovic serieus in de wind zetten. Intussen Milan opnieuw in de aanval. Het gaat voorlopig wel goed op en neer. Zalemakers moet wat ruimte maken voor zichzelf. Voorlopig best wel genietbaar, deze toppen. Bij Milan, er zit geen Allegri meer op de bank. Dat scheelt dan. Zalemakers.
1: Leao, trouwens nog zo eentje die weg is. Zonde van het talent.
0: Hij zag er niet bijster gelukkig uit bij zijn voorstelling daar in Turkije. Dat zal niet het carrièrepad geweest zijn dat hij had verwacht of gedacht. Ja, dat was één goede wedstrijd bij Milan in 9.
1: Ja, daarom dat ik zei, zonde van het talent. Hè. Als het er zo weinig uitkomt, terwijl als je de wedstrijden gezien hebt waar hij echt in excelleerde, was echt fenomenaal met momenten.
0: Maar ik kan niet zeggen dat hij niet genoeg kansen heeft.
1: Nee, dat klopt.
0: Gehad,
1: dat klopt.
0: Ze hebben heel veel geduld met hem gehad bij Milan.
1: En net omdat hij zoveel talent had, hè, dat je denkt van het zal er eens blijven uitkomen, maar dat was niet het geval.
0: Celik. Alain Begovic zit daar klem. González toch maar weer aanspeelbaar op de flank. Douglas Luiz. Ja, en dan loopt hij een beetje in de weg.
1: Het is zomaar kunnen verlengen in doel. Colomboani. Stel je maar eens voor dat die bal in plaats van
0: de handen van Maignan via de deviatie in doel gaat. Ja. Helemaal ingezakt. En hier Rabiot. Zalemakers. Zet daar Conceição op het verkeerde been.
1: Geen duwfout. Een slechte paas.
0: Dat hij niet laten. Luiz. Veel volk voor de bal. ook wel een carrière intussen. Lukumi.
1: 20 miljoen voor betaald.
0: Hier aan de bal. En opnieuw zo'n diepe bal. Ja, bij beide ploegen zit er bij momenten wel wat verticaliteit in het spel. Als ze de mogelijkheid zien, meteen snel de diepte opzoeken. Rabiot. Terugleg voor Mignon. Ja, dat was een duw.
1: Ook slim gedaan van Saalmakers. Hè? Je voelt hem komen, je weet dat hij gaat komen. Dus blijven staan en wachten tot de duw eraan komt. En dan gretig vallen. Dat is sowieso...
0: Wat zit je dan hier? Locatelli, nee, maar... zijn er nog, ja, te discussiëren?
1: En bovendien, het is een verloren bal. Want Saalmakers kan die bal nooit controleren of kan er nooit iets mee doen. Dus blijf er gewoon achter, maak geen fout. En dan is het gewoon een lange bal die verloren is. Dan kan je Juventus zijn terug recupereren.
0: 0 tegen 0. Maar dat was het ook lange tijd gisteren in San Siro. De wedstrijd die pas ontplofte na minuut 50. En toen kregen we uiteindelijk nog 5 doelpunten te zien. En Milan in die vorige 2 wedstrijden ook telkens maar gescoord na de rust. Rabiot. Nee, dit is een verloren bal. Daar kan Ramos niks mee aanvangen. Ze stellen hun offensieve hoop op Ramos. Dat hij de aanvallende oplossing wordt.
1: Ja, dat is toch
0: het
1: wel een risico.
0: Het gaat vooral over de manier hoe je spits aanspeelt.
1: Ja, en ook als je weet dat hij bij PSG toch wel alleen maar bankzitter was.
0: Hier aan top links, heeft hij het gezien? Moet wel. Celik krijgt de bal en dan breed. Maar dat was matig voortrekken. Celik nog wel. En dan Kolo Muani zoeken, maar niet vinden, want de winter zat er goed tussen.
1: Dit was wel goed van de winter. Of het was misschien wel een goal geweest. Moreira die daar iets te gretig is.
0: Tomori zat de voorbije week in de wachtkamer, omdat ze dachten dat ze hem konden verpatsen deze zomer. Maar uiteindelijk te weinig interesse, dus ze moeten blijven. En nu aan zijn wedstrijdritme aan het werken, trainingsarbeid verrichten. Dus het is niet zo dat de winter echt een vrijgeleide nu heeft dit seizoen. Ook al rekenen ze op een lange termijn niet echt op Tomori in de wintermercato, gaan ze nog eens een poging doen. Maar krijgt dus de kans wel van Amorim de winter.
1: Ja, en als je die bank kijkt van Milan, dan is het toch wel wat op. Hè? Met Yashar nog. Met Pulisic vooral. Loftus-Cheek. Je kan er wel wat inbrengen nog in die noorden.
0: Ja, Pulisic natuurlijk wat later erbij gekomen met dat WK in de benen. Het balbezit voor de thuisploeg. Wederom buitenspel.
1: Ja, het is allebei nog een beetje met de handrem op. Hè. Het is niet voluit voor de aanval kiezen. Vooral echt die organisatie houden. Als het kan, proberen iets te doen. Maar zeker niet met te veel mensen naar voren trekken.
0: Er is een probleem met Mignon. Het zal een logistiek probleem zijn, denk ik. En hier nog eens die passeerbeweging. Hopla, over dat uitschuifbare been van Pavlovic. En dan met zijn linker. Ja, te weinig curven. Hè. Op kracht trappen. Ja, te weinig richting. Als hij scoort, zijn het wel winnende doelpunten, dat zag je. Man van de belangrijke momenten dus. Kunnen we? Mignon is er klaar voor. Nog even toch die handschoenen. Moreira vertrokken. Maar er is nog veel werk te verrichten. met heel veel tussenstationnetjes bij Milan. Rabiot. Milan op zoek naar de flits. Ai, Moreira.
1: Ja, maar goed, het paasje van Pavlovic was ook niet echt lekker te noemen. Kon geen kant meer uit en dan beslist hij maar gewoon om die bal te spelen richting Moreira, die daar met een mannetje in zijn rug staat. Moeten uiteraard nog op elkaar ingespeeld raken, die twee.
0: Ja, dat zei Amorim in het interview voor de wedstrijd. We moeten geduld hebben. We zijn toch in deze fase nog een ploeg aan het bouwen. In deze selectie zouden we in principe absoluut moeten kunnen meedoen voor de titel. Alleen, ja, er zijn natuurlijk nog gegadigden. Op stap.

0: Jan probeert 1-2 op te zetten. Wie pikt op? Colomwani inleveren voor Modric. Die behoudt het overzicht. En wat probeert Rabiot dan? Een hakje.
1: Dat was echt onmogelijk daar in de 16.
0: En rekenen erop dat Modric zou doorlopen. Maar dan nog was er heel veel volk van Juventus op post.
1: En dit was weer goed gedaan van Modric. Hij las het spel zo goed, anticipeerd op die paas die eruit kwam om zelf te onderscheppen.
0: Maar eindelijk is dat tempo iets wat de hoogte in bij Milan. Cancessa probeert zich voorbij Pavlovic te wurmen. De versnelling in de versnelling.

0: zitten bij Lukumi. Die gaat het initiatief nemen daar achterin. Niemand die zich echt komt aandienen. De wedstrijd wel wat ingezakt. De eerste 10, 15 minuten begon het veelbelovend. Dit is vermijdbaar natuurlijk. Overname van Alaj Begovic. Kijk eens met hoeveel ze van Milan daar in eigen 16 staan te verdedigen. Niet evident. Bremer. En dit is de kort van Douglas Lewis. Opnieuw de steal. En het mag van de scheidsrechter. Bal naar de buitenkant met Conceição. Conceição en de redding. Oh. En hij gaat naast. Mignon zat er goed tussen. Het was nodig. En dan in tweede instantie. Ja, niet evident natuurlijk om die bal er nog in te schuiven.
1: Nee, dat niet. Maar het begon met samenmaken. Zet te veel tijd nodig. Wordt onder druk gezet. Verliest de bal. Claimt dan een fout die er niet is. En dan gaat het heel snel met Conceição. Goede trap, redding. En dan net iets te ver om die voet er tegen te zetten om in doel te kunnen verlengen. Maar zo zie je maar, hè. Het balverlies van Salemakers aan de basisslag. En meteen die razendsnelle omschakeling bij Juventus.
0: Met de inspanning van Conceição. Alleen, ja, en zocht die tweede paal, maar...
1: En een cooling break. Op zich was het schot niet verkeerd, hè, want je zag het aan de manier waarop Mignon moest redden, dat hij hem niet kon klemmen. Alleen hebben ze pech dat de bal daar net, of heeft Mignon het goed gedaan om de bal net iets te, buiten het bereik van de Juventus-speler weg te werken.
0: Maar dus 25 minuten ver in deze wedstrijd. Ik denk te mogen stellen dat Juve wel het voordeel heeft in deze wedstrijd.
1: Domineert licht, ja.
0: Het duurt allemaal een beetje te lang wanneer Milan ten aanval trekt. En daar zitten ze. De heren en dames, het zullen vooral heren zijn, vermoed ik dan, van de Curva Sud. Ja, Amorim is minder content. Afkoeling zoeken. Ik heb niet gekeken hoe warm het vandaag was in Turijn, maar het feit dat er een cooling break wordt gehouden.
1: Ja, ze zitten daar in de tribunes toch allemaal in een t-shirt, zelfs in een bloot bovenlijf. Dus.
0: Op de achtergrond, Holtemade. Okay, een nieuw gezicht. Straks krijgt hij ongetwijfeld minuten. Ja, benieuwd wat hij kan brengen in de Serie A, Holtemade. Zwervende spits, echt veel vuile meters af. En toch nog altijd 28 graden. De Weerman in Shin komt naar boven. Ja, dan mag je wel een cooling break hebben. En deze Ramos, ja, figurant in deze partij voorlopig. Maar dat ligt dus vooral aan de aanvoer.
1: Ja, maar Colomani toch nog meer figurant, vind ik, in de ploeg die eigenlijk de wedstrijd in handen heeft. Ja, dat is nog niet kunnen vinden.
0: En dus een wedstrijd die toch wel een beetje op slot zit. Moreira.
1: Die beweging net naar buiten.
0: Omschakelen bij Milan is de opinion. Maar dan duurt het opnieuw zo lang. Ze willen allemaal eens aan de bal komen. Rabiot, ja, fluit dan toch. Het enige aarzeling, Mariani. Maar er was wel contact.
1: Misschien te bol.
0: Achteruit, zegt Modric. Cissau. Met een eenmansmuurtje. Scoorde het doelpunt van het jaar, Cissau. In die topper tussen Juve en Roma. Het was het 3-3, geloof ik. We maken ons op voor een vrije trap. Misschien wel een mogelijkheid voor Milan. Nou, dat zal er dan toch weer niet zijn.
1: Nee, maar die was wel goed aangesneden, die vrije schop. Zonder dat er niemand bij zit van Milan.
0: Ja, dat kan hij natuurlijk nog wel. Modric.
1: Uiteindelijk, als je ziet, twee mensen met een eventueel bijna derde de winter in de 16 is ook niet echt veel wat Milan betreft. Dus het is heel voorzichtig neus aan het venster steken.
0: Knokken voor die bal. Modric profiteert. Gila. Iemand die in de bal komt, dus de winter dan maar.
1: Ja, heel laag Modric, vaak naast de winter staan.
0: Dat is een goede bal voor Moreira, die hem meepikt met zijn hoofd. Maar nu komt het moeilijkste. Rabiot. Ik zou hem gewoon droppen in de 16. Voilà. Tweede bal voor Modric. Gila. Milan dat geen gevaar creëert. Een half uur voetballen. Je had wel heel veel tijd nodig om die bal volledig te controleren, Nico González.
1: Ja, het is het balbezit hebben met momenten dat wel, maar kijk eens hoe weinig mensen
0: zich daar... Ze maken geen snelheid, toch?
1: Nee, en ook hoeveel mensen, hoe weinig mensen zich aanbieden daar vooraan.
0: Tussen de linies. En dat is niet de eerste keer dat we dat zien van Juventus. De versnelling. Dit is een overtreding natuurlijk op Nico González.
1: Dit zou geel mogen zijn. Ja, hier begrijp ik González.
0: Appelleert voor die gele kaart.
1: Ja, maar terecht ook. Hè. Ik bedoel, hij gaat voorbij zijn tegenstanders. Schakelt daar op die manier bijna twee mensen uit met Modric. Dus dan moet er iemand anders uitstappen. Maar dan wordt het gevaarlijk voor Milan. En door die fout ontneem je de kans aan Juventus om hier gevaarlijk te kunnen worden. Weg.
0: Ja, een meevallertje, zo is dat. Is de opinie. Allee, Begovic, kan hij zijn man uitkappen? Nee, dus.
1: Veel fantasie

0: verder en over het trainen.
1: Ja, en ook goed gedaan van Rabiot in moeilijke omstandigheden toch nog proberen die bal bij te houden. En dan zie je de toch de twee armen van de verdediger rond de Milan speler. En dan kan je alleen maar beslissen zoals hij heeft nu gedaan heeft. Hij heeft veel van Milan.
0: Ja, hij ging toch makkelijk neer, hoor. Dat vind ik zo.
1: Ja, maar hij had hem wel vast. Het was moeilijk. Hè. Het was niet echt dat het een makkelijke controle leek. Door die vrij hoog stuiten.
0: De notabele. Ik denk dat dat in het contract staat. Dat ze hem een keer in beeld moeten pakken. De voorzitter van de Serie A. We kijken naar de vrije trap. Die ook weer nergens toe leidt. Nee, het is niet formidabel wat Milan laat zien. Dit is te laag. Ramos is hem kwijt.
1: Behoeft de bal ook met de arm. Ja, ze willen snel spelen bij Juve natuurlijk, omdat er in die situatie een aantal mensen van Milan voor de bal stonden. Dus ze proberen daar gebruik van te maken, maar dan beslist de scheids om terug achteruit te gaan. Terug die vrijschop te gaan hernemen en op die manier weer het ritme uit de wedstrijd te halen.
0: Nou, natuurlijk de voorbije jaren heel veel 0-0'tjes wanneer beide ploegen het tegen elkaar opnemen. Vorig seizoen twee keer 0-0.
1: Het is een cliché, Dieter, maar enkel een goal kan ons redden.
0: Ja. Vijf keer 0-0 in de laatste 10 duels tussen Milan en Juventus. Dus het is geen toeval meer. Het gaat zelfs zover. Juventus in de laatste 7 jaar...
1: Oeps.
0: Maar 3 keer kunnen winnen van Milan. Maar van 2 keer dan nog in Milan. Dat is 1 thuiszege. In 7 jaar, het is bitter weinig.
1: Dat is wel een straffe statistiek, ja. Ja, goed, dat was tot, wat is het, 2020, wanneer ze daar de titels aan elkaar rijden. En nadien is het gedaan.

0: straffen is dit seizoen in de Serie A. We zijn 3 speeldagen ver, nog geen enkele 0-0. Dus ja, het zou wel weer wat zijn, mocht het hier vanavond dan opnieuw 0-0 worden. Te weinig momenten van opwinding voorlopig.
1: Ja.
0: En twee spitsen die helemaal niet gevonden worden.
1: Nee, want dat is opvallend, vind ik. Dat Juventus toch wel de ploeg is met het meeste initiatief, het meeste lef. Probeert er iets van te maken. Denkt iets aanvallender dan Milan. En toch zie je Colomboigny nooit aan de bal. Ik ben benieuwd naar de balcontacten die hij in de eerste helft gehad heeft. Zullen we echt op twee handen te tellen gaan.
0: Amorim mocht zijn gangen gaan tijdens de Mercato, toch veel transfers waar hij zijn zegje mocht doen samen met de Cardinale, die ook wat prominenter in beeld is nu bij Milan. Hij was ook aanwezig op de persconferentie gisteren aan de zijde van Amorim. We zijn wel nog op zoek naar een nieuwe sportief directeur. Nu dan misschien voor Juventus. Nee, opnieuw Conceição. Dat is dan toch de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. Maar opnieuw raakt hij niet voorbij Mignon.
1: Nee, ik stel me gewoon de vraag. Oké, het is nog goed geprobeerd. Of het misschien niet aangeraden was om hem al lateraal te leggen. We zullen het straks nog eens moeten terugzien. Want de hoek was toch wel vrij scherp. Oké, het initiatief ligt wel bij hem. Juventus is eigenlijk de enige ploeg die wat gevaar creëert, hè?

Douglas Lewis. Klare kijk. Goeie bal was dat voor Kalulu. Christie hem nog mee, Kalulu. Maar nu

0: dus nog eens vanuit stilstand. En Lokomi. En dan gaan we opnieuw handballen. Van de linker naar de rechterkant. En terug. Oei. Ai.
1: Ja, kijk eens.
0: Salemakers op zijn beurt ook. En dat is niet de eerste keer. Hè?
1: Maar het is ook de voorlaatste of de tweede diepste man om maar aan te tonen hoe laag ze staan bij Milan.
0: Dus nog eens op Pippertje. Maar wel tot bij Moreira. Moest je zomaar buiten trappen.
1: Je hebt geen opties natuurlijk als je zo laag inzat.
0: Die eigenlijk als veredelde verdediger aan het voetballen is. Terwijl hij de man met de ideeën zou moeten zijn. Houdt hij hem nog binnen? Het was moeilijk. Ongelukkig. Salemakers. En eigenlijk ook Moreira. Lastige avond. Maar oké, komt nog maar pas piepen. Dus daar moet je dan ook geduldig mee zijn.
1: Maar probeert wel, vind ik, als hij aan de bal is, initiatief en intensiteit te brengen. Alleen ja, ze staan zo laag, dus voor hem is het ook geen optie om veel naar voren te trekken, gezien de weinige bezetting daar vooraan. En het is natuurlijk Milan, de Italiaanse ploeg die op Juventus speelt, dan primeert het verdedigen.
0: Zelfs ook al Rabiot zo begint te voetballen. Overtreffende trap van de ziekenhuisman.
1: Nee,
0: is al.
1: Met die linker moeilijk. Het was minder scherp dan ik dacht, maar toch. Colomagny die aangeeft misschien lateraal te geven. Maar ik kan wel begrijpen dat Constantin daar trapt. Alleen ja, het is met die linker. Je zoekt echt zijn beste voet.
0: Corners nog niet al te veel succes opgeleverd voor Juventus. En opnieuw weer staan ze pal bij Milan.
1: Ik kan ook niet bijhouden, hè, Colomagny. Het is echt een draak van een wedstrijd voor hem.
0: En nu Moreira. Geven aan Moreira. Ja. Je had hem ook beter kunnen geven. Moreira. Niet te lang wachten. Dat doet hij dan toch weer. Modric is zo de kans gelaten aan Juventus om opnieuw in positie te komen.
1: Het duurt allemaal net iets te lang, hè. Er was een momentje. Stond hij met z'n drie in de 16. Als je dan het risico toch neemt om die bal te gaan voorzetten. Je weet maar nooit. Maar nu is het weer helemaal voorbij.
0: Tja, Modric, waar moet je dan naartoe?
1: Hij vindt wel altijd een beetje.
0: Ai. Ja, u hoorde hem schreeuwen tot in de huiskamer.
1: Dat was Salemakers.
0: Intussen gaat het spel wel verder. Allee, Begovic geeft hem mee. Celik. Man, geen goede bal. Wordt wel binnengehouden, want daar is Kalulu. Bal in de box. Gila kopt hem weg.
1: En nu Ramos.
0: Met een probleem.
1: Laat veel toe, hè.
0: Ja, ja. Op zich goed, want je wil geen wedstrijd die om...
1: Nee, maar zoals er straks met Salemakers, yeah. Met Ramos. Door de voren was er die gele kaart die eigenlijk had moeten getrokken worden.
0: Moreira staat pal. No passer aan, zegt hij. In het slot van de eerste helft ook het publiek redelijk kalmpjes. Ze hebben ook weinig gekregen om opgewonden over te geraken. Het alleen maar voor zichzelf moeilijk. En dan maar lopen.
1: Het is echt zo moeilijk. En Gonzalo Ramos is dan nog niet eens de snelste spits. Dus op snelheid in de diepte is ook niet echt een optie. Maar hij is een spits die in principe in een dominante ploeg moet voetballen waar hij gevoed wordt van de flanken. Maar hij is niet de spits die al zoals nu die ruimtes moet gaan inlopen en op snelheid proberen iets te forceren.
0: Hij is er niet blij mee, Salemakers. Ik had het nog over die fase van daarnet.
1: En ik weet niet in hoeverre Amorim een zegje had in de transfer van Ramos, maar als je hem dan aantrekt, ja, probeer hem om zijn kwaliteit te benutten. En oké, het is natuurlijk Juventus, het zal niet iedere week tegen Juventus zijn. Dus je gaat iedere keer niet op die manier worden gedomineerd, zal ik maar zeggen. Maar als je dan beslist om op die manier te gaan voetballen hier op Turijn, ja, dan ben je misschien beter af met een ander type spits. Een counterspits.
0: 3 minuten worden erbij geteld, dat zag u. Toch even proberen om die bal te voelen. Te veel heeft hij hem niet gezien.
1: Zullen we dat denk ik, ja. En er is de botte bijl boven. Halt. Passeerbeweging, dan op.
0: Ja, dat is echt blijven staan, hè. Echt been zetten. Ja.
1: Enkel een doelpunt kan ons redden, Dieter. Hij moet een beetje uit het niks vallen. Misschien nu. Dan wij toch wel Milan zijnde de verplichting hebben om toch net iets meer te gaan komen. Want zolang het nu 0 blijft, is die neiging er niet. En ga je alleen maar speculeren op dat ene moment.
0: Achter de bal Douglas Lewis. Die gaat hem brengen. Concisa, tot 2 keer toe kunnen dreigen. Deze cross wat minder. Maar kijk, Juventus blijft wel bij de bal. Kunnen ze hem nog eens brengen? Het wordt een nieuwe hoekschop. Ook op die standaard situaties Juventus weinig kunnen klaarspelen.
1: Nee, defensief zit het heel goed daar bij Milan. Op standaard situaties zeker. Andere momenten was het toch wel 2-3 keer alle hens aan dek. Maar dat zijn pauzen nog nooit gevaarlijk geweest tot nog toe.
0: En ook de 5e korter lijkt niet gevaarlijk. Ah, moeilijk voor Begovic.
1: Ik begon met die verkeerde controle.
0: En dan gaan we zo meteen rusten met een 0-0'tje.
1: Als je dat dan vergelijkt met de topper van gisteren. Maar goed, die kwam ook maar los in de tweede helft natuurlijk. Maar dat was wel al meer te zien in die eerste helft.
0: Ik kan me toch niet inbeelden dat Amorim content is met deze eerste helft van zijn.
1: Nee, maar ik denk het wel. Ik denk wel. Ik denk dat als je 0-0 staat op Juventus en die staat met 6-6. Jij staat ook met 6-6. Dat het belangrijkste zal zijn om hier vandaag gewoon niet te verliezen.
0: Is er gefloten voor de rust of voor een overtreding? Willy de bal? Ik denk dat we gaan rusten. En dan nog even een akkefietje met Salemakers en Locatelli. Maar de eerste helft zit er denk ik helemaal op. En dan valt er in principe weinig te vertellen over de eerste 45 minuten. Juventus. Juventus een paar keer kunnen dreigen. En telkens via Conceição eigenlijk. Maar wat Milan daar tegenover gezet heeft, nee, dat is bitter weinig. Dus wat dat betreft, een werk aan de winkel. Tot zometeen voor de tweede helft.

0: Wat moet volgens u de ambitie zijn dit seizoen?
1: Club Brugge kittelen en zeker voor Union eindigen. Zeker, sorry. We moeten zeker tweede eindigen.
2: Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat jij dit zegt, dat kan toch niet?
0: Voor Union eindigen.
1: Ik begrijp dat je Anderlecht supporter bent.
0: Ik ben geen Anderlecht supporter, ik ben hier objectief.
2: Alleen, maar jij gaat toch niet zeggen dat Anderlecht beter is dan Union op deze moment?
1: Heb ik dat gezegd?
2: Voor Union eindigen, zeg dan.
1: Daarom zijn ze nog niet beter. Hè.
2: Dus een slechtere ploeg moet boven Union eindigen. Dat is wat je zegt. Dat klopt toch niet?
1: Anderlecht moet dit jaar Union uitdagen. Punt.
3: Is de bal in de goal. In de goal. En het is de jonge kerel.
4: Dit is natuurlijk ook fantastisch. Hallo.

0: Wat moet volgens u de ambitie zijn dit seizoen?
1: Club Brugge kittelen en zeker voor Union eindigen. Zeker, sorry. We moeten zeker tweede eindigen.
2: Maar dat gaat niet gebeuren. Dat jij dit zegt, dat kan toch niet?
1: Voor Union eindigen.
2: Ik begrijp dat je Anderlecht supporter bent.
1: Ik ben geen Anderlecht supporter, ik ben hier objectief.
2: Alleen, maar jij gaat toch niet zeggen dat Anderlecht beter is dan Union op deze moment?
1: Heb ik dat gezegd?
2: Voor Union eindigen, zeg dan.
1: Daarom zijn ze nog niet beter.
2: Dus een slechtere ploeg moet boven Union eindigen. Dat is wat jij zegt. Dat klopt toch niet?
1: Anderlecht moet dit jaar Union uitdagen. Punt.

0: Opnieuw welkom in het Allianz Stadium. We kijken naar Woltemade die zich een beetje aan het opwarmen is. Maar het is niet zo dat hij...
1: En niet toevallig, Dieter.
0: Gaat erin komen. Ja, oké. Okay. Kolo Muani, die eerste helft was niet formidabel. U zag de statistieken van Amorim tegen Juventus. Want is Juve alles tegengekomen in 2023... toen hij coach was van Sporting nog in de Europa League kwartfinales.
1: Ja, dat is zinnig.
0: Voilà, een topdag sowieso al voor de Italiaanse sportwereld. Hè, met de Formule 1 Antonelli gewonnen. Grote prijs van Monza, dus dat vinden ze wel fijn. Weliswaar niet met een Ferrari. Dat is net iets minder goed deze dagen. Maar kijk.
1: En Sinner zou dan een Milan-fan zijn. Zo lijkt het toch.
0: Zo lijkt het toch, ja. Die van Milan, nog even in de catacombe. Ja, die hebben wel het een en het ander te bespreken. Amorim gaat er nog eens naartoe. Voilà, toch eens wat vuur erin krijgen. Ja, vuur, passie. Kunnen ze wel gebruiken, hoor, bij Milan. Is in conclave met Rabiot. Ja, en deze man gecontesteerd. Dus Kolo Muani, vorige wedstrijden wat kansen verprutst. En vandaag zelfs geen kansen.
1: Andere bal gaat.
0: Ja.
1: De vraag is wat Amorim van plan is in de tweede helft. Want gaat hij enkel en alleen maar speculeren op dat 0-0? En misschien is even een momentje om uit te breken. Of is hij dan toch van plan om net iets meer voetballend vermogen te brengen na verloop van tijd met, ik zal maar eens, Pulisic bijvoorbeeld, zou je kunnen brengen. Dus, dat zou wel, als je die wedstrijd op die manier op 0-0 beëindigt, oké, je hebt dan wel dat punt mee, maar word je daarvan gelukkig?
0: Nee, goed gevoel. Met een goed gevoel ga je niet vertrekken. Die van Juventus staan nu wel al te wachten, hoor, op die van Milan, Spalletti. Al heel vaak tegen Milan. Er is maar één trainer in de Serie A die nog meer punten behaald heeft in de competitie dan Spalletti. En dat is Allegri, de oudjes, zeg maar, de seniors van het Italiaanse voetbal. En Amorim trouwens, die kan een beetje geschiedenis schrijven, want zou de eerste coach kunnen worden bij Milan sinds 1958 die zijn eerste 3 competitiematchen wint. Dat is straf, hè? Ze moeten al teruggaan naar 58 voor een trainer die in een competitie de eerste 3 wedstrijden wint. Sacchi, nooit gelukt. Ancelotti, nooit gelukt. Capello, nooit gelukt. Dus de laatste die daarin wel slaagde was een zekere Gina Bonizzoni. 68 jaar geleden toen de dieren nog spraken van voilà. Maar er is nog wel wat werk te verzetten. Mocht Amorim die statistiek kunnen realiseren. 0-0 en ja, eigenlijk Milan. Geen enkele kans toch hè, in de eerste helft.
1: Nee. Ja, nogmaals, hè, dominantie dat wel bij de thuisploeg. Hier en daar is een kantje. Met Conceição, met Nico González. Waarvan ik eigenlijk buiten die flits meer van verwacht.
0: Ja, we moeten ons optrekken aan hetgene wat we gisteren in San Siro hebben gezien. Toen barstte het feest los vanaf pakweg minuut 50. Het was wel opvallend gisteren. 2 keer de perfecte comeback. Niet alleen van Inter tegen Napoli, maar ook van Roma. Want die stonden 0-1 achter tegen Atalanta. Uiteindelijk met 2-1 gewonnen. Daar is ook wel iets aan het groeien hè, bij Roma met Gasperini. Die is daar iets aan het neerzetten. En voor een keertje Malen niet gescoord gisteren. Wesley en Souley met de goals voor de Romeinen. Uitstekende start van Rome. En aan de andere kant van de tabel, Fiorentina met grote problemen. Nog maar eens verloren.
1: Vorig jaar nipt gered.
0: Ja, met Torino 1-2 verloren. Grosso meteen onder grote druk in hun, wat is het, jubileumjaar, hè? 100 jaar bestaan ze.
1: Ieder het wel verliest, Kolo Muani alweer. Het is een fase.
0: En dan staat La Viola daar met 0 punten, Gilles. Met 0 punten onderin.
1: Ze hebben vorig jaar het mirakel gerealiseerd door zich te redden. Als je dan terug aan de competitie begint zoals ze van dit jaar begonnen zijn.
0: Ja, als je spreekt over praktische clubs, Fiorentina is er ook eentje van. Hè? Dan moet ik altijd denken aan mijn jeugdjaren. Met Batistuta en met Luis Oliveira. En het was een stevig ploegje. Dat kunnen ze nu alleen maar van dromen, Fiorentina. Ach ja. En ook bij Juventus. Dus een aantal jongens, waaronder Koopmeinders die we daarnet al zagen in duel met deze Woltemade. Dus ja, Spalletti, denk na. En straks, als we nu bezig zijn, ja, dan gaan we de wissels krijgen.
1: Ja, want het is niet echt intensief, hè, die opwarming.
0: Nee,
1: dus,
0: het is nog een beetje... Zelfs niet warm lopen, hè. Ja, hij moet achteruit. Het moet juist zijn.

0: van Sissa.
1: En nu is hij daar. Colomwani, maar twee man van Milan.
2: En weer de fout. Optie. Naar binnen willen kappen. Dat is die verhaal. Hou die bal bij.
1: Is dit nu pure spits zonder vertrouwen?
2: Ik denk het wel. Maar de manier waarop hij de ballen... Ja, het zit niet goed. Het zit niet goed in zijn hoofd, zo lijkt het.
1: Al onder zijn voeten gekregen, openlijk van Spalletti. Zijn prestatie vanavond zal er niet op verbeteren. Een duel in het duel tussen twee ex-PSG-jongens. Colomwani aan de ene kant en Ramos natuurlijk aan de andere kant. Dat is alweer een tijdje geleden toch in het geval van Colomwani. In het voorjaar van 2025 al een paar maanden bij Juventus scoorde toen wel de nodige doelpunt. Een stuk of 10 in 22 wedstrijden, dus bijna 1 op 2. En dan even bij Tottenham, maar dat was geen succes, mede door blessures. Het is niet van harte wachten. Maar hier komen ze wel goed uit, maar nu. Nee. Het opruimwerk van Locatelli.
2: Die eerste 5 minuten tonen niet veel beterschap.
1: Nee. Het ligt echt in lijn met onderling duels van de voorbije.
2: Ja, risicovol, maar goed gedaan van Moussa.
1: Ja, Moussa op handel. En de ruimte ligt daar op de flank. En dat heeft hij ook gezien. Moreira, Rabiot in de box. Ramos komt, ook Salemakers. Moreira.
2: Nee, komt te veel.
1: Rabiot houdt de bal wel in de eigen rang. Moussa. Pauzeren. Temporiseren. Weer een mindere controle van Pavlovic. Ja, en Conceição flirte met de buitenspelval. Die komt er als eerste bij. Ja, prima werk hoor, van de winter.
2: Massaal maken ze zich daar te makkelijk liet wegduwen. En balverlies leed op die manier de tegenaan.
1: Ik vind hem geen goede wedstrijd spelen, Saalmakers. Aan de cornervlag, waar er weinig ruimte is. Een ware appel is voor buitenspel, maar nog steeds Colomwani. En dan klaarleggen. Nee, die bal vertrok al niet goed. En nu dan toch gefloten. Na veel 5-6. Terwijl dit toch redelijk duidelijk was. Moet je zo lang gaan wachten.
2: De lijnrichter stond op een andere lijn te kijken naar het spel. Niet op die lijn.

0: Fleetwood van Salamakers.
1: Ramos en Moreira. Die gaat hem brengen, maar weer niet secuur, precies genoeg.

0: Ja, hoe lang bekijken de coaches het nog aan op deze manier? Want hoe langer je het laat lopen, hoe minder tijd om het verschil te maken.
1: Hij moest even wachten, Pavlovic, op die bal. Modric. Twee ploegen die straks mogen aantreden in de Europa League. Dat alleen al doet pijn aan de ogen. Niet volgende week, maar de week daarna. Vooral bij Juventus is dat redelijk pijnlijk verlopen. In die slotweken 1 op 6 gepakt. De laatste twee wedstrijden. En daardoor een quasi zekere plek in de top 4 toch nog uit de handen laten glippen. En dan moet je wedstrijden spelen straks tegen pakweg Celta, tegen Rennes, tegen AZ, tegen Omonia Nicosia. Tegen Ferencvaros, ja.
0: Ik denk dat Juventus begint die tegen Nek.
1: Ja, klopt. Even ruimte. Concessa. Douglas Lewis is mee. Concessa! Oh. Niet toevallig Concessa. Nee. Dat is in offensief opzicht gewoon de beste man bij Juventus.
0: De meeste het oogspringende. Met altijd die snelle voetjes, goede versnelling en goede trap ook. Jammer voor hem, buitenkant paal, niet binnenkant paal.
1: En Juve dat nu toch heel dicht bij een doelpunt komt. Ja, dit hebben we nodig, we hebben het al vaker gezegd. Een goal, als het even kan. En dan zou je denken voor de wedstrijd. Aan zich zou een doelpunt voor Juventus dan vooral gewenst zijn. Maar op zich, ja, als Milan hier scoort, dan moet Juventus scoren. Dus eigenlijk maakt dat niet echt veel uit. Een goal, daar zijn we dik content mee. De rush van zijn leven wordt lange tijd ongemoeid gelaten. En Kolo Muani, ja, wie anders, hij is hem weer al kwijt.
0: Het publiek begint zich ook stil aan te keren tegen hem.
1: Salamakers naar binnen snijden, maar er is niemand. Moreira durft zijn man niet voorbij. Rabiot verleent assistentie.
0: Kijk eens naar de bezetting voor de goal. Dan kan je toch moeilijk een voorzet gaan trappen. Want je hebt daar enkel Ramos en Salamakers eventueel. Salamakers gaat het duel niet winnen met het hoofd. Dus het is echt organisatie voorop. Niet te veel risico, geen risico eigenlijk.
1: Oef, ja, de ene slottigheid na de andere. Ramos, het is ook maar wat proberen wat hij doet.
0: Als Juventus meewerkt, zal het misschien lukken.
1: Ja, dat kan ook niet de bedoeling zijn. Nee, qua kwaliteit valt het ontzettend tegen vanavond.
0: En je kan natuurlijk moeilijk nu al een oordeel gaan vullen of zeggen dat competitie alleen een plooi ligt, maar als je dan kijkt wat gisteren Inter weer doet.
1: Eigenlijk het enige waar de andere titelpretendenten moeten op rekenen is dat Inter heel lang in de Champions League blijft. Wat vorig seizoen niet het geval was.
0: En wat
1: er
0: dan
1: al
0: in de competitie punten zou kosten.
1: Ja, dat is het enige waar je kan op hopen. Ramos is hem kwijt. Doet dan wel de poging om hem terug te winnen. maar er is veel te weinig bezetting voor hem. Achter Ramos en weg kans. Loftus-Cheek gaat invallen.
0: Geen val van Modric.
1: Ramos, Salemakers. Zijn 150ste competitiematch voor Milan vanavond, voor Salemakers.
0: En niemand die durft trappen, hè. Salemakers had kunnen trappen, Rabiot had kunnen trappen. Ja, als je zelfs dat niet doet, dan ga je ook nooit een goal maken.
1: Het is breien. Lang breien.

0: En zo gaan we helemaal naar achteren.
1: Zijn loft is chic. Dan zou het wel best kunnen dat de Salamakers eruit gaat. Dus als je baseert op de vorige wedstrijd, speelde hij ook vrij hoog. En werd hij getorkt aan het middenveld met Modric en Musa.
0: Er was niet al te veel tijd voor Estupiñán. Musa. En dan stokt het opnieuw. Ja, er zit daar niemand bij Milan die het spel kan versnellen.

0: camera. Een passeerbeweging. Hij was maar er wel voorbij.
1: Hij probeert wel. Het is niet dat hij niet echt in de wedstrijd zit. Het is moeilijk. En er komt niet echt veel gevaar uit. Geen eigenlijk, maar... Je ziet wel dat hij probeert op alle mogelijke manieren van iets te forceren. Moreira.
0: Het aandringen van Ramos.
2: Il Milan sostituisce il numero 12 Rabiot con il numero 21 Choupo-Moting.
1: Dat zijn natuurlijk bij die twee dan achter de diepe spits. Assai Ramos. Dus de twee jongens in steun van Gonzalo Ramos die eruit gaan.
2: En il numero 22 Diego Moreira.
0: Ook Moreira eraf. Cisse komt erin. Voilà, het was een driedubbele wissel bij Milan Almarin. Heeft genoeg gezien.
1: Cisse Loftus Cheek waren de twee jongens die daar in de vorige wedstrijd ook in de rug speelden van Gonzalo Ramos.
0: Teruggrijpen naar wat werkte. Want nog eens zeggen, Milan dus in twee wedstrijden al telkens gescoord en voor het verschil gezorgd in de tweede helft. De bankzitters doen het hem. En ook bij Juventus gaan ze nu ingrijpen. Ik zie daar Koopmeiners klaarstaan. Ja, voilà. Dus het uur gepasseerd. Dat is het moment om te wisselen. Om terug te grijpen naar plan B. En Spalletti moet dit seizoen, zijn eerste volledige seizoen bij Juventus, herinner u vorig seizoen pas na een week of 8-9 in de plaats van Tudor gekomen. Maar Spalletti gaat moeten proberen om Koopmeiners terug op een hoger niveau te brengen, want ook helemaal weggedemsterd. Er is veel ruimte, maar Colomwani loopt even in buitenspel, dus naar de buitenkant Conceição. Vanavond is dat geen slechte keuze.

0: En ook dit is tikken om te tikken. Dat komt omdat er veel te weinig beweging voorin is. En Milan met z'n allen achter de bal.
1: Ja, dat vooral die organisatie die er staat, waar je niet doorgeraakt. En aan de andere kant te weinig kwaliteit om dat echt door te breken.
0: Ja, die vrije schop gaat hij niet krijgen. Het is gewoon een ingooi. Voorlopig komt hij minder nadrukkelijk in beeld in vergelijking met de eerste helft. Begovic, jonge Bosnier. En nu in Leveren. Nee, weer te lang wachten.

0: als u ooit de voorstelling van de processie van Echternach wil bekijken, dan geldt deze wedstrijd ook als mooi voorbeeld. Eén bal vooruit en twee naar achteren.
1: Geen reclame voor de Serie A, deze wedstrijd alleszins. Die van gisteren wel. De topper tussen Napoli en Inter. Deze.
0: Boga zien we ook klaarstaan. Ja, Alain Begovic zei het daarnet nog. Hoeft niet te verbazen dat hij eruit wordt gehaald. En nog Nico González, zijn wedstrijd zit erop.
1: Te weinig. Op basis van die ene flits alleen kan je een wedstrijd niet goed noemen.
0: Dan is hij beter als invaller.
1: En dan is toch rijkhalsend kijken naar Yildiz.
0: Een ferme opdoffer. Dat hij er nog even niet bij is. Ramos.
1: Geen balspel of voetbalspel, net niet.
0: Maar dan, ja, wachten op aansluiting. Hè? Als hij de diepe man is. Ja, zoals ze vanavond spelen, dat is vervelend voor Ramos.
1: Dit is een moment.
0: Er lopen de mensen bij Juventus. Naar de linkerkant moet hij die bal. Kolomouani, ja, dan weet hoe laat het is. Hè?
1: Het is te weinig om een strafschop te krijgen, uiteraard.
0: Dat
1: die
0: gaat
1: bal
0: dus niet.
1: Inderdaad, worden. Helemaal naar links. Hè? Hij zag het misschien niet. Concessao door de lichamen die daar voor hem stonden. Maar daar lag inderdaad.
0: Zie je dat niet? Zie je dat niet?
1: Je ziet het misschien wel, maar je ziet ook wel dat de winter daar staat. Dat er twee verdedigers voor je staan, waardoor je de bal misschien niet op de manier wil geven. Oh, ja, zien zou je dat wel moeten zien natuurlijk. Maar het is tussen het zien en het kunnen uitvoeren is nog altijd een verschil.
0: Zo is dat.
1: En zeker vanavond. En nogthans, Concessao de meeste heeft doorspringen. Dat had je misschien wel verwacht.

0: geen lekker balletje dat je inspeelt richting de diepe spits. Terwijl hij helemaal gedekt staat, kan hij nergens mee naartoe.
1: Cessaal. Naar het centrum.
0: Nee, dat is onmogelijk. Dit is echt onmogelijk. Kan er nergens mee naartoe.
1: Van Cessaal. Naar het centrum.
0: Nee, dat is onmogelijk. Dit is echt onmogelijk. Geen avond voor de spits, dat is duidelijk.
1: Amai.
0: Maar pas op, straks is er nog eentje die uit het niks misschien een goal maakt. En dat is het leuke aan voetbal natuurlijk, hè. Je kan een draak van een wedstrijd hebben en op het einde is er toch eentje die op basis van één flits of één momentje van die wedstrijd ook bepaalt.
1: Ja. Voorlopig zal Jerry het toch niet geweldig vinden, denk ik. We zijn dus nog op zoek naar een sportief directeur. Deze zomer lang onderhandeld met Marcus Krosje. Die dan uiteindelijk wel bij Frankfurt is gebleven.
0: Van de bal gezet, klinkt nu een fout.
1: En dan een poging tot omschakeling. Met Chukwueze, de nieuwe man.
0: Manu,
1: Cissé, de andere nieuwe man.
0: Ja!
1: Oh, ho, ho, we hebben de goal! We hebben de goal! Cissé, hij staat er nog niet te lang op. En Milan, de ploeg met het minste gevaar, staat zowaar 0-1 voor met nog dik 20 minuten te voetballen. Ja, we zeiden het eerder al, als er gescoord wordt, dan zal die goal echt vanuit het niets vallen. Wel, kijk,
0: en zo geschieden, ja.
1: En zo geschieden, 0-1 voor Milan. Flegmatiek is hij wel, Cissé.
0: Wel een lekker balletje in de diepte daar, hè. Deze man tevreden, Sinner. Het begint hier, hè, met een balverlies. Hè.
1: Ja, ja.
0: Gaat hij een klein beetje op de voet staan, Colin de Winter? Misschien zien we het hier beter.
1: Nee. En dan de omschakeling. Eindelijk is snelheid in die tegenprik.
0: Ja, die bal was goed, hè, van Chukwueze, de twee invallers die dan toch het verschil maken.
1: Maar dit is wel opportunistisch afgewerkt, hoor.
0: Door de beentjes en dan buiten het bereik van de doelman.
1: We hadden het nooit meer gedacht. Geef toe, Gilman, dat nooit meer gedacht dat er een goal zou vallen hier vanavond in het Allianz Stadium. Ja.
0: Locatelli, de doelman die aangeeft dat Locatelli zich misschien te makkelijk laat passeren in die dribbel. En zo zie je maar, hè. Eén momentje. En dan nog niet eens voor de ploeg die het verdiende. Het zal een zorg wezen aan Mourinho. Dan gaat hij misschien toch met dat record aan de hand.
1: Ja. Die 9-9 longt voor Milan. En eindelijk nog eens een goal, ook wanneer beide ploegen tegen elkaar spelen. Nee. Ze hebben wel nog tijd om een antwoord te formuleren.
0: Ja, maar met alle respect, Dieter, maar ik denk niet dat het zal lukken met Colomboni vanavond. Ik denk dat Spalletti zo snel mogelijk iets probeert.
1: Ja, de cooling break komt op het ideale moment, lijkt me, voor Juventus. Toch maar de koppen bij elkaar steken. Ja, dan moet je wel te maden brengen, hè?
0: Dat is natuurlijk een andere tippen.
1: En dan kan je misschien al meteen een experiment doen door en Colum Ouani en Boltemade.
0: Ja, eventueel.
1: De ene een zwervend type, de andere dan eerder centrum spits.
0: Ja, en dan kiezen voor die lange bal natuurlijk. Hè, die duels die Boltemade dan zou moeten winnen. Hier trouwens nog eens een goal uit een volledig ander standpunt. Wel knap gedaan op die manier. Locatelli misschien net iets te makkelijk naar binnen laten komen. Kan geen kant uit natuurlijk. En dan toch uit een moeilijke hoek, hoor. Een bal zo heel dichtbij liggen. Toch een divers hoek gevonden.
1: Ja.
2: Ja, op een diefje, hè. Dit is echt op een diefje.
0: Maar ze trapte nooit naar de goal. Dus hij had een paar keer de kans gehad. En hij riskeert het wel. Hij trapt dan toch.
2: Eindelijk is iemand die initiatief toont daar in de box. En de goal. Ach, we klagen niet. We hebben een doelpunt. Goh.
0: Ja, nu is het aan Juventus natuurlijk. Hè. Zij zijn aan zet.
2: Ja, het zou wel een masterclass in realisme zijn.
0: Absoluut. En pas op, hè, want ze gaan natuurlijk proberen druk te zetten, die van Juve. Dus ze gaan waarschijnlijk ook iets achteraan iets kwetsbaarder worden. En je ziet daar in die omschakeling, zoals daarnet, met Chukwueze, met Cissé, toch met jongens met een actie en snelheid. Dus het wordt er zeker niet makkelijk op voor Juventus.
2: Kan je Vicario iets kwalijk nemen bij die tegengoal? Want ja, wordt nu ook geviseerd door de regisseur die dan even Vicario in beeld brengt.
0: Ik ga niet zeggen dat het een fout is, maar ik heb toch het gevoel dat hij meer kan doen met die bal. Het is niet dat de bal echt in de hoek is. Hij is wel laag, hij is hard getrapt. En hij ziet hem misschien moeilijk komen door die benen.
2: Vooral dat, hè.
0: Maar een echte fout is het niet, maar toch, ja.
2: Ramos in de rol van bliksemafleider dan. Hè? Veel aandacht voor de spits. En zo. Ik zal niet zeggen de rode loper uitgerold, want dat was het zeker niet voor Cissé. Dat was ook dubbele dekking.
0: Ja, Moreira. Gezwoegd. En dan... is het zijn vervanger Chukwueze die assist levert. En aan de andere kant, Salemakers ook hetzelfde. Heel de wedstrijd daar geprobeerd, zonder iets klaar te maken. En dan is het Cissé die met de pluim gaat
2: zo
0: lopen.
2: Bewijs je het ongelijk van de trainer. Ja. Hè? Invallen en meteen renderen. Dat is hetgene wat elke trainer wil zien van zijn bankzitters, zijn invallers.
0: Dat is het vooral, hè. Dat die jongens het verschil nog kunnen.

0: Zevert ook nog eens een corner op. Peña zet zich achter de bal. Zometeen duiken we het slotkwartier in. En draaien de bal. Iemand komt erbij, dus gewoon doeltrap. Wie is het? Het is toch Locatelli die eraf gaat.
1: Ja, het is. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, gemengde reacties bij het publiek. Locatelli, de kapitein, is dat toch eraf halen.

0: Even wachten, wat is er aan de hand? Verwarring, ze gaan toch niet gemist hebben, hè? Volgens mij hebben ze gemist.
1: Ja, dat is eruit gegaan.
0: Wat is er aan de hand? De teammanager van Juventus? Ja, ja. Wat?
1: Dus Locatelli mag blijven staan.
0: Het is Douglas Lewis die er dan af moet. En niet Locatelli. Dus Locatelli die er dan terug gaat inkomen. Ik weet zelfs niet of dat mag. Maar ja, het zal dan wel zeker.
1: Dat is raar, hè, want het nummer was al aangekondigd bij die wissel.
0: Enfin, kijk, vergissen is menselijk zeker. Douglas Lewis naar de kant. En Woltema die erin komt. Locatelli, die blijft er gewoon op staan. Ja, die zat zelf wat verbaasd te kijken. Hè? Van ik naar de kant? Nee, toch? Ik denk dat er iemand straks onder zijn voeten zal krijgen. Kan toch niet zo moeilijk zijn, Jean. Nee. Juist een nummer erop zetten.
1: Bizar dat je dan echt al op nummer 5 ook doorgegeven hebt, want het kwam op het bord van de vierde official.
0: De Italiaanse media zal dat straks wel eens uitpluizen wat daar verkeerd liep. Enfin, de eerste minuten dus van Woltemade. Kennismaking met de Serie A. Het eigen Allianz Stadium. En meteen is het al van Moetes.
1: Ja, en nu is het van Moeten. En nu voel je dat het echt moeilijker wordt voor Juventus om iets te proberen of te forceren.
0: Vorig seizoen, als je gaat kijken in die topaffiches, toch vaak met de 3 punten gaan lopen. Gewonnen van Inter, weet je nog, die spectaculaire 4-3. Twee keer een 0-0'tje tegen Milan, gewonnen van Roma. Eén keertje gewonnen van Napoli met 3-0. Cissé. Ja, die is wel aardig ingevallen natuurlijk, Cissé.
1: En dan geen 0-0, Dieter. Zoals ja, de laatste, wat is het, 5 keer op 10.
0: En ook dit seizoen. Nog altijd geen 0-0 in de Serie A. Modric doorstomen. Op zijn oude dag.
1: Oh.
0: Ja, dat was doorglijden. En nu komt hij daarop terug. Ja, en gaat hij ook een gele kaart trekken. Wie was het? Estupiñán?

0: achter zijn naam. Of Moussa. Moussa wordt hier in beeld genomen.
1: Is Moussa die in die tackle eruit gekomen? Oké. Even zien.
0: Ja, oké. En soms de regisseur die zotte dingen doet. Maar wel degelijk, Estupiñán. Voilà, hier komt hij aangegleden. Probeerde zich dan nog een heel klein beetje in te houden. Maar in een voor de rest best wel fair partij. Geen afreuze dingen gezien. Dat was anders in de topper van het weekend in Nederland. Heb je Van Bommel gezien? Het licht ging behoorlijk uit, moet ik zeggen. Sjugovic, draaien, keren en zomaar inleveren bij Locatelli. Die dan wel moeite heeft met een opzittende Ramos. En ook dit was tackelen. Kijk eens aan, Modric. Dat kan hij nog wel. Voorop in de strijd. Ja, het was even bikkelen. Ja, dit had het kunnen zijn natuurlijk, hè, voor Juventus, voor Concessão. Ja. En die efficiëntie had Milan dan wel. Want ja, het is niet dat ze voor dat doelpunt al veel kansen bij elkaar hadden gevoetbald. Deze vrije trap even in de gaten houden. Minuut 80. Hier komt die bal, dat is niet verkeerd.
1: Moussa die daar wegwerkt.
0: Even opletten nu. De hoekschop voor Juventus. En een extra wapen met Woltemanen. Oeh, deze is ook matig.

0: Charlie nog eens. Ja. Die moet het dit seizoen dan toch ook gaan bewijzen. Vorig seizoen nog die concurrentie met Ricci. In de schaduw van Modric.
1: Ja, maar als je Moussa en Modric vandaag weer in de middenveld zag. Het is niet dat het spectaculair was, maar het is wel efficiënt en ze vinden elkaar vrij makkelijk. Dus het wordt geen evidentie voor Yashari. Hoe een goede voetballer ook is op die positie.
0: Er wordt dan gezegd van oké, het is wissel op de toekomst. Hè. Als Modric dan stopt, dan hebben we eigenlijk meteen al een vervanger in huis. Dus nu stelen met de ogen wat hij moet doen. Maar...
1: Nee, stop Modric. Ik denk dat het al 5 jaar of zo wordt gezegd dat hij gaat stoppen.
0: En er was een beetje ruimte. Met de bal te ver voor zich uitgestuurd daar.
1: Hij is zo verliefd op het spelletje, Modric.
0: Die gaat nooit stoppen, dus. Straks nog ergens in Japan of China gaan voetballen.
1: En als je het vandaag kijkt, is natuurlijk op een andere positie door de jaren heen een beetje meer teruggetrokken geworden, waardoor hij minder risico in zijn spel legt en minder bepalend ook is. Maar hij voetbalt gewoon makkelijk mee. Ik zou zeggen, op die manier speel je misschien nog 3-4 jaar op dat niveau.
0: Heeft iedereen vorig seizoen wel lang in dubio, hè? Of dat hij nog zou doordoen of niet. Uiteindelijk dus wel. Dit is een fout op Holtemade en een interessante plek toch voor de vrije trap.
1: Goed weggedraaid ook van de spits van Juve, de gehuurde spits.
0: Gira dacht van, die laat ik niet passeren. En Locatelli.
1: Niet meteen gekend als specialisten natuurlijk, maar goed.
0: Het zal Koopmeiners worden die niet voorbij de muur geraakt. In tweede instantie kan het nog gevaarlijk worden.
1: Oh.
0: En hij legt hem erover. Holtemade.
1: Oké, het moet snel gebeuren in de draai. Die bal die stuit. Dit was al niet goed, maar dan Locatelli met dat voetje nog ertussen.
0: En dan moet het wat meezitten.
1: Ja, maar je ziet het, hè. Probeert het maximaal te doen. Een bal die net stuit om hem laag te houden, niet makkelijk.
0: En zo zijn we wel nog vertrokken voor een spannend slot. In een wedstrijd die op zich, laten we wel wezen, weinig om het lijf had.

0: Kopmijners. Kopmijners en Locatelli moeten de boel op gang brengen voor dat slotoffensief. Conceição die heeft natuurlijk al heel veel gegeven in deze partij. Met z'n drieën in de box. En nu kan je inderdaad al wat makkelijker die bal pompen. Colomouani. En de bal krijgen ze niet meteen weg. Het was even hachelijk hoor.
1: Ja, de bal valt dan net niet goed voor een speler van Juventus.
0: Hier komt Milan goed weg. Ook Ramos moet nu mee verdedigen. Kost allemaal krachten.
1: Als dit al een voorbeeld mag zijn van dat er gevaar gecreëerd wordt op voorzitten, dan zou ik niet twijfelen of niet te lang meer.
0: Het is na twee speeldagen de ploeg met de meeste crosses, Juventus, in de Serie A.
1: Well, zeker nu, hè, met Moani en Wotomade.
0: De winter zat er wederom goed tussen. En Wotomade die weegt op de verdediging, dat hebben we nu al gezien. Gezwegd denkt Ramos, maar zo gaat hij wel snel terugkomen. Een halve minuut. Bremer. Ze hebben er drie wedstrijden moeten op wachten om het eerste tegengoal te pakken. Juventus. Het zou wel eens een hele kwalijke kunnen zijn. Terracciano begot. Die gaat ook nog mogen meedoen.
1: Geen risico met Zula. Met die gele kaart.
0: Anderzijds, het is toch riskant om een verdediger dan...
1: Ja, maar goed, tegelijkertijd, als je onder druk staat zoals we nu staan, die van Milan, moet maar één keer verkeerd vallen of net te laat zijn in dat duel en je veroorzaakt dan eventueel een strafschop of je pakt een tweede gele kaart.
0: Ja, die bal over de lijn.
1: En dan ben je nog verder van huis natuurlijk.
0: Gelegd.
1: Ja, moet snel handelen.
0: De kattenpoot van Locatelli.
1: Gezien de omstandigheden was het zeker niet verkeerd. Selic, Conceição eruit. Segura erin. En zijn handel.
0: Gatti. Tja. En dan krijgt hij het hele stadion over zich heen.
1: Niks lukt echt bij de jongen vandaag. Maar dan ook niks.
0: En hoe los je dat op, hè?
1: Dat is gewoon echt vertrouwen dat hij... Dat is gewoon volledig weg.
0: Segrova wel opgenomen in de spelerselectie van Juventus in de Serie A, maar niet voor de Europa League.

0: de laatste minuut. Chukwueze in een verdediging daar aan de achterlijn. En daar Colomboani, die zich naar de bal gooit.
1: Het is een verdediger die wegkomt, was het weer de winter.
0: Vanavond secuur wel de winter in de dingen die hij moet doen. Het wordt er al genomen. Het is nu wel overleven hoor. En die bal moet maar één keertje goed vallen. Ze gaan er onderdoor en er is gefloten. Ja, ze zijn wakker geworden, maar het is te laat. Straks kijken hoeveel er bijgeteld wordt.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Bremmer, die was blijven hangen. 5 minuten, dat is wel wat. Nog even blijven zitten dus. Ik heb zo'n vermoeden wie speler van de match kan worden. Ja, op zich over de hele wedstrijd moet je Conceição kiezen, maar ze gaan voor Cissé, ja, de man van de beslissing, kiezen. Hè?
1: In Italië gebeurt dat bijna altijd.
0: Naar binnen snijden, uithalen en in 2-tijd.
1: Niet verkeerd.
0: Nee. En even nog langer blijven liggen. Boga.
1: Net niet moeilijk genoeg. Ook al lost hij met jou.
0: Maakte indruk tijdens de terugronde vorig seizoen, Boga. Dus geen toeval met zijn permanente deal. We hebben afgedwongen.
1: Goed gedaan, goed gepasseerd. En dan is het toch wel een hele kans voor de winter. Zeggen we Woltemade, in moeilijke omstandigheden niet verkeerd ingevallen.
0: Nee. Zit onmiddellijk in die wedstrijd.
1: Weegt op die verdedigers. Smeert Gulle een gele kaart aan, smeert de Winter een gele kaart aan. Had een kans richting het doel.
0: Daar komt hij. Elke bal is nu gevaarlijk. En daar is de goal.
1: Gatti.
0: De gelijkmaker van Juventus. En je voelde het nu wel al een tijdje komen. Ze waren plots aan het drukken. Ja, kijk, Milan kan die voorsprong niet vasthouden. En 1-1. En opluchting bij Juventus. En het zijn echte invallers die het doen vanavond.
1: Ja, en het is zeker niet onverdiend te noemen. Hè. De manier waarop ze zich vandaag gepresenteerd hebben was toch wel met meer intensiteit en meer... De intentie ook om die wedstrijd naar zich toe te trekken. Op een zeldzaam moment kwam dan Milan voor. Maar dan geschiet toch het eerlijkste met die goal van Gatti nu.
0: Hij zal niet content geweest zijn dat hij op de bank moest beginnen, Gatti. Maar ja, er is wat meer concurrentie nu. En kijk, dit is het beste antwoord dat je kan geven. Hier nog eens kijken naar dat doelpunt. Bal in de box en ze waren daar met velen. En hij piloteert die bal echt perfect in doel, hoor.
1: En niet toevallig met een voorzet om die flank weer.
0: Koopmeiners brengt hem en dan Gatti poeiert hem erin. Onderkant lat hem binnen. En Mignon geen kans gelaten van zo dichtbij. En ook hier een doelpunt 100% gefabriceerd door de invallers. Net zoals dat bij Milan het geval was.
1: Ja, pas op, het is niet gedaan nu.
0: Er is nog pakweg 1,5 minuut voetbal. En misschien heeft Juventus nu wel de smaak te pakken. Het is al het weekend geweest van de comeback-zeges. After Cheek. En met deze stand natuurlijk vooral dan Inter. Dan lag in de derde weer.

0: ze brengen. Ja, meteen naar voren pompen, Zegrova. Ja, Ramos, het is niet dat hij niet werkt.
1: Nee.

0: Ja, dat is balen voor Milan. Zo laat in de wedstrijd dan toch nog die tegengoal slikken. Maar onverdiend is het zeker niet. Buitenspel lijkt me. Maar de vlag blijft natuurlijk nog wel even beneden. Hij wordt naar de buitenkant verwezen. En nu zegt hij opstaan.
1: Is het ook met geen echte dash meer in die versnelling? Nee. In die sprint?
0: En dan nog geel voor Gatti. En dan nog geel voor Cissé. En dan laten ze zich nog even gelden. Maar het is voorbij, jongens. De 5 extra minuten zitten erop. Zekrova slaat ook weer nergens op. In de rug van de verdediging. En dan Cissé. Het kan niet zijn dat hij nu al moe is.
1: Het is een slechte poging om een strafschop te realiseren.
0: Ja, zeker weten. En dan Gatti. Die zegt van, kom aan. Het zit erop. Nog maar eens een gelijk spel. Maar dit keer hebben we doelpunten gezien. En het zit er weer bovenarms op. Ja, Wolter Maade die voelt zich al kip lekker in de Serie A. Even dollen. Na het laatste fluitsignaal. Maar de wedstrijd die is gespeeld. Tenzij ze er nog een derde helft willen aanbreien. Maar dat is ook nergens voor nodig. Dan breng je alleen maar jezelf in Este. Ja, Pavlovic wordt vriendelijk naar de uitgang verwezen. Ja, de invallers hebben deze partij beslecht met 2 doelpunten. Eerst Cissé en dan Gatti. Met het hele late antwoord in minuut 92. En dan zal Milan zeggen, verdorie, helemaal op het einde. Maar eigenlijk, ja, maakten ze geen aanspraak op die 3 punten. Dus ik denk deze 1-1, daar mogen ze zeker niet mee mopperen in Milaan. En in Turijn zullen ze zeggen van, ja, die bal tegen de paal.
1: Ja, oké, goed.
0: Concessao, een paar keer kunnen dreigen. Maar ja, er is wel wat meer realisme in de box nodig. En vooral Colo Muani moet zich gaan bezinnen.
1: Ja, dat is echt het probleem, denk ik, stilaan. Want de manier waarop hij zich vandaag weer presenteerde was allereerst positief. Die jongen zit echt in een vertrouwenscrisis. En zeker als je dan nog eens ziet dat Woltemaat op de manier invalt zoals hij vandaag gedaan heeft, dan heb je wel een alternatief als coach natuurlijk.
0: Ja, ook in die positie dan?
1: Dat denk ik wel, ja. Het is anders speel natuurlijk, maar ik denk wel, ja, wat moet je doen? Moet je met Colo Muani blijven doorgaan terwijl die jongen? Oké, het is natuurlijk niet evident om hem eruit te zetten, want dan ga je misschien helemaal kwijt zijn voor een tijdje. Maar voor hem is het denk ik het beste om dat eens goed uit te leggen en te zeggen van, kijk, gezien de situatie, gezien het weinige vertrouwen dat je nu hebt, is het misschien eens een moment om even naast de coach op de bank plaats te nemen en de boot te maken, de kans te geven om te proberen daar vooraan te forceren. Maar alleszins veerkracht van Juve om terug te komen na die achterstand. En ja, langs beide kanten, de invallen die toch wel een verschil gemaakt hebben. We hebben 3 Belgen gezien. Er is er eentje blijven staan met de Winter. De 2
0: de beste
1: zijn
0: van de 3 Belgen, vind ik dan.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ik vond Moreira niet slecht, gezien de moeilijke positie die hij had op dat veld. Die hele flank moet hem afdwijlen, constant op en neer. Salemakers iets minder vandaag.
0: Slordig, hè?
1: Maar de Winter bleef vrij makkelijk overeind. Al denk ik wel in het, bij de goal dat hij degene is die daar het dichtste bij Gatti staat. Dus ik wil nog eens moeten bekijken. Ja, dus ook echt veel in de problemen geweest.
0: Ja, dan toch voor Concessao, kijk.
1: Dat vind ik correct en mooi, ja.
0: We hadden gedacht van, oké, Cissé, maar had hij de matchwinnaar geweest?
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: uiteindelijk
1: is het verschil,
0: die tegen goal valt dan nog een... Ja,
1: het feit dat Gatti scoort.
0: Wie daar allemaal voor stemt, hè. Dus, de bal tegen de paal. Concessao. En dan nog wel een paar mogelijkheden. Dat gaan we zo meteen wel zien bij de hoogtepunten van deze wedstrijd. Het stadion loopt leeg, Gilles, maar wij moeten nog even hier blijven. Om een of andere reden. laten we het nog even volgen. Ja, het is ook niet zo dat er zoveel te vertellen valt over deze...
1: Amorim zijn record.
0: Nee, dat is er niet meer bij. Nee. Ja, zo zie je maar dat het allemaal zo simpel niet is om de eerste wedstrijden te winnen.
1: Ja, en dan is het al heel vroeg Inter dat in zijn vuistje lacht. Het is nog lang, maar ze staan al op kop. En als je dan de concurrentie ziet of de manier waarop ze spelen, dan word je er toch ook echt vrolijk van.
0: Ja, als ik even kijk, hè, dat record van Amorim. Sacchi, Arrigo Sacchi, die verloor zijn tweede competitiewedstrijd. Capello, die speelde zijn derde competitiewedstrijd gelijk. En Ancelotti, die begon meteen met een gelijkspel. 0-0 tegen Piacenza. Dus zelfs van de groten onder de trainers van Milan... is dat toch zo simpel niet gebleken.
1: Dus eigenlijk hoeft het helemaal niet veel te zeggen.
0: Nee, maar kijk, het is een statistiek zoals een ander. Hè? Voilà, schoten op doel. Hier komen ze. 5-1 uiteindelijk.
1: Ja, ik denk dat alle statistieken in het voordeel spreken van...
0: Ja, kijk, balbezit. 50-50 uiteindelijk nog. Ja, in de eerste helft toch meer het voordeel voor Juventus. Wat het balbezit betreft. Ik was ook eens aan het zien. Volgende week. Milan, ook geen simpele opdracht. Uit bij Lazio. Ja, we weten als Lazio thuis speelt, dat is nu al een paar maanden bezig. Het is niet dat je een vijandige sfeer moet verwachten, want het stadion zit leeg. Maar Lazio niet verkeerd aan het seizoen begonnen. En dan een thuismatch tegen Lecce. En dan is er al die interlandbreek, die hele lange interlandbreek. En een wedstrijd die nu al met stip in de agenda van menig Milan-fan staat genoteerd. Dat is die stadsderby voor begin november. Dus we gaan nog wel even door.
1: Ja, dat is die hoogtepunten. Deze man Nico González met zijn... belangrijkste feit van de wedstrijd. Jammer dat het maar bij eentje is gebleven. Die goede versnelling en dribbel en trap. Maar dan was het vooral Conceição die we aan het werk gezien hebben. Dit was een goede trap. Net niet erbij gekund door Locatelli. Maar de goede redding van Maignan. Weer aan de basis Conceição. Krijgt hem terug. Trapt. En een redding alweer van Conceição. Dus... om maar aan te tonen dat hij verdient man van de match is geworden vandaag. Hier aan de basis van die aanval. Die trap, buitenkant paal.
0: Dat had hij wel verdiend, hè, een doelpunt.
1: Ja, is hij nadrukkelijk naar op zoek geweest. En dan uiteindelijk ja, de inval is met Chukwueze die daar Cissé bedient. Komt naar binnen, iets te makkelijk denk ik toch wel voor Locatelli om zich in de luren te laten leggen. En dan door de beentjes.
0: Hier zien we het dus van schuin achter het doel.
1: Het is niet dat het een fout is van de doelman, maar hij reageert laat. Heeft hem te maken met die bal. En dan even geluidmaker van Gatti, de verdiende geluidmaker van Gatti in het slot van de wedstrijd. Kijk eens hoeveel mensen in de 16 van Juve.
0: Ja, onder andere de winter, maar je kan deze goal ook niet hem verwijten, vind ik. Hè?
1: Nee, niet specifiek.
0: Ja, want Loftus-Cheek stond er ook nog bij. En zo dus 1 tegen 1. En nog wat statistieken. We kijken dan vooral uit naar het klassement.
1: Tegenwoordig gaan we zo voor alle statistieken doen. Waarschijnlijk. Het heeft allemaal weinig zin, maar...
0: Hier alle wedstrijden nog eens op een rijtje. Morgen worden er nog 2 gespeeld, dat weet u. Maandagavond voetbalavond in de Serie A met de Cagliari tegen Lecce en Udinese tegen Lazio. We onthouden vooral dat Roma gewonnen heeft dit weekend, dat Inter gewonnen heeft dit weekend. En Como vrijdag opnieuw 1-4. Ja, Fabricas, dat blijft
1: blijven verder.
0: Ja. En dan nog eens het klassement. Dus twee ploegen nog maar met een perfect rapport. Lazio kan er morgen eventueel bij komen. Roma en Inter op kop. 9 op 9. En dan Milan en Juve en Como nu al in de achtervolging. Maar voor Como moet er niks. Bij Milan en
1: Fiorentina.
0: Ja, en dan Fiorentina helemaal onderin. Met 0 punten in het gezelschap van Genoa en Venezia. Voilà, en dan nog eens kijken naar de volgende speeldag. Lazio-Milan, dat is toch een topaffiche. En maandag nog veel voetbal. Goed, we gaan afronden. Gilles, dank voor het
1: commentaar.
0: Thuis, dank voor het kijken. Graag tot volgende. Bye-bye.

0: Zo, daar bent u weer, dames en heren. Ik zei daar straks al, het Lottopark zal helemaal vollopen voor de komst van Racing Genk. Ook gesteund door, wat is dat, 1500 supporters hier voor een topaffiche in de vooravond. En ik gaf het al aan, de twee ploegen willen graag een sprong maken en aanhaken bij het koppelotonnetje dat zich in de stand gevormd heeft. Met Gent dat er bovenuit steekt, Union dat er net achter hangt, Club Brugge dat met die drie punten vrijdag aan de Gesselse Dijk ook is mee opgeschoven. En je wil al niet zo vroeg op het seizoen te ver achterop hinken, wat eventueel het geval zou zijn als ze hier zouden gelijkspelen. Als al Racing Genk daar en verplaatsing naar Anderlecht net iets meer vrede mee hebben. Dat zou kunnen natuurlijk. Vitor Bruno heeft de voorbije wedstrijden, ja, hij zei ik ga het niet aanhalen, maar hij deed het toch, geklaagd tussen aanhalingstekens over de vermoeidheid, de opeenvolging van wedstrijden, de zware zomer. Hij zei, joh, had 2 weken om de wedstrijd voor te bereiden. Wij 1 dag. Vandaag spelen we weer, heeft hij op de persconferentie gezegd, tegen een frisse ploeg. Kan dat een rol spelen? Of zeg je, ja, er zijn natuurlijk nu wel 4 jongens, nieuwe jongens die erin gekomen zijn. Want hij roteerde ook niet, bijvoorbeeld in die thuiswedstrijd tegen Kajrat.
1: Dan ben je bijna verplicht om dat te gaan doen. Ik snap ook wel dat je dat niet graag doet, want je komt nieuw en je wil iets bouwen. En bouwen door om de 3 dagen van alles te veranderen aan je ploeg, dat gaat ook moeilijk. Hij heeft zelf gesproken over principes. Die kunnen alleen maar ingeslepen worden als je dan inderdaad veel met dezelfde jongens doet. Dat allemaal zwaar is in het begin, dat is zeker waar. Alhoewel dat ik ook zoiets heb van, ja, het wordt pas zwaarder ergens in november, in december.
0: Het is nog maar augustus.
1: Op dat we zijn nog altijd vroeg, dus er zou toch nog een bepaalde frisheid moeten zijn waarin dat je in staat bent om als goed getrainde jonge sportman te recupereren na 2 of 3 dagen. Toch?
0: Ja, zo is het. Ze hebben natuurlijk wel die vermoeiende reis gehad naar Kajrat, maar daar hebben ze in het weekend niet gespeeld. Die wedstrijd is dus donderdag ingehaald en ook dit hebben ze donderdag gespeeld en nu vandaag opnieuw uiteraard. Maar goed, dat komt er de komende weken en zo willen ze dat graag natuurlijk met Europa League voetbal en een heel mooie affiche over 1,5 week is dat hier in het Lottopark tegen Lyon. U zag daar even uit de spelerstunnel ook al Sibierski komen. En Racing Genk, ja, Gert, heeft toch ook blijk gegeven in de transferperiode qua kwantiteit en ook wat betreft de bedragen die ze gelegd hebben van ambitie eigenlijk. Misschien een beetje anders dan de andere jaren. Ze hebben er ook nog in de laatste paar dagen 3-4 bijgehaald.
1: Mag of moest ook wel na volgend seizoen, zou ik denken. Hè? Dan moet je toch zorgen dat je weer een goed seizoen hebt. En dat je toch weer opnieuw meedoet. Dus dan moet je wel iets durven uitgeven ook nog.
0: Zo is het inderdaad. Scheidsrechter met dienst. U zag hem daar bij het opkomen van het veld. Is Jan Boterberg. En het zal toch een soort ontdekkingstocht zijn, zou je kunnen zeggen. Zeker langs de kant van Anderlecht. Met Ben Tayeb. Die zagen we nu al wel even aan het werk. Maar dat was maar een korte periode. Tegen Kortrijk. Met Koutsoupias. Van wie dus gezegd wordt de Griekse Marquisio. Voor de iets oudere kijkers die de Italiaanse international zich nog herinneren als zeer energieke, veel veldbestrijkende middenvelder. Box-to-box, dat is ook wat van Koutsoupias wordt gezegd. Een beetje een vreemd verhaal, want hij was hier donderdag en zijn transfer is in de laatste uren dan toch nog goedgekeurd. Omdat het er nog wel af kon en er nog weinig moest betaald worden. Dus ja, en dan meteen aan de aftrap. Die maakt dan de grootste sprong, zou je kunnen zeggen. De andere middenvelder moet nog even wachten met Amane. Die toch met een zekere reputatie naar hier is gekomen. Misschien had Vitor Bruno nood aan het profiel van de energieke Griek. Meer dan aan dat van Amane. Dat zullen we ontdekken. En natuurlijk ook aan de andere kant. Ik zei het al, 5 minuutjes ingevallen. De nieuwe rechtsback van Racing Genk. Ze hebben er daar ook 2. Want er is ook nog de Montenegrijn van 20 jaar Milan Roganovic. Die op de bank zit. En ik kijk ook wel uit naar de basisplaats van Ogea. Van al die jongeren die al in de ploeg zijn gedropt de voorbije weken. Ja, vind ik dat de interessantste misschien. Ik weet
2: interessant,
0: het.
2: Ja. Zeker.
0: Boeiend zo.
2: Ja, zien, in het begin van een wedstrijd zo, dat gaat geven.
0: Maar. Dat is helemaal anders dan dat invallen. Ja, dat een kwartiertje, 20 minuten, wat nu is gebeurd. En zo gaan ze wellicht toch staan. Dus ja, Altman moet dan toch weer van de linkerkant spelen, zoals op Beveren. Dat is niet helemaal zijn ding eigenlijk.
1: Maar je moet toch vooral beginnen met gewoon goed te spelen. Of dat nu links of rechts is, ja, met iets te laten zien. Ik vind dat een positie op zich mogen niet te rap als excuus gebruiken, vind ik, om te zeggen van ja, het is mijn beste plek niet. Er zijn heel veel jongens die begonnen zijn ooit op een plek die de hunne niet was, of niet hun favoriete plek, maar wel laten zien hebben dat ze heel goed waren en dat ze verdienden om in een ploeg te staan en op die manier carrière hebben gemaakt. Dus ja, het is ook aan hem om iets te laten zien van die andere kant. Ja.
0: Aan de andere kant, ik kan natuurlijk wel begrijpen, als je dan inderdaad bij een nieuwe ploeg komt, dat je zegt, als ik dan op mijn beste positie kan spelen, dan kan ik misschien nog net iets meer laten zien. Maar goed, hij krijgt wel de kans om hier opnieuw, net zoals op de Freetiel van bij de aftrap, te spelen. En ook de nieuwe Ier, met een niet zo Ierse naam, Omoba Midile, Andrew, zit op de bank. Centrale verdediger die er is bijgehaald, Iers International. Om voor wat concurrentie en straks ook rotatie te zorgen, neem ik aan. Voor de twee Fransen in het hart van de Anderlecht-defensie. Met Petro en Biancone. Voilà, die van Genk moesten er even op wachten. De VAR is een WK-ganger vandaag in Tubeke met Bram van Driessen. Dus dat moet goed zijn. Die heeft ervaring op het allerhoogste niveau. En dan kunnen we eraan beginnen. Eerste 45 minuten in het park hier. Met Jeppe Ehrenberg. En meteen een lange bal van Matthijs Smets. Maar Biancone gaat duelleren. Hij komt niet te veel centimeters tekort, meter 87. Een stuk of 5 zou je kunnen zeggen tegen Durostini. Daar worden interessante duels.
1: Dat is misschien net buitenspel. No.
0: Ja, aangegeven zo. Bentayeb moet al even de vegeters strikken. Topschutter dus, ik zeg het nog een keer, bij Troyes in de Ligue 2. Vorig jaar 20 doelpunten. Gemaakt. En een buitenkantje volgens Sibierski om die naar hier te halen, wat hem bij Troyes niet gelukt was, want dat wilde hij eigenlijk ook graag doen, vast overnemen, maar dat lukte niet van zijn club Uranga. Arco kan hè? Die zal ook wel beseffen dat de plaatjes centraal op het middenveld duur worden. Ja. Goeie poging om die bal diep te steken.
1: In de bal in eerste instantie door Bentayeb en een goede kaats, dat zeker. We gaan het doorhouden hoe vaak, om dat evenwicht te bewaren als diepe spits, hoe vaak dat hij in de bal komt en hoe vaak dat hij diep gaat gaan. Omdat de verdediging van Genk toch ook wel hoog staat, graag hoog staat. Zien of hij die ruimte induikt op.
0: Luca Brugmans met een verre trap op het hoofd van Augustinsson. Ook hij dus een concurrent erbij. Die zit nog niet op de bank, denk ik. Nee. Japtjoek. Maar die heeft denk ik weinig gespeeld als ik het goed heb. Dus die heeft nog wel wat tijd nodig. Ik denk een maand of 6 als ik dat goed heb. Kana diepe bal richting Antman. Maar de nieuwe rechtsback Amaro ertussen. En opgepikt door de nieuwe Griek dan weer bij Anderlecht. Poetsoepjas. Het is toch een beetje kopjes kijken zo. Ja. De nieuwe jongens bij Paarswit. Een overtreding gefloten. Bentayeb duwde blijkbaar in de rug van Kongolo.
1: Hoewel die wat al zagen. Wil aangaan. Gooit er zich voor, dat zeker. Niet de lengte van de collega aan de overkant, dat niet. Geen 1,90 meter om in de strijd te gooien. Maar zeker niet vies om in het duel te gaan.
0: Nee, het is een tussen aanhalingstekens kleine spits, 1,80 meter. Ja. Amaro met Smets. Gaat. Nou, de bal komt maar even achteruit tot bij Brugmans. Het is een indrukwekkende verschijning natuurlijk wel tussen de palen. Enorme rijkwijde, vandaar dat hij misschien nog het meest aansluit bij Thibaut Courtois wat dat betreft. Mooi van Ito, maar uiteindelijk toch niet binnen bereik van Amaro.
1: Nee, maar als het niet goed genoeg, niet hard genoeg. Naar binnen getrokken in eerste instantie. De ruimte gemaakt voor Amaro om te komen. Anderlecht in een compact blok. En naar binnen ook met de backs. Door wel die ruimte om op de flank door te gaan.
0: Weer rondje buitenspel van Ehrenberg, denk ik. Dat er al gefloten was voor een vlag.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dus in principe niet de juiste volgorde, maar het was wel juist duidelijk. Hè. Canna, die de bal graag wilde. Maar Petro zegt Biancone en Kozemans. Niet vies van een paar lange ballen. In Kozemans, maar daar zat Ito tussen. Ook die zijn eigenlijk best oké aan het seizoen begonnen, de twee Japanners. Met Yokoyama aan de linkerkant en Ito. En Tayeb, met Kongolo er dicht tegenaan. Ja, en met zijn tweeën lossen ze het daarop en dan kan Ito voetballen met Ehrenberg eventueel of Durosini. Duelletje met Biancone. Geen overtreding.
1: Maar ze hingen wel aan elkaar.
0: Goed werk van Biancone. Sikan die bal vrijmaakt. Ja, hij werd wel vastgehouden. En dus wat onvrede bij de Genkenaren. Bij Heijnen vooral.
1: Nou, tussen Biancone en Borussini kwam het een beetje van de tweeën, denk ik.
0: Ja. Maar met Ovea. Vier seizoenen geleden dus van Stoudaar overgekomen. Als kind van 13. Wel duidelijkheid. Sikan, goede versnelling. Maar goed verdedigen ook. Smets claimt de doeltrap. Het is toch een corner voor Anderlecht. Zijn eerste goal gemaakt in de Jupiler Pro League. Milo Sikan tegen Kortrijk.
1: Van zijn eerste actie over de binnenkant. Zoals hij dat daar met zijn rechter, als hij dan op links moet spelen, vaak doet, naar binnen komen.
0: Standaard situaties zijn ook voor hem. Loopactie van Ogea, die was het misschien vergeten dat hij even bij Brugmans moest gaan staan. Onder zijn oksels ongeveer komt hij. Ogea.

0: Geen schijnbeweging. Ja. Dus toch maar tikken met Augustinsson.
1: Maar toch uiteindelijk naar zijn rechtervoet.
0: Ja, dat valt nog mee. Augustinsson kan hem brengen. Maar Bentayeb, ja, die wilde de bal dieper. Had ook moeten. Trok hem te veel achteruit uiteindelijk. Want Bentayeb was waar hij moest zijn. Aan de eerste paal. Nu ver uit de box. Daar in de buurt van de bal. Maar wordt naar de buitenkant gevoetbald bij Anderlecht met Ogea. Veel beweging rond de bal op die manier bij Anderlecht. Met Kaar. Ook hoog.
1: En nog met diepgang ook. Dat doet hij prima.
0: De beste versie van Mama hebben we deze zomer al gezien bij Anderlecht. Oké, ja, geeft een buitenbereik van Canada. Dus gek misschien een keer met Heine. Ja, Kone. Dat ging net goed. En uiteindelijk heeft hij nog het voordeel, want de ingooi van Anderlecht.
1: Inderdaad, hij helemaal zonder risico's. Dus ook een ding gevlogen, maar goed, zat op de bal.
0: Veel stevige duels. Dat was hem even. Goed Soepjas. Veel clubs versleten uit de lagere reeks in de voorbije jaren. Bij... in Italië. De promotie met Frosinone afgedwongen, maar daar toch niet willen blijven. Slim, goed genoeg van Kongolo. Goed verdedigd.
1: Stevige schouder er tegen. Zo, Bentayeb weggezet. Het is in eerste instantie op de flanken te doen voor Genk. Daar, jongens aanspeelbaar. En dan schuift dat blok van Anderlecht daar naartoe, naar de balkant. Zaak voor Genk om dan te gaan wisselen van kant ook. Voorlopig net iets te veel achteruit.
0: Kongolode dus in twee wedstrijden na elkaar een doelpunt maakte. Zijn eerste twee voor Racing Genk. Zijn verleden als spits benut. Durosinmi met Petro. Moest het toch afleggen in sprintsnelheid, de Fransman. Ja, komt er daar knap uit. En nog een goede bal op. Kan hij wachten er een beetje op. Ehrenberg. En oh, aangeraakt toch. Jep, Ehrenberg met een goede beweging. Maar het sterke werk even geïllustreerd, Gert van Durosinmi.
2: Zo begint het, hè, met gewoon de diepgang van uw spits die in die ruimte loopt. De hoge bal over de verdediging gedropt. Duel uitvechten, winnen. En zo kan je makkelijk tot de kans komen.
0: En nog net aangeraakt vandaar de eerste corner. Voor Racing Genk met Ito. Rozemans, een zondagsbal. Wil graag snel, maar vindt niet meteen iemand. Publiek is wat ongedurig en dan geeft hij hem helemaal verkeerd. Ja, of daar nu al meteen boegroepen bij moet, dat weet ik nu niet. Maar... ja, gooien, zegt hij. Hij kan gooien, dat weet ik. Hij kan trappen ook. Maar vond niet meteen iemand die hij geschikt leek. Ook toch niet erger dan dat lijkt mij. Mooi. Van Jokojam. Ehrenberg. Nee. Petro. Hij heeft nu al door dat het geen simpele avond wordt tegen die sterke Durosinmi. Het is een felle wedstrijd hoor.
1: Ja, Bentayeb moet steviger worden. Daar gaan ze nood aan hebben dat die bal kan worden vastgehouden voor hen.
0: Ja, Ja, Svetkovic, van wie specialisten toch zeiden dat hij echt heel erg belangrijk was voor die pressing. Eer dan Sikan eigenlijk. Dat is toch de man die plaats moet ruimen. Je zou kunnen zeggen, miste natuurlijk wel wat kansen tegen Kortrijk. En Sikan heeft nu eenmaal dat grote vertrouwen. Voetbalt ook goed mee. En dus Svetkovic, voorlopig het kind van de rekening. Goed tot DLG. Ja. Zo zagen we er afgelopen donderdag ook een paar. Waar het publiek gaandeweg ook wat ongeduldig van werd.
1: Van een keer hoger gaan doorjagen nu. Een hele team.
0: Maar op de twee ploegen zijn niet bang van een lange bal.
1: Ongelukkig contact. Hij had gewoon op de bal van Petro. Daarna nog contact met het hoofd misschien.
0: Flinke rolbeurt van Rafael Durosini.
1: Ja, een bal die eerst ongevaarlijk leek. Maar als je inderdaad met de spits ziet die toch overal achteraan gaat. Dan moet je toch nog hebben. Ongelukkig na de bal toets.
0: Hij raakt hem wel tegen het hoofd. Ik kan zeggen, de voet was heel hoog, maar hij speelde toch
1: ook net wat eerder. Hij hoeft zich niet in te houden omdat iemand anders er met zijn hoofd naartoe gaat. Wat niet wil zeggen dat hij pijn kan doen natuurlijk als er degelijk contact was.
0: Ondertussen overleg. Het Koutsoupias, maar de coach.
1: Maar het is toch vooral aftastend, Peter. En eerder voorzichtig langs de twee kanten.
0: Veel duels, dat wel. En scherp op de middenstrook.
1: Maar niemand bereid om van in het begin al risico's te nemen in een aanvalspel.
0: Kijk dus even een minuutje met een man minder. Je weet hoe dat gaat. Sikan te makkelijk de bal kwijt. Ito. Blijft ermee lopen. Vond het geen geschikt moment om zijn landgenoot Yokoyama aan te spelen. Augustinsson belaagd door twee man. Dus veiligheid zal er goed buiten gezet met Amaro en Erembjerg waren ze daar. Erembjerg die hier, als ik het goed heb, vorig jaar met Zulte Waregem nog een geweldige goal maakte. En Heijnen met de ingooi. Durosini mag het veld weer in. Hoort u ook aan het publiek. Agura proberen te verlengen. KJB, de man die de wacht optrekt. Straks nog meer absolute topvoetbal. In de app van DAZN kan u kijken naar Juve tegen Milan. Gisteren was er wel Inter tegen Napoli. Het was in de tweede helft een dolle wedstrijd. 3-2. Inter laten zien dat het een lastige tegenstander wordt voor Club Brugge. Tweede speler van de Champions League.
1: Genk vastgezet hier op de kant, dus terug achteruit.
0: Dat is er netjes onderuit gevoetbald.
1: Ja.
0: Amaro met Erembjerg.
1: Dat die pressing net te laat op gang komt en iedereen 2-3 meter tekort komt.
0: Kayembe, Yokoyama. Ja, net nog voor Mama, maar dit is doeltrap. Uiteindelijk nog goed verdedigen van de bek van Onderlicht.
1: We gekanteld van Genk was dat. Van links naar rechts en terug. En dan de opening op links.
0: Halfjaartje bij Birmingham gezeten, die Yokoyama. Waar voetballers af en toe allemaal belanden. 19 wedstrijden, één volledige wellicht. Dat was een duw, leek mij, in de rug deze keer. Van Bentayeb, Genk weer balbezit. Minuten ver en één gevaarlijke doelpoging van Jeppe Eremjerg.

0: Kone, Sikandos goed. Het kan openen naar Antman. Hij is al een tijdje uit de wedstrijd verdwenen. Steun van Augustinsson gaat naar zijn rechter komen. Antman, ja. Er was misschien een kansje om te schieten. Ik weet niet of hij dat echt kreeg. En daar gaat hij flirten met de gele kaart. En nu gaat hij ze helemaal krijgen.
1: Alles dom. Zag je van ver aankomen natuurlijk. En inderdaad, naar binnen komen. Klassiek, zoals hij dat graag doet. Dat is zeker niet verkeerd, maar de schot kwam er niet uit. En dit was overbodig.
0: Hij gaat nog altijd snel op zijn 33. Junya Ito. Zijn rekening geopend tegen Kortrijk. Met een mooie trap. Hier zijn ze dus. Twee schoentjes. De Rossini. En daar is hij. Aangenomen met de rozen. Sikan trapt hem vooral heel hoog. En uiteindelijk is toch Kayembe de sterkste. Met Yokoyama.
1: Goed, de controle. Bal op, niet goed genoeg afgeschermd dit keer.
0: Blijft een beetje worstelen met die rechter schoen. Zo lijkt het. Nog wat duwen. Kayembe. Speelt dan te kort in eigenlijk. Daar Kutsoupias eronder. Het bal is binnengebleven. Ja, de stuiter verraste liever Smets bijna.
1: Zeker goed gewerkt van Kutsoupias. En op de zijkant, daar de vrijheid.
0: Met Yokoya. Rangura is niet geweldig aan het seizoen begonnen.
1: Rangura.
0: Antman Amaro, maar die is ook snel blijkbaar. Kan aan met Augustinsson.
1: Ook dieper gemogen die bal. Had beter gemogen. Dat is frustrerend om de bal op deze manier kwijt te spelen.
0: Dat merk je nu wel, Gert. Nou, meteen Boegeroe, daar straks ook al bij. Oké, ongelukkige bal van Kozemans. Biancone dan een keer, Kanne. Dus ja,
1: het is ook de manier waarop, hè, Peter, dit soort bal, dat is een pijnlijke manier om een bal kwijt te spelen.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Zwaar, maar oké.
1: Dat zou niet mogen. Dus...
0: Dat is ongeveer in evenwicht, zoals u kan zien, het balbezit. Petro even Kutsoupias en dan Biancone. En toch geen. Wie wil acties verwacht worden. Dus doet het een beetje schuchter. Anders dan bij zijn invalbeurten vinden.
1: Inderdaad, durft te weinig.
0: Het is wel goed weggedraaid en dan diep. Mag ook weer wat dieper. Ja, zoals je daar straks
1: op. Allemaal details natuurlijk. Hè. Maar die 1, 2 meter dieper die bal maakt een verschil. Ja, voor degene die hem aanneemt.
0: Kan Kutsoupias snelheid maken. Die komt met een rare sprong. Uiteindelijk is het Kongolo. En gooi voor Ammerlicht. Deze was dus niet hard.

Tsoupias ook weer wat kort. Ehrenberg met Heijnen.

0: doordat er op de zijkant ruimte is om ballen aan te nemen. Dan krijg je wat meer tijd dan in het midden. Is de verleiding groot om naar die zijkanten te trekken natuurlijk.
1: Ik zei het er straks al onder ligt, vaak een taaie klant aan Racing Genk. Maar 5 van zijn laatste 10 competitiewedstrijden thuis kunnen winnen. Genk 4 daarvan, als je wat verder doortrekt. Maar 6 in 15. Terwijl Smets zich ervan bewust was dat hij niet mocht beginnen sprinten tegen Antman. Dus dat goed oplost. Dus 6 in 15 in Genk 7. Vorig jaar gelijkspelletje. Het jaar daarvoor 2 nederlagen hier thuis. Dus altijd werk voor Paarswit tegen Genk. En ook nu na 25 minuten. En dat mag wel wat meer zijn. Blijven bij die ene goede trap van Ehrenbjerg. En deze ook weer te kort, Biancone. Mag wel natuurlijk geen patroon worden. Yes. Kozemans er op tijd uit.
0: Ja, misschien wel het spel. Nee.
1: Niet aangegeven.
0: Nee, maar deze laat.
1: Ja, dat hebben ze bij Genk wel begrepen. Er ligt ruimte in de rug bij anderen. Dus ballen er leggen en iemand die erachteraan.
2: Ja, ze zitten met een spits die er niet vies van is. Om die ruimte in te duiken. En dan moet ook zo ook denken van Ito.
1: Goeie bal hoor, Burosimi, aanname is goed. Krijgt hij een schietkans? Nee, niet echt. Maar hij behoudt het overzicht, daar is Ito. 3 mensen, 4 mensen zelfs in de 16. En gekopt door Heijnen, dat kan hij ook wel. Maar vandaar was het natuurlijk moeilijk. Tweede doelpoging is niet echt in gevaar.
2: Nee. Laatste ogenblik misschien wel net uit het zicht geweest de bal. Dat zou kunnen met die mensen die voor hem stonden. In ieder geval te braaf, daar komt balletje.

0: We hebben nog niet al te veel offensieve bevliegingen gezien van de rechtsback van Anderlecht. Zit daar wel vaak mee voorin. Goeie bal, Ogea. En goed verdedigen hoor van Smets. Voor de neus van Bentayeb. Los uit de heup. Uitstekende bal van Ogea. Dit is balverlies. Juanito met Sikan in de buurt. En over de lijn, denk ik. Nee, oké. Niet aangegeven.
1: Staat er wel heel ver af ook, om dat te beoordelen natuurlijk. De mooie inspringer van Ogea. Smets komt groter en komt op weg.
0: Kana met Mama. Aan de rand van de WK-selectie gezeten met Marokko, dat weet u. Ja, dat was toch een overtreding van Kayembe, leek mij, richting het aangezicht van Ogea. Dat is goed van Bentayeb, die er even tussen kwam en gewerkt. Nou ja, knokken, goed soepjas. En dan inspelen, nee. Ja, dat valt mee. Dat valt mee, want er was niet te veel aan, denk ik, van Bangura. Ja, eerste overtreding heeft hij gefloten.
1: We kunnen daarin beginnen, hier bij de wegdraaien. Alhoewel.
0: Misschien het armpje was er te veel. Maar hij legt de bal wel aan de buitenkant.
1: Vandaag nog een gele kaart op. Dat zou ik nu niet doen. De vergelijking al gezien met Marquisio, Peter?
0: Ja. Zijn haar is al veel korter op de andere loopstijl ook. Ja, goed, de vergelijking werd in Italië gemaakt. Dus die weten waarover ze spreken. Valt mee voor Altman, Augustinsson. Altman de voorzet, geen kwaaien. Smets er weer tussen, is Ogea. Ja, dat is goed, maar Mamer was net niet vertrokken. Goed werken weer van Kutsoupias. En Ogea. Bentayeb. Kutsoupias. In de voeten van Heine. Appel voor buitenspel, maar dat wordt niet aangegeven. Bij Smets was dat. Oh, mooi Ogea. Kongolo in de wind, maar hij komt goed terug.
1: Ja, als je ziet dat hij dit kan, dan mag je dat meer doen, Ogea. Ja.
0: Strijd geleverd door Durosini. Goed verdedigen hoor, van Kongolo. En dat is mooi van Bentayeb. Nu trappen met links. Dat scheelt nauwelijks, want daar was hij heel erg dichtbij zijn eerste goal van Anderlecht. De topschutter van vorig jaar. We gaan zien in de herhaling hoeveel het scheelt, maar hij twijfelt niet.
1: Goed weggedraaid in eerste instantie. Maar toch een dikke meter.
0: Ja.
1: Meer dan een meter naast. Maar wel nu zichtbaar wat soort spits dat hij is.
0: Eerste poging van Anderlecht, net op het half uur. Niet tussen de palen. Ehrenberg. Maar de tackle nog van Petro. Yokoyama erachteraan gesprint. En nog geen paar goede minuten achter de rug nu.
1: Verder uit elkaar, dus ruimte.
0: Goed Soepjas. Oh, hier is Sikan. Dit is een kans. Sikan voor langs. Augustinsson, pardon, pardon. Anders was het misschien prijs geweest als het Sikan was. Die was blijven hangen.
1: Ja, je zit hier wel met een linkse voet, dus had ook beter gemogen. Het is ook te ver naast uiteindelijk. In de loop meegegeven. De tweede controle was misschien niet super. Daardoor ook geen goed schot, want wat uit evenwicht.
0: Twee keer nu kort aan elkaar. Anderlecht met dreiging. En Tayeb dan Augustinsson. Hier komt de Kutsoupias weer. Bal gespeeld door Heine. Dat is een overtreding van Mamar. Joppe Jan.

over het hoofd daar in het centrum van Erembjerg. Geen moeite voor Kozemans.

pas naar binnen van Om. Ja, nu wilde hij wel even langs de buitenkant, maar Amaro ertussen, recuperatie. Maar snel gedraaid door de Uruguayaan, makkelijk verdedigd.

0: het verschil tussen Kutsoupias en Galsana, dat is wel duidelijk.
1: Ja.
0: Veel energieker.
1: Ja.
0: Scherper. Sneller ook.
1: En al veel aan de bal geweest.
0: Almond. Uithalen. Nee. Gekraakt.
1: Inderdaad niet vol op de wreef. De ruimte nogthans daar. En toch wel heerlijk als zo'n bal botst.
0: Ja, ja. Maar,
1: niet zuiver geraakt.
0: De voorzitter kijkt even wat dromerig voor zich uit. Ja, Rossini heeft Giancone even geraakt in het duel. Zijn voet neergekomen, maar hij is weer overeind geklauterd.

0: wijst erop dat Anderlecht wel heel erg veel, zeker nu in het tweede deel van de eerste helft, voorin te vinden is geweest. En uiteindelijk toch de wat dominantere ploeg is geworden. Genk te weinig de bal in deel 2 van de eerste helft. Dat is mooi van Kanna. Een goede vleugelverandering van Petro voor Mama.
1: Als dat wat sneller was geweest, was dat 2-1.
0: Goeie Bentayeb! Oh, Brugmans! Dat is waarom hij toch een handvol miljoenen waard is. Bentayeb deed het perfect op de perfecte paas.
2: Nou, even inhouden en dan toch goed inlopen. Daar waar de bal moest komen, was ook hij. Heerlijk om zo te duiken.
1: Fantastische redding inderdaad.
0: Als je zo'n lange armen hebt, dan kan je erbij. Formidabele save, de grootste kans in de wedstrijd. Een bevestiging van Anderlecht dat dreigender is geworden. En de betere ploeg. Ook geen nee, dat is een slechte. Ito gaat wat temporiseren. Daar is hij alweer. Nuno Simeone doet dat uitstekend. Yokoyama nu even van de andere kant. Haar bal kwijt. En ondertussen iemand blijven liggen. Kutsoupias. Meneer Kozemans komt zeggen, kom overeind en naar voren lopen. Leek een soort oorvijg gekregen te hebben, denk ik. Buitenspel misschien van... Nee, zegt de assistent. Er stond maar nog één in het centrum, want iedereen keek naar hem. Wij ook. En hij wijst nee. Aan de overkant misschien Amaro, die nog was blijven hangen. Geen buitenspel van Ogea.
1: Bentayeb, een beetje aan het denken aan die kobbel. Dat deed eigenlijk weinig verkeerd.
0: Nee, dus... Ik kan niet beter doen.
1: Nee, dan...
0: Oh, in de hoek tussen de palen. Dus ja. Alleen stuit hij op een doelman van 35 miljoen. Herenbjerg met Yokoyam. Gaat zelf trappen. Niet de beste keuze. Uiteindelijk.
2: Er mocht nog wel eens iets gebeuren van Genk kant, dus dacht ik schiet maar.
0: Augustinsson met Antman, die weer inhoudt. Ja, los van te rennen. Ja.
2: Het wordt op een duur zeer voorspelbaar natuurlijk. Dus... Gaat op die manier Amaro niet verrassen.
0: Hier Mammer. Einde er even tussen. Recuperatie, Kutsoupias. Weer goed gegooid hoor, Ogea. En Amaro is scherper dan Antman. Ja, klein foutje van Petro. Viertjes zijn oude jaren in Antwerpen. Al vele jaren. Tosun Dosunmi. Dosunmi is zijn makelaar. Dat kan hij allemaal vernemen in de app van DAZN. Hij is de MVP van de week. De spits van Racing Genk. Voor een boeiend gesprek met een vrolijke jongen. Weer een randje buitenspel.
1: Net voorbij, denk ik.
0: Ja. Ja, inderdaad. Aangegeven.
2: Het is logisch, zou ik zeggen, dat het ook een keer van hem komt, die diepgang.
1: Voorzet, heerlijk om op in te lopen. Bal van Mama.
0: Goeie bal van Petro. Sikan. Wacht redelijk lang. Ja, en Antman is altijd te laat. Nu al twee keer naar elkaar eigenlijk.
2: Daar mag je op gokken om ook eens voor uw man te komen inderdaad.
0: Maar van de zijkant toch.
2: En als hij dan voorbij waait, te hoog of te ver is, dan is dat maar zo. Als je er nooit voor komt, ga je er nooit heen maken.
0: Weer randje buitenspel, denk ik, door Rossini. Maar onzwaait deze keer. Goed, Soepjas. Ja, heeft toch in de eerste helft een goede indruk gemaakt. Die eerste 40 minuten aanwezig. En brengt wat de trainer graag ziet in voetballers. Moeilijke bal, een goede aanname van Nogea. Snel gespeeld met Mama. De grote brug kwam er niet uit bij Kayembe. Hij een goede bal. Voor Erembjerg. En die is niet sneller dan Bianconi. Uitstekend. De defensieve actie.
1: In de binnenbaan. En afgesnoept.
0: Open doek. Voor Bianconi.

0: was wel een goede en goed meegenomen door Mamar. Uiteindelijk niet, want KJMB, die het eerst even een klein beetje verkeerd inschatte, kon corrigeren. Hier gebeurt het.
1: Maar wel de aanzet en de diepgang van hem. Je zag ook zijn linkervoet wat wegglijden. Dat steunbeen ging weg. En dan was het evenwicht wat zoek. Daardoor ook de mindere baltoets.
0: Dat is iets minder. Dan Brugmans.

tweede deel van de eerste helft wat boeiender geworden. Dat Anderlecht toch wat meer dadendrang heeft getoond. Wat nadrukkelijker is gaan aanvallen. En zijn momenten heeft gehad. 3. Van 2. Toch wel echt heel goede kans. Geen Mirisola meer, dat weet u bij Racing Genk verhuurd aan Hotel Leuven. De Rossini is weg. Maar Biancone kan terugkomen buitenspel. Ja, ze balanceren daar altijd op de rand. Net erover en net erop. Steukers is uitgeleend aan Bochum. Daar zitten ze, de mannen van Genk. Die dat allemaal voor elkaar moeten krijgen. Enfin, enkele toch. Dimitri Rokondé zou je even niet. Sadiq, die al lang niet meer in Genk vertoefde. Maar in Spanje trainen is nu bij Vallecano. En El Ouadi, dat weet u dus, naar Hamburg. Groot verloop op de tijd. Daar ligt dat nog dicht bij elkaar, die doelpogingen. Maar daar is ook die onschadelijke kopbal van Heijnen bij.

0: weinig beweging. Wel van Ito. Dus krijgt hij ook de bal.
1: Ehrenberg. Het was moeilijk om het ineens te doen, want Kozemans was er even ver uit. Voetballen met Yokoyama. En in de handen van Kozemans voldoende. Het afblokken door Mama. Kijk, hij kan heel ver gooien. Man, ja, te voorzichtig misschien in het duel met Bangura ingeleverd bij Ito. Ja, dat,
0: veel is dat allemaal niet. Ik ben wel verrast van het cijfer van Anderlecht.
1: Inderdaad.
0: Ja. Omdat die kopbal is een zeer goede kans. En ook dat schot van Augustinsson. Ja, goed, Erik, toch als een heel goede kans.
1: Dat is vreemd berekend. 1 minuutje komt er zo meteen nog bij. Nu op dit moment met de Kayembe. Yokoyama opgejaagd door Ogea. Er toch nog uitgekomen. Bangura legt hem bij Heine. Buitenom komt Amaro, het gaat naar het centrum. Ito, nee. Misschien nog voor Kayembe hier. Ja, dat is goed gedaan. Nog Gea laat zich daar te makkelijk ringeloor. Kayembe. Kan er nog een voorzet trappen. Dat lukt en gekomen. Oh, wat doet Bangura? Geeft hem terug eigenlijk. Wat een koppelkans. Kijk, dat denkt Storup ook. Alsof hij naar zijn eigen doelman terugkopte.
2: Ik denk dat hij wilde controleren, Peter, met het hoofd.
1: Ja.
2: Dat het niet bedoeld was als kopbal, maar meer als een controle die te ver wegspringt van zijn voorhoofd. Zoiets. Dat is niet koppen, hè. Dat is wat dit
0: nee, inderdaad.
2: Of iets tussen de twee. Hè. Twee gedachten in je hoofd en uiteindelijk geen van de twee uitgevoerd. Zo ergens tussen de twee blijven hangen. Gebeurt ook wel eens.
0: Augustinsson nog met een voorzet. Sikan. Ja. Goeie hangtime.
2: Wel echt koppen, maar erover.
1: En dat was meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft, geëindigd op 0-0. Maar het voordeel uiteindelijk wel, Gert, over de hele helft gezien voor Anderlecht.
2: Ja, dat is zo. Het betere van het spel. De betere kansen in ieder geval. En kansen gehad waar ze echt hadden kunnen scoren. Dat had Bangura ook kunnen doen, dus die daar beter mee om zijn gesprongen. Maar inderdaad, allemaal echt beter dan Genk.
1: En Sikan zeer teleurgesteld met die gemiste kans. Het was niet zo eenvoudig om die uiteindelijk nog laag genoeg te houden. En laag genoeg te houden en tussen de palen te krijgen. En het tweede competitiedoelpunt blijft voorlopig nog even steken. Maar dus gaandeweg werd het wel best een goede wedstrijd. Nog een keer omdat Anderlecht dan wat meer voorin te vinden was en wat gevaarlijker kon worden. We kunnen luisteren naar een eerste reactie. Tijdens de rust beneden weer bij Dave.
3: Brian, ik vond dat jullie aardig starten. Maar na 30 minuten draait die wedstrijd om. Wat gebeurt er dan?
4: Ik had de indruk dat we de gaten niet meer dichtgelopen kregen. Of we communiceren niet goed. Want ze vonden heel makkelijk de verticale bal tussen de lijn. En dat deden we de eerste half uur wel goed. Waardoor dat we in de eerste half uur weinig tegen kregen.
3: Wat is de bedoeling om in de tweede helft wat meer de openingen te gaan vinden. En de ruimtes te gaan bespelen. Wat moet er veranderen volgens jou nog meer?
4: Ik denk dat we op zich wel een paar goede runs hebben gemaakt die afgefloten werden voor buitenspel. Maar ik denk dat als dat een keer moet lukken, dat we zeker kansen gaan creëren.
3: Succes daarmee. On enchaîne, we gaan door met Ludwig Augustinsson. That's the ball you should have dropped in the back of the net, I think, that opportunity, no?
5: Thanks for reminding me. I feel already very bad that I didn't score. I have to score on this chance. It's a very good attack. I need just to finish it. Didn't go in and we need to be sharper. I think we are the better team. We have the chances. We need to score. We need to score.
3: Honestly, the first half hour, I almost fell asleep. And then suddenly, it was magic. Chance after chance. What happened? What made the difference?
5: I mean, we played on fewer touches. We were in the right spaces. We used the third man. Like you said in the beginning, maybe a little bit slow. I don't know if that has to be. I don't want to make excuses, but we played on Thursday. But I think we grow into the game. We got better, and like you say, we create the chances and should have scored.
3: Thanks a lot.
5: Thank you very much.
1: Granados. Interview met Dave Peters. Wreef het hem onmiddellijk onder de neus dat hij die kans tussen de palen had moeten trappen. Hij werd ervoor bedankt ook door Augustinsson. Hij zei ja, inderdaad, die had ik moeten afmaken. Terwijl Lucas hij daar op een zijspoor naar beneden geleid, zal ik maar zeggen. En hij zei het eerste half uur oké, was misschien een beetje slordig, een beetje traag gaandeweg. Vonden we beter de ruimtes, minder baltoetsen, sneller diep en hebben inderdaad kansen gecreëerd. We moeten scoren, want we zijn duidelijk de betere ploeg tegen Racing Genk. Dat was wat Augustinsson zei. En Heine kon je het een beetje vinden in zijn uitleg. Zei, we kregen het niet meer belopen in het tweede deel van de
2: ja, er was kansen ontstonden inderdaad, omdat ze wat meer ruimte weggaven. De reden waarom is moeilijk te zeggen. Dat hangt van een aanval tot een ander af. Wat hij ook wel zei, die diepgang, die moeten ze wel blijven zoeken, denk ik. En dat hoeft maar één keer goed te zijn.
1: Zo is het. We gaan nog even uit voor wat reclame. En dan recapituleren we nog even. Voilà, dit is nog altijd het Lottopark. Geen doelpunten in de eerste helft. Had dat zeker gekund.
2: Hij komt ook nog eens kijken, Silvio Proto.
1: En voor Genk en zeker veranderd.
2: Ja, absoluut. Eerste kans was voor Genk. Omdat Rossin wel goed bijhield hier in de hoek. Achteruit legde. Tussenkomst van Manguro. Ehrenberg kon trappen. Allemaal geraakt. Niet vijanders tussen de palen zou zijn geweest, dat denk ik niet. Weer de diepgang bij Genk, maar dan echt wel wat ruimte in de rug liet. Probeerde Genk van te profiteren, was vaak buitenspel. Niet in deze fase. Uiteindelijk leidde tot een voorzet en een kopballetje van Heine. En dan de eerste kans voor Anderlecht na 31 minuten. Deze plaatsbal van Bentayeb. Draaien en schieten. Er had nog meer krul op gemoeten om echt heel gevaarlijk te worden. En dan die aanval waar er plotseling veel ruimte was. En waar Augustinsson, weliswaar vanuit een schuine positie, kon trappen en mocht trappen. Maar als je kijkt naar die lichaamshouding, daar spreekt eigenlijk al de misser uit. Wat uit evenwicht. Een hele goede voorzet van Mama was deze. Heerlijk om op in te lopen, om duikend te koppen. Dat deed Bentayeb. Deed hij eigenlijk ook wel goed. Toch goed genoeg, maar was een prima redding van Brugmans. Deze kopbal was moeilijker van Sikan. Kreeg hem dan ook niet naar beneden geknikt. Het klimmen en het blijven hangen in de lucht was al moeilijk genoeg. 0,33 hebben ze er uiteindelijk van gemaakt.
1: Wat we nog altijd redelijk weinig vinden als basis van de kansen die we hebben gezien. En uiteindelijk wat ik zei, het tweede deel van de eerste helft best oké. Okay. Tweede helft over een paar minuten. U kan kijken naar een reportage van de MVP van de week, Dudo Simli, de spits van Racing Genk. Een beetje reclame en dan zijn we terug voor de tweede helft van Anderlecht tegen Genk. Tot zometeen. Welkom terug, dames en heren, in het Lottopark. Daar ziet u even Silvio Proto. Cameraman houdt van hem, denk ik. Nee, dat is niet Yuri Tielemans. Met een beetje goede wil zou je kunnen zeggen dat hij er wat van weg heeft. Die heeft andere katten te geeselen. Als ik het goed heb, heeft Man United weer in de toegevoegde tijd of zo nog een gelijkspel toegestaan bij Coventry.
2: Everton.
1: Hè? Everton,
2: twee,
1: ah, sorry. Twee. En uitkijken naar de tweede helft. Of Genk, ja. Mario Stroijkes zit ook nog altijd te kijken. Het is een tragisch verhaal eigenlijk toch, Gert. Alles bij elkaar, toch het potentieel om ergens echt een goede voetballer te zijn.
2: Zeker waar dat hij op een bepaald moment stond.
1: Stond, ja, inderdaad.
2: Ja, dat is inderdaad gewoon.
1: Sterk op de benen, goede techniek.
2: En ik kan ook niet onmiddellijk de uitleg verzinnen.
1: Nee.
2: Over het waarom.
1: Ja. Maar het is wel zonde dat hij niet ergens een leuke, goede ploeg heeft gevonden. Ik zie dat Adedeji Sterrenberg beneden klaar staat om in te vallen. Hij komt in de plaats van Yokoyama. De supporters van Racing Genk moeten hem nog vergeven dat hij zeer nadrukkelijk naar Club Brugge wilde in het tussenseizoen. Dat er daar ook flink aan getrokken is, onderhandeld, maar dat de club niet wilde betalen wat Genk vroeg. En dat leidde toch tot de boegroep toen hij inviel tegen Beveren. En zelfs bij een aanval die hij zelf opzette, niet bij het hele stadion, maar bij de harde kern. Hij zette een aanval op, begon te sprinten. Dat was onder wat boegroep en gefluit.
2: Dat is vervelend.
1: Voor alle duidelijkheid, het nam geen proporties aan zoals bij Julian Alvarez, bij Atletico Madrid, als u dat gezien heeft vorig weekend.
2: Het zijn dingen die wel moeten overgaan, Peter, op een bepaald moment, anders kan je niet meer voetbal.
1: Ja, bij ABDG gaat dat nog meevallen. Julian Alvarez, dat wordt een iets moeilijker verhaal, denk ik. Genk staat al te wachten, Anderlecht laat op zich wachten. En dat zal denk ik met dezelfde elf zijn. De coach zal gaandeweg niet ontevreden zijn geweest met wat hij heeft gezien van zijn ploeg in deel 2 van de eerste helft. Maar het doelpunt, daar wachten we nog op. Hij heeft vooralsnog een rustige avond in Tübingen. Bram van Dries. En op dit moment ging dus 8 punten. Daarmee netjes naast de Sint-Truiden. De gauwgenoot Anderlecht 7 punten. Daarmee dan naast de Lommel en Antwerp. Virtue. Antman, een bal die net te laag is. Als hij wat hoger was, was dat al een betere. Rossini trekt zich op gang. Kan hij naar het centrum spelen?
2: Nee. Had hij toch moeten proberen op een of andere manier in één
1: keer. In één keer, ja. Want Tamaro maakt echt een heel goede loopactie. Had ze zomaar de vrije baan als die bal goed gespeeld werd. Richting Colin Kozemans.
2: Nou, hij is teleurgesteld. En dat snap ik ook wel.
1: Ja, terecht. Het was een Elouadi sprintje. Een Munoz sprintje dat hij trok daar naar het centrum.
2: Offensieve rechtsachter, niet gelogen.
1: Brugmans weer richting de Rossini. Ja, goed afgelegd hoor, in moeilijke omstandigheden. Ehrenbjerg neemt over met Ito.
2: 4-4.
1: Gaat op zoek naar zijn linker. En hij kan uithalen. Nee, nog een balletje voor de Rossini. Lopen geen buitenspel aangegeven. Ito met links kan ook, maar geen gaatje. Heine dan tegen de benen in het centrum van Koutsoupias. Geen buitenspel. Dus.
2: Daar miste ik de agressiviteit van de twee middenvelders van Anderlecht om te komen helpen. Daar bleef een situatie die te lang 4-4 was. De middenvelders op bleven kijken. Hier al niet meer natuurlijk. Daar iedereen terug achter de bal. Dat is in de omschakeling te doen.
1: Heine koos voor een harde plaatsbal, maar er was weinig ruimte. Tweede minuut, corner met Ito. Het hoofd van Sikan. En Kayembe, ja. Vol vertrouwen, uiteindelijk nog wel goed gedaan. Ehrenbjerg, die kan opnieuw openen voor Ito. De koppers zijn nog altijd gebleven met Bangura. Geen kwaaie voorzet. Kozemans met de anderhalve hand. Goed gedaan. Want Durostini zat in de rug hoor. Klein beetje onorthodox, maar efficiënt.

Sekan is vertrokken op de bal van Bianconi. Ja, en dan moeten ze meer doen. Dit rendeert. Goede diepgang van hem. Kongolo is echt heel sterk. Snel, wendbaar ook nog. Maar dat miste ik in de eerste helft. Bij Anderlecht ook, de diepgang. Ruimte induiken. En dat zit niet in het spel van Bentayeb. Dat is ook al wel duidelijk in die eerste helft. Alles in de voet gevraagd. Altijd in de bal komend. En dat is op zich niet zo erg als een spits dat doet. Of als je weet van spits, vooral in de bal. Als er dan andere jongens onder hem wel diepgang. Dat zorgt dan voor een tegenstelde beweging. Kan ook gevaarlijk zijn, zeker en vast. Maar iemand moet het wel doen. Ik denk dat dat ook meer in de spel van Pampan zit dan van Ogea. Ja. Bianconi houdt daar makkelijk de roesting niet af. Maar hij moet het wel doen, Peter. Dit is zo'n moment. En hij doet alsof, maar hij vertrekt niet echt. Hè. Weet je, dat is aanstal te maken, maar dan toch snel terugkeren. Hij moet wel een keer echt doorlopen ook. Dat is goed. De combinatie Antman-Bentayeb. Aramaro heeft snelle benen, is terug in het centrum. Goed Soepjas. Hier is Augustinsson. Nee. 5-6 man in de box van Anderlecht. Hij is er zelf teleurgesteld over. En Goed Soepjas even met signalen naar de bank. Ik denk dat hij moet gewisseld worden. Hè? Dat is wat hij leek aan te geven. Verlengen weer van Durosin. Zijn naam betekent in het Yoruba. En als u de reportage zag, waren ik geëmotioneerd over zijn moedersprak. Ik kan ze bekijken in de app, maar tijdens de rust bedoel ik. Heeft dat wel een speciale betekenis, want zijn naam betekent blijf om mij te begraven. In het Yoruba. Omdat hij blijkbaar bij zijn geboorte zeer fragiel was. En zijn moeder een beetje uit ongerustheid en... Weliswaar gebruikelijke naam in Nigeria. Apart verhaal. Durosin.

0: Strandman helemaal achteruit tot bij Kozemans.
1: Het zijn momenten om te vertrekken. Je hebt in de bal niemand anders die vertrekt. Nu zou moeten, maar buitenspel opletten natuurlijk.
0: Dat is een goede bal voor Antman. Augustinsson, hier de schietkans voor Antman. Oh, Brugmans, foutje. Dat valt mee. Ja.
1: Goeie flankwissel. En dan is er ruimte om wat binnen te komen en te trappen. Geen geweldige trap. Maar toch wat problemen om die bal op de borst te klemmen.
0: Ja, technisch foutje heet het. Dus net iets verkeerd ingeschat. Kan aan goede recuperatie. Maar als hij er niet in cabrioleert zoals dat nu het geval was, gauw vergeten. Weer goed gecombineerd, Antman nu met Canna. Ito is er wel bij, terugleggen. Ja, vandaar en nog binnenkoppen, dat was heel erg moeilijk. Maar twee goede versnellingen van Antman hier op de linkerkant.
1: Moet hij doen als je die snelheid hebt. En niemand kan u wegsturen, dat is niet zo moeilijk. Balletje in de diepte en rennen.
0: En Tayeb kon er alleen maar, ik denk, met de borst zelfs tegenaan lopen. En Genk is te snel de bal kwijt nu weer toch in het begin weer van de tweede helft. Anderlecht duwt. En toch Gea. Nee, paas van Mama niet goed. Was nogthans een heel eenvoudige. Ja, Brugmans ook weer in de voeten van Soepjas. Terwijl Jansana, zijn vervanger, dus klaar staat. Dat is mooi, dat bruggetje van Tochea. Ja, en hij was al gefloten. Dus geen kans voor Sikan om uit te halen.

0: wissel die nu doorgevoerd wordt voor de vrije trap. Zeker een veelbelovend debuut gemaakt. Het publiek is er in elk geval tevreden mee.
1: Nee, dat was zeker niet verkeerd aanwezig hier. In ieder geval veel aan de bal geweest. Zijn meters gemaakt.
0: En vinnig.
1: Ja, proberen dingen af te dwingen.

0: Ogea of Anman. Dat zijn de twee achter de bal bij Anderlecht. 9 minuten ver in de tweede helft. Beetje achter Sikan, Losini. Gaat zich sterk maken en inspelen op Ito. Er zit over zijn snelle benen. Goeie bal hoor, door Losini. Oh, door zijn benen. Ja, het was een beetje op halve hoogte. Maar hij was wel helemaal vrij op die heerlijke bal van Ito.
1: Adman liet hem los, was er aanvankelijk bij natuurlijk in dat spurtduel terug. En dan bleef je hem niet volgen. Bleef je te veel naar de bal kijken.
0: Een waarschuwing toch voor Anderlecht. Amaro met Ito. Aanval die Genk misschien wel weer wat vertrouwen aan de bol geeft. Kijk, dat is mooi. Mangura, Jansana uitgespeeld. Ja, dat deed je Sternberg. Ja, je kan een voorzet trappen, want er staat een uitstekende kopper. Kongolo. Zo wandelde hij naar zijn goal tegen Beveren. Maar dat deed je Sternberg, zet zich door. Kayembe, goed werk van Petro. Ja, dat was iets te getelefoneerd deze keer van Kongolo. Ja, El Jansana heeft niet veel krediet bij het Brusselse publiek. Dus zijn eerste bal die al fout gaat, levert al wat gefluit op. De vlag is voorlopig nog altijd beneden gebleven, dus zal geen buitenspel zijn. Daar geloofden ze wel in bij Anderlecht aan de DG Sternberg. Herenbjerg. Balletje is mooi binnendoor. Goed verdedigen van Biancone. Ingooi is wel voor Genk, zegt Boderberg.

0: Heine weer met de ingooi. Maar Gouda probeert te verlengen. Het is het hoofd van Jan Sanne. Ja, vol risico, maar Amaro, waarom niet?
1: Ik ben optimistisch tegelijk.
0: Ja, toch een wonder nodig om diep binnen te trappen. Nou, Sikand deed dat goed, maar Smets prima. En Kongolo die staat met het grote vertrouwen te
1: sterk. Ja.
0: Nou, dat deed je sterk. Genk komt beter in de match.
1: Ja, het gaat wat meer op en af ook. Organisatie. Het is net wat minder. De eerste helft, allemaal echt heel de tijd in dat medium blok. Die duidelijke 4-4-2. Dat is nu niet meer altijd het geval. En zelf wat temporiseren om wat op adem te komen. Niet het soort ballen voor Bentayeb.
0: Ook alweer meteen wat fluitjes.
1: Nu terug in blok.
0: Fantasy Pro League is nog altijd aanwezig. Kan nog altijd spelen nu ploegsamens competitief zijn. Sikand, nee. De controle was niet goed. Dat gaf Smets de kans om ertussen te komen.
1: Technisch sterk. Ogea. Dat is wat hij doet. Ziet er allemaal goed uit. Mooie voetballer.
0: Voorzet te laag. Kongolo. Is dat?
1: Ja.
0: Geel. Kan aan gele kaarten. Krijgt er ook elke week één eigenlijk.
1: Ja, veel op deze manier ook.
0: Het probleem is wel, vrijdag was ik in Lommel. Daar werden zo 4 of 5 fouten gemaakt.
1: Zonder geel?
0: Zonder geel.
1: Ja, dat is niet.
0: Ik denk de 5e of 6e vergelijkbare, dan was het ineens gele kaartjes. Ja. Hier nog een keer de tegenaan.
2: Hij is wat tussen zijn benen, dus hij weet niet goed wat hij ermee aan moet.
1: Nee.
2: Achter steunbeen.
1: Dat ging zeker niet
2: heel moeilijk.
0: Het was wel geweldig geweest.
1: Er waren weinig opties, maar toch nog voor de moeilijkste gekozen uiteindelijk.
0: Nou, Gea zat er toch zijn voetje tegen. Goed van Canna.
1: Nu Stiel.
0: Sikand, nou eens. Nee, wat zeg ik? Antman. Bentayeb, dat is moeilijk. Kongolo. Heeft... Bentayeb even op de rug zelfs. Bal voor de.
1: Nou, Petro. Moet kunnen, dit soort duels. Asana opletten.
0: Nou ja.
1: Fout.
0: Ja, de overtreding kwam echt pas in tweede instantie hoor. Want in eerste instantie liet hij zich eigenlijk verrassen. Wil samen. Dit was te moeilijk.
1: Rugzakje voor Kongolo.

0: moet juist zijn. Pas op de goeie van Koosmans, maar dit blijft wel gevaarlijk. Amtman, verkeerde kant uit. Met Amaro in de rug. Nu bal kwijt. Vaste zet, opgedreven. Energieke rechtsback. Kuba is nog altijd buiten strijd bij Genk. Zoals bij Anderlecht ook de backs, Sardella en Kamara. Heine gooit hem nog een keer ver. Roussin nu tegen de paal. Goh, goh, goh. Zich bij de bal geknokt. En dan de paal in de weg. Aladeji Sternberg. Het park schrikt ervan op.
1: Na de zoveelste verre inworp van Heine. De eerste keer gevaar, een groot gevaar.

0: getekend bij andere.
1: Nog iemand misschien?
2: Nee, het is de coach die er ook bij staat. Ze zijn een beetje verstopt.
0: Maar die twee in elk geval.
2: Ja, er zijn veel wisselmogelijkheden bij Paarswit.
0: En de Gakana die ongeveer alle wedstrijden in de basis stond, maar toch te weinig heeft gebracht. Die blijft er lopen. Aan de bank gekluisterd.
2: Hier zijn ze dus.
0: Voor ze wordt ons ingefluisterd Ogea en Bentayem.
2: En er inderdaad iemand Ambros is ook nog aan de zijlijn verschenen.
0: Alle troeven op tafel bij Vitor Bruno. Bentayem. En Ogea. Jan Sana. Zo gaat het van kwaad naar erger natuurlijk. Hier nog een keer geeft de kans.
1: Ja, ver inworp. Scrimmage. Uiteindelijk de uithaal. Ozemans dankt zijn bal.
0: Naar Ogea. Zie de laatste wapenfeit. Handman Augustinsson. Nou, weer een slechte. Misschien Bentayem nog terugleggen. Die Afsana. Het is een, geen corner. Nee, er gewoon overgekopt.
1: Dek met zijn schouder.
0: Nou ja.
1: Ja, de voorzet leek niet goed, maar werd uiteindelijk toch nog wel een goeie, omdat hij niet buiten gaat en terug voor doel wordt gekopt. Komt vol op het hoofd, niet met de schouder zou kunnen.
0: Nee, nog met de schouder, denk ik.
1: Dus dat taalt hetzelfde, wel over.
2: Ik denk hoofd en non-schouder.
0: Ja, zo, ja. Dus Bentayem en Ogea. En ook Sikan naar de kant. Wat is je indruk ervan, Gert, van Bentayem? Eerste wedstrijd natuurlijk als titularis.
1: Ja, dat is zeker niet verkeerd, maar ik heb geturfd. Dus deze statistieken zijn zeker juist, want ik heb ze zelf genoteerd. 8 keer in de bal en 0 keer diep. Dus dat zegt dan.
2: Eerste wedstrijd natuurlijk als titularis.
1: Ja, dat is zeker niet verkeerd, maar ik heb geturfd. Dus deze statistieken zijn zeker juist, want ik heb ze zelf genoteerd. 8 keer in de bal en 0 keer diep. Dus dat zegt dan iets over het type spits dat hij is. Alles in de voet, wat hem voorspelbaar gaat maken als tegenstanders dat beginnen analyseren. Dus ja, ik zou daar toch enigszins meer een evenwicht in zoeken.
0: En kan je dat dan beter met Svetkovic? Want die gaat wel vaak diep.
1: In combinatie
0: meer dan Sikan. Ja,
1: ja,
0: meer dan met Sikan misschien, of niet?
1: Ja, hij wordt wel uitgespeeld als de nummer 9. Het is wel, als je al 10 speelt en je komt dan nog in de bal, dan zet je een middenvelder aan het worden. Ja, ja. Dus ja. Het is iets om op te volgen. Het is toch iets waar ik met hem zou aan tafel gaan en zeggen van kijk, ook al is het niet om de bal te hebben, je moet om je tegenstander af en toe nog te kunnen verrassen met dat in de bal te komen, af en toe toch eens een keer diep gaan. Hoor. Ja. En nog eens een keer, wat ik daar straks al gezegd heb ook, als het komt van veel andere spelers is het geen eens een groot probleem. Maar anderen moeten het dan ook wel doen. Dus in zijn geheel, omwille van het type spelers en het profiel van de spelers, is dat te weinig om echt gevaarlijk te zijn in de rug van zo'n defensie.
0: Winkler dus aan de rechterkant geposteerd. En Ambros, ja, onder Svetkovic zou je kunnen zeggen. Amtman hier op de linkerkant gebleven. Stats don't lie, dat kan u in de app van Azon elke donderdag bekijken. Voor meer over de wissels, over de reeks van Charleroi. Een overtreding denk ik van Rustin die Winkler omver geduwd. Voorzet, Antman niet, want Amaro er weer tussen. Jan Sana knokt zich bij de bal. Uiteindelijk kan Svetkovic hem niet meenemen. zijn alweer bijna halfweg. De tweede helft

0: Augustinsson laat lopen voor Antman. Goeie bal. En dan Brosson. Houdt in. Ik weet niet wat hij verwachtte of wat hij dacht.
1: Als hij de bal aanvalt, is hij toch altijd eerst op die bal.
0: Ja. Hij kan hem zelfs met gevoel proberen te koppen in de loop.
1: Dat gaat zeker een punt.
0: En zo heeft Antman zich in de tweede helft toch meer getoond dan in de eerste. Met rasjes, nu ook met een goede voorzet.

0: denk dat Daan Heijmans daar beneden staat. Zou dat kunnen? Een beetje verstopt onder de bank.
1: Ja, ja.
0: Inderdaad. En ook Wiebu, denk ik. Wij kijken ondertussen naar het spel met Altman weer. Balletje voor Kanamooi. Jan Sana krijgt er niet voorbij. Smets met zijn linker. Anderlecht wel weer een versnelling geplaatst.

0: zin niet. Eerste keer
1: in de Jupiler Pro League. Gescoord in alle vier de wedstrijden. En vandaag stond de paal in de weg. Ja. Maar hij heeft wel weer een sterke wedstrijd gespeeld. Stetkovic, overtreding inderdaad van Congolo.

0: Ja, Winkler vroette zich door. En althans wel recht op een vrije trap. Ja, inderdaad. Hij kijkt nog even, Boterberg. Maar het voordeel mocht wel aan Anderlecht gegeven worden. Winkler is boos op de assistent omdat hij niet het signaal gaf dat Kayen weer bij de arm trok. Moeilijke weken voor Daan Heijmans. Vorig jaar toch gewoon basisspeler. 7 goals en 3 assists. Gehaald om ja, zijn karakter, zijn drive, zijn leiderschap. Overtreding weer, maar het balvoordeel is goed gegeven aan Winkler. Svetkovic, Smets laat zich niet verrassen. Mama, redding Brugmans op die grote kans van Anderlecht. En Brugmans met zijn tweede cruciale redding in deze wedstrijd. Houdt de 0 op het bord, schoon al genomen. Jan Sana in de handen van Brugmans. Het is zijn te veel. Slechte ballen van Jan Sana.
1: Ja, maar de aanval kwam wel door hem goed doordraaien in het midden. Zo kwam het tot stand. Dus dat was wel goed gedaan van hem. Hier de diepgang van Svetkovic, zeker ook goed. En maar dat is voorlopig niet zijn sterkste punt. En eens hij in de 16 meter komt en naar de kans krijgt om dat ook af te maken, is er wel. Dat is zeker zijn verdiensten altijd.
0: Moeilijke momenten weer voor Genk in het Lotto Park. Van Augustinsson. Bibu wacht. Maar de voorzet is een heel matig. Jacone rent nog een keer. Met Mamar. Winkler. Dat is ook goed aannemen van Bibu en bijhouden. Hier Heijmans. Kiest ervoor om even te temporiseren.
1: En dat is altijd een beetje jammer, want dan krijg je terug organisatie. Voor ons is het leuker dat het ongeorganiseerd is en dat het op en af gaat. En de moment, als je deze echt wil winnen, om daar toch wat risico's voor te gaan nemen ook. Als je naar Svetkovic kijkt, hè, dat is op de loer, dat is op het randje. Om te kijken of je kan diep gaan.
0: Versnelling, Mamar. Voorzet is geen goede deze keer. Antman moet er achteraan. Ja, dat deed Ito prima, want er was eigenlijk geen afspeelmogelijkheid. Dus de ingooi forceren was met hier nog een keer de kans.
1: Ik kan niet zeggen dat echt slecht afgewerkt is ook niet natuurlijk. Nee. De redding is zeker top.
0: En in deze wedstrijd heeft hij in elk geval al geen last van de schijnwerpers, zal ik maar zeggen. Luca Brugmans.

0: van het prijskaartje dat op zijn hoofd gekleefd is.
1: Het ziet er nog altijd een kind uit, hè?
0: Toch een kind, een jongenskopje. Maar het is ook gewoon logisch natuurlijk. Hij is 18. Maar zoveel koel. Daar gaat de Heijmans. Hij zegt, kom in de bal.
1: Ja,
0: Biebel was niet bereikbaar. Hij wil zeggen, kom. Maak je aanspeelbaar, leek Heijmans te willen aangeven.
1: Kijk, daar gaat hij weer, Gert. Ander verhaal. Het spel, dat is handig voor hem.

Goura mist een interceptie, maar kan zelf corrigeren. Bijna dan met Amar. Augustinsson, Antman. Ja, wilde meteen Ambrose lanceren.

0: Tank even uit de omknelling. Terwijl Tahirović klaar staat. De nieuwe Zweedse Bosnier die ze gehaald hebben. Hij ging dan. Mooi. Ah, mooie versnelling van Adedeji Sternberg. Oeh, dat valt mee. Winkler gevaarlijk. Maar Boterberg stond er heel dichtbij, zei niks aan de hand. Even wachten wel natuurlijk. Zal gecheckt worden.
1: Gert, wat denk je? Hij wilde zelfs zijn been erachter laten haken, denk ik. Ja. Dat is mijn eerste gedacht. Ja.
0: Hij is een coach hier, met een aanvaller in de eigen box. Altijd gevaarlijk.
1: Daar zijn ze nog een tweede en een derde keer aan het kijken. Dat is logisch.
0: Geen penalty, maar wel de wissel. Met Bangura naar de kant voor Tahirović. Jaar is hij. Hij heeft al een flink parcours afgelegd, want 6 jaar geleden van Vasseloens naar de U19 van Roma. Jaartje ook in de A-kern van Roma gezeten bij José Mourinho. Vandaar dan 1,5 jaar bij Ajax gespeeld, dat er 7,5 miljoen voor betaalde. Ook niet helemaal gelukt, op 39 wedstrijden. En dan bij Brøndby een halfjaartje gespeeld. En nu 1 jaar gehuurd van, of 1 jaar gehuurd met een mogelijkheid om een contract te tekenen. Als ik het goed heb. Denk ik ook dat ze gehuurd hebben, want al die spelers.
1: Ja, nu weet het niet meer.
0: Nieuw concept, Away Days. Waar Dazon op zoek gaat naar de beste uitfans. De QR-code scannen of de website bezoeken en dan een bar promoten waar u samen met uw vrienden en collega's fan naar de wedstrijd kan kijken. We zagen hem aan het werk op het WK. Een paar wedstrijden van Bosnië, enfin, bij alle vier eigenlijk. Tweede van stond hij ook aan de aftrap. Dat was geen makkelijke bal die hij kreeg van Heijmans. Het gaat snel bij Anderlecht. Jansana. Winkler Jansana. Kana. Antman weer. Jansana probeert hem mee te nemen. Dat was moeilijk.
1: Ja, op zich. Keuze van Antman. Toch wel precies zo kunnen zijn met die overlap hier. En dan krijg je een scherpe voorzet voor de goal.
0: Betere keuze was.
1: Ja, ik denk ook dat dat gevaarlijk zou geweest zijn.
0: Laatste 10 minuten, nog altijd geen doelpunt, maar wel een leuke wedstrijd uiteindelijk toch. Tweede helft best oké, tweede deel, eerste helft ook al. En Anderlecht is toch de ploeg die aandringt, die wil winnen, die probeert te winnen. Als thuisploeg is dat ook belangrijk. We krijgen ook nog Medina voor Kayembe. Frisse kracht. Frisse duelkracht, zou je ook kunnen zeggen daar op de linkerkant. Jaimar Medina uit Ecuador. Die was er ook op het WK. 1 keer gespeeld, een stukje tegen Mexico. Laatste wedstrijd. Uw man van de match. Daar mag u ook op stemmen. De man die nu de bal heeft, komt daarvoor in aanmerking.
1: Ja. Het is niet zo gemakkelijk.
0: Geen echte uitblinker.
1: Nee.
0: Maar de supporters slagen daar toch altijd in.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja.
0: Ik zou zeggen, hij is misschien de meest wedstrijdbepalende geweest.
1: Ja. Echt iemand die echt saves ver bovenuit stak.
0: Nee.
1: Ik zou zeggen, moest er nog een matchwinnaar komen, dan... Heeft hij veel kans?
0: Kongolo, goed ingespeeld. Tikje van Heijnen. Adedeji Sternberg. Toch een goede invalbeurt heeft daar aan de linkerkant, vind ik. Nu wel de bal kwijt. Petkovic ging al redelijk makkelijk liggen. Met Congolo in de rug of de nek. Tristan de Greef heeft nog de wenk gekregen om in te vallen. Het zal zich ook afvragen, ja. Waar is mijn plek nog in die overbevolkte kern? 33 man sterk. Maar
2: dat zijn er nog veel zijn.
0: Ja. Mama rukt nog eens op. Van de DG Sterrenberg bleef eraf. Handman.
1: Nou, gelijkaardig. Hè. Naar binnen komen en trappen. Maar die trap is zonder gif.
0: Beetje zonder kijken door...

0: Tegen L'Olivière deed Bertaccini het nog in de toegevoegde tijd. Hij zal het niet meer doen, want we gaan hem niet meer, veel meer zien, denk ik. Is ook gebleven, deal met de Zwitserse club. Genève uiteindelijk niet doorgegaan. Beetje triest verhaal toch ook, net als Stroeikens. Maar het is niet anders. De Greef nog, veel tijd krijgt hij niet. In de plek dus van Antman. Betere tweede helft toch van de Finn. Volgende opdracht voor Racing Genk tegen AA Gent. En daarna Club Brugge. Dus het is een stevig drieluik voor Genk. Petro goed opgelet, goed ingeschat en goed uitgevoeteld. Anderlecht speelt vrijdag op het veld van KV Mechelen. Daarna komt Zulte Waregem naar het Lotto Park. En tussen die twee wedstrijden, eerste Europa League affiche hier op woensdag tegen Lyon. Medina, binnen bereik van Biancone.
1: Ja, als hij hem goed de hoek in stuurt, dan inderdaad.
2: Nee, en dat is geen bal die haar juist moet zijn.
1: Nee, nee.
2: Je moet gewoon een beetje meer langs de zijlijn
0: langs
2: zijn.
0: Langs de zijlijn heb je één op één. Met Sterbergen en Biancone.
1: Het is plaats genoeg om iets meer links of rechts speelt allemaal geen rol. Maar toch gewoon een bal die helemaal aan het centrum draait.
0: Kana met de Greef. En Augustins. Winkler hier even aan de linkerkant nu. Ambrose is misschien rechts gaan spelen. De Greef wat centraal. Zal misschien zo blijven. Goede recuperatie van Marco Canna. Augustinsson, Canna. Winkler met rechts. Daar is Ambrose. Hij maakt een overtreding. Dat was te duidelijk in de nek gesprongen van Medina.
1: Ja, zijn doel was nooit om te koppen. Gewoon om het duel aan te gaan.
2: Ik weet niet of het anders haalbaar was. Maar misschien toch wel.
1: Vreemd idee van Ambrose.
0: Het is meer een man van de voeten.
1: Ja, dat is zo. Hè. Als je geen kopper bent, dan is het wel.
0: Van komen, dat weet u, maar voorlopig is Boterberg nog niet begonnen met tellen. Dat had ondertussen wel gemogen, want hij heeft wel heel veel tijd mogen nemen. Luca Brugmans. Ah, maar een lange bal. Smets moet opletten, doet hij. De Greef sprint erachteraan en is eerst bij de bal.
1: De beweging was mooi, maar of het een fout was.
0: Ja, dat deed je Sterberg. Neemt toch een risicootje daar. En is de bal kwijt tegenover Canna. Veel gerecupereerd. Ambrose. Met Canna. Druk van Anderlecht. 2,5 minuut nog. Mamar knalt tegen Medina.
1: Proberen nog wat chaos te veroorzaken.
0: Geen nu wel.
2: Ja, dat mag nu wel.
0: Medina. Dreef het een beetje te ver. Ambrose zegt, ik ga hem in de box droppen. Petro en Biancone schuiven mee. Ze kunnen scoren op standaard situaties. Dat hebben ze allebei al een keer gedaan. Misschien ook op een ingooi. Zo is het moeilijk natuurlijk. Augustinsson zet hem ook maar naar voren. Heine klimt hoog. Heijmans. Niet ver, wel hoog. Kongolo. De Greef. Het Winkler. Petro. Te veel volk van Genk. En Winkler ook een overtreding.
1: Ook een soort overtreding waar je heel veel
0: normaal spel bedrijft. Het is een beetje à la tête du client. Wat dat betreft bij de scheidsrechters. Niet nadrukkelijk genoeg, waarschijnlijk. Heijmans was goed gedaan. Mooi vrijgemaakt. Dat is belangrijk. Even bal bijhouden en voetballen. Daar is hij weer. Zo kan Genk de druk van Anderlecht even afhouden. En daar gaat hij er nog door. Medina. Vindt hij nog iemand? Heijmans maakt zich vrij. Nee, bal te ver geduwd. Even leek het, maar het was optisch bedrog alsof hij een schietkans had. Nou, de Deji Sternberg heeft hij wel, maar... Een mislukte bal deze.
1: Nou, ik weet niet of ze beter hadden kunnen doen. En dan vooral Heijmans. Dit ook natuurlijk. Er zijn er niet te veel die hem in de winkel laat draaien. Dat had ze wel niet gedacht.
0: Oh, Biancone. En daar is gelukkig Biancone voor Anderlecht.
1: Maar Peter, waarom? In zo'n slotfase van zo'n wedstrijd. Waarom
0: doe je dat? Twee minuten extra tijd. Dat was nog even schrikken. Gek laat na om het af te straffen. Heine speelde hem. Misschien ook kunnen trappen. Moeten we eens bekijken in de herhaling. Hij kan dat zeker, Brian Heine. Ambroos kan trappen, denk ik. Gekraakte bal. Opgeruimd door Kongolo. Heeft een formidabele wedstrijd gespeeld. Joshua daarachterin. Niet gescoord. Dat is waar. Ambroos, goed doorgedraaid en nog goed getikt. Hier Vinkler, overzicht bewaren, Vinkler. Nee, dropt hem te ver. Teleurstelling rolt van de tribunes van het Lotto Park hier.
1: Ja, veel beloofd in eerste instantie en dan door die slechte voorzet alles weg. Maar hier kwamen ze ook goed weg.
0: Balverlies.
1: Niet de snelheid, of niet?
0: Zwaar, ja. Hij beseft het een beetje. Ja. En dat is toch de vaststelling, Gert. Zij er nog één komt. Na vijf wedstrijden heeft Anderlecht drie doelpunten. Ja. Ook maar vijf tegen. Dat is prima. Gek voor het eerst. Die had er 12 gemaakt. Geen doelpunt. Terwijl Anderlecht wel vlot scoorde in Europa. Tone Tahirovic. Geen indrukwekkende invalbeurt voorlopig. Jan Sana met diepgang. Ja, ook weer te snel getrapt. Brugmans denkt, ik laat hem lopen. Maar wel nog binnen gaat Svetkovic. Vinkler. Hier is Kanna. Het blok van Tahirovic was nu wel zeer goed op de bal. Dat was nodig. Augustinsson gooit hem nog. Heine kopt. Ambroos. Maar een schot niet meteen. Tweede zone wegkoppen. Smets, ook sterke wedstrijd. En dat is een overtreding. En geen slimme.
1: Even duidelijk.
0: Van Ambroos in de rug geduwd van Bibouk.
1: Gedaan.
0: En voilà, dat was het dan. Geen overwinning, geen thuisoverwinning voor Anderlecht. Dat er wel alles aan gedaan heeft. Blijven drukken, blijven pushen. En het heeft zijn momenten wel gehad. Er waren er niet zoveel meer in de tweede helft. Maar toch nog een reuze kans voor Mamar. De redding van Brugmans. En nog wel een paar momenten. En niet vergeten natuurlijk Genk ook. Ja. De knal tegen de paal. En een paar momenten die ze dan niet goed benutten. Ja. Of het had ook beter gekund. Hè? Ja, wel een goede tweede helft, ondanks geen doelpunten.
1: Ja, wel zeker. Nee, traag op gang gekomen. Dat zeker. En misschien... In zijn geheel wat te weinig echte hete standjes in de 16 meter.
0: Ja.
3: wel veel goede wil.
1: Langs beide kanten, dat wel.
0: En de conclusie is natuurlijk wel, allebei maar één punt, dat zei ik aan het begin, valt er niks mee op. Dat betekent, Genk heeft er nu 8, zijn er toch 7 minder dan A-Gent. En Anderlecht heeft er nu 7, dat zijn er 8 minder dan A-Gent.
1: Veel verliespunten al voor
0: de twee. Toch vroeg op het seizoen. En bij Anderlecht is het natuurlijk vooral kwalijk, die 1-0 nederlaag op het veld van de Beveren bij Genk. Want je aan het begin van de avond al hebt gezegd, zullen ze zich nog altijd voor het hoofd slaan dat ze aan de Gaverbeek en nog meer op de Bosuil punten hebben laten liggen. Vriendelijke ontmoeting nog tussen Jes Torup en Colin Kozemans. Ik denk dat Torup wel een tevreden trainer is, want gelet op de krachtsverhoudingen is het voor Genk wel een goed punt.
3: Nee, maar ook denk ik vooraf, hè, dat je denkt van we moeten naar Anderlecht, als je daar een punt kunt gaan halen.
0: En Anderlecht heeft wat mij betreft misschien wel een betere wedstrijd gespeeld over een langere periode dan tegen Kortrijk, eerlijk gezegd. Maar toch een lange periode in de eerste helft en ook nog een flink stuk in de tweede.
3: Ja, maar goed, de uitgangspositie van het soort wedstrijd is helemaal anders. Hè. Tegen Kortrijk moeten gewoon altijd winnen, zijn er geen excuses. We moeten dat ook nog liefst met toch een mooie voetbal. Ja, lichte lat wat hoger en hier wordt het dan aanvaard dat er ook periodes zijn in zo'n wedstrijd waar je het balbezit een keer niet hebt, dat je alles iets weggeeft. Voor alle tweede ploegen, Peter, nog ruimte voor progressie, dat is duidelijk.
0: De focus daar net nog even op Luca Brugmans. En ik denk dat we dan stilaan weer klaar zijn voor een aantal reacties beneden. De interviewende dienst is nog altijd Dave Peters. En als ik het goed heb, dan heeft iemand, ik weet niet wie, iemand van de twee ploegen zich gemeld bij Dave. En gaan we een eerste keer voor een reactie. Het is aan jou.
4: De nouveau, soyez les bienvenus ici à Belgique, Tafik Bentayeb. Comment vous vous sentez après ce match au sommet ici au parc?
5: Franchement, je suis très content pour la prestation globale de l'équipe. Et je suis très déçu parce qu'on n'a pas gagné ce match qu'on doit gagner tous les jours. On a eu des occasions, malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après, il y avait un bon gardien en face. Donc je suis très content pour l'ensemble du travail qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est très encourageant pour le futur parce qu'il y en a pas mal de nouveaux joueurs. Donc on apprend à se connaître et j'espère que ça va bien avancer pour le futur.
4: J'avais l'impression que le match pour Anderlecht commence à la 30e minute parce qu'avant, on n'a rien vu. Hein.
5: Après tu connais, c'est des matchs où il y a de grandes équipes en face. Donc au début de match, t'as un peu peur donc, de ne pas prendre un but tôt dans le match. Et après tu commences à bien lire le match et à ce moment-là tu t'en vas direct.
4: Pour terminer, quel est ton avis du niveau général de ce championnat? C'est souvent un peu sous-estimé.
5: Franchement, c'est très sous-estimé parce que c'est un très grand championnat, très très physique et je pense que c'est un très grand championnat comme j'ai dit. Et, et quand on voit les exemples des joueurs qui font des transferts à 35-40 millions, donc ça peut tout dire sur ce championnat.
4: Merci bien et bonne continuation.
0: Ja, hij zegt dat ze spelers zijn die voor 35 miljoen en zo getransfereerd worden. Zegt dat veel over de competitie. Hij vindt ze zeer onderschat. De onze dan, want zeer fysiek bijvoorbeeld. En hij was zeer tevreden met de prestatie van de ploeg. Maar veel minder met het resultaat. Natuurlijk gelet op de kansen hadden we altijd moeten winnen. Maar goed, we moeten elkaar nog leren kennen. Vele nieuwe spelers. Dus dat betekent dat we elkaar nog een beetje op elkaar ingespeeld moeten geraken. Dat zal alleen maar beter en beter gaan. En dat het in het begin een beetje minder was, is niet onlogisch. Want er staat natuurlijk een groot de tegenstander aan de andere kant. En daar wil je toch eerst vooral geen doelpunt incasseren. Voilà, dat was het in een notendop. Het interview met Bentayeb. En dan weer beneden naar Dave voor het volgende.
4: Joris KMB, vu le match, satisfait avec ce petit point ou déçu?
6: Satisfait, oui, c'est bien de repartir avec un point. Mais on voulait gagner ce match. Parce que voilà, on était aussi bien, on est venu ici pour gagner. Maintenant, voilà, on a fait match nul. Mais bon, on voulait gagner le match.
4: C'était pas facile aujourd'hui de trouver les espaces pour Genk. Hein, à cause de quoi?
6: Non, je pense qu'on a trouvé quelques espaces, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, un peu moins. Mais voilà, on a poussé, on a cherché à avoir des occasions, des opportunités. À un moment, on tire sur le poteau aussi. Mais bon, voilà, on a fait match nul et on va travailler pour essayer de gagner la semaine prochaine.
4: Pour terminer, qu'est-ce que le coach a demandé à la mi-temps? Parce que c'était un peu un match à deux, trois visages, un petit peu pour Genk.
6: Oui, non, le coach il a demandé qu'on reste bien compact, qu'on continue à attaquer les espaces. Après voilà, c'était un peu plus difficile en deuxième mi-temps, mais je pense qu'il y a aussi eu de bonnes choses et voilà, c'était un match équilibré, donc le match nul est correct.
4: Merci bien.
6: Merci.
0: Voilà, volgens hem een evenwichtige wedstrijd en een correct gelijkspel. Het zijn één punt, oké, dat is goed. Maar we waren eigenlijk wel gekomen om te winnen. Want dat is waarvoor we altijd komen. In de eerste helft konden we net iets makkelijker de ruimtes dan in de tweede helft. Was het allemaal net iets moeilijker. En de coach heeft tijdens rust gewoon gezegd, ja, compact blijven. Niets weggeven en beter de ruimtes benutten. Maar goed, op deze manier moeten we proberen voor te doen. En dan proberen we volgende week een beter resultaat neer te zetten. Tegen, ik zei het al, AA Gent. Een topwedstrijd voor Racing Genk. Ze volgen elkaar in snel tempo op, wat ik al aangaf na vandaag. Dus Genk en daarna tegen Club Brugge. Er is een Jupiler Pro League man van de match die u verkozen heeft. En we zijn benieuwd wie het is. Misschien moet Dave Peters wel omhoog kijken. Ik weet het niet. We gaan het eens voor.
4: Ik moet heel erg omhoog kijken, want het is een grote man voor mij, letterlijk en figuurlijk. Wel gemeende felicitaties, Luca Brugmans, man of the match. De hoeveelste is dit in je carrière?
7: Ja, officieel de tweede. Ik zeg het, de play-offs kreeg geen trofee. Maar nee, mooi dat je team kan helpen en zij doen het ook. Het is ook de verdediging die dat mij helpt, de aanval die mij helpt. Dus het is echt een teamcollectief, hoe dat we het altijd doen en daar ben ik blij mee.
4: Je stond er weer met veel maturiteit, ondanks je jonge leeftijd. Wat vond je de lastigste redding?
7: Die bal die dat ik los, die op mij komt. Ja, gewoon ook met het veld zat er een kleine bots in. En dat is sowieso een vieze bal met een bots. Dus je moet er gewoon goed met je lichaam achter zitten. En dat heb ik goed gedaan, dus ben ik blij mee. Het was even een oefenmomentje. Maar dat was de moeilijkste.
4: De laatste dagen, weken is er heel veel gebeurd rondom jou. Dat hoeft geen betoog. Liverpool natuurlijk dan. Dan duiken er plots wellicht vrienden op die je 10 jaar niet gehoord hebt. Hoe ging dat?
7: Ja, ik ben daar heel nuchter in gebleven. Het was eigenlijk... Het weekend dat wij vrij hadden was voor mij 3 dagen even in een droom geleefd, laat ons zeggen. Daarna teruggevlogen en gelijk getraind. Dus snel terug naar de realiteit. En dan ben ik blij mee dat ik snel die knop heb kunnen omzetten en gelijk terug bij het team was.
4: Je hebt toch nog geen rode onderbroek onderaan, hè?
7: Nee, dat nog niet.
4: Proficiat op alle banken, wel gemeend.
7: Dank u wel.
0: Mooie club. Waar hij naartoe mag gaan, moet ik zeggen.
2: Dat zal wel zijn.
0: En hij blijft er inderdaad wel rustig onder. Zo staat hij ook interviews te geven, Gert, zoals hij tussen de palen ook staat. Hier, één van zijn twee geweldige reddingen en belangrijke reddingen. Reddingen die nodig waren om die nul te houden. Eerst die kopbal van Bentayeb. Dit was het schot waar hij over sprak. Hè. Die bal die hij loste, die wegsprong van de borst. Maar dit was ook een redding. Die mocht gezien worden met de voet. Dat inzenden van Mama. Dat waren saves die Kozemans niet heeft moeten maken.
2: Nee, want die kreeg er één op zijn paal. Maar moest er zelf geen pakken eigenlijk. Dat is waar.
0: Zo is het inderdaad. Daar staat hij te blinken met de Jupiler Man of the Match trofee. 11 schoten tegen. Alles gepakt. Beter kan niet natuurlijk. Goeie lange bollen. Dat heeft hij ook. Dat hebben alle keepers van Racing Genk natuurlijk. Als je uit die school komt, heb je leren voetballen. Ze worden ook ingezet, las ik nog een keer, op het middenveld bij de jeugd. Dus ja, okay. Moeten mee voetballen. Ja. Er was dan in het begin, ja, lang geleden, veel kritiek op. Maar goed, als je ziet wat het resultaat is, is de kritiek verstomd. Zij zijn ook tevreden met dat ene puntje. We gaan er even uit voor een korte onderbreking en wat reclame. Dan krijgt u nog een en ander van ons in het tweede deel. Tot over een paar momenten.

0: Krijgen we een spektakelshow?
1: Ja, laten we het hopen.
0: Ja.
1: Dat hopen we altijd. Maar ik moet wel zeggen, Heerenveen, de laatste anderhalve wedstrijd. Dus tweede helft, PEC Zwolle. En Willem II thuis. Willem II uit. Onthutsend zwak.
0: Ja, onthutsend zwak. En AZ onthutsend goed, als dat kan, in ieder geval.
1: Zeker. Nee, ja, ik heb toch altijd nog in mijn achterhoofd de wedstrijd van vorig jaar. En dat komt door Joris van Overheem. Die wedstrijd vergeet ik eigenlijk nooit weer. Dat was echt een galashow. Ook wel een beetje een one-man show. Dus dat heb ik nog ook nog in mijn achterhoofd.
0: Dat is ook moeilijk, hè? Want van Overheem, Veldman zei, ja, ik moet er eigenlijk niet meer over praten, maar ik doe het toch. Ik heb net al even zijn statistiek opgezocht. 10 assists.
1: Ja.
0: En een gozer die twee linies overslaat. Als je dat niet hebt.
1: Nee, ja, wat dat, ik vind, en dat is best wel gek, want ik vind Proper echt een goede speler. Maar die legt toch minder risico in zijn spel.
0: We gaan kijken wat het wordt. Heerenveen tegen AZ. Spelers komen eraan. De blaaskapel staat al klaar, of nog niet? Weet ik eigenlijk niet. Hoe dan ook, Vincent Schildkamp met het commentaar. Heel veel plezier. Jij ook, Vinnie.
2: Ja, dankjewel. Er is genoeg om je op te verheugen. Want als Heerenveen tegen AZ op de rol staat, dan weet je dat je over het algemeen naar een leuke wedstrijd gaat kijken. Twee ploegen die fris kunnen voetballen. En dat bij Vlaag ook wel doen. Heerenveen heeft het wat nagelaten, zoals terecht aangestipt in de laatste twee wedstrijden. En is op zoek naar eerherstel dus. De wedstrijd tegen de koploper, want dat was AZ voorafgaand aan deze speelronde. Inmiddels voorbijgestreefd door PSV, dat gisteravond won in de Johan Cruijff Arena. AZ is nog foutloos, heeft 12 punten uit 4 wedstrijden. Maar klaarstaan voor het Friese volkslied.

gevuld dus, zoals gezegd, het Abalenza Stadion. Heerenveen, 5 punten uit de eerste 4 wedstrijden. Begonnen met een zege tegen Twente. En in de goal van Ooyen, die vandaag op de bank begint. Een gelijkspel tegen Ajax mocht er ook zijn. Maar een 2-0 thuisnederlaag tegen PEC. En een 2-2 gelijkspel bij Willem II. Heeft ervoor gezorgd dat de stemming bij de Vriezen toch niet al te geweldig is. Een kans op meer herstel zal Robin Veldman hebben gedacht. Want hij stuurt dezelfde 11 spelers het veld op. Als het gaat om de basis. Afgezet tegen de laatste wedstrijd in Tilburg tegen Willem II. Zij mogen het dus opnieuw gaan laten zien tegen AZ. Dat aangevoerd wordt door Jordi Klaasie. En dat heeft alles te maken, terwijl Jeroen Manschot de leiding heeft vandaag. Alles te maken met de absentie van Kees Smit. Die heeft last van zijn lies. En dat betekent dat Klaasie terugkeert in de basis. Dat de Kwakman een linie naar voren schuift. Tenminste, een linie meest uitgeschoven pion zal zijn op het middenveld. Achterhoede is hetzelfde. Klaasie, Kwakman en Koopmeiners dus de middenlinie. En voorin Patachi die bezig is een beter seizoen af te leveren dan vorig jaar. Goed begonnen in ieder geval. Hij vanaf rechts, Beerdink in de spits. De man ervoor is al een tijdje Rosangelo Dahl vanaf de linkerkant. Ja, de laatste jaren had je vaak het idee dat als hij niet meedeed, dat AZ dan zo 30% minder was. Daar was in de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen natuurlijk geen sprake van. Wat dat betreft lijkt de ploeg van Echtold minder afhankelijk te zijn geworden van Klaasie. Die vandaag dus weer in de basis staat. Klaasie nog altijd een geweldige speler. AZ had de laatste 2 jaar in dit stadion verloor van Heerenveen. Wat er vanmiddag gebeurt. Afgetrapt. Zondagmiddag 2:30. Heerenveen AZ is begonnen. Dijkstra die gelijk weer het aanval trekt. Tachi. Te scherp voor Dahl. Heerenveen mist nog Hilgers. Die werd aangetrokken van FC Twente. Is nog niet fit genoeg. Ekbring en Linde zijn er ook niet bij vanwege blessures. Dus zonder Smit, zonder Casius, Hezink, die nog een paar maanden. Nieuwkomer Wesley Hoed is er nog niet bij. Ervaren centrale verdediger. In een 11 jaar weer terugkeerde in Alkmaar. Heerenveen met Zakaritis. Goede bal binnendoor, geen rugdekking voor de goal is Vente. Maar die wordt niet gevonden. Fraaie aanval van Heerenveen vroeg in de wedstrijd. Fantastische steekpaas. Rivera. Vente stond wel in positie om die bal binnen te lopen. Was los van zijn tegenstander. De voorzet is een fractie te scherp. Vente voor dit seizoen nog op 0. Concurrentie binnengehaald. Zoon van Oldriekis. Nou, spits van Cambuur. Brouwer.

tussen. Terwijl met Daal, die hem wat al te nadrukkelijk bij de arm vast heeft. Dus de vrije schop voor de thuisploeg. Ja, hij was niet helemaal tevreden dus over de start van zijn ploeg. Wel over de eerste twee wedstrijden. Want 4 punten uit de eerste twee duels tegen Twente en Ajax is natuurlijk prima. Ja, dan wil je dat doortrekken in resultaten. Tegen PEC en Willem II. En dat is dan precies wat er niet gebeurde. AZ natuurlijk ontzettend sterk begonnen aan dit seizoen. Winst Johan Cruijffschaal. Een foutloze competitiestart. Hoekschop Heerenveen. Blauw-witte dicht bij elkaar. Kwartet van AZ dat ze opwacht. Dan komt de meute in beweging bij de hoekschop van Trenchco. Willems komt net even wat tekort. Heerveld. Rivera. Is toch een meter of 35. Waarom niet? Dacht Rivera. Een handsbal van Meerdink. Maar... Dat was strafbaar uitgelegd.

Klitschko. Daar binnen toe. Bouwde. Heel gemakkelijk de bal kwijtgeraakt eigenlijk aan Dal. Bouwde proberen te herstellen. Het lukt deels. De inworp is voor AZ. 6 jaar voetbalde die in Heerenveen. Leroy Echtold. Net voor de bloeiperiode van Heerenveen. Dat zelfs leidde tot de Champions League voetbal, een kwart eeuw geleden. Kersten. Floten voor een duw. Spits van Heerenveen. Proper die eigenlijk heel ver terugzakt als AZ balbezit heeft. Waardoor het eigenlijk een soort vijfmansverdediging wordt van Heerenveen. Bij Alkmaars balbezit. In een 5-2-3. De linies bovendien heel kort op elkaar. En dus is er weinig ruimte voor de ploeg van Echtold. Hier komt de boel in beweging. Meegenomen. Chavez die zich vastloopt. Kwakman probeert het toch. Hij mag door. Heerveld. Sterk. De bal bezit gebleven. Heerenveen eruit met Zakaritis aan de linkerkant. Meerveld met de bal aan de voet. Dat is een rare keuze. Sterker nog, ja, nu zorgt de Meerveld ervoor dat Heerenveen uit het lood staat. En als AZ tempo maakt en de ruimte weet te bespelen, zou het iets kunnen opleveren. Met Daal. Daal. Daal. Ja hoor, daar gaat hij. Weer Rosangelo Daal. Je weet wat er gaat gebeuren. En toch legt hij het bloot en schiet hij hem onberispelijk binnen. Dan komt AZ vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Op elkaar voor de man in vorm bij AZ, Rosangelo Daal. Nummer 4 van het seizoen. Begint bij balverlies van Meerveld. Dan komt AZ eruit. Dan heeft Heerenveen wel veel mensen in het 16 meter gebied. Maar is er weinig bestand tegen deze prachtfijne trap van Daal. Als je toch weet wat hij gaat doen, dan moet je Brouwer wat meer steunen daar aan de binnenkant. Al die verdedigers die er staan. Staat daar vooral Daal te bewonderen. In plaats van actie te ondernemen. Nieuwe dreun voor Heerenveen.

besloot toch om die bal lang te spelen. Stekende trap in de benen. Klaver behoorde als een ombouw niet kan. Kan die spits aan het werk zetten. De Busser, no nonsense. Richting Meerdink. Is vastgepakt door Willemsen. Te opzichtig. Dus de vrije schop terecht toegekend door Manschot. Koopmeiners, meer ding als aanspelpunt. Koopmeiners doorgelopen. Tatachi zag het niet. Die Koopmeiners kunnen lanceren. Nu gaat het de andere kant op met Heerenveen. Lekker tempo in de eerste 10 minuten. Het is leuk om naar te kijken. Kwakman. Nu weer aan zet.

dubbele dekking. Trensco ook in de buurt. Heel simpel wordt Klaasie vrijgespeeld. En Klaasie kan zo doorlopen. Dijkstra, AZ met 4-5 man in het 16 meter gebied. Nou, daar karamboleert de bal in de handen van Klaverboer. Maar Heerenveen heeft grote moeite met het positiespel van AZ. Meerveld.

0: uitgezeten door Schouten. Steeds verder terug, Vente.
1: Zelfs tot bij zijn eigen keeper Klaverboer.
2: Dus nog wat versterkingen bij Heerenveen in die laatste week van de transferperiode.
1: Beide nieuwelingen op de bank. Oldriekis, talent die we kenden van Cambuur, die 3 jaar speelde. Kwam van Bielefeld. Irakees international Marco Fargi,
0: binnengehengeld van Venezia.
2: Hopland en Brouwers vertrokken nog.
0: Hopen naar Drenchko. 1 tegen 1 kan hij gaan opzoeken met Chavez. Dan is hij sterk. Drenchko heel sterk zelfs. Chavez verdedigt dit buitengewoon sterk. Kwakman. Tachi wat slimmer in het duel dan Zakaritis.
2: Oh, de busser. Wat ga je allemaal doen, de busser? Even kortsluiting. Had iets bedacht. Bedacht zich. En werkte zichzelf daarmee behoorlijk in de nest. Om het vervolgens toch ook weer op te lossen. Ik heb het idee dat hij daar Patachi wil aanspelen. En vervolgens denk ik, nou, misschien zijn er wel betere opties. Maar hier bleek het er niet te zijn.

slim. Hoeft het duel niet aan te gaan met Trinsko. De nek even intrekken. Het wordt natuurlijk later in het seizoen een geweldige broedertwist als AZ tegenover Juventus komt te staan. De eerste tegenstander voor de Alkmaarders in Europa. Uitwedstrijd tegen Sunderland. Over anderhalve week. Dijkstra. Onderweg, Heerenveen heeft nog geen kans gehad. Een dreigende aanval waar de Vente niet bereikt werd. En AZ ging heel efficiënt om met de eerste kans die het kreeg. Gelijk verzilverd door Rosangelo Daal. Rivera krijgt een herkansing. En bijna nog één. Zakaritis. Nieuwe aanval van de Heerenveen in de maak met Zakaritis en zijn voorzet. Kan verdedigd door Schouten. Toch echt indruk maakt in zijn eerste wedstrijd. Nieuwe seizoen. Staat toch opvolger geworden van Penetra. Chavez. En een blinde bal het middenveld in. Zo in de voeten van Proper.

proper. Zakarietis naar Rivera. Geen buitenspel. Vente komt in beweging. Heerenveen moet het vooralsnog doen met een hoekschop. Ploeg. Brouwer is daar, Willemsen is er ook, maar staat helemaal uit balans op het moment dat hij schiet. Mossel die zo voor zijn voeten valt. Feitelijk weer opnieuw. Het is niet zo gemakkelijk hoor. Een bal in de stuit in één keer nemen. Kortens. 19 jaar. Zijn eerste Eredivisie treffen. Zij zien dat het goed is. Als het maar snel gaat.

zo gaat ook Heerenveen dus heel efficiënt met die eerste kans om. Gelijk verzilverd. Het duel dus weer in evenwicht. Patachi ertussen. Patachi. Chavez ingeschoven. Het wordt Daal. Daal. Nu houden ze die kant wel dicht. En dus gaat de bal naar Chavez. Is Patachi net een fractie te laat. Beter gezegd. Verdedigt Koertens daar uitstekend. Dus het eerste kwart in het Abalenza stadion. Hier komt Heerenveen weer. Vente in beweging. Net te laat gegeven. Het was buitenspel geweest voor Dylan Vente. Aan de andere kant die aanval van AZ met Daal die nu kiest voor Chavez. Goed gespeeld, maar ook heel goed verdedigd door Koertens.

bal van Schouten. Nu kan Chaves er vandoor. Kerstens naar het centrum gestapt. Zo aanvallend ingesteld bij de backs bij AZ. Als de ploeg van echt op de balbezit is. Feitelijk met sowieso minimaal 5 man aanvallen.

Manschot die even het voordeel afwachten of het in zijn oor gefluisterd kreeg. Dat kan ook van een van zijn collega's. Dat was een opzichtige handsbal van Proper. Oep, daar tikt hij hem even weg op het moment dat Daal er vandoor kan gaan. Richting de tweede paal, dan is het de bedoeling om hem voor de goal te komen. Dat deel van het plan mislukt.

0: net.
1: Is die vies wel een beetje risico, Dolba, Klaverboer.
2: Rivera. Ruimte lachen wel voor Meerveld. Koertens had het ook gezien. Dat niet echt lekker uit. Chaves, bal kwijt. Drenchko. Vente. Koertens, hakje. Was het de bedoeling, ja. Het begint er wat vlotter uit te zien bij Heerenveen. Eigenlijk sinds dat doelpunt, sinds de gelijkmaker van Koertens. Dat is een andere bal. Een stuk beter geworden. Maar een fraaie combinaties gezien. Die combinatie, die laatste loopt hier Spaak. Bij Heerenveen, Trinsko. Rivera. Vastgehouden of niet? Nee, zegt Manschot. Maar dan wordt die bal zomaar weer cadeau gedaan. Trinsko. Nee. Geen eindstation. Dijkstra. Met even een versnelling uit. Rapper met de bal onder voet dan Zagaritis.

in één keer door. Die patatje. Koopmeijner zorgde ervoor dat als het gelijk weer in balbezit komt. Daal. Proper hield de benen bij elkaar. Koertens. Stekend gevoetbal door Heerenveen. Nou, het is een prima partij voetbal. Echt van een zeer behoorlijk niveau. Je ziet dat de marges klein zijn. Twee keer. Als de bal simpel wordt ingeleverd, heeft dat tot een tegengoal geleid.

beetje gepaard aan de rest van het elftal vooruit verdedigd. Zet ver achteruit. Meerveld, lichaamschijnbeweging. En nog één. En nog één. En van richting veranderd en doelpunt. Heerenveen met 2-1 voor. Met het nodige fortuin. Maar dat geluk wordt natuurlijk wel gezocht. Door Meerveld. Door zo aan een actie te beginnen. Een paar spelers van AZ voor schut te zetten. En dan volgt het geluk vanzelf. Daar wil je hem aan de bal krijgen. Dan kan hij zijn actie inzetten. Eerst nog gekozen voor de combinatie. Dan in de drukte. Eén man weg, twee man weg. En via de kont van Kwakman is het 2-1. Heerenveen. Ja, de Kuit. Het resultaat is hetzelfde. AZ op achterstand. Na een half uur spelen in het Abalenska Stadion. Eigenlijk zoals het de laatste jaren hier ging. AZ heeft het nu voor het derde jaar op rij zeer lastig in Friesland.

ineens zagen ze een hensbal. AZ mag door. Patatje. Heerdink, terug naar Patatje. Dijkstra.

op basis van deze cijfers in ieder geval niet zeggen dat het onverdiend is dat Heerenveen hier met 2-1 voor staan. Heerenveen na die moeizame openingsfase presenteert zich in het vervolg eigenlijk gewoon prima. Kwakman. AZ moet echt aan de bak. Goes. Heerenveen wacht af, vangt op. Koopmeiners. Schouten.

Houten. Dal. Drensco houdt die binnenkant dus dicht voor Dal. Die toch die route probeert te bewandelen. Balbezit, maar heel veel is AZ er niet opgeschoten in deze aanval. De rechterkant proberen via Patatje. Toen weer terug naar Koopmeiners. Chavez. Krijgt de bal nog bij Dal. Via Brouwer wordt het een hoekschop door de ploeg van Leroy Echtold. Tweede paal is het druk met spelers van AZ. Patatje komt er niet aan, want Rivera zijn hele hebben en houden erin gooit. En vervolgens versnelt. En zich vastloopt. Goes. Klaasie zocht. Meerdink, Kersten ertussen. Daarna Brouwer. Gezonde vorm van doping geweest voor Heerenveen. Die twee snelle goals achter elkaar binnen 10 minuten. De gelijkmaker en de 2-1. Als soms wat flegmatieke Rivera zich op deze manier gepresenteerd. Zegt het wel wat.

bijna. Dijkstra er net tussen. Hier is Goes. Kwakman. Excuus, te laat met het kuchknopje. Hier is Dal. Versnelling van Dal, Brouwde erachteraan. Echt wel genoeg verdedigd. Meerveld.

Fortune.

6 minuten. Eigenlijk nauwelijks de eigen helft af. En tegelijkertijd werd het AZ toch ook wel bij Klaverboer weg te houden. Heel compact te verdedigen. Dijkstra. Moet het van de vleugels komen. Aan de linkerkant lukt dat nog heel aardig bij Daal, maar... Je kan het nog niet bolwerken daar aan die kant. Dat die plek heeft echt al natuurlijk wel nog de nodige spelers achter de hand. Met Stenks, Oefkier, Eerding, gefloten voor Hens. Dan hoeft hij die andere lastige beslissingen niet te nemen, Manschot. Terwijl de scheidsrechter bezien best verstandig. Snelheid en richting mee te geven.

0: Koper speelt een sterke wedstrijd.
1: Handigheidje van Chavez levert AZ weer balbezit op. Koopmeiners. We gaan er niet al te snel daarna. Koopmeiners nu wel, maar een goede paas naar Chavez. Heerdink voor de goal. Dat was ook Brouwer om te verdedigen. Chavez. Kwakman. Koopmeiners. Koopmeiners, combinatie. Koopmeiners schieten. Recht in de handen van Klaverboer. Dat was weer eens een doelpoging van AZ. Nog een kleine 5 minuten te gaan in de eerste helft. Komt het een beetje onder zich, Peer Koopmeiners. Van Meerdink. Dus balbezit voor Heerenveen.

tegen elkaar weg. Parrot vertrokken uit Alkmaar. Dit week uit verantwoorden voor de winnende goal van Betis. Real Madrid. Dan kom je wel binnen natuurlijk bij een nieuwe club. Het is niet zo dat Meerdijk nu geen concurrentie meer heeft. Hoornkamp beslist al de wedstrijd tegen Fortuna met 2 goals. Nog een jonge spits die eraan komt. Uit de jonge AZ, Bendikus Kovac. Ook vandaag weer bij de wedstrijdselectie. Rondom het eigen 16 meter gebied. Nou, binnen door naar Chavez. Vindt elkaar gemakkelijk ook in die kleine ruimte, Daal en Chavez. Dat is een handig koppel daar aan die linkerkant. Dat moet ook vooral vanaf de linkerkant komen, want aan de rechterkant gebeurt er eigenlijk weinig tot niets.

0: gespeeld door Schouten.
1: Die dat ook even te horen krijgt van Goes.
2: De laatste tellen van de eerste helft. Maar Heerenveen toch wel verrassend met 2-1 voor staat tegen de ploeg Jos. Vrijste aanvoerder aan deze competitieronde begon. Hier is Kwakman nog in de extra tijd die minimaal een minuut bedraagt. Met de bal niet onder controle.

Links voor zijn voeten. Meerveld, nog een kapbeweging. Dat is één kapbeweging te veel. Dan staat Koopmeiners ineens voor zijn neus. Koopmeiners die ontzettend tekeer gaat tegen Chavez. Oh, heel flegmatiek eigenlijk uitverdedigd. Daar lost Koopmeiners het op. Dan heeft Manschot inmiddels gefloten voor de rust. Is hij zichtbaar geïrriteerd over het spel van zijn ploeg. Want AZ heeft dat te veel tempo in het spel. Heerenveen houdt verdedigend eigenlijk een gemakkelijk stand. Nadat het via Meerveld na iets meer dan een half uur spelen op voorsprong kwam. Vlak daarvoor de fout van Schouten. Dat betekende de gelijkmaker van Koertens en Daal. Zet AZ dan wel heel snel op voorsprong. Maar inmiddels is die voorsprong omgebogen in een achterstand. Vermakelijk was het de eerste 45 minuten in het Abel Lentstra stadion. Heerenveen AZ kent een verrassende tussenstand van 2-1. Tot zo.

0: Heerenveen AZ staat... Jij trekt even je snoer. Ja, wacht even.
1: Daar zijn we weer.
0: Het staat 2-1 voor Heerenveen. Terwijl de nieuwe teams van de onder 14, 15 en 16 van Heerenveen worden voorgesteld. Kijk, daar komen de meiden van de onder 12. Klasse meiden. Prima. 2-1 voorsprong voor Heerenveen. Dat zou je op voorhand een verrassende tussenstand kunnen noemen. Is het ook verrast op basis van de eerste helft?
2: Nou ja, het is effectief. We hebben niet heel veel kansen gezien. Beide ploegen waren effectief.
0: Goeie goals.
2: Zeker. Maar je ziet dat beide ploegen moeite hebben met tot aanvallen komen. Maar als er ruimte wordt geboden in de omschakeling...
0: Ja, zoals hier.
2: Dan profiteren ze direct. Ja, dat was een hele slechte bal van Meerveld. Had hij er vorige week ook een paar van. Dat mag zo'n goede speler eigenlijk niet overkomen. Ja, en dit is wel een trademark daalactie, hè. Kijk, als Brouwer zijnde... Dan zou je mogen verwachten, hij gaat naar de binnenkant.
0: Ja.
2: Nou, hij loopt in het beginsel loopt hij al achteruit. Hij wordt ook niet geholpen door een van zijn medespelers.
0: Ja, ik zou denken, doe er een beetje achter.
2: Ja, nou, dat doen ze ook niet. Maar wat kijk, Daal is wel een apart verhaal. Want hij maakt niet superveel snelheid in zijn actie. Hij is eigenlijk een langzame dribbelaar met een super explosief eind.
0: Ja.
2: Dus je hebt als verdediger het gevoel, laat hem maar komen. Maar op het moment dat het moet gebeuren, dan gebruikt hij zijn supersnelle voetenwerk. En dan heeft hij een heel arsenaal aan schuimbewegingen.
0: Ja.
2: Ja, en dan geef je toch de binnenkant prijs en maakt hij het geweldig af.
0: Ja, maar goed, of het dan Gakpo is, of Robben, of Berghuis, of Daan.
2: Ja, maar,
0: je weet dat het gebeurt, maar het gebeurt toch weer.
2: Ja, maar Robben die had wel heel veel snelheid in zijn actie, al vanaf het begin. Daal vindt het heel fijn om ze eigenlijk naar je toe te halen. Hele langzame dribbel. En dan gebeurt het in één keer.
0: Goed, bij de 1-1 ging ook een fout aan vooraf. Oftewel reactie en profiteren.
2: Ja, nou, Schouten... Dit is en technisch gewoon een hele slechte bal.
0: Ja,
2: lijkt wel of hij klomp aan heeft.
0: Ja.
2: Maar hij kreeg ook maar halve druk. Dus dit was helemaal nog geen noodzaak.
0: En echt een mooie goal.
2: Afwerking van Kuijtens, die me sowieso trouwens bevalt. Echt een goede allround middenvelder. Nou, hij wil hier Meerdink als aanspelpunt gaan gebruiken. Nou, bij lange na niet. De bal van Vente is goed, die ziet dit. Hij komt uit de rug van Koopman, maar deze afwerking vanuit de stuit is echt kwaliteit.
0: Ja, Schouten zit er sowieso niet helemaal lekker in. Die krijgt ook een paar keer ongenadig op zijn flikker van Goes. Die moet wat scherper in de tweede helft.
2: Die heeft van tevoren hebben we dat benoemd. En dan pakt het wel eens niet goed uit.
0: Nee, zo gaat het soms.
2: Hij zit er vandaag niet overtuigend in.
0: Jouw Ringo Meerveld, uiteraard een goede speler. Maar hij had fout bij de eerste goal.
2: Kijk, Meerdink stapte hier doorheen. Nou ja, dat is een beetje een aanvallersfout. Maar ja, vervolgens Schouten weer met zijn rug ernaartoe. En Kwakman, ik wil niet zeggen dat hij helemaal wegdraait. Maar bij Schouten van afstand, ja, dan moet alles in het lood blijven qua lichaam. Kijk, hij draait hier toch wel zijn lichaam richting de goal.
0: Te veel.
2: Ja. Bij Schouten vanaf de 16 meter kansloos.
0: Ja.
2: Als je geraakt wordt, dan gaat hij alsnog richting je goal. En zijn keepers kansloos. Dus je moet eigenlijk altijd je gezicht naar de bal blijven. Laat hem je kloten er maar afschieten.
0: Ja, dan ga je
2: wel kansloos. Ja, maar dit is toch... Ja, en dan wordt hij van richting veranderd. En dan sta je achter bij rust.
0: Ja, 2-1. Ik ben zeer benieuwd. Echt tot alles behalve tevreden. Wil natuurlijk die koppositie terug veroveren. En Heerenveen denkt, wij zitten voorlopig erbij. Zometeen een tweede bedrijf. Graag tot zo. Chaves gaat er toch uit.
2: Meen je dat?
0: Onze vriend Chaves, daar komt De Wit voor. En Patachi gaat eruit en daar komt Kelvin Stengs voor. Die snappen we.
2: Dat begrijp ik, maar ik had Chaves er never nooit afgehaald.
0: Nee, dat moet een blessuretje zijn, denk ik.
2: Dat weten we natuurlijk niet.
0: Nee, dat weten we niet.
2: Ik vond hem energiek ogen.
0: Ja.
2: En ik vond hem met Daal die tandem.
0: Je blijft maar gaan, man.
2: Ja, en wat er gebeurde bij AZ ging toch via die twee.
0: Ja. Volgens mij ligt de bal weer in de middencirkel. Ja, zeker. De ballen jongens en meiden komen ook weer voorbij. Nou, mooi. Manschot met de handen in de zij. Dan kunnen we weer starten. Twee wisseltjes erin. Vincent, had jij nog iets gehoord van Chaves of niet? Want die speelde aardig, toch?
3: Ja, ik zag wel de reflex bij Echtelt aan het einde. Toen hij die bal verspeelde. En nog een aardige mogelijkheid ontstond voor Heerenveen. Ging hij volledig uit zijn stekker. Ja, hij oogt af en toe wat flegmatiek. Misschien dat hij zich daar dusdanig aan geërgerd heeft. Dat hij meeste wit dan inbrengt. Maar goed, die heeft dat ook. Kan geweldig voetballen trouwens. Zoals dat ook geldt van Kelvin Stengs. Afijn. Gaan we de afloop wel vragen wat de beweegredenen daarvan zijn geweest. Eerst maar eens de tweede helft. Heerenveen op voorsprong. 2-1. 0-1 Daal. Kuijtens met de gelijkmaker. Mooie goal. En Meerveld. Wat fortuin. Heeft ervoor gezorgd dat Heerenveen met 2-1 voor staat. daarna eigenlijk niet meer getest.

0: Meerdink. Stenks. Goeie bal van Stenks. Perfect op Kwakman. En dan wordt er goed verdedigd door Koertens, die sowieso een goede wedstrijd speelt. Al
1: hier bijna van hartverzakking, denk ik, bij de blauw-witte. Maar hij is aan beide kanten veelvuldig te vinden, die Koertens.
0: Fraaie eerste bijdrage van Kelvin Stenks. Die nu de corner voor zijn rekening gaat nemen. Thanks.

positie weer aanspeelbaar. Nou, zo zag het er eigenlijk het laatste kwartier van de eerste helft ook uit. Heerenveen massaal rondom het eigen strafschopgebied. AZ moet het dan maar bedenken. Stenks heeft er zin in ieder geval. Heeft de bal nu mee aan Dijkstra. Voorzetje van Dijkstra. De Wit is voorin te vinden. Schouten aangesloten. En zo houdt AZ de druk er bij Heerenveen op.

Thanks. Komt bijna buitenspel. Opschieten geeft Manschot aan Willemsen.

Koopmeiners. Dat is helemaal uit positie. Meester Wit. Daal. Dan moet Koertens dat oplossen. Dat doet hij ook weer goed.

bij Brouwden. Heeft iets in zijn oog. Kan weer door.

geeft Heerenveen voordeel. Schitterende beweging van Rivera. Binnendoor. Bal zat er licht tussen. Dat is voldoende. Sprake van een overtreding van Goes. Eigenlijk veel beheerster. Daarmee ook veel beter verdedigd dan vorig jaar. Goes. Mooie verstelling was dat van Rivera. Hier speelt Goes eerste bal. Meerdink. Behoorlijk in de tak bij Kersten.

0: Zo. Behoorlijke data van Brouwer ten opzichte van Dal.
1: Beetje een ziekenhuisbal. Als verdediger hele ziel en zaligheid in kan gooien. Wat te zacht.
0: Ja, Dal blijft liggen. Die zal toch ook wel weten dat als hij blijft liggen, dan even aan de kant moet en dat het dan minimaal een minuut duurt voordat hij weer terug is.